0: per se aan te raden. In juni kwam je boek uit. Plofkraker, Volgas, Harde Klappen en De Lange Weg Terug. Je schreef het in de gevangenis. Ik heb het samen met Philo echt in één stuk door hebben we het uitgelezen. Waarom besloot je jouw levensverhaal op papier te zetten?
1: Ik had het nodige meegemaakt tijdens mijn...
0: Per se aan te raden. In juni kwam je boek uit. Plofkraker, Volgas, Harde Klappen en De Lange Weg Terug. Je schreef het in de gevangenis. Ik heb het samen met Philo echt in één stuk door hebben we het uitgelezen. Waarom besloot je jouw levensverhaal op papier te zetten?
1: Ik had het nodige meegemaakt tijdens mijn detentieperiode.

0: toen kwam ik in een isoleercel terecht. En toen vroeg ik aan de bewaker een potlood en een gum en een stuk papier.
1: Mm-hmm.
0: In eerste instantie om alles een beetje van me af te schrijven. En gaandeweg, op een gegeven moment ging dat zo lekker. Toen dacht ik bij mezelf, ik ging echt van het ene verhaal naar het andere verhaal. En voordat ik het wist, was het begin daar van het boek.
1: Ja. En hoe lang heb je in de isoleercel gezeten?
0: Dat was niet zo heel erg lang. Dat was volgens mij 6 of 8 dagen, die keer waar ik het nu over heb.
1: Nou, dat klinkt, je zegt het niet zo heel lang.
0: Ja, max is 14 dagen. Dat is okay. Voor als je voor een telefoon wordt gepakt.
1: Mm-hmm.
0: En dit was voor een akkefietje. Ik had iemand mijn cel ingetrokken.
1: Ja.
0: Ja, dat mag niet natuurlijk.
1: Nee, dat mag niet. Dus dan moest je even afkoelen, 6 tot 8 dagen. Ja. Maar met een stuk papier en een potlood.
0: Ja.
1: Had je toen ook al het idee, ik ga dit uitbrengen?
0: Eerlijk, het was altijd wel een beetje een grapje onderling. Tussen de jongens waarmee ik samen altijd op boevenpad ging.
1: Ja.
0: Van ja, we hebben zoveel bizarre verhalen eigenlijk. Dingen gedaan en meegemaakt. We zouden er boeken voor over vol kunnen schrijven.
1: Mm.
0: En toen hebben ze ooit een keer gezegd van als iemand het dan doet, doe jij het dan, weet je, als je vast zit. Alsof ik toen al wist dat ik vast kon
1: ja,
0: te zitten.
1: Ja, wat erg. Wat een vooruitzicht.
0: Nee, maar dat is gewoon onze humor.
1: Ja, ja, ja, tuurlijk.
0: Toen zei ik van ja, weet je wat, we gaan het wel zien. Maar uiteindelijk heb ik dat wel echt opgepakt. En toen dacht ik bij me, het was ook een beetje een soort van, wat ik zeg, het was niet alleen bezigheidstherapie. Het was ook echt therapeutisch op een gegeven moment. Omdat ik het lekker van me af kon schrijven.
1: Ja.
0: Maar ik zag dat het ook ergens wel een kans was. Omdat plofkaken, dat is echt al een bekend fenomeen in Nederland. Dat is ook echt al, ik heb geen idee, misschien rond de 20 jaar al bezig.
1: Ja.
0: Iets langer, 25 jaar denk ik. Alleen toen heette het toen geen plofkaak, maar nog een ramkaak.
1: Ja.
0: En dat heeft zich allemaal zo ontwikkeld in de jaren. En er was in principe nog vrij weinig over bekend. En toen dacht ik, weet je, een soort gat in de markt. Laat ik dan de eerste zijn die een plofkraakboek gaat uitbrengen.
1: Ja, en dat is een heel groot succes geweest. Een heel goed idee dat je dat uitgebracht. Want ja, je bent op heel veel plekken ben je al te gast geweest.
0: Ja.
1: Nu ben je bij mij. We hebben het er echt over natuurlijk in het dagelijks debat. Gaat het veel over plofkraken?
0: Mm-hmm.
1: Ik zei het net ook al even in mijn intro. Hè, omschreef ik een beetje zo'n plofkraak. Je rijdt naar Duitsland, daar een geldautomaat opblazen. En dan moet je heel snel weer terug naar Nederland. Kan je ons meenemen naar zo'n plofkraaknacht? Want is zo'n nacht al begonnen zodra je in de auto stapt? Of zodra je wakker wordt? Wanneer gaat je mind naar, oké, ga nu business?
0: Ja, nee, dat is echt al ruimschoots daarvoor. Een x-aantal dagen, misschien wel een week. Of anderhalf week of 2 weken. In ieder geval, je plant een datum. Daarvoor moeten natuurlijk allerlei maatregelen getroffen worden. Dus materialen moeten ingekocht worden. Je moet de juiste mensen op de juiste plek hebben.
1: En materialen, explosief, of waar moet ik aan denken?
0: Explosief, beschermende kleding, bivakmutsen, tassen, duct tape.
1: Ja, ja, ja.
0: Handschoenen, ja, noem maar op.
1: Mm-hmm.
0: Ja, alles om zo onherkenbaar mogelijk op straat te gaan.
1: En dan heb je dus je materialen, je hebt een groep mensen om je heen. Met hoeveel man ging je meestal op pad?
0: Ja, je hebt over het algemeen wel een vast groepje. Jongens die waarmee je vaak werkt. Maar het kan ook zo zijn dat iemand geen zin heeft. Of geen tijd heeft. Of tussenuit knijpt. Of dat kan natuurlijk ook. Dus ja, dan in de tijd dat ik daarmee bezig was, was die vijver aardig groot. En ik hoefde meestal maar 1 keer met mijn vinger te knippen. En er was een nieuwe.
1: Je hebt dus al je voorbereiding gedaan. Je hebt al je mannetjes staan klaar. Maar hoe vind je de perfecte geldautomaat om dan te gaan ploffen?
0: Ja, je hebt een bepaalde voorkeur naar een bank, naar een automaat. We waren toen specifiek op zoek naar de wat oudere apparaten. En dat is heel simpel. Dan ga je aan de keukentafel zitten ergens. En je klapt je laptop open. En via Google Street View kom je altijd een heel eind. Dus dan zag je dat ergens langs een weg was dan een pinautomaat in een gebouwtje. Ja, die schrijf je dan op. En dan neem je een keer een dag met z'n tweeën. En dan ga je al die potentiële pinautomaten gingen we dan af. Overdag gewoon

0: Zonder gevaar of iets. Zonder spullen dat je bij, want je bent alleen aan het verkennen.
1: Ja.
0: En nou ja, dan zie je of het om een juist apparaat gaat of niet. En dan kijk je ook direct van oké, hoe vaak of hoe ver is dan daar het dichtstbijzijnde politiebureau vandaan?
1: Ja, dat helpt.
0: Ja, kijk, in Nederland is alles relatief dicht bij elkaar. Maar in Duitsland zijn natuurlijk de afstanden wat groter.
1: Ja, wat fijn is op dat moment.
0: Ja, wat fijn is.
1: Toch?
0: Ja, maar ja, en dan kijk je bijvoorbeeld ook naar vluchtroutes. Ja, wat zijn de beste wegen om zo snel mogelijk weer op een snelweg te komen. Of misschien wel ergens tijdelijk onder te duiken. Dus er gaat wel aardig wat werk aan vooraf voordat je daadwerkelijk echt een auto instapt.
1: Ja, en dan stap je die auto in met z'n allen. Je moet een paar uur rijden voordat je in Duitsland bent.
0: Ja, dus dan moet je sowieso eerst al een vluchtauto regelen.
1: Ja.
0: Maar als je die dan, dat was dan vaak een snelle Audi.
1: Ja, want je moet snel met gierende wanden terug.
0: Ja, ja. En ja, een Audi die staat daarvoor onbekend. Dat was praktisch ook gewoon makkelijk. Je kan makkelijk in- en uitstappen. Je kan genoeg materialen meenemen. Het is natuurlijk razendsnel.
1: Mm-hmm.
0: Moet je wel een RS-uitvoering hebben, maar goed. Razendsnel. En dan prik je een datum. En dan meestal overdags, avond, dan rij je daarheen. En dan wacht je totdat het nacht is. Tot een uurtje of 3, 4, wat je wilt.
1: Oh, maar je bent dan al eigenlijk op locatie?
0: Ja, in de buurt van.
1: Ja, ja, ja. En de gesprekken, als je onderweg bent naar zo'n kraak. Waar hebben jullie het over? Zijn dat koetjes en kalfjes? Of ben je toch al in de spanning van wat jullie zo meteen gaan doen?
0: Nee, ja, nee, helemaal niet eigenlijk. Het is gewoon alsof je een reisje maakt.
1: Ja?
0: Ja, je hebt natuurlijk... Je hebt natuurlijk niet even je telefoon bij. Je kan niet even Spotify aanzetten of zo.
1: Nee.
0: Dus we luisteren veelal nog gewoon naar de radio. Ik heb volgens mij ook ergens in mijn boek geschreven. Dan luisteren we naar de radiozender Eins Live.
1: Mm-hmm.
0: Maar als het dan werd geouwehoed, werden wij altijd stapelgek. Want we verstonden helemaal geen woord van het Duits.
1: Zo vaak in Duitsland geweest, maar je geen woord Duits.
0: Nee. En ja, dat als ik dan inderdaad over dat gesprek heb in die auto met die vriend van mij... Die is dan later ook veroordeeld voor een lange straf. Volgens mij kreeg hij in eerste aanleg 12 jaar. Uiteindelijk moest hij 7 jaar zitten. Die spreekt nu vloeiend Duits.
1: Nou, dat is dan wel weer mooi meegenomen.
0: Ja, maar ja, liever niet natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk niet. En dan ben je daar, dan moet de plof beginnen. Hoe lang duurt het om een automaat te kraken?
0: Ja, nog geen minuut vaak. Ja, dus je moet eerst openbreken. Je zorgt ervoor dat bijvoorbeeld het slot niet meer, het deur niet meer in slot kan vallen.
1: Hm.
0: En dan ga je aan een apparaat frikken en vregen. Die moet je dus helemaal klaarmaken voor zo'n explosief. En dan, zodra je dat ook aanraakt, dan begint eigenlijk pas die teller te lopen. Want dan gaan de stille alarm of niet eens stille alarm, maar alarmen gaan dan af.
1: Ja.
0: En dan krijgt de politie ook een melding. En dan gaat in principe eigenlijk pas die tellen lopen. En dan, ja, wat is het? Ik denk 50 minuut max. Heb je dan nodig? Ja.
1: En dan als een gek al het geld binnenharken?
0: Ja, wij waren toen nog echt op zoek naar de geldcassettes.
1: Ja, wat is een geldcassette?
0: Dus je hebt een pinautomaat.
1: Ja.
0: Bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus boven, dat doe je altijd. Er zit vaak het mechanisme, de computerachtige het beeldscherm.
1: Ja.
0: En daaronder zit dan de kluis.
1: Oké.
0: En die wilde je het liefst zo snel mogelijk open hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb je daar geldcassettes in. Cassettes met briefjes van 20, van 50. Ja, en daar doe je het voor.
1: Ja. En dan? Buiten binnen? Dan is er ook geen weg meer terug. Op het moment dat je die knal hebt en dan is het oké. Okay, en nu? Ik krijg meteen helemaal paniekerig van als ik me voor moet stellen dat ik dan dus met zoveel geld en met wat er boven mijn hoofd hangt, wat allemaal niet kan gebeuren. En dan moet je nog terug naar Nederland.
0: Ja, en dat is eigenlijk het engste van alles. Dit wat ik tot nu toe heb verteld, dat is eigenlijk bijna automatische piloot.
1: Mm.
0: Je hebt ook al het trucje al een x-aantal keren gedaan, maar als je echt die auto instapt... En ik weet nog dat ik in het begin op die bijrijdersstoel zat. Dat is nog 10.000 keer enger als dat je zelf achter het stuur zit.
1: Dat je het niet...
0: Je hebt geen controle. Ja, dus je legt letterlijk en figuurlijk het lot in andermans handen.
1: Ja, en wat gaat er dan door je heen? Denk je, shit, ik word gepakt?
0: Nee, je denkt alleen maar... Ja, ik heb echt ook tijdig omhoog dichtknepen. Dan denk ik bij mezelf, oh joh, alsjeblieft blijf. Vlieg de bocht niet uit.
1: Ja.
0: Weet je, dus je bent bij iedere bocht zit je met dichtknepen billen.
1: Mm-hmm.
0: En je bent constant aan het zoeken. Komt er al politie, hoor ik al een helikopter... of zijn er ergens blauwe zwaailichten. Dus je bent super panisch. Ja, en dat gevoel... dat gaat vooral met ups en downs. Weet je, als je bijvoorbeeld echt één rechtstuk hebt... en het is natuurlijk helemaal zwart. Het is nacht.
1: Ja.
0: Dus je ziet wel een blauw zwaailicht.
1: Valt wel op.
0: Dat valt wel op. Maar eigenlijk gaat dat gevoel niet weg. Want je denkt, ja, misschien zijn ze ons thuis wel op te wachten. Snap je? Dus je bent pas echt safe. Als je echt... misschien niet eens als je thuis bent.
1: Ja, dat wou ik net zeggen, ja. Ben je dan safe?
0: Nou ja, dat gevoel heb je deels dan. Weet je, maar het groeit echt gestaag naar... het is gelukt.
1: Ja, want inderdaad, het kan elk moment kan het gewoon om de hoek kan het je op zitten wachten.
0: Ja, maar zelfs ook, stel het is allemaal gelukt en je hebt geld... en je hebt een verdeling gemaakt en je ligt thuis in je bed... dan denk je ook zelfs dan nog van, maar misschien... Weet je, loopt er een onderzoek, komen ze morgen langs of overmorgen langs? Dus je zit altijd wel met iets in je achterhoofd van... Hoe lang
1: gaat dit goed? Ja, precies. Ja. En dan ben je dus thuis. Hoe zorg je er dan voor dat je... Dan heb je geld, je hebt het allemaal verdeeld. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet op de radar van de politie komt?
0: Sowieso door zo min mogelijk digitaal te doen.
1: Hmm.
0: Dus ook gewoon echt met mensen af te spreken. En dan daar het liefst in persoonlijk contact. Alleen in die tijd was het ook wel anders. Veel mensen hadden natuurlijk gewoon een PGP. Een encrypted telefoon.
1: Ja.
0: Maar in die tijd waanden de meesten zich daar nog veilig mee.
1: Ja, dat ging ook een tijd heel lang goed. En dat zijn inderdaad, uiteindelijk zijn die ook...
0: Gehackt.
1: Gehackt, ja.
0: En toen kon iedereen terugkijken, live meekijken.
1: Ja. Totaal niet de bedoeling.
0: Nee.
1: En dan heb je dus, als je die kraken doet, heb je gewoon heel veel geld. Dat komt, je krijgt gewoon veel geld in één keer. Viel het jouw thuisfront niet op? Dat je opeens heel veel geld had en veel cash geld had?
0: Nou, ik ben er wat dat betreft altijd gewoon heel echt uiterst voorzichtig mee geweest. Want je weet dat je niet zomaar in één keer... Ik heb ook altijd heel hard gewerkt, snap je? Ik had gewoon mijn bedrijven... En mijn toenmalige vriendin, die mocht hier absoluut geen lucht van krijgen. We woonden ook toen in twee verschillende huizen. Ik had net een nieuw huis gekocht. Dat deed ik om allemaal extra ruimte te kunnen genereren. Zodat ik zoveel mogelijk buiten haar
1: Want het valt op als je samen woont en je bent opeens nachten weg.
0: Ja, en als ik dan al iets had verdiend, dan zei ik... Ik heb goede klus binnengehaald. Ze had geen inzicht in mijn financiën van mijn bedrijf, snap je?
1: Ja.
0: En ik werkte voor mezelf. En af en toe had ik ook gewoon echt grote klussen. Ja, en dan zei ik, ik heb een goede klus binnengehaald. Goede zwarte klus, weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dus zo kan je het een beetje op afstand houden.
0: Ja, maar je kan natuurlijk ook niet zomaar lucraak dingen gaan lopen kopen.
1: Nee, want dat is wel wat je vaak ziet, toch? Opeens allemaal Rolex, dure auto's.
0: Ja, maar en je valt op. En je kan het niet verantwoorden vaak, snap je? Dus ik was daar wel van op de hoogte. Daarbij is mijn drijfveer ook nooit echt hele dure dingen geweest of zo.
1: Wat was het dan wel?
0: Sowieso spanning. Ik ben echt volledige adrenaline junk. En dat koesterde ik vroeger altijd door wedstrijden te vechten met boksen. Drijfveer was ook... ik ben heel mijn leven lang echt extreem verwend geweest.
1: Dus, verwend?
0: Ja.
1: Op wat voor manier?
0: Ja, allerlei manieren. Liefdevol gezin, altijd alle aandacht kregen. Ik was het lievelingetje van mijn opa. En mijn opa, en we hadden ook toen de tijd ook gewoon wel... we hadden wel gewoon knaken, zeg maar. Ja, en dat uitte zich in dat mijn opa was altijd mijn beste vriend. En die heeft me altijd alles gegeven. Die kwam me iedere dag ophalen naar school. Ik hoefde niet naar school te fietsen. Hij kwam me ophalen. In de middagpauze bracht hij, een stukje pizza of zo in mijn break.
1: Ja.
0: crosses gekregen, scooters gekregen. Toen ik op school werd gestuurd van mijn 12e kreeg ik een scooter. En ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Ik hoefde maar iets te vragen en ik kreeg het eigenlijk altijd. Maar daardoor heb ik iets ontwikkeld, zeg maar, waardoor ik altijd dacht van, ik wil jullie dat terug kunnen geven. Ja. Aan mijn vader, mijn moeder, mijn broertje dan later. Ja. Mijn opa, mijn oma. Dus ik dacht, oké, ja, weet je, als ik dan gewoon veel geld verdien.
1: Ja, maar
0: dan ging ik eigenlijk alles goed praten. Ik zei, oh, mijn opa kan nog wel een nieuwe keuken. Mijn oma die wil nog een keer een verre reis. Of weet ik veel wat, ja. Snap je? Dus ik ging allemaal eigenlijk excuses verzinnen om die plofkraken goed te praten.
1: Ja, maar je vertelde ook dat je had een succesvol bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: Was dat dan niet genoeg met je eigen bedrijf waar je ook geld mee verdiende?
0: Nou, weet je wat het was met dat werk? Dat ging inderdaad wel oké. Okay. Alleen, ik was op een gegeven moment ook alleen nog maar aan het werk. En toen dacht ik bij me, ik werkte me eigenlijk heel erg ongelukkig. Dus het was leuk dat ik geld verdiende met het werken. Maar ik stelde me op een gegeven moment echt de vraag van, wat doe ik eigenlijk in mijn leven, weet je?
1: Ja.
0: Waarom ben ik hier?
1: Ja, ja.
0: Ben ik hier alleen maar om te werken? Want je eigen bedrijf, ja, ik werkte 7 dagen in de week. Dag in, dag uit, ook 's avonds. En ja, ik miste gewoon de spanning en de avontuur van vroeger. Ik ben opgegroeid in een kansarme wijk. Ik ben geboren in Overweg, opgegroeid in de betonbuurt en in Ondiep in Utrecht. Ja, en in die tijd, begin jaren 90, konden wij in principe gewoon altijd alles doen wat we wilden. En de plek, ja, dat was ook altijd wat, weet je. Mijn oma en opa woonden op de Pompoenstraat en dat was aan de Vecht.
1: Ja,
0: en wij keken echt tegen de woonboten aan van het Zandpad. En dat is een voormalige prostitutiezone, een hele bekende oud prostitutiezone in Utrecht.
1: Ja,
0: ja, en ik weet dat wij, waren misschien 7, 8. En dan zeiden tegen opa en oma van, joh, samen met mijn neefje. We gaan even buiten voetballen. En dan bal onze arm. En die bal gooiden we dan direct om de hoek de bosjes in. En dan gingen we over de Manningsbrug naar het Zandpad. En dan zagen we daar al die schaars geklede vrouwen. En dat vond ik prachtig. Ja, ik vond dat geweldig. En, ja. Ja, maar je zag daar ook natuurlijk ook heel veel foute, verkeerde dingen. Weet je, gedwongen prostitutie, vechtpartijen, drugsgebruik, afpersingen. Dat was daar de normaalste zaak van de wereld.
1: En dan ben je als klein jongetje, ja. Ben je daar getuige van.
0: Ja, en dat vormt je ook, snap je?
1: Wat heeft dat met je gedaan, denk je?
0: Nou, ik ben sowieso heel onbevreesd. Ik weet niet of dat ook daar, dat zal misschien ook wel daarmee te maken hebben gehad. Maar ik weet niet beter als er iets gedaan moest worden van kleins af aan. Of er moest gemand worden of weet ik veel wat. Ja, dan was ik altijd de eerste die zei van oké, is goed, ik regel het wel. Ik doe het wel.
1: Is dat ook waar jouw liefde voor boksen vandaan is gekomen? Je zegt als er gemapt moest worden, ja, kon je mij bellen?
0: Nou ja, ik ben nooit bang geweest om te moeten vechten. En ik, mijn moeder is altijd heel netjes geweest. Die wilde mij absoluut niet in de bokswereld zien. Dat vond ze veel te asociaal. Dus ze had me liever op judo, op karate, op de wat nettere vechtsporten.
1: Ja.
0: Maar mijn karateleraar die stopte er na 6 jaar mee. En toen mijn oom heeft mij meegenomen naar een plaatselijke boksschool. De Voltreffer Nieuwegein. En dan ben ik op die dag vanaf mijn 13, op de dag van vandaag ben ik daar nog steeds bezig. Dus 26 jaar al.
1: Ja, dat is echt een tijd.
0: Nou, dat is echt tijd. Ik moet dat ook niet te hard zeggen. Want,
1: Showing your age. Maar wat was het dan dat boksen jou gaf? Was dat de discipline wat erachter zat? Of wat deed dat met je? Of wat doet het nog steeds met je?
0: Boksen heeft me echt heel veel gebracht. Sowieso gewoon fysiek heel sterk gemaakt. Ook rustig, denk ik wel, in bepaalde opzichten. Momentje. Ook heel veel discipline. En echt een wedstrijdmentaliteit. En dat zie ik in heel veel dingen zie ik dat terugkomen. Ook in de plofkraken. Ik wilde altijd iedereen een stapje voor zijn. Ik wilde altijd het net iets beter doen dan de rest. Ja, en daardoor ben ik op een gegeven moment... Ja, ik denk toch een beetje de draad kwijtgeraakt.
1: En is dat dan, kijk, je bent gaan boksen.
0: Mm-hmm.
1: Maar niet zomaar even wat trainingen doen, op de zak oefenen. Je bent 3 keer landskampioen geworden.
0: Ja, Nederlands kampioen, ja.
1: Dat is toch Wat het is geweldig. Het gaat je voor de wind als bokser. En dan? Waarom moest jij stoppen?
0: Omdat ik op mijn 19e kreeg ik diabetes type 1. En ik zat toen in het Nederlands team. En we trainden af en toe in Arnhem, Papendal. En op de een of andere dag, ik was gewoon met mijn vader aan het werk toen. Dan weet ik nog wel, ergens in de zomer, het was 32 graden. En op een zwart dak, ik was wat kozijntjes aan het schilderen met hem. Want mijn vader heeft een eigen schildersbedrijf. En af en toe hielp ik hem mee. En zo verdiende ik altijd een extra zakcentje.
1: Ja, lekker. Ja. Met 19.
0: Ja. En ik weet nog wel dat ik die dag, hij werd fucking boos op mij.
1: Wat had je gedaan?
0: Nou, ik viel constant in slaap. En toen zei hij, ja, wat is het nou verdomme? Hij zegt, ben je weer uit geweest? Zeker weer te laat naar bed gegaan. En ik zeg, nee, pa, ik weet niet wat, ik ben gewoon moe. Weet je? En toen, de tweede keer trapte hij me echt wakker. Was ik weer in slaap gevallen tegen de muur aan. En toen heeft mijn opa me uiteindelijk opgehaald. En dat sukkelde nog een aantal dagen door. Want ja, ik was er helemaal niet bekend mee. Maar ik werd steeds moeier en moeier en moeier. En ik had ook steeds meer dorst. En wij hadden alleen maar Fanta, cola, weet ik veel wat voor zooi in de koelkast. Dus ik dronk iedereen's drinken op. Iedereen weer boos op mij.
1: Ja. Ja, wat is er aan de hand met hem?
0: Ja, tot op, ik weet het niet. Na 4, 5, 6 dagen. Toen viel ik van de trap af. Omdat mijn spieren het gewoon niet meer deden. En toen zei mijn moeder, het is niet goed, maar we gaan nu direct naar het ziekenhuis. En toen kwam ik in het ziekenhuis terecht. En die artsen hadden maar 1 minuut nodig. Diabetes type 1. Auto-immuunziekte, dus mijn alvleesklier die maakt geen insuline meer aan, waardoor ik eigenlijk heel de dag door moet nadenken van, oké, wat ga ik doen? Wat heb ik gedaan? Hoe voel ik me? Wat ga ik eten? Ja, dat zijn allemaal afwegingen die ik nu vanaf dat moment eigenlijk iedere dag, ieder moment heb moeten maken.
1: Ja, shit.
0: Ja, en dat gewoon invloed op het boksen, want het was gewoon, het voelde niet meer zo zeker. Dus ik was op een gegeven moment een beetje onzeker geworden. In de zin van, ik kreeg die waardes ook niet onder controle tijdens mijn wedstrijd vechten. Dat bleek dan zo te zijn dat je door de spanning gaat je waarde omhoog. Nou, het moest zo rond de 5 zijn. Dan was ik aan het meten aan de ring en dan was hij in één keer 25. Oh. En dan raakte ik een soort van paniek. Maar het bleek te zijn dat het gewoon door de spanning kwam. Dat het dan op een gegeven moment wel weer afzakt. Maar ik ging in één keer heel veel insuline spuiten aan die ring. Ja, niemand vertelde mij wat, snap je?
1: Ja, je moest gewoon zelf een beetje uitzoeken.
0: Ja, dus dat was ook nog een sortiment van gevaarlijk. En toen zei ik tegen mijn trainer, ik ga even een stapje terug doen. Ik wil dit eerst even onder controle krijgen. Maar ja, dan ben je 19, dan ben je 20, dan ben je 21. Dan wil je ook gewoon geld verdienen. Want je bent, in die tijd was ik al afhankelijk gewoon van mijn ouders. En
1: Ik kan me dat zo voorstellen dat je echt in een gigantisch gat terechtkomt. Want dit was echt wat je deed.
0: Ja.
1: Waar je heel erg veel kracht uit haalt. Daarna krijg je een soort van onzekerheid in je eigen lichaam ook. Dat je dat niet helemaal meer vertrouwt. Dat je niet meer weet wat wel en niet kan. Je neemt een stap terug van boksen.
0: Ja, dat was ook wel echt mijn grootste tegenslag op dat moment, denk ik. Het boksen, dat het zo abrupt ten einde kwam. En joh, heel eerlijk, als ik er nu naar terugkijk. Je kan ook echt wel topsportbedrijven met suikerziekte, hoor. Alleen, het is ook de leeftijd. Ik heb nu daar, kijk daar heel anders tegenaan. Ik ben ook nu een stuk ouder, wat rustiger, meer ervaren. Maar op dat moment was het gewoon, je moet zoveel, snap je?
1: Ja.
0: Zo'n jonge leeftijd.
1: En misschien ook dat je niet heel erg goed was ingelicht erover.
0: Ja, ja.
1: Dat suikerziekte en topsport, dat prima samen kan.
0: Nee, ik had nul begeleiding daarin.
1: Ja.
0: Dus ik moest, wat jij zei, ik moest het allemaal zelf uitvinden. Dus dat was echt op dat moment mijn eerste grote tegenslag. Dat kwam te vervallen. En ik had daar best wel moeite mee. Ik trainde ook met allemaal jongens die het nu allemaal supergoed doen.
1: Hm. Hoe is dat om dat te zien? Dat zij nu op, zeg maar, zo hoog zijn.
0: Nee, ja, ik gun sowieso iedereen de wereld. Ja. Weet je, ik kijk daar niet met een bepaalde afgunst naar.
1: Nee, maar meer voor jezelf.
0: Je zal het gewoon nooit weten.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, heb ik dat boek ook gewoon dicht gedaan. Weet je, niet. Maar dan is er voor mij ook gelijk switch, schakel naar iets nieuws, naar een nieuwe uitdaging. En die uitdaging die vond ik toen in de studie. Ik werd toen naar een particuliere school gestuurd door mijn ouders. Luzak College. En toen kon ik in 1 jaar je MAVO halen, weet ik wat. En uiteindelijk weer een HBO-opleiding gedaan, management, economie en recht. En toen moest ik een stageperiode aangaan van 1 jaar ongeveer. En ik deed als mijner vastgoedmanagement makelaardij. Mm-hmm. En ik wilde dat zo liefst zo dicht mogelijk in de buurt doen. En toen, ik woonde destijds ook in een gedeelte in Utrecht, maar een nieuwbouwgedeelte, dus Leidse Rijn, met mijn ouders. En toen heb ik mij gewoon aangemeld. Gewoon echt gewoon naar een pand toegelopen. Het was echt een kolossaal gebouw, vrijstaande villa met zo'n 2 hekken, waar je echt met je auto gewoon omheen kan rijden.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, pak aangetrokken. En aangebeld en gezegd, ik wil hier graag stage lopen. En toen, de eerste keer ging dat niet, de tweede keer ook niet. Een derde keer, probeer het nog een keer. En toen kreeg ik echt de eigenaar te pakken. En die nodigde me toen uit. En toen stond ik voor zijn neus. En het eerste wat hij zei was, dit doen we hier niet. Ik zeg, wat bedoelt u? En hij zegt, dit doen we al helemaal niet. Niet u zeggen en al helemaal niet zo gekke pakken dragen. Gewoon een spijkerbroek. Ja, dat was geweldig. Wij zaten direct echt op één lijn met elkaar. Hij werd ook later ook echt een goede vriend van me. En ik was zijn assistent. Hij liet echt duizenden woningen bouwen. En hij had ook duizenden woningen in beheer, in bezit. Maar een hele, hele, hele normale man.
1: Trok dat je ook zo aan?
0: Ik vond het prachtig om te zien, weet je. Ja. Iemand die met zulke grote dingen bezig was, maar gewoon echt had gewoon trui aan met gaten erin. Dat interesseerde hem geen moer.
1: Ja, totaal niet het beeld wat je hebt.
0: Nee. En ik weet nog dat ik toen, ik voor hem stond daarvoor en moest ik wachten op hem. En ik denk, er komt een of andere Rolls Royce of een Bentley oprit oprijden. En toen kwam er echt een Opel Zafira of nog geen 8000 euro, 5000 euro oprit oprijden.
1: Ja.
0: En dat was dan de eigenaar. Ja, ik vond het goud. Vond het mooi om te zien. En hij had toen wat problemen met de gemeente Utrecht over het bouwen van woningen. En nu praat ik over 2013 of zo.
1: Hmm.
0: En er was een groot conflict met de gemeente Utrecht. Dat ging echt om 30 miljoen, 40 miljoen euro. En ik moest iedere dag aanhoren hoe kut die gemeente was.
1: Yeah.
0: En ja. Op een gegeven moment was ik dat ook gewoon zat. En toen zei ik tegen een jongen, ik zeg, kap nou eens met die onzin, weet je. Die pleuris gemeente de hele tijd.
1: Mm.
0: Ik zeg, weet je wat je moet doen? Ik zeg, ik vroeg aan hem, kan jij Pablo Escobar?
1: Ja.
0: Hij zegt, ja, drugsdealer. Ik zeg, ja, maar ja, ook politieke ambities gehad. En ook goed gedaan voor zijn wijk, voor zijn stad. En ik zeg, if you can beat them, join them, weet je. Ik zeg, dan start je toch een eigen politieke partij. En dat werd toen, destijds werd dat weggelachen. We zaten in een oud bruin café.
1: Mm.
0: Nou, hij deed klaverjassen en dat werd weggelachen. En na 3 weken stond hij aan mijn bureau. Toen zei hij, dat is een gek idee nog niet, weet je. En toen hebben we ervoor gezorgd dat we uiteindelijk een politieke partij hebben opgericht. Stadsbelang Utrecht. Dus gemeentepolitiek.
1: Ja, ja.
0: Maar we behaalden direct 2 zetels.
1: En dat is toch een gestoord verhaal eigenlijk? Dit is toch net een film?
0: Maar we hadden helemaal geen politieke ambitie. We wilden gewoon inzage hebben in bepaalde stukken van de gemeente. Ja. Daar ging het ons om.
1: Hoe kwam je dan aan die zetels? Hebben jullie toch? Er zijn dus mensen geweest die dachten, nou, dat Stadsbelang Utrecht, hoor, dat gaat voor verandering zorgen.
0: Ja, ja, we hadden sowieso een hele nette man erbij gehaald.
1: Wel in pak en zo?
0: Ja, echt een hele, hele nette man, een welbespraakte man. En dat werd onze lijsttrekker. Wim daar direct achter. En zo heette mijn werkgever.
1: Yeah.
0: Die zat daar direct achter. En we hadden een flink budget. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, met geld kan je veel in de politiek.
0: Ja, dus niets was te gek eigenlijk. Op tv, op kranten. We hadden onze eigen kranten zelfs, die we dan iedere week eruit knalden. Met allerlei stukken. Er sta ik er ook nog in, volgens mij, met een interview. Ja.
1: Hilarisch. En heeft dat geholpen met het conflict dat hij had met de gemeente?
0: Uiteindelijk is dat conflict opgelost. Maar ik weet nog wel dat het voor heel veel problemen zorgt. Omdat hij natuurlijk, hij zat op 2 stoelen tegelijk, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat, uiteindelijk was hij ook weer volgens mij afgetreden. Had hij zijn functie naast zich neergelegd. Maar het doel was volgens mij in principe al bereikt. Ja. Voor mij ook hoor. Ik heb persoonlijk ook geen politieke ambities gehad. Ik kwam natuurlijk wel zo in de media toen ik werd aangehouden. Van kandidaat, raadslid, bla bla bla bla bla. Maar het was ook dat begon eigenlijk een beetje als een grap. Maar uiteindelijk, maar ik bedoel mee te zeggen, als ik ergens voor ga.
1: Dan ga je ervoor.
0: Dan ga ik daar met volle overtuiging voor, snap je? Dan wil ik ook gewoon dat het lukt ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik wil het zo meteen veel meer daarover hebben. Over als je ergens voor wil gaan, dan ga je ervoor. Mm-hmm. Maar het is ook tijd om even een nummertje te gaan luisteren. En ik heb aan jou gevraagd, wat kan ik voor je draaien? En je kwam met, hoe kan het ook anders, met De Plof.
0: Ja.
1: Waarom gaan we hier naar luisteren?
0: Ja, hoe niet? Mijn boek heet Plofkraken. En dit is gewoon de vibe. Van oké, als je zo'n auto instapt, luister maar. Dit is echt.
1: We gaan luisteren naar De Plof van Yves Laurent.

kassas. De Spacio De Niro is beter dan niks, toch heb ik geen geduld voor hokken. Nah. Wil het snel, snel handelen. Sprint liever dan wandelen. Er is met twee mannen erin, twee gasflessen achterin. Laat ze lekker en we gaan de lucht in, er is Zeppelin. Ik heb niks met Ierland, maar hou wel van money dobbelen. Tegen Telly nu.

Maak de buurt wakker, politie krijgt een melding. Brandweer een melding, EOD een melding. Ambulance een melding, media een melding. Niet te vergeten de eigenaar van deze building. Ik zondig omdat ik niet functioneer zonder geld. Ik geloof je dat het klopt, maar ik tel het liever zelf. Uitzondering maken we niet op zakelijk gebied. Tenzij je me iets kan bieden waarvan ik de nut in zie. Ik zie wat jij ook zou moeten zien.

0: Dit was de plof van Yves Laurent.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Je luistert naar De Nacht van BNN VARA. Tot ongeveer 3:30 ben ik in gesprek met Stephen Killian. Hij bracht in juni zijn boek Plofkraker, Vol Gas, Harde Klappen en De Lange Weg Terug uit over zijn leven als, nou ja, plofkraker. We hebben het net natuurlijk eventjes gehad al over jouw politieke tijd, dat eigenlijk een beetje kwam uit gewoon gedrevenheid van oké, als je iets wil bereiken, dan moet je het gewoon zelf doen en dan ga je er vol voor. Dat was terwijl je werkte bij een vastgoedbedrijf, maar ja, dat was ook eindig.
2: Uiteindelijk werd ik ontslagen, om bedrijfseconomische redenen. Er moest gesaneerd worden en ook ik werd er op een gegeven moment uit gesaneerd. Maar dat kwam ook omdat ik op een gegeven moment niet super gemotiveerd meer was. Ik werkte maar slag in de rond, ook op zaterdagen. Ik was zelfs bereid om het zondag te doen. Maar ik was jong. Ik was eigenlijk te gretig, denk ik, als ik er nu op terugkijk.
0: Want hoe oud was je toen ongeveer rond het einde van je werk?
2: Ik denk 24 toen de tijd. 25 misschien, ik weet het niet eens meer goed. Maar ik wilde gewoon te snel gaan. Ik zag natuurlijk zoveel grote, hoge bedragen om me heen. En ik verkocht woningen, ja, soms wel 10 woningen tegelijk. Dus het ging echt over miljoenen. Maar ik was natuurlijk gewoon hartstikke jong. En toen, ik weet nog dat ik toen om een gesprek heb gevraagd met mijn werkgever. Ik zeg, ik wil maar echt dan na 3 maanden of 4 maanden. Ik wil salarisverhoging. Salarisverhoging. En zo, kom je daar nou weer bij? Ik zeg, luister, ik heb nog meer verantwoordelijkheden gekregen. Ja. Ik zeg, ik zou alleen maar dit en dat doen. Maar ik sta nu ook op de zaterdagen en weet ik wat allemaal voor jou te doen. En woningen te verkopen. Maar dat was niet de afspraak. Dus ja. Ik zeg, ik vind dat er dan ook nog iets meer tegenover moet staan. Dat kreeg ik uiteindelijk niet.
0: Maar eigenlijk een hele, helemaal geen rare vraag. Het is alleen gek omdat je gewoon een jong jochie bent die daar eventjes kwam aankloppen van ja, jullie moeten mij eigenlijk gewoon aannemen, want je nam geen genoeg met nee.
2: Ja, maar dat is omdat ik ben gewoon dan wat dat betreft altijd wel heel brutaal. En nee is ook een antwoord, hè. Ik kreeg toen ook nee te horen over een salarisverhoging.
0: Ja.
2: Dat is voor mij ook prima, maar ik ben dan niet het persoon dat dan rustig gaat zitten afwachten. Nee, ik ben dan echt altijd die dan initiatief neemt.
0: Ja, dus daar ben je toen gestopt, ontslagen.
2: Ja.
0: Weer weggegaan.
2: Ja, en toen ben ik een vastgoedonderhoudsbedrijf gestart. Ook natuurlijk, omdat ik dan nog wel een beetje gelinkt bleef met mijn werkgever.
0: Ja.
2: En wij hebben opdrachten konden uitvoeren in onderhoud. Wat ik in het begin al aangaf, heb ik me eigenlijk ongelukkig gewerkt, denk ik. Door echt iedere dag keihard te gaan bikkelen in weer en wind. En eigenlijk zoals iedereen dat doet.
0: Maar, en heel jong.
2: Ja, en ook heel jong al veel verantwoordelijkheden. Kijk, mijn vader zat bij het bedrijf, mijn broertje zat bij het bedrijf, snap je? Dus ja, je gaat door tot in de late uren. Dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook omdat je gewoon voor je familie wilt zorgen.
0: Ja.
2: Maar wat ik zei, ik werkte echt iedere dag. Slag in de rond,
0: Gewoon ongezond, ongelukkig.
2: Ja. Echt ongezond, ja. En daarbij heel veel prestatiedruk, denk ik ook. Want je moet nog zoveel. Je bent jong. Weet je, dus een nieuw huis, een nieuwe auto. Je wilt misschien op vakantie. Je wilt geld sparen. Je wilt voor je mensen om je heen zorgen. En dat ging tot op zekere hoogte. Maar ja, dan toen werd ik op een gegeven moment vatbaar voor criminaliteit.
0: Hoe kwam dat op je pad?
2: Jongens uit de buurt. Familie, vrienden. Iedereen. Het heeft me altijd al getriggerd. Plofkraken, ramkraken. Het werd altijd al wel gedaan, de jongens bij ons uit de buurt. Utrecht staat er ook wel echt onbekend. Maar ik kan me nog goed een moment herinneren dat een bekende van mij van een bouwplaats een bulldozer had gepikt. Daarmee gewoon op de openbare weg ging en ik is dwars door een gevel heb gereden om zo'n pinautomaat te pakken.
0: Jeetje.
2: Ja. En dan die pinautomaat in een dubbelasser met 200 over de snelweg met zo'n pinautomaat achter je aan en dan thuis openslijpen.
0: Ja, dat je überhaupt thuis, dat je zover komt.
2: Ja.
0: Maar,
2: dit was echt nog way back. Hè. Maar ja, ik weet dat ik kan me dat moment nog goed herinneren dat het ook in het nieuws kwam. Dat ik echt bij mezelf dacht van wow. Wat ik zeg, het interesseerde me gewoon. Het geeft me gewoon aan. En ja, de momenten, dat heb ik altijd wel bij me gedragen. En op een gegeven moment werden die ramkraken, want dat is dus, ja, ze werden met kettingen of met wat dan ook, werden ze losgerukt. Op een gegeven moment werden die allemaal verankerd, dus dat kon op een gegeven moment dan niet meer. Of minder makkelijk. Mm. En ja, toen kwam er een plofkraken. Dus door middel van een explosie. Ja, die geldautomaten die kluizen open krijgen. En dat was ook eens, ja, dat kwam ook eigenlijk stapsgewijs kwam dat steeds dichterbij. Want ja, de ene plofkraker nam weer de ander mee en die nam weer iemand mee. Ja, en zo komt dat eigenlijk steeds, kwam het bij mij in ieder geval steeds dichterbij. Tot uiteindelijk mijn eigen beste vrienden en neefjes daarin verzeild raakten.
0: Ja, en je zegt het ook goed, dat verzeild raken, want je zou dan ook, want je beste vrienden en je familie, die doen dat. Ze kennen jou. Mm. Jij doet het goed op een legale manier. Ondanks dat je ongelukkig werkt. Maar als je kijkt naar, nou, financieel zou je er wel een aardig zakcentje aan hebben verdiend aan je eigen bedrijf. En dan klop je toch bij hen aan van, hey, mag ik een keertje mee? Of hoe gaat het? Want dat ze dan ook niet denken van, ja shit, Steven gaat wel lekker gewoon op zichzelf. Weet je, het is ook niet alsof je dan wordt tegen jezelf wordt beschermd ook, om niet die wereld in te gaan.
2: Ja, je ziet op een gegeven moment ook je eigen succes niet meer. Mm-hmm. Weet je, zoals ik dat nu natuurlijk wel, nadat ik alles heb meegemaakt, lange tijd heb vastgezeten, wel echt alle kleine geluksmomenten zie. Op een gegeven moment zie je dat niet, weet je. Dat je dan net een nieuw huis hebt gekocht, een mooie bedrijfsauto rijdt, dat je ieder jaar op vakantie kan gaan. 2 keer of 3 keer, ja, daar word je blind voor, zeg maar. Dat is zo gewoon.
0: Ja.
2: En juist dat ongewone, dat spannende, dat was waar ik ook op een gegeven moment naar zocht. Dat haalde ik uit het verleden dan uit de boksen. Uit het ondernemen. Maar ja, ik weet niet. Ergens was ik op dat moment gewoon instabiel. Ik zag echt jongens om me heen. Die liepen zwaar binnen. Met gewoon hele dure auto's. Het standaard verhaaltje eigenlijk. En toen, weet ik nog wel, ik ergens in de winter, dag in dag uit, op een steiger stond. En, of achter mijn laptop zat, zoveel uur. Dat ik echt bij mezelf dacht van, joh, ik mis die spanning, weet je. Ik wil dat gevoel weer ervaren dat ik echt, ja, dat ik gewoon echt aan het leven ben.
0: Mm.
2: En, het was geen vraag. Ik heb gewoon een bericht gestuurd van, joh, luister, ik doe mee.
0: Oké.
2: Ja.
0: En toen, kan je je eerste keer nog herinneren?
2: Ja, zeker. Ja?
0: Ja? Hoe was dat?
2: Ja, beangstigend.
0: Jawel, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja, maar ook omdat je, ja, weet je, het is heel dubbel. Je hebt natuurlijk wel een oké leven. En ik heb vooral wat bij mij echt die stok achter de deur was gewoon de mensen waar ik extreem gek op was. Dat weerhield me, maar aan de andere kant dacht ik ook altijd van, ja, maar ik doe het ook voor hun. Weet je wat ik zei al? Je gaat goed praten. Voor jezelf.
0: Ja.
2: Door anderen te helpen. En daarbij was ook nog eens een plofkraak. Yo, ik zou van niemand een euro durven te stelen, maar zo'n plofkraak was uit een automaat.
0: Heel onpersoonlijk.
2: Ja, heel onpersoonlijk. Het is niet dat ik een pistool op iemands hoofd richt, snap je?
0: Ja.
2: Het is een automaat, ja. En tuurlijk. Achteraf denk je daar dan over na. Maar op dat moment denk je bij jezelf, ja, wie heb ik daar nou mee?
0: Ja, wie voelt, ja, precies.
2: Ja, er komt een ravage, er komt schade. Maar joh, over 2-3 dagen is dat opgeruimd. Weet je, zo laconiek ga je daar dan, dan mee om.
0: En goed praten, toch?
2: Goed praten.
0: Je moet wel. Want je wil ook slapen 's nachts, toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja. Dus ja, dan op een gegeven moment neem je die beslissing. En dan is er wat dat betreft ook geen weg meer terug.
0: Ja, en dan ga je. En wat was jouw rol tijdens die eerste kraak?
2: Ja, dat viel op zich wel mee. Ik bij de deur alles in de gaten houden. En op een gegeven moment op de bijrijdersstoel. Ja, was geen moeilijke taak.
0: Nee.
2: En dat, als je weet wat het op kan leveren. Ja, ik heb ze nooit snel verdiend binnen een minuut.
0: Ja, binnen een minuut inderdaad. Ja.
2: Maar het was dus het financiële, maar het was natuurlijk ook wat ik zei al. De spanning. Ja, de adrenaline waar ik altijd zo weer, waar ik toen destijds zo naar op zoek van weer was.
0: En heb je dan elke keer, want ja, je hebt dus je eerste kraak gedaan. En daarna, dat voelt goed, let's go. Het is inderdaad wat je zegt, je hebt nog nooit zoveel verdiend binnen een minuut. Je krijgt een adrenaline kick van. Kreeg je die ook elke keer weer of werd dat minder?
2: Je begint er wel een soort van aan te wennen. kijk, zo'n achtervolging, dat blijft altijd spannend. Weet je, maar op een gegeven moment, toen zeiden we, ja, toen maakten we echt gewoon zo makkelijk die keuze. Van, als het ook niet lukte, boeide ons ook geen ene moer. Oh, het is niet gelukt. Oh, oké, geen probleem, volgende week weer. Of soms zelfs dezelfde week nog.
0: Ja.
2: Ja, ja, heel makkelijk. Alsof we een brood moesten kopen bij de bakker. Ja.
0: Ja, echt crazy eigenlijk. Zo'n andere...
2: Ja, maar dat andere... is, je hebt gewoon echt het gevoel alsof je iedere dag de staatsloterijshow kan winnen. Je hebt gewoon een blueprint, je hebt gewoon codes van iedere kluis die op iedere hoek van de straat staat. Dat gevoel heb je, snap je?
0: Ja.
2: Ja, bizar.
0: Bizar. En wat je zegt, na een tijdje wen je er ook een beetje aan. Want dat hoor ik ook wel aan hoe je vertelt over bijvoorbeeld eerst was het bij het boksen. Daarna werd het bij het ondernemen. En wat je ook vertelt bij het vastgoedbedrijf. Dat je zegt, ja, die kick was een beetje weg. Ik begon er een beetje aan te wennen. En dat kreeg je dus ook bij dat plofkraken. Heb je dat niet na een tijdje gedacht dat je iets anders wilde gaan doen om nog meer weer die eerste adrenaline kick te krijgen? Weet je wel, dat nieuwe, soort van nieuwe verslaving?
2: Weet ik niet. Het was voor mij wel op een gegeven moment met die plofkraken. Toen kwamen gasneutralisatiesystemen in die apparaten. Dus dat zo'n apparaat detecteerde dat er gas werd ingespoten, waarmee we zo'n ontploffing teweeg brachten. En toen heb ik eigenlijk weer een soort sport van gemaakt om iedereen. En iedereen, op een gegeven moment was het echt. Een groot probleem. Zelfs tot in de Tweede Kamer, toen zeiden ze van ja, die plofkrakers moeten een halt toeroepen, er moet veel zwaarder gestraft worden. Politie kreeg in één keer speciale teams. Anti-rammen plofkraakteam, volgens mij bestond er toen in één keer al 60 man.
0: Ja, grootschalig.
2: Ja, en dat wordt voor jou opgericht, dat weet je. Maar dan denk ik, ik was toen de tijd gewoon zo, dacht ik bij mezelf, oh ja, oké. Goed, ik zeg, laat me komen dan, weet je. En dan ging ik wat bedenken om ze weer een stapje voor te zijn. Dus in plaats van een gasexplosie, ging ik toen zelf explosieven maken. En we hadden zoveel potentiële plofkrakers, maar op een gegeven moment nog maar een handjevol oude automaten. En die werden ook in Nederland toen ook in rap tempo vervangen. Dus dan mocht je kiezen, ga je naar Duitsland of blijf je in Nederland werken? Ja, ik wilde op een gegeven moment niet meer naar Duitsland. Je hoorde de verhalen, dus gewoon kut vastzitten.
0: Oh ja, dat was het. Daarom wil ik niet meer naar Duitsland.
2: Plus achtervolgingen. We hebben ook, er zijn ook jongens overleden, snap je?
0: Oh, tijdens de achtervolging?
2: Ja, ja, ja. Dus dan wordt op een gegeven moment die afweging wordt zwaarder. Plus ja, je wilt ook niet ergens, weet ik van wat, bij München aangehouden worden en dat je ouders jou iedere week moeten komen opzoeken ergens tegen Polen aan.
0: Nee.
2: Daar zit je niet op te wachten. Op een gegeven moment waren er niet zo heel veel apparaten meer. En toen dacht ik bij mezelf, oké, ja, leuk, die gasneutralisatiesystemen. Maar ik kom er hier wel even op terug. En toen, we hebben allemaal een bouwachtergrond, weet je. Dus toen ben ik echt naar zo'n pinautomaat gelopen met een duimstokje.
0: Ja.
2: Opgemeten hoe groot dat, waar die bankbiljetten uitkomen, hoeveel centimeter breed en hoe hoog. En ja, toen heb ik een methode ontwikkeld. Dat heet dan de pizzaschuifmethode. Dat was een waarom dat zo heette, dat was een platte metalen koker. Dus in de breedte en hoogte van waar het geld uit kon rollen. En dat was ongeveer, 40 centimeter lang. En dat vulde ik dan met explosief materiaal. En die kokers liet ik maken ergens in Overweg op bedrijventerrein. Toen zei ik, ik heb metalen kokers nodig van deze afmeting, waterdicht. En die man keek me ook aan. Ik zeg, het is voor een kunstobject. Maar toen zei ik, kan je er ook een soort metalen spies inlassen? Want ja, we wilden ergens aan ophangen. Maar dat was om eigenlijk beter te kunnen dragen voor de jongens. En om ze dicht bij ze kluizen te zetten, zo dicht mogelijk. Dus ja, dat was de taak aan hun. Ik stuurde dan veel jongens gewoon op pad. Ik zeg, de taak is openbreken. Dus met een koevoet, pinautomaat openbreken. Pizza schuif erin. En maken dat je wegkomt.
0: Maar dat is echt een soort mastermind.
2: Nee, nee, dat is het niet.
0: Nou, dat is het volgens mij wel, toch? Want je bent dus op een hele vakkundige manier ben je de nieuwe beveiligingstechnieken aan het omzeilen. Dat je zelfs hebt uitgedacht dat je dus nog een pin erin moet doen, dat makkelijker. Het is, er komt echt best wel. Dit is, ja, jij zegt ja, nee, echt niet. Maar...
2: Nee, ik heb vooral heel veel lesgeld betaald, hoor. Dan weer te weinig explosief. Dan weer was het te veel. Het is dit, hè?
0: Ja, ja, ja. Je moet het uiteindelijk een beetje moet eventjes proberen voelen. Ja. Tot je, ja, maar je de perfecte.
2: En wat ik ook onderschat heb van die periode, is zodra je met explosieven gaat werken, dat ja, bij dat soort teams, wat ik al zei, ARP-teams, anti-ram- en plofkraakteams, dat daar natuurlijk alle signalen, toeters en bellen afgaan van jongens, deze jongens die zijn met weet ik veel wat bezig. Alle ogen op hun. Dus dat was ook, in principe was het ook een vrij korte periode. Ik denk dat ik uiteindelijk een maand maar daarmee bezig ben geweest.
0: Voordat je werd gepakt?
2: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk niet zo lang.
2: Nee. Maar ja, dat is het. Je speelt echt met vuur. Hm. En ja, extreem gevaarlijk. Want ja, hun denken alleen maar, wat voor explosief materiaal? Gebruiken ze Semtex? Gebruiken ze, wat gebruiken ze? En wanneer is de eerstvolgende die daaraan komt te overlijden, snap je? Een omstander. Wanneer stort er een gebouw in of iets dergelijks? Kijk, zij hebben daar geen inzage op. Ja, het kan allemaal. Het zijn allemaal factoren waarbij hun vraagtekens gaan plakken. Dus daarom kwamen wij dus eigenlijk in één keer vooraan de lijst.
0: Ja, heb je dat wel eens gehad, dat er slachtoffers zijn gevallen door jouw explosies?
2: Nee, en sowieso niet bij geen enkele plofkraak die ooit is gepleegd. Voor zover in Nederland.
0: Ja.
2: Zijn dus omstanders gewond geraakt. Maar ja, neem niet weg dat natuurlijk dat extreem mogelijk, gevaarlijk is.
0: Ja.
2: En dat altijd mogelijk is.
0: Ja.
2: Want ja, nogmaals, je weet niet in hoeverre iemand in staat is om een explosief te maken.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En je hebt veel geldautomaten die, althans in Nederland, die gewoon onder woningen zijn.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Dus dan is het inderdaad heel erg belangrijk dat je wel de goede afmetingen hebt van hoeveel explosieve middelen erin zitten.
2: Ja, en die situatie hebben wij ook gehad. Weet je, die afweging. Van ja, ga niet aan beginnen.
0: Nee.
2: Slapen mensen boven.
0: Ja.
2: Maar ja, je doet het met een groep. Ja, en als er 2, 3, weet ik veel wat, zeggen, gaat niks gebeuren.
0: Dan gaat het gebeuren.
2: Dan gaat het gebeuren.
0: Ja. Ja. Nou, ik wil zo, want we zijn nu weer aan het eind van het eerste uur. Ik wil, we gaan zo meteen ook even doorpraten. En dan ook over de tijd dat je wel gepakt bent. Dus alles na die maand dat je de pizzaschuifmethode hebt kunnen gebruiken. En dus ik wil je zo meteen heel graag nog spreken. Dat doen we na het nieuws van 4 uur.
2: Top.
0: Dan ga ik weer door met schrijver Steven Killian.
2: Yes.
0: Ja, natuurlijk niet het nieuws van 4 uur. Het is voor mij ook even weer terugkomen, weer even wennen. We hebben zometeen het nieuws van 3 uur voor je klaarstaan. Inderdaad, dan ga ik weer in gesprek met Steven Killian. Daarna ga ik met jou in gesprek. En je kan het al een beetje verwachten, hè, want we zitten midden in onze midden. We zitten eigenlijk aan het punt, aan het begin van onze Crime Week. En dus elke vraag die ik jou ga stellen heeft een beetje te maken met iets krimis. Dus je kan het misschien een beetje indenken. Wat zou Bem nou van mij willen weten? Maar dat komt allemaal nog, want ik heb nog een half uurtje zo meteen met Steven. Daarna ga ik gezellig met jou in gesprek. En tot die tijd eerst even het nieuws. Dan spreek je zo meteen weer.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Het wordt vannacht niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug in de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Bemsje de Visser. En deze hele week gaan we het hebben over misdaad. We spreken verschillende mensen die zich begeven in de wereld van true crime.
0: De Crime Week van BNN VARA.
3: Bemsje de Visser.
2: Onze gast van vannacht is Stephen Killian. Stephen bracht in juni een boek uit over zijn leven als plofkraker. Genaamd Plofkraker, vol gas, harde klappen en de lange weg terug. Voor het nieuws sprak ik met Stephen over zijn jeugd, bokscarrière en hoe hij in die plofkraakwereld terechtkwam. We gaan nu eigenlijk door, Stephen, naar het moment dat het toch allemaal eindig leek. Je werd gepakt.
4: Ja.
2: Shit.
4: Hoe? Kwam een abrupt eind aan jou.
2: Ja, hoe ik vertel. Neem me mee naar de dag dat ze je pakte.
4: Voor de zoveelste keer op pad. Ik liet normaal de plofkrakers afzetten op dat moment. Alleen er was wat gesteggel binnen de groep. Uiteindelijk heb ik gezegd, ik breng ze zelf wel. Na een hele dag werken ben ik toen... zijn de jongens naar me toe gekomen. Heb ik ze afgezet. Volgens mij ergens in Didam, als ik het goed herinner. Het was een aardig stukje rijden. Afgezet. En de jongens die zouden daar een plofkraak gaan doen. En vervolgens ben ik weer terug naar huis gereden. Alleen, ik was zo moe. Dat ik zat gewoon ook echt helemaal doorheen. Ook door het vele werken. Mijn bedrijf, maar ook gewoon... voor al zoveel met die plofkraken bezig te zijn. Ik had een ruzie gemaakt op een gegeven moment ook met mijn toenmalige vriendin. Wat ik zei, dat speelde ook gewoon allemaal mee in mijn achterhoofd, weet je. Om ruimte te krijgen om die plofkraken allemaal te kunnen organiseren. Maar gewoon echt... batterijtje was al zwaar leeg. En toen ben ik teruggereden. En toen werd ik eigenlijk wakker door de wegmarkering op de snelweg. Dus echt die... Ik lig zowat in de vangrail. En ik keek ik ging mijn suiker controleren. En die was ook veel te hoog. Ik denk, oeh, shit. Ik denk, wacht even, man. Ik denk, ik knijp er gewoon heel even tussenuit. Dan ben ik naar een Van der Valk gereden bij Tiel. Ik denk, moet pitten. Of ik rij mezelf kapot. Of ik was gewoon niet scherp meer. Toen ben ik op de achterbank gaan liggen op een parkeerplek. En ik denk nog geen kwartier nadat ik in slaap was gevallen. Toen hoorde ik in een keer keiharde bonk op mijn deur. En ik dacht eerst in een fractie van een seconde, ze willen mijn auto jatten of zo. Tot ik recht overeind zat en echt 6 van die laserstippen op mijn borst zag.
2: Tja.
4: Ja, en toen... het eerste wat ik zei, die schieten.
2: Mm.
4: Handen op mijn hoofd. Mijn auto jatten of zo. Tot ik recht overeind zat en echt 6 van die laserstippen op mijn borst zag.
2: Tja.
4: Ja, en toen, het eerste wat ik zei, die schieten.
2: Mm.
4: Handen op mijn hoofd, deur open, schuifdeur open.

0: plaatje. Want die heb ik wel nodig.
1: Ja, dat is ook het eerste is waar je dan aan denkt.
0: Ja, maar je weet ook gewoon van het is klaar.
1: Ja.
0: Ik ga weg en ik heb dat wel nodig, want anders kom ik niet ver, snap je?
1: Mm-hmm.
0: En dat mocht ik nog pakken. Ik weet dat die gozer zei ook nog van, ja, nu je bek dicht houden, weet je? Ja. En dan zit je in zo'n auto, je probeert nog een beetje zo te kijken, wat voor auto is het, waar gaan we heen? Door die kap zie je vrij weinig. En dan ga je naar een arrestantencomplex. Volgens mij zat ik daar 5 of 6 dagen. En dan is het wachten tot de plek is in een huis van bewaring. Een soort pre-gevangenis.
1: Mm-hmm.
0: En dan kom je in alle beperkingen terecht. Je mag met niemand praten, behalve met je advocaat. Maar je kan niet je familie inlichten of wat dan ook, dat gaat niet. Dan is het goed stil. Dus dan zit je daar. Maar heel eerlijk, ik dacht, toen ik daar zat, in dat huis van bewaring, toen ik daar werd afgezet, bij mij viel heel veel druk van me af.
1: Ja, er kwam een rust.
0: Ja. Ja, er kwam eigenlijk direct rust. Ik weet ook dat dagen daarna constant met mijn hand naar mijn broekzak ging voor mijn telefoon. Ja, omdat ik constant altijd maar met agenda bezig was. Of met shit regelen.
1: Ja, en een dubbel leven. Een
0: heel dubbel leven, ja. Dus er viel heel veel druk van me af. En eigenlijk, het klinkt wel raar, maar eigenlijk was dat best fijn.
1: Mm.
0: Ja.
1: Voor die 6 dagen?
0: Nou ja, 14, oh, iets langer volgens mij. 14 dagen? Of iets langer 14 dagen volgens mij.
1: Even een vakantie dan, van je dubbel leven eigenlijk.
0: Ja, en dan het eerste wat je doet, dan kom je eruit. En je wilt niet gelijk als zo'n kleine snoepie naar zo'n telefoonapparaat lopen. Dus ik deed nog een beetje nonchalant van, ik ging eens met die jongens praten daar op de afdeling.
1: Hm.
0: En dan ga je naar thuis voor ontbellen.
1: Wie belde je als eerst?
0: Volgens mij mijn vriendin. Geen gehoor. Nam niet op. Toen ik mijn vader gebeld, mijn opa gebeld. Gezegd dat alles goed gaat natuurlijk. En,
1: nog niet te veel verteld al.
0: Je kan niks vertellen, want je zit in je voorstadium, plus je wordt afgeluisterd.
1: Ja.
0: Dus het is, ja, alles wat je zegt, dat kan tegen je gebruikt worden. Dus je vertelt in principe helemaal niks. Behalve dat je zegt van, joh, ik ben onschuldig.
1: Hm.
0: Ik weet niet wat er is gebeurd. Volgens mij zien ze me voor een ander aan. Ja, ze zijn niet gek natuurlijk, want ze hadden me, de reden waarom ze me vonden was omdat ze een trekker onder mijn auto hadden gezet. Dus ik liep als het ware in onderzoek, observatieteam. Het had mij al, dat bleek later uit alle documenten, dat ze me al best wel aardig wat van me wisten.
1: Hm. Dan zit je daar. Vriendin laat niks meer horen.
0: Ja.
1: Gelukkig je opa en vader die wel nog de telefoon opnemen.
0: Ja.
1: En je weet, er hangt een hele zware straf boven je hoofd, want klofkraken wordt gewoon heel erg zwaar bestraft. Dan kom je onder voorwaarden vrij met een enkelband. En toen dacht je, die enkelband, daar heb ik niet zo zin in. Die knippen we door.
0: Ja, na negen maanden werd ik dus geschorst, omdat mijn inhoudelijke datum niet bekend werd.
1: Ja.
0: Er moet onderzoek gedaan worden en dat duurde. En dan zegt de rechter op een gegeven moment van, je bent nog niet veroordeeld. Je bent verdacht van, maar als er geen duidelijkheid over komt, dan kom je dan kom je vrij.
1: Ja.
0: Althans vrij, wel met maatregelen. En een van die maatregelen bij mij was dat ik een GPS-enkelband kreeg. Ik mocht niet met mijn neefje in contact. Met jongens uit de zaak mocht ik niet in contact. Ik mocht niet naar het buitenland. Ik mocht gelukkig nog wel pinnen. Dat mocht wel.
1: Nou, wat fijn.
0: Ja.
1: Je op die manier de pinautomaat mag gebruiken.
0: Ja, dat mocht gelukkig nog wel. Ja. Voor een bepaalde tijd thuis zijn. En ik wist eigenlijk al vanaf de eerste seconde dat, toen ik hem om mijn enkelband had, wist ik al dat ik hem zou doorknippen. En ik speelde eigenlijk als het ware een soort spel. Dat telde ik uit tot het moment van mijn inhoudelijke zitting. En dat was, ik weet niet, een half jaar later, 3/4 jaar later.
1: Ja.
0: Toen moest ik me, dat was ook een eis, ik moest dat ook bijwonen. Want als ik dan de straf zou krijgen, dan zou dat in directe directe gevangenisstraf betekenen. Maar ja, je weet natuurlijk wat je hebt gedaan. Mm. Dus ik wist ook, ik ga voorlopig nog wel eventjes brommen.
1: Ja,
0: en toen heb ik ervoor gekozen.

0: om vlak voor dat moment heb ik afscheid genomen van mijn familie en ook helemaal ingelicht en gezegd van ja, hij gaat eraf, ik ga me eigenlijk niet melden. En ja, toen ben ik op de vlucht geslagen. Maar
1: waar vlucht je dan heen? Had je dat ook al helemaal uitgestippeld, wat je ging doen?
0: Ja, ik heb een van mijn beste vrienden, dat ik toen al... Hij is geëmigreerd toen naar België. En België was voor mij het meest aantrekkelijk. Kijk, eigenlijk is het een heel triest verhaal waarom ik op de vlucht ben geslagen. Het ging mij niet zozeer om die gevangenisstraf, want die gevangenisstraf ga je toch krijgen.
1: Ja.
0: Daar liep ik niet voor weg. Ik was meer bang voor het moment dat ik mijn opa en mijn oma nooit meer zou zien. Dat zei ik al, de meest belangrijke mensen voor mij.
1: Mm.
0: Mijn oma was al aan het dementeren. Die zat al in een gesloten afdeling. Mijn opa, die was ook bijna nog maar een schim van zichzelf. Die hield er van een borreltje. En dan belde hij mij s'nachts op. Van ja, jochie. Utrecht. Ja, jochie. Opa ligt op de grond. Kan je maar alsjeblieft komen oprapen. Soms had hij ook geen telefoon. Dan lag hij dan bijvoorbeeld, 8 uur, 12 uur lang in zijn eigen urine. Ja, dat is hartverscheurend.
1: Ja, dat is vreselijk.
0: Dus... En ik ben de enige die sterk genoeg is. Ik ben zo groot vanwege mijn opa waarschijnlijk. Maar ik weeg 110 kilo. Mijn opa woog 130 kilo. Probeer maar eens iemand van 130 kilo op te tillen die niet meewerkt.
1: Ja.
0: Dat gaat niet. Ja, of je moet met z'n tweeën of met z'n drieën zijn. Maar ik was in principe de enige. En ja, ik wist gewoon, ik ga een straf krijgen. Dus als ik mij ga melden, zie ik mijn opa en oma nooit meer. En mijn oma wist toen helaas al niet meer wie ik was. Misschien ook wel een geluk. Weet je, dat ze dat allemaal niet echt meer bewust meekreeg.
1: Ja, minder
0: wat voor
1: bende
0: puinhoop ik ervan had gemaakt.
1: Ja.
0: Maar...
1: En je opa wel.
0: Ja, mijn opa wel. Ja, en heel eerlijk, het was een no-brainer. Ik geef mij nog 100 keer deze keuze. En ik zou 100 keer hetzelfde maken. Ik zou het voor mijn familie kiezen.
1: Ja.
0: Boven een gevangenisstraf. Ja, en is het weglopen voor een straf? Nee hoor. Ik wist echt wel dat ik die straf moest uitzitten. Ik wist ook dat ik wel een forse straf zou krijgen. Ik had alleen geen 10 jaar verwacht.
1: Ja, en je wilde hem gewoon nog even uitstellen?
0: Nou ja,
1: zodat
0: uitstellen.
1: Zodat je nog met je opa en
0: juist,
1: je oma nog...
0: Ja, die hadden ook niet heel erg lang meer. En toen zei ik tegen mijn ouders ook van... joh, ik stel het uit tot aan het hoger beroep. Weet je, ik ga in hoger beroep. Want ik kreeg op een gegeven moment dus die 10 jaar te horen.
1: Wat gaat er door je heen op het moment dat je hoort... er wordt 10 jaar geëist?
0: Ja, heel eerlijk, ik vond het een beetje lachwekkend. Ik zeg 10 jaar, ik heb niemand vermoord.
1: Ja.
0: Weet je? Maar op een gegeven moment worden optelsommen. En ze zeiden nog tegen mij van, joh, 10 jaar, je mag nog met je handen knijpen met je 10 jaar.
1: Ja.
0: Ik had ook gewoon veel dingen tegen me. Ook door die politieke partij, denk ik. Weet je, dat hielp ook niet echt mee. Plofkraken was toen ook wel, was wel echt gaande. Jezus, dus dat moet ook echt
1: een voorbeeld natuurlijk van dat het niet loont. En dat er echt pittig op gestraft wordt.
0: Ja, dat werd ook op een gegeven moment werd dat ook verdubbeld. Dus eerst was een plofkraak 1,5 jaar. Dat werd toen in één keer 3 jaar.
1: Dus jij zat net in die tijd.
0: Ja, dus toen ik vast kwam te zitten, werd dat verzwaard eigenlijk. Ja, daar kan je niks aan doen.
1: Nee.
0: Dus ik ben ook onder die verzwaarde maatregelen ben ik op een gegeven moment ook afgestraft.
1: Ja. En op het moment dat je dan, ik wil even terug naar dat je wist, ik ga die enkelband doorknippen.
0: Ja.
1: Je hebt je familie erover ingelicht. Breng je hen dan niet in de problemen? Doordat zij weten wat je doet, waar je bent. Want het is natuurlijk gewoon strafbaar.
0: Ja.
1: Om een voortvluchtige te helpen of informatie te hebben over een voortvluchtige. Hebben zij daar problemen mee gehad?
0: Ik kom wel uit een bepaald milieu. Snap je? Het is niet zo dat mijn vader ooit zou zeggen... jongen, ik ga jou even aangeven bij de politie.
1: Nee.
0: Of die vriend in België.
1: Ja, precies. Maar of ook niet dat de politie achter hen aangegaan is...
0: Nee,
1: om informatie over jou te winnen.
0: Alles ging natuurlijk wel extreem voorzichtig. Het is niet zo dat... Als ze me gingen bezoeken, moest dat in een oude auto zijn.
1: Ja.
0: Geen telefoons mee... Dus dat was allemaal wel zwaar kloten natuurlijk. Maar je probeert geen sporen achter te laten. Dat zij daar ook überhaupt iets mee kunnen doen.
1: Ja. En hoe lang heb je dat volgehouden? Het op de vlucht zijn?
0: Volgens mij ongeveer een jaar, denk ik. Bijna een jaar.
1: Dat is best een tijdje.
0: Ja, maar op een gegeven moment was ik er wel echt helemaal klaar mee, hoor.
1: Want?
0: Ja, gewoon qua spanning. Ik zat toen in een bungalowwoning bij die vriend van mij in België. Er waren geen links naar hem toe. Ik sprak al hem al een hele lange tijd meer. Hij stond ook niet op zijn naam. Dus wat dat betreft was het eigenlijk gewoon perfecte plek.
1: Ja.
0: In Deinze.
1: In Deinze?
0: Geen idee. Maar goed, Deinze. Ja. Van alle plekken.
1: Ja, ga je nooit meer vergeten?
0: Nee, nooit. Ja, ze kennen me ook allemaal daar in Deinze nu. Dus dat is het andere. Ja, ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn. Maar goed, nee, zijn topgozers echt. Zijn echt goede jongens.
1: Ja.
0: En ja...
1: Maar het was gewoon na een tijdje, zit je daar?
0: Nee, je bent gewoon extreem op je hoede, vooral in het begin. Ik weet nog wel, ik zat alleen maar binnen, gordijnen dicht. Hartje zomer, fucking warm. Iedereen naar buiten in de zwembroek, ik binnen zitten.
1: Ja, dat is ook niks.
0: Maar niks doen, gewoon een beetje PlayStationen, opruimen. Ja, ik kan niet zonder uitdagingen, daar word ik ongelukkig van. Dus toen begon ik weer een bedrijf op te zetten, op de vlug.
1: Ja,
0: was ook weer zoiets.
1: As we do.
0: Ja.
1: Wat voor bedrijf had je opgericht?
0: Een installatiebedrijf voor zonnepanelen.
1: Oké. Okay.
0: En mijn allereerste opdracht was op een of andere boerderij 724 zonnepanelen leggen. Allereerste opdracht, hè? Bizar. Maar daarvoor, weet je wat is? Je gaat steeds meer wennen aan de situatie. Hm. Dus in het hele begin moesten boodschappen gehaald worden, dat deed hij altijd. Ja. Hij deed eigenlijk alles, die vriend van mij. Op een gegeven moment zeg je, ik ga wel mee. En dan is dat, hartslag 10 doezel gewoon.
1: Ja, naar
0: de Albert Heijn. En dan iedereen, als jij dan twee keer naar me zou kijken, dan zou ik echt denken bij, holy shit.
1: Ja.
0: Keek je nou twee keer naar mij? Of,
1: ja, zeg maar door.
0: Wat, ja, ja, zo ging dat.
1: Ja.
0: En dan lag ik alweer, was ik 4 straten verderop. Dus je wordt er helemaal, je wordt er eigenlijk helemaal gek van.
1: Tuurlijk.
0: Ja, maar ja, om dan terug te komen op het bedrijf, ik heb gewoon uitdagingen nodig. En uiteindelijk deed ik het ook natuurlijk voor mijn opa en oma. En ja, ook zij, mijn oma had er dan, ja, wat ik al zei, niet helemaal meer, die was niet helemaal meer bij.
1: Hm.
0: Maar je neemt hun ook allemaal mee in jouw ellende. Snap je?
1: Ja.
0: En ja, op een gegeven moment dan moet je je eigen afvragen van ja.
1: Is dit het nog waard?
0: Ja, is dit het waard? Toen op een gegeven moment ging ik opdrachten uitvoeren ook. Gewoon in Nederland. Ja, ook gewoon volledig scheid aan. Ik ging gewoon ook feesten weer. Nou, ik weet niet wat. We gingen naar festivalen. We gingen naar clubs.
1: Maar is dat ook omdat je dan ook een beetje bij neerlegt van... Oké, ik ga nu maar naar dat festival. Want ik wil ook een beetje leven. En als ik word gepakt, dan is het nou maar zo.
0: Dat. Ja, ja. Dat. Ja. En ik kan me nog goed een gesprek met mijn vader herinneren. Hij zei van, ja, maar jongen, kijk wat je allemaal uit de grond hebt gestampt terwijl je vastzit. Ik zeg, dat is dan ook allemaal voor niks geweest. Maar het zei zo. Ik zeg, ik ben er ook helemaal klaar mee. Ze komen toch een keer.
1: Ja.
0: Weet je, gaan niet iemand van 10 jaar gaan ze zomaar laten. Dat doen ze niet.
1: Nee, tuurlijk.
0: Bij 5, 6 jaar al niet last aan 10 jaar. Dus ze komen een keer. Alleen ik had de mazzel dat dit allemaal gebeurde in begin coronaperiode. Dus dat coronaperiode, dat was voor mij eigenlijk perfect. Want ja, als ik naar buiten ging op een gegeven moment, ging werken, had ik gewoon een mondkap op, een muts op.
1: Mm.
0: Bijna een soort plofkrak outfit.
1: Ja.
0: Ja, je zag alleen maar ogen.
1: Ja, dan blijf je wel lang undercover.
0: Ja.
1: Maar hoe hebben ze je dan uiteindelijk wel gepakt?
0: Ja, wat ik zeg, uiteindelijk je ontspringt de dans niet met 10 jaar.
1: Mm.
0: Snap je? Je staat gewoon ergens bovenop een lijst en hij moet naar binnen.
1: Ja.
0: En dat gebeurde toen tijdens de installatie van die zonnepanelen. Helemaal een sneek. Ik weet nog dat ik heel fucking ver moest rijden. Helemaal vanaf Oosterhout.
1: Ja.
0: Luister, vanaf Oosterhout, dat is Noord-Brabant.
1: Ja.
0: Naar sneek om de laatste dag, eigenlijk als het ware alleen nog de stekker in het stopcontact te doen. En het systeem draaide.
1: Ja.
0: Naar sneek. En ik leefde onder schuilnamen. En ik had allemaal jongens bij me gehad om die opdracht te kunnen uit te voeren. Ik wist het ook direct. Ik was koffie aan het drinken aan zo'n picknicktafel. En ik zie in een keer 4, 3 van die zwarte auto's het erf oprijden. Maar fucking hard ook. Ja, joh, je weet het. Dus ik zet mijn koffie neer. Ik deed mijn benen over elkaar heen. Ik dacht bij mezelf, ja, hand omhoog. Klaar. Maar die jongens die keken echt alsof ze in een of andere film terecht waren gekomen. Eentje begon zelfs over te geven, jongen.
1: Oh, wat zielig.
0: Ja.
1: Oh, dat is echt heel zielig.
0: Ja, ja, die wist van gekkigheid niet wat hij meemaakte. En ik zat op een gegeven moment naast die jongens in de auto. Ik vind ook helemaal niet erg dat je me hebt aangehouden. Of dat je me hebt komen ophalen. Want ja, nu weet ik. Iedere dag is er weer eentje, weet je. En ja. Op een gegeven moment is het uitzitten en weer opnieuw beginnen.
1: Ja, en dan zit je binnen. Met een straf van 10 jaar boven je hoofd.
0: Ja.
1: Hoe is die eerste nacht?
0: Zo. Ja. Ja, ik denk ook... weet je wat het bij mij is? Ik kan heel, heel vlak zijn in emoties. En ook gewoon eigenlijk dit doen.
1: Mm.
0: En dan is het gewoon weer focus op de volgende dag. En dat is voor mij dan... Oosterhout naar Sneek. Van Sneek helemaal naar Vught. En die jongens ook naast mij van het arrestatieteam... die zeiden ook tegen mij van... what the fuck, ouwe, waarom moeten we helemaal naar Vught? Ik zeg, ja, alsof ik het uitkies. Jullie brengen me daarheen. Ja, maar dat was dan toevallig plek. Er was heel weinig plek in de gevangenis toen. Toen moesten we helemaal naar Vught. Dus ja, ik had echt een rondje Nederland gemaakt. En,
1: nou, ook wel leuk.
0: Ja, Ik heb wel wat gezien.
1: Nou, daarom.
0: Ja. En in Vught de volgende dag, ik weet dat ik in een vieze cel terecht kwam. Alles helemaal geel, allemaal nicotine aanslagen en alles verouderd. Dus ik was de volgende dag eerst alles helemaal gaan schoonmaken. En ook direct weer begonnen met trainen.
1: Ja.
0: En dat is gewoon bij mij wat ik zeg, dat is die knip. Focussen op de volgende dag.
1: En door.
0: Positieve tijdsbesteding. En... leg je erbij neer, want je kan daar toch niks aan doen. En deal gewoon met de shit wat je dan voor handen hebt.
1: En hoe was het contact met je familie toen je binnen zat? Kwamen ze vaak op bezoek?
0: Sowieso mijn vader en mijn broertjes zijn me altijd onvoorwaardelijk blijven steunen. Welke gevangenis, welke periode dan ook.
1: Mm.
0: Mijn moeder niet, die vindt dat gewoon te moeilijk, weet je. Ook als ik nu nog met haar erover praat, dan ze kan het emotioneel gewoon moeilijk handelen. Maar
1: wat is het dan bij haar? Het feit dat je eigenlijk zoveel hebt weggegooid? Of het feit dat je vast zat?
0: Ja, beide. Ze hebben me altijd alle liefde, aandacht gegeven.
1: Ja.
0: Veel kansen gekregen. Ze hebben een eigen slag in de ronde gewerkt ook. Om mij op dat soort dure scholen te zetten.
1: Mm.
0: Ik denk ook ergens wel schaamte, weet je?
1: Ja.
0: Ja, en die schaamte voel ik zelf ook hoor, enorm. Dat ik ondanks zo'n mooie jeugd en al die kansen... dat ik eigenlijk zo'n bende van heb gemaakt. Maar ja, dat is wel eigenlijk nu een van mijn grootste drijfveren... om het nu allemaal proberen om het weer een soortiment van recht te zetten. Dus weer te werken aan de toekomst. Maar goed, ja, dat was dus voordat we daar zijn... dat is natuurlijk wel een lange... detentieperiode nog voor. Want ik kwam in Vught. Op een gegeven moment ben ik overgeplaatst naar JC Zaanstad. Dat kwam omdat mijn neefje daar zat. Die ook bij mij in mijn zaak werd aangehouden. En die zei, kom naar Zaanstad. Hij zegt, ik weet niet wat je dat doet daar in dat oude Vught. Maar hier is alles nieuw. En toen heb ik een overplaatsing aangevraagd. Volgens mij na 5-6 maanden. Toen werd ik overgeplaatst naar Zaanstad. En dat was zo. Alles was nieuw. Ik kreeg een pasje, een digitaal pasje. Dat moest ik in een soort console doen bij mijn cel. En dan sprong al, de elektriciteit aan, mijn tv.
1: Oké.
0: Magnetron, waterkoker. Ik had het allemaal zo gek niet verzinnen eigenlijk. Maar voor basisbegrippen was dat wel chic niet.
1: Aan luxe. Ja, nou ja.
0: Luxe ook niet. Maar
1: nee, maar als je het vergelijkt met het oude Vught...
0: Ja.
1: Waar je niks hebt, dan is dat toch een upgrade.
0: Zeker. Climate control, Vught was het echt gewoon soms 40 graden in je cel. Nou, dan zweet je de pan uit.
1: Mm.
0: En in Jezus Zaanstad had je, wat ik zeg, climate control, altijd 18 graden. Perfect.
1: Ja.
0: Ja.
1: En als je nu terugkijkt hè, op je detentietijd, wat heeft jou daarin het meest gevormd?
0: Factor geluk. Weet je, wat is geluk? Wat is rijkdom?
1: Ja.
0: Ik denk dat ik mijn drijfveren zijn niet altijd heel verkeerd geweest. Wat ik al zei, voor je familie, maar ten koste van wat en waarom. Weet je, kijk, toen wilde ik, wat ik zei, mijn opa een nieuwe auto geven. Mijn vader een vakantie of dit of dat of zo. Nu denk ik bij mezelf, joh, ik stap de auto in. Ga lekker met mijn moeder een pannenkoek eten in Lage Vuurse. Ik noem maar even iets geks.
1: Ja.
0: Snap je? Kost geen drol, maar ik kan wel bij mijn moeder zijn nog.
1: Precies.
0: En daar zit voor mij zoveel meer geluk in. Maar dat is omdat ik dit allemaal heb meegemaakt en nu ook gewoon veel meer besef van wat is eigenlijk vrijheid.
1: Wat is vrijheid?
0: Ja, sowieso te doen en laten wat je wilt. Maar ook heel veel rust krijgen op een gegeven moment in bepaalde dingen. Ik werd toen echt geleefd. En daar heb ik het zelf al 9 van de 10 keer nagemaakt. Hè, door altijd de lat extreem hoog te leggen. Maar die afgelopen, 8 jaar, detentieperiode, dat heeft mij wel toen inzien dat het allemaal niet zo snel hoeft. Weet je? Ook, je wordt ook natuurlijk een dagje ouder. Ik ben nu 39. Dus dat jagen, het willen presteren, het aanzicht, weet je, wat er allemaal bij komt kijken, dat interesseert me niet meer.
1: Hm.
0: Het interesseert me niet meer tot op een zekere hoogte, weet je. Ik geef niks om een gouden Rolex. Kijk hier.
1: Ja.
0: Zie je die verre vlekken erop?
1: Verre vlekken op je horloge.
0: Ja, maar dit is het horloge wat mijn vader me gaf tijdens mijn detentieperiode. En ik werk hiermee, ik doe hier eigenlijk alles mee, maar ik wil hem ook niet afdoen. Als ik hier nu een gouden Rolex zou dragen, dan zou het gewoon een leugen zijn naar mezelf toe. Snap je? Want dat zegt het, ook daar is het 16. Hoe laat is het nu?
1: Diep in de nacht. Ja. Dus precies.
0: Voor mij hoeft dat niet. Ik heb geen drang meer om te presteren voor een ander. Als ik iets doe, dan wil ik het voor mezelf doen en voor de mensen die altijd wel in me zijn blijven geloven, waaronder mijn ouders.
1: Ja.
0: Dus dat boek wat ik heb geschreven tijdens mijn detentieperiode, dat was 1 naar mezelf toe. Om te laten zien van, hey, ik kan echt wel wat, weet je, iets groots dan afmaken. Ook naar mijn ouders toe. En het mooie daarvan is, ik heb daarin al mijn tegenslagen geschreven. Dus vooral de keerzijde van de medaille omschreven. Van wat het me allemaal heb gekost uiteindelijk. Om ook gewoon een positief signaal af te geven aan de jeugd. Want ik denk, als je zoiets meemaakt. Er hoeven er maar een paar op hetzelfde pad te zitten. Als je die daarvan kan behoeden. Ja, dan is mijn missie die ik voor mezelf heb opgesteld tijdens mijn detentieperiode. En dat was om van iets negatiefs iets positiefs te maken. Ja, dat is dan voor mij doen toch nog enigszins gelukt.
1: Ja. En is dat dan nu dat je vrij bent, dan ook een van je... Want je hebt eigenlijk je hele leven lang ben je op zoek geweest naar de next best thing eigenlijk. Weet je, als steeds meer en meer presteren. Heb je dan niet nu dat je toch een beetje nog die angst voelt van... Maar wat nou als ik het nu met mijn boek of weet ik, als dat een beetje is gaan liggen? Wat nu? Hoe ga ik dan voor zorgen dat ik toch die drang naar gewoon het goed doen op een andere manier ga invullen? Of ga je dat echt voornamelijk ook in de preventie hiervan met jongeren en zo steken?
0: Ja, dat is wel wat ik echt hoop te bereiken. Dus dat boek, dat is 1. Uiteindelijk hoopte ik dat weer bepaalde deuren zou openen. En joh, er zijn altijd x aantal mensen zijn die altijd zullen blijven zeggen, vuile kutcrimineel. Maar ik denk persoonlijk dat je meer bent als mens dan een bepaalde beslissing uit jouw leven. En nu is het ook gewoon aan mij om dat gewoon te bewijzen. En ook aan bijvoorbeeld de jeugd te laten zien van... Hey, ook al over zijn mijn dingen overkomen... ik heb het als het ware gewoon allemaal omarmd... en gebruik het nu als een soort kracht. En daarmee kan je ontzettend ver komen, maar ook gewoon op een eerlijke manier. En dat is waar nu mijn uitdaging eigenlijk in ligt... om ook gewoon te laten zien naar mezelf toe, naar de mensen waarvan ik hou... maar ook naar dat soort jongeren die daarover twijfelen... of misschien wel zelden prestatiedruk of weet ik veel wat ervaren... of met 1 been in de criminaliteit staan. Om ook te laten zien van, joh, zelfs als zwaar crimineel zijnde... die alles is kwijtgeraakt...
1: Ja.
0: Zelfs dan, als jouw mindset... En als je gedisciplineerd te werk gaat en niet van 0 naar 100 in 2 seconden wil gaan, is alles mogelijk.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat gewoon nu te gaan doen. Interviews, podcasts, dat hoort er dan bij na het uitbrengen van zo'n boek. Maar ja, ik zit nu ook met partijen om tafel, met gemeentes. En wat ik eigenlijk hoop te gaan doen. Kijk, ik doe het voornamelijk voor jongeren, kansarme, risicovolle jongeren. Maar ja. Je moet ook realistisch zijn. Die lezen niet over het algemeen niet veel boeken. Dus wat ik wil doen is dat we dan wil ik boksscholen gaan starten. Want dat is natuurlijk mijn passie.
1: Ja.
0: Dat, wat ik altijd heb gedaan. Om dan hun met die boksscholen eigenlijk te gaan benaderen. Samen te gaan sporten. Korte doelen. Ik maak ze mentaal, fysiek sterker. En daarnaast dus ter ondersteuning van levenservaringen. Niet alleen die van mezelf, maar ook van andere mensen. Om ze ja, op zo'n manier...
1: Zo op het juiste pad te houden.
0: Ja.
1: Of te trekken.
0: Ja.
1: Nou, klinkt als een prachtig doel. En ik wil je voor nu heel erg bedanken dat je bij mij te gast wilde zijn. Stefan Killian, schrijver van het boek Plofkraker. Vol gas, harde klappen en de lange weg terug. Ga dat lezen, dat boek. Ik wil je ontzettend bedanken, Stefan.
0: Hartstikke bedankt. Echt, thanks. Allebei.
2: De Crime Week van BNNVARA.
1: Ja, dat was alweer het eerste anderhalf uur gesprek van onze Crime Week. Heerlijk om hier na die weken weer te zitten en dan te weten dat ik gewoon de hele week dit mag gaan doen. Ik ben hier niet alleen. Ik zit hier natuurlijk met een geweldige regisseur. En dat is niemand minder dan Nienke. Nienke, goed dat je er bent.
3: Hallo, goedenavond.
1: Hallo, wat gezellig. Ja, we hebben natuurlijk net het verhaal van Stefan gehoord. Heel openhartig verhaal over hoe hij eigenlijk alles had. Al voordat hij besloot om die plofkraken te gaan plegen. En dat ook natuurlijk allemaal weer verloor. Uiteindelijk opgepakt door de politie.
3: Ja.
1: Kijk, ik heb niet dat zoiets meegemaakt. Ik neem aan jij ook niet. Want volgens mij heb je een VOG nodig op het moment dat je bij Radio 1 aan de bak wil. Maar dat neemt niet weg dat we ook wel wellicht een boefje in de studio hebben. Misschien ook niet. Nien, heb jij ooit te maken gehad met politie? Of heb jij iets? Ben je in aanraking geweest ermee? Heb je iets fouts gedaan?
3: Ja, het zou natuurlijk wel nu heel leuk zijn als ik in één keer kom met... Ja, ik heb ook een paar jaar in de bak doorgebracht. Dat nu
1: zou
3: in één
1: ik
3: keer
1: geweldig
3: zo...
1: vinden. Ja.
3: Maar ik ben bang dat je hier wel met een hele brave Hendrik zit. Ja. Okay. We hadden het er net ook al even over en ik zat er even voor na te denken. En ik denk dat mij niet veel verder gaat dan dat ik een keer weggestuurd ben toen ik aan het wild kamperen was. Maar dat vond ik toen wel heel erg spannend. Want het was al donker en er kwamen mannen met lichten en zaklampen kwamen mijn kant op. En toen vond ik het wel heel spannend. Maar veel spannender dan dat gaat het ook niet worden bij mij.
1: En dat wel, weet je zeker dat het politie was? Of wie was dat?
3: Ja, het was handhaving. Ik moet zeggen, het was in Slovenië. Dus het was ook donker. Dus ik neem aan dat het... Misschien waren het wel gewoon een paar boze mannen uit het dorp.
1: Ja, en dat is op het moment dat je in het buitenland bent... is allemaal veel enger al.
3: Ja,
1: denk je, nee,
3: ja.
1: Ik wil hier niet... Het klinkt niet lekker, zo'n Sloveense cel. Nee, oké. Okay, dus het, nou ja, wild kamperen. Ja, je bent inderdaad erg braaf. Ik ben niet veel stoerder.
3: Ja, ik wil net zeggen, wat heb jij op je kerfstok staan?
1: Ja, dus eigenlijk bijna niks. Alleen één keer ben ik... volgens mij heb ik dit al een tijd geleden wel verteld. Maar zo zie je maar weer. Ik heb echt niks anders meegemaakt. Is dat ik met een vriendinnetje toen ik 16 was... met een fake ID een club binnen wilde komen... En die fake ID was zo slecht, want ik ben heel klein. Ik ben 1,61 meter. Ja, die 1 is van belang. 1,61 meter. En op mijn fake ID stond dat ik 1,75 was. dus eigenlijk had er niet eens politie of iets voor nodig... om te zien dat dit gewoon helemaal niet klopte. Toen werd de politie meteen gebeld. En toen mocht ik mee het busje in. Vond ik eigenlijk wel een leuke ervaring. Ik was ook lekker aangeschoten, hoor, moet ik zeggen. Waardoor ik het allemaal nog wel gezellig vond. En uiteindelijk door een beetje slap lullen... hoefde ik gelukkig niet mee de cel. Want ik moest eigenlijk mee naar de cel. Dat vond ik wat minder. Ja, toen zag ik, dit vind ik eigenlijk toch niet zo grappig. Maar ook niet meer gezellig. Maar dat is eigenlijk een beetje waar het stopt.
3: Ja, en heel verder, saai, hè?
1: Maar ik heb verder wel heel vaak... bij mij in de buurt is er altijd heel veel politie. Ik heb een keer een arrestatieteam bij mij in de tuin gehad... die voor een buurman kwam. Die stonden ook een andere keer bij mij in mijn portiek. Het is bij mij om mij heen gebeurt het dus heel veel. Maar het is nooit voor mij. En dan klop ik meteen even af. Maar het is nooit voor mij. Nou, dus hier zitten eigenlijk twee hele brave meiden... hier in de studio bij NPO Radio 1. Maar nu wil ik natuurlijk van jou weten... en heb ik het tegen jou, jij aan de andere kant van die radio... van... Ben jij ooit een keer in aanraking gekomen met de politie? Of hoe ging dat? En wat had je dan verkeerd gedaan? Of misschien was er één groot misverstand. Dat moet wel een misverstand zijn geweest. Ik ben benieuwd. Ik wil het heel graag van jou weten. Bel dan nu in naar 0800-1121. Mag ook anoniem, natuurlijk. Want ja, je weet niet hoe het met de verjaring zit. En dat kan ook via de gratis NPO-luister-app. Dus, ben jij ooit in aanraking geweest met de politie? Wat heb je gedaan? Ik wil het weten. 0800-1121.

0: Ja, je hoorde hier Justin Bieber met Yukon. En we zitten midden in de Crime Week van BNNVARA. En ik vroeg net aan jou natuurlijk, van welke situatie heeft jou ooit wel erg dicht bij de politie gebracht? Was je het zelf? Was het misschien iemand in je omgeving? Het mag allemaal anoniem, maar ik wil het wel graag van je horen. Want wij zijn alle twee zo ontzettend braaf, dat ik eigenlijk wel een beetje spicy verhalen wel gezellig zou vinden hier op de maandagochtend. We gaan naar de eerste beller en dat is Dammes. Dammes, een hele mooie nacht.
1: Ja, goeiedag.
0: Goeienacht, Dammes. Hoe gaat het met je?
1: Nou ja, ik ben 86 geworden en het is heel heet hier in huis.
0: Wanneer ben je vandaag jarig?
1: Nee, 26 juli was ik.
0: Gefeliciteerd nog.
1: Ja, bedankt. Ja.
0: Maar Dammes, ik heb altijd het idee, jij bent volgens mij gewoon een hele nette vent. Maar toch ben jij in aanraking gekomen met de politie. Wat heb je uitgespookt?
1: Ja, dat kwam eigenlijk door omstandigheden. Ik was daar niet bewust op mee bezig.
0: Oh?
1: Nou kan ik dus twee dingen vertellen. Dat was in München.
0: Ja.
1: Dat was uiteindelijk toch wel met de loterij.
0: Met wat?
1: En ik heb in militaire dienst heb ik dan in Nieuwe Sluis gezeten. Dat is Nieuwe Sluis is een stad en dat is een depot van discipline. 3 maanden straf kreeg ik.
0: Oké, hoezo? Wat had je dan gedaan?
1: Nou, in dienst krijg je eigenlijk straf voor wat je niet doet. En in de maatschappij voor wat je wel doet. Maar als je een aantal strafdagen had,
0: dan
1: hoefde 100, 120 of zoiets, dan ging je automatisch voor 3 maanden daar naartoe.
0: Oké, maar wat had je dan niet gedaan?
1: Nou, je had dus dingen gedaan die ze van je geëist hebben. Mijn laatste straf was met een NATO-oefening in Duitsland.
0: Mm-hmm.
1: En toen was ik s'avonds, een dag voordat we weer naar Nederland gingen, was ik in Oost-Friesland. Was ik in die stad. Dat ik ga stappen en dronken geworden. En ik kreeg van die Duitsers. Ik had een Russische muts op gedaan en ik noemde. En ik zei tegen die Duitsers: nooie NATO-vrienden en alles. Dat vonden ze mooi.
0: Oké.
1: Okay. dus ik werd opgepakt door de militaire politie. En toen was het wel gebeurd.
0: Oh. Dat is.
1: En in Duitsland was ik aan het werk, in München.
0: Oh.
1: Daar werkte ik aan het Nationaal Theater. Dat begon in 1961 tot ongeveer de helft van 64.
0: Oké.
1: Okay. En daar was een grote. En dat is die met die loterij. Dus,
0: oh ja, dat heb je al een keer verteld.
1: Dus dat theater, dat was nog. Dat was wederopbouw. Dat was nog door de oorlog beschadigd helemaal. Dus dat moest helemaal weer, dat is een kolossaal gebouw. Het moest helemaal weer nieuw gebouwd worden. En wij deden dan de nieuwe technische middelen om met het toneel te kunnen werken, weet je.
0: Op
1: het toneel, met alle dingen die daarvoor nodig zijn. En daar, ik was aangenomen. Dat was een firma uit Wiesbaden firma. En dan werden we in München. Moesten we daarin, ging je dan ergens. Bij mensen wonen.
0: Ja.
1: En dan.
0: Oké. Maar op zich, dat is toch eigenlijk. Ik vind het ook nog best netjes, toch? Het kan altijd erger.
1: Ja, maar toen in dat. In mijn hospitaal. Maar mijn hospitaal had een vriendin. En die werkte op. Dus elk jaar was er een hele grote. Noem het maar een tomboa.
0: Mm-hmm.
1: Buiten in de buitenlucht in de straat. Dat duurde wel een week of 2 weken. Het was een miljoenengeval. Dus daar stonden Mercedes en allerlei andere prijzen.
0: Ja.
1: En dat die vriendin van mijn hospita, waar ik dan mijn dingen zat, die was daar aangenomen. Er stonden dus op dat terrein stonden hokjes. En daar zat zij dan in een van die hokjes. En dan had ze een lijst en daar stonden de prijzen op.
0: Okay.
1: En over het terrein liepen mensen met loodjes en dan kocht je een loodje. En op dat loodje daar stond prijs, maar niet wat je had.
0: Ja, dus dit heb je verteld. Ja, dit verhaal
1: ken ik. En dan kwam ze, iemand die dat bosje had, kwam bij haar. En dan zei ze, ze zat vrij hoog ten opzichte van de. En dan zei ze, een kleine prijs. En dan kreeg je dan een klein drankflesje of zo, weet je wel.
0: Mm.
1: En dan gingen de mensen weg. Maar het was een grote prijs en die had ze achtergehouden.
0: Ja.
1: En die gaf ze aan mij.
0: Ja, precies. Maar ja, het is allemaal. Het is wel een beetje boefigheid. En meer een beetje van die kwajongensstreken, vind ik ook eerder.
1: Het was misdaad natuurlijk.
0: Ja, pure misdaad. Maar ik hoop dat het verjaard is, Dammes.
1: Ja, dat moet wel. Want
0: ja, dat zal wel.
1: Ik ben door de politie niet gepakt. Ik heb het 5 keer gedaan. Want ik werd dus dan werd ik naar de dinges toegeroepen. Hm. Naar een groot open podium.
0: Ja.
1: En dan vroeg die man aan me, je hebt een prijs, weet je dat? Ik zei, ja. En weet je ook hoeveel? Dat wist ik niet. Zeg maar zo van aan. En dan vroeg hij eerst, waar komst u dan heen? Weet je, gewoon natuurlijk al je accent een beetje.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei, kom uit Holland en schön, en dat het in Duitsland zo mooi was in München natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan had ik bijvoorbeeld een dinges gekregen, een hele badkamer met alles erbij en eraan.
0: Ja, je hebt en toen dan, wel goed gecashed even.
1: Daar had ik natuurlijk niks aan.
0: Nee, maar daar kan je natuurlijk weer voor. Nou, er zijn allemaal oplossingen voor. Maar dit verhaal kennen we dan, maar ze hebben we niet zo lang geleden nog besproken. Ja, het is natuurlijk wel een goeie, een oude gouden.
1: Maar het is misschien, met nieuwe sluis. Dat is natuurlijk weer anders. Dat was militaire dienst. En dan ging je dus automatisch naartoe. En dan kwam je daar aan, werd door de MP gebracht. En dan kreeg je een lichamelijk onderzoek, of je daar aankomt. Dat was vrij streng. En dan kreeg je psychische natuurlijk. Dan ben je afgekeurd. Nou, ik werd bij alle twee goedgekeurd. Nou, en dan ga je in een week zat je in afzondering. En dan dat was alle die keuringen en zo geweest. En dan ging je naar de eerste maand.
0: Ja.
1: En dat was de eerste. En dan zat je in de cel en alles.
0: Ach jeetje, dat klinkt
1: maar
0: ook wel
1: ook,
0: poel,
1: nou,
0: heftig.
1: Ik mocht niet uit en niet roken, niet praten. Maar het waren fatsoenlijke lui, hoor.
0: Ja,
1: maar ik
0: moest
1: ook naar het hele militair gerechtshof in Den Haag.
0: Ja, nou, dat helpt maar niet op. Maar Dammes, ik denk, ja, ik moet ook naar de volgende bellers nog.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat goed, heb je eigenlijk veel mee? Ja, ik wist niet dat we een heel rijtje af moesten gaan. En ik heb wel een nummertje voor je. Ik vind het eigenlijk wel mooi om hem eventjes mee af te ronden. Van Rutger Kot, Vrede. Wat denk je ervan?
1: Prachtig,
0: ja. Ja, toch? Nou, Dammes, ik ga je spreken. Hè? Nog een hele mooie nacht.
1: Ja. Oké,
0: dank je wel. Doei. Ja, dan heb je hier natuurlijk Rutger Kot met Vrede.

0: Rutger Kot met Vrede.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ja, oh, ik vind het zo lekker. We hebben zulke lekkere vormgeving, vind je niet? Het wordt allemaal al zo, een beetje griezelig. Nou, ik vind het helemaal lekker. Ik ben natuurlijk met jullie in gesprek nu, want ik wil weten wat jullie ooit fout hebben gedaan, waarvoor is de politie gebeld, wat jullie deden, toevallig tegengekomen dat je net aan het wilplassen was. Ik weet niet, ja, ik wil het van je horen. Kan je nu bellen naar 0800-1121... of je kan het in de gratis NPO Luister-app sturen. En dat heeft Johan ook gedaan. Hij zegt, ik ben opgepakt voor het illegaal plakken van posters. Helaas, de dienstdoende agent was de bovenbuurvrouw van mijn ouders. Dus ik werd met naam aangesproken. Ik heb haar daarna nog heel vaak gezien. Ja, dat is, zal je net zien. Mijn vader zegt ook altijd, agenten wonen ook ergens. Dus je weet maar nooit of dat je buren zijn. Ben ik toch benieuwd hoe die interactie daarna is geweest. Dus Johan, als je dat nog even in de NPO Luister-app kan sturen, heel graag. En daarna hebben we een anoniem verhaal. En die zegt, ja, ik heb 22 keer kleding gestolen. Ik weet niet of anoniem ervoor gepakt is, of ermee is weggekomen. Maar 22 keer, dan tel je, ja, dat, ja, je houdt ervan. Want dat is wel heel specifiek. Niet 20, niet 50, niet 30, 22 keer. Nou, wat heb jij ooit gedaan? Laat het ons weten. Bel dan nu nog even in. Vind ik wel gezellig. Ik heb het idee dat mensen gewoon niet echt doorhebben dat het ook de week van BNN VARA is. Dus dat we gewoon weer lekker gaan kletsen met z'n allen. Maakt niet uit. Bel in 0800-1121. Dan ga ik nog even naar een heerlijk stukje muziek van niemand minder dan Louis Prima. Want Jordi, buonasera.
2: 15, 3, 7, 5, take 5.
3: Everybody's clear. Now, I don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.

0: Louis Prima met Buonasera.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Ja, nog heel even tot het nieuws van 4 uur gaan we met jou in gesprek. Dus mocht je nog je ei kwijt willen over iets wat jij vroeger wellicht of misschien gisteren hebt gedaan, waar de politie bij betrokken is geweest, bel dan nu 0800-1121. Ik krijg heel veel berichtjes binnen in de NPO Luister-app. Vind ik wel heel grappig, want normaal heb ik meer mensen die inbellen. Maar dit is toch een gevoelig onderwerp. Dan kan ik me zo voorstellen dat je denkt, nou, laten we het iets anoniemer houden. Vind ik ook helemaal goed. Want Maaike zegt, ik ben heel vaak door de politie gepakt tijdens het wilplassen. Nooit van geleerd, ik heb gewoon een hele zwakke blaas. Ja, Maaike, daar kan je ook eigenlijk helemaal niks aan doen. Als je moet, dan moet je. Riet, dit vind ik heel grappig. Riet zegt, ja, ik heb een keer een stopteken gehad omdat ze dacht dat ik had gedronken tijdens het rijden. Nou, toen moest ik blazen, et cetera. Maar ik had helemaal niet gedronken. Ik kan gewoon niet rijden. Riet, daar zijn programma's voor, hè, waar je voor opgegeven kan worden om je toch weer te helpen om wat beter die weg op te kunnen. Sander zegt, ik stil wel eens pijnboompitten in de blauwe winkel. En meestal gaat dit goed, maar ik ben een keer gepakt. Gelijk een winkelverbod aan mijn reet hangen, maar ik durf er nu sowieso niet meer heen. Dat is echt heel sneu. Ik weet niet of dat winkelverbod nog steeds geldig is, maar pijnboompitten zijn ook hartstikke duur. Dus als je dan wat jat, wacht, ik ga nu niet zeggen dat je dit moet doen. Maar ik kan me dus, ik snap dit wel. Wiesje. Ik heb een keer mijn vuilniszak buiten de container gezet, omdat ik het vies vond om de hendel van de container vast te pakken. Wat ik alleen niet had gezien, was dat er een agent langs liep. Gelijk een flinke boete te pakken. Ja, dat is gewoon niet zo slim. Nee, dat is niet zo slim.

0: just might. Bruno Mars met I Just Might hier bij de True Crime Week van BNNVARA. We zijn zo direct weer bij je terug. Natuurlijk na het nieuws van 4 uur ga ik de Nachtkraker mee spelen. Heb ik een stuk podcast voor je klaarstaan. Enfin, genoeg te doen. Tot zometeen.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juni werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Ja, welkom terug bij de... Het laatste uur van de eerste nacht van de Crime Week van BNNVARA. In het eerste anderhalf uur ging ik in gesprek met Stephen Killian, die een boek schreef over zijn tijd als plofkraker. Ik heb deze hele week geweldige gasten voor je uitgekozen, uitgenodigd. Kom al bij mij hier in de studio een mooi gesprek voeren. Maar dat is allemaal voor de loop van de week. En we zijn nu nog eerst bezig in onze eerste uitzending natuurlijk.
1: De Crime Week van BNNVARA.
3: Banshee de Visser.
0: Ja, het is het laatste uur voor mij voor vandaag. En als wij in ons laatste uur zitten, dan weet je ook alweer wat dat betekent. Want dan is het meteen tijd voor...
1: De Nacht van BNNVARA.
4: De Nachtkraker.
0: Ja, precies. Het is weer tijd voor De Nachtkraker. De leukste quiz op de Nederlandse radio. En deze hele week gaat over true crime. Ook wel waar gebeurde misdaad genoemd. In het eerste anderhalf uur van deze uitzending ging ik in gesprek met voormalig plofkraker Stephen Killian. Een echte dader dus. Dit zijn criminelen waar je snel aan denkt als je aan het woord crimineel denkt. Maar criminelen zijn er in allemaal verschillende vormen. Zo kon ons koningshuis er ook wel wat van. Ik laat je even een fragment horen van voormalig premier Den Uyl. En hij legt er een verklaring af over een bepaalde situatie rondom prins Bernhard.
5: Samenvattend komt de commissie tot het oordeel dat zijn koninklijke hoogheid in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten. Vervolgens heeft hij zich toegankelijk getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen.
0: van puntje, puntje, puntje. Oké, hij was dus toegankelijk voor gunsten. Dit was een gigantische rel. Het deed het koningshuis ook wankelen toendertijd. Dat is eigenlijk sindsdien is het niet in zo'n onzekere positie geweest. Ja, jullie moeten weten waar ik het over heb. En de vraag van deze week is natuurlijk niet over welk lid gaat het, want dat heb ik al verklapt. Prins Bernhard, ik wil ook niet weten wie de premier was, want dat was Den Uyl. Dat is te makkelijk. Maar dit was wel een zogenoemd affaire. Maar hoe heette dit ook alweer? En het heeft dezelfde naam als het bedrijf waar ja, Bernhard het, nou ja, het goed mee kon vinden. Ik wil weten hoe dit heet. Wil jij nou die heerlijke chocoladereep winnen? Bel dan nu naar 0800 1121 en dan hoor ik het heel graag van je.

0: Georgia Smith met Blue Lights.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Philo Bos. Oh nee, ik heb gewoon het verkeerde instartje gepakt. Philo is een schat, maar die zit hier nu niet. Ja, we zijn bezig met de nachtkraker. Want ik vroeg aan jou, ik had een fragment laten horen van Den L die een verklaring moest afleggen over een gevoelige situatie rondom iemand van het Koningshuis. Maar ik wilde weten, ja, wat was er nou precies aan de hand? Over met welk bedrijf ging prins Bernhard nou in zee? Heel lang ontkend trouwens, maar er werd volop ingebeld. Ook de NPO Luister-app staat echt bomvol met eigenlijk alleen maar hele goede antwoorden. Dus dan is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dat was Antonio.
2: Ja, daar ben ik nog. Ja.
0: Sorry, Antonio.
2: Nee, maak het uit.
0: Hele goede nacht. Jij was zo snel.
2: Ja, ik volg dat de politiek, zal ik maar zeggen, zowel Eerste en Tweede Kamer en het Koninkrijk, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik was al heel vroeg geïnteresseerd. En zal ik maar zeggen, als jeugdig persoon, zeg maar, als tienertje, zal ik maar zeggen.
0: Oké.
2: Okay. Zodra dat ik boven de 12, 13 jaar was, dan. En dat van prins Bernhard, dat was toch wel bekend eigenlijk. Dus,
0: Ja, dat was groot nieuws. Ja, ik was er zelf nog niet. Ik heb dit weer van mijn vader gehoord. Kun jij heel kort uitleggen wat er nou precies speelde? Weet je dat nog?
2: Nou, er was waarschijnlijk een transactie op een gegeven moment, wat bijna niet doorging. En dat had te maken met de Lockheed-affaire, zeg maar.
0: Hm. Ja, ding, heb je meteen het juiste antwoord gegeven. Ja, ga door.
2: En dat was een fabriek, zou ik zeggen. Dat was van General Dynamics Motors.
0: Ja.
2: En daar zit dan ook Lockheed zat erin. En dat ging waarschijnlijk over een deal, voor een contract van Nederland op een gegeven moment.
0: Mm-hmm.
2: En omdat

0: dat deed, zou ik maar zeggen. Dat was iets anders aan de hand, wat eigenlijk niet deugde. En dan heeft hij over een geloof ik, ik meen iets van 4 miljoen gulden, geloof ik.
1: Ja, het is in de, ja, dat ging dus echt over steekpenningen. Ja, natuurlijk aan de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. Het ging toen over 1,1 miljoen dollar. Dat was natuurlijk een gigantische affaire. En echt een crisis rondom het Koningshuis. Het is heel lang heeft hij dit ontkend. Ja. Dat dit gebeurd is. Maar je hebt het hartstikke goed, Antonio. Ja, je hebt het geweldig. Dus ik wil je feliciteren en bedanken dat je hebt meegespeeld. Als je nog even blijft hangen, dan kan mijn collega Nienke zo meteen even met jou alle adresgegevens doornemen. Dat ik weet waar ik naartoe moet sturen.
0: Nee, is prima. Is goed.
1: Ja, dankjewel. En een hele mooie nacht nog.
0: Ja, dat wens ik jullie ook.
1: Hè? Dankjewel. Heel. Dank.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
1: De hele week hebben we het in de nacht van BNNVARA over crime. Ja, misdaad dus. Het is een wereld waar iedereen iets over wil weten. True crime is groter dan ooit. Streamingdiensten staan er vol mee. De podcast-apps barsten uit hun voegen van True Crime Podcast. Maar een groep die vaak vergeten wordt, is ja, de slachtoffers van de misdaad. Eigenlijk heel erg, want nadat wij een misdaadserie hebben gebinged, dan gaat ons leven gewoon weer door. En dat geldt niet voor de nabestaanden die achterblijven na een moord of misdrijf. Precies daarom maakte BNNVARA vorig jaar de podcast Slachtofferhulp de podcast. Want nabestaanden die achterblijven na een misdaad worden vaak bijgestaan door slachtofferhulp. Want hoe is het om achter te blijven? Hoe ga je door nadat iemand je geliefde heeft vermoord? En hoe kan slachtofferhulp daarbij helpen? Je gaat het deze hele week horen in Slachtofferhulp de podcast. Ik heb aflevering 1 vandaag voor je klaarstaan. Die gaat over Scott. Hij werd dood in zijn bed aangetroffen. Wat er precies gebeurd is, ja, dat is onduidelijk. Maar wat doet zoiets met de nabestaanden? Dat hoor je in aflevering 1 van Slachtofferhulp de podcast Scott. Gedood in zijn eigen bed.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA.
3: Op 11 september 2023 werd de 24-jarige Scott met messteken om het leven gebracht. Hij lag thuis in zijn bed en was waarschijnlijk nog niet wakker. Wat er precies is gebeurd is nooit echt duidelijk geworden. We weten wel dat hij meerdere keren is gestoken en hevig bloedend het huis van de buren nog net heeft gehaald. Het was te laat. De messteken werden hem uiteindelijk fataal. Reanimatie was tevergeefs. Vandaag spreek ik met Bianca, de moeder van Scott, en ik spreek ook zijn zus Grace. Ze wonen nog altijd in het huis waar die gruwelijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Fijn dat je luistert naar Slachtofferhulp de podcast. In deze podcast hoor je elke aflevering de verdiepende verhalen van de slachtoffers en nabestaanden die je ook kunt zien in de documentaire serie Slachtofferhulp. Hoe hebben zij alles beleefd en ervaren? Op het moment dat deze podcast uitkomt, kun je de tv-serie bekijken via NPO Start.
4: Nou ja, de dag begon 's morgens 9 uur. Grace ging naar de werk. En ik ging met de hond lopen. En het was mijn eerste dag vakantie. Dus ik zou met de hond gaan trainen. En ik liet mijn telefoon en mijn autosleutel liet ik thuis. Normaal nam ik het mee. En ik kom terug in de straat. En ik zie daar politie, ambulance staan. En ja, ik ben niet iemand die daar sensatie uitzoekt of iets. Dus ik liep door met de hond, want het was bij mijn buurvrouw 2 huizen verder. Dus ik kon mijn oprit oplopen en ik zag wat bloedspetters. Toen dacht ik, nou, vreemd. En ik kom bij mijn voordeur, die staat open. Die zit helemaal onder het bloed. Ik ben naar binnen gerend, de hond naar binnen gegooid. Ik ben naar boven gerend, alles zat onder. En ik kwam in Scott's kamer. En alles zat onder het bloed. Dus ik ben daar teruggerend naar de buren. Daar stond de politie op de oprit. Je hebt me tegengehouden. Ik heb Scott nog op de grond zien liggen. Het uitgeschreeuwd van dat het mijn kind was. Maar ik mocht er niet bij, want ze waren met hem bezig. Aan de politie gevraagd van wat is er gebeurd? Nou, die kon mij niets vertellen. ben ik met de politie terug naar huis gegaan. Toen was mijn telefoon en mijn autosleutel waren weg. Toen heeft mijn man later Crees gebeld dat ze naar huis moest komen. Nou, ik zat op de stoep. Ik heb mijn hond nog... Eerst mocht ik hem niet meer uit huis halen, maar die heb ik uit huis gehaald nog. En ja, dan zit je. En dan komt op een gegeven moment de traumahelikopter. Die landt dan op het grasveld. En dan zie je de ernst van de situatie in. Mm. Open hartmassage, alles. En dan komt er een vrouw naar je toe om me te vertellen dat je zoon is overleden. En dan, dan staat je wereld stil.
5: Ik was dus op stage. Om 10:30, 11:00 kreeg ik allemaal berichten van gewoon mensen uit mijn buurt. Die ik eigenlijk nooit sprak. Met de vraag wat er aan de hand was bij mij thuis. En toen dacht ik, ik vind het wel een beetje raar. Dus ik had gevraagd aan iemand die eigenlijk aan mij vroeg van wat is er aan de hand. Toen vroeg ik aan diegene terug van wat is er aan de hand dan. En die zei van er is een steekpartij in jouw straat. En toen dacht ik, dat vind ik wel raar.
6: Mm.
5: Dus ik dacht, ik bel mijn moeder en mijn broer even op. Want ik wist dat die als enige thuis waren. Dus ik dacht, die zullen er vast wel iets van afweten. Maar niemand nam op. Want allebei de telefoons waren natuurlijk gestolen. Toen dacht ik, misschien moet ik mijn vader maar gaan bellen. Want als er wat aan de hand is, dan weet mijn vader het misschien wel. Heeft mijn moeder mijn vader wel gebeld. En toen nam mijn vader op. En die zei, je komt nu naar huis. En toen dacht ik, vind het zo raar. Toen kreeg ik wel een beetje paniek, maar ik dacht nog steeds niet van, het zal gewoon bij ons thuis aan de hand zijn. Want ook op de media zag je foto's van het huis naast ons. En onderweg eigenlijk naar huis, toen voelde ik me wel heel leeg. En toen kreeg ik wel, probeerde eigenlijk niet op de berichten te reageren die ik al kreeg. Omdat ik wilde eigenlijk ook weer niet weten wat er aan de hand was. Dus ik had contact met twee vriendinnen op dat moment. En een van die twee stuurde het bericht doordat diegene al overleden was. Maar er was nog geen naam bekendgemaakt. Dus ik kwam aan en toen kwamen mijn moeder en mijn broer op me afrennen. En die zeiden, Scott is dood. Wat er dan gebeurt weet je eigenlijk zelf ook niet zo goed.
4: Mijn man en mijn zoon... mijn man heeft uit frustratie het raam van de politieauto in elkaar geslagen. Mijn zoon die stond om de ambulance te slaan. Dan leg je op de grond, midden op straat. Alles staat eromheen. De media die staat je gewoon te filmen.
5: Ik hoorde dat. En dan ineens zuigt gewoon eigenlijk het leven uit je. Je wil huilen, maar het lukt niet. Maar ik ben op de straat gaan zitten. En toen heb ik maar even het laten bezinken.
4: Dan komen ze naar je toe om te vragen of een forensisch onderzoek op hem gedaan mocht worden. Dan moesten wij natuurlijk ja op zeggen. En toen heeft mijn man nog gezegd van, je gaat netjes en respectvol, ga je met mijn zoon om? Dat hadden ze ook beaamd. En dan komt er een politiebusje aanrijden. Dan word je met het hele gezin meegenomen naar Zaandam. Ik heb camerabeelden aan mijn huis hangen.
6: Hmm.
4: En degene stond daar dus vol in beeld. Dus wij kregen eigenlijk gelijk al de foto te zien. Eigenlijk op het politiebureau denk ik dat we pas een beetje te horen kregen van wat er nou precies gebeurd was. Want dat wist ik niet. Je gaat natuurlijk alle scenario's voorbij. En ik wist wel dat er iets gebeurd was, gestoken, geschoten, iets. Maar precies wat niet?
5: Wat echt bewezen is, is dat er is ingebroken in ons huis. Dat staat ook op film. De steker, er is een opdrachtgever. Die doet eigenlijk vaker overvallen. Normaal doen ze dat bij oudere mensen. Die gaan ze dan peilen in de supermarkt. Of ze veel juwelen om hebben, die gaan ze dan in de gaten houden. En dan sturen ze een jongere jongen. Gewoon eigenlijk een loopjongen sturen ze erop af. En dan laten ze die voor de deur staan. Doen alsof het PostNL-bezorger is. Je kent het wel. En dat doen ze eigenlijk normaal. Daar stond hij ook onbekend bij de politie. En hoe ze toen uiteindelijk bij ons zijn gekomen, dat weten we niet. Dat is ook ons niet bekend. Er is namelijk nul link tussen mijn broer en deze mensen. En überhaupt tussen ons en deze mensen. Hmm. Maar ja, er is dus een jongen naar ons huis gestuurd. Die heeft ingebroken. Die heeft dus eerst beneden wat spullen gestolen. Dus de autosleutel van mijn moeder en de telefoon. En toen is hij naar boven gegaan. En dan loop je eigenlijk tegen mijn broers kamer aan. Daar is hij naar binnen gegaan. En mijn broer lag altijd nog te slapen. Tot best wel laat op de dag. Dus die lag nog in zijn bed. Ja, en toen is het bloedspoor begonnen op mijn broers bed. Dus hij is daar neergestoken. Mijn broer was ook nog niet wakker. Het bewijs daarvoor is dat hij nog niet op zijn telefoon heeft gezeten. En ja, wij wisten dat hij niet wakker was.
6: Jullie kennen Scott.
5: Ja, en ja, hij is ook neergestoken in zijn onderbroek. Dus ja, dan lig je gewoon nog in bed. Mm. Toen is Scott natuurlijk weggerend. Die is dus naar twee huizen verderop gerend. En daar is hij geholpen. En die jongen heeft toen nog spullen uit mijn broerskamer gestolen. En die is toen weggegaan. En die jongen, de opdrachtgever, die stond nog op hem te wachten. Mm. En die hebben hem in de auto genomen en zijn spullen afgenomen. En de jongen weer uit de auto gegooid. Want ja, volgens hun was het niet de bedoeling dat ze hem echt wilden doden. Meer overvallen. Die jongen is uit de auto gegooid en naar huis gelopen. En twee dagen later is hij door de politie gevonden in zijn kast. Met zijn hoofd kaal geschoren. Zijn haar geverfd. Donker haar had hij. En onder een dekentje zat hij in de kast. Dus die is al best wel snel opgepakt. En die andere jongen, de opdrachtgever, die is gevlucht naar Spanje met de auto. En die zijn uiteindelijk weer teruggekomen en wilden weer een overval plannen. Bij weer een oudere vrouw. Maar ja, toen zijn ze dus opgepakt.
6: Nou, zou je misschien denken, wat een opluchting, hè? Dat is wat je wil als zoiets gebeurt. Toch, waar we het eigenlijk net al over hadden, verlies je ook een heleboel regie over hoe je graag wil dat dit dan verloopt op het moment dat je broer of je zoon zoiets overkomt.
5: Klopt.
6: En er zijn ook wel dingen geweest die dit in ieder geval voor jullie verwerking ook heftiger gemaakt hebben. Zoals wat Bianca aangaf, je man had nog op het hart gedrukt. Ga goed met mijn zoon om. Kan je vertellen wat er in die periode dus na de moord op Scott nog allemaal is gebeurd die dit verhaal misschien een nog grotere pijn heeft gegeven?
4: Dus Scott is meegenomen daar naartoe en donderdags zou die opgehaald worden door de uitvaartverzorging. Toen waren de politiepapieren niet in orde en daar mag hij niet mee. Dus toen werd het vrijdag en wij hadden besloten met elkaar dat hij gebalsemd zou worden. Dus daar kwam dan een speciaal iemand voor die dat zou doen. Nou, alles was in principe allemaal in orde. En Scott komt aan. Hun waren daarmee bezig. En toen kwamen dus overal de maden uit. Wij hebben dus helemaal geen afscheid meer van Scott kunnen nemen. Omdat er ergens een fout gemaakt is. En die fout, naar mijn gevoel, is hij de donderdag dat hij opgehaald zou worden, dat de papieren niet in orde waren, hebben ze hem niet meer gekoeld. Hebben ze hem niet meer teruggezet.
5: Dat was echt verschrikkelijk. Zoiets gebeurt, dat is echt al verschrikkelijk. Maar als je dan vervolgens ook nooit meer hem kan zien, eigenlijk helemaal geen afscheid kan nemen, ja, dat is echt verschrikkelijk. We werden toen gebeld dat we moesten komen en mijn moeder dacht al, er is iets mis. Ja, en toen kwamen we daar dus aan en toen kregen we het nieuws van jullie kunnen hem niet meer zien, want de maden komen al uit zijn gezicht.
6: Dat wordt dan wel gezegd ook.
5: Ja, maar ja, je kan maar beter het gewoon zeggen, want anders blijf je altijd een beetje met die vraag.
6: Bianca, naast dat, dat er niet respectvol om is gegaan met het lichaam van je zoon,
4: ja
6: is het een ongelooflijk verhaal, maar is ook nog de opdrachtgever in dit geheel. Op een gegeven moment zat hij niet meer vast. Als
4: klopt.
6: In.
4: Klopt.
6: Wat is daar misgegaan?
4: Die dag hadden we twee proforma's. En er zou eigenlijk niet zoveel vermeld worden. Toen heb de advocaat van hem heeft dus ingediend dat hij geschorst moest worden. Want hij was ziek geworden in de gevangenis.
6: Hij lag in het ziekenhuis.
4: En toen werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Bleek dat hij een hartoperatie moest. En toen hebben ze een schorsing aangevraagd. Die heeft hij gekregen, zolang als dat hij in het ziekenhuis was. Maar zodra hij uit het ziekenhuis ging, moest hij zichzelf gewoon weer melden. Nou ja, uiteindelijk was hij dus via het OM, hadden wij niet gehoord dat hij dus uit het ziekenhuis was gevlucht. Met zijn infuus. Op de motor gestapt. Ja, capriolen uit heb gehaald, wat niet normaal rijgedrag was. Dus hij viel op bij de politie. En toen werd hij aangehouden. En toen kwamen ze er eigenlijk achter dat het de opdrachtgever was. Ja, die dacht, ik neem de benen. Ik kom thuis en ja, ik heb de krant genomen eigenlijk om sommige dingen te lezen. En ik open het pagina en ik zie voorbij komen dat hij opgepakt was door de politie, dat hij gevlucht was op een motor.
5: Ja.
4: Dus ik flipte. Ik werd helemaal gek.
6: Je verzint het niet.
4: En het was echt al mijn voorspelling. Want hij was natuurlijk al eerder gevlucht. Hij is natuurlijk al in het begin 2 weken naar Spanje gevlucht.
6: Mm.
4: Dus dat vermoeden had ik al. Ik denk, weet je, ze mogen gewoon telefoon, ze mogen gewoon alles. Hè. Er is geen beveiliging die daar bij de deur staat in het ziekenhuis of iets.
6: Nee.
4: Weet je, je ziet het in een film. Dan denk je van, nou, dat zal zo werken.
6: Mm.
4: Maar dat is dus niet zo.
6: Ja, misschien wel de moeilijkste vraag, maar ook wel de mooiste en belangrijkste vraag is dat we het hier al die tijd dan natuurlijk over jullie broer en zoon hebben. Is misschien ook wel goed om even te zeggen wie Scott eigenlijk was. Wat was het voor iemand?
5: Hij was net 4 dagen 24 geworden.
6: Ja.
5: En het was een lange, dunne slungel met krullen en sproeten, donkere krullen. Ja, en het was eigenlijk een beetje gekkerd. Hij was altijd wel een beetje de clown van de familie en van de klas en overal wel. Het was een bijzonder mens. Als hij ergens op een bepaalde manier over dacht, dan was het altijd heel anders dan anderen, maar hij kon wel zijn punt maken. Dus
6: hij had altijd discussies.
5: Ja, hij had altijd gelijk.
6: Als zusje lijkt me dat heel irritant.
5: Ja, dat was ook heel irritant. Ja, wij scheelden maar 4 jaar. En er zit elke keer 4 jaar tussen ons. Dus met mijn oudste broer scheel ik 8 jaar. Dus ja, dat is wel gewoon een hele andere generatie voor mij.
6: Ja, snap ik.
5: Scott en ik, die klikten wel heel erg. En ik had gewoon vrienden van zijn leeftijd en andersom ook. Dus we konden wel elkaars kop soms inslaan, maar we waren echt wel heel goed samen.
6: Gewoon een dwarse lieverd was het eigenlijk.
5: Ja, hij was echt heel dwars, maar het was wel echt een schat.
6: Ja,
5: ja, hij was heel lief. Zeker.
6: Ja, Bianca, ik zie jou een beetje lachen, maar ook denken, ja, dat klopt, dit herken ik van hun twee onderling.
4: Helemaal. Ja.
6: Ja.
4: Ja, hij was echt... Ik was met Scott... 4 handen op 1 buik. Hij was echt een moederskind. En het was ook altijd mijn zorgenkindje. Van jongs af aan. Scott leefde op 1 nier. En dus we hebben altijd wel heel veel met hem in het ziekenhuis gezeten. En weet je, je bent gek op alle 3 je kinderen. Maar een zorgenkindje is gewoon anders.
6: Mm.
4: En dan blijf je altijd, zolang het is... bezorgd over, al worden ze ouder. Hij moest van mij goed eten. En ik haalde alles in huis voor hem als hij maar wat binnenkreeg. Het was een moeilijke eten.
6: Hij had veel aandacht nodig.
4: Zeker.
5: Ja, dat was hij inderdaad.
4: En zeiden hun wel eens van... ja, jullie houden altijd je hand boven je hoofd bij Scott. Maar dat was gewoon... dat is moeder eigen natuurlijk, dat doe je.
6: Ja. Net zoals het kind eigen is om daar dan weer commentaar
4: precies,
6: op te hebben.
4: Precies, zeker. Weet je, dat was altijd zo. Maar ja, het was altijd... het was gewoon een hele mooie jongen.
6: Ja. Maar jullie klinken ook als een warm gezin. Heeft het ook met jullie familiedynamiek veel gedaan? Op het moment dat er iemand letterlijk uitgerukt wordt?
5: Nee, we zijn wel nog steeds echt super hecht. We zijn altijd wel heel hecht geweest. Je merkt wel dat iedereen op een andere manier rouwt. En ermee omgaat. Mijn moeder die praat er bijvoorbeeld heel graag over. Mijn vader absoluut niet. En mijn broer. En ik hang er een beetje tussenin. Ja, nu wel wat minder inmiddels voor mij. Maar
6: je zit ook niet altijd in dezelfde fase van rouw,
5: nee,
6: denk ik.
5: Nee, precies.
6: Zo.
5: En ja, dat hebben we wel tegen elkaar in het begin gezegd. Van, we moeten het wel van elkaar accepteren dat je het op een andere manier verwerkt. En dat is eigenlijk altijd wel goed gegaan. Het is eigenlijk nog steeds gewoon hetzelfde. Alleen Scott is er niet meer.
6: Ja.
5: Ja.
6: Jullie zitten hier niet alleen. Er zit iemand bij jullie die heel belangrijk is geworden in het proces. Case manager van slachtofferhulp, Sandra.
7: Klopt.
6: Wanneer kwam zij hierbij en wat heeft ze tot op heden, want ze zit hier nog steeds, betekend?
5: Nou, een heleboel. Het was natuurlijk net gebeurd en eigenlijk komt slachtofferhulp er al heel snel bij. Als wij aan slachtofferhulp dachten, dan dachten we aan een geitenwolle sokkentype. Die een beetje komt vertellen hoe en wat je moet doen.
6: Durf te zeggen, dat is niet Sandra.
5: Dat is niet Sandra. Nee, ze kwam en het klikte eigenlijk gelijk al. Het is echt een mooi mens. En ze is nu ook onderdeel van onze familie, zeggen wij altijd. Wij zijn heel blij met haar. En ze weet alles van juridische zaken af. Maar ook toen ik bijvoorbeeld een psycholoog nodig had, toen heeft ze me geholpen met er eentje te zoeken. Ja, zij heeft natuurlijk niet dit meegemaakt, maar zij ziet het zo vaak gebeuren dat ze wel weet hoe ze ermee moet omgaan.
6: En dat voel je?
5: Ja, en je hebt in zo'n tijd heel weinig mensen, eigenlijk geen mensen die wel weten hoe ze ermee moeten omgaan. Je weet het eigenlijk zelf niet eens. Dus het is fijn dat iemand er is die het wel weet. En ook zegt dat sommige dingen niet raar zijn. Over hoe je je voelt en hoe je dingen vindt.
6: Ja. Ja, want Bianca, je hebt natuurlijk los van dat je een familie met elkaar hebt, heb je ook vrienden en omgeving en collega. Die komen er op een gegeven moment ook achter dat dit jullie is overkomen. Hoe verandert dat ook? Hoe gaat het met vriendschappen?
4: Nou, slecht.
6: Ja?
4: Ja, ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb nog 2 vriendinnen over.
6: En waar zit dat dan in? Ja, het is ook. Gaat het
4: mensen,
6: dan over?
4: Mensen vinden het denk ik ook aan de ene kant heel moeilijk hoe ze ermee om moeten gaan. Durven niets te vragen of durven niets te zeggen tegen je. Wijken een andere kant op in een supermarkt. Dus op een gegeven moment wordt je wereldje heel klein. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Maar ik ben inmiddels wel zover dat ik dat wel probeer naast me te leggen. Hmm. Want ook dat gaat je dan je leven ook nog beheersen. En ik heb al genoeg andere shit eigenlijk.
6: Nou heb ik ook een stukje mogen zien uit de serie. En wat me eigenlijk enorm verbaasde, iets wat je niet echt realiseert, tenminste je kijkt wel eens naar tv-series en dan lijkt die rechtbank heel groot, is hoe dichtbij je eigenlijk zit bij de verdachte of verdachten die dus te maken zouden kunnen hebben met het gruwelijke wat je overkomen.
5: En dan zie je ze voor het eerst en dan komt er zo een woede over je heen. Ja, dat vreet je op en dan moet je je ook nog blijven gedragen. Want dat wordt gewoon van je verwacht. Dus er wordt zoveel van je gevraagd, ondanks alle ellende die je al hebt, wordt het eigenlijk alleen nog maar ellendiger. Door de rechters worden er vragen gesteld aan de verdachte. De steker die deed er heel nonchalant over. En de ander, ja, die wilde ook niet er overal antwoord op geven. En dan vervolgens komt eigenlijk al snel daarna ons spreekrecht. Daarna mogen de advocaten daarop reageren van de verdachte. Dat was echt verschrikkelijk. Ik denk dat dat nog erger was dan het verhoor van die verdachte zelf. Omdat hele intelligente mensen gaan eigenlijk onderuit halen.
6: Dan bedoel je de advocaten van de verdachte gaan er alles aan doen om het jou moeilijk te maken?
5: Ja, die doen eigenlijk. Er zijn gewoon feiten die worden besproken door de officier van justitie. En op basis daarvan gaan ze eigenlijk het verhaal maken waardoor het voordelig is voor de verdachte. Dus bijvoorbeeld wat een feit was, was dat ons huis natuurlijk dus gewoon onder bloed zat nog. En dat wij daar zelf schilders en een man voor de vloer voor moesten regelen. En daar hebben we dus ook de rekeningen van ingediend. Omdat, dat gaan we natuurlijk niet zelf betalen. En daar reageerde dan weer de advocaat op van wie zegt dat jullie niet gewoon even het huis wilden oppimpen? Met precies die woorden. En
6: even. Dus het bloed van je broertje, wat je logischerwijs zo snel mogelijk weg wil hebben uit je huis, wordt eigenlijk tegen je gebruikt dat je dat zelf bent gaan doen voor je eigen rouwproces.
5: Ja, en zoals mijn moeder ook vertelde, we hebben nadat je te horen krijgt dat je broer vermoord is, moet je dus op verhoor gelijk. En dan wordt er van alles aan je gevraagd en je weet nog helemaal niks. Dus je zegt maar alles wat je weet. En ik had toen in mijn verklaring gezegd dat ik een maand daarvoor ruzie had gehad met mijn broer. Nou, en het werd volledig uit zijn verband gerukt. En dat mijn broer agressief was. En waarom zou mijn broer dan niet de verdachte aanvallen? Nou, en dan denk je, mijn goede, dat klopt niet. En dat moet je maar aanhoren. En daarop kan je niet meer reageren. En dat doet echt, dat is gewoon een steek in je borst.
6: Ja.
5: Verschrikkelijk.
4: En aan de ene kant, je weet natuurlijk zelf wel een beetje van dat de helft gelogen wordt, zeg maar. Maar dat vreet je binnenop. En dat is een gevoel in je lijf die je gewoon niet kan omschrijven. Het persoon wat je was, dat ben je niet meer. Dat zal je niet meer worden.
6: De steker is veroordeeld tot 12 jaar met TBS. De opdrachtgever, die speelde ook een rol. Die heeft 10 jaar gekregen.
5: Ja.
6: Ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie, misschien gek. Ben je ooit opgelucht? Bestaat dat in zo'n kwestie als dit?
4: Nooit.
5: Nooit. In Nederland vind dat is onze mening. De straffen zijn sowieso al aan de lage kant voor zulke dingen. Het is mooi dat Nederland iemand een tweede kans biedt. Alleen bij heel veel mensen is die tweede kans al te veel. Omdat als je die gedachte al hebt om iemand iets aan te doen, is dat al gewoon gevaarlijk voor de mensheid en de maatschappij. Maar dan denk je over 10 jaar, dan doet hij gewoon weer precies hetzelfde. Mm. Het beste is gewoon levenslang, maar dat kan je in Nederland bijna niet meer verwachten.
6: Is er al een dag geweest dat je weer mag, dat je weer lacht of dat er?
5: Ik ben dan misschien een uitzonderlijk geval in ons gezin, maar ik mag wel spreken dat ik wel weer echt blij ben. Maar daar heb ik heel hard voor moeten werken.
6: Want je bent gewoon ook een jonge meid. Weet je
5: toen het gebeurde, toen was ik 20. En toen zei ik ook tegen mijn ouders van ik ga nu gewoon doorpakken. En ik moet er nu echt wel wat van gaan maken. Dus ik zat toen in de tweede week van mijn laatste jaar van mijn hbo. En ik heb dat ook gewoon afgerond binnen de tijd dat het moet. Dus ik heb mijn studie afgerond. Ik ben gelijk naar de psycholoog gegaan. En ik heb gewoon aan mezelf gewerkt. En ik kan er ook goed over praten over de situatie. Dus dat helpt ook wel heel erg. En ik heb hele fijne vriendinnen om me heen. Die ben ik heel dankbaar. Ik praat veel met mijn ouders. Ik doe veel leuke dingen. Dus eigenlijk met mij gaat het wel heel goed. Maar daarentegen is het heel lastig om je ouders te zien. Waarbij het eigenlijk nooit meer goed gaat komen. Als ik voor ze mag spreken. Die werkt niet meer. Die doet eigenlijk elke dag hetzelfde. De honden uitlaten, schoonmaken en naar mijn broers graf gaan. En dat is verschrikkelijk om te zien.
6: Hmm.
5: Ja.
6: Hoe is dat om te horen, Bianca?
4: Ja, ik vind het heel erg. Ik vind het erg ook voor haar. Maar ik zie gewoon niet meer de vreugde in het leven.
6: Hmm.
4: En ik probeer het wel. En ik lach wel. Maar van binnen huil je. Af en toe moet je een beetje een toneelspel spelen, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog steeds iedere dag het gevoel van dat hij weer komt. En dat is ook, denk ik, het stukje ook wel... wat ermee te maken heeft dat we nooit geen afscheid van hem hebben kunnen nemen.
5: Nee. Dat denk ik
4: ook. Zou er net zo goed iemand anders zijn handen kunnen zijn.
6: Ja, dat blijft dan toch...
4: Ja.
6: Dat blijft knagen.
4: Ja.
5: Ja.
6: Ja. En ik bedoel, je kind is je afgenomen. Dat is het ergste wat je kan verzinnen. Maar je bent eigenlijk ook jezelf ook afgenomen, toch? Je bent niet meer de moeder die je hiervoor wel of niet kon zijn.
4: Precies.
6: Zijn er dingen waarvan jullie allebei zeggen... in het gesprek wat we nu gevoerd hebben... dit vind ik echt belangrijk om nog om toe te voegen... of om mensen die luisteren mee te geven misschien wel?
5: Ja, bij ons is het zo ineens gebeurd. En wij zijn eigenlijk gewoon een normaal gezin, om het even zo te zeggen. We werken allemaal, we doen gewoon alles... ja, gewoon eigenlijk het normale Nederlandse gezin... wat je je kan voorstellen, dat zijn wij wel. Dus ik wil wel gewoon meegeven dat... ook bij mensen zoals wij het kan gebeuren... en ook op klaarlichte dag zoiets kan gebeuren. En je hoeft het niet te verwachten. Dus ja, het klinkt een beetje cliché... maar geniet wel gewoon een beetje van elkaar en van het leven. Want het kan echt morgen gewoon voorbij zijn. En daar zijn wij echt het levende bewijs van... En wees een beetje lief voor elkaar.
3: Benieuwd naar meer verhalen en wat het werk van de case managers van Slachtofferhulp voor Nabestaanden betekent? De documentaire serie Slachtofferhulp bekijk je op NPO Start.

0: You already hear You Got Me met The Roots en Erykah Badu, of course.
1: De Crime Week van BNN VARA.
2: Bepsie de Visser.
0: Ja, we zitten natuurlijk de hele tijd in een beetje dat griezelige vibe. En als je dan denkt aan series zoals bijvoorbeeld Stranger Things, Game of Thrones, The Boys. Allemaal hele goede series. Maar het is wel altijd heel donker daar. Dat is ook dat grimmige. Alles is donker. Ozark is bijvoorbeeld ook een serie waarbij je echt niks ziet. Je moet al je gordijnen dicht doen. En je denkt af en toe misschien wel zwaar. Waar ben ik nou eigenlijk naar aan het kijken? Hoe kan het dat zo'n serie dat grimmige donkere heeft? Nou ja, ik heb gelukkig een paar hele knappe koppen zitten bij mij op de redactie. Die maken de podcast Alledaagse Vragen. En die hebben het even voor je uitgezocht.
3: Hey, Alledaagse Vragen. Ik wil weten waarom series de laatste tijd zo donker zijn. Waarom zie ik niks meer? Hey, bye.
4: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
5: Hey CM, goede vraag. Ik heb ook echt het idee dat ik de laatste tijd standaard eerst de gordijnen dicht moet doen voordat ik een serie kan aanzetten. Ja. Dan denk ik echt na 10 minuten nog steeds, wie staat in die donkere grot? Ik heb geen idee waar ik naar kijk.
6: Ik vind het echt regressie van het leven.
5: Prachtig.
6: Sorry.
5: Dus herkenbaar?
6: Heel erg herkenbaar. Ja? Ja, je kan nooit meer overdag tv kijken.
5: Maar hoe komt het dat moderne series er zo anders, doffer en donkerder uitzien dan bijvoorbeeld series uit de jaren 90?
6: Ja, de ziel is eruit.
5: Dit is het antwoord van Rosa. Ik vroeg het antwoord even aan mediawetenschapper Dan Hessler-Forrest.
7: Televisie is een apparaat wat in de huiskamer staat, waarbij ook vaak daglicht is, of in ieder geval in een verlichte ruimte. En is daarom al van oudsher op een andere manier belicht dan film die gemaakt was om in een donkere ruimte te kijken en waarbij het dus een heel andere contrastverhouding had. Series zoals Cheers en Seinfeld en Friends.
8: How you doing?
7: Die zijn allemaal op film gefilmd, letterlijk. En die zijn ook belicht met de technieken die er bestaan voor film, maar dan anders dan film, met heel veel helderheid. Omdat het heel belangrijk was dat je de gezichten goed kon zien. En voor mensen die series nog steeds kennen, je ziet ook dat ze vooral bestaan uit medium close-ups. Dus je hebt heel veel eigenlijk pratende gezichten.
9: We were on a break!
7: Want ze waren ook voor beeldschermen die niet per se heel groot waren en die in ieder geval geen heel veel detail konden laten zien.
5: Televisie werd vroeger eigenlijk heel anders gemaakt dan dat het nu gemaakt werd. Alles moest goed zichtbaar zijn, ook als de lamp nog aanstond. Dus daarom werd televisie op die manier gemaakt eigenlijk voor televisiekijkers.
6: Ja.
5: Maar,
6: logisch,
5: dat veranderde.
6: Oh.
5: TV's werden groter, ook scherper en series moesten steeds filmischer ogen. Dat was een beetje wat we wilden. Mm. Rond dezelfde tijd dat die verandering begon, stapten filmmakers ook over van echt officiële filmrol, dus ouderwetse filmrol, naar digitaal filmen.
6: Ja.
5: En dat gaf makers heel veel meer vrijheid, want een scène vroeger, als die te donker was, dan had je pech. Want je had een filmrol, dan moest je het opnieuw doen. Maar nu kan je achteraf nog van alles aanpassen. Je krijgt dus heel veel meer vrijheid en hebt veel meer mogelijkheden om van alles en nog wat te proberen als filmmaker.
6: Ja.
5: Maar digitaal filmen is niet de enige reden waarom alles zo donker voelt. Want ook Netflix, Disney Plus en Videoland spelen hierin een rol. Hoe dat zit, dat vroeg ik aan de filmjournalist Laura Gommans.
10: Streaming is natuurlijk, je downloadt het eigenlijk live vanaf het internet. Een bioscoopfilm is eigenlijk heel erg groot. Dus als je een bioscoop op het scherm projecteert, een enorm groot bestand. Ja, dat kan met streaming niet, want dan zou je na elke 3 seconden weer even moeten wachten tot die is gebufferd. Dus streaming services die comprimeren eigenlijk een bestand. Dus je verliest best wel een hoop details en best wel een hoop diepte in dingen die je op streaming kijkt, zodat je het kan streamen zonder dat hij de hele tijd moet bufferen. Ik weet nog heel erg goed dat die Game of Thrones seizoenen, dat laatste seizoen, oh man.
11: And winter is coming.
10: Dat werd ineens zo donker. En dan kijk je het ook nog op streaming en dan moet je echt zo op die tv gaan zitten van, ja, het zal mij echt verrekken wat er hier gebeurt. Want ik zie gewoon alleen maar een soort van zwarte vlakken met blokken. En dat heeft dus echt inderdaad te maken met dat streaming. Terwijl waarschijnlijk ziet dat op Blu-ray wel gewoon prima uit.
5: Ja, dus eigenlijk streaming comprimeert alles, waardoor alle details een beetje wegvallen en dat minder makkelijk te zien is.
6: Maar ik vind het toch bijzonder, want je weet voor een Game of Thrones, je maakt het voor tv.
5: Ja.
6: En je weet toch ook wel, mensen gaan dit streamen.
5: Ja.
6: Waarom denken ze daar niet over na?
5: De eerste aflevering van Game of Thrones werden nog opgenomen op film. Mm-hmm. Dus die stijl was al een beetje ingezet. En later werd het digitaal opgenomen.
6: Oh,
5: dus dat verklaart misschien een beetje waarom je denkt, ja hallo, je hebt het toch bedacht voor de televisie.
6: Joehoe. Ja.
5: Volgens mediawetenschapper Dan was de serie ook veel belangrijker dan alleen die ene donkere aflevering. Want er kwam eigenlijk een soort van trend na Game of Thrones. Mm.
7: Die serie die heeft heel veel invloed gehad. Niet alleen omdat het een fantasy serie was die dus een beetje een chic publiek wist te boeien. Dus het was heel iets anders dan Xena, Warrior Princess of andere dingen uit de jaren 90 die mensen toch een beetje afdeden van ja, dat is een beetje kinderachtig allemaal. En dat heeft dus een trend gezet voor een beetje van die mistige kamers waar het een beetje allemaal onderbelicht is. Eigenlijk weinig scherpe verlichting, weinig duidelijke randjes aan dingen. En in die serie matchte dat ergens wel goed met dat idee dat het een heel moreel ambiguë serie is. Dus het gaat allemaal over personages die deels goed en deels slecht zijn. En wanneer hele erge dingen gebeuren, maar slechte mensen ook een goede kant kunnen laten zien.
8: You know nothing, Jon Snow.
7: Dus dat idee van grijs, dat was zowel thematisch als visueel heel erg overheersend in Game of Thrones.
5: Volgens Dan werd die stijl daarna door heel veel andere series ook gekopieerd. Donkere beelden en veel schaduwen zijn daardoor bijna een soort van ja, visuele code geworden. Want dan weet je, dit is een hele serieuze kwaliteitsserie. Ik kijk naar echte televisie, niet naar dat prut uit de jaren 90. Het is echt goed wat ik kijk. Ja. Donker, het is een trend.
6: Het is een trend, ja.
5: Maar net zoals de man bun en de begroeting goedendag schotel, trends gaan gelukkig over. Of moeten we ons zorgen maken dat deze donkere trend niet voorbij gaat? Blijven we voor altijd in het donker te kijken op televisie?
6: Ik hoop het niet, want ik zie niks meer.
5: Filmjournalist Laura, vertel.
10: Dan heb je natuurlijk altijd met nieuwe technologieën, met 3D-films, dat je dat heel erg. Je denkt, oh ja, dat vonden we aan het begin van 3D heel vet, want dit kan ineens. En ik denk dat dat nu een beetje aan de hand is met, wauw, we kunnen dingen super donker maken en dan zie je het nog steeds. En ik denk als het gaat om belichting en zo, hoop ik dat er nu weer een generatie komt die zich doodergert aan het feit dat alles zo donker is en alles gewoon weer lekker gaat belichten.
6: Nou, voor alle filmmakers in binnen- en buitenland, luister naar wat hier wordt gezegd. We zijn het zat.
2: Alledaagse vragen.
5: En nu ik Dan toch aan de lijn had, viel me nog eigenlijk iets op. Dus ik dacht, ik vraag het even aan hem. Want misschien is het je wel eens opgevallen dat hoofdpersonen tegenwoordig opvallend vaak precies in het midden van het beeld staan.
6: Oh,
5: dit valt mij op.
6: Oké.
5: Okay. Mij niet alleen. Want de nieuwe trailer van de nieuwe Pixar-film Hext kwam uit recent. En toen kwam daar ook heel veel kritiek op van waarom gebeurt alles in het midden?
11: Welcome to Hext, the world of witches.
8: What the?
11: May your visit be magical.
5: Oh. Alsof de linkerkant en de rechterkant van het beeld niet meer bestaan. Alles gebeurt in het midden. Hoe komt dit? Is dit een stijlkeuze? Is dit gewoon toevallig? Dan?
7: Je kan vaak in een film de meme-momenten die zo zijn bedacht ertussen uitpikken. Dus zo van, nou, dit kan gebruikt worden als reactiegif of als alleenstaand dingetje wat je eruit kan knippen. En dat kan dan helpen de film te promoten. Maar het beeld op al die schermen, die bekijken we verticaal. Dan kun je moeilijk shots hebben die heel erg afhankelijk zijn van dat hele brede widescreen beeld wat we vaak associëren met dure films. Dan moet het juist iets in het midden van het beeld zijn. Dan kunnen we het gebruiken voor op mensen hun telefoon.
6: Wat zonde.
5: Stom, hè?
6: Maar ja.
5: Het is ook heel vervelend, want nu kan je het niet meer anders zien. Sorry.
6: Nee, nu weet je gewoon dat het daarvoor is gemaakt.
5: Voor TikTok, voor Instagram, voor de reels.
6: Oh.
5: Lucien, waarom zijn series zo donker tegenwoordig? Nou, dat is eigenlijk een optelsom. Het is een bewuste stijlkeuze van makers. De keuze werd technisch mogelijk door digitale camera's. En wordt thuis vaak nog eens versterkt doordat streamingdiensten het beeld comprimeren. Dus als je soms bijna niet ziet, ligt dat niet alleen aan jouw televisie.
6: Heb je nou ook een vraag? Stuur dan een berichtje op Instagram of op TikTok. Daar zijn we heel goed uitgelicht. Dus je kan ons van alles daar vragen. Je kan ook een mailtje sturen naar alledaagsvragen@bnnvara.nl. En dan gaan we het allemaal voor je uitzoeken.
2: Alledaagse vragen. NPO Luister.
12: It's gonna be legend. Wait for it.
2: BNN Vara.

0: Ja, Destiny's Child met Bills, Bills, Bills. Dit was alweer de eerste aflevering van de True Crime Week van BNN Vara. Ik zit hier de hele week, dus maak je borst maar nat. Maar nu kan je opstaan met vroeg. Ik spreek je morgen weer. Een hele mooie dag.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: Al sinds het begin van de mensheid vertellen we verhalen en gebeurtenissen door aan volgende generaties. Maar in de geschiedenis die we vertellen worden continu keuzes gemaakt. Wat vertellen we en aan wie vertellen we wat we weten? In dit proces wordt een hele hoop vergeten en daarom duiken we deze week in een belangrijk thema: vergeten geschiedenis.
4: Vroeg. Emma van den Berg.
3: Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 10 augustus. De komende week in Vroeg is er ruimte voor vergeten geschiedenis. Verhalen die niet vaak aan het licht komen. Verhalen waarvan de gemiddelde Nederlander het verhaal waarschijnlijk had moeten opzoeken. En we beginnen vandaag met de vergeten geschiedenis van Moresnet. Een stukje land van nog geen 4 vierkante kilometer. Een voormalig roversnest, een smokkelparadijs, wat nergens bij hoorde en waarom geruzied werd. Hoe kan het dat een stukje land in Europa nergens bij hoort? Hoe werkt zoiets? Wat gebeurde daar? En wat was en werd dit voor een plek? Ik ga erover praten met schrijver en journalist Philip Dreugen. Goedemorgen, Philip.
5: Goedemorgen.
3: Wat fijn dat je er bent. We duiken er zo wat uitgebreider op in wat het nou precies was en wat daar nou gebeurde. Maar om te beginnen even, wat fascineert jou nou zo aan Moresnet?
5: Ja, Moresnet is eigenlijk een soort sprookje, zou je kunnen zeggen. Er was eens een landje dat zo klein was dat het op een heleboel kaarten niet eens voorkwam. Waar ze geen koning hadden of geen president, maar een burgemeester. En geen leger, maar 1 enkele politieman.
3: Ja.
5: Ik bedoel, die hele premisse, het klinkt al zo mooi. Dat is
3: fabelachtig.
5: Ja, fabelachtig, daar is mijn fascinatie denk ik begonnen.
3: Ja, en je schreef er uiteindelijk ook een boek over. Dat kwam, we hadden het er net even over, 10 jaar geleden
5: ja,
3: kwam het uit.
5: 10 jaar alweer.
3: 10 jaar alweer. Hoe kwam je eigenlijk met het onderwerp in aanraking? En dacht je toen ook meteen van, oh, hier moet ik echt alles over weten?
5: Ja, dit is de meest vreselijke vraag die je mij kunt stellen. Want ik weet het niet meer.
3: Okay.
5: Het schijnt dat ik al in 1996 tegen iemand heb gezegd dat ik daar nog eens een boek over ging schrijven.
3: Okay.
5: Wanneer ik het voor het eerst heb gezien, geen idee. Het kan zijn dat ik ooit Boudewijn Buug heb gezien. Die heeft daar een programma over gemaakt. Een aflevering van zijn programma. Of Misschien is het nog ouder. Ik ben ooit met mijn vader op het Drielandenpunt geweest. Mijn vader die hield nog wel eens van een beetje smokkelen. Helemaal aan de andere kant van het land in Groningen. Maar het kan zijn dat hij daar tegen mij zei van... nou jongen, hier kon je pas goed smokkelen... want hier lag nog een derde landje. Dus ik heb geen idee.
3: Nee, er zouden meerdere opties zijn het is begonnen.
5: Ja, ik moet daar toch eens een keer een goed verhaal bij bedenken.
3: Vandaag is nog even niet de dag.
5: Makkelijker voor situaties als dit, maar ik weet het eerlijk gezegd.
3: Maar er zijn in ieder geval heel veel redenen om het dus zo om die fascinatie te ontwikkelen.
5: Precies.
3: Waar ligt Moresnet precies?
5: Aan het Drielandenpunt, het voormalige Vierlandenpunt bij Vaals.
3: Ja.
5: En dan als je over de Bult heen gaat, over de Vaalse Berg, dan precies aan de andere kant.
3: Ja. Je bent er zelf ook wel eens geweest, je zei het net ook. Met regelmaat?
5: Enkele keren. Ja, ik was er, 2-3 weken geleden nog.
3: Oh ja?
5: Ja, en ik vind altijd, het Drielandenpunt is altijd een hele mooie manier om erheen te gaan. Niet de makkelijkste manier, dat is via Aken of via Luik. Maar nee, dan ga je dus over het Drielandenpunt heen. Daar kun je overheen rijden, weten niet veel mensen.
3: Ja.
5: En dan, aan de achterkant ben je er eigenlijk gelijk. En dan moet je even de berg af naar beneden rijden. En dan kom je in Kelmis, het voormalige hoofdstadje.
3: We gaan er zo alles over bespreken. Zit je nou thuis te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Luister app.
1: Vroeg. Emma van den Berg.
3: Ja, ik was dus zelf ook niet bekend met Moresnet. Ik wist er eigenlijk helemaal niets over. Als jij nou zou moeten uitleggen aan luisteraars wat het is...
5: Ja.
3: Kan je daar een samenvatting van geven?
5: Het is een foutje.
3: Een foutje.
5: Het is een briljante fout. Wil je de oorsprong weten?
3: Laten we even de geschiedenis induiken.
5: Het is 1815, Napoleon is verslagen in Europa. Ja. Slag bij Waterloo. Vervolgens moet zijn grote Franse Rijk... dat moet eigenlijk uit elkaar worden getrokken. De landen van Europa komen bij elkaar in Wenen... om te overleggen van hoe moet Europa eruit gaan zien?
3: Ja.
5: Waar gaan grenzen lopen? Nou, daar wordt onder andere een nieuw land bedacht in Wenen. En dat land, daar wonen wij. Dat is het Koninkrijk der Nederlanden.
3: Ja.
5: Bestaat uit de voormalige Republiek van de Verenigde Provinciën... de Spaanse Nederlanden, oftewel België en Luxemburg. Dat nieuwe land moet een grens krijgen.
3: Ja.
5: Vooral de zuidelijke kant van die grens, waar het dan grenst aan Pruisen. Ja, daar is die grens. Want daar wonen wij. Dat is het Koninkrijk der Nederlanden.
3: Ja.
5: Bestaat uit de voormalige Republiek van de Verenigde Provinciën, de Spaanse Nederlanden, oftewel België en Luxemburg. Dat nieuwe land moet een grens krijgen.
3: Ja.
5: Vooral de zuidelijke kant van die grens, waar het dan grenst aan Pruisen. Ja, daar is die grens in een heleboel gevallen echt gewoon helemaal niet.

0: Maar hij houdt ook net iets te veel van champagne.
1: Oh.
0: En hij heeft net te veel belangstelling voor de dames. Zullen we maar even heel netjes zeggen.
1: Akkoord.
0: Dus dat de verdrag dat uiteindelijk wordt gesloten staat boordevol met fouten.
1: Ah, okay.
0: En eentje daarvan, daar komen ze een jaar later achter. Dan komt er een soort commissie bij elkaar van Pruisen en Nederlanders om tot op de meter te bepalen waar die grens moet liggen. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. En dan komen ze erachter dat in Wenen iets meer dan drie vierkante kilometer is beloofd, zowel aan Pruisen als aan Nederland.
1: Ja, dat was een van de foutjes.
0: Dat is een van de foutjes.
1: Ja.
0: Al die andere foutjes konden ze redelijk makkelijk oplossen. Of ze lazen er gewoon overheen. Van, er staat Oost, maar hij bedoelde natuurlijk West. Ja. Dat soort foutjes. Alleen, precies op die, laten we zeggen, iets meer dan 3,5 of iets meer dan 3 kilometer, vierkante kilometer, ligt een zinkgroeve.
1: Ja.
0: En dat is echt de hoofdprijs in die tijd. Dat is wat beide landen heel erg graag willen. Niet alleen ligt daar de rijkste zinkvoorraad van Europa, maar de eigenaar van die groeven, dat is een uitvinder uit Luik, die heeft een manier gevonden om heel puur zink eruit te halen, uit dat erts dat daar uit de grond wordt gehaald. Dat hebben ze nergens anders in Europa. Overal zit in het zink, daar zitten verontreinigingen, waardoor het eigenlijk helemaal geen fijn materiaal is. Maar hij produceert echt puur zink. En dat is een fantastisch materiaal. Het plastic van de 19e eeuw noem ik het altijd. Je kan het voor alles gebruiken. Het roest niet, het is licht, je kan het makkelijk vervormen. Dus beide willen heel graag die groeven hebben.
1: Ja, ja. En ze willen het niet afstaan aan de ander?
0: Dat is eigenlijk nog wel het belangrijkste. Gewoon pure jaloezie.
1: Oh, ja.
0: Ook van de twee koningen, de Pruisische en de Nederlandse. Dus ze willen allebei, zeggen ze tegen hun delegaties, wat je ook doet, geef niet die zinkgroeven weg aan de ander. Ze praten er uiteindelijk meer dan een jaar over en komen er niet uit. Maar ze moeten een oplossing bedenken. En uiteindelijk is de oplossing, dan is het dus niet van jou en het is niet van mij. We verklaren het neutraal, dat gebiedje.
1: Ja.
0: En daar zijn ze heel trots op.
1: Oh ja, zijn ze daar trots op?
0: Daar zijn ze echt heel trots
1: denken
0: op.
1: Denken ze echt op dat moment, dit is een heel goede oplossing.
0: Ja, dat zie je terug in de archieven. Die mensen die dat bedenken, die hebben dan echt iets van, we hebben een oplossing.
1: Heel moderne oplossing bedacht.
0: Fantastische oplossing, ja. En dan wordt er afgesproken, dan lossen we dat later nog eens een keer op. En uiteindelijk hebben ze daarmee een nieuw land in het leven geroepen. Want als het niet van jou is en niet van mij, van wie is het dan?
1: Ja.
0: Er wonen iets meer dan 250 mensen. Ja, dan is het van die mensen waarschijnlijk.
1: En hoe moest dat er dan uitkomen te zien? Als het dus, want we zeggen dat is neutraal verklaard. Ja. Dus dat hoort dan nergens echt bij. Dat is echt goed, hè, denk ik
0: ja,
1: zo.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: En
0: niemands land eigenlijk.
1: Nee,
0: Dat is waar het op neerkomt.
1: En hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?
0: Grenspalen. Ze gaan gelijk allemaal prachtige grenspalen ontwerpen. Ik heb in het Nationaal Archief in Den Haag kun je de ontwerpen kun je zien. Er wordt gewoon getekend en dan is iemand heel trots van, dit is een hele mooie grenspaal. En dan, en dan wordt het dus afgebakend. Er worden kaarten gemaakt. Vervolgens bestaat het.
1: Ja.
0: En is er eigenlijk niemand die precies weet wat het is of wat ze ermee aan moeten.
1: Of wat de regels misschien ook zijn.
0: Of wat de regels zijn, daar hebben ze ook nog 10 jaar over gesteggeld. Welke wet gaat daar gelden?
1: Ja, precies. Ja, ja,
0: ja. Zeggen de Pruisen, laten we de Pruisische wet doen, dat is makkelijk. Nee, zeggen de Nederlanders, dat zouden wij eigenlijk erkennen dat het van jullie is.
1: Ja.
0: Nee, dus wij willen de Nederlandse wet. Nee, zeggen de Pruisen. Nou, zo gaat het constant, totdat er weer eens een compromis wordt bedacht. En dat gaat steeds zo door. En de mensen die er wonen, wat zijn die?
1: Ja.
0: Dat weet helemaal niemand.
1: Ja, precies.
0: Ja, ze zijn stateloos, want ze wonen nog in Pruisen, nog in Nederland, nog ergens anders. Dus ja, stateloos.
1: En ze waren wel heel blij dus met die oplossing, maar...
0: Heel even maar, hoor.
1: Oh ja, dat was van korte duur.
0: Daar komt het besef van, wat hebben wij nou eigenlijk gedaan? Wat is dit voor ons? Wat hebben we hier nou gecreëerd?
1: Want was het wel de bedoeling om het voor de lange termijn zo te behouden, toen het eerst werd bedacht?
0: Nee, er zou een commissie worden opgericht van mensen uit Pruisen en Nederland, en die zou het probleem dan oplossen. Mind you, ze hebben er op dat moment al meer dan een jaar over gepraat. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En er is geen oplossing bedacht. Dus er moet een commissie komen. Nou, die commissie is er helemaal nooit gekomen. Want iedereen die denkt, wat moeten we ermee? En niemand wil ook in zo'n commissie gaan zitten waarschijnlijk. Want dit los je niet zomaar op. En het is uiteindelijk, weet ook iedereen in Den Haag en in Berlijn, weet van die twee koningen, die moeten het eens worden. En als die het niet eens zijn, dan kunnen wij vergaderen totdat we een onderzoek...

0: wegen, maar dan komen we er niet uit. Dus die koningen moeten eruit. En die koningen die zijn gewoon eigenwijs en die zeggen van... Dit is Nederland of nee, dit is Pruisen. En dat is het dan.
1: Ja, dus het is echt, als jij het niet kan hebben, dan of als ik het niet kan hebben, dan jij ook niet.
0: Precies, daar komt het. Dat is exact waar het op neerkomt.
1: Ja, ja.
0: Een soort kenniszinnen van heel hoog niveau, want ja, twee koningen.
1: En wiens idee was het om het neutraal te verklaren? Wie kwam er met dat plan?
0: Daar ben ik nooit precies achter gekomen, maar het is een soort... volgens mij zijn ze er redelijk snel achter gekomen van... we moeten dit eventjes in de ijskast zetten.
1: Ja, bij de
0: delegaties. Wie nou als allereerst heeft gezegd van dit doen we zo. Dat is niet meer terug te vinden in de archieven. Wel dat ze er redelijk snel over eens zijn dat dat de juiste oplossing is. De oplossingen komen ook niet van de delegatieleden. Die komen uit de hoofdsteden. Dus ik denk dat er even onderling wat is gesmoest tussen de twee koningen.
1: Oh ja, ja, ja, ja. Het is dan dus neutraal gebied.
0: Ja.
1: Is er dan wel ook iemand of iets die de leiding heeft daar?
0: Meneer de Lasso heette hij. Arnold de Lasso. Nee, dat was de eerste vraag. Wie is hier de baas?
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk niemand. Maar dat is natuurlijk niet een acceptabele situatie. En er is een oude burgemeester van dat gebied, uit de Franse tijd nog. En die wordt gevraagd, een adellijke man. Dus nou, daar hebben ze dan wel vertrouwen in. Wil jij daar alsjeblieft burgemeester worden?
1: Ja.
0: En tegelijkertijd staatshoofd.
1: Oh ja, een dubbele positie.
0: Precies.
1: Ja.
0: En hij is ook al burgemeester van een dorpje dat ligt net ten zuiden van dat nieuwe landje. Op Pruisisch grondgebied. Dus hij is de enige burgemeester in Europa die burgemeester is aan weerskanten van een nationale grens. Ook zo'n opmerkelijke beslissing. Maar goed, hij heeft ook ervaring. De man heeft wat levensjaren, dus die weet een beetje hoe hij dit moet gaan proberen op te lossen. En dat is vooral door heel veel te praten met allerlei mensen. Want,
1: want
0: elk probleem wordt gelijk een soort diplomatiek incident.
1: Ja.
0: Ik vond een jongen die wilde op een gegeven moment trouwen met een meisje. Hij komt uit Kelmis, dus het hoofdstadje van het neutrale gebied. En hij wil trouwen met een meisje uit Wittem in Nederlands, tegenwoordig Nederlands Limburg. Mag dat? Dat is een leuke.
1: Ja.
0: Want wat is hij? Ja, geen idee eigenlijk. Ja, stateloos waarschijnlijk.
1: Ja, hoe leg je dat vast?
0: En nog belangrijker, als er nou kinderen komen, stel er komt een zoon en die zoon wordt op een gegeven moment 18. In welk leger moet die?
1: Oh ja, ja, ja.
0: Om maar eens wat te noemen, moeten ze belasting betalen? En zo ja, waar? En al dat soort dingen die in een gewone gemeente echt hamerstukken zijn, worden daar hebben ze het soms jaren en jaren over. Dus iedereen die moet steeds schipperen met die situatie, heeft geen idee hoe je dit moet oplossen. Want er is niet zoiets in de wereld ooit geweest. Dat is niet helemaal waar overigens. Maar voor zover zij weten, nooit zo'n situatie geweest. Dus ja.
1: Zijn dat dan ook veel vraagstukken waar ze nooit uitkomen? Bijvoorbeeld met dat trouwen?
0: Nee, uiteindelijk komen ze overal wel uit. Het enige waar ze niet uitkomen is het landje zelf.
1: Ja, oké, ja, precies.
0: Dat is een beetje het probleem. Het bestaat, dus moeten ze ermee dealen.
1: Ja, ja.
0: Een hele belangrijke vraag, welke wet gaat er gelden? Daar hebben ze meer dan 10 jaar over gedaan om te beslissen. Dus de Pruisen die zeiden, willen Pruisische wet, Nederlanders willen Nederlandse wet. Uiteindelijk is het compromis. Welke wet gold hier vroeger eigenlijk? Ja, de wet van Napoleon, de Code Napoleon. Mooi, dan laten we die eigenlijk voortduren. Dus Napoleon is lang verslagen. Na een aantal jaren is hij ook dood. Maar zijn wet blijft op een heel klein stukje Europa blijft gelden. En Napoleon was heel streng. Dus er zaten al hele draconische maatregelen in. Dus als je in het neutrale gebied werd opgepakt voor iets, dan kreeg je een straf die soms 3 of 4 keer zo streng was als aan de andere kant van de grens, ja, in Nederland of in Pruisen. Dus ja, alles was constant een verhaal aan dit landje.
1: Ja, en dat op nog geen 4 vierkante kilometer.
0: Ja, het is 3,14 of zoiets dergelijks.
1: Ja, ja.
0: Vierkante kilometer. Het is echt het is ongeveer zo groot als het eiland Marken.
1: Ja. Oh, ja,
0: om je een,
1: ja,
0: idee te geven. Kleiner dan Schiphol, om maar eens wat te noemen.
1: Oh ja, wauw. En dat draait dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, wel echt allemaal om die zinkmijn.
0: Dat, zink, komt het is, op neer. Dat zink is het alfa en omega. Dat is de reden dat het is ontstaan. En ja, kijk, die zinkmijn, die weet natuurlijk niet... De eigenaren daarvan weten niet wat ze overkomt.
1: Ja.
0: Ze zijn ineens een BV met grenzen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Geen belasting. Ja, ze moeten wel pacht betalen aan de beide landen. Dus aan Pruisen en Nederland. Die hebben dat dan afgesproken. Van, nou ja, dat halen we dan in ieder geval uit dat landje. Dat we ieder de helft van de pacht krijgen. Daar ontstaat ook gelijk ruzie over, maar dat is een ander verhaal. Dus ja, die mijn, ja, geweldig
1: natuurlijk.
0: Ja, wat gebeurt
1: daarmee met die mijn?
0: Daar worden bakken en bakken en bakken geld verdiend.
1: Ja, door de eigenaar.
0: Uiteindelijk, ja. Niet door de eerste eigenaar, die overlijdt ook redelijk vroeg in dit hele verhaal. Maar degene die het overneemt, meneer Mosselman uit Brussel. Die weet niet wat hem overkomt. Dus we worden echt zulke gigantische bedragen verdiend.
1: Ja.
0: Dat zink, dat is zeer gewild. Hij is monopolist. Hij is de enige die puur zink kan produceren.
1: Ja.
0: Hoe mooi wil je het hebben?
1: Ja, dus aan de ene kant heb je dan dus die zinkmijn. Ja. Aan de andere kant heb je daar dus een stukje neutraal land... waar het heel onduidelijk is welke regels daar nou zouden moeten gelden... en wat ermee gebeurt. Is het een populaire plek voor mensen om te wonen?
0: Wat dacht je? Ja.
1: Ja.
0: Kijk, die zinkgroeven die heeft constant nieuwe mensen nodig. Die breiden maar uit en er worden weer nieuwe delen worden afgegraven... of er worden tunnels gemaakt. Dus er zijn constant mensen nodig. Er gaan ook een hoop mensen dood, want het is heel zwaar en vies werk... en de hygiënische omstandigheden zijn er niet echt geweldig. Dus een hoop mensen krijgen infectieziektes.
1: Ja, maar er is werk?
0: Maar er is constant werk. Dus je kan altijd je daar melden en dan zullen ze altijd zeggen... van hier heb je een pikhouweel, ga maar.
1: Mm.
0: Vervolgens, omdat er geen belasting wordt geheven in het landje... is het leven er heel goedkoop. Er is bijvoorbeeld ook geen, wat toen, het heette nog geen BTW... maar wat we nu de BTW zouden noemen. Dat zijn best hoge belastingen.
1: Ja.
0: Dus je kunt, als je daar boodschappen gaat doen... dan ben je ongeveer 20-25%, soms 30% goedkoper uit dan in de buurlanden. Dus je kunt er heel goedkoop leven.
1: Ja.
0: Er is altijd werk... En niet onbelangrijk, 's avonds, als je in de groeven bent uitgewerkt... kun je je dagloon verdubbelen door te gaan smokkelen.
1: Ja, precies.
0: En dat is ontzettend makkelijk, dus iedereen die doet dat.
1: Ja.
0: Dus geld, weinig uitgeven. En er is behoorlijk wat vertier. Er komt op een gegeven moment wordt het echt een soort Sodom en Gomorra aan tijd.
1: Ja, dat smokkelen gaan we het straks nog even wat uitgebreider ook over hebben. In je boek schrijf je ook over de verhalen van mensen die daar dus dan wonen. Stel dat ik in die periode door Morrisnet wandel. Wat zie ik dan? Hoe ziet het dagelijks leven daar een beetje uit?
0: Het ligt een beetje aan het seizoen. Maar laat ik als antwoord beginnen te geven modder.
1: Modder.
0: Het is, ja, er zijn geen verharde wegen. Het is allemaal, behalve dan de hoofdweg van Luik naar Aken... die de zuidgrens vormt van het landje. Maar de andere wegen zijn allemaal niet verhard. Er zijn geen openbare werken. Dus ja, er is ook niemand die denkt van... we moeten een soort afvoer maken of zoiets dergelijks. Mm. Dus als het regent, dan is het gelijk modderig. Huizen van hout in de eerste helft van de 19e eeuw nog. Iedereen die bouwt maar wat. Er zijn een paar stenen gebouwen, een paar stenen huizen. Maar voor de rest, iedereen die bouwt maar wat. Dus ja, jij komt daar, je gaat daar werken. En dan bouw je een soort schuurtje voor jezelf.
1: Zijn dat niet mensen die... zijn mensen van plan met een korte termijn plan daar bijvoorbeeld?
0: Vaak wel, ja.
1: Ja.
0: Een heleboel jonge mannen. Op een gegeven moment komen mensen erachter dat als je uit de buurlanden... als je jonger bent en je wordt 18 of in Pruisen 20... dan moet je in dienst. En op een gegeven moment komen mensen erachter van... wacht even, als ik op dat moment dat ik jarig ben... als ik dan in Morrisnet ben, dan hoef ik niet in dienst.
1: Ah.
0: Omdat beide landen beschouwen het als hun bezit... dat ze niet in bezit hebben genomen. Ja, dit klinkt... gek, maar dat is de formule. Het is bezit, maar het is niet in hun bezit. Dus als je daar bent, dan ben je eigenlijk niet in het buitenland, wat strafbaar zou zijn.
1: Ja, ik heb het gevoel dat ik naar een soort Escher-schilderij aan het luisteren ben.
0: En alles is daar zo. Dus je bent niet in het buitenland en tegelijkertijd ben je niet in het land.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus kunnen ze je niet dwingen om in dienst te gaan. Dus als je dan een jaar of twee blijft, ja, dan, en je komt dan terug, ja, dan is je diensttijd ondertussen voorbij. En dan hoeft die je niet in dienst.
1: Ja.
0: En ondertussen lekker verdienen en een beetje lol maken.
1: Want... Ja, dus we zien modder. We zien waarschijnlijk dan dus ook veel jonge mannen die daar zijn.
0: Eindeloos veel jonge mannen. Eindeloos ratio jonge 2 mannen. Tot 1 ongeveer, mannen of vrouwen.
1: Oh ja, oké. Okay. Wat komen we daar nog meer tegen?
0: Kroegen.
1: Kroegen.
0: Eindeloos veel kroegen, ja. 1830 scheiden de Belgen zich af. Dus ineens heeft het landje Moresnet heeft 3 buurlanden. Hè, dus Pruisen, Nederland en België. En de Belgen die krijgen dat probleem eigenlijk ook een beetje op hun bordje. En die sturen op een gegeven moment maar een ambtenaar daarheen om eens te kijken van, hoe gaat het daar nou eigenlijk? Ja. En die man komt een beetje wit rond de neus, komt hij terug. En die zegt van, ieder derde huis is ook een kroeg. Of een bordeel, of iets anders waar je helemaal klemzuipt en allerlei andere ondeugden kan plegen.
1: Ja.
0: Er wordt echt een rapport geschreven van, jongens, wat hebben we gecreëerd daar? Of nou ja, niet we, de Belgen zijn natuurlijk onschuldig eraan. Maar wat is daar gecreëerd? Wat hebben we mee te maken daar? Een soort rovershol in onze achtertuin. Een soort wildweststadje zou je het ook kunnen noemen.
1: Ja.
0: Daar vergelijk ik het in die periode wel mee. Dus als je daar een hoop jonge mannen bij elkaar hebt met geld, ja, natuurlijk krijg je prostitutie. Natuurlijk krijg je, er worden van die bokswedstrijden met blote vuisten georganiseerd. En daar kan je natuurlijk op wennen. Natuurlijk zijn er hanengevechten. Natuurlijk wordt er gegokt bij het leven, ook met kaarten en dat soort zaken.
1: Ja.
0: Natuurlijk gebeurt daar alles wat God verboden heeft.
1: Ja. Ja, het wordt ook een soort feest.
0: Een soort festivalterrein zou je het bijna kunnen noemen.
1: Inderdaad. Ik hoor modder, ik hoor veel
0: precies,
1: kroegen.
0: Ja, dus Lowlands.
1: Het nieuwe Lowlands, of de oude Lowlands.
0: Het oude Lowlands van de 19e eeuw, ja.
1: Zit je nou thuis te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: Ja, we hebben namelijk al een paar vragen binnen. Zo vraagt Harmen, konden mensen vrij van Nederland of België naar Moresnet?
0: Zeker, ja. Ja, het was zelfs heel eenvoudig. De grenzen in Europa waren nergens zo eenvoudig over te gaan als in Moresnet. Er was douane aan alle kanten.
1: Okay.
0: Maar dat waren heel weinig mensen. Maar als je je gewoon meldde bij de grens, ja, dan kon je, nadat je een beetje had geïdentificeerd, en meestal hoefde dat ook niet, kon je gewoon doorlopen en was je in het neutrale gebied. En dat deden heel veel mensen, ook om het als een soort schuiloord te gebruiken. Stel dat je werd gezocht door de politie.
1: Oh ja.
0: Of je was gedeserteerd uit het leger. Nou, dan was het heel makkelijk om die grens over te gaan. Zeker in ten noorden van Kelmis heb je een soort donker bos.
1: Mm-hmm.
0: Moresnet betekent overigens donker bos. Dus dan liep je dat bos in en dan was je er.
1: Ja, precies.
0: En als je eens een keer een douanier tegenkwam, nou ja, dan was het of een kwestie van heel erg hard lopen. En waarschijnlijk kon je ze ook nog wel eens wat geld geven, dat je door mocht lopen met je smokkelwaar.
1: Ja. Dit vind ik ook wel een boeiende vraag. Charmaine vraagt, als er geen overheid was zoals wij hem kennen, hoe werd er dan iets geregeld, zoals woningen bouwen voor dat groeiende volk? Je zei net al een beetje dat mensen gewoon zelf gingen bouwen.
0: Ja, de burgemeester was het gezag. En die deed dat heel erg goed. Want die werd geconfronteerd met een onmogelijke situatie. Maar die ging zichzelf op een gegeven moment maar een beetje opstellen. Ook als een soort manesje van alles. Dus die gaf inderdaad toestemming om te bouwen. Wat permanentere gebouwen. En iedereen kon min of meer doen wat hij wilde, want de Code Napoleon, daar was niet zo heel veel, daar stonden niet zo heel veel bepalingen in voor een moderne maatschappij. Die wet die veranderde ook niet, die werd steeds ouderwetser. Dus uiteindelijk regelde die wet een heleboel dingen niet. Dus mensen konden over het algemeen doen wat ze willen, maar de macht daar was de zinkgroeven en de directie daarvan. Als die iets niet wilden, dan gebeurde het niet.
1: Want daar zat het geld.
0: Daar zat het geld en daar zat de macht. En die hadden op een gegeven moment donders goed door van, zonder ons was dit er niet geweest. Dus wij moeten ons ook een beetje opstellen als machthebbers.
1: Ja.
0: Zij stelden ook de eerste politieman op een gegeven moment aan. Dat was eigenlijk een soort veredelde bewaker voor hun installaties, voor hun mijn. Maar die deden ook even een rondje door het dorp om te kijken of de arbeiders zich een beetje gedroegen 's avonds.
1: Ja,
0: hint niet dus. Maar dat ging bij zijn takenpakket horen. Uiteindelijk heeft Moresnet wel een eigen politieman gekregen. Maar in het begin was het zeker. Was het de mijn die dat soort dingen allemaal regelde? Ook het eerste schooltje.
1: Oh ja, er zal ook een schooltje zijn gekomen.
0: Voor de eigen werknemers, de jonge werknemers. Want kinderarbeid was ook heel gewoon. Maar als je goed met je arbeiders wilde communiceren, moesten ze een beetje kunnen lezen en schrijven. Dus werd er een schooltje gebouwd.
1: Allemaal in dienst wel weer van die mijn.
0: Dus eerst in de mijn werken en dan naar school of andersom.
1: Oh, wat een, Wat een leven. Ik heb hier nog een vraag van Fernando over die mijn ook. Verdienden de mensen voornamelijk geld door in die mijnen te werken?
0: Ja.
1: Dat was het wel echt.
0: Ja, ja, ja goed. En dat smokkelen 's avonds.
1: Ja. Ja, precies.
0: Het was een hele arme tijd, moet je je voorstellen. In heel grote delen van Europa hadden mensen enorm de moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En hier was een plek waar je dus goed kon verdienen, waar het goedkoop leven was. En dan 's avonds, op een gegeven moment kwamen er al heel snel 3 grote destilleerderijen. Die produceerden aan 1 stuk door pure alcohol. Uit granen, uit aardappelen, kan niet bommen. Als je dan naar die destilleerderij ging en je kocht 2 blikken van 10 liter alcohol voor een relatief laag bedrag, en je liep bijvoorbeeld even België in of je liep even Nederland in, en je ging naar de eerste de beste kroeg en je zei tegen de kroegbaas, hier, ik heb alcohol voor je, die betaalde dan waarschijnlijk 2 keer zoveel ervoor als wat jij net had betaald. Dus je verdubbelde je relatief kleine investering, verdubbelde je makkelijk.
1: Ja.
0: En dan vervolgens in de kroeg deden ze er wat water bij en wat kruiden, en dan zeiden ze, het is jenever. Jenever maak je eigenlijk anders, maar goed, dat was de manier waarop ze dat deden. En ja, dus je kon heel makkelijk kon je zo behoorlijk wat geld verdienen. En uiteindelijk, die smokkelaars die werden steeds professioneler, gingen steeds betere methodes gebruiken. Dan hoef je het niet meer met 2 blikken te zeulen, maar werd het veel grootschaliger aangepakt. Bijna als een soort legeronderdelen.
1: Ja, ja.
0: Dan bestormden die smokkelaars met een man of 15, bestormden ze bijvoorbeeld de grens van Pruisen of van België. Ja, en als er dan een douanier was, nou, die dacht echt niet van, dit ga ik tegenhouden natuurlijk.
1: Nee, precies. Nee.
0: En ik denk dat ze nu dan ook gewoon wat toegestopt kregen.
1: Ja, ja, we gaan het zo nog heel uitgebreid hebben over dat smokkelen, want dat is echt een ontzettend interessant stuk, of een belangrijk deel ook aan dit verhaal.
0: Zeker, ja, smokkelen is alles daar.
1: Smokkelen is alles zelfs. Zit je nou te luisteren en heb je vragen, vergeet ze dan dus niet te stellen in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, we zijn zo weer bij je terug. En dan praat ik dus met schrijver en journalist Philip Dreugen verder over de vergeetgeschiedenis van Morrisnet. Maar eerst gaan we even naar muziek. Van neutraal Morrisnet naar Alanis Morissette.
0: Zo, dat is een goede brug.
1: Ja, toch? Dit is You Ought to Know van Alanis Morissette.

0: Dit is Vroeg van maandag 10 augustus. Deze week duiken we bij Vroeg in vergeten geschiedenis. En vandaag hebben we het over neutraal Moresnet. Een stuk land van een paar vierkante kilometer dat nergens bij hoorde. En een smokkelparadijs. En daar gaan we het zo verder over hebben. Ik praat er verder over met een man die hier alles over weet. Namelijk schrijver en journalist Philip Dreugen. Hij schreef er ook een boek over. Zit je nou thuis te luisteren en heb je vragen? Vergeet ze niet te stellen in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Van den Berg.
0: Ja, ik wil het even hebben over smokkelen. Moresnet stond namelijk bekend als een paradijs voor smokkelaars. Waarom was dat smokkelen, we weten het denk ik al een beetje, maar toch, waarom was dat smokkelen daar nou zo aantrekkelijk?
2: Eigenlijk omdat er geen belastingen waren in Moresnet. Ja. Dus alles wat je daar maakte. Kijk, vroeger werden de meeste belastingen geheven. En vroeger, 19e eeuw, werden de meeste belastingen geheven op het produceren van dingen. Dus als je een koe slachtte, dan betaalde je slachtbelasting. Dus dan werd de prijs van een biefstuk hoger. Als je alcohol maakte, dan betaalde je daar belasting over.
0: Ja.
2: Alles wat je produceerde zat een percentage op. Vaak 15, 20%. Allermeeste zat op alcohol. Dus als je dat ergens een plek hebt waar je dat niet hebt, dan zijn spullen daar dus heel goedkoop.
0: Ja.
2: Dus alles wat je daar produceert, is het de moeite waard om het mee de grens over te nemen. Want dan zeg je tegen iemand die dat dan van je koopt, van laten we de helft, split in the middle, hoe noem je dat ook weer? Dat je, je deelt de winst erop, zullen we maar zeggen. Maar er was nog iets belangrijkers. Stel je even voor, er komt een lading zout aan uit Portugal, in de haven van Antwerpen. En de importeur die zegt van nee, ik ga dit weer exporteren. Ik ga het naar Pruisen brengen.
0: Mm-hmm.
2: Dus hij betaalt dan een soort importbelasting in Antwerpen. Maar die kan die uiteindelijk terugkrijgen. Dat zout gaat op een kar. Die kar die rijdt dwars door België heen of door Nederland. Doet er niet zoveel toe. Maar het meest logisch is door België. En die komt aan bij de grens van neutraal Moresnet. En hij zegt tegen de douaniers daarvan, dit zout gaat naar Pruisen. Mag ik mijn belasting terug? Ja, zeggen de douaniers, hier heb je een cheque of cash of hoe dan ook. Hij krijgt die belasting die hij heeft betaald in Antwerpen, krijgt hij terug.
0: Ja.
2: Vervolgens rijdt die kar, die rijdt over de Luikse straatweg, dus de weg van Luik naar Aken. De grens met Moris, van Moresnet met Pruisen. Is eventjes dus in niemandsland als het ware. Mm-hmm. Nou, laten we zeggen dat hij in het dorp slaat hij linksaf, slaat nog een keer linksaf, rijdt het bos in. En in het bos neemt hij een klein donker weggetje. En komt zo bijvoorbeeld weer België binnen.
0: Ja.
2: Dat zout wat hij heeft is ineens belastingvrij zout geworden.
0: Ja, als een soort magisch trucje.
2: Als een magisch trucje. Vanuit Pruisen komen kun je hetzelfde doen. En je hebt een lading, hout, noem maar eens wat. Je zegt van nee, dit gaat naar België of dit gaat naar Nederland. Je rijdt de Luikse straatweg weer op. En ergens, als de douaniers even niet kijken, dan stop je bij een huis aan de zuidkant van de weg. Dat is dan net Pruisisch grondgebied. Je roust dat hout eruit. Dat gaat daar door dat huis heen en dan door de achterdeur weer naar buiten. En je hebt belastingvrij hout in Duitsland, in Pruisen. Dus al heel erg snel beginnen allerlei mensen die beginnen door te krijgen. Dit is een trucje dat kan je op kleine schaal doen.
0: Ja.
2: Maar dat kan ook veel en veel groter.
0: Ja.
2: Recent is er een oude smokkeltunnel herontdekt. Die daar onder de Luikse straatweg doorloopt.
0: Dat is heel inventief.
2: Ja, ik kreeg een uitnodiging van degene die dat had ontdekt om te komen kijken. En dan sta je dus in de kelder van een wijnbar. Prachtige plek trouwens, met een geweldige eigenaar. En dan sta je dus daar en dan kijk je, hij is nu dichtgemaakt, maar je ziet nog heel duidelijk, dit was een tunnel.
0: Oh, wat grappig. En waar ging die dan naartoe, die tunnel?
2: Die ging Moresnet in, dus die liep dus onder de grens Moresnet Pruisen.
0: Ja,
2: liep
0: ja,
2: die
0: ja,
2: door.
0: Ja, ja, ja.
2: En er werd waarschijnlijk werden spullen op karretjes gezet en dan met karretjes werden aan een touw werden getrokken en dan gingen enorme hoeveelheden goederen die gingen die manier Pruisen in. En op elke lading verdiende je, ja, ik kan niet precies uitrekenen hoeveel, maar het is heel lucratief geweest.
0: Ja, ja, dus het werd echt een smokkelhandel met allemaal trucs en et cetera.
2: Ja, begin 20e eeuw, er waren nog bijna geen auto's in Europa. Wat was een van de eerste plekken waar ze een auto hadden, was Moresnet.
0: Oh,
2: gekocht
0: ja?
2: door smokkelaars die dan luid toeterend, je kent die oude toeters wel, de grenzen overraasden. En de douaniers die konden niets anders doen dan opzij springen. En zo van, wat is dat voor nieuwe uitvinding? Ja, dat is een auto. Zoveel geld was er, want auto's waren afgrijzelijk duur in die tijd. Het is alsof je nu een vliegtuig zou kopen. Maar zoveel geld hadden ze dat ze konden investeren in een auto en natuurlijk die auto weer gebruiken om op grote schaal te smokkelen.
0: Ja, wat grappig. En als het nou zo makkelijk was om die grens over te gaan, want je zegt net, er is zo'n tunnel, zo'n nieuwe tunnel ook weer gevonden. Waarom was zo'n tunnel überhaupt nodig?
2: Nou ja, om het illegaal te doen natuurlijk. Want als je je zou melden bij de grens, van ik heb hier spullen en die wil ik naar Pruisen brengen, dan zeggen ze van, mogen we even de invoerrechten heffen bij je?
0: Ja.
2: En als je die tunnel hebt, ja, dan ga je gewoon letterlijk onder de voeten van de douaniers door.
0: Ja, gewoon geen gedoe.
2: Nou ja, niet alleen geen gedoe, maar geen heffingen. Het is gratis en het is al goedkoper geproduceerd, want geen belastingen. En er zitten geen heffingen op. Wat meneer Trump tegenwoordig ook weer doet, dat hadden ze toen heel veel. Hè, van die tariffs, heffingen, om het naar het buitenland te exporteren. Dus het was vele malen goedkoper om het op die manier te doen. En de winst die maakte zichzelf bijna.
0: Ja, precies. Het was niet alleen smokkelen wat daar. We hadden het net al even over dat daar veel gedaan werd wat God verboden heeft.
2: Ja.
0: Welke andere bezigheden konden daar vrij gebeuren, wat misschien niet in buurlanden zo makkelijk was?
2: Er zijn op een gegeven moment twee Franse heren geweest en die hadden elkaar vreselijk beledigd. En die wilden dat uitvechten in een duel.
0: Mm-hmm.
2: Het probleem was alleen in heel Europa waren duels waren verboden. Waren ze al heel erg lang. Er was bijna geen land in Europa waar je nog zomaar een duel kon uitvechten. Maar ja, in Moresnet, waar de oude code Napoleon gold, daar stond niets in over het al dan niet uitvechten van een duel. Dus die gingen op een gegeven moment gingen ze naar Moresnet om daar een duel uit te vechten. Waarbij de ene enigszins gewond is geraakt en de ander als winnaar werd uitgeroepen.
0: Ja, dat is natuurlijk...
2: Ja, allemaal van dat soort dingen. Er werd gekeken van, mag het hier? Ja, er staat niks in de wet over dat het al dan niet mag. Dus dan was het toegestaan.
0: En gokken is daar ook...
2: Gokken is daar een ander fantastisch voorbeeld van.
0: Ja. Ja.
2: Kijk, je moet je voorstellen, gokken nam in de 19e eeuw echt een enorme vlucht in Europa. Vooral in Groot-Brittannië, maar ook in andere landen. En het werd gezien als een enorm probleem door alle overheden. Mensen kwamen aan de bedelstaf, pleegden zelfmoord, deden allerlei gekke dingen om maar aan geld te komen voor dat gokken.
0: Eigenlijk zoals je nu nog steeds ziet.
2: Precies. Dus werd het overal verboden. Daar komt het eigenlijk op neer. Het ene land na het andere ging dicht voor gokkers.
0: Ja.
2: Eerst Groot-Brittannië, Frankrijk, toen kwam Italië. Dus mensen waren op zoek naar een plek om te kunnen gokken. En eigenlijk de enige plek die op een gegeven moment over was... Nou, er waren twee, laat ik eerlijk zijn. Eén was Monaco.
0: Mm-hmm.
2: En de tweede was Moresnet.
0: Ja.
2: Dus als jij ergens in Noordwest-Europa woonde en je wilde gokken, dan kon dat daar.
0: Ja.
2: Het was niet verboden, dus was het toegestaan, want het stond niet in de Code Napoleon. Dus allerlei lieden die gingen daarheen om te gokken. En er was op een gegeven moment een hele clevere Britse meneer, die had een wetkantoor, maar dat was gesloten omdat gokken werd verboden. Die kwam daar terecht en die ging weddenschappen uit Groot-Brittannië aannemen per post.
0: Ah, ja.
2: Maar omdat zijn kantoortje stond in Moresnet, mocht dat.
0: Ja, precies.
2: Dus dan zei jij bijvoorbeeld, nou, bij die en die race gaat dat en dat paard gaat winnen. Dan deed je geld in je envelop met een briefje waarbij je dat schreef. En dat stuurde je naar hem toe. En als je dan had gewonnen, schreef hij een briefje terug, kreeg je je winst. En dat ging in Aken, ging dat op de post. En dan een paar dagen later had jij dat. Dat inspireerde allerlei mensen die zagen dat. Van, hé, die Brit, want die adverteerde heel veel in de kranten. Dus ineens stond er... Eigenlijk stond het ook te boek als van een gokhol, een gokparadijs.
0: Ja.
2: En toen zijn een aantal heren uit België op het briljante idee gekomen. We gaan daar net als in Monaco, we gaan daar een casino openen.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
2: Dit wordt de raison d'être voor Moresnet. Ja. Dat je er kunt gokken, want op een gegeven moment is die mijn is waarschijnlijk wel uitgeput. Dus laten we dan iets nieuws bedenken. En dat moest dat gokken worden. En het had zo een tweede Monaco kunnen worden.
0: Oh ja.
2: Het heeft 3 weken geduurd. Er zijn enorme bedragen gewonnen, verloren in het casino. Alleen toen hebben de buurlanden, die waren echt in rep en roer. Want die dachten van, wacht even, we hebben al een gok of een smokkelhol in onze achtertuin. Waar mensen heen kunnen vluchten als ze door de politie worden gezocht. En dan wordt het ook nog een soort gokkersparadijs. Dit kunnen we niet toestaan.
0: Dus daar werd de grens toch getrokken dan?
2: Daar werd de grens getrokken. En de burgemeester van Kelmis, dus het staatshoofd van Moresnet, maakte zich er ook enorme zorgen over. Dus ze gingen de code Napoleon erop naslaan. Staat er iets in over een verbod op gokken? Nee, dat staat er niet. Maar er was wel er stond een samenscholingsverbod in.
0: Mm-hmm.
2: Er mochten niet meer dan, 10 mensen bij elkaar zijn in een ruimte. In dat casino waren natuurlijk veel meer mensen bij elkaar. Dus de burgemeester die mocht een soort officieel rechtshulpverzoek doen aan de buurlanden. Die gaf die dan ook toestemming dat de politie mocht dan eenmalig even de grens over Moresnet in. En hij deed dat verzoek natuurlijk allemaal in overleg. En toen kwam de politie van Pruisen, de politie van België, de Nederlandse marechaussee, die kwamen even het landje binnen en die hebben dat casino ontmanteld.
0: Ja, oké.
2: En de goktafels en de roulette wielen en zo meegenomen.
0: Het was van korte duur dus, eigenlijk.
2: Ja.
0: Tenminste, het casino dan.
2: Ja, als ze het nou slimmer hadden aangepakt, dan hadden ze van iedere kamer een mini-casino gemaakt. En dan kon het natuurlijk wel.
0: Ja.
2: Maar goed, dat idee heeft niemand gehad. En de mensen achter het casino, die zagen in één keer hun inkomstenbron wegvallen en ze moesten ook boetes betalen. Dus die waren of failliet of die dachten van nou, dit doe ik niet nog een keer.
0: Ja.
2: Maar het had weinig gescheeld of we hadden een soort tweede Monaco in onze achtertuin gehad.
0: Ik wil het ook even hebben over de eigen identiteit van Moresnet.
2: Ja.
0: Gingen die mensen die daar woonden zich, want veel mensen kwamen daar dus ook heen met het idee van ik ga hier even cashen, om het even kort te zeggen.
2: Nee, absoluut.
0: Ontstond er op een gegeven moment wel een soort eigen volkgevoel en hoe zag dat er dan uit?
2: Zeker, ja. Ik schrijf ergens in mijn boek, geef mensen grenzen en ze worden een volk. Want dat is echt wat daar gebeurde. Kijk, er was natuurlijk een hoop opportunisme. Je woont in een belastingparadijs.
0: Mm-hmm.
2: Zullen we dat belastingparadijs opheffen? Nee, alsjeblieft niet, want ik woon hier net zo lekker.
0: Ja.
2: Maar toch kwam er ook langzamerhand wel iets meer dan alleen maar dat opportunisme. Er kwam echt een gevoel van, wij zijn de Moresnetters.
0: Ja.
2: Wij bestaan, wij horen rechten te hebben. Wij zijn een volk eigenlijk.
0: Ja.
2: Mensen spraken Duits, mensen spraken Nederlands, spraken Frans. Maar ondanks dat voelden ze zich ook tegelijkertijd Moresnetter. En alle pogingen om het land op te heffen, daar kwamen steeds meer protesten tegen. Er werden handtekeningen verzameld. En mensen zeiden van nee, wij bestaan langer dan sommige landen van Europa. En wij horen er gewoon bij. Wij willen gewoon zelfstandig zijn.
0: Ja.
2: En vanaf toen ik mijn onderzoek deed voor mijn boek, ik was natuurlijk heel veel naar archieven, en vanaf ongeveer 1865, 1870 verscheen op brieven van de burgemeester en op documenten ineens een stempel. En dat stempel, dat staat op neutraal gebied van Moresnet. En er zit een wapen in.
0: Oh ja.
2: Ze hadden een wapen voor zichzelf bedacht.
0: Ja.
2: Hoe identiteit wil je het hebben?
0: Ja.
2: Er kwam een vlag, er kwam uiteindelijk een volkslied. En mensen hadden echt zoiets van, dit hebben wij gemaakt. Dit is niet ook,
0: dit is van ons.
2: Dit is van ons, dit is niet van koningen, dit is niet van keizers. We hebben met niemand iets te maken. Dit zijn wij.
0: Ja.
2: En dat gevoel was heel duidelijk aanwezig daar.
0: En was er dan ook een eigen taal bijvoorbeeld? Of een gesprek over een eigen taal?
2: Nou, dat is, ik zei al, alles is een verhaal, dus ook dit is een verhaal.
0: Mm-hmm.
2: Het is linguistisch, is het echt een kruispunt. Als je daar op straat loopt ook, ik ken er ondertussen aardig wat mensen, als ze je groeten op straat, dan zeggen ze salut, grüß dich. Oftewel Frans en Duits in één groet. En dan zit er ook nog Nederlands zitten bij. En natuurlijk het plaatselijke dialect. En ja goed, dus er kwamen mensen van allerlei talen kwamen daar samen. Alleen op een bepaald moment werd Esperanto bedacht.
0: Mm-hmm.
2: De taal die ervoor moest zorgen dat heel Europa elkaar kon verstaan.
0: Ja.
2: Een kunsttaal bedacht door een meneer uit Polen. Meneer Zamenhof. En al heel snel ontstond het idee. Kijk, het moest een neutrale taal zijn. Zonder politiek, zonder ook maar iets dat je kon zeggen van, oh, het is van die of het is van die.
0: Ja,
2: nee,
0: precies.
2: Echt van alle mensen samen.
0: Ja.
2: Hoe mooi zou het zijn als dat de nationale taal zou worden van een land waar de term neutraal al in de landsnaam zit. Neutraal Moresnet.
0: Het past er perfect bij.
2: Het past er perfect. Moresnet was ook een soort leeg canvas waar iedereen op kon schilderen.
0: Ja.
2: En nou ja, de mensen van Esperanto die wilden daar de Esperanto op schilderen. En er is een hele dappere poging gedaan om inderdaad de bevolking van Moresnet Esperanto te leren. daar zijn ze in geslaagd in zoverre dat procentueel spraken nergens ter wereld meer mensen Esperanto als in Moresnet.
1: Dat is al heel
2: wat. Een paar procent van de bevolking. Ja, dat, ja. Als je een paar duizend inwoners hebt, dan je hebt een enkele tientallen die het spreken of proberen te spreken, dan kom je er al sneller. Maar toch nergens ter wereld zoveel mensen.
1: Ja.
2: En toen kwam ook het idee op om het hoofdkantoor van de Esperanto-beweging, dat stond in Genève, om dat naar Kelmis, het hoofdstadje, te verhuizen.
1: Ja.
2: En die plannen waren heel ver gevorderd. En iedereen die rekende erop, er stond al een kantoor klaar voor ze. Alleen ze zijn uiteindelijk nooit gekomen.
1: Mm-hmm.
2: De Pruisische regering die heeft druk uitgeoefend. Jongens, als jullie dat doen, dan gaan wij maatregelen nemen. Dan zorgen we dat Esperanto in Pruis in ieder geval nooit voet aan de grond krijgt.
1: Oké, zover mocht het niet komen.
2: Nee, want dan had het echt een soort bestaansgrond gehad. Dan hadden mensen gezegd van ja, maar we kunnen het nu niet aanvallen. Of inlijven of wat dan ook. Want ja, de Esperanto-beweging die zit er.
1: Ja,
2: dan sta je voor paal. Als je die vredelievende Esperanto-beweging, als je dat zou bezetten, ja, dan sta je voor paal als land. Dus ja. Vooral de Pruisen, die wilden op een gegeven moment, die wilden er echt van af. En die zeiden, dat kunnen we niet toestaan. Dus het is nooit gebeurd.
1: Hoe zag het einde van Moresnet eruit? Of van neutraal Moresnet?
2: De Eerste Wereldoorlog begon. En Duitsland viel België binnen. Op weg naar Luik kwamen ze allemaal door Moresnet. Waar geen schot werd gelost, want er was geen leger. Dus waarom zou je schieten? En het werd bezet door de Duitsers 4 jaar lang. Ze stelde overigens bezet België kreeg een soort commissaris namens de Duitsers om het te besturen. Moresnet kreeg een aparte commissaris. Dus de Duitsers zagen het juridisch nog wel steeds als een aparte entiteit.
1: Dat wel, ja.
2: Hebben het 4 jaar lang hebben ze het bestuurd. Met het idee van uiteindelijk laten we het, slokken we het op, wordt het deel van Pruisen. Dus niet bezet België, dat is een ander verhaal. Maar dan dit gooien we bij Pruisen. Alleen na 4 jaar kwamen de Belgen. Die hebben natuurlijk zijn richting Duitsland gemarcheerd. Zijn ook uiteindelijk Duitsland ingemarcheerd. Kwamen ook weer door Moresnet, bezetten het. En zijn nooit meer weggegaan.
1: Ja.
2: Want vervolgens, er kwam weer een grote conferentie. Dit keer niet in Wenen, maar in Parijs. En de Belgen zeiden van, de Duitsers hebben ons kleine landje zo ontzettend beschadigd. Er zijn zo verschrikkelijk veel misstanden gepleegd. Er zijn burgers geëxecuteerd. Wij willen genoegdoening. En die genoegdoening moest bestaan uit een aantal delen van Duitsland. Grensgebieden.
1: Ja.
2: Ze wilden zelfs uiteindelijk Aken hebben. En ze wilden een heel groot deel van Duitsland. Die eisen werden steeds kleiner. Want de andere geallieerden hadden er geen zin in. Uiteindelijk hebben ze een aantal gebieden aan de grens gekregen. En in die gebieden ingebakken, zat Moresnet.
1: Ja, ja.
2: Dus toen kregen ze dat met een mooie strik eromheen van de andere geallieerden ook als een soort van, dit is het dan.
1: Ja. En als de Eerste Wereldoorlog niet was uitgebroken, denk jij dan dat Moresnet vandaag de dag nog steeds zou bestaan?
2: Ja? Zeker, ja. Ja.
1: Waarom denk je dat?
2: Ik denk dat hun grote fout is geweest die je merkte met dat hele gokavontuur, dat op het moment dat er financiële belangen spelen, dan is het veel moeilijker om het op te heffen. Vandaar dat ook die buurlanden dat casino de nek om hebben gedraaid. Als ze daar bijvoorbeeld een paar banken hadden gehad, waar een hoop machtige mensen belastingvrij hun centjes hadden gestald. Ik denk dat dat wel eens een keer ervoor had kunnen zorgen dat het nu nog had bestaan. Dat ook bij die onderhandelingen werd gezegd van, Moresnet moet maar even apart blijven. Ook met in het achterhoofd, want daar staat mijn geld. Dus als ze dat hadden gedaan, dan had het nu nog kunnen bestaan. En ik heb AI wel eens een keer gevraagd van, stel dat dat was gebeurd, hoe zag dat, hoe ziet Kelmis er dan nu uit? Dat wordt dan een soort Monaco, zou je kunnen zeggen. Met allemaal chique privébanken en op iedere hoek een casino. Dat was een oplossing geweest. Alleen, dan had er wel iets moeten gebeuren. Want ze leefden ook aan het einde nog steeds onder de code Napoleon. Mm-hmm. Ondertussen een totaal verouderde wet. Er was hoge kindersterfte. Er was, de hygiëne was nog steeds niet optimaal. Dus er had iets van wetgeving.
1: Dat had moeten gebeuren uiteindelijk.
2: En dat was het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een ideaal moment voor geweest.
1: Dat is niet gelopen.
2: Nee. De Belgen trouwens, even nog grappig, die wilden ook Nederlands Limburg erbij hebben.
1: Mm-hmm.
2: En Nederland was natuurlijk neutraal geweest. Dus ja, die moesten een reden hebben of een soort ruilmiddel hebben om dan te zeggen van ja, nee, maar daarom moeten wij ook Nederlands Limburg krijgen. Dan zou Nederland een deel van het oude graafschap Gelre krijgen.
1: Ja.
2: Dus een hele ingewikkelde landsruil.
1: Ja.
2: En toen zeiden de Nederlanders van ja, maar daar wonen Duitsers. Ja, zeiden die Belgen, maar je hebt toch net de ervaring met Moresnet gehad?
1: Oh ja.
2: Verklaar het gewoon neutraal. Laat het 100 jaar lang neutraal zijn. En dan zou tegen 2019, door gerichte propaganda van de Nederlanders, wordt dat op een of andere magische manier, wordt het ineens Nederland. Net zoals dat Moresnet op een magische manier ineens Belgisch is geworden.
1: Ja. Goeie truc.
2: Ja, is het uiteindelijk niet door. Ze hebben steeds kleinere voorstellen gedaan. Het laatste voorstel was, dan wilden ze de stad Maastricht en dan zou Nederland het Waddeneiland Borkum krijgen.
1: Okay.
2: Prachtig, toch?
1: Ja, dat is wel mooi. We gaan nog naar wat laatste luisteraarsvragen.
3: Vroege vragen.
1: We hebben nog wel wat leuke vragen, bijvoorbeeld van Jelmer. Waren er geen consequenties als je in Moresnet illegale dingen deed? Heeft het gebied dan niet superveel last gehad van gangs?
2: Ja, het antwoord is ja. Smokkelgangs, smokkelbendes. Het ging op een gegeven moment ging het echt wel van kwaad tot erger met dat smokkelen. En waren dat heel georganiseerde bendes die heel erg rijk werden. En
1: ja,
2: de mensen daarachter. Zelfs nu nog, als je daar rondloopt, weten mensen welke families toen heel erg goed hebben geprofiteerd van de situatie. Schenk ze een paar borrels in en de verhalen komen los over. Ja, zie je dat huis daar? Ja, dat is gebouwd met smokkelgeld.
1: Dat zijn dan de nazaten, zeg maar.
2: Dat zijn de nazaten. Of het wordt heel erg verbonden met een huis. Het huis waar die smokkeltunnel uitkwam.
1: Ja.
2: Dat is ook met smokkelgeld gebouwd. Het is best een mooi huis.
1: Ja,
2: zie je nu nog steeds.
1: Ja, dat geloof ik. En waren er dan geen consequenties?
2: Nou ja, als je werd gepakt.
1: Dat dan wel.
2: Alleen de kans erop was heel erg klein. Maar als je werd gepakt, dan je werd berecht in Aken of in Luik. En dan moest de rechter de Code Napoleon van de plank halen. En daar stonden straffen in en die waren niet mals. Dus
1: ja,
2: een eenvoudige diefstal ging je zo voor een paar jaar de bak in. En in de buurlanden, ja, was je na 6 weken stond je weer buiten. Maar nee, als jij toevallig het had gedaan op neutraal gebied, en er zijn allerlei voorbeelden van. In één geval een man en een vrouw, echtpaar. Hij probeert vals geld uit te geven in Pruisen. Hij wordt gepakt, hij krijgt een paar weken. De vrouw probeert er daarna nog eens een keer een neutraal Moresnet. En die gaat echt jaren en jaren de gevangenis in.
1: Ja, dus er was veel mogelijk. Maar als je gepakt werd, dan waren er wel degelijk nare consequenties.
2: De kans was klein, maar als, dan...
1: Dan heftig.
2: Je heftig, ja.
1: Ja. En Kelly vraagt, waren er ook mensen die voor, vind ik wel grappig, een dagje naar Moresnet gingen? Bijvoorbeeld voor drank, gokken of prostitutie.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ja. Ja, nee,
1: een dagtripje Moresnet.
2: Ja, zeker. Op een gegeven moment werd het ook bekend dat het landje daar... Kijk, natuurlijk was het bekend, maar mensen kwamen er zo mondjesmaat achter. Er werd ook over geschreven in de pers. Zelfs de Britse pers, die stuurde journalisten erin. Ga eens kijken, wat is dat voor gekke uitvinding? En ja, daardoor kwamen op een gegeven moment ook mensen die gingen erheen. Ze hebben zichzelf nog geprobeerd te verkopen als een plek waar de lucht heel erg schoon was.
1: Oh.
2: Wat echt een godspe is, want de lucht was er niet heel schoon. Want de ovens van de zinkgroeven die stonden daar te brullen. Maar goed, een Frischluftort in het Duits moest het worden. En dan ging je daar dan heen voor, ja, als je astma had of iets anders aan je luchtwegen, dat je dan extra schone lucht kon inademen.
1: Oh, wow.
2: En er kwamen, en dat vind ik wel het grootste bewijs voor toerisme, nee, er kwamen ansichtkaarten van Moris.
1: Oh ja, oh, wat grappig.
2: Met een klein kaartje van dat land erop. En dan de portretten van de drie vorsten van de buurlanden. Om te zeggen van, weet je, we respecteren onze buurlanden, maar wij zijn wel de Moresnetters.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat kon je dan sturen. Ik heb zo'n ansichtkaart thuis. En, dan,
1: oh, wat leuk.
2: En die kon je naar huis sturen. Kijk eens waar ik ben geweest.
1: Ik heb nog wel een afrondende vraag. We hadden het even hierover voordat we aan dit gesprek begonnen. Hoe kunnen we wat er toen gebeurde in Moresnet vertalen naar, of waar zien we dat nu nog terug? Zien we dat nu nog terug in dingen?
2: De stikstofdiscussie.
1: Ja.
2: Er zijn problemen die ambtenaren, waar ze jaren en jaren over kunnen praten en toch niet kunnen oplossen. Omdat het gewoon te lastig is. Ja. En het meest klassieke voorbeeld daarvan is dus Moordesnet. Er is 100 jaar lang door de buurlanden gesproken over hoe heffen we het op. Zonder dat het ooit lukte.
1: Ja.
2: En ja, dat soort problemen zie ik nu terug in Europa. En waar het huidige kabinet mee te maken heeft. En het vorige kabinet en het kabinet daarvoor. Stikstof, migratie, nou ja, noem maar op.
1: Wanneer je ergens vastloopt eigenlijk, hè?
2: Ja, wanneer je erachter komt dat er een situatie is gecreëerd. Een realiteit waar eigenlijk geen oplossing voor is. Behalve dan heel erg veel praten en toch maar weer een compromis sluiten. En dan een compromis op een compromis stapelen en dan uiteindelijk is niemand er tevreden mee en de vlag hangen weer eens een keer op de kop. Dat was Moordesnet en dat was prachtig. En dat is denk ik het huidige stikstofdebat ook.
1: Ja. Ik wil je bedanken, schrijver en journalist Philip Dreugen. Heel fijn dat je met ons je dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van maandag 10 augustus. Het programma kun je later terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag 10 augustus. De Israëlische premier Netanyahu gooit de kont tegen de krip en wijst het plan van Trumps vredesraad officieel af. En opnieuw een weerrecord in Europa. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: De afgelopen maanden, juni en juli, waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind vorige maand werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algera-brug tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27... zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen... Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. En Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. Die kwam ze solo over de finish. En er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. En in het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Israël trekt zich pas terug als Hamas volledig ontwapend is, zegt de Israëlische premier. Correspondent Lennart Wolfs. Lennart, was dit te verwachten?
4: Ja, dit was wel te verwachten. Premier Netanyahu heeft vorige week in een videoboodschap eigenlijk ook al gezegd dat hij het niet met deze plannen eens is, dat dit niet hun overeenkomst is. En dat ze dat Amerika ook hebben laten weten. Dus en ze blijven eigenlijk vasthouden aan het standpunt. En ook als we kijken en horen hoe Netanyahu dat gisteren zei. Hij zei, voor sommige mensen is het nog niet duidelijk. Dus ik zal het nogmaals heel duidelijk zeggen. Wij wijzen dit af. Dus hij blijft echt vasthouden aan dat standpunt. En dat is eigenlijk hetzelfde standpunt dat ze in Israël al maandenlang bij die onderhandelingen hebben. Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan, dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
2: En waarom zijn ze daar tegen?
4: Nou ja, in eerste instantie omdat ze Hamas niet vertrouwen. Er was hier afgelopen donderdag ook een vergadering, een veiligheidsvergadering met leden van het kabinet en veiligheidsfunctionarissen. En ministers en die functionarissen zeggen daar ook, Hamas doet dit vooral om tijd te winnen, om het proces te rekken, om te voorkomen dat Israël weer teruggaat naar hele grootschalige aanvallen in Gaza. Maar uiteindelijk zijn ze niet van plan om echt te gaan ontwapenen. Kijk bijvoorbeeld wat er met die wapens gaat gebeuren. Dat zouden ze dan overdragen, die worden opgeslagen. Maar ja, die wapens kunnen ze ook zo weer oppakken als ze dat willen. Dus dat dat vertrouwen hebben ze niet. En Netanyahu zit in een hele lastige positie, want er zijn hier eind oktober verkiezingen. En de extreemrechtse ministers in deze regering, waar hij toch heel erg van afhankelijk is, ja, die roepen juist op dat ze Gaza verder moeten gaan bezetten. Dat ze daar zelfs weer nederzettingen moeten gaan bouwen. Dus ja, die ministers moet hij tevreden houden. En hij heeft altijd gezegd dat hij Hamas definitief gaat verslaan. Ja, als je dan zo een paar maanden voor die verkiezingen het leger gaat terugtrekken zonder dat je die belofte bent nagekomen, ja, dan zal dat bij een deel van zijn achterban niet goed vallen.
2: Wat betekent dit nou voor de gewone mensen in Gaza?
4: Nou ja, zij willen vooral dat er eens een plan komt of een akkoord komt dat echt verandering gaat brengen. Dat echt een einde maakt aan deze oorlog. En dat ze daar ook eens aan wederopbouw kunnen gaan denken. Dus die hoop die is er. Het vertrouwen alleen niet. We hebben een lokaal team in Gaza op pad gestuurd in Deir al-Balla, in het midden van de Gazastrook, met de vraag hoe ze naar die onderhandelingen kijken.
5: Wallah, als kan Hamas بتتخذ خطوه ايجابيه وتسلم سلاحها يعني لاحدى القيادات او الدول اللي بدك يعني تتبع مشروع السلام.
6: Als Hamas een positieve stap zou zetten en de wapens zou overdragen, ja, dan zou dat natuurlijk heel goed zijn, vertelt Shadi Khalil. Het zou goed zijn om de oorlog te beëindigen, want het is de meest vreselijke oorlog die ik heb meegemaakt.
5: مش غلط في سبيل انه وقف اطلاق النار وقف الحرب لانه بصراحه هذه ابشع حرب شفتها في حياتي.
6: Maar wel vraagt ze zich hardop af of Israël ook echt zal terugtrekken als Hamas deze stap zet.
5: انا بقول يا ترى يا هل ترى لو حماس سلمت سلاحها نتنياهو هيصدق في كلامه وينسحب من قطاع غزه.
6: Ze hoopt het. Ik ben niet optimistisch, maar ook niet pessimistisch. Ik zit ergens tussenin.
5: بتمنى انه ينسحب. لكن انا مش يعني ما بين متفائله وما بين متشائم يعني ما بين البنين.
6: Younes Al-Tatar is een stuk minder hoopvol.
7: لو حماس نزع السلاح نتنياهو مش يعني انا من ناحيتي يعني مش ينسحب ولا من شبر من قطاع غزه.
6: Als Hamas zich ontwapent, zal Netanyahu zich niet terugtrekken. Nog geen centimeter, denk ik. Ik ben totaal niet optimistisch over dit soort overeenkomsten.
7: انا والله مش متفائل. وقف اطلاق النار مش متفائل جدا يعني ولا من السحاب الصغير في قطاع غزه.
6: Alles wat Netanyahu zegt, dat gebeurt ook. Of het nou gaat om het wel of niet terugtrekken of het wel of niet ontwapenen, niemand kan hem stoppen.
7: يعني اللي قاعد بقوله نتنياهو بقوله هو اللي بيصير. بعدم انسحاب عدم انسحاب بتسليم السلاح اللي بده يصير اللي بده نتنياهو اللي قاعد بيصير لانه ما فيش حد في العالم كله قادر يوقف عند حد.
4: Nou ja, zoals je dus hoort, wij
6: het wel of niet terugtrekken of het wel of niet ontwapenen, niemand kan hem stoppen.
7: En اللي قاعد بقوله نتنياهو بقوله هو اللي بيصير. بعدم انسحاب عدم انسحاب بتسليم السلاح اللي بده يصير اللي بده نتنياهو اللي قاعد بيصير لانه ما فيش حد في العالم كله قادر يوقف عند حد.
4: Nou ja, zoals je dus hoort, weinig vertrouwen en vooral heel veel kritiek.

0: Ja, Hamas regeert daar ook met harde hand. Dus ja, openlijk kritiek uiten op Hamas kan gevaarlijk zijn, ligt gevoelig daar. Dus het kan zijn dat daarom die vraag niet echt beantwoord werd en de kritiek zich vooral op Israël heeft gericht.
1: Deze categorische weigering nu van de Israëlische regering om hiermee akkoord te gaan, hè, met dat gefaseerd ontwapenen. Wat betekent dit dan voor de onderhandelingen? Gaan die wel verder?
0: Ja, er zal dooronderhandeld worden op de achtergrond. Kijk, die vredesraad, die zogenoemde vredesraad onder leiding van president Trump, ja, die wil echt stappen gaan zetten. Hamas heeft dit weekend ook nog eens een keer gezegd dat zij met deze overeenkomst door willen en roepen de bemiddelaars, de vredesraad en Amerika op om Netanyahu verder onder druk te zetten om zich ook aan die afspraken te houden. En ik denk vooral dat we nu naar Donald Trump moeten kijken. Hij is uiteindelijk de enige die Netanyahu echt onder druk kan zetten, die hem echt in beweging kan krijgen. Nou ja, publiekelijk lijkt hij dat nog niet echt te doen, want Netanyahu krijgt toch best wel veel ruimte in de Gaza-strook. Maar ik moet er wel bij zeggen dat Israël ook wel iets lijkt in te binden. Zo is er afgelopen week door de politieke leiding hier in Israël wel afgesproken dat het leger in Gaza geen gerichte liquidaties meer zal uitvoeren zonder toestemming van de hoogste legerleider. Nou ja, dat betekent dat ze vooral nog zullen reageren en aanvallen bij een acute dreiging. En we zagen afgelopen week ook minder grootschalige aanvallen in Gaza. Nou ja, het betekent niet dat het Israëlische leger zich gaat terugtrekken. Het is een hele kleine stap die gezet wordt. Maar het laat wel zien dat Israël dus wel iets doet. Ja, en of we meer van dit soort stappen gaan zien de komende tijd. Ik denk dus vooral dat dat afhangt van Donald Trump en hoeveel druk hij op Netanyahu gaat zetten.
1: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Solfs.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 6:09. In Zomergasten was muzikant Merel Pauw. Pauw heette eerst Van Hout, de achternaam van haar vader, maar veranderde die naar de achternaam van haar moeder, actrice Leonor Pauw, toen zij overleed. Dat ging alleen niet heel makkelijk.
3: Het is 3 keer afgewezen, mijn achternaam veranderen, wat ik echt bizar vind. Want je wil gewoon de achternaam van een andere ouder, dat lijkt me niet. Ik wil niet Pietje Puk heten of zo voor mijn achternaam. Uiteindelijk wat we hebben gedaan, is dat we hebben gezegd dat ik psychische schade heb van de achternaam Van Hout. Dus toen hebben we dat plannetje samen gemaakt. Ik en een psychiater, want ik moest ook gesprek met een psychiater die gelukkig aan mijn kant stond en zei, wij gaan gewoon een uur praten. Maar ik vind ook dat jij je achternaam moet kunnen veranderen, dus ik ga gewoon mijn handtekening er sowieso onder zetten.
1: Pauw was 18 toen haar moeder overleed. De laatste fase van haar leven is te zien in een documentaire, waarin ze ook van elkaar afscheid nemen.
3: Waarom het ook voor mij de aardverschuiving was, is omdat ik ook hier een meisje van 17 zie die bezig is met haar moeder loslaten. Door te zeggen, ik ben nieuwsgierig naar de tijd zonder jou.
4: Je probeert haar te troosten.
3: Zodat zij kan gaan, want ja, ze kon het niet. En dat ik bewust haar heb losgelaten. Dat heeft een bepaalde zelfstandigheid in mij opgeroepen. Die denk ik soms ook wel groter is dan nodig of zo.
1: In Dijkstra en Evenblijt ter plekke ging het over een spoeddebat dat vrijdag wordt gehouden in Brabant. Het onderwerp is het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Vorig jaar besliste de Raad van State dat de bedrijven flink minder stikstof moeten uitstoten. En daarop besloot het College van Gedeputeerde Staten in Brabant om de natuurvergunningen in te trekken. Volgens D66-statenlid Matthijs van Miltenburg omdat innovaties alleen niet voldoende waren.
5: De afgelopen maanden heeft men tijd genomen als provinciale organisatie samen met de omgevingsdienst die dit ook moet beoordelen, of de plannen toereikend waren en ook met name of die juridisch stand zouden houden bij de rechter. Ja. Daar is helaas het oordeel dat het onvoldoende is, dat er onvoldoende passende maatregelen kunnen worden genomen door die pluimveehouders om die stikstofdepositie, zoals de rechter had geëist, om die terug te brengen.
1: BBB-statenlid Marco Havermans denkt dat het besluit het vertrouwen bij boeren nog meer laat zakken.
6: Ze hebben nu eigenlijk bedrijven die dus altijd meegepraat hebben, meegedacht hebben, hun uiterste best. Die worden nu eigenlijk ineens gezegd, het is niet genoeg. Ja, wat doet dit voor het vertrouwen van de rest van de boeren in Brabant? Die ook allemaal die kant op moeten. Die moeten allemaal gaan leveren, moeten allemaal gaan verduurzamen. Ja, ik snap wel dat al die bedrijven zeggen, ja, wij gaan niet meer met de overheid praten. Want ja, als wij gaan praten en we doen van alles en dit is steeds maar de eindconclusie. Ja, waar blijven we dan?
1: In het tv-programma De Verloskundige ging het over misinformatie die rondgaat op sociale media over de geboortezorg. Het ging onder andere over het advies voor baby's om mutsjes te dragen vlak na de geboorte. Daar verzetten jonge ouders

0: dat nog wel eens tegen.
1: Want dan krijg je geen band met je kind. Want je kan de geur niet opruiken, opsnuiven. En ik zeg nou, als baby zo bij jou ligt met hoofd hier. Ik zeg nou, ruik het baby F en dat huid op huid. Ik zeg juist huid op huid. Dat zorgt voor die oxytocineproductie. En dat zorgt ervoor dat dat wel goed gaat komen.
0: Verloskundige Margrethe ging langs bij een pasgeboren baby en moeder. Want ook na de geboorte is het werk van een verloskundige nog niet klaar.
1: Een kraamvisite voelt heel vaak als gewoon een gezellig bezoekje. Lekker even koffie drinken, een beetje kletsen met mensen. Maar wij zijn ook in het kraambed nog steeds medisch eindverantwoordelijk. Als op het moment dat een baby afvalt, vraag ik aan de kraamverzorging bijvoorbeeld wel van, joh, wat heb jij zelf bedacht met de ouders? Maar heb ik de eindverantwoording? En op het moment dat dat niet goed zal gaan, een baby valt te ver af en moet worden opgenomen, is dat mijn verantwoording.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: End of the World, Miley Cyrus. Door de droogte sneuvelen regionaal veel records.
1: Zo waren in Noord- en Zuid-Holland volgens het AD de neerslagtekorten in begin augustus niet eerder zo groot als nu. Klimaatkenners spreken vaak over de beruchte zomer van 1976. Dat jaar had een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Maar in sommige regio's is het inmiddels al een stuk zorgwekkender dan toen. Verschillende waterschappen en hoogheemraadschappen zitten al boven de illustere 1976-lijn. De experts in de krant wijzen wel op de grote verschillen in het land. Maar de waterschappen moeten aan de bak. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet met ruim een kwart minder geld toezicht gaan houden op de kwaliteit van de zorg. Volgens de Volkskrant worden nu de gevolgen zichtbaar van de aangekondigde bezuinigingen. En dat terwijl de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn handen vol heeft. Deze inspectie krijgt 25-30% minder te besteden. Ook andere inspecties hangen bezuinigingen boven het hoofd. In de krant noemen experts bezuinigingen op instanties een makkelijk doelwit, omdat de burger daar vaak weinig van merkt. En in De Telegraaf wordt de mythe ontkracht dat Nederlanders ruimer wonen dan mensen in vergelijkbare landen. Bij de bouw van appartementen wordt daar wel eens naar gewezen, maar volgens onderzoekers van de TU Delft klopt er niets van. Uit hun onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander beschikt over 41 vierkante meter nuttige ruimte per persoon. In buurlanden in Noordwest-Europa is dat iets meer, gemiddeld 45 vierkante meter. En op bijna alle voorpagina's staat wielrenster Demi Vollering. Ze won gisteren de Tour de France Femme. Alle kranten gebruiken ook dezelfde foto. Een stralende Vollering in het geel die op de finish haar fiets omhoog houdt. De Telegraaf spreekt van een hoogtepunt. NRC concludeert dat ze de verdiende winnaar is, ondanks dat de Tour niet zonder hobbels verliep. En volgens het AD was het om die reden spannend tot op het allerlaatst.
0: Ja, de Vollering dus de winnares van de Tour de France. En dan staat er een opgeluchte, ontspannen en dankbare renster voor de microfoon van verslaggever Ayolt Kloosterboer.
2: Demi Vollering, gefeliciteerd. In het geel winnen, bestaat het mooier?
3: Nee, dit was echt heel mooi.
2: Mooi sport hebben we gezien. 1-1 gevecht. Een gevecht op wielen, zoals het hoort, hè?
3: Ja zeker. We waren gisteravond enorm gemotiveerd om vandaag er weer vol voor te gaan. Celia heeft een zware avond gehad en... Ja, deze was ook voor haar.
2: Ja, ik zag jullie, Kasia Nieuwenhuis-Doma en jij, ook even een onder onsje achterin het peloton bij de eerste beklimming. Heb je daar de strijdbel dan begraven of juist de messen geslepen?
3: Nee, ik heb gewoon een goed praatje met haar gehouden. Ik heb haar gezegd dat het me nogal boos maakte toen ik haar interview zag. Omdat als je zo vol emotie zit, dan moet je dat soort dingen gewoon niet zeggen. En ik heb gezegd dat we nooit de intenties hebben gehad om haar de hek in te rijden. En er ook nog eens gezegd dat het was gewoon een hele tricky bocht met een putdeksel in het midden. Dus Celia kon geen andere kant op. Het was maar één lijn hoe je die bocht kon rijden. En als je dan naast elkaar komt te zitten, dan kan je niet met z'n tweeën door de bocht daar. En dat begreep ze. Eigenlijk zei ze ook meteen van, spijt me dat ik me gisteren zo uitgelaten heb. Het was vandaag iets meer op het gemak of zo. Of iets meer met ontspanning. En ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
2: Het was een mooie Tour. Het was een spannende Tour. We hebben genoten. Dankjewel.
3: Ja, ik heb er ook van genoten. En sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Zij Demi Vollering. Het heeft gevroren afgelopen weekend. Dat lijkt een grapje, maar het is echt waar. In de duinen in Schorrel staat een weerstation dat min 0,15 graden Celsius heeft gemeten. Hoe kan dat? Verslaggever Mark Robin Visser zocht het uit.
4: We controleren de auto even, want we zijn in de duinen. En je moet dus vreselijk oppassen dat de boel niet in de fik vliegt.
5: Nou, dat gaat zeker niet gebeuren.
4: Nee, ik ruik ook niks. Nee, maar goed, Pieter, we zijn er. Maar we gaan niet precies vertellen waar we zijn. Dat
5: nee,
4: is beter, hè?
5: Dat is beter, ja. We zijn in de Schorrelse duinen.
4: En we gaan even kijken.
5: En we gaan even kijken in de duinpannen.
4: Dus we laten de auto hier achter.
5: Ja, die staat achter. Veilig met de rijontheffing. Dus mag erin.
4: Jij mag hier gewoon overal rijden?
5: Ik mag hier rijden, ja. Maar de duinpannen die liggen een paar honderd meter van het pad af.
4: Ja, je kunt horen hoe ontzettend droog het hier allemaal is, hè? En we staan nu op een heuveltje.
5: Ja.
4: Ja, wat is eigenlijk een duinpan?
5: Het is eigenlijk een vallei in een duinlandschap.
4: En op het diepste punt zien we een paal, alsof aliens daar apparatuur hebben geplaatst. Ja, maar dat heb jij gedaan.
5: Dat heb ik gedaan. Jij bent ook een beetje een alien natuurlijk. Je moet wel een beetje vreemde snuiter zijn.
4: Wat zit er allemaal op die paal?
5: Wat zit er op die paal? Daar zit een datalogger met een zonnepaneeltje.
4: Om de gegevens op te slaan?
5: Ja, die slaat de gegevens om de 5 minuten op. Hebben we ingesteld om de 5 minuten. En die stuurt het om de 25 minuten naar internet. En dan kunnen wij live op internet kunnen we volgen wat de temperatuurverloop is in de duinpannen. En bij windstil en of bijna ja, windstil of nagenoeg windstil weer koelt de lucht hier zeer, zeer sterk af. Afgelopen nacht was het hier ook zeg maar 10, 11 graden kouder dan in de omgeving. Het was vannacht in de buurt van Alkmaar, Egmond aan Zee, was het niet warmer dan een graad of 10, 11, 12. En dan is 's nachts dan is het hier 2, 3 graden boven nul.
4: Oh.
5: Het stikt hier van de muggen overigens.
4: Ja, ja inderdaad. Ja, en ondertussen, Pieter, ja, luister, als je hoort het, Pieter weet alles van duipen. Zullen we naar die andere gaan waar dat record gesloopt is? Dat record vernieuwd is?
5: Dan kunnen we beter even zo door de duinpan, want dat is een hele nare rand. Dan val je vanaf en dan lopen zo en dan komen we daar
4: dus achter. We moeten wel weer klimmen dan?
5: Ja, even een klein stukje klimmen.
4: Dat
5: even
4: is dalen, wel gymnastiek ook, zeg.
5: Even dalen en dan weer klimmen.
4: Ja, en nu na een stevige klim en een afdaling komen we dan nu toch op de plek waar dat historische... Wat zei je, Pieter?
5: Het historische record.
4: Hier is het gebeurd.
5: Hier is het gebeurd. Hier werd het van... was het vrijdag op zaterdag nacht om 3:55 in de nacht, in de ochtend, werd hier op 1,5 meter, werd min 0,15 graden onder nul gemeten. En dat is uniek in Nederland. In Nederland
4: nachtvorst.
5: Nachtvorst, nachtvorst.
4: Nou weten we natuurlijk allemaal dat koude lucht zwaarder is. Hè? Precies, als je met dit warme weer de koelkast opendoet, dan voel je hè, de koude lucht eruit vallen eigenlijk.
5: Precies,
4: hè?
5: Ja, dat klopt.
4: Is dat ook wat in zo'n duinpan gebeurt?
5: Dat is precies wat in zo'n duinpan gebeurt. Die wordt veel kouder dan de omgeving.
4: Je hebt wel een flinke kuil nodig, hè? Want ik zat te denken, als je nou aan het kamperen bent, kan je dan ook zo'n koelkastje voor jezelf maken?
5: Nou, moet je heel diep graven, hoor. Dan moet je al een paar meter gaan graven, En dat gaat je niet redden.
4: Om daarvan te kunnen profiteren.
5: Ja. Maar de natuur heeft zo'n kuil hier gemaakt. Dat heet een duinpan. En daar kan het flink ouder worden dan in de omgeving.
4: En overdag kan het hier ook weer bloedheet worden.
5: Ja, het kan zo 40 graden worden hier.
4: Dus dat zijn extremen eigenlijk, die je in zo'n duinpan kunt meten?
5: Ja, eigenlijk microklimaten zijn dat. Kleine woestijnklimaatjes ontstaan hier aan de kust. Dus een lappendeken van woestijnklimaatjes, microklimaatjes. Ik vind het erg interessant om dit te onderzoeken. Dat is nog nooit eerder gedaan. En wij willen weten wat de effecten van die klimaatveranderingen en die extremen zijn op de duinvegetatie. Want de extremen worden steeds extremer, het wordt steeds heter. Maar doordat het juist heter wordt en droger, kan het 's nachts ook kouder gaan worden. Dus de extremen nemen toe. Ja.
4: Zeg maar, wat een lekker idee. We kunnen gewoon beter vannacht hier blijven dan in die duinpan.
5: Ja, als jij lekker wil gestoken worden door de muggen, dan moet je dat doen.
4: Ja, moet je dat voor lief nemen.
5: Ja, precies, ja.
4: Oké, dat is allemaal natuur, hè?
5: Dat is allemaal natuur, ja. Ja, maar ik blijf liever in mijn bed liggen.
4: Ja, en dan kijk je wel 's nachts hoe dat hier gaat. Want je kunt het op afstand natuurlijk ook zien.
5: Ja, ik kan het op de computer en op de app zien. En dan kan ik precies zien wat de temperatuurverloop is in 12 duinpannen aan de Nederlandse kust.
4: Slaap je dan nog wel eigenlijk?
5: Ik slaap heel goed, maar bij dit soort nachten ga ik toch altijd even stiekem kijken als ik een sanitaire stop moet maken.
4: Het zijn spannende nachten.
5: Het zijn spannende nachten.
4: Het zijn koude nachten. Je kunt het je toch bijna niet voorstellen. Hè?
5: Ja, het is toch echt zo. Het gebeurt. Dat heet natuur.
0: Zei onderzoeker Pieter Bliek in de Schoorlsduinen tegen Mark Robin Visser. Het is 7:04. In Italië scoort zangeres Gaia goed. Ze heeft een Italiaanse vader en een Braziliaanse moeder. En die Braziliaanse roots die zijn heel goed te horen in haar zomerhit Bossa Nostra.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Dat blijkt uit Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. En ook de droogte is extreem. In veel West-Europese rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In Jemen zijn 7 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden dan normaal, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan het een beetje regenen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm.
1: In sommige steden is het bijna ondoenlijk een betaalbare kamer vinden. Oplichters spelen daarop in. Zometeen de NOS Stories verslaggever die dat uitzocht.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: De eerste studentensteden starten met de introductieweek. In Groningen, Leiden en Utrecht barst het vandaag al los. En net als elk jaar zijn nog veel studenten op zoek naar een kamer. Daarbij moeten ze oppassen, want op social media, bijvoorbeeld op TikTok, staan honderden nep-advertenties voor kamers en andere huurwoningen. Lisanne van Spronsen is van NOS Stories. Lisanne, jij hebt het uitgezocht. Hoe werkt dat dan met die nep-advertenties voor kamers?
9: Ja, goedemorgen. Je ziet dus geregeld dit soort nep-advertenties op TikTok. En het zijn foto's van huizen waarvan ze eigenlijk in het aanbod zijn van andere makelaars. En die foto's, daar valt eigenlijk van op dat op de eerste pagina van de foto staat gelijk heel erg groot de huurprijs. En dat is vaak een hele lage huurprijs, dus heel betaalbaar. En verder lees je dan in de beschrijving allerlei informatie over de woning. En ik kwam bijvoorbeeld een advertentie tegen voor een eigen studio in het centrum van Utrecht voor €550. En als je interesse had, dan stond er: stuur ons een berichtje of stuur ons een mailtje via dit mailadres.
1: En als je dat doet, wat gebeurt er dan?
9: Ja, dan krijg je best wel snel reactie, hoorde ik van studenten die contact hadden met degene die zogenaamd dat huis zou aanbieden. En ze vragen dan direct om je ID en andere documenten. En of je voor de bezichtiging nog even wat geld wil overmaken als een soort reserveringskosten voor de woning. Ik sprak bijvoorbeeld met Merel van 19. Zij begint met haar studie in Groningen. En zoek daarnaar een klein appartement om samen met haar vriend te wonen. En zij nam contact op met zo'n advertentie en kreeg ook gelijk reactie.
0: En toen stond er bij het volgende mailtje dat we €150 moesten betalen voor een bezichtiging. Dat de makelaarskosten zijn. En als je de bezichtiging hebt gedaan en het huis niet hebt gekregen, dat je de kosten terugkrijgt. Nou ja, je hoort niet te betalen voor een bezichtiging. Dus nou ja, dat gingen wij gewoon niet doen. Maar ik denk dat andere jongeren daar misschien wel gevoeliger voor zijn als ze meer nood hebben voor een woning.
1: Er is ook de Landelijke Studentenvakbond. Die helpt studenten bij dit soort zaken. Wat zeggen zij?
9: Ja, zij zeggen dat het heel erg vaak voorkomt. Merel die trapte er gelukkig niet in en had gelijk door van hey, hier zit misschien iemand achter die helemaal dat huis niet heeft. Maar ja, de LSVB die hoort dus wel allerlei verhalen van mensen die wel geld overmaken. Ja, zo sprak ik met Juliana Kunning van de LSVB.
4: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
10: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. Studenten hebben dan hun borg daar ook verloren bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
9: Ja, je kunt je voorstellen dat dat echt enorm zuur is. En je hebt geen kamer terwijl je zo erg op zoek bent naar iets. En je bent ook nog eens best wel veel geld verloren.
1: Hoe kunnen studenten achterhalen of advertenties kloppen? Je noemde net al, eigenlijk, hè, als een prijs te laag is, dan moeten bellen gaan rinkelen. Maar waar kunnen ze nog meer op letten?
9: Ja, inderdaad, die lage prijs, dat is echt zo'n zoiets dat je denkt, oh, het is te mooi om waar te zijn. En de LSVB geeft zelf ook heel veel tips en advies over hoe je die nepadvertenties nou kunt herkennen en op welke details je moet letten.
10: Waar je het goed op kan zien, dat het in ieder geval zeg maar de red flags rondom deze scams zijn dan dat er urgentie zit achter de betaling. Dus het moet voor deze datum, oh er is iemand anders, dus als je niet vandaag betaalt, dat soort dingen. En inderdaad het uitstellen van fysieke bezichtigingen.
4: Dat zie je ook veel, dat ze een bezichtiging uitstellen en dan zo van, oh maar we hebben wel nu het geld nodig. Dat soort dingen is super, super verdacht.
9: Ja, dan hoop je dat iemand het op tijd doorheeft. Want als je wel geld hebt overgemaakt, dan is het wel echt te laat met dit soort advies. En dan is wel hetgeen wat zij zeggen, doe altijd aangifte. Rapporteer het account bij bijvoorbeeld TikTok, dat het offline gehaald kan worden. En meld je ook bij de fraude helpdesk.
1: Lisanne, dankjewel. Lisanne van Sponsen van NOS Stories.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Mail naar r1jn@nos.nl.
11: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Vandaag zouden de verkiezingen in het Pakistanse deel van Kashmir worden afgerond. Maar door grote protesten kan dat niet. En inmiddels zijn er tientallen demonstranten omgekomen en mag de internationale pers het gebied niet meer in. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema. Davy, waar wordt tegen geprotesteerd?
13: Ja, er zijn twee dingen. In het parlement, het lokale parlement, zijn 12 zetels gereserveerd voor mensen die buiten Kashmir wonen, in het Indiase deel van Kashmir. En mensen zeggen daarvan van ja, we willen gewoon goede representatie voor onszelf. Op deze manier beslissen mensen over onze levens die helemaal niet hier wonen. Of in ieder geval hier niet een verbinding met de regio hebben. Maar er speelt meer. Het gaat ook gewoon om hoge jeugdwerkloosheid, hoge kosten voor goederen. En dat zijn dingen die niet alleen natuurlijk in Pakistaans Kashmir spelen, maar ook in de rest van Pakistan. Vooral langs de grens waar verschillende groepen vechten met het Pakistanse leger. Daar is heel veel onrust over economische achterstand. En daarom grijpt de overheid ook zo hard in, omdat ze bang zijn dat deze protesten overslaan naar de rest van Pakistan.
1: Door die onrust gaat de derde stemronde dus niet door. Waarom worden die verkiezingen zo enorm uitgesmeerd?
13: Ja, dat doen ze om. Het zijn 3 data waar ze op verkiezingen houden. En vandaag zou dus de laatste datum zijn. En dat doen ze om beter de veiligheid te kunnen garanderen. Omdat het, als het op verschillende data is, dat je dan gewoon je hele politieapparaat beschikbaar hebt om op die plek aanwezig te zijn. Wat protestgroepen nu hebben gezegd is dat die politiemacht en dat leger ook vooral nu ingezet worden tegen demonstranten. En volgens hun eigen cijfers zijn daarbij nu 50 mensen omgekomen. En zij splitsen demonstranten en burgers. Want zij zeggen dat er zelfs nog 90 burgers bij omgekomen zijn. Maar dat zijn niet geverifieerde aantallen.
1: De internationale pers mag het dus niet in. Hoe krijgt de overheid dat voor elkaar?
13: Ja, ik denk dat dit de situatie nu in Pakistaans Kashmir eigenlijk heel goed laat zien hoe een overheid een gebied helemaal kan afsluiten. En dat doen ze op verschillende manieren. Door het internet helemaal af te sluiten, maar ook de wegen erheen af te sluiten. En eerder hebben ze al Al Jazeera, de nieuwszender Al Jazeera, geblokkeerd, omdat ze verslag deden uit van die protesten. Vervolgens lukte het de BBC om toegang te krijgen tot het gebied. Lokale medewerkers van de BBC konden daar toegang tot krijgen. Maar toen heeft Pakistan een wet ingevoerd dat buitenlandse journalisten en Pakistanse journalisten die voor buitenlandse media werken alleen nog mogen verslag doen uit de 3 grote steden in Pakistan. Ze mogen daar buiten helemaal niet meer komen. Dus ja, het is heel effectief gebleven, want het is echt ontzettend moeilijk om nu te zien, zoals vandaag ook, wat daar nu eigenlijk aan de hand is en wat de situatie daar op de grond is.
1: Nou is het al tientallen jaren onrustig, hè, in Kashmir. En India en Pakistan vinden allebei dat ze recht hebben op dat deel. Speelt India nog een rol bij de onrust die op dit moment in dat Pakistanse deel speelt?
13: Ja, bijvoorbeeld is dan zeg maar inderdaad een kaart van Kashmir in India is altijd met wat wij nu zouden zeggen het Pakistanse deel van Kashmir wordt altijd helemaal afgedeeld gebeeld als India's. En dat mag ook niet anders. Je bent strafbaar als je dat niet doet. Volgens Pakistan heeft India er alles mee te maken. En zorgen ze ervoor dat er meer onrust is door actief op de grond zeg maar die onrust op te wekken. Maar dit zie je aan beide kanten. India zegt dit over Pakistan, dat Pakistanse troepen of groepen actief zijn in India's Kashmir. Ik denk dat er een bron van waarheid in zit. Beide landen hebben belang bij onrust in beide gebieden, omdat ze dan kunnen zeggen, kijk hoe onrustig het is. Deze mensen willen hier helemaal niet door Pakistan bestuurd worden. Of deze mensen willen aan deze kant helemaal niet door India bestuurd worden. En daarom is het zo onrustig. En daarom zou heel Kashmir van ons moeten zijn.
1: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerma. Ook in kleinere en middelgrote steden staat de particuliere huurmarkt onder druk.
12: Daarover horen we in de podcast Dagkoers van het FD. Niet alleen in de grote steden is er een verkoopgolf onder vastgoedbeleggers. De podcast geeft het voorbeeld van Venray. Daar hebben geïnteresseerde huurders geen last van keuzestress.
14: Nee, niet heel veel. Ik heb even op Pararius gekeken. Dat is een van de grotere verhuurplatformen in Nederland. En daar staat in Venray, dat is een plaats in Noord-Limburg met ongeveer 30.000 inwoners. Daar is op dit moment 1 huurwoning in de vrije sector beschikbaar. Tja. Verder niet.
12: Ook in onder meer Gouda, Heerenveen en Emmen staat de huurmarkt inmiddels onder druk. En het Parool blikt terug op World Pride in Amsterdam. Niet alleen noemt de organisatie Amsterdam een gastvrije stad, ook zijn ze zeer tevreden over het verloop van het evenement. De Amsterdamse politie zegt dat er geen grote incidenten zijn geweest. En dat beeld klopt met wat bezoekers zeggen in de krant. Allemaal geven ze aan dat ze zich veilig voelden in onze hoofdstad. Maar iedereen is het erover eens dat dit soort evenementen nodig blijven voor de LHBTIQ-plussers. En dan nog een opvallende kerkdienst gisteren in Hoorn in Noord-Holland. De mis daar werd gelezen tussen de botsauto's op de kermis. Sommige gelovigen zaten zelfs in een karretje. En dat beviel prima, was te zien bij Hart van Nederland.
15: Ik vind het leuk, hou van botsen.
16: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ga maar 1 keer per jaar naar de kerk, dat is hier.
17: Ik heb liever een gewone dienst, dat is leuk, maar ik hou liever wel van serieuzer, snap je?
15: Ik weet het niet, ik ben ontroerd en even warm, maar ik vind het gewoon mooi, ja.
18: Nog meer? Ik vind het genoeg. Amen.
12: Dat was Pater Bernhard op het laatst. Hij noemt zichzelf de herder van de binnenvaart, de circus en dus ook de kermiswereld. Hij reist al tientallen jaren het hele land door om kerkdiensten te houden op dit soort bijzondere plekken.

0: Heem van The Steps. Bij de tussentijdse verkiezingen in Amerika in november zullen minder zwarte Amerikanen een zetel kunnen bemachtigen in het congres. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Hoge Rechtshof dit voorjaar. Het overwegend conservatieve hof zette een streep door de gangbare praktijk om kiesdistricten zo te tekenen dat zwarte kiezers een reële stem hebben in het congres. Die districten worden nu in sommige staten onder druk van president Trump hertekend. VS-correspondent Rudy Bauma zag in Texas welke gevolgen dat nu al heeft.
1: Een zwarte megakerk in Houston, Texas. Hier wordt niet alleen gospel gezongen en het geloof beleden. In een bijzaaltje komt ook de Commissie voor Sociale Gelijkheid bijeen.
2: We've gone from two strong congressional districts that represent black and brown people to one.
1: Om te praten over hoe één van de twee kiesdistricten waar zwarte kandidaten altijd vrijwel zeker waren van een congreszetel is verdwenen.
3: The lines were drawn like a child would take a puzzle piece and just throw it up in the air.
1: Want de districten rond Houston zijn hertekend, gerrymanderd onder druk van president Trump.
4: The goal was to make those lines to where there were strongholds for the Republican Party.
1: Dat district is nu zo getekend dat het ineens een overwegend wit republikeins district is geworden.
4: To flip the seat.
5: Mr. Green, take your seat.
1: Gevolg? Het uitgesproken congreslid Al Green uit Houston raakt na 21 jaar in Washington zijn zetel in het congres kwijt.
5: Remove this gentleman from the chamber.
6: They withdrew a map. And so he no longer lives in the area where the map was drawn for his district.
1: Hij woont ineens niet meer in zijn oude district, legt Caroline Jones Darville van de Sociale Gelijkheidscommissie uit.
6: And so that decreases our representation.
1: En daardoor krijgt Houston minder Afro-Amerikaanse volksvertegenwoordigers in Washington.
6: People who have shared values with us so that they can represent us.
1: En daar zijn zwarte kiezers op de parkeerplaats van dit winkelcentrum in Houston bepaald niet blij mee.
7: I think it stinks. I don't think we have a voice anymore.
1: Er zit een luchtje aan, zegt deze vrouw. We hebben geen stem meer.
7: I think it's terrible. I think that's their way of getting the people's voice diminished.
1: Ze hebben ons mond dood gemaakt. En deze man vindt het racistisch.
8: I think it's very racist when it how they reduction.
1: De zwarte stem wordt verdrukt, zegt hij. Trump wil op deze manier 5 zetels winnen in Texas.
9: Redistricting in this area is the testing ground for the nation.
1: En Texas is nog maar de proeftuin, zegt Sunny Messiah Giles van de Houston Defender, het zwarte nieuwsmedium van de stad. Mogelijk een derde van de zwarte congresleden zullen na november verdwijnen, voorspelt ze.
9: This is happening countrywide. And they're expecting the Congressional Black Caucus to actually decrease.
1: En dat na de lange worsteling van Afro-Amerikanen. Die kregen pas stemrecht na de afschaffing van de slavernij. In Texas drong dat als laatste door. Hier in Galveston, niet ver buiten Houston, wordt jaarlijks nagespeeld hoe een generaal pas 2,5 jaar later het nieuws daar afkondigt.
10: All slaves are free!
1: Na de afschaffing van de slavernij werden in zuidelijke staten zoals hier in Texas bij de stembus nog steeds allerlei obstakels opgeworpen voor zwarte Amerikanen. Pas in 1965 werden die discriminerende maatregelen verboden. En in de jaren 80 leidde dat dan weer tot positieve discriminatie bij het tekenen van kiesdistricten. Maar het overwegend conservatieve Hoge Rechtshof oordeelde dit voorjaar dat dat ongrondwettelijk is. Deze deelnemer aan de herdenking vindt dat regressie, achteruitgang, maar houdt de goede moed erin.
11: It is regression.
1: Sharon Baptiste Gillens, die de herdenking organiseert, vindt hetzelfde. Het is een cyclus die ons eraan herinnert dat we altijd waakzaam moeten zijn en de rechten van alle Amerikanen moeten blijven verdedigen, zegt ze. Nog even terug naar de Baptistengemeente in Houston. Daar waarschuwen de leden van de Sociale Gelijkheidscommissie dat als je je geschiedenis niet kent, die zich dreigt te herhalen.
12: If you don't know your history, it will repeat itself.
3: Yes. It's up to the parents and the church, really, to try to get that.
1: Een boodschap die niet alleen ouders, maar ook de kerk aan jonge Afro-Amerikanen moet overbrengen.
0: Een reportage vanuit Texas van Rudy Bauma. Het is 8 minuten voor 7. Een opvallend besluit van deze Koreaanse band.

0: Het nummer Go van de K-pop app Cortis. Dat is afgekort, de afkorting voor Color Outside the Lines. Hun nieuwe tour heet Put Your Phone Down. Ze willen namelijk dat de fans ophouden met het continu filmen van hun optredens. Philo Bos, popcultuurkenner bij BNN Vara. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik denk dat we dat beeld allemaal wel kennen. Die vele telefoontjes die in de lucht worden gehouden tijdens zo'n concert. Wat zegt het dat een band van de juiste generatie, waar internet, telefoon heel belangrijk is, zegt: leg die telefoon toch eens weg, hou hem in je achterzak?
1: Ja, best wel veel. Helemaal bij een K-pop band. Een Zuid-Koreaanse band is dat. Dat zijn bands die heel lang getraind worden, jarenlang. Ook om juist die connectie te leggen met hun publiek. Dus dat is echt onderdeel van hun, ja, hun fandom, van hetgene wat ze uitdragen. En dat is dus heel speciaal, dat zo'n band zegt: ja, weet je wat, leg het even neer. Connect met elkaar, connect met ons. Het is misschien ook wel logisch dat zo'n band dat zegt, omdat, ja, wat je ook al aangeeft, hoe leuk is het om naar een zee van telefoonhoesjes te kijken? Niet zo heel leuk, maar voor een K-pop groep is dit oprecht wel een coole move eigenlijk.
0: En wat vinden fans daar dan van?
1: Gemixte signalen. Had je misschien al kunnen verwachten. De ene groep fans zegt: ik snap het helemaal en we love you en we houden van je, dus we doen het. Maar ja, de andere groep zegt ook van: ja, ik heb heel veel geld neergelegd voor dit kaartje. Ik wil laten zien dat ik erbij ben, want dat is de reden waarom mensen ook filmen veel al. Niet om het later nog terug te kijken, maar echt om te laten zien aan, ja, je eigen community, je eigen social media: ik was erbij, ik ben echt fan, ik ben erbij. En het verzorgt ook een soort van parasociale relatie die heel veel fans met hun idolen hebben. Dat betekent dat ze een soort van eenzijdige relatie, vriendschap hebben. Ja, dat bouwt echt op die connectie met deze fans. En het filmen laat ook een beetje zien van: ik ben fan van dit persoon. Ik weet precies waar dit persoon het over heeft. Ik voel me helemaal betrokken bij jou. Ik film precies jou en ik ga daar viral mee uiteindelijk met de filmpjes die ik maak. Dus het is een heel belangrijk onderdeel van deze K-pop fandom eigenlijk. Dus het is nogmaals best wel cool dat ze dit doen.
0: Ja, alleen gaan die fans zich daar dan aan houden?
1: Nee, want in de eerste show dat Cortis deed, riepen ze dit op. Dus echt inderdaad, ja, die telefoon is naar beneden. Nou, daar kwam nog wat boegeroep bij en mensen deden het gewoon ook echt niet. Dus latere shows met die backlash die ik net omschreef ook, dat ging vooral online ook, hebben ze gezegd: ja, oké, het is misschien meer een soort van kleine tip. Het is leuk om misschien te connecten met elkaar, dansen met elkaar, dat is ook leuk, maar je hoeft niet per se 100% je telefoon neer te leggen. Het is geen harde regel.
0: Oh, dus ze krabbelen een beetje terug.
1: Heel erg, ja. Maar dat snap ik ook wel, want je bent echt afhankelijk van je fans. Wat ik al aangaf, ja, dat is heel groot onderdeel van die K-pop fandom.
0: Maar laten zien dat je erbij bent geweest, dat kan ook door een filmpje van 30 seconden te maken. Maar het gaat ze denk ik om dat continu filmen, toch?
1: Zeker, ja. Het gaat ook vooral om het filmen van de choreografie bijvoorbeeld. Het dansen van deze groepsleden, dat is echt een belangrijk onderdeel van K-pop muziek en K-pop optredens ook. Het filmen specifiek van bepaalde leden. Want om je beeld te geven, zo'n K-pop band bestaat uit 4 tot 7 leden. Misschien soms wel 12. Dus er gebeurt heel veel op een podium. Constant gebeuren er dingen. Er is dans, er is kleding. Wissels, er is een podium wat verbouwd. Dus het is elk moment best wel het waard om te filmen, zodat je later ook op social media viral kan gaan. En nogmaals, jij een beetje een dienst aan je community kan geven, van: wij zijn met z'n allen fans. Misschien was je er niet bij, ik was er wel bij. En door mijn filmpje ben je er ook een beetje bij.
0: Ja. Er zijn best veel artiesten die er last van hebben. Hè? Die ook op het podium dan opmerkingen over maken van: leg die dingen nou eens even weg. Zijn er meer artiesten die iets proberen om dat tegen te gaan?
1: Zeker, ja. Wat ik een heel mooi voorbeeld vond is Harry Styles, grote Britse act. Die stond begin dit jaar ook in de arena. En voordat hij in de arena stond, had hij een album release show. Dus voordat zijn album uitkwam, had hij een kleine show voor een select groepje mensen, een select groepje fans. En daarin was er echt een soort van ook no phone policy. Dus mensen mochten ook hun telefoons niet meenemen, smartwatches niet, ook van die smart glasses, die mochten er allemaal niet in. Vooral om het te beschermen natuurlijk. Een nieuw album, dat wil je niet dat het al uitlekt. Maar ook om een soort van groepsgevoel te creëren. En het grappige is dat hij ook tijdens dat concert ook disposable camera's, dus wegwerpcamera's, uitdeelde aan de fans. Om toch nog een soort van hun idee te geven: we kunnen iets vastleggen, maar niet via social media verspreiden, niet via TikTok. Maar gewoon echt met elkaar dit moment beleven. En dat vindt Harry Styles bijvoorbeeld heel belangrijk. Een ander mooi Nederlands voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Joost Klein. Ik weet nog Europapa, dat kwam natuurlijk op een gegeven moment uit. Maar fans konden dat nummer al eerder horen, het Songfestival nummer van Joost Klein, omdat hij optrad in Tilburg om te kijken wat zijn fans van dat nummer vonden. En daar mocht je ook gewoon geen telefoon mee naar binnen nemen. Dat was echt in het moment leven daar.
0: Ja. En vinden mensen dat dan fijn?
1: Nee, en ja. Het is een beetje tweeledig natuurlijk. Ja, de ene fan vindt dat prima, de andere fan is ziedend en boos. Want ja, je, nogmaals, je hebt geld betaald. Het is onderdeel van wie je bent. Dus ja, dan ga je wel een beetje teleurgesteld naar huis. Maar het verschil
0: gaat er niet uitkomen, denk ik.
1: Nee, ik denk het niet. Als je van tevoren het misschien weet, denken mensen misschien oké. Okay, maar als het echt moet, ja, dan wordt het lastig.
0: Dankjewel, Philo. Philo Bos.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: NPO Radio 1. 7 uur.
8: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het is de afgelopen 2 maanden warmer geweest dan ooit in West-Europa. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
9: De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Dat blijkt uit Europese meetgegevens. Dat is hoger dan het vorige record uit 2022... Ook was het uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Niet alleen meer in Zuid-Europa, maar ook meer naar het noorden. De Algerabrug tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Een webwinkel Bol heeft 20 soorten Eclipse-brillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer Eclipse-brillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere veiligheidseisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Kijken naar de zon zonder de juiste bescherming kan je ogen beschadigen. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. En in het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm.
0: Straks het KNMI over de hitte en droogte in West-Europa.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Dat het warm en droog is deze zomer, dat weten we allemaal. Maar daar horen ook cijfers bij. En die heeft het Europese aardobservatieprogramma Copernicus in kaart gebracht voor de afgelopen maanden. Rob Groenland van het KNMI, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Ja, we hoorden het al in het bulletin. De afgelopen juni en juli waren gecombineerd de heetste ooit gemeten, bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Is dat dus een grote afwijking?
16: Dat is inderdaad een grote afwijking. Het is een record als je die twee maanden bij elkaar neemt. En het scheelt een paar tienden in vergelijking met 2022. Maar die paar tienden zijn wel voldoende om, om het inderdaad een record te laten zijn. En dat is heel opvallend. Het is wel een trend. Wat we natuurlijk zien, vooral de laatste 10 à 15 jaar, zie je dat in West-Europa, want daar gaat het om, het gebied waar Nederland, het zuiden van Nederland nog net onder valt, en verder Frankrijk, Spanje, het zuiden van Engeland. Dat is eigenlijk een gebied waar je de laatste zomers, de laatste jaren, reeks jaren, telkens die intensiteit van die hittegolven ziet toenemen. En eigenlijk is het meest opmerkelijke van deze Copernicus-analyse, waar we als KNMI ook aan meedoen, is dat deze zomer wordt gekenmerkt door een opeenvolging van meerdere hittegolven. Waardoor de omgeving, de natuur, maar ook de mensen, de infrastructuur, niet goed kunnen herstellen. Dus vandaar dat die impact nu zo opvallend hoog is.
0: Ja, dus dat gevoel van het houdt maar niet op, dat wordt gestaafd door de cijfers.
16: Dat klopt, ja. En in bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje, daar zijn ze nu al bezig met een vierde en regionaal ook met een vijfde hittegolf. En dat maakt deze zomer heel bijzonder.
0: En als je kijkt naar de droogte, want ook dat hebben ze natuurlijk becijferd. Wat valt daarbij op?
16: Ja, wat daarbij opvalt is dat de droogte in West- en vooral Zuidwest-Europa, dat die behoorlijk hevig is, behoorlijk heftig is. En dat is niet alleen de weerkundige droogte, dat we kijken naar hoeveel neerslag valt er en hoeveel verdampt er, maar ook naar de zogeheten hydrologische droogte. Dus dan kijk je naar de standen van de rivieren en dan zie je dat in dat hele gebied de droogte behoorlijk veel impact veroorzaakt en ook behoorlijk intens is.
0: En als het over water gaat, ook de oceanen, die zijn echt recordwarm, hè?
16: Ja, dus over de maand juli heeft Copernicus ook uitgerekend. We doen al sinds 1940 vrij nauwkeurig houden we de metingen bij. Wereldwijd, over de hele planeet. En dan zie je dat over de afgelopen maand de gemiddelde temperatuur net iets onder de 21 graden is uitgekomen voor de toplaag van de oceaan. En dat is op zich ook opmerkelijk, omdat dat dus sinds 1940 in ieder geval nooit is gemeten. Nee, dus dat is ook de eerste keer dat zo'n hoge temperatuur is gemeten.
0: Wat heeft dat voor gevolgen voor die zeeën en oceanen?
16: Ja, de belangrijkste gevolg, 20 graden is uitgekomen voor de toplaag van de oceaan. En dat is op zich ook opmerkelijk, omdat dat dus sinds 1940 in ieder geval nooit is gemeten. Nee, dus dat is ook de eerste keer dat zo'n hoge temperatuur is gemeten.
0: Wat heeft dat voor gevolgen voor die zeeën en oceanen?
16: Ja, de belangrijkste gevolg is dat die warme toplaag...

0: men noemt het ook wel een beetje doodwater, waar weinig voedsel zit. Dus dat heeft ook invloed op het leven, in met name die bovenste paar honderd meter van de oceaan. En ja, de uitwerking op de atmosfeer, want de oceaan is eigenlijk een soort buffer, mm-hmm, die warmte opslaat, is op zich ook zorgelijk in die zin dat voor de nabije toekomst, en dan moet je denken echt aan het komend jaar, de komende 12 maanden, dat er op heel veel plaatsen in de wereld, en misschien ook in Nederland, dat er juist een hele overvloedige regenval is te verwachten. We praten nu over intense droogte. En het neveneffect van al deze feiten kan dus ook zijn dat we over een paar maanden juist te maken hebben met wateroverlast.
1: Dat we maar alvast weer voorbereid zijn. Dank u wel, Rob Groenland van het KNMI. En hij had het er al over, niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn als de afgelopen 24 uur. En lage waterstand in de rivieren. Het werd gemeten bij Lobith en Spijk, waar de Rijn het Nederland binnenkomt. Hydrometeoroloog Jan Verkade van Dataris en Rijkswaterstaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een nieuw record. Over hoeveel water hebben we het dan?
2: Ja, inderdaad een nieuw record. Gisteren hebben we gemiddeld over de hele dag ongeveer 614 kubieke meter per seconde binnengekregen. En dat is lager dan we ooit eerder hebben geregistreerd. Dat klopt.
1: Er valt natuurlijk in West-Europa bijna geen regen. Is dat dan de oorzaak?
2: Ja, er valt dit hele voorjaar al bijna geen regen. Als we terugkijken naar de data, dan zien we dat het in februari eigenlijk best een natte maand was. En daarna eigenlijk alleen maar uitzonderlijk droge maanden. Dus heel weinig neerslag. Grote neerslagtekorten van Zwitserland tot hier eigenlijk. Dus Zwitserland, Frankrijk, het deel van Frankrijk waar de Rijn uitkomt, de Moezel en Duitsland. En dat we ook in Zwitserland zien dat de sneeuw die er was, dat was al niet zoveel dit jaar, dat die ook veel vroeger dan anders is gesmolten. Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Ja, en wat ziet u dan gebeuren met die rivier?
2: Wat we zien is dat de afvoer op de zijrivieren, die nemen af. Die nemen overwegend af. We zien af en toe valt het natuurlijk wel eens een buitje. We hebben een week of wat geleden nog wat onweersbuitjes gehad. Dan zie je dat die afvoer kortstondig toeneemt. Maar daarna neemt hij weer af. En hoe dat komt is eigenlijk omdat het de bodems uitdrogen. Dus de grondwaterstand neemt af, het bodemvocht neemt af. Dat veroorzaakt dus ook die droogte. Hè? Dus je ziet wel eens van die plaatjes van die uitgedroogde gronden met van die mooie, hoe zeg je dat?
1: Krakelees.
2: Reliefjes erin, van die scheuren erin. Ja, ja, precies. Nou, precies, ja, dat. En dat heeft dus effect op de rivier. Dus je ziet dat die waterstand dan gestaag afneemt.
1: Varen op de rivier wordt ook steeds moeilijker. En voor het leven in de rivier?
2: De watertemperatuur neemt sterk toe. Dus dat is lastig voor het leven in de rivier. Waar wij als mens met name ook last van hebben, is verzilting. Wij gebruiken het water van de Rijn om de verzilting in laag Nederland, dus in Zuid-Holland en Noord-Holland met name, om die tegen te gaan. En nu is er minder water, dus dan zien wij dat het water in West-Nederland, in laag Nederland, wordt zouter in de bodems.
1: Ja, en dat is ook weer een probleem. Omdat het zeewater als het ware binnenkomt.
2: Omdat het zeewater als het ware binnenkomt, ja, precies dat.
1: Het is uw werk om vooruit te kijken, hè? Naar de komende 2 weken bijvoorbeeld. Hoe ziet u de komende 2 weken?
2: Nou, ik heb net nog even gekeken naar de laatste weersverwachtingen. Daar zit bijzonder weinig neerslag in. Dus mijn vermoeden is dat in de komende 2 weken, ook in de komende 2 weken, de afvoer en daarmee de waterstand verder af zal nemen. En ook daarna, want dat is misschien wel uw vervolgvraag, zou het nog wel eens een paar weken en misschien wel maanden kunnen duren voordat we weer op normale niveaus terug zijn. Dat duurt gewoon ontzettend lang voordat die Rijn weer is aangevuld en weer op normale natheid is, zeg maar.
1: Kortom, hier hebben we nog wel even mee te maken. Wat Rob Groenland van het KNMI wel net vertelde, is dat het waarschijnlijk in het najaar, zeg maar, heel veel gaat regenen.

0: Ja, dan zullen we inderdaad enige verlichting gaan zien. Maar goed, hè, dan moeten dus eerst die grondwaterlichamen worden aangevuld. De bodemvocht moet worden aangevuld. Voordat we echt een structurele verhoging van die Rijnafvoer of Rijnaanvoer zien. En dat kan dan echt nog wel een tijdje duren. Ja.
1: Kortom, die regen die is op zich wat dat betreft heel erg welkom straks. Maar het duurt nog even.
0: Welkom.
1: We gaan voorlopig nog records breken qua Rijn. Dank hydrometeoroloog Jan Verkade van Deltares en Rijkswaterstaat. De gebeurtenissen van bijna 2 weken geleden in de Spaanse exclave Ceuta zorgen voor spanning en angst in Marokko. Taxichauffeurs zijn gearresteerd voor mensensmokkel. En aangekondigde protesten tegen de regering gaan uiteindelijk toch niet door. Marokko-correspondent Samira Jadir. Samira, wat is de rol dan geweest van de Amerikaanse autoriteiten de afgelopen dagen?
2: Ja, in die nasleep van Ceuta treden de Marokkaanse autoriteiten nou behoorlijk hard op. Er zijn verschillende mensen opgepakt. En een opvallend voorbeeld is een vrouw uit Larache, dat is in het noorden van Marokko, die voor de camera had gezegd van de autoriteiten hebben bewust de grens opengesteld en we zijn daarom hier naartoe gekomen. Maar de autoriteiten die zeggen nu van nou, dit klopt niet. En verdenken haar dus van het verspreiden van valse informatie, dus fake news. En het lijkt er sterk op dat de Marokkaanse autoriteiten dit verhaal zo snel mogelijk de kop in wil drukken. Maar ondertussen zijn er ook taxichauffeurs opgepakt die jongeren naar het grensgebied zouden hebben gebracht. Ter verdediging zeggen zij van ja, het is niet onze taak om mensen te ondervragen van of zij een oversteek willen maken. Dus daarin is in Marokko ook heel erg veel discussie over. En ook een mensenrechtenactivist is opgepakt nadat hij steun had uitgesproken voor aangekondigde jongerenprotesten. Nou, die protesten zijn uiteindelijk niet doorgegaan. Je merkt nu dat mensen toch wel heel erg voorzichtig zijn met wat ze zeggen. En ook online delen.
1: Dus mensen zijn echt wel bang?
2: Ja, vooral na die arrestaties. En die angst bestond natuurlijk al langer. Maar wat er nu gebeurt rond Ceuta versterkt dat gevoel nog meer. Er zitten bijvoorbeeld nog altijd jongeren vast die vorig jaar zijn opgepakt rond de Gen Z-protesten. Onder hen zitten ook minderjarigen die al maanden in voorarrest zitten. En ik was voor afgelopen week bij een bijeenkomst van die moeders. Want zij willen heel graag vertellen wat er met hun kinderen gebeurd is. Maar een aantal van hen durft dat alleen anoniem en buiten beeld te doen. Terwijl het juist de bedoeling is dat ze voor de camera vertellen, maar dan hebben ze dan een sjaal voor hun gezicht. Dus mensen zijn gewoon bang om openlijk te spreken. En dat gevolgen kan hebben voor hunzelf of voor hun kinderen in dit geval.
1: Ja.
2: Dus dat zegt echt veel over de sfeer op dit moment.
1: Het waren dus tienduizenden die via Ceuta probeerde om naar Europa te komen. Veel Marokkaanse jongeren willen dat. Tegelijkertijd, de Marokkaanse economie die groeit heel hard. Cijfers tussen de 4,5 en de 5%. Dus waarom willen dan zoveel mensen weg?
2: Ja, economische groei betekent niet automatisch dat iedereen daar iets van merkt. Dat is eigenlijk de paradox die je hier ook ziet. Marokko investeert enorm en de economie groeit. Maar tegelijkertijd is de jeugdwerkloosheid heel erg hoog. En hebben veel jongeren het gevoel dat ze niet vooruitkomen. En het zijn ook zeker niet alleen maar arme of laag opgeleide Marokkanen die willen vertrekken. Ook hoogopgeleide gaan weg. Denk bijvoorbeeld aan artsen en ingenieurs. Maar die legaal naar landen als Frankrijk of Canada vertrekken, omdat ze daar betere carrièrekansen en arbeidsvoorwaarden hebben. Dus er is ook sprake van een brain drain in Marokko. En bij de jongeren die we rond Ceuta hebben gesproken, hoorde je steeds hetzelfde terug. Ja, het gevoel dat er hier voor hen gewoon te weinig perspectief is.
1: Dus is het dan wachten tot de volgende poging om massaal dat te doen?
2: Ja, dat risico is er zeker. Op sociale media wordt er alweer een nieuwe datum genoemd, namelijk 15 augustus. En dan wordt gezegd van ja, dan is er een feestdag in Spanje. Maar het is echt heel erg moeilijk te zeggen hoeveel mensen daar gehoor aan geven. Juist ook omdat er nu heel veel repressie is. Dus dat mensen zoiets hebben van oké, misschien is dat geen goed idee. Maar aan de andere kant kan het ook weer zo zijn van ja, we hebben toch niks te verliezen. Laten we het toch maar gaan proberen. proberen. Maar wat we hier wel zien, is dat, dat er ook bij de grens, niet alleen trouwens bij Ceuta, maar ook bij Melilla, dus aan de andere kant van het land, dat daar heel veel politiebezetting is, heel veel controle, maar dus ook dat er preventief mensen worden gearresteerd. Zodat wat we hebben gezien 2 weken geleden, dat dat niet nogmaals gaat gebeuren. Tenminste, dat wil de Marokkaanse autoriteiten voorkomen. Dat zeggen ze tenminste nu.
1: Samira, dankjewel. Correspondent Samira Jadir. Van Marokko naar Ceuta zelf, daar zijn duizenden boze inwoners de straat op gegaan.
3: Volgens de Spaanse krant El País willen inwoners van de Spaanse exclave meer hulp vanuit Madrid, nadat eind vorige maand dus tienduizenden migranten de grens overstaken. De betogers eisen van de Spaanse regering een harde reactie op de gebeurtenissen. Grenscontroles moeten strenger worden en ze willen dat er een oplossing komt voor de duizenden mensen die zich nog illegaal in de stad bevinden. Daarnaast vragen de actievoerders solidariteit van de rest van Spanje. Ceuta is ook Spanje, zeggen ze. Het westen van Canada heeft te maken met grote natuurbranden. Tienduizenden mensen hebben daar hun huis moeten verlaten. Een vrouw van 80 is om het leven gekomen. Deze burgemeester moest 's nachts zijn huis verlaten en vertelt bij CBC News dat het vuur al in zijn stad is.
4: They're still fighting it, as far as we know. You know, it's an unpredictable fire. It's kind of moving around and it's still not safe to go back. That's they're fighting.
5: Do you know how close it is to the community at this point?
4: It's right in the community.
3: In de hele provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen. En in het oosten van China zijn meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege orkaan Dolphin. Volgens de Chinese krant Global Times geldt in veel gebieden code rood. Met windsnelheden van boven de 150 km per uur heeft het verkeer in steden als Shanghai er last van. Er rijden minder treinen en honderden vluchten zijn geannuleerd. Mensen wordt geadviseerd om binnen te blijven. Meteorologen verwachten zo'n 500 millimeter regen. En we hebben te maken met een kleurrecessie in onze huizen. Tenminste, volgens het Amerikaanse blad The Atlantic. Consumenten zijn zo bang om de verkeerde kleur te kiezen dat ze maar helemaal niet meer gebruiken. Wit, beige en grijs voeren al jaren de boventoon. Waar we 50 jaar geleden de gevels van huizen nog wel eens groen of roze verfden, zien we dat sinds het begin van deze eeuw niet meer. En ook onze auto's worden steeds grijzer. Volgens The Atlantic doen veel mensen dat omdat ze denken dat die kleuren het makkelijker maken om een huis of auto later weer te verkopen. Niet omdat we het mooi vinden. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat weinig kleur leidt tot meer angst, vermoeidheid en verveling.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Hij is binnen. De Tour de France werd gisteren na een overtuigende etappewinst gewonnen door Demi Vollering.
7: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Sportcommentator Jan-Kees van der Kun. Jan-Kees, ja, het leek eerst een secondenspel te worden, hè? Maar uiteindelijk niet. Heeft ze even laten zien aan haar Poolse rivaal Nieuwe Doma dat ze toch echt de winnares van deze Tour is?
8: Nou, je zegt het precies zoals het is inderdaad. Het duurde wel tot de allerlaatste klim van de hele Tour de France. Maar toen waren de verhoudingen, zoals ze dus eigenlijk al wel een beetje waren dagenlang, ineens helemaal duidelijk dat Vollering gewoon de allerbeste is. Want Nieuwe Doma probeerde het natuurlijk nog wel met het verschil van 8 seconden aan het begin van de etappe. Maar Vollering gaf geen krimp en ging er vervolgens zelf vandoor. En toen kraakte ze die Nieuwe Doma echt volledig. Het werd meer dan een minuut ineens, dus overduidelijk de sterkste. Een prachtige overwinning. Een duidelijk statement ook wel. En een droom die uitkomt voor haar. Winnen in de laatste etappe in de gele trui. En dat solo doen. Daarmee haar tweede toerzege binnenhalend. Ja, het is een droom die uitkomt in een schitterend seizoen. Sowieso wel voor Vollering. Want ze won al klassiekers. De Ronde van Vlaanderen onder andere. Ze won al de Giro d'Italia. Maar het ultieme doel, en daar maakte ze ook geen geheim van, dat was de Tour de France. Dat zou het seizoen pas echt volledig maken. En dat heeft ze dus uiteindelijk, en ook overtuigend, ik wilde zeggen nipt, maar dat was het dus uiteindelijk helemaal niet. Ze heeft het gewoon overtuigend gedaan. Ze heeft die toerzege binnengehaald.
1: Ja, die strijd met Nieuwe Doma die liep nogal op. Zelfs ruzie ontstond er. Zaterdag een ploeggenoot van Vollering die Nieuwe Doma in de weg reed. Volgens Nieuwe Doma de hek in wilde rijden. Woedend was ze. Denk je nou dat het echt is uitgepraat inmiddels?
8: Ja, nou, ze hebben in ieder geval met elkaar gesproken. Want je wil niet dat dit dan inderdaad het verhaal gaat worden. Nou, is het dat sowieso al niet geworden door dat grote verschil in de laatste etappe. Hè? Dat statement heeft Vollering gemaakt. Dat soort slimmigheidjes, zoals zij dat dan noemen, hebben ze niet nodig. Of onsportiviteiten, zoals het dan bezien is vanuit het kamp van Nibia Jadoma. Dat maakt het verschil niet. Ze hebben het erover gehad in het begin van de etappe. Volgens Vollering heeft Nibia Jadoma zelfs excuses gemaakt. Dat zal dan vooral betrekking hebben op de manier waarop ze zich uiten. Het was nogal fel na die etappe. Dat was dan ook in the heat of the moment. Maar zij begrijpt ook dat Vollering beter is. En dat ze niet de glans wil pakken van Vollering door hier de nadruk op te leggen. Maar ik begrijp haar woede enigszins toch ook weer wel. Want ze werd inderdaad door Jerry toch een beetje naar de buitenkant geduwd. Laat ik het zomaar zeggen. Ja, dan is de grens tussen wat is een slimmigheidje en wanneer is het onsportief. Dat is een dunne. Dit was wel echt over die grens. Maar het was ook weer niet zover dat ze vol de hek in werd gereden, want dan zijn we weer een grens verder, dan is het misdadig. Nou goed, het gaat er nu net iets te lang over. Het was leuk voor de Tour dat er een beetje ophef was. Dat was sowieso deze hele Tour. Het was prachtig, in een groot contrast met die mannentour die we daarvoor hadden. Daar ontbrak het aan echte verhaallijnen en aan spanning om de gele trui. Nou, dat was bij de vrouwen absoluut wel aanwezig en dus uiteindelijk ook wel gewoon op een mooie manier afgerond.
1: Kijk naar het eerste Eredivisie weekend voetbal. Wat is jouw eerste indruk van de ploegen?
8: Poeh, heel vroeg om conclusies te gaan trekken. Ja. Nou, het is sowieso vroeg.
1: Het is ook eerste indruk, hè? Conclusie hoeft
8: ja, nou, vooruit. Oh, maar dan ga ik gewoon eens even kijken. Telstar is goed begonnen, dat vind ik leuk. Want dat was vorig jaar al sowieso de verrassing dat ze erin bleven. En nu werd die door iedereen weer werd Telstar onderaan de lijstjes gezet. Want nog een zo'n seizoen, dat zal toch niet. Nou, hoppakee, meteen gewonnen van NEC. Maar kijken we dan eventjes naar de ploegen die gaan strijden om de landstitel. Althans, dat is het vermoeden toch wel dat in ieder geval PSV, Feyenoord en Ajax gaan zijn. Dan zien we dat die niet overtuigend uit de start blokken zijn geschoten. PSV zelfs puntenverlies. Schade door een tegendoelpunt vlak voor tijd van Fortuna Sittard. Een gelijk spelletje. Dat is toch niet lekker beginnen voor Peter Bos. Vorige week al de Johan Cruijffschaal waar PSV met 4-0 onderuit ging tegen AZ. AZ dat trouwens wel ook gewonnen heeft. Mogen we dan toch ook even meenemen met de topploegen. Feyenoord speelde prima tegen Sparta, maar liep uiteindelijk toch bijna nog verkeerd af door een late tegengoal. Maar die werd afgekeurd. Had ook zomaar de 1-1 kunnen zijn, hè? Want zo zwaar was dat vergrijp niet. En dan Ajax, dat won laat van PEC Zwolle. Het was niet geweldig het spel, maar er kwamen wat invallers bij. En toen rolde het, zeker toen Zwolle met 10 man stond, ineens die tegenstander toch wel op. Met belangrijke rollen voor de aankopen. Voor Ter Stegen in de goal, Brandt met een doelpunt en Tolu met een assist. En dat zijn toch de spelers die we in de gaten gaan houden. Want er wordt flink uitgegeven in Amsterdam. En dan zijn we benieuwd, zijn dat aankopen in de categorie zoals Overmars deed of zoals Mislintad ze gedaan heeft. Dat zal moeten blijken succes de komende weken, maar ze zijn goed begonnen. Ja, precies. Ja.
1: Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Jan Kees.

0: Fleming. Automatisch.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
6: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
7: Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobit. Dat komt vooral doordat het extreem droog is. En door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water nu uitzonderlijk vroeg in het jaar komt. En de maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. Ook de droogte is dus extreem. In Jemen zijn 7 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout.
0: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ik heb gisteren zwaar 4 druppels regen gezien. Ongeveer. Hoe gaat het vandaag?
8: Nou, ik denk dat je er minder ziet. Of het helemaal droog blijft in ons land, ja, dat waag ik dan wel te betwijfelen. Want helemaal in het noorden trekt dikkere bewolking langs. En als ik naar de radar kijk, dan zie ik dat de Wadden ook een schampschot van wat regen hebben op dit moment. Nou, dat zou zich nog ietsjes verder zuidelijk kunnen uitbreiden. Maar meer dan een schampschot blijft het niet. Dus meer dan een paar druppels op de meeste plaatsen zal het ook wel niet voorstellen. Verder naar het zuiden schijnt de zon. En die zon krijgt in de loop van de dag alleen maar makkelijker. De bewolking lost langzaam wat op. De noordwestelijke wind is matig en de temperatuur... Ja, vanuit het noordwesten dus wat koelere lucht merken we op de Wadden. 20 tot 22 graden, maar diep landinwaarts in het zuidoosten kan het gewoon 28 graden worden.
0: En hoe zit dat de komende dagen?
8: Ja, morgen is wat temperatuur betreft dan eventjes een dieptepunt tussen aanhalingstekens. Maar ik denk dat voor veel mensen toch als positief ervaren wordt. Want de zon schijnt vrijwel ongehinderd. Hier en daar wat vriendelijke wolken, met name in het noorden. Maar het blijft droog. 21 tot 26 graden. En dat zijn zeer gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar in vergelijking met wat we gehad hebben en wat er gaat komen, is het inderdaad vrij koel. Noordoostenwind, zwak tot matig van kracht. De wind wordt woensdag oostelijk. En dan komt alweer warmere lucht onze kant op. Want woensdag wordt het alweer 25 tot lokaal 30 graden.
0: Marco, dankjewel. En weer is er een brug aan noodzakelijk onderhoud toe. De Algra-brug blijkt krimpen aan de IJssel, gaat de maan dicht. Zometeen meer over de consequenties.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
0: Extra omrijden. Daar hebben maar weinig mensen zin in op de maandagochtend. Maar bij de Algabrug bij Krimp aan de IJssel zou dat zomaar kunnen deze ochtend. Want de brug die gaat 4 weken dicht voor onderhoud. Verslaggever Jeroen de Jager, jij staat aan de overkant van de brug.
11: Ja.
0: Jij moest ook omrijden. Hoe lang heb je erover gedaan?
11: Ja, nou ja, het was nog niet in mijn routeplanner genoteerd, die brug, dat die dicht was. Dus ik stond er en ik mocht er niet door. Moest ik vervolgens via Gouda 40 minuten omrijden om aan de overkant te komen. En dat is dus wat veel bewoners ook meemaken. En dus hebben ze allerlei alternatieven hier bedacht. Die brug is van, ik dacht 58, Menno Kamp van Rijkswaterstaat. Die moet gewoon gerenoveerd worden.
12: Ja, we gaan groot onderhoud uitvoeren aan de Algabrug. Dat is een brug uit 1958.
11: Ja.
12: We gaan echt een heel mooi stukje werk doen. We hebben al heel veel werkzaamheden aan de voorkant hebben uitgevoerd.
11: Maar het is een drukke brug, hè? 47.000 auto's per dag. En dan ook nog eens 8.000 fietsers, voetgangers.
12: Ja, ja.
11: Ja.
12: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen.
11: Ja.
12: En vandaag is het moment dat de Hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
11: Ja, en anders moeten ze omrijden. En dan kom je inderdaad op tijden uit van een half uur, drie kwartier, uur.
12: Ja, een omrijdtijd is fors. Het is omrijden over Gouda. En dan heb je ook nog eens een keer te maken met vertragingstijd. Dus ja, die kunnen oplopen tot meer dan een uur.
11: Ja, ja, ik sprak net een mevrouw die hier met de fiets stond. Normaal gaat ze met de auto, luister maar. U staat op de fiets te wachten om over te steken met een watertaxi of zo, hè? Normaal zou u met de auto naar Rotterdam gaan. Als u nu met de auto zou moeten, hoe lang duurt dat dan extra?
13: Dan zijn we minimaal 3 kwartier verder. Langer onderweg. Dan normaal.
11: Ja, ja,
13: ja.
11: En dus wat doet u nu?
13: Nu ga ik met de fiets op de waterbus. En dan bij het Rivium fiets ik verder naar de auto die daar klaar staat.
11: Van het bedrijf waarvoor u werkt.
13: Van het bedrijf.
11: Jullie hebben even zelf iets geregeld.
13: Ja, klopt.
11: Ja, ja. Ja. Dus het is echt wel heel veel extra tijd.
13: Het is ingrijpend, absoluut.
11: Ingrijpend.
13: Ja.
11: En is het goed geregeld, vindt u?
13: Nou, er is weinig. Ik vind dat er beter gecommuniceerd had kunnen worden.
11: Absoluut. Wat dan? Wat beter?
13: Nou, bijvoorbeeld afsluitingen al de hele week zijn al onverwacht allemaal afsluitingen van, ja, de, ja, van de wisselstrook ook geweest.
11: Ja, ja, om allerlei sluipverkeer te voorkomen. En
13: precies.
11: Zo.
13: Ja, ja.
11: Oké. Okay. 4 weken gaat het duren.
13: Ja, klopt. Ik heb nog een weekje vakantie ook genomen. Dus dan komen we er wel doorheen.
11: Zeg, ik hoor van mensen, en de mevrouw die ik net spreek, die zegt ook, ja, er wordt slecht gecommuniceerd, er zijn allerlei afsluitingen, en die zijn er dan ineens, en daar wist ik niks van. En ook de mensen in het achterland hier, die hebben kritiek, die zeggen, ja, we zijn niet betrokken bij het proces van de afsluitingen. Wat is uw reactie daarop?
12: Nou, als we kijken naar de voorbereiding van de Algabrug, zijn we al 2,5 jaar bezig om dit ook te laten landen. En we hebben gesprekken gevoerd met de veiligheidsregio, met gemeentes, met heel veel partijen, om dit zo goed mogelijk uit te voeren.
11: Maar zijn die mensen betrokken? Dat is de vraag.
12: Nou, als je een brug afsluiten, betekent dat het impact heeft op, ja, op heel veel mensen. Ja. En als, we hebben dus ook heel veel. We moeten wegen afsluiten. En dat doen we om dat gebied te beschermen. We willen voorkomen dat sluipverkeer door hele smalle wegen gaat rijden.
11: Ja, dat snap ik, dat u sluipverkeer wil tegengaan. Maar de bewoners zelf, die zien hun huis liggen, ja, bij wijze van spreken. Ja. En kunnen er niet komen vanwege het afsluiten. Dan kun je toch een passiesysteem organiseren.
12: Nou, we hebben daar uitgebreid over gesproken. Ook met gemeentes, met de burgemeester, met de Hoogheemraad. En als je dus ziet wat betekent ook voor verkeersregelaars die daar staan, om te voorkomen dat sluipverkeer door het gebied gaat rijden, is dat een onontwerkbare situatie. En het is een hele bewuste keuze van de wegbeheerder, in dit geval het Hoogheemraadschap, samen met Rijkswaterstaat en de gemeentes, om te zeggen, joh, een passiesysteem werkt niet, hoe vervelend het ook is. Want dan krijg je dus op de locatie, bij elke auto dat er een beslissing genomen moet worden, mag die wel of mag die niet door. Dan laat je 5 auto's door en nummer 6 moet omkeren. Dat werkt niet en gedurende een bepaalde periode van de dag moeten mensen, en hoe vervelend het ook is, een moment omrijden.
11: Ja, en niet een beetje omrijden, maar echt flink omrijden.
12: Voor sommige mensen kan dat een behoorlijke omrijroute zijn. En we roepen dus ook iedereen op, werk zoveel mogelijk thuis, pak de fiets of reis met het OV. Ja. Want daarmee voorkomen we met elkaar dat het vast komt te staan en dat juist hulpdiensten door kunnen rijden.
11: Ja. Het is een gigantische klus natuurlijk. Het is nu die Algrabrug. 2 weken geleden stond ik bij de Papendrechtse brug. Die is afgesloten. We hebben hier zicht op de Van Brienoordbrug. Die moet nog komen. Dat wordt dan Een gigantische klus voor jullie.
12: Ja, en dat is ook wat we als Rijkswaterstaat doen. We inspecteren onze bruggen en we proberen dat ook zo goed mogelijk te plannen. En we zijn heel blij dat we de Algrabrug nu in de zomerperiode kunnen uitvoeren, waarin de verkeersintensiteiten zo laag mogelijk zijn. Ja. En daarmee ook mensen kunnen verleiden om de fiets te pakken of de waterbus. Het is prachtig weer. En daarmee helpen we ook elkaar en ook ondernemers die wel de weg op moeten.
11: Okay. Ik ga richting de polder om de bewoners daar te spreken, om te horen van hun hoe het wel had geregeld kunnen worden. Dat gaan we zo meteen horen.
0: Verslaggever Jeroen de Jager.
14: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Goedemorgen.
14: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
16: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
14: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
17: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
14: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
18: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
0: Er lekt nog steeds ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker voor de kust van Oman. De tanker is onderdeel van de Russische schaduwvloot en bevat naar schatting zo'n 800.000 vaten olie. Het schip werd in juni getroffen door explosies en sindsdien zakt het steeds verder het water in. Het bevestigt zorgen over de veiligheid van dit soort schepen. Ben Bekkering, vice-admiraal buitendiensten, verbonden aan onderzoeksinstituut Klingendaal. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Hoe komt het dat die olietanker al weken en weken voor die kust ligt?
19: Ja, waarom die daar precies ligt. Hij is inderdaad getroffen door explosies. Of er zijn explosies aan boord geweest. Men weet niet wat de oorzaak daarvan is. Ik schat in dat het schip daardoor onbestuurbaar geworden is. En aan de grond gelopen is bij dat eiland. En de Omani's zijn daar wel. De autoriteiten zijn er al langere tijd mee bezig. Maar dan krijgen we de schaduwvloot. Er is wel een eigenaar bekend. Maar die is gestationeerd in Shanghai, heb ik begrepen. En die neemt de telefoon niet op. Ja, dan wordt het heel lastig. En ja, dan zal men nu gaan kijken naar een operatie waarin je gaat proberen dat schip te redden. Of in ieder geval de oliespil te voorkomen verder.
0: Ja, dus de rederij geeft niet thuis. Dus moet Oman het maar zien op te lossen dan?
19: Ja, daar lijkt het wel op, ja, inderdaad. En dat zal geen eenvoudige klus zijn. En dan krijg je natuurlijk de kosten. Wie moet daarvoor opdraaien? Enfin, dat is normaal altijd wel goed geregeld. Maar die schepen van de schaduwvloot, dat is nou net het probleem. Daar is het vaak op hele schimmige constructies geregeld die dan niet thuisgeven als het eenmaal zover is.
0: Ja, dit is precies waar eigenlijk de angst al voor was, hè?
19: Ja.
0: Hoe groot is die schaduwvloot? Is daar een beeld van?
19: Ja, er worden getallen genoemd. Ik geloof dat de laatste keer dat ik het zag, dat de EU ongeveer tussen de 500 en 600 schepen op zo'n lijst hebben staan. Er worden ook getallen van 800 schepen genoemd. 800 schepen, waarvan de meeste olietankers zijn. Die dan vooral door landen die embargo's willen ontduiken worden ingezet. Dat is voornamelijk Rusland, maar tot voor kort ook Venezuela. En ook in Iran heeft daar gebruik van gemaakt. Dus het zijn een flinke hoeveelheid schepen.
0: En de angst was al dat de eigenaren geen verantwoordelijkheid zouden nemen op het moment dat zoiets zou gebeuren. Zijn het ook schepen die eerder aan de grond lopen bijvoorbeeld?
19: Nou, dit is er dan eentje. Maar het is wel zo dat over het algemeen die schepen die omdat je sancties wil ontduiken, worden ze vaak, zit er een hele constructie aan brievenbusmaatschappijen onder die uiteindelijk verhullen dat er direct een bedrijf is die gebonden is aan bijvoorbeeld de staat van Rusland. Dus dat maakt het al heel schimmig. Wie is nu hier de baas over? Wie kunnen we aanspreken als er iets fout gaat? Je ziet ook dat die schepen heel vaak gebruik maken van goedkope vlag of valse vlag. De goedkope vlag. Elk land moet een vlag voeren. Elk schip moet een vlag voeren, moet ik zeggen. En als je een Nederlandse vlag voert, dan moet je aan strikte eisen voldoen. Maar er zijn ook landen waar je wel de vlag kan voeren, maar die niet inspecteren. Dus dan ligt het niet zo nauw allemaal. Je ziet heel vaak dat die schaduwvlootschepen zo'n goedkope vlag, noemen we dat dan, voeren. Of zelfs een valse vlag. Dus dat ze zeggen dat ze de vlag van bijvoorbeeld Curaçao voeren. En bij Curaçao weet men van niks. Dan is er helemaal geen inspectie meer op. En uiteindelijk zie je dat die schepen ook vaak hun transpondersysteem uitzetten. Dus je kunt ze niet volgen. Dan vinden er op zee, op open zee, vindt plaats dat ze olie overladen van het ene schip naar het andere schip, waar ook risico's aan zitten. Maar allemaal bedoeld om die sancties te ontlopen en zo toch inkomsten te genereren om bijvoorbeeld voor Rusland de oorlog in Oekraïne te betalen.
0: Is er iets tegen te doen?
19: Ja, daar is zeker, en dat gebeurt ook al. Hè. De schaduwvlootschepen, met name in de in de Oostzee, daar is het vermoeden van dat ze ook al zijn gebruikt om allerlei sabotageactiviteiten in Europese landen te doen. Denk aan drones die vliegen boven een Duitse scheepswerf of de luchthaven van Kopenhagen. Denk aan het trekken met je ankerketting over kabels in de Oostzee. Dus dat komt er nog eens bij. Dat betekent dat er steeds meer nadruk ligt bij Europese landen om er iets aan te doen. Aan de andere kant zijn de Europese landen ook gebonden aan het VN-verdrag over de open zee. En dat een belangrijk principe daarin is dat schepen altijd het recht van vrije doorvaart hebben. Dus je ziet gewoon, en dat speelt zeker in Nederland ook die discussie, hoe moeten we nou aan de ene kant, we zijn gebonden aan het recht van vrije doorvaart voor scheepvaart, en aan de andere kant, hoe kunnen we dan toch dit soort schepen, waarvan we echt het vermoeden hebben dat ze allerlei regels proberen te ontlopen, hoe kunnen die dan toch aan het kleed komen? En dat is dan toch, als je een valse vlag voert, dan mag je dat schip inspecteren. Als je het vermoeden hebt dat ze een milieurisico voert. Nou, je ziet dat de Europese landen daarin steeds verder gaan. En er hebben dus ook al op zee onderscheppingen plaatsgevonden en inspecties plaatsgevonden van vermoeden schaduwvlootschepen.
0: Ja. Maar het is ook een beetje dweilen met de kraan open, begrijp ik uit uw woorden eigenlijk.
19: Ja, het is lastig. Omdat ik begrijp heel goed dat het recht van vrije doorvaart, dat is natuurlijk voor een zeevarende natie als Nederland met de haven van Rotterdam, dat is belangrijk. Als we allemaal, kijk maar wat er in de straat van Hormuz gebeurt, als iedereen maar de vrije doorvaart gaat belemmeren, dan schaadt dat de economie. En met name geldt dat ook voor Nederland, denk ik. Aan de andere kant moeten we ook niet naïef zijn en moeten we ook zien dat steeds meer mensen ook misbruik maken van die vrije doorvaart om hun eigen discutabele doelstellingen na te streven. Dus ja, het is een spel op dit moment waarin we op zoek zijn naar hoe kunnen we dat nou effectief gaan adresseren. En dan zijn het wel inderdaad heel veel schepen en heel veel scheepsbewegingen die daar plaatsvinden. Maar er moet wel iets gebeuren, denk ik.
0: Dank u wel, Ben Bekkering, vice-admiraal buitendienst. Een schandaal rond een grafdelver lijkt groter dan gedacht.
15: Een grafdelver die kostbare spullen uit graven in Den Haag zou hebben gestolen handelde waarschijnlijk niet alleen, schrijft Omroep West. De man van 60 werkte op de begraafplaats en kreeg waarschijnlijk hulp van nog twee collega's. Ze zouden rond werktijd de spullen hebben gestolen van overledenen en vervolgens hebben verkocht aan een goudhandel. Het ging onder meer om sieraden en gouden vullingen. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. De gemeente heeft een informatienummer geopend voor nabestaanden. In onder meer Utrecht begint vandaag voor duizenden eerstejaarsstudenten de introductieweek. De komende dagen zijn er sociale en culturele activiteiten georganiseerd om de 3000 eerstejaars wegwijs te maken in de stad waar ze binnenkort gaan studeren. Vandaag is eerst een openingsshow in poppodium Tivoli Vredenburg. Daarna lopen de studenten in groepjes door de stad om belangrijke plekken te leren kennen. En vanavond is er een groot feest. Dit jaar geeft de introductieweek volgens RTV Utrecht meer aandacht aan studentenverenigingen. Die openen hun deuren om studenten te laten zien wat ze te bieden hebben. En ook kunnen ze vragen stellen. De introductieweek in Utrecht duurt 4 dagen. En openluchtzwembaden hebben het een stuk drukker dan voorgaande jaren. Vanwege het warme weer kennen veel zwembaden een goede zomer. Veel mensen zijn blij dat ze even wat verkoeling kunnen zoeken, hoorde RTV Drenthe bij dit zwembad in Vries.
20: Ik vind het heerlijk. Ja, lekker even verkoeling.
21: Met dit weer dan verwachten wij wel vandaag zo'n 1000 mensen. En dan meestal is het om 10 uur staan ze al voor het hek. Nou, en dat zie je dus nu ook, dat we nu al 200 gasten binnen hebben. En ik denk zo'n 12 uur, dan is dat wel, denk ik, 300-400.
15: De drukte heeft niet alleen maar voordelen. De zwembaden hebben moeite om genoeg personeel te vinden. En wie het ook druk hebben door het warme weer, ongediertebestrijders. Deze zomer moeten ze veel vaker dan gemiddeld uitrukken. Deze ongediertebestrijder legt bij Omroep Zeeland uit waarom er bijvoorbeeld veel meer wespennesten zijn.
22: Door de droogte. Hè? Want vorig jaar was er heel veel regen dit voorjaar. En dan wespennesten die in de grond zitten,
1: ja, die lopen gewoon op de duur vol met water. En dan is het einde verhaal. En nu hebben we dus heel veel meldingen op campings. Er zitten wespennesten in de grond. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen onder op zolders. En dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waardoor we wat meer meldingen hebben. Nou.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
22: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
2: Op NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.

0: The Way to Your Heart van Soul Sister. Een tv-programma over kunst voor tieners of kinderen vanaf 9 jaar. Martijn Blekendaal en Finbar Wilbrink durfden het aan. I Am, Investigation of Art, heet het programma. Gisteren was de eerste aflevering te zien op NPO 3... en die ging over de graffiti-kunstenaar Banksy.
1: Kunst kan je soms wakker schudden. Alsof iemand aan je vraagt, heb je het dan eens zo bekeken? Maar bij Banksy voelt het alsof iemand tegen me schreeuwt. Stoer, spectaculair. Maar meent hij het wel? Want waarom verberg je je als je de wereld wil verbeteren? Ja, daarom wilde ik Banksy vinden. Om hem te vragen wat het uitmaakt, wat hij doet.
0: Martijn Blekendaal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En heb je het gevoel dat jullie het antwoord op de vraag hebben gevonden?
2: Ja, we stellen in onze programma's heel veel vragen. En we krijgen ook overal op een bepaalde manier antwoorden op. Omdat we ook zelf de antwoorden formuleren. Dus op deze vraag, waarom hij doet wat hij doet en waarom hij zich verbergt, die vraag hebben we. Nou, kan het ook niet helemaal verklappen natuurlijk. Hè?
0: Nee. Ook niet doen, want ik heb het gezien. Dus eigenlijk gaat het bijna meer om de vragen dan om de antwoorden.
2: Precies. Dat is, uiteindelijk stellen wij de hele tijd vragen. En niet alleen in de hoop dat de kunstenaar of het kunstwerk het antwoord geeft. Maar ook dat de kijkers, dus de kinderen die de serie kijken. Dat die zelf gaan nadenken over de vragen. En op die manier ook iets over zichzelf te weten komen.
0: Nou, jullie krijgen natuurlijk wel een soort van antwoorden. Vanuit mensen die een beetje in hetzelfde genre zitten. Bijvoorbeeld als Banksy, ja?
2: Ja, precies. Wat we doen bij iedere aflevering is dat we een soort rondtocht doen. We beginnen gewoon aan een speurtocht, alsof we twee echte detectives zijn. Dat zijn we natuurlijk niet en dat kunnen we ook eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar goed, dat moet je ook allemaal zelf maar zien. Maar we komen op allerlei plekken, bij allerlei kunstenaars, bij allerlei mensen die iets te zeggen hebben over kunst of iets te zeggen hebben over de kunstwerken van die kunstenaar die we onderzoeken. En op die manier komen we op allerlei antwoorden die misschien niet precies het antwoord zijn wat de kunstenaar zelf zou hebben gegeven, maar wel aan het denken zetten over, oh ja, op die manier kun je er ook naar kijken. En op die manier kun je er ook naar kijken. En dat is uiteindelijk wat kunst natuurlijk wil, is dat het allerlei perspectieven geeft op wie je bent en op hoe je naar de wereld kunt kijken en op dat kunstwerk zelf. En dat is heel leuk om daar kinderen over aan het denken te zetten.
0: En Banksy is meteen misschien wel een van de grootste mysteries in de kunstwereld op dit moment.
2: Ja. We hadden ook niet de illusie dat we het gingen, ontrafelen, dat we er helemaal achter gingen komen. Maar we zijn heel ver gekomen, hè?
0: Ja, zeker. Dus mensen moeten maar eens gewoon zelf kijken als ze nog niet hebben gezien gisteravond. En graffiti, dat is natuurlijk iets wat misschien wel bij kinderen ook meteen aanslaat en bij tieners. Wat zijn de andere onderwerpen?
2: Nou, volgende week zondag dan gaan we op onderzoek uit wie Richard Matt is. Dat is de persoon die in 1917 een pispot ingestuurd had voor een tentoonstelling, een urinoir met de naam Fountain. En dat werk wordt toegeschreven aan Marcel Duchamp, maar er zijn ook verhalen die zeggen dat die pispot is ingestuurd door een vrouwelijke kunstenaar. En wij onderzoeken eigenlijk in die aflevering wat iets is of wie iets is. Dus het gaat ook over identiteit. Over bepaal je dat zelf of bepalen anderen dat? En de aflevering daarna gaat over Joseph Beuys. Die had een verhaal over dat hij in de Tweede Wereldoorlog was neergestort met een vliegtuig. Wat helemaal niet klopt. Of niet helemaal klopt. Dan hebben we ook nog een aflevering over Jean-Michel Basquiat. Dat is de laatste aflevering. En daartussendoor zit nog een aflevering over een schilderij van Alice Neal dat niet helemaal af is gemaakt. Omdat degene die ging poseren, James Hunter was dat, in de jaren 60, nooit terug is gekomen voor de tweede poseersessie. En wij zijn gaan zoeken waar die is.
0: Er is echt heel bewust gekozen voor inderdaad dat detective-achtige om het spannend te maken.
2: Ja, ook om het spannend te maken, maar ook omdat uiteindelijk, kijk, als mijn kinderen als ik zeg we gaan naar het museum, dan rennen ze heel hard weg. dus we dachten, als we nou gaan zeggen we maken een serie over kunst, En we laten ook zien dat het alleen maar over kunst gaat. Maar dit, we dachten, we moeten een andere manier vinden om het spannend te vertellen. Ook om het toegankelijk te maken. Ook om ervoor te zorgen dat je denkt, dit gaat niet alleen over kunst. Dit gaat ook over mij, want dat is uiteindelijk wat kunst doet. Het vertelt iets over wie jij bent.
0: Ja.
2: Dus we zochten allerlei verschillende maniertjes. En één daarvan is de detective manier om voor kinderen te denken. Oh, maar dit is gewoon, dit gaat over mij. Dit gaat niet over dat kunstwerk daar in dat museum waar ik helemaal niet geïnteresseerd in ben.
0: Kinderen kunnen dus denken, en tieners, het gaat over mij, maar ze zitten er niet zelf in, hè? Het zijn volwassenen die de speurtocht doen.
2: Ja, ja, de meeste jeugddocumentaires hebben kinderen die gaan over kinderen die ergens mee worstelen. En dat wekt eigenlijk de suggestie ook dat kinderen helemaal niet geïnteresseerd zouden zijn in ander soort verhalen. En wij dachten, het is heel belangrijk om te laten zien dat volwassenen ook met allerlei vragen worstelen die voor kinderen relevant zijn. En waar kinderen misschien ook zelfs een antwoord op kunnen vinden.
0: Nou, de volgende 4 afleveringen zijn nog te gaan, maar die van gisteravond is dus sowieso terug te kijken. Martijn Bleekendaal, dank. Mederegisseur van die serie I Am Investigation Art Mysteries. 5 zondagen achter elkaar te zien op NPO 3 en ook natuurlijk op NPO Start en npodoc.nl.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
4: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Israëlische premier Netanyahu wijst het plan van Trumps zogenoemde vredesraad af. En de gevolgen van de droogte worden zichtbaar in Nederlandse rivieren. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
9: Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde, gemeten bij Lobit. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal. Omdat er amper meer regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De Algera-brug tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27... zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer weg, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 soorten eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in twee sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de achtste finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer eerst nog bewolkt met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm.
0: En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Astrid. Nou, het rijdt bijna overal goed door. Op één uitzondering na, dat is de A35 Almelo richting Enschede. Daar staat file tussen knooppunt Buren en Enschede West. 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte auto stil. De rechte rijstrook is dicht.
0: Straks onze correspondent over hoe de weigering van de Israëlische regering om akkoord te gaan met Trumps voorstel valt in Gaza.
11: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Met die mededeling kwam hij gisteren na de kabinetsvergadering.
16: Israël schonelet het misbaar 15 nekudot. Tzal lo yevatzea nesiga kolshi ad piruk ha-Hamas minishko.
0: Israël trekt zich pas terug als Hamas volledig ontwapend is, zegt Netanyahu. Volgens correspondent Lennart Zwols kon je deze reactie aanzien komen.
17: Premier Netanyahu heeft vorige week in een videoboodschap eigenlijk ook al gezegd dat hij het niet met deze plannen eens is, dat dit niet hun overeenkomst is en dat ze dat Amerika ook hebben laten weten. Dus en ze blijven eigenlijk vasthouden aan het standpunt. En ook als we kijken en horen hoe Netanyahu dat gisteren zei, hij zei voor sommige mensen is het nog niet duidelijk, dus ik zal het nogmaals heel duidelijk zeggen, wij wijzen dit af. Dus hij blijft echt vasthouden aan dat standpunt. En dat is eigenlijk hetzelfde standpunt dat ze in Israël al maandenlang bij die onderhandelingen hebben. Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
0: En waarom zijn ze daar tegen?
17: Nou ja, in eerste instantie omdat ze Hamas niet vertrouwen. Er was hier afgelopen donderdag ook een vergadering, een veiligheidsvergadering met leden van het kabinet en veiligheidsfunctionarissen. En ministers en die functionarissen zeggen daar ook, Hamas doet dit vooral om tijd te winnen, om het proces te rekken, om te voorkomen dat Israël weer teruggaat naar hele grootschalige aanvallen in Gaza. Maar uiteindelijk zijn ze niet van plan om echt te gaan ontwapenen. Kijk bijvoorbeeld wat er met die wapens gaat gebeuren. Dat zouden ze dan overdragen, die worden opgeslagen. Maar ja, die wapens kunnen ze ook zo weer oppakken als ze ze dat willen. Dus dat vertrouwen hebben ze niet. En Netanyahu zit in een hele lastige positie. Want er zijn hier eind oktober verkiezingen. En de extreemrechtse ministers in deze regering, waar hij toch heel erg van afhankelijk is, ja, die roepen juist op dat ze Gaza verder moeten gaan bezetten. Dat ze daar zelfs weer nederzettingen moeten gaan bouwen. Dus ja, die ministers moet hij tevreden houden. En hij heeft altijd gezegd dat hij Hamas definitief gaat verslaan. Ja, als je dan zo een paar maanden voor die verkiezingen het leger gaat terugtrekken zonder dat je die belofte bent nagekomen, ja, dan zal het bij een deel van zijn achterban niet goed vallen.
0: Wat betekent dit nou voor de gewone mensen in Gaza?
17: Nou ja, zij willen vooral dat er eens een plan komt of een akkoord komt dat echt verandering gaat brengen. Dat echt een einde maakt aan deze oorlog. En dat ze daar ook eens aan wederopbouw kunnen gaan denken. Dus die hoop die is er. Het vertrouwen alleen niet. We hebben een lokaal team in Gaza op pad gestuurd in Deir al-Balah, in het midden van de Gazastrook, met de vraag hoe ze naar die onderhandelingen kijken.
18: Wallah, als kan Hamas بتتخذ خطوة إيجابية وتسلم سلاحها يعني لا لإحدى القيادات أو الدول اللي بدأت يعني تتبع مشروع السلام.
19: Als Hamas een positieve stap zou zetten en de wapens zou overdragen, ja, dan zou dat natuurlijk heel goed zijn, vertelt Shadi Khalil. Het zou goed zijn om door.
18: والله إذا كان حماس بتتخذ خطوة إيجابية وتسلم سلاحها يعني لإحدى القيادات أو الدول اللي بدأت يعني تتبع مشروع السلام.
19: Als Hamas een positieve stap zou zetten en de wapens zou overdragen, ja, dan zou dat natuurlijk heel goed zijn, vertelt Shadi Khalil. Het zou goed zijn om de oorlog te beëindigen, want het is de meest vreselijke.

0: حماس deze stap zet.
1: أنا بقول يا ترى يا هل ترى لو حماس سلمت سلاحها نتنياهو هيصدق في كلامه وينسحب من قطاع غزة؟
0: Ze hoopt het. Ik ben niet optimistisch, maar ook niet pessimistisch. Ik zit ergens tussenin.
1: بتمنى إنه ينسحب. لكن أنا مش يعني ما بين متفائلة وما بين متشائم يعني ما بين البنين.
0: Younes Al-Tatar is een stuk minder hoopvol.
2: لو حماس نزع سلاحها نتنياهو مش يعني أنا من ناحيتي يعني مش ينسحب ولا من شبر من قطاع غزة.
0: Als Hamas zich ontwapent, zal Netanyahu zich niet terugtrekken. Nog geen centimeter, denk ik. Ik ben totaal niet optimistisch over dit soort overeenkomsten.
2: أنا والله مش متفائل. وقف اطلاق النار مش متفائل جدا يعني ولا من يسحب يصير قطاع غزة.
0: Alles wat Netanyahu zegt, dat gebeurt ook. Of het nou gaat om het wel of niet terugtrekken of het wel of niet ontwapenen, niemand kan hem stoppen.
2: يعني اللي قاعد بقوله نتنياهو بقوله هو اللي بيصير. عدم انسحاب بتسليم سلاح
3: Nou ja, zoals je dus hoort, weinig vertrouwen en vooral heel veel kritiek op Israël. Hè. Vooral vertrouwen dat Israël uiteindelijk echt zal terugtrekken, dat is er eigenlijk in Gaza niet. We hebben ook de vraag gesteld wat ze van Hamas vinden en of ze denken dat Hamas zich echt wil gaan ontwapenen. Maar die vraag werd een beetje vermeden en nou ja, Hamas regeert daar ook met harde hand. Dus ja, openlijk kritiek uiten op Hamas kan gevaarlijk zijn, ligt gevoelig daar. Dus het kan zijn dat daarom die vraag niet echt beantwoord werd en de kritiek zich vooral op Israël heeft gericht.
4: Deze categorische weigering nu van de Israëlische regering om hiermee akkoord te gaan, hè, met dat gefaseerd ontwapenen. Wat betekent dit dan voor de onderhandelingen? Gaan die wel verder?
3: Ja, er zal dooronderhandeld worden op de achtergrond. Kijk, die zogenoemde vredesraad onder leiding van president Trump, ja, die wil echt stappen gaan zetten. Hamas heeft dit weekend ook nog eens een keer gezegd dat zij met deze overeenkomst door willen en roepen de bemiddelaars, de vredesraad en Amerika op om Netanyahu verder onder druk te zetten om zich ook aan die afspraken te houden. En ik denk vooral dat we nu naar Donald Trump moeten kijken. Hij is uiteindelijk de enige die Netanyahu echt onder druk kan zetten, die hem echt in beweging kan krijgen. Nou ja, publiekelijk lijkt hij dat nog niet echt te doen, want Netanyahu krijgt toch best wel veel ruimte in de Gaza-strook. Maar ik moet er wel bij zeggen dat Israël ook wel iets lijkt in te binden. Zo is er afgelopen week door de politieke leiding hier in Israël wel afgesproken dat het leger in Gaza geen gerichte liquidaties meer zal uitvoeren zonder toestemming van de hoogste legerleider. Nou ja, dat betekent dat ze vooral nog zullen reageren en aanvallen bij een acute dreiging. En we zagen afgelopen week ook minder grootschalige aanvallen in Gaza. Nou ja, het betekent niet dat het Israëlische leger zich gaat terugtrekken. Het is een hele kleine stap die gezet wordt. Maar het laat wel zien dat Israël dus wel iets doet. Ja, en of we meer van dit soort stappen gaan zien de komende tijd. Ik denk dus vooral dat dat afhangt van Donald Trump en hoeveel druk hij op Netanyahu gaat zetten.
4: Zij correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Swolfs. Het is 8:12. De eerste studentensteden starten met de introductieweek. In Groningen, Leiden en Utrecht barst het vandaag al los. En net als elk jaar, heel veel studenten zijn nog op zoek naar een kamer. Daarbij moeten ze wel oppassen, want op sociale media, bijvoorbeeld op TikTok, staan honderden nep-advertenties voor kamers en andere huurwoningen. Lisanne van Spronsen van NOS Stories deed onderzoek naar dit soort nep-advertenties en ze vertelt hoe ze eruit zien.
5: Je ziet dus geregeld dit soort nep-advertenties op TikTok. En het zijn foto's van huizen waarvan ze eigenlijk in het aanbod zijn van andere makelaars. En die foto's, daar valt eigenlijk van op dat op de eerste pagina van de foto staat gelijk heel erg groot de huurprijs. En dat is vaak een hele lage huurprijs, dus heel betaalbaar. En verder lees je dan in de beschrijving allerlei informatie over de woning. En ik kwam bijvoorbeeld een advertentie tegen voor een eigen studio in het centrum van Utrecht voor €550. En als je interesse had, dan stond er stuur ons een berichtje of stuur ons een mailtje via dit mailadres.
4: En als je dat doet, wat gebeurt er dan?
5: Ja, dan krijg je best wel snel reactie, hoorde ik, van studenten die contact hadden met degene die zogenaamd dat huis zou aanbieden. En ze vragen dan direct om je ID en andere documenten. En of je voor de bezichtiging nog even wat geld wil overmaken als een soort reserveringskosten voor de woning. Ik sprak bijvoorbeeld met Merel van 19. Zij begint met haar studie in Groningen en zoekt daarnaar een klein appartement om samen met haar vriend te wonen. En zij nam contact op met zo'n advertentie en kreeg ook gelijk reactie.

0: En toen stond er bij het volgende mailtje dat we €150 moesten betalen voor een bezichtiging. Dat dat de makelaarskosten zijn. En als je de bezichtiging hebt gedaan en het huis niet hebt gekregen, dat je de kosten terugkrijgt. Nou ja, je hoort niet te betalen voor een bezichtiging. Dus nou ja, dat gingen wij gewoon niet doen. Maar ik denk dat andere jongeren daar misschien wel gevoeliger voor zijn als ze meer nood hebben voor een woning.
1: Er is ook de Landelijke Studentenvakbond. Die helpt studenten bij dit soort zaken. Wat zeggen zij?
2: Ja, zij zeggen dat het heel erg vaak voorkomt. Merel die trapte er gelukkig niet in en had gelijk door van hey, hier zit misschien iemand achter die helemaal dat huis niet heeft. Maar ja, de LSVB die hoort dus wel allerlei verhalen van mensen die wel geld overmaken. Ja, zo sprak ik met Juliana Kunning van de LSVB.
3: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok. Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daar ook verloren bijvoorbeeld. Van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
2: Ja, je kunt je voorstellen dat dat echt enorm zuur is. En je hebt geen kamer terwijl je zo erg op zoek bent naar iets. En je bent ook nog eens best wel veel geld verloren.
1: Hoe kunnen studenten achterhalen of advertenties kloppen? Je noemde net al, eigenlijk, hè, als een prijs te laag is, dan moeten bellen gaan rinkelen. Maar waar kunnen ze nog meer op letten?
2: Ja, inderdaad, die lage prijs, dat is echt zo'n zoiets dat je denkt, oh, het is te mooi om waar te zijn. En de LSVB geeft zelf ook heel veel tips en advies over hoe je die nepadvertenties nou kunt herkennen en op welke details je moet letten.
3: Waar je het goed op kan zien, dat het in ieder geval zeg maar de red flags rondom deze scams zijn dan dat er urgentie zit achter de betaling. Dus het moet voor deze datum, oh er is iemand anders, dus als je niet vandaag betaalt, dat soort dingen. En inderdaad het uitstellen van fysieke bezichtigingen. Dat zie je ook veel, dat ze een bezichtiging uitstellen en dan zo van oh maar we hebben wel nu het geld nodig. Dat soort dingen is super super verdacht.
2: Ja, dan hoop je dat iemand het op tijd doorheeft. Want als je wel geld hebt overgemaakt, dan is het wel echt te laat met dit soort advies. En dan is wel hetgeen wat zij zeggen, doe altijd aangifte. Rapporteer het account bij bijvoorbeeld TikTok, dat het offline gehaald kan worden. En meld je ook bij de fraudehelpdesk.
1: Zei Lisanne van Sprons van NOS Stories. World Pride in Amsterdam was een succes.
4: Tegen het Parool noemt de organisatie de hoofdstad een gastvrije stad. Ook zijn ze zeer tevreden over het verloop van het evenement. En ook bezoekers vonden het geslaagd. In de krant geven ze aan dat ze zich veilig voelden tijdens de festiviteiten. Maar iedereen is het erover eens dat dit soort evenementen nodig blijven. Ook in kleinere en middelgrote steden is er een verkoopgolf onder vastgoedbeleggers. Daardoor hebben mensen die op zoek zijn naar een huurwoning in de vrije sector weinig te kiezen. Dat horen we in de podcast Dagkoers van het FD.
5: Nee, niet heel veel. Ik heb even op Pararius gekeken. Dat is een van de grotere verhuurplatformen in Nederland. En daar staat in Venray, dat is een plaats in Noord-Limburg met ongeveer 30.000 inwoners. Daar is op dit moment 1 huurwoning in de vrije sector beschikbaar.
6: Ja.
5: Verder niet.
4: Ook in onder meer Gouda, Heerenveen en Emmen staat de huurmarkt inmiddels onder druk. Om ons heen hebben we steeds minder kleur. Het Amerikaanse blad The Atlantic heeft het zelfs over een kleurenrecessie. Wit, beige en grijs voeren al jaren de boventoon. Terwijl decennia geleden mensen de gevel van hun huis bijvoorbeeld nog wel eens roze durfden te verven, zien we dat sinds het begin van deze eeuw niet meer. Waarschijnlijk omdat we denken dat we het dan moeilijker kunnen doorverkopen. En veel winkeliers die willen stoppen, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen willen, kunnen geen opvolger vinden. Volgens RTL Z schrikt het aantal uren wat mensen moeten werken potentiële kopers af. Ook is het lastig om de financiering rond te krijgen en valt er weinig in te verdienen. Hierdoor sluiten jaarlijks duizenden winkels. En dan heb ik helaas nog slecht nieuws voor mensen die graag op vakantie gaan met hun robot. Het is waarschijnlijk nog een beetje een niche, maar we zitten er bovenop. Bij steeds meer vliegmaatschappijen is het namelijk verboden, schrijft TechSite Bright. Ook als je een stoel boekt voor een humanoïde of huisdierrobot, wordt die geweigerd. Onder meer Delta, United en Southwest Airlines hebben die regels in hun voorwaarden staan. Niet alleen omdat er gevallen bekend zijn voor robots die op hol slaan en mensen aanvallen. Het heeft vooral te maken met de accu's. Die kunnen vlam vatten en zelfs ontploffen aan boord.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaag.
6: Nou, er staat maar één file op dit moment. Op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Enschede West 5 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. De oorzaak is een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.
1: Demi Vollering is de winnaar van de Tour de France. Wielercommentator Ellen van Dijk, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: En wat een weekend was het, hè?
7: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Het had van alles. Spanning, een klein relletje, onverwachte uitslagen... en gisteren dan de bevestiging dat Demi Vollering echt de beste was in deze Tour de France.
1: Liet ze dat eens eventjes zien gisteren?
7: Ja, nou ja, eventjes. Ze liet de hele week al zien dat ze natuurlijk dat ze supersterk was. Maar na die hele mooie koers die ze op zaterdag won... dat was een fantastisch staaltje hoe ze dat aanpakte. Maar er was wat commotie over hoe Nibia Doma door een ploeggenote gehinderd zou zijn geworden. Dat heeft ze in ieder geval helemaal de kop ingedrukt. Want hoe dan ook was Demi Vollering de allerbeste.
1: Daarmee liet ze zien, Demi Vollering, ook dat ze mentaal sterk was?
7: Ja, zeker. Want ja, op de Mont Ventoux, de grote klimmen in deze Tour de France, waar iedereen verwachtte dat Vollering een gat zou kunnen slaan, de gele trui zou kunnen pakken, daar verloor ze veel tijd op Casia Nibia Doma. Dat was de grote verrassing van deze Tour. Maar ja, de dag daarna sloeg ze gewoon alweer terug en pakte ze dat geel weer terug. En dat is zo knap. Als je zo die knop kan omschakelen, zeker omdat de gele trui tot de Mont Ventoux, Marlen Reusser, ja, die leek dat echt niet te kunnen. En die is daarna helemaal ingestort. En dat geeft wel aan, dat geeft nog meer aan hoe knap het is van Vollering om dat wel te kunnen.
1: Ja, ja, ze zei gisteren in de avondetappe zelf van, ik heb daar gewoon fout gemaakt op de Mont Ventoux.
7: Ja, en het is ook sterk dat ze dat durft toe te geven. Ja. En het is natuurlijk heel moeilijk om 9 dagen lang in het heet van de strijd alle juiste beslissingen te nemen. Ja, en achteraf is het soms makkelijk praten. Dan denk je, had ik maar dit of had ik maar dat. Maar ja, het is een koers. En ja, er gebeuren nu eenmaal dingen. En mensen maken af en toe een fout. Maar ja, als je dat dan zo recht kan zetten, dan maakt het allemaal niet meer uit.
1: Dat was zeker geen saaie tour, ook mede daardoor. Omdat het daardoor lekker spannend bleef. Maar ook wel natuurlijk... Het hele BH-verhaal, hè, dat ze, die mochten niet meer opgevuld worden. Of die mogen niet opgevuld worden. En er werd op gecontroleerd, zo moet ik het zeggen, bij het tijdrijden. Je zei zelf net al het gedoe met de Nibia Doma en de ploeg van Vollering. Zijn dat dingen die zo'n tour toch ook wel interessant maken?
7: Ja, tuurlijk. De sport heeft heel veel aandacht nu. En alles ligt onder een vergrootglas. En ook de eerste dag was er ook al gedoe. Omdat UAE, die had 3 kopvrouwen, of in ieder geval 2. En dan eigenlijk de beste kopvrouw zou moeten werken voor de andere 2. Ja, dat soort dingen. Dat is alleen maar goed als er veel over gesproken wordt. En als het veel in het nieuws is. Dus ja, het zijn wat negatieve dingen soms. Maar ja, ook dat hoort bij de sport. En er moet ook kritisch naar worden gekeken. Dus het is logisch dat dit soort dingen ontstaan bij zo'n groot evenement. En ja, gewoon mooi dat er zoveel mensen naar kijken en er wat van vinden. En dat doet de sport uiteindelijk alleen maar goed.
1: Ook de etappes maakt het natuurlijk spannend. Ik hoorde wel Lorena Wiebes zeggen, er mag wel ook wel echt een sprintetappe bij. Een beetje vlak even.
7: Ja, Lorena Wiebes heeft gewoon 2 etappes gewonnen. Dus dat,
1: ja, dus ze kun je nagaan.
7: Dus eigenlijk heeft ze weinig reden tot klagen. Ja, die klimt hartstikke goed, dus die kon het heel goed aan. Maar ja, er zat inderdaad geen vlakke etappe tussen. Het was gewoon elke dag koers. En eigenlijk hebben we elke dag een verrassende wedstrijd gezien. Dus dat was echt een feestje. Maar ik snap dat de sprinters wel een vlakke dag willen. Ja, en als de Tour uiteindelijk langer wordt, het was nu natuurlijk 9 dagen, ja, wellicht is daar dan in de toekomst nog ruimte voor.
1: Ja, het wordt ieder jaar een beetje langer, heb ik het gevoel, hè?
7: Ja, misschien volgend jaar wel weer een dag extra. Het enige probleem is dat als hij meer dan 9 dagen is, dat de renners dan ook een rustdag moeten krijgen. Dus ja, dat zijn dan weer logistieke uitdagingen.
1: Komen ze ook wel overheen weer.
7: Ja, inderdaad. Dat moet allemaal goed komen.
1: En voor nu kunnen de liefhebbers alweer uitkijken naar iets anders?
7: Ja, want anders komen we natuurlijk allemaal in dat zwarte gat. Dat willen we niet. Nee, ja, eind van september, 20 september en 26 september... zijn weer de wereldkampioenschappen wielrennen in Canada. Dus dat is de volgende echt grote afspraak. En tussendoor zijn er natuurlijk nog wel mooie wedstrijden bij de mannen, de Vuelta. Maar voor een ander hoogtepunt bij het vrouwenwielrennen, ja, is het toch even wachten tot eind september.
1: Ellen, dankjewel. Dank je voor een dikke week dit eventjes met ons nabespreken in de ochtend. Heel fijn.
7: Heel graag gedaan.
1: Van Dijk.

0: Is It Love? Zong Loreen. Over ruim een uur, Stand.nl met Carjan de Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend gaat over... Ja, het voetbal is weer begonnen. Ik weet niet of je het door hebt gehad.
0: Oh ja?
1: Ja, in al het wielrengeweld. Maar afgelopen vrijdag is natuurlijk de Eredivisie weer begonnen. Gisteren een flink programma ook. En dan hebben we het natuurlijk altijd over de voetballers... en over de druk op de jongens tegenwoordig. Maar de scheidsrechter is in dit aspect een beetje onderbelicht. En daarom is de stelling vanochtend ook... de druk op voetbalscheidsrechters is te groot... Dus het is niet alleen voor spelers, maar ook voor die scheidsrechters. Voormalig topscheidsrechter Björn Kuipers zei het vrijdag ook nog... tegen de NOS. Hij ergert zich aan de voortdurende en sluimerende kritiek op zijn vakcollega's. Tegenwoordig is de druk niet alleen groter, maar hij is ook constanter. En datzelfde geldt dus ook voor die scheidsrechters. Hè. Die krijgen ook voortdurend kritiek. Ze nemen 200 tot 250 beslissingen per wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk genoeg om iets van te vinden. Je hebt keuze genoeg als toeschouwer.
0: Het zijn mensen.
1: Jazeker, ja. Maar dat lijkt dus echt tot continue kritiek en beslissingen zijn niet goed... worden ook nog uitvoerig aan talkshowtafels tegen het licht gehouden. Er wordt dagen over doorgepraat, het wordt vaak ook persoonlijk. Nou, en dat vindt Kuipers echt eigenlijk een beetje van de gekken worden. Dus ik ben benieuwd, vindt u ook dat de druk te groot is? Of moet je er een beetje tegen kunnen als scheidsrechter? Er is ook wat voor te zeggen natuurlijk. Fluit u zelf in het voetbal, het amateurvoetbal bijvoorbeeld... heeft u dan te maken met kritiek? Of staat u als toeschouwer wel eens langs de lijn... en heeft u dan medelijden met zo'n scheidsrechter? Of juist niet, gaat u vol op het orgel? Dat kan natuurlijk ook. Ik ben even benieuwd naar uw ervaringen met de scheidsrechter. U kunt reageren in het Spraakmakerscollectief door te mailen naar spraakmakers@kro-ncv.nl of te bellen 0800-1101 en te reageren op de stelling: de druk op voetbalscheidsrechters is te groot.
2: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
6: Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte... Ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht... Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven... kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Die werden daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers worden daar nu ook van verdacht. En de kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York... is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik zie hier zo'n heel licht zonnetje dat probeert door wolken heen te komen.
5: Ja, en dan zit jij inderdaad precies op de grens. Want in het noorden is die bewolking echt dik. Daar heeft de zon het nu heel moeilijk. En hier en daar, zeker op de Wadden, kan zelfs een druppeltje regen vallen. Stelt qua hoeveelheid overigens weinig voor. Nou, kijk je dan in zuidelijke richting, dan schijnt daar de zon volop. En is het echt zomerweer. Nou, die verschillen worden een klein beetje vergelijk getrokken in de loop van de dag. Niet dat het zuiden nou veel bewolking gaat krijgen. Maar het noorden, daar breekt de zon in de loop van de dag wel wat door. En de neerslagkansen die verdampen weer. Temperatuur op de Wadden wordt zo'n 20 graden in de kop van Noord-Holland 22, 24 in het midden van het land en 28 in het zuidoosten.
0: En de komende dagen?
5: Ja, morgen is wat temperatuur betreft de minste dag. Althans, de temperatuur komt niet zo heel hoog uit. 21 tot 26 graden. Het warmst in het zuidoosten wederom. Maar het is wel een zonovergrote dag met niet zoveel wind uit het noordoosten. Voor de woensdag wordt de wind oostelijk en dan komt weer warme lucht onze kant op. Dan wordt het 25 tot lokaal alweer 30 graden. Tropisch warm misschien in Limburg en delen van Brabant. En die tropische temperaturen hebben we donderdag en vrijdag op veel meer plaatsen in ons land. Nog steeds met droog weer en veel zon.
0: Oftewel, morgen is eigenlijk de lekkerste dag, Marco.
5: Ik denk van wel. En raad jij maar eens wie er vrij is morgen.
0: Dan weet ik het al. Op de fiets, Marco.
5: Zoiets. Dank je wel. Hoi.
0: Wijnand, hoe gaat het op de weg?
7: Nou goed, er staan maar een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes. 7 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En op de A35 Almelo richting Enschede. Ook 10 minuten oponthoud in de file. Tussen Delden en Enschede West 4 kilometer. Dat komt door een stilgevallen auto. De rechterrijstrook is dicht.
0: Een record uit 1947 is gesneuveld. Niet eerder ging er zo weinig water door de Rijn. Straks het KNMI en een hydrometeoroloog.
8: Ster. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Dat het warm en droog is deze zomer, dat weten we allemaal. Maar er horen ook cijfers bij. En die heeft het Europese aardobservatieprogramma Copernicus in kaart gebracht voor de afgelopen maanden. De afgelopen juni en juli waren gecombineerd de heetste ooit gemeten. Bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van de maanden. Dat is een grote afwijking, zegt Rob Groenland van het KNMI.
17: Het is een record als je die twee maanden bij elkaar neemt. Het scheelt een paar tienden in vergelijking met 2022. Het is wel een trend. Wat we natuurlijk zien, vooral de laatste 10 à 15 jaar... zie je dat in West-Europa, want daar gaat het om. Het gebied waar Nederland, het zuiden van Nederland nog net onder valt... en verder Frankrijk, Spanje, het zuiden van Engeland. Dat is eigenlijk een gebied waar je de laatste zomers, de laatste jaren, reeks jaren... telkens die intensiteit van die hittegolven ziet toenemen. En eigenlijk is het meest opmerkelijke van deze Copernicus-analyse, waar we als KNMI ook aan meedoen, is dat deze zomer wordt gekenmerkt door een opeenvolging van meerdere hittegolven, waardoor de omgeving, de natuur, maar ook de mensen, de infrastructuur, niet goed kunnen herstellen. Dus vandaar dat die impact nu zo opvallend hoog is.
0: En als je kijkt naar de droogte, want ook dat hebben ze natuurlijk becijferd. Wat valt daarbij op?
17: Ja, wat daarbij opvalt is dat de droogte in West- en vooral Zuidwest-Europa, dat die behoorlijk hevig is, behoorlijk heftig is. En dat is niet alleen de weerkundige droogte, dat we kijken naar hoeveel neerslag valt er en hoeveel verdampt er, maar ook naar de zogeheten hydrologische droogte. Dus dan kijk je naar de standen van de rivieren en dan zie je dat in dat hele gebied de droogte behoorlijk veel impact veroorzaakt en ook behoorlijk intens is.
0: En als het over water gaat, ook de oceanen, die zijn echt recordwarm, hè?
17: Ja, we doen al sinds 1940... houden we de metingen bij over de hele planeet. En dan zie je dat over de afgelopen maand de gemiddelde temperatuur net iets onder de 21 graden is uitgekomen voor de toplaag van de oceaan.
0: Wat heeft dat voor gevolgen voor die zeeën en oceanen?
17: Ja, de belangrijkste gevolg is dat die warme toplaag van de oceaan, dat is een soort deksel, waardoor koud, zuurstofrijk water uit de wat diepere lagen, dat die heel moeilijk aan het oppervlak kan komen. Dus wat je ziet is eigenlijk een beetje in toenemende mate, men noemt het ook wel een beetje doodwater, waar weinig voedsel zit. Dus dat heeft ook invloed op het leven, in met name die bovenste paar honderd meter van de oceaan. En ja, de uitwerking op de atmosfeer is op zich ook zorgelijk in die zin dat voor de nabije toekomst, en dan moet je denken echt aan het komend jaar, de komende 12 maanden, dat er op heel veel plaatsen in de wereld, en misschien ook in Nederland, dat er juist een hele overvloedige regenval is te verwachten. We praten nu over intense droogte. Het neveneffect van al deze feiten kan dus ook zijn dat we over een paar maanden juist te maken hebben met wateroverlast,
0: zei Rob Groenland van het KNMI. En niet eerder stroomde er dus zo weinig water door de Rijn als de afgelopen 24 uur. Dat werd gemeten bij Lobith en Spijk, waar de Rijn Nederland binnenkomt. Hydrometeoroloog Jan Verkade van Deltarus en Rijkswaterstaat weet om hoeveel water het gaat.
18: Gisteren hebben we gemiddeld over de hele dag ongeveer 614 kubieke meter per seconde binnengekregen. En dat is lager dan we ooit eerder hebben geregistreerd. Dat klopt.
0: Er valt natuurlijk in West-Europa bijna geen regen. Is dat dan de oorzaak?
18: Ja, er valt dit hele voorjaar al bijna geen regen. En als we terugkijken naar de data, dan zien we dat het in februari eigenlijk best een natte maand was. En daarna eigenlijk alleen maar uitzonderlijk droge maanden. Dus heel weinig neerslag. Grote neerslagtekorten van Zwitserland tot hier eigenlijk. Dus Zwitserland, Frankrijk, het deel van Frankrijk waar de Rijn uitkomt, de Moezel en Duitsland. En dat we ook in Zwitserland zien dat de sneeuw die er was, dat was al niet zoveel dit jaar, dat die ook veel vroeger dan anders is gesmolten. Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
0: Ja, en wat ziet u dan gebeuren met die rivier?
18: Nou, wat we zien is dat de afvoer op de zijrivieren, die nemen af. Af en toe valt het natuurlijk wel eens een buitje. We hebben een week of wat geleden nog wat onweersbuitjes gehad. Dan zie je dat die afvoer kortstondig toeneemt. Maar daarna neemt hij weer af. En hoe dat komt is eigenlijk omdat het de bodems uitdrogen. Dus de grondwaterstand neemt af, het bodemvocht neemt af. Dat veroorzaakt dus ook die droogte, hè? Dus nou, je ziet wel eens van die plaatjes van die uitgedroogde gronden met van die mooie, hoe zeg je dat?
0: Krakelees.
18: Reliefjes erin, van die scheuren erin. Ja, precies. Nou, precies. Ja, dat heeft dus effect op de rivier. Dus je ziet dat die waterstand dan gestaag afneemt.
0: Varen op de rivier wordt ook steeds moeilijker. En voor het leven in de rivier?
18: De watertemperatuur neemt sterk toe. Dus dat is lastig voor het leven in de rivier. Waar wij als mens met name ook last van hebben, is verzilting. Wij gebruiken het water van de Rijn om de verzilting in laag Nederland, dus in Zuid-Holland en Noord-Holland met name, om die tegen te gaan. En nu is er minder water, dus dan zien wij dat het water in West-Nederland, in laag Nederland, wordt zouter in de bodems. Ja, en dat is ook weer een
0: omdat
18: probleem.
0: Omdat het zeewater als het ware binnenkomt.
18: Ja, precies dat.
0: Het is uw werk om vooruit te kijken, hè? Naar de komende 2 weken bijvoorbeeld. Hoe ziet u de komende 2 weken?
18: Ik heb net nog even gekeken naar de laatste weersverwachtingen. Daar zit bijzonder weinig neerslag in. Dus mijn vermoeden is dat in de komende 2 weken de afvoer en daarmee de waterstand verder af zal nemen. Ja, en ook daarna zou het nog wel eens een paar weken en misschien wel maanden kunnen duren voordat we weer op normale niveaus terug zijn.
0: Kortom, hier hebben we nog wel even mee te maken. Wat Rob Groenland van het KNMI wel net vertelde, is dat het waarschijnlijk in het najaar, zeg maar, heel veel gaat regenen.
18: Dan zullen we inderdaad enige verlichting gaan zien. Maar goed, dan moeten dus eerst die grondwaterlichamen worden aangevuld. De bodemvocht moet worden aangevuld. Voordat we echt een structurele verhoging van die Rijnafvoer of Rijnaanvoer zien. En dat kan dan echt nog wel een tijdje duren.
0: Zei hydrometeoroloog Jan Verkade. 4 weken lang wordt de Algra-brug bij Krimpen aan de Waard afgesloten voor alle verkeer. De brug is nodig toe aan onderhoud. Maar de omwonenden in de Krimpen aan de Waard die zijn daar helemaal niet blij mee. Verslaggever Jeroen de Jager, jij bent in de buurt van Stolwijk.
19: Ja, zeker.
0: Maar dat ligt toch best een eindje weg?
19: Ja, maar het probleem is dat Rijkswaterstaat in overleg met het Hoogheemraadschap de druk willen verminderen doordat die Algra-brug is afgesloten. Gaat er allerlei sluipverkeer ontstaan. En dus hebben ze besloten dat 's ochtends de Krippenwaard van één kant bereikbaar is en 's avonds weer vanaf de andere kant. Allemaal heel ingewikkeld voor de bewoners die dan enorm ver moeten omrijden. Die zien hun huis bij wijze van spreken liggen en moeten vervolgens nog 20 minuten, een half uur doorrijden om via een andere weg binnen te komen. En ik sta hier bij een ophaalbrug waar een spandoek aan hangt. Maar het is opgewaaid. Wat staat erop aan het maaien?
20: Afsluiten? Nee.
19: Afsluiten? Nee. En hier staat een bord. Deze weg is dicht op werkdagen van 10 augustus. Tot en met 4 september van 1 tot 8 uur. Ja. Dus u mag hier niet in?
20: Ik mag niet naar mijn eigen huis toe. En als ik dat zou willen, moet ik 20 kilometer omrijden. Door Gouwerak, dat is een heel smal dijkje door het dorp. En langs de dijkverzwaring, en dat is met stoplichten geregeld.
19: Dus maar dat is het probleem, want voor een maand, dat is toch gewoon te doen? Dat is toch even een beetje inschikken?
20: Dat is niet te doen, dat is gewoon 3 kwartier rondrijden. Dus waarom zou dat is gewoon onmogelijk, zeker voor de bedrijven. Kijk, mij persoonlijk raakt het niet zo. Ik ben gepensioneerd. Ja. Ik regel het wel. Maar ik ben hier geboren, getogen en mijn hart ligt hier. En de mensen die hier in de buurt hun bedrijf hebben, die zijn nu zwaar de dupe.
19: Ja. En u heeft een bedrijf, Tom? Een camping, een boerderij?
21: Een veehouderijbedrijf met een camping erachter met een 25-tal.
19: En wat is de last die u heeft?
21: De last die ik heb is dat ik te maken heb met voerleveranciers, met de veearts die er officieel nog niet in mag. Maar ook de campinggasten die u hebt de tijd genoemd. Van 's middags 1 uur tot 's avonds 8 uur is het een algeheel verbod. En dan mag er niemand binnenkomen. Dat betekent maar mijn meeste gasten komen in de loop van de middag. Die komen uit geheel West-Europa. En die moeten door de Krimpen en Waard gaan zoeken om hier te komen. Die moeten er over polderwegjes. En gaat zo maar door waar ze eigenlijk niet elkaar kunnen passeren.
19: Nee, maar zegt Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap. Die zeggen ja, we moeten wel. Want anders ontstaat er zo'n gedoe als we een pasje systeem bijvoorbeeld invoeren voor de bewoners. Dan wordt er allemaal bij die verkeersregelaars wordt er gezegd, ja, maar hij heeft een pasje en ik moet ook daar zijn, ik moet er ook door. En dan krijg je allerlei gedoe gewoon. Esther, hoe luistert u daarnaar?
22: Nou, ik denk dat een beetje beren op de weg zien is, hè?
19: Hoe bedoel je?
22: Nou, een pasjesysteem is heel duidelijk. En volgens mij hoort het ook wel een beetje bij een functie van een verkeersregelaar. Om verkeer te scheiden. Want als je op een gegeven moment een weg op slot gooit en daar zijn geen uitzonderingen in, dan hoef je ook geen verkeersregelaar in te zetten.
19: Dus hebben jullie zelf iets verzonnen. Jullie gaan een eigen pasjesysteem introduceren. Ludieke actie vandaag.
22: Zeker, zeker. We hebben onder de bewoners pasjes verspreid. En als je die hebt, mag je erin. Als je hem niet hebt, mag je er niet in.
19: En dat zijn een beetje officiële pasjes?
22: Het is het pasje wat 3 jaar geleden is gebruikt toen deze weg ook toen aan de weg gewerkt werd en niet iedereen erin mocht. En omdat het een ludieke actie is, hebben we ook aangeboden of voorgesteld dat er iemand van de bewoners komt helpen. Die herkent de bewoners. En die weten ook, je mag erin of je mag er niet in. En maar het pasje is leidend.
19: En is het ook een kwestie dat jullie te weinig betrokken zijn geweest bij de maatregelen die zijn genomen?
22: Nou, te weinig. Niet. We niet zijn niet betrokken. Nee, we hebben op 27 juli een brief gekregen, gedateerd op 25 juli. En daar heb ik op gereageerd en daarmee heb ik contact gehad met de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Nou, ze waren er nog over bezig, maar het was eigenlijk al voldongen feit.
19: Ja, en dus gaan jullie met die pasjes werken vanmiddag. Ja. En kijken of de verkeersregelaars daar gevoelig voor zijn.
1: Juist, de pasjes moeten voorkomen dat er geen gedoe ontstaat. Ik denk, zoals het nu geregeld is, ontstaat er in de loop van de middag hier een verkeersinfarct. Wat tot in Gouda toe te merken zal zijn. En nee, alles gaat vastlopen. En met de pasjesregeling proberen we dat te voorkomen. En dat is het alternatief wat we zelf gezocht hebben. Want de verkeersregelaars die zullen we zo goed mogelijk ondersteunen en helpen. Want deze mensen voeren hun taak uit. Ja. Maar het wordt een bijna onmogelijke taak voor ze. Dus we gaan met ze samen de zaken regelen. Ja. Totdat in Rotterdam op het kantoor van het Hoogheemraadschap het lampje gaat branden dat ze het niet goed gedaan hebben.
19: Oké, dank jullie wel allemaal. Ja, en zo zie je maar waar het allemaal toe leidt. De afsluiting van één brug tot een heleboel ellende en actiebereidheid onder de bewoners hier.
1: Op 20 kilometer afstand.
19: Op 20 kilometer afstand zelfs.
0: Verslaggever Jeroen de Jager over de effecten van het sluiten inderdaad van de Algabrug bij Krimpen aan de IJssel. De legendarische basketbalcoach Don Nelson is overleden.
2: Na een spelerscarrière waarin hij 5 keer kampioen werd, coachte hij 31 seizoenen in de NBA. In al die jaren werd hij destijds de coach met de meeste overwinningen ooit.
4: Remembered as a true basketball visionary, coaching the Warriors during some of the franchise's most memorable moments, including the Run TMC era and the We Believe team back in 2007. In 31 NBA seasons as a head coach, Nelly recorded 1,335 wins.
2: Als coach wist Nelson geen NBA-titel te veroveren. Wel is hij lid van de Hall of Fame. Don Nelson was 86 jaar. En vandaag begint in Birmingham de EK Atletiek. 57 Nederlandse atleten reizen af naar Engeland. En volgens het AD zijn Jessica Schilder, Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver de grote blikvangers. Al is de kans klein dat het recordaantal van 12 medailles van 2 jaar geleden verbroken gaat worden. Broeders Knol doet namelijk mee op een nieuwe afstand voor haar, de 800 meter. Wereldkampioen kogelstoten Schilder komt terug van een vingerblessure. Gradus Kraus blijft maar wedstrijden winnen. De Nederlandse bokser won afgelopen weekend zijn 12e partij. In Leeds stond de Brabander in de ring tegen Sean Hemphill uit Amerika. De wedstrijd duurde amper een minuut, was te zien op de socials van boksbond Boxer.
23: In the power of Gradus Kraus.
2: Van de 12 overwinningen waren er 11 via een knockout. Kraus heeft er een fijne bijnaam aan overgehouden: de New KO King. En wielrenner Steven Kruiswijk is bezig aan zijn laatste seizoen bij de profs. Gisteravond was hij te gast bij de avondetappe en daarin vertelde hij dat de Vuelta zijn laatste grote ronde wordt. In 2019 werd hij 3e in de Tour de France. En dat was zijn mooiste moment uit zijn carrière, zegt hij zelf.
24: Ja, zeker. Dit is wel echt waar ik de jaren vooraf hard naartoe heb gewerkt. En ik denk dat ik misschien ook wel onverwachts, maar toch uiteindelijk die podiumplek heb gehaald. Ja. En zeker kan ik terugkijken op dat mijn grootste prestatie is.
2: De Ronde van Spanje, zijn laatste grote ronde dus, begint over iets minder dan 2 weken.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
7: Nou, het verkeer rijdt op de meeste wegen goed door. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het nu wel langzaam. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En een kapotte kraanwagen veroorzaakt file op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Enschede West. Nu 3 kilometer oponthoud met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

0: Curtis Harding, Keep on Shining. Nou ja, dat doet de zon deze maanden volop. Behalve woensdagavond. Voor het eerst in jaren is dan namelijk weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Speciale eclipsbrillen om de ogen te beschermen zijn niet aan te slepen. Maar ze voldoen niet allemaal aan de veiligheidseisen. Zo heeft bol.com al brillen uit het assortiment verwijderd. Ike Schout is oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar moet een goede eclipsbril aan voldoen?
1: Een goede eclipsbril moet, die zijn gecertificeerd. Die moeten voldoen aan een ISO-certificering. Dat betekent eigenlijk dat ze maar een heel klein deel van het licht nog maar doorlaten. Dus dat een eclipsbril laat maar 1/1000ste of 1/10000ste van het licht door. Waardoor je veilig naar de zon kunt kijken.
0: Dus ook een donkere zonnebril, dat moet je niet doen?
1: Moet je absoluut niet doen. Een donkere zonnebril laat nog steeds 1/10 van het licht door. Dus dat is echt een totaal andere factor. Dat is absoluut niet veilig.
0: En waarom is het zo gevaarlijk om zonder die bescherming in de zon te kijken?
1: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Maar dat netvlies kan beschadigen door die grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
0: Als het ware een soort wegbranden? Kan ik het zo zien?
1: Ja, het is zo. Ja, ook dat, ja. Dus het is zowel, er zit een deel hitte aan, maar het is vooral chemisch. Dus dat echt de cellen gewoon veranderen door die hoeveelheid licht.
0: En wat gebeurt er dan daarna? Kun je dan minder scherp zien? Of kun je vlekken zien? Of?
1: Ja, beide. Ja, dus het gevaarlijke is, er zitten heel veel zenuwen in het netvlies, maar geen pijnzenuwen. Dus je voelt het niet op het moment dat het gebeurt. En vaak merken mensen het pas een paar uur later. Maar dan zien ze inderdaad of een donkere vlek centraal, of ze zien vervormd beeld. Dus dat legt rechte lijnen niet meer recht lopen, maar een beetje een kromming hebben. En zo'n vlek midden in het beeld kijkt natuurlijk heel vervelend en kan blijvend zijn.
0: Ja, want ik denk dat we allemaal wel eens per ongeluk even in de zon hebben gekeken, of in een hele sterke lamp. En dan zie je even zo'n vlak een tijdje. Dat gaat dan wel weer weg.
1: Ja, maar dit gaat dus echt om, ja. dit gaat om schade echt van het netvlies zelf. En ja, dat gaat dus niet altijd weg.
0: De eclipsbrillen, ja, die zijn niet aan te slepen. Dus is er een alternatief? Zijn er dingen die je ook kunt gebruiken?
1: Ja, eigenlijk om echt direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt. En eigenlijk alle andere alternatieven moeten we afraden, omdat die eigenlijk niet veilig zijn. Wat je wel kunt doen is indirect kijken. Dus als je met je rug naar de zon toe gaat staan en dan bijvoorbeeld een stevig vel papier of karton met een gat erin, en dan het licht daarvan van dat puntje projecteert, of je kijkt door een vergiet met allemaal gaatjes, dan kun je daarin ook de verandering van de vorm van de zon zien. Dus dat is ook voor bijvoorbeeld om met kinderen te kijken, is dat een leuke manier. Er zijn op internet allerlei filmpjes waarin de instructies staan over hoe je dat kunt doen.
0: Ja. En bijvoorbeeld een lasbril?
1: Ja, een normale lasbril van de bouwmarkt, die zijn meestal, houden die niet genoeg licht tegen. Er zijn wel speciale lasbrillen met verduisteringgraad, ik geloof dat dat 13, 14 is. Dat zijn echt, die zijn donker genoeg, maar daar moet je ook niet te lang mee kijken. Maar een gewone lasbril van de bouwmarkt voldoet niet.
0: Nee, alleen zo'n professionele lasbril dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, maar zelfs dan niet te lang kijken, alleen dat niet kun je doen met kijken. Die eclipsbril.
1: Ja.
0: Dank u wel. Ike Schouten, oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. En op de website van het Oogziekenhuis is nog even rustig na te lezen aan welke eisen zo'n goede eclipsbril moet voldoen.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
3: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
2: En theatermaker Paul Hanen over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
4: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
5: Paul Hanen is ongeloofwaardig als boze meneer.
4: Als je dus heel boos wordt, ja. En daarna meteen zeggen we, het ziet er goed uit.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta leiden tot spanningen in Marokko. En de Rijn raakt steeds leger. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
10: Sinds het wordt bijgehouden stroomde er nooit eerder zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal. Omdat er amper meer regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Waarschijnlijk neemt de wateraf voor de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. En de maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Dat blijkt uit Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. Door de hitte en droogte zijn er ook meer natuurbranden. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Die werden daarna doorverkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 knallen. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie daar onhoudbaar. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. In het noorden valt er wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. En het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
11: Er staat een enkele file op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Zoetermeer 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En werkzaamheden veroorzaken file op de A58 Bergen op Zoom richting Breda, bij knooppunt Prinsviel, bij de aansluiting met de A16. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg.
0: Zometeen onze correspondent in Marokko over de spanningen na de bestorming van Ceuta.
12: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren, en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
17: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Marokko heerst spanning en angst na de gebeurtenissen van anderhalve week geleden in de Spaanse exclave Ceuta. Tienduizenden mensen wisten in korte tijd de grens te passeren. Taxichauffeurs zijn gearresteerd voor mensensmokkel. En aangekondigde protesten tegen de regering gaan uiteindelijk toch niet door, want mensen zijn te bang. Correspondent Samira Jadir zegt dat de Marokkaanse autoriteiten weinig of niks tolereren nu.
19: Er zijn verschillende mensen opgepakt. En een opvallend voorbeeld is een vrouw uit Larache, dat is in het noorden van Marokko, die voor de camera had gezegd van de autoriteiten hebben bewust de grens opengesteld en we zijn daarom hier naartoe gekomen. Maar de autoriteiten die zeggen nu van nou, dit klopt niet en verdenken haar dus van het verspreiden van valse informatie, dus fake news. En het lijkt er sterk op dat de Marokkaanse autoriteiten dit verhaal zo snel mogelijk de kop in wil drukken. Maar ondertussen zijn er ook taxichauffeurs opgepakt die jongeren naar het grensgebied zouden hebben gebracht. Ter verdediging zeggen zij van ja, het is niet onze taak om mensen te ondervragen van of zij een oversteek willen maken. Dus daarin is in Marokko ook heel erg veel discussie over. En ook een mensenrechtenactivist is opgepakt nadat hij steun had uitgesproken voor aangekondigde jongerenprotesten. Nou, die protesten zijn uiteindelijk niet doorgegaan. Je merkt nu dat mensen toch wel heel erg voorzichtig zijn met wat ze zeggen. En ook online delen.
0: Dus mensen zijn echt wel bang?
19: Ja, vooral na die arrestaties. En die angst bestond natuurlijk al langer. Maar wat er nu gebeurt rond Ceuta versterkt dat gevoel nog meer. Er zitten bijvoorbeeld nog altijd jongeren vast die vorig jaar zijn opgepakt rond de Gen Z-protesten. Onder hen zitten ook minderjarigen die al maanden in voorarrest zitten. En ik was voor afgelopen week bij een bijeenkomst van die moeders. Want zij willen heel graag vertellen wat er met hun kinderen gebeurd is. Maar een aantal van hen durft dat alleen anoniem en buiten beeld te doen. Terwijl het juist de bedoeling is dat ze voor de camera vertellen, maar dan hebben ze dan een sjaal voor hun gezicht. Dus mensen zijn gewoon bang om openlijk te spreken en dat gevolgen kan hebben voor hunzelf of voor hun kinderen in dit geval.
0: Ja.
19: Dus dat zegt echt veel over de sfeer op dit moment.
0: Het waren dus tienduizenden die via Ceuta probeerden om naar Europa te komen. Veel Marokkaanse jongeren willen dat. Tegelijkertijd, de Marokkaanse economie die groeit heel hard. Cijfers tussen de 4,5 en de 5%. Dus waarom willen dan zoveel mensen weg?
19: Ja, economische groei betekent niet automatisch dat iedereen daar iets van merkt. Dat is eigenlijk de paradox die je hier ook ziet. Marokko investeert enorm en de economie groeit. Maar tegelijkertijd is de jeugdwerkloosheid heel erg hoog. En hebben veel jongeren het gevoel dat ze niet vooruitkomen. En het zijn ook zeker niet alleen maar arme of laag opgeleide Marokkanen die willen vertrekken. Ook hoogopgeleide gaan weg. Denk bijvoorbeeld aan artsen en ingenieurs. Maar die legaal naar landen als Frankrijk of Canada vertrekken, omdat ze daar betere carrièrekansen en arbeidsvoorwaarden hebben. Dus er is ook sprake van een brain drain in Marokko. En bij de jongeren die we rond Ceuta hebben gesproken, hoorde je steeds hetzelfde terug. Ja, het gevoel dat er hier voor hen gewoon te weinig perspectief is.
0: Dus is het dan wachten tot de volgende poging om massaal dat te doen?
19: Ja, dat risico is er zeker. Op sociale media wordt er alweer een nieuwe datum genoemd, namelijk 15 augustus. En dan wordt gezegd van ja, dan is er een feestdag in Spanje. Maar het is echt heel erg moeilijk te zeggen hoeveel mensen daar gehoor aan geven. Juist ook omdat er nu heel veel repressie is. Dus dat mensen zoiets hebben van oké, misschien is dat geen goed idee. Maar aan de andere kant kan het ook weer zo zijn van ja, we hebben toch niks te verliezen. Laten we het toch maar gaan proberen. Maar wat we hier wel zien is dat, ja, dat er ook bij de grens, niet alleen trouwens bij Ceuta, maar ook bij Melilla, dus aan de andere kant van het land, dat daar heel veel politiebezetting is, heel veel controle. Maar dus ook dat er preventief mensen worden gearresteerd. Zodat wat we hebben gezien 2 weken geleden, dat dat niet nogmaals gaat gebeuren. Tenminste, dat wil de Marokkaanse autoriteiten.
0: Zei correspondent Samira Jadir. Het is 9:09. Het heeft gevroren afgelopen weekend. Dat lijkt een grapje, maar is echt waar. In de duinen in Schorrel staat een weerstation dat min 0,15 graden Celsius heeft gemeten. Hoe kan dat? Verslaggever Mark Robin Visser zocht het uit.
20: We controleren de auto even, want we zijn in de...
0: Het is 9:09. Het heeft gevroren afgelopen weekend. Dat lijkt een grapje, maar is echt waar. In de duinen in Schorrel staat een weerstation dat min 0,15 graden Celsius heeft gemeten. Hoe kan dat? Verslaggever Mark Robin Visser zocht het uit.
20: We controleren de auto even, want we zijn in de duinen en je moet dus vreselijk oppassen...

0: duinen.
1: En we gaan even kijken.
0: En we gaan even kijken in de duinpannen.
1: Dus we laten de auto hier
0: achter. Ja, die staat achter. Veilig met de rijontheffing. Dus mag erin.
1: Jij mag hier gewoon overal rijden?
0: Ik mag hier rijden, ja. Ja. Maar de duinpannen die liggen een paar honderd meter van het pad af.
1: Ja, je kunt horen hoe ontzettend droog het hier allemaal is, hè? En we staan nu op een heuveltje.
0: Ja.
1: Ja, wat is eigenlijk een duinpan?
0: Is eigenlijk een vallei in een duinlandschap.
1: En op het diepste punt zien we een paal, alsof aliens daar apparatuur hebben geplaatst. Ja, maar dat heb jij gedaan.
0: Dat heb ik gedaan. Ja, ik ben ook een beetje een alien natuurlijk. Je moet wel een beetje vreemde snuiter zijn.
1: Wat zit er allemaal op die paal?
0: Wat zit er op die paal? Daar zit een datalogger met een zonnepaneel.
1: Om de gegevens op te slaan?
0: Ja, die slaat de gegevens om de 5 minuten op. Hebben hem ingesteld om de 5 minuten. En die stuurt het om de 25 minuten naar internet. En dan kunnen wij live op internet kunnen we volgen wat de temperatuurverloop is in de duinpannen. En bij windstil en of bijna ja, windstil of nagenoeg windstil weer koelt de lucht hier zeer, zeer sterk af. Afgelopen nacht was het hier ook zeg maar 10, 11 graden kouder dan in de omgeving. Het was vannacht in de buurt van Alkmaar, Egmond aan Zee, was het niet warmer dan een graad of 10, 11, 12. En dan is 's nachts dan is het hier 2, 3 graden boven nul.
1: Oh.
0: Het stikt hier van de muggen overigens.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, en ondertussen, Pieter, ja, luister, als je hoort het, Pieter weet alles van duipen. Zullen we naar die andere gaan waar dat record gesloopt is? Dat record vernieuwd is?
0: Dan kunnen we beter even zo door de duinpan, want dat is een hele nare rand. Dan val je vanaf en dan lopen zo en dan komen we daar.
1: Dus we moeten wel weer klimmen dan?
0: Ja, even een klein stukje klimmen.
1: Dat is wel gymnastiek ook, zeg.
0: Even dalen en dan weer klimmen.
1: Ja, en nu na een stevige klim en een afdaling komen we dan nu toch op de plek waar dat historische... Wat zei je, Pieter?
0: Het historische record.
1: Hier is het gebeurd.
0: Hier is het gebeurd. Hier werd het van... Wat was het? Vrijdag op zaterdag nacht. Om 3:55 in de nacht, in de ochtend. Werd hier op 1,5 meter... werd min 0,15 graden onder nul gemeten. En dat is uniek in Nederland. In Nederland
1: nachtvorst.
0: Nachtvorst. Nachtvorst.
1: Nou weten we natuurlijk allemaal dat koude lucht zwaarder is. Hè? Als je met dit warme weer de koelkast open doet, dan voel je de koude lucht eruit vallen eigenlijk.
0: Precies,
1: hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Is dat ook wat in zo'n duinpan gebeurt?
0: Dat is precies wat in zo'n duinpan gebeurt. Die wordt veel kouder dan de omgeving.
1: Je hebt wel een flinke kuil nodig, hè? Want ik zat te denken, als je aan het kamperen bent, kan je dan ook zo'n koelkastje voor jezelf maken?
0: Nou, moet je heel diep graven, hoor. Dan moet je al een paar meter gaan graven, En dat gaat je niet redden.
1: Om daarvan te kunnen profiteren.
0: Ja. Maar de natuur heeft zo'n kuil hier gemaakt. Dat heet een duinpan. En daar kan het flink kouder worden dan in de omgeving.
1: En overdag kan het hier ook weer bloedheet worden.
0: Ja, het kan zo 40 graden worden hier.
1: Dus dat zijn extremen eigenlijk, die je in zo'n duinpan kunt meten?
0: Ja, eigenlijk microklimaten zijn dat. Kleine woestijnklimaatjes ontstaan hier aan de kust. Dus een lappendeken van woestijnklimaatjes, microklimaatjes. Ik vind het erg interessant om dit te onderzoeken. Dat is nog nooit eerder gedaan. En wij willen weten wat de effecten van die klimaatverandering en die extremen zijn op de duinvegetatie. Want de extremen worden steeds extremer, het wordt steeds heter. Maar doordat het juist heter wordt en droger, kan het 's nachts ook kouder gaan worden. Dus de extremen nemen toe.
1: Ja. Zeg maar, wat een lekker idee. We kunnen gewoon beter vannacht hier blijven dan in die duinpan.
0: Nou, als jij lekker wil gestoken worden door de muggen, dan moet je dat doen.
1: Ja, dan moet je dat voor lief nemen.
0: Ja, precies, ja.
1: Oké, dat is allemaal natuur, hè?
0: Dat is allemaal natuur, ja. Ja, maar ik blijf liever in mijn bed liggen.
1: Ja, en dan kijk je wel 's nachts hoe dat hier gaat. Want je kunt het op afstand natuurlijk ook zien.
0: Ja, ik kan het op de computer en op de app zien. En dan kan ik precies zien wat de temperatuurverloop is in 12 duinpannen aan de Nederlandse kust.
1: Slaap je dan nog wel eigenlijk?
0: Ik slaap heel goed, maar bij dit soort nachten ga ik toch altijd even stiekem kijken als ik een sanitaire stop moet maken.
1: Het zijn spannende nachten.
0: Het zijn spannende nachten.
1: Het zijn koude nachten. Je kunt het je toch bijna niet voorstellen. Hè?
0: Ja, het is toch echt zo. Het gebeurt. Dat heet natuur.
2: Zijn onderzoeker Pieter Bliek in de Schorrelse Duinen met Mark Romy Visser. Wijnand, hoe gaat het op de weg?
3: Nou, over het algemeen wel goed. Toch staat er wel 1 file. En die wordt veroorzaakt door een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. 2 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20.

0: Advice for the Young at Heart van Tears for Fears. Bij de tussentijdse verkiezingen in Amerika in november zullen minder zwarte Amerikanen een zetel kunnen bemachtigen in het congres. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Hoge Rechtshof dit voorjaar. Het overwegend conservatieve hof zette een streep door de gangbare praktijk om kiesdistricten zo te tekenen dat zwarte kiezers een reële stem hebben in het congres. De districten worden nu in sommige staten onder druk van president Trump hertekend. VS-correspondent Rudy Bauma zag in Texas wat voor gevolgen dat nu al heeft.
1: Een zwarte megakerk in Houston, Texas. Hier wordt niet alleen gospel gezongen en het geloof beleden. In een bijzaaltje komt ook de Commissie voor Sociale Gelijkheid bijeen. Om te praten over hoe één van de twee kiesdistricten waar zwarte kandidaten altijd vrijwel zeker waren van een congreszetel is verdwenen. Want de districten rond Houston zijn hertekend, gegerrymanderd onder druk van president Trump. Dat district is nu zo getekend dat het ineens een overwegend wit republikeins district is geworden. Mr. Green, take your seat. Gevolg? Het uitgesproken congreslid Al Green uit Houston raakt na 21 jaar in Washington zijn zetel in het congres kwijt. Remove this gentleman from the chamber. They reached for a map. And so he no longer lives in the area where the map was drawn for his district. Hij woont ineens niet meer in zijn oude district, legt Caroline Jones Darville van de Sociale Gelijkheidscommissie uit. And so that decreases our representation. En daardoor krijgt Houston minder Afro-Amerikaanse volksvertegenwoordigers in Washington. People who have shared values with us so that they can represent us. En daar zijn zwarte kiezers op de parkeerplaats van dit winkelcentrum in Houston bepaald niet blij mee.
2: I think it stinks. I don't think we have a voice anymore.
1: Er zit een luchtje aan, zegt deze vrouw. We hebben geen stem meer.
2: I think it's terrible. I think that's their way of getting the people's voice diminished.
1: Ze hebben ons mond dood gemaakt. En deze man vindt het racistisch.
3: I think it's very racist when it how they reduction.
1: De zwarte stem wordt verdrukt, zegt hij. Trump wil op deze manier 5 zetels winnen in Texas.
4: Redistricting in this area is the testing ground for the nation.
1: En Texas is nog maar de proeftuin, zegt Sunny Messiah Giles van de Houston Defender, het zwarte nieuwsmedium van de stad. Mogelijk een derde van de zwarte congresleden zullen na november verdwijnen, voorspelt ze.
4: This is happening countrywide. And they're expecting the Congressional Black Caucus to actually decrease.
1: En dat na de lange worsteling van Afro-Amerikanen. Die kregen pas stemrecht na de afschaffing van de slavernij. In Texas drong dat als laatste door. Hier in Galveston, niet ver buiten Houston, wordt jaarlijks nagespeeld hoe een generaal pas 2,5 jaar later het nieuws daar afkondigt.
5: All slaves are free!
1: Na de afschaffing van de slavernij werden in zuidelijke staten zoals hier in Texas bij de stembus nog steeds allerlei obstakels opgeworpen voor zwarte Amerikanen. Pas in 1965 werden die discriminerende maatregelen verboden. En in de jaren 80 leidde dat dan weer tot positieve discriminatie bij het tekenen van kiesdistricten. Maar het overwegend conservatieve Hoge Rechtshof oordeelde dit voorjaar dat dat ongrondwettelijk is. Deze deelnemer aan de herdenking vindt dat regressie, achteruitgang, maar houdt de goede moed erin.
6: It is regression.
1: Sharon Baptiste Gillens, die de herdenking organiseert, vindt hetzelfde. Het is een cyclus die ons eraan herinnert dat we altijd waakzaam moeten zijn en de rechten van alle Amerikanen moeten blijven verdedigen, zegt ze. Nog even terug naar de Baptistengemeente in Houston. Daar waarschuwen de leden van de Sociale Gelijkheidscommissie dat als je je geschiedenis niet kent, die zich dreigt te herhalen. Een boodschap die niet alleen ouders, maar ook de kerk aan jonge Afro-Amerikanen moet overbrengen.
0: Een reportage vanuit Texas van Rudy Bauma.
7: Reactie aan de redactie. De afgelopen juni en juli maand waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De temperatuur lag bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Kim stuurde een vraag in via de NPO Luister-app over dit hitterecord.
8: Ik vroeg me af, komt dit fenomeen nou... kan je dat nou vooral toeschrijven aan de mens en zijn afvalstoffen?
0: Die vraag leggen we nog even voor aan Rob Groenland van het KNMI. Goedemorgen weer.
9: Ja, goedemorgen.
0: Wat is de rol van de mens in dit verhaal?
9: Ja, de rol van de mens is daarin groot en heel erg belangrijk. En daar hebben overigens klimaatwetenschappers echt tientallen jaren aan gewerkt om dat verband aan te tonen. En het verband ligt eigenlijk in het verbranden van kolen, olie en gas. Dus het verbranden van fossiele brandstoffen. En wat er dan gebeurt, is dat er dan een hoop extra broeikasgassen, vooral CO2, dus kooldioxide, in de atmosfeer komt. En die accumulatie van broeikasgassen, die zorgt er eigenlijk voor dat er iets meer warmte wordt vastgehouden op aarde dan er ontsnapt. En nu is het zo dat de hittegolven, ook zoals we deze zomer meemaken, die kwamen natuurlijk vroeger ook voor. Alleen het verschil is dat de frequentie omhoog gaat van hittegolven door klimaatverandering, door die broeikasgassen. En ook de intensiteit. Dus het weer is eigenlijk van elke dag. En klimaatverandering zorgt er eigenlijk voor dat de frequentie toeneemt, dat het vaker voorkomt. In dit geval hittegolven en ook droogteperiodes. En dat de intensiteit eigenlijk daar ook in toeneemt. Dus dat is eigenlijk de link tussen wat we nu meemaken en de invloed van de mens.
0: Dank, Rob Groenland van het KNMI.
7: De afgelopen 24 uur is ook een record uit 1947 gesneuveld. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude record was uit 1947. Toen was de waterafvoer 620 kubieke meter per seconde. Nu is het 614. We spraken erover met hydrometeoroloog Jan Verkade. En Kaat heeft een vraag voor hem. Want waarom is er nog niks van die droge rivier te merken in de Amsterdamse grachten?
0: Jan Verkade, goedemorgen ook weer.
10: Goedemorgen.
0: Hoe kan het kloppen dat Kaat nog niks ziet van die lage waterafvoer als ze naar de grachten kijkt?
10: Ja, dat kan zeker kloppen. En goede vraag, Kaat. Leuk. De reden dat je die lage afvoer van de Rijn nog niet terugziet in de Amsterdamse grachten is dat die grachten niet direct in verbinding staan met de Rijn. De Amsterdamse grachten vormen een min of meer afgesloten watersysteem. Er gaat wel water van de Rijn uiteindelijk naar dat watersysteem via het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus via de Beatrixsluizen op de Lek bij Houten en Nieuwegein. Maar dat afgesloten watersysteem wordt door het waterschap op peil gehouden. Dat is eigenlijk kunstmatig. En dat doen ze onder andere omdat het belangrijk is voor de funderingen. Zeker in Amsterdam, die houten funderingen, die kunnen niet zo goed tegen lage waterstanden. Maar ook voor stabiliteit van de kadermuren. En dat op peil houden, dat lukt nog. Dat lukt nog heel aardig. Wel is er een gevaar voor verzilting, omdat er minder water is om dat watersysteem door te spoelen. Dat spoelen we door met water dus uit de Rijn en uit het IJsselmeer. Het IJsselmeer wordt ook uiteindelijk ook gevoed door de Rijn. Maar die verzilting is voor het blote oog onzichtbaar. Ja. Dat zie je niet. En dat heeft wel veel aandacht van Rijkswaterstaat en van de waterschappen. Dus nou, zo zit het ongeveer.
0: Dank. Jan Verkade, hydrometeoroloog.
7: Nou, dan hebben we het gehad over hitte en droogte. Maar toch was verslaggever Mark-Robin Visser in een duinpan in Noord-Holland, waar het afgelopen weekend heeft gevroren. Luisteraar Rolanda hoorde iets opmerkelijks aan het begin van die reportage, namelijk dit.
11: Pieter, we zijn er, maar we gaan niet precies vertellen waar we zijn. Dat
12: nee,
11: is beter, hè?
12: Dat is beter, ja. We zijn in de Schorrelse duinen.
7: Maar Rolanda vraagt zich af, ja, jullie zeggen niet waar jullie zijn, maar jullie zeggen het ook weer wel. Waarom?
0: Ja, de Schorrelse duinen, maar die zijn heel groot.
7: Ja.
0: 1875 hectare, oftewel 3750 standaard voetbalvelden. Dus zie dan die duinpan maar eens te vinden, hoor.
7: Ja, ik heb het even opgezocht. Het is alsof je één duinpan moet vinden in Schiedam. Dus dat is best wel een moeilijke opgave.
13: 3 voor de dag.
0: De eerste introductieweken beginnen. In Groningen, Leiden en Utrecht zijn er activiteiten voor eerstejaarsstudenten om hun nieuwe stad en hun medestudenten te leren kennen. In Birmingham start het EK Atletiek. Met vanavond onder meer de 100 meter horde vrouwen en de finale bij de 5000 meter mannen. Later deze week komt toploopster Femke Broeders-Bol in actie. Zij was jarenlang vrijwel onaantastbaar op de 400 meter horde. Inmiddels is ze overgestapt naar de 800 meter. Ze is zelf ook wel benieuwd hoe dat gaat aflopen.
14: ja, ik vind het ook wel heel leuk om een beetje onwetend te zijn eigenlijk. Ik heb bij de helft van de dingen wel een idee, omdat je bekijkt races en ik heb nu een beetje ervaring op de 8. Maar heel veel dingen moet ik gewoon echt gaan meemaken. En ik vind dat ook wel echt iets heel leuks eraan, om het gewoon heel onbevangen in te gaan. En ja, opnieuw meteen wel heel goed proberen te doen, want ik ben wel perfectionistisch en ik bereid me graag goed voor, maar er wel heel open in te gaan.
0: En in Las Vegas begint de rechtszaak tegen de verdachte van de moord in 1996 op hiphoplegende Tupac Shakur voor de zwarte gemeenschap in Oakland, California, waar Tupac lange tijd woonde. Was hij een voorbeeld?
3: I think about the seeds that he planted. I think about the way that he moved. It showed so many young black men like we can move and be in our spirit. And we can make mistakes. And Tupac was that messenger for us. And he was such a powerful person.
0: En zometeen Stand.nl, Carl Johan.
15: Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: de druk op voetbalscheidsrechters is te groot. Hoge spannende verwachtingen rond de spelers. Maar hoe zit het met de scheidsrechters? 0800-1101 kunt u bellen.
0: Thomas heeft nog de hoofdpunten. Fijne dag.
16: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
7: Sinds het begin van de metingen stroomde er niet zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. Ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. Ook in Canada woeden branden, in het westen van het land. Die worden groter en heviger. Er viel in Canada ook een dode. De Algra-brug tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voerduigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Het weer. In het noorden valt er wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar wel iets minder warm.
17: ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment weinig problemen onderweg. Op de A12 staat wel file van Den Haag naar Utrecht bij Noodorp. Nu 3 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Al het verkeer wordt zo langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan via Rotterdam over de A13 en de A20.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
0: Johan de Zwart.
15: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Jelle Postma, directeur van onderzoeksplatform Justice for Prosperity. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
15: U bent hier onder meer om te praten over de Save Europe Act. Nou, dat klinkt heel mooi en keurig, maar het gaat om een redelijk nieuw extreem rechts initiatief dat de democratie ondermijnt. Nou, hoe zorgelijk dat is en wat de gedachte ook daar vooral achter is, dat horen we straks van u. Voor het Mediaforum is hier alvast Roos Slikker, schrijver en columnist voor Trouw. Goedemorgen, Roos.
19: Goedemorgen.
15: Fijn dat je er bent. En in dat Mediaforum hebben we het onder meer over de niet opdrogende nieuwsstroom over de hitte.
19: Nooit eerder.
7: Nog nooit de heetste juni en juli ooit gemeten.
20: Zo weinig water door de Rijn gestroomd.
19: Ook het oceaanwater heeft een record gehaald.
15: De weerrecords stapelen zich maar op. Maar maakt het nog wel indruk of is dat helemaal niet het doel van een nieuwsbericht? We beginnen met de stelling in Stand.nl. Het voetbalseizoen is weer van start gegaan met de eerste speelronde in het betaalde voetbal. En we richten ons vandaag op de mannen en vrouwen die geen doelpunten kunnen maken en geen mooie reddingen kunnen verrichten, maar wel vaak de schuld krijgen van de uitslag, als het even niet gunstig uitpakt. De scheidsrechter dus. Iedereen heeft een mening over ze en bij de voetbaltalkshows liggen ze regelmatig onder vuur en een vergrootglas. En dat terwijl ze zich maar weinig kunnen verdedigen. De stelling van vanochtend is: de druk op voetbalscheidsrechters is te groot.
16: Deel uw ervaring op 0800
18: 1101. Ja, we hadden een oefenwedstrijd. Het ging allemaal leuk en aardig. En na 20 minuten werd hij gestaken. Omdat er iemand sloeg de scheidsrechter.
21: De scheidsrechter was oneerlijk. Het is doorgestoken kaart. Het onrecht dat ons is aangedaan is overduidelijk.
22: De voetbalscheidsrechter krijgt het eigenlijk iedere week moeilijker.
23: De scheidsrechter is tijdens een amateurwedstrijd in elkaar geslagen. Dat gebeurde, volgens een getuige, door 8 man.
24: Elke klap is erin te veel. Maar hij heeft een klap met zijn vlakke hand in het gezicht gekregen. En niet enkele raakklap.
25: Er zijn protocollen en gedragsregels ingesteld. Commissies in het leven geroepen.
26: Blijkbaar mag alles gezegd worden tegen de scheidsrechter. Het respect is ver te zoeken.
27: Scheidsrechters krijgen veel te weinig respect.
15: Jelle Postma, onze spraakmaker van vanochtend. En daarmee ook een ervaringsdeskundige, toch?
28: Ja, helaas wel, ja.
15: Oud scheidsrechter.
28: Nou, dat mag geen naam hebben, hoor. Nee? In het amateurvoetbal mocht ik af en toe meedoen, inderdaad, als scheidsrechter. Waarmee ik afgelopen seizoen gestopt ben, juist om deze reden.
15: Ja, want wat was de druppel? Wat was de aanleiding om er echt helemaal mee te kappen?
28: Ja, voetbal is net zoals iedere sport, kent emotie. En die lopen soms hoog op. Ja. Dat snap ik ook. Zeker ook bij de spelers. En dat mag ook. Maar inderdaad op het veld zelf, maar vooral ook vanaf de zijkant. Ouders en trainers en coaches die zelf ook zich niet kunnen inhouden naar hun eigen spelers toe, waar ik graag wat van zeg, omdat ook onderling respect moet worden getoond. Mm-hmm. Maar inderdaad ook naar de scheidsrechters en de lijnrechters. Dat is heel heftig af en toe.
15: Ja, ontluisterend, hè? Hoe mensen zich gedragen af en toe dan toch?
28: Precies, en dan vragen wij ons af waarom die kinderen dat doen. Want die krijgen dat gewoon met de paplepel ingegoten.
15: Maar was er één incident waardoor je dacht, en nou is het mooi geweest? Of was het een soort van...
28: Het was een
15: cumulatief.
28: Cumulatief. Ik dacht op een gegeven moment, jongens, dit is ook mijn vrije dag. Ja, vind ik geen zin
15: maar dan
28: meer
15: denk
28: in.
15: Ik, waarom? Ik weet nu al ongeveer hoe het... Hè? Ik kan me er iets bij voorstellen, laat ik het zo zeggen. Scheidsrechter zijn, dus daar begin ik al niet eens aan.
28: Ja, precies. Ja, ja. En mijn zoon voetbalde ook nog dan in datzelfde team. Moet je eens nagaan wat die dan over zich heen krijgt. Ja. Dus,
15: Roos Slikker heeft ook ervaring wel langs de lijn. Ziet ook het een en ander.
29: Ja, niet als scheidsrechter, voor de eerlijkheid.
15: Nee. Als ouder vooral, denk ik. Hè? En supporter.
29: Ja, zeker. Mijn zoons voetballen allebei. En mijn oudste zoon op hoog niveau. Die heeft bij Heerenveen gevoetbald. En voetbalt nu hoog amateurniveau in Amsterdam. Dus ik zie dit wel gebeuren. En ik moet ook wel zeggen dat... in het veld, maar dan kan ik me, nog wel voorstellen in het heets van de strijd. En het zijn natuurlijk pubers, dus 15, 16, die hebben hun mondje wel klaar. Mm-hmm. Maar wat je inderdaad af en toe langs de kant ziet, dat is de honden geen brood van.
15: Is het eigenlijk, wordt dat, vooral dat langs de kant dan, hè, wordt dat eigenlijk heftiger naarmate het niveau lager wordt? Want dat vraag ik me wel eens af.
29: Nee.
15: Hoe hoger het niveau, hoe beter mensen zich gedragen.
29: Ik heb op alle niveaus rondgelopen, want mijn jongste zoon is iets minder getalenteerd dan zijn broer. Nee. Wat er vaak op de hele lage niveaus gebeurt, is dat er eigenlijk, dat dan komt er ook geen KNVB-scheidsrechter. Dus dan is het of een ouder.
15: Ja.
29: Nou, het is ook zij zaterdag, denk ik dan. Het is een puber van de club die dan een tientje betaald krijgt en daar dan een beetje gaat fluiten. Mm-hmm. Maar die zijn vaak. Die boeit het niet zo. Die denken, ik pak mijn geld, ik ben er. En je scheldt maar, dat boeit niet zo. Maar ik kan me wel. Ik heb juist wel het gevoel dat als het niveau wat hoger is, dan zijn natuurlijk ook de emoties groter. En daar staan ook allerlei ouders die van mening zijn dat zij de nieuwe Messi gebaard hebben. En dat is niet altijd het geval.
15: Nee.
29: Als dan hun hartelapje geel krijgt, dan gaat de vlam wel in de pan. Ja.
15: Ik had al begrepen dat bij de betaalde jeugd, hè, om het zo maar even te noemen. Een beetje ouderwets woord misschien. Ja. Maar dat je als ouder echt heel erg meekrijgt ook van zo'n club. Je houdt je mond dicht. Er wordt niet, ik wil niks horen.
29: Ja. Dat werkt niet.
15: Nee.
29: Zo heel goed.
15: Nee.
29: Het ligt eraan, moet ik zeggen, hoor. Ik bedoel, bij het team van mijn oudste, wij zijn volgens mij een heel redelijk groepje ouders. Maar je komt ook natuurlijk bij allerlei andere clubs, mm-hmm, waar de mores weer anders zijn. Ja. En wat je ook wel eens merkt, dat heb ik zelf ook wel eens gemerkt, dan gaan die andere ouders enorm lopen schelden, ook op je kind. Daar word ik ook een beetje niftig van, natuurlijk. Nee. Dus de sfeer wordt niet beter.
15: Nee.
29: Maar ik vind zelf, eerlijk gezegd, zeker wat betreft scheidsrechters. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn kind. Ja, ook al ben je het er niet mee eens, mondje dicht. Want hij is eindbaas.
15: Ja,
29: je kan het onterecht vinden, maar iemand moet de eindbaas zijn.
15: Ik denk dat Frank Bos, amateurscheidsrechter bij voetbalvereniging Altius in Hilversum, dat zal beamen. Goedemorgen.
30: Goedemorgen. Ja, ik beaam wat er gezegd wordt.
15: Ja.
30: Ik sluit me er volledig bij aan.
15: Ja. Wat maak jij mee bij een gemiddelde wedstrijd? Ervaar je iets van druk en die zich kan vertalen naar agressie ook misschien wel?
30: Nou, agressie meer vanuit het fanatisme, wat ik mevrouw ook hoor zeggen. Het is de druk die je ervaart is dat je eigenlijk als scheidsrechter geen fouten wil maken. Ik bedoel, je mag ze maken. Ja. Ik heb mijn opleiding bij de KNVB gehad. Die zeggen ook, je maakt fouten, doe dat na de wedstrijd goed bespreken. Maar wat het probleem is dat je natuurlijk 22 scheidsrechters in het veld hebt, waarvan een leeuwendeel ook niet eens de regels echt goed kent. Dus het is wel de druk dat je geen fouten wil maken. Omdat je niet de wedstrijd negatief wil beïnvloeden. Je wil het zo eerlijk mogelijk doen. En dat is wel de druk die je ervaart. Tegelijkertijd fluit ik persoonlijk als verenigingslid ook, ik ben ook ouder, mm-hmm, wedstrijden van verschillende teams. Dus de druk is ook dat je niet de schijn wil hebben dat je partijdig fluit.
15: Ja, precies.
30: Dat is ook nog een keer een soort druk.
15: Ja, dat snap ik. Doe je dan wel eens, betrap je jezelf wel eens op een soort van overcompensatie? Dat je misschien zelfs een beetje in het nadeel eigenlijk van je thuis, van Altius in dit geval, fluit. Omdat je denkt, ik wil dat, die verdenking wil ik echt niet, wil ik niet achter me aankrijgen.
30: Ja, dat is een goede vraag. Dat spookt wel eens door je hoofd. Maar ik leid eigenlijk wedstrijden volgens de regels die ik heb meegekregen.
15: Ja.
30: En dat zijn de regels die ik hanteer. En dat is de zuiverheid die ik voer als scheidsrechter. Dat zeg ik ook tegen spelers en coaches. En ook tegen het publiek. De regels zijn de regels en die ken ik goed. En daar doe ik het voor. Maar tuurlijk, je krijgt het wel eens in je hoofd dat je denkt, ja, moet ik hier toch niet meer partij trekken voor de tegenstander. Ja. Maar eigenlijk gebeurt het niet in de wedstrijd dat ik daar me laat door beïnvloeden.
15: Nee, precies. Dus, het schiet af en toe door je hoofd meer. En dan denk je, nee, dat gaat niet. En dan corrigeer je jezelf ook weer, denk ik, zoiets.
30: 100%.
15: Nou is dit natuurlijk, de druk op amateurscheidsrechters is denk ik heel anders dan die van het topvoetbal, het betaalde voetbal, hè, waarin de hele wereld echt meekijkt over je rug voortdurend. Hoe kijk jij naar jouw betaalde collega's, om het zo maar even te zeggen? Kijk je daar met een bepaalde bewondering, belangstelling of afschuw naar zelfs misschien?
30: Op het WK heb ik mijn wenkbrauwen gefronst, maar ik sta achter scheidsrechters ook omdat ik het zelf ben. Dus ik vind dat iedereen daar in zijn recht staat om dat besluit te nemen. Het is ook heel erg afhankelijk van de competitie waar die persoon in fluit. Ik heb er heel veel respect voor, omdat je zeker op internationaal niveau kan je het bijna niet voorstellen wat het is om toch in je eentje samen met twee assistentscheidsrechters iets te managen met zulke belangen. Financieel gezien, maar ook met de mensen die natuurlijk aan het voetballen zijn met dergelijke inkomsten. En ook status. Dus ja, met heel veel respect. Ik vind het uiterst jammer dat Anthony Taylor gestopt is. Dat hij die keus maakt. Voor mij beïnvloedt het niet. Maar ik denk dat heel veel scheidsrechters in het amateurniveau denken, oh, als hij stopt, misschien moet ik dan ook maar eens gaan stoppen. Dus ik ben blij dat
15: Hij is echt een grote naam, hè, onder de topscheidsrechter.
30: Ja, 100%. Het is iemand waar ik heel veel respect voor heb. Een aantal scheidsrechters die ik echt als voorbeelden zie. Ik moet zeggen dat je tijdens een voetbalwedstrijd meer op een scheidsrechter let, ik persoonlijk, dan soms op spelers.
15: Dat
30: omdat
15: ik
30: het zelf ook doe.
15: Ja, precies.
30: Dus ja, nee, heel veel respect. En uiterst jammer dat iemand toch onder de druk bezwijkt.
15: Ja.
30: Dus,
15: helaas. Ja, nee, zeker. Frank Bos, hartelijk dank. En ga vooral door met fluiten. Want dat is hard nodig. Er zijn er niet zo heel veel. Die scheidsrechters zijn moeilijk te krijgen. En dat heeft mede te maken met waar we het over hebben vanochtend. Alfred die reageert in de NPO Luister-app. Die zegt, scheidsrechters moeten misschien geholpen worden door de KNVB om met die druk om te gaan. Nou, dat gaan we zo meteen even aan ze voorleggen. Want we hebben zo meteen de manager scheidsrechter zaken aan de telefoon. En Sander die vindt dat scheidsrechters zelf wat strenger mogen zijn. Die voetbalscheidsrechters hebben het zelf in de hand. Geen commentaar op de scheids en anders gelijk geel. Ja, naar jaar maar klagen. En dat helpt gewoon niet.
29: En hoeveel wil je eruit delen,
15: ja. Ja, op een gegeven moment gele kaartinflatie. En Jos van Vliet gaat uit van integer handelen van scheidsrechters.
1: Ik vind dat die scheidsrechters hebben hier echt een soort studie voor gedaan. Die zijn capabel, die staan onder enorme druk. Die moeten enorm. Er is geen leidinggevende die zoveel beslissingen moet nemen in zo'n korte tijd met zoveel effect. En ze mogen ook fouten maken. Dat ook. Dus het mag nagepraat worden over dingen die ze gedaan hebben en waar je het niet mee eens bent, maar blijven altijd respect houden voor de scheidsrechter. Omdat ze onder enorme druk staan en ze toch uiteindelijk met hun kwaliteiten hun uiterste best doen in ieder geval.
15: Ja, al dus Jos van Vliet. Ja, over dat aantal beslissingen, dat zijn er geloof ik tussen de 200 en 250 per wedstrijd.
29: Ja.
15: Daar zitten natuurlijk altijd een paar verkeerde tussen. Dat kan niet anders.
29: Dat kan niet anders.
15: Leo Driessen is presentator, voetbalcommentator en perschef bij Telstar. Goedemorgen, Leo.
2: Goedemorgen.
15: Wat dacht jij toen Koeman die corner tegenkreeg, omdat hij aan het tijdrekken was?
2: Ja, verkeerd geteld, dacht ik.
15: Ja? Waarom? Dat is een nieuwe regel, hè? Dat zeg maar, als je als keeper dus tijdrekt, dat dan de scheidsrechter kan zeggen, ho, ja, stop maar, corner voor de tegenstander.
2: Ja, zo, kijk, zo makkelijk als jij het nu zegt, zo makkelijk is het dus in de praktijk niet. Want Koeman uitleg is dan weer, ja, er stond iemand voor. En als er iemand op minder dan 9 meter staat, kan ik die trap niet nemen. Maar toen begon de scheidsrechter al te tellen.
15: Ja.
2: Ik denk dat er weer heel veel taken bijgekomen zijn bij de scheidsrechters. En dat het er allemaal niet makkelijker op maakt. Kijk, de weeffout zit hem in de manier waarop het spelletje benaderen, volgens mij. Want dat spel voetbal is ooit uitgevonden door heren die van het rugby af wilden. Die wilden een spel met weinig regels, want we zijn gentlemen en we lossen het onderling wel op. Ja. En achter die feiten loopt de voetballerij als hele leven lang aan. Want we zijn geen gentlemen. En als we een gaatje zien, als we vals kunnen spelen, dan gaat zelfs de vader van zijn kind winnen met een spelletje Halma. Ja. Dus dat zit in de mens, dat vals spelen. Dus we hebben elke keer weer nieuwe regeltjes en een nieuw regeltje erbij om het allemaal maar dicht te timmeren. Zodat we uiteindelijk dan dat spel zo eerlijk mogelijk kunnen spelen. Maar het zit in de mens om vals te spelen.
15: Ja.
2: En alle druk.
15: Nou ja, dat zeg je nou, maar je begint net zelf over rugby. Dat is nou net weer een sport waarbij het wel goed gaat. Dat wordt altijd een soort tegenargument gebruikt.
2: Nee, maar ga maar eens rugby spelen zonder regels, dan vallen de dooien. Dus ze moeten daar wel die regels strak houden. En daar is ook geen discussie mogelijk.
15: Ja.
2: Want die regels zijn ook niet grijs. Kijk, het grijze gebied bij het voetbal, dat was uiteindelijk in eerste instantie de charme. Wij zijn heren. De eerste 10 jaar was er ook geen scheidsrechter bij het voetbal.
15: Nee.
2: Maar alleen wat met een vlaggetje aan de zijkant.
15: Een spelbegeleider.
2: Spelbegeleider. Maar de mens kan dat niet aan. En elk jaar weer, na elk seizoen wordt er weer geëvalueerd. We moeten weer wat een regeltje erbij verzinnen. Nu weer dat geen tijd, dat tijdrekken niet.
15: Ja.
2: Dus een scheidsrechter moet nu ook een dokter zijn. Die gaat beoordelen op het veld of een speler al dan niet aan het simuleren is.
15: Ja.
2: En ja, dat moet de scheidsrechter helemaal niet hoeven te doen.
28: Mag je daar wat over vragen? Heb je nou het gevoel dat over de loop der jaren dat het is toegenomen? De agressie?
2: Maar dat zit in de hele maatschappij. Dat staat al helemaal. Niemand accepteert meer iets van elkaar.
28: Zo is het.
2: Dat vind je in de voetballerij. Tienvoudige vind je terug wat er in de maatschappij gebeurt. Accepteer ik niks meer. Er zijn teams, moet je maar eens opletten. Er zijn spelbegeleiders die zodra het eerste fluitsignaal geklonken heeft, al naar de vierde man lopen als hij er is.
15: Mm-hmm. Ja, maar Leo, nu even jij als mediamens. Hè, want je bent dus perschef bij Telstar. Je bent voetbalcommentator. Je bent presentator. Je zit aan talkshowtafels. Er is ook wel kritiek op de rol van de media. En dat komt dan ook vanuit die scheidsrechters wel. Onder andere Björn Kuipers, oud-topscheidsrechter, zegt dat ook. Die zegt, ja, beslissingen worden nog oeverloos nabesproken in talkshows. Je hebt de sociale media. Het is gekmakend en het gaat nog maar dagen door. En het wordt ook nog eens een keer persoonlijk heel erg vaak. Snap jij die kritiek?
2: Ja, ben ik helemaal met je eens. Want dat nazeiken over of het al dan niet een lichte of een zware overtreding was, laat dat. Gisteren was er bij Sparta weer een duwtje in de rug. Ja, en al dus omgeven ze geen penalty. En dat is het grijze gebied van voetbal. Accepteren, accepteren, accepteren. Daar zit hem de crux. We accepteren niks meer.
15: Mm-hmm. Ja. Ik heb begrepen dat jij straks een gesprek hebt met Raymond van Meenen, manager scheidsrechterzaken bij de KNVB.
2: Ja, want die moet even goed naar me luisteren. Want er waren een heleboel dingen die helemaal niet goed gingen bij NEC Telstar. We hebben dan wel gewonnen.
15: Nee hoor. Ja, ik wou net zeggen, niet meer zeuren nu. maar wat staat bovenaan je lijstje? Wat wil je als eerste met hem bespreken? Ik heb hem nu zometeen ook aan de lijn.
2: Maar dat wel in een vriendelijke manier. Met die Gerard Alders, voetballertje bij ons bij Telstar, die kreeg een bal op zijn hoofd afgelopen zaterdag. En die was even een beetje groot, maar stond er weer snel op. Die moest dus naar de kant en die moest daar een minuut staan te wachten.
15: Oh ja.
2: Dat is omdat er dan ook tegenwoordig, of in het verleden, ook veel gesimuleerd wordt met blessures.
15: Nou, dan kan die toch mooi een minuutje even bijkomen. Dat is toch fijn?
2: Ja, zou je zeggen, ja. Maar een scheidsrechter moet dus gaan beoordelen of iets gesimuleerd is of niet.
15: Oh ja, precies. Ja.
2: Dat moet de scheidsrechter helemaal niet hoeven te doen.
15: Nee, goed, ga ik even voorleggen. Leo Driessen, dank je wel. En veel succes dit seizoen. Raymond van Meenen, daar is hij dan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
15: Manager scheidsrechterzaken bij de KNVB. Meegeluisterd met Leo Driessen net. En het geval dat minuutje moeten wachten.
3: Ja, ik kijk nu al uit naar het gesprek vanmiddag. Maar om daar gelijk op te reageren, dat zien wij natuurlijk ook. Kijk, het zijn nieuwe regels die wij interpreteren op basis van de tekst die wij ook voorgelegd krijgen. En dan kom je dit soort situaties in de praktijk tegen. En ik moet eerlijk zeggen dat ook wij daarvan zeggen, is dat nou helemaal rechtvaardig als je een jongen dan een minuut naar de kant moet gaan? Wij gaan het uitgebreid evalueren. En mogelijk dat we daar nog snel met een aanpassing komen.
15: Oké, dus dat zal nog kunnen worden bijgesteld wel. Ja, die flexibiliteit is er ook terwijl het seizoen al begonnen is. Dat kan.
3: Ja. Ja, die flexibiliteit is er zeker.
15: Ja, oké. Nederlandse scheidsrechters moeten wat strenger gaan worden in het komende seizoen. Dat zei u na afloop van het afgelopen seizoen. Wat verwacht u precies?
3: Nou, met name als het gaat om, daar werd net al ook iets over gezegd, over het protesteren tegen genomen beslissingen. Ja. Kijk, als je in een primaire reactie zegt, ik ben het niet mee eens, en je laat het en je gaat door met voetballen, dan vinden ook onze scheidsrechters dat prima. Die kunnen daar prima mee omgaan. Maar als je met elkaar op een scheidsrechter afrent, met uitgebreide wegwerpgebaren, een scheidsrechter bekritiseert en daarmee zijn gezag aantast, dan vinden wij dat we daartegen moeten optreden. Niet alleen omdat we het niet willen, maar ook omdat wij een voorbeeld zijn voor amateur- en jeugdvoetbal. Dus we hebben echt met elkaar afgesproken, daar willen we vanaf en daar moeten we, net als Europa, gewoon paal en perk aan stellen.
15: Maar die regel was er al, toch? Die is eigenlijk gewoon niet goed genoeg nageleefd het vorige seizoen?
3: Dat klopt, want vanaf Euro 2024 is met name de UEFA en ook de KNVB gezegd, daar willen we tegen optreden. Dat hebben we vorig jaar ook met elkaar afgesproken. Maar als we naar onze analyse kijken, dan zien we toch nog wel wat voorbeelden dat sommige van onze scheidsrechters iets te coulant zijn omgegaan met die protesten. Dat hebben we nu vorige week met elkaar afgesproken. Als wij het geaccepteerd willen krijgen, dan moeten we daar consequenter naar handelen.
15: Ja. Worden die scheidsrechters niet een beetje, hoe zeg je dat, overgeïnstrueerd op dit moment? Ik bedoel, het is heel veel, het wordt steeds meer ook. Ze moeten steeds strenger zijn.
3: Dat horen we, dat geluid kennen we wel. Dat is niet helemaal zo. Kijk, die regels, er zijn maar 17 regels, dus dat maakt het op zich allemaal wel eenvoudig. Maar het gaat erom dat wij natuurlijk wel afspraken met elkaar willen maken om het zo uniform mogelijk te kunnen doen. Dat is een utopie om het helemaal 100% te benaderen. Maar het is niet zo dat wij ze vol stoppen met instructies. Het is juist zo dat ze van ons de ruimte krijgen om die speugels op het veld toe te passen, op basis van die 17 regels die er zijn. Maar we zullen wat aandachtspunten moeten neerzetten, zoals over die protesten, om het wel uniformiteit te betrachten. Want anders gaat het alle kanten op.
15: Ja, dat moet dus gewoon strakker eigenlijk. Ondanks de inzet van de VAR zijn er afgelopen seizoen 21 foute beslissingen genomen door scheidsrechters in de Eredivisie. Toen dacht ik, dat cijfer maakte u zelf bekend, ook na afloop van het afgelopen seizoen. Toen dacht ik, dat is eigenlijk toch helemaal niet zoveel.
3: Nee, ik zou het namelijk willen omdraaien. Dankzij de inzet van de VAR hebben wij een stuk of 85 fouten weten te voorkomen. Dus het is maar net welke kop je gebruikt. En we hebben daarmee van de 120 fouten die gemiddeld per seizoen, en dan heb ik het over fouten die ertoe doen, hè, strafschoppen, rode kaarten, doelpunten onterecht of terecht toegekend. Juist hebben we daarmee door die VAR hebben we dat weten te voorkomen. En dan blijft, en dat is het mooie, dat zei Leo net ook, kijk, voetbal is een spel van fouten. De speurgers geven interpretatiemogelijkheden. Dan blijft het dus logisch dat je uiteindelijk toch wel op een aantal fouten uitkomt. Maar juist heel positief, wat ons betreft, is dat wij er een stuk of 80 tot 85 hebben weten te voorkomen.
15: Ja, goed, nou is, we hebben het over druk vanochtend. Hoe ziet de mentale begeleiding er eigenlijk uit van de KNVB? Die scheidsrechters?
3: Ja, wij besteden daar veel aandacht aan. Want het is niet zo. Het is niet alleen dat wij bezig zijn met technische begeleiding. Hè, dus hoe fluit je en wat beoordeel je qua overtreding. Maar we kijken vooral naar de analyse van wedstrijden. Hoe ga je om met kritiek? Hoe ga je om met weerstand? Hoe ga je om met juist positieve situaties? De ene scheidsrechter heeft na een moeilijke wedstrijd misschien wel behoefte aan een scherpe inhoudelijke analyse. Een ander heeft even wat meer tijd nodig. We maken er echt maatwerk van. Maar we begeleiden ze vooral in hoe ga je nou om met het presteren onder druk, omdat die sportieve en financiële belangen in het betaald voetbal vele malen groter zijn in het amateurvoetbal. Ja. Hoe neem je nou die 200 tot 250 beslissingen zonder dat je elke keer maar nadenkt over de gevolgen, over de situatie die daarna volgt. Je neemt gewoon prima de beslissing die je op dat moment vindt dat je moet nemen.
15: Ja. En, wat is dan het sleutelwoord daarbij?
3: Sleutelwoord is dat je niet nadenkt over gevolgen van de beslissing, maar gewoon beslist. Dus je neemt waar, je interpreteert de beslist. Dat gaat in een fractie van een seconde. Dat zie je op het veld en daar handel je naar. En zolang je dat doet, zonder erover na te denken, oh, als ik nu een penalty geef, dan krijg ik misschien wel kritiek. Of als ik nu dit doe, dan dat. Dan ga je eigenlijk al de fout in. Dus minder nadenken en meer doen is ons advies.
15: Oké, hartelijk dank. Raymond van Meenen, manager scheidsrechterzaken bij de KNVB. Jara van Gent, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
15: We zijn nu eigenlijk een beetje op het mentale gebied terechtgekomen. U bent sportpsycholoog. De druk op voetballers, die kennen we wel. Wat maakt dat scheidsrechters dat ook ervaren? Zijn dat inderdaad die belangen, financieel en sportief, die we net horen ook van Raymond van Meenen?
4: Ja, dat speelt natuurlijk een hele grote rol. Dat de belangen enorm zijn. En dat je het als scheidsrechter eigenlijk bijna nooit goed kan doen. Er wordt een soort perfectie verwacht, wat we net ook al hoorden. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Er zullen altijd fouten gemaakt worden. Maar ja, die kunnen best wel grote gevolgen hebben.
15: Het is vooral dus volgens mij dat imperfectie wordt niet geaccepteerd. Dat is het eigenlijk misschien meer.
4: Ja, precies. Terwijl we natuurlijk eigenlijk allemaal weten dat dat onmogelijk is. Ja. om geen fouten te maken. Ja.
15: Wat is nou eigenlijk, wat zou nou verstandig zijn om die scheidsrechters, als je die begeleidt mentaal, hè, en als je ze mentaal fit wil hebben, waar werk je dan vooral aan?
4: Nou, wat we net hoorden, is vooral beslissingen nemen in het moment. Dat is denk ik een heel belangrijke. En ook goed voorbereid zijn. Dus van tevoren al verschillende scenario's bijvoorbeeld doornemen. Wat zou er kunnen gebeuren en hoe wil ik daarop reageren? In plaats van dat je overvalt. Mm-hmm. Je kan bijvoorbeeld visualisatie inzetten. Een techniek om van tevoren al verschillende scenario's in gedachten door te nemen. Te bedenken hoe je daarop wil reageren. Ook natuurlijk als er onvrede is van spelers of coaches. Van hoe ga ik daar op een goede manier mee om? Zonder dat ik daar heel erg in mijn hoofd bezig blijf. Dat split second beslissingen moeten nemen. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke vaardigheid die je ook kan trainen. Dus hoe hou ik mijn aandacht bij het spel, bij de bal, bij de beslissingen die ik moet nemen? En hoe kan ik ook weer dingen van me afschudden? Want ja, je weet dat tijdens een wedstrijd er ook momenten zullen komen dat je achteraf denkt, oeh, dat was niet de allerbeste keuze. Maar hoe kan je dat zo snel mogelijk weer loslaten en weer door en met je aandacht bij de bal zijn?
15: Ja, hartelijk dank, Jara van Gent. Wijze woorden. Femke Kummelt, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
15: Een jonge scheidsrechter van 20 zo'n beetje ben je toch ongeveer?
0: Ja, dat klopt inderdaad.
15: Je bent nu 3 jaar scheidsrechter. Je bent actief bij de tweede klasse senioren, begrijp ik. Als je dit nou allemaal hoort voorbij komen, denk je dan niet van waar ben ik aan begonnen? Is het eigenlijk wel leuk?
0: Ja, zeker. Het is een prachtige hobby. Ik doe het ook eigenlijk met heel veel plezier. En ik stap eigenlijk altijd met een glimlach van het veld op. En ik begin altijd met plezier aan de wedstrijd.
15: Ja, en lukt het je? Want er gebeurt natuurlijk altijd wat in wedstrijden, toch?
0: Zeker. Er gebeurt altijd wel wat.
15: Altijd discussie. En lukt het je om kritiek die je dan, of wat je naar je hoofd geslingerd krijgt, om dat van je af te laten glijden?
0: Ja. Zo goed als. En ik ben ook aangesloten bij de scheidsrechtsvereniging. En altijd op dinsdagavond hebben wij altijd veldtraining. En dan kunnen wij altijd nog wel even met elkaar in gesprek gaan om dat eigenlijk eventjes om te overleggen.
15: Ja, wat is het grootste leerpunt voor jouzelf geweest de afgelopen 3 jaar? Hoe heb je je ontwikkeld? En dat bedoel ik niet in brede zin, maar wat is echt iets waarvan je denkt, ja, dat doe ik nu anders dan 2 jaar geleden bijvoorbeeld?
0: Goede vraag. Ik ben natuurlijk als vrouwelijke scheidsrechter word je heel snel onderschat. Dus ik ben altijd wel heel wel in zelfvertrouwen heel erg omhoog gegaan. Mm-hmm. En altijd wel wat zekerder geworden op het veld. Ook meer om bevestiging of beslissing te maken. Dus ja.
28: Ik wil je graag wel een compliment geven. Want wat mij opvalt, en misschien heb je daar een idee bij. We horen net van de stijgende agressie. We horen dat er prominente scheidsrechters stoppen. En we hebben het over hoe de scheidsrechter daarmee om moet gaan. Terwijl moeten we niet ook het gesprek hebben over de andere kant? Dit is een soort victim blaming eigenlijk.
15: Lijkt me vrij logisch natuurlijk. Maar dat was eigenlijk al een soort van vanzelfsprekendheid misschien wel. Maar dat is dus in de praktijk niet zo. Nee. Heb jij die behoefte, Femke? Dat er ook wordt gekeken naar mensengedrag die gewoon is?
0: Zeker. Ja. Er heeft natuurlijk ook wel heel vaak heel veel fanatiek, heel veel sportiviteit. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand te veel doorgaat in het fanatisme. Dat het gewoon ook de andere kant op kan gaan in agressie.
15: Ja. Nou ben jij nog jong, wel 3 jaar ervaring, dus niet helemaal meer blanco. We hebben een scheidsrechter met veel ervaring internationaal ook aan de lijn. Mariska Overtoom, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
15: Jij staat op het grote toneel. 16 jaar actief ben je, ook internationaal.
5: Ja, niet 16 jaar internationaal hoor.
15: Nee, oké, maar wel 16 jaar actief. Waar haal jij de grootste voldoening uit als het gaat om scheidsrechteren? Is dat een werkwoord?
5: Ik denk toch aan het einde van de wedstrijd dat je dan weer handjes krijgt van spelers.
15: Ja.
5: Maar ook vooral uit mijn eigen beslissingen. Dat ik zelf denk dat ik een goede wedstrijd heb neergezet.
15: Ja.
5: Want ik ben best wel kritisch op mezelf.
15: Mm-hmm.
5: Maar als ik dan aan het einde van onderaan de streep toch weer denk van nou, het is echt wel goed gegaan. Dan kan ik wel met een goed gevoel het veld aflopen.
15: Ja, nou hoorden we net van Femke, die 20 jaar is, dat ze wat steviger is geworden. Hè? Wat onafhankelijker mm-hmm. eigenlijk, omdat ze gewoon mm-hmm. wat meer ervaring heeft. Wat zou jij haar nog verder adviseren?
5: Nou, blijf vooral doorgaan. En blijf er inderdaad positief in staan. Want heel vaak degenen die de grootste mond hebben op het veld, die hebben het zelf nog nooit meegemaakt. Hoe het is om scheidsrechter te zijn en wat de regels precies inhouden. Dus hou moed.
15: Ja. En waar zit wat jou betreft de druk in die je voelt?
5: Nou, voornamelijk bij mij meer om wat er op het spel staat. Dus stel dat ik een voorronde Champions League moet fluiten, dan is dat wel anders dan als ik bij de mannen derde klasse rondloop bij een competitiewedstrijd.
15: Ja, toch de belangen en ook de media-aandacht misschien dan wel. Die er toch ook precies. Bij komt kijken. Ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja.
5: Ja.
15: Dankjewel Mariska Overtoom en dankjewel ook Femke Kummelt. En ik wens jullie allebei nog verder een hele mooie scheidsrechterscarrière. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling. De druk op voetbalscheidsrechters is te groot. Discussie gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Rob van der Wulp schrijft daar: oneens, ik kijk pas zo'n 50 jaar voetbal, maar de druk op scheidsrechters is in periodes veel ernstiger geweest. De hi-ha-honden, ... had het altijd gedaan. Als u nog geen lid bent, kunt u meepraten. Moet u zich even aanmelden via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos. En ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
16: NPO Radio 1. 10 uur.
11: Johan de Zwart.
15: De hitte- en droogterecords stapelen zich op, maar maakt dat nog wel indruk? Zouden we in de nieuwsberichten niet wat meer op de trom moeten slaan en alarmistischer moeten doen? Of zijn nieuwsberichten daar gewoon niet voor? Nu het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
12: In de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 12 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten tientallen mensen gewond, zeggen de Russische autoriteiten. Aangeschoven is buitenlandredacteur Katrien Straatman. Ja, wat weten we nu over deze aanval?
13: Nou, volgens de lokale autoriteiten ging het om een massale droneaanval op dit stadje, of middelgrote stad Nizhny-Kamsk. Dit is ongeveer 1200 kilometer ten oosten van de Oekraïnse grens, dus een heel eind Rusland in, ook ver achter Moskou. Nou, de autoriteiten zeggen dat er ook 500 drones zijn onderschept alleen al, dus dat geeft wel een idee hoe massaal het ook was. Het is nog niet bekend of die slachtoffers, dus 12 doden en tientallen, dus 39 zijn de getallen nu gewonden, of dat burgers zijn of militairen of anderszins. Maar ja, er zijn niet eerder, kan ik mij herinneren, zoveel slachtoffers in één keer bij een Oekraïense aanval op Rusland, in deze oorlog althans, gevallen, als dus de berichten kloppen.
12: Ja, niet een hele grote stad, dus Nizhny-Kamsk. Maar waarom specifiek deze plek doelwit?
13: Nou, het is wel een stad die de olieraffinaderij centraal heeft staan met verschillende verwerkingen, fabrieken. En dat is natuurlijk niet voor niks. Oekraïne doet dat al veel langer, aanvallen op de olieindustrie, om zo dus de brandstoftekorten te veroorzaken, zodat de Russen het aan de pomp ook merken. Want die is gewoon vaak leeg, staan vaak in de rijen, is vaak geen benzine. En dat veroorzaakt ook onrust natuurlijk en onvrede in Rusland.
12: Ja, en diep in Rusland zei je al dat het ligt ver van het front. Wat zegt het dat de Oekraïne daar zo'n aanval uitvoert?
13: Ja, dat ze dus steeds verder kunnen komen met die lange afstandsdrones. En dat ook doen, dus steeds brutaler worden in een gebruik maken van wat ze hebben.
12: Hebben Oekraïne en Rusland ook al gereageerd op deze aanval?
13: Rusland nog niet, behalve dan die bevestiging dat die aanval er was en dat er dus drones zijn onderschept. Oekraïne vanochtend heeft er niks over gezegd, maar president Zelensky heeft gisteren al wel voorafgaand aan deze aanval gezegd dat ze alleen maar Russische aanvallen beantwoorden op Oekraïne. Hij zegt: op iedere Russische aanval op ons land zullen wij een antwoord hebben. Nou, vannacht was er ook weer een Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv. Dat zou op een woonwijk zijn geweest. En daarbij zouden 5 doden zijn gevallen.
12: Katrien Straatman, dankjewel. Er worden nog 2 mensen verdacht in een grafroofzaak in Den Haag. Een grafdelver van 60 werd al verdacht van het stelen van sieraden en gouden vullingen van overledenen. En bij het doorverkopen van die spullen bij een goudhandel kreeg hij waarschijnlijk hulp van 2 collega's. Voor de 3de keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilatesstudio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Er zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Een vrouw van 80 is tijdens een evacuatie om het leven gekomen. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. En het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal. Omdat er amper meer regen is gevallen, loopt de Rijn nu min of meer leeg. Maar de komende dagen blijft het nog droog, zegt deze hydrometeoroloog.
6: Dus mijn vermoeden is dat ze in de komende 2 weken de afvoer en daarmee de waterstand verder af zal nemen. Ja, en ook daarna zou het nog wel eens een paar weken en misschien wel maanden kunnen duren voordat we weer op normale niveaus terug zijn. Dat duurt gewoon ontzettend lang voordat die Rijn weer is aangevuld en weer op normale natheid is, zeg maar.
12: De afgelopen 2 maanden was het in West-Europa ook extreem heet. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En dat is het hoogste ooit gemeten. Ook het zeewater is hier warmer dan normaal en het heeft volgens het KNMI grote gevolgen.
14: Het belangrijkste gevolg is dat die warme toplaag van de oceaan, dat is een soort deksel, waardoor koud, zuurstofrijk water uit de wat diepere lagen, dat die heel moeilijk aan het oppervlak kan komen. Dus wat je ziet is eigenlijk een beetje in toenemende mate, ja, men noemt het ook wel een beetje doodwater, waar weinig voedsel zit. Dus dat heeft ook invloed op het leven, in met name die bovenste paar honderd meter van de oceaan.
12: De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Niet alleen meer in Zuid-Europa, maar ook steeds meer naar het noorden. De Algra-brug tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Rijkswaterstaat vertelt waar je als reiziger rekening mee moet houden.
17: Een omrijdtijd is fors. Het is omrijden over Gouda. En dan heb je ook nog eens een keer te maken met vertragingstijd. Dus ja, die kunnen oplopen tot meer dan een uur.
12: Rijkswaterstaat roept mensen daarom op om thuis te werken, met de fiets of met het openbaar vervoer te gaan. Deze vrouw nam het advies ter harte.
18: Nu ga ik met de fiets op de waterbus. En dan bij het Rivium fiets ik verder naar de auto die daar klaar staat. Ik vind dat er beter gecommuniceerd had kunnen worden.
12: Voor mensen uit de Krimpenerwaard is de Algra-brug de enige verbinding met de regio Rotterdam. Het weer. In het noorden valt er nog wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
24: Geeft ruimte.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
31: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV.
11: Carl-Johan de Zwart.
16: Spraakmakers.
11: Met nu het Mediaforum.
32: De Pride in Amsterdam is dit weekend afgerond en de NOS had er ruim aandacht voor met een speciaal programma. De Tour de France voor vrouwen kende dit weekend een spannende ontknoping. En waarom true crime voor de een genre is om niet te versmaden en voor de ander heel eng. Dat hoort u van onze forumleden. Roos Slikker is schrijver en columnist bij Trouw. Amber Witsnitzer is journalist en columnist bij NRC. En spraakmaker is Jelle Postma, oud-AIVD'er en directeur van Justice for Prosperity. kunt de afgelopen weken geen krant openslaan zonder dat het erover gaat. Europa is kurkdroog aan het worden. Ook vanochtend waren er weer veel nieuwsberichten over. U hoorde het net ook nog in het nieuws. Door klimaatverandering blijven de berichten maar komen over bosbranden, gesneuvelde hitterecords, dijken die gevaar lopen. En het was alleen het afgelopen weekend nog maar. Zijn we al droogtemoe? En wat is de impact van deze onophoudelijke stroom aan klimaatnieuws? Roos, jij begint het langzaam al wel te snappen, geloof ik, hè, dat het droog is in Europa.
0: Ik heb het meegekregen. Ja, nee, ik heb het niet gemist. Nee, ja, het akelige met dit soort verhalen is, ze zijn heel belangrijk. En toch word je ook een beetje, werd ik een beetje droog te moe. Ik dacht, ja, het is droog. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk als journalisten niet stoppen met dit vertellen, want er is gewoon iets heel heftigs aan de hand.
32: Ja, ja. Maar sla je ze ook over? Ik bedoel, kijk je er oppervlakkig naar en denk je, oké, okay, ja, nou weet ik.
0: Probeer alles wat te lezen, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het iets sneller gaat dan in het begin.
32: Mm-hmm. Ja. Amber, hoe zit het bij jou?
1: Ja, dat herken ik wel. Dus allebei. Ik vind het heel belangrijk dat we erover blijven schrijven. Maar ja, in alle eerlijkheid, ik lees ook heel vaak een kop. En dan denk ik ook, volgens mij weet ik de strekking. Terwijl het is lang niet altijd zo.
0: Nee.
1: Maar ja, als je eenmaal heel veel van die berichten hebt gelezen, dan denk ik wel, dit is een gesprek dat we hier vaker hebben gevoerd, maar is het heel menselijk als er een soort van gewenning optreedt.
32: Ja, gewenning die misschien niet heel handig is.
1: Zeker niet, want het hoort niet normaal te zijn. Er is veel aan de hand, maar het is wel iets wat vanzelf gebeurt.
32: Ja. Jelle Posma van Justice for Prosperity, ook erg bezig, hè, met die klimaatberichten, toch?
2: Nou, wij in toenemende mate, en dat heeft er vooral mee te maken.
32: Maar op een ander niveau dan het weer, zeg maar even, of de fysieke.
2: Ja, wij kijken altijd vooruit als organisatie. En we proberen altijd zo vroeg mogelijk te waarschuwen voor mogelijke polarisatie en onrust in de maatschappij. En dit is wel iets wat we zien aankomen.
32: Hoe dan?
2: Het is een complex dossier. En ik heb het dan niet over hoe warm het is.
32: Exact. Het weer, zeg maar even, of de fysieke.
2: Ja, wij kijken altijd vooruit als organisatie. En we proberen altijd zo vroeg mogelijk te waarschuwen voor mogelijke polarisatie en onrust in de maatschappij. En dit is wel iets wat we zien aankomen.
32: Hoe dan?
2: Het is een complex dossier. En ik heb het dan niet over hoe warm het is en welke records. Ik heb het ook niet over.

0: die het water nodig hebben. Wij als mens natuurlijk, maar ook de tuinbouw, de datacenters, laten we die vooral ook niet vergeten. En als dit zo doorgaat, dan krijgen we steeds meer behoefte en steeds minder aanbod. En we krijgen ook nog eens een keer verkiezingen straks, begin volgend jaar, waar de waterschappen natuurlijk een hele belangrijke rol spelen. Hm. Nou, iets wat een technisch dossier is...
1: Lijkt.
0: Nou, ja. Dat is het ook wel, want je hebt iets met dijken en je hebt iets met scheepvaart en de Rijn en irrigatie. Het kent vele facetten. Nou, we kennen van de stikstof een complex dossier met hele grote belangen. Dat kan zomaar behoorlijk gepolitiseerd worden. En ja, dan is het makkelijk om op basis daarvan stemmen te winnen.
1: Ja, dus klimaat wordt een groot thema bij de volgende verkiezingen, denk je?
0: Nou ja, dat zou kunnen. Als vroeg signaleerder heb je altijd het risico dat als je je werk goed doet, dat je ongelijk had. Dus ik hoop ook dat we dit keer ongelijk krijgen.
1: Ja, want even over de berichtgeving erover. Hè? Die is die is er. Die is er veel ook, vooral in deze zomer. Maar dat is ook logisch, hè? Behalve dat het zomernieuws is. Is het ook inderdaad droog en heet? En we zien het allemaal om ons heen ook. Ik bedoel, ik laat de hond uit en ik kijk soms om me heen en ik denk, best heftig eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: Droog en door.
0: Maar de berichtgeving is vrij plat, eendimensionaal.
1: Ja, daar wil ik
0: gaat
1: naartoe.
0: Over hoe hoog staat de temperatuur. Ja. En hoe zien de verscheurde rivierbodems eruit als die droog komen te vallen.
1: Minder water in de Rijn.
0: Minder water in de Rijn.
1: Sinds 1947.
0: Scheepvaart horen we dan als enige nog wel eens voorbij komen.
2: En wat mis je?
0: Wat ik mis is dat we nu alvast vooruitlopend op allerlei spookverhalen die misschien straks de ronde gaan, alvast de mensen gaan bijbrengen hoe het wel in elkaar zit. Want in het Engels, vergeef me voor die term, pre-bunken werkt wel, debunken is vrij kansloos. Dus achteraf zeggen dat het onzin was, werkt niet. Mm. Maar vooraf de mensen kritisch denkvermogen bijbrengen en ja, toch een beetje opvoeden. Hoe werkt het nou?
1: Dat is een taak voor de media eigenlijk.
0: Dat is een taak voor de media.
1: Maar op wat voor manier zou je dan dat nieuws moeten brengen, waardoor dat effect sorteert? Zeg maar.
0: Nu al uit gaan leggen dat je inderdaad verschillende afnemers hebt met verschillende belangen en die allemaal zichzelf natuurlijk op nummer 1 zetten. En dat is ook logisch, want je komt altijd voor je eigen belang op. Maar alvast aan de mensen gaan uitleggen dat er zo'n breed palet is aan verschillende afnemers die allemaal hun belang en behoefte hebben. Ja. Dat is in ieder geval stap 1. Daar is de waterschappen, die hebben daar natuurlijk een belangrijke rol ook in. En die gaan het straks lastig krijgen. Denk ik.
1: Het is eigenlijk een beetje te oppervlakkig op dit moment.
0: Het is te oppervlakkig en daarover gesproken. Daar heb je ook nog eens een keer, is het oppervlaktewater of is het inderdaad diepgelegen water? Ja. Dat zijn allemaal technische dingen. De een is drinkwater en de andere hebben we nodig voor irrigatie bijvoorbeeld. Ja, heel complex. Dus begin nu alvast met uitleggen.
1: Gaat dat dan ook een beetje richting het wijzend vingertje?
0: Ja, die kans.
1: Moeten we dat niet schuwen misschien?
0: Nou, het wijzend vingertje, dan denk ik meteen aan de buurvrouw die wel sproeit. En ik, keurige burger, doe het niet. En dan kijken we op elkaar neer. Maar ik denk dat is nog maar het begin. Mogelijk, hè. Ik wil geen onrust stoken. Maar dit zou zomaar eens inderdaad richting de verkiezingen een stevig polariserend thema kunnen worden.
2: Maar je noemde het volgens mij de term spookverhalen. Maar ik heb nog steeds niet helemaal een beeld bij wat je daar precies mee bedoelt. Wat voor verhalen denk je dan dat de ronde gaan doen?
0: Nou, als ik de parallel mag trekken met de stikstof, het stikstofdossier of een ander schaarste dossier, denk aan de huizencrisis, dan is het vrij makkelijk om een groep te pakken die geslachtofferd wordt. En daar moeten we voor opkomen. In dit geval bijvoorbeeld de boeren. We hebben gezien dat met Farmers Defence Force, die kunnen zich heel goed verenigen en ook stevige acties neerzetten. Nou, en dan hebben we de tuinbouw erbij, dan hebben we de datacenters. Ik denk niet dat de directeur van een Google datacenter naar het Malieveld gaat met een trekker.
2: Nee.
0: Maar de belangen zijn enorm.
2: En die vinden misschien een andere manier om.
0: Die hebben misschien een andere manier. Denk bijvoorbeeld aan druk vanuit de ambassade in Wassenaar van Amerika, die opkomt voor de big tech. Ah, ja. Het kent vele dimensies.
2: Ja, nee, dan snap ik het nu beter.
1: Ja, nou, is het ook een taak, maar misschien wel iets wat voor columnisten juist bij uitstek geschikt is? Roos?
3: Ja, kan.
1: Daar kun je kleur in bekennen. Ja, kan, maar ik zie niet een enorm enthousiasme bij je.
3: Nou, ja, maar dan zou ik er veel meer van moeten weten. Ja. Dat is het probleem. Het is ook, je kunt wel zeggen, ik ben niet zo'n columnist die voortdurend roept, wat vindt Roos Slikker er toch allemaal weer van?
1: Nee, maar je kijkt wel naar de samenleving en jij kijkt ook naar gedrag van mensen. En
3: ja,
1: daar
3: ik kijk wel naar gedrag van mensen inderdaad. Maar ik vind het wel, maar ik bedoel, ik zou jou nu nog 100 vragen willen stellen. Ga ik niet doen, ik ga niet op jouw stoel zitten. Maar pas dan is er voor mij reden om een column te schrijven. Het is nu niet.

0: Dat ik denk, jongen, jongen. En wist u al, we hebben weer een record gebroken. Dat lijkt me niet echt de beste koop.
1: Ja, en je zegt ook kleur bekennen. Maar ik denk ook dat het heel erg waardevol is om. En dat kan je ook doen als columnist. Zonder dat je dan zelf heel erg aanwezig bent met je eigen mening. Maar wat ik net ook naast me hoor. Die mediadynamiek eromheen. Die kan worden gecreëerd door belanghebbende partijen.
0: Ja, dat zou ik hem veel interessanter
1: ontleiden in een column.
2: Die kun je laten zien natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Ja. Goed, we gaan het hier ongetwijfeld nog vaak over hebben. En dat is misschien ook maar goed. Gaan jullie mediamomenten. Jouw mediamoment, Amber, is de NOS-uitzending over het regenboog-evenement van het jaar. De afsluiting van de World Pride afgelopen zaterdag.
3: Waarom wilde je hier zijn vandaag?
4: Nou, omdat ik het heel belangrijk vind om te laten zien wie we zijn. Dat je mag zijn wie je bent.
5: We have to fight and we have to yell for our rights. To fight for the right to be who we are. To love who we want.
6: Was het niet voor alle haters, dan hadden de Prides nooit plaatsgevonden. Dus in feite, deze Pride hebben we aan hun te danken.
2: Je hebt genoten, begreep ik.
1: Ja, ik vond het echt een hele mooie uitzending. Ja.
2: Waar zat hem dat in?
1: Omdat zowel het vieren als het protestaspect er allebei heel sterk in zat. Dus je merkte ook dat de presentatoren heel erg aan het schakelen waren tussen... we gaan nu weer een stukje laten zien van hoe mooi het is dat we hier samen zijn gekomen... met zoveel mensen over de hele wereld om te vieren dat we mogen zijn wie we zijn.
2: Ja.
1: Maar ook het proteststuk, dat het niet zo vanzelfsprekend is... dat je dat ook echt kunt doen.
2: Ja.
1: In sommige plekken in het buitenland... waar het nog steeds op heel veel manieren niet eens legaal is... en je wordt gediscrimineerd. Maar hier ook, als er nog steeds heel veel discriminatie plaatsvindt. Dus het was een hele...
2: Die balans
1: alles,
2: was heel goed.
1: Ja, alles zat erin. Het was gewoon een hele eerlijke en mooie uitzending, vond ik. Ik vond het goed dat ze daar aandacht aan hebben besteed op die manier.
2: Ja, uitzending werd gemaakt door onder andere presentator Winfried Baaiens, Anne Fleur Schipper, verslaggever Jeroen Gortworst. Merkte je dat tijdens het kijken?
1: Ja, dat denk ik wel. Winfried Baaiens heeft ook een hele mooie podcast gemaakt over de vormen van Pride in Nederland. En ook het verzetaspect erin en het vieren. Dus ik denk dat het zeker dan ook iets toevoegt om het te laten presenteren door iemand die er op die manier al veel verstand van heeft en veel bij voelt.
2: Mm-hmm, ja.
1: Luister
2: Anita, toch? Heet die podcast? Ja, precies. Ja. Roos, het was in jouw stad. Krijg jij daar altijd veel van mee? Ik bedoel, is dat iets waar je ook rijkhalsig naar uitkijkt?
0: Ja, wel. Ik was op vakantie nu. Dus ik ben echt net terug. Dus ik heb er dit jaar eigenlijk het minst van meegekregen. Maar het is aan mijn stad. En bij mij in de. Ik woon in een winkelstraat in de Jordaan. En daar hangen dus ook heel veel bordjes met regenboogvlaggen. En iedereen is hier welkom. En welke letter je ook vertegenwoordigt. Of hoeveelheid letters, whatever. En dat is fantastisch. Ik word daar altijd heel blij van.
1: Ja, mag ik nou nog één ding aan toevoegen?
2: Jazeker.
1: Ik heb dit ook heel erg. En ik zit ook in Amsterdam. En dit was ook wel het eerste jaar. Dus ik heb zo echt dat hele mooie ervan ook meegekregen. Ik vind het heel leuk om langs de gracht te staan. Maar het was ook de eerste keer dat ik naar huis liep van een evenement en gewoon voor mij gebeurde dat er een bierflesje werd gegooid naar mensen. En dat ik ook
2: naar
1: ineens
2: mensen,
1: naar mezelf...
2: Door wie of wat dan? En
1: nou,
2: door iemand,
1: nou ja, ik had zelf een koptelefoon op, dus ik kreeg dit maar deels mee. Maar ik ben naar die mensen toegelopen. En zij zeiden meteen ook tegen mij dat degene die het gooide erbij riep van, de reden dat hij het deed. Ik zal dat niet herhalen op de radio. Maar het was wel heel erg duidelijk dat het discriminerend was. En ik had eigenlijk als omstander geen idee wat je dan doet.
0: Nee.
1: Terwijl zij meteen zij wisten meteen, we moeten dit gaan melden. We gaan even achter die man aanlopen. Ik ben met ze meegegaan om gewoon, er ook bij te blijven of zo. Of in het geval dat er iets nodig was. Maar maak er melding van.
2: Ja.
1: Er zijn punten voor. En het is heel erg belangrijk om het in kaart te blijven brengen. Maar die kant is er ook gewoon.
2: Ja. Terwijl de politie meldt dat er geen grote incidenten zijn geweest. En burgemeester Halsema was ook blij en tevreden.
1: Het kan, naast elkaar bestaan. Hè, dat er wel heel veel van dit soort, en dan tussen aanhalingstekens, kleinere incidenten zijn. Maar het zijn wel incidenten die ook veel indruk maken op mensen.
2: Ja, daarom. Precies, die zijn niet per se klein.
1: Nee.
2: In dat opzicht. Roos, jouw mediamoment is de zege van Demi Vollering gisteren in de Tour.
7: En wat een ontlading, wat een feest. Demi Vollering is de allerbeste. 3 etappen overwinningen en de eindzege. En dan is het toch nog met afstand de beste. 2 dagen op rij winnen in Nice. Chapeau Demi Vollering.
2: Waarom is het jouw moment?
0: Ah, ik heb dus nu weer kippenvel gekopt, dat krui, jongens. Ja, nee, het is, ik ben een groot wielrenfan. Ook een groot fan van het vrouwenwielrennen. Maar wat me met name ook ontroerde, is dat zij vandaag op vrijwel alle voorpagina's staat.
2: Ja.
0: Een prachtige foto, knal wat ze won de Tour, terwijl ze al in het geel reed. En dat is extra speciaal voor de niet-kenner. Maar kijk, ik kom uit een wielrengezin. Mijn vader was een wielrenner. Mm-hmm. En vroeger was er alleen maar mannenwielrennen. Mm-hmm. Toen kwam Leontien van Moorsel. En dat vonden we best leuk. Maar ook fantastisch, want zij is een geweldige sportvrouw. Maar er werd eigenlijk altijd weer de nadruk op gelegd in de media. Hoeveel minder hard die vrouwen reden. Mm-hmm. En daar gaat het dus niet meer over. Dus af en toe kom je nog een staartje tegen van wat zijn de wattages die dames wegtrappen. Nou, je wil het echt niet weten. Het is ongelooflijk. Nee. Maar het gaat gewoon over de grootste winnares van een groot sportevenement, punt.
2: Ja, precies. Ze schoof gisteravond aan bij de NOS-avondetappe. En aan tafel werd haar tour nabesproken met onder andere oud-wielrenner Tom Dumoulin.
8: Ja, op de moment toe maakte ik gewoon een fout. Ik dacht, ik kan Casia als springplank gebruiken als het ware. Dan kom ik van Marlen af en dan spring ik naar de Tour voor het tegenwindstuk. En voor ik het wist, was Casia gewoon echt in één keer uit het zicht gevlogen. Die vloog. Die reed echt een hele goede move toe. Dus ja, daar heb ik
9: vond dus echt niet dat je daar een fout maakte. Ik snapte die omstandigheden wel van de Mont Ventoux, dat je de keuzes maakte zoals je ze maakte. Dus ik vond niet dat je daar, maar het pakte heel verkeerd uit.
8: Ja.
9: Maar ik denk niet dat het verkeerde
8: dan we verwachten.
9: Ja.
2: Ja, er wordt echt wel met gewoon respect en toewijding over gesproken. Over de, gewoon professioneel inhoudelijk echt.
0: Zeer.
2: Toch? Ja. Dat is wel veranderd. Hè? Die toon is anders
0: dat
2: dan
0: is
2: een tijd geleden.
0: Veranderd. Overigens is Tom Dumoulin ook een heel empathisch wielervolger, moet ik zeggen. Ook omdat hij ook zelf heel goed gewielerd heeft. Maar ja, het wordt ook anders benaderd. Ik vind ook de verslaggeving veranderd. Dus er wordt niet meer in elke alinea gezegd, tut, wat leuk dat die vrouwtjes ook meedoen. Ja, sorry. Ja. Dit is gewoon volwaardig. En terecht. Ja, punt. Ja.
2: Sportcommentator Jan Kees van der Kun zei vanochtend in het Radio 1-journaal dat dit jaar ook een tour was met een mooi verhaal.
0: Ja.
2: Spannender eigenlijk dan bij de mannen.
0: Ja, ja zeker.
2: Gaan de we tour toch weer vergelijken.
0: Nou ja, nee, maar de tour bij de mannen is niet zo spannend, want er is er eentje gewoon heel erg goed en de rest denkt, ik mag blij zijn als ik ergens in de schaduw mag, dat ik ook verschijn. Dit was een spannende verhaal. Er was conflict. Nou ja, dat is want de dag daarvoor is er gedoe geweest. Dus die laatste etappe was daardoor extra spannend. Van wie gaat er eigenlijk haar gram halen? Ja, een verhaal bij sport maakt sport altijd nog veel prachtiger dan het al is.
2: Ja. Gaan we naar iets anders prachtigs. Hoewel, daar kun je over discussiëren. Vanochtend in de Telegraaf was een stuk gewijd aan het succes van True Crime series. Ruggetje. Aanleiding daarvoor een nieuwe true crime hit op Netflix, The Idaho Murders.
10: Idaho Murders. Okay, stay back there, please. Fuck.
11: 13, I think we have a homicide.
12: 2 college-age people appearing both to be deceased.
13: Why these kids and this house?
2: Ja, de Idaho Murders, dus moet ik zeggen. Amber, jij bent zacht gezegd geen fan hè, van het genre.
1: Nee, ik ben geen fan van dit genre. Dat druk je heel mooi uit. En ik ben aan het proberen om woorden te vermijden die ik eerder deze ochtend heb gebruikt in het voorgesprek.
2: Wat heb je gezegd
0: dan? Hou je niet in, joh. Ga vol.
1: Het viel ook wel mee.
2: Je hebt je kruid al verschoten.
1: Ja, ik voel me gewoon, ik vind het gewoon heel vies. Het is echt heel vies. Ik hou er niet van.
2: Wat vind je vies?
1: Ja, maar stel je wordt omgelegd en dan wordt er ook nog een of andere geinige docuserie over je gemaakt. Die de mensen allemaal thuis zitten van, oeh, dat is wel spannend.
2: Ja, dat is vies, hè?
1: Vind ik heel goor.
2: Ja, ik vind het ook vies.
1: Ja.
2: Roos?
0: Walgelijk. Nee, ja, ik
9: kan niet anders meer.
0: Ja, nou ja,
2: we zitten hier heel giechelig te doen over.
0: Nee, we moeten
2: bloed
0: lachen, maar dat is heel stom. Maar ik had dus ook zo'n voorgesprek. En toen begon ik heel enthousiast op te sommen welke ik allemaal gekeken had. En hoe spannend het was en dit en dat. En toen zei de redactrice tegen mij, ja, Amber, die zei over dat het eigenlijk best wel goor was. Toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Want het is over de hoofden van de slachtoffers. Ja. En dat vind ik ook erg. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n liefhebber van het afgehakte vingergenre. Dus hersens aan de muren. En dat wil ik allemaal niet. Maar waar ik wel heel gefascineerd is door mensen die vermist zijn. Soms verhoren. Dus hoe mensen verhoord worden door agenten. En je hebt natuurlijk, Netflix vaart hier wel bij natuurlijk, maar door die bodycams in Amerika, die veel worden gedragen door de politie. Ja. Ben je live aan het meekijken. Dat heeft inderdaad iets ranzigs. En tegelijkertijd is dat dus ook bloedje spannend. Omdat je ook benieuwd bent van, gaat hij nou tijdens dit verhoor toegeven dat hij het gedaan heeft? Ik kan niet anders dan dat ik dan toch dat tot het einde wil zien hoe dat afloopt.
2: Ja, maar even die bodycam beelden. Ja. Is dat iets, moeten we dat eigenlijk wel willen dan? Want het is, hoe zit het met de privacy van die mensen?
0: Nee,
2: Amber zegt net terecht, het zijn mensen die zijn dood.
0: Nee, dat is dat. Dat
2: ben je vermoord, krijg je dat ook nog eens.
0: Ja, weet je wat het een beetje ingewikkeld ook maakt? Is, kijk, bijvoorbeeld een Netflix of een streamer. Zij maken hier zulke spannende series van, dat het bijna voelt alsof het fictie is.
1: Ja,
0: waardoor je dus afstand creëert. En daar heb je gelijk in. Ja. Dat je dus eigenlijk een beetje vergeet.
2: Eigenlijk is dat pas echt vies.
0: Dat is eigenlijk ontzettend smerig. En ik ga me nu ook schamen. En ik ga in de hoek staan. Het spijt me, maar ik kijk het wel uit.
1: Want ik snap de aantrekking. Ik zat ervan. Ik wil wel ook nog zeggen. Want jij zegt nu van, ja, en dan gaan mensen dood. Dat klopt. Het is ook inderdaad, dat noemde ik. Maar soms wordt er ook gewoon pijlen gericht op iemand die niet echt de dader is. Omdat mensen zelf detective gaan spelen.
2: Ja, juridisch deugt het niet.
1: Nee, het is gewoon op heel veel manieren niet kosher.
11: Maar mogen we dan misschien onderscheid maken tussen fantastisch goed gereconstrueerde, goed journalistiek werk? Want zo mag ik dat woord
1: dat mag.
11: In dit gezelschap wel gebruiken.
1: Van mij mag dat.
11: En de bagger, die vooral op sensatie gericht is. Want ik heb bijvoorbeeld de moordzaken podcast heb ik van mijn zoon meegekregen. Nou, ik heb er veel naar geluisterd. Want het zat gewoon goed in elkaar. Voor een begin.
0: Ja, en ik, want inderdaad, want door dat true crime genre ben ik zelf ook wat geïnteresseerd geraakt in crime. Dus ik luister dan ook naar podcasts waarin bijvoorbeeld advocaten vertellen hoe ze iemand zouden verdedigen, terwijl ze weten dat diegene het gedaan heeft. Dat vind ik fascinerend. Omdat ik eigenlijk als gewoon burger dan denk, ja, hoe pak je dat aan? En hoe werkt het dan juridisch, et cetera? Alleen, ja, ik doe nu wel iets keuriger en ethisch netjes, want je wil soms ook gewoon heel lullig weten hoe het afloopt.
1: Mag ik ook nog misschien nog een keertje de eerste zin van de laatste alinea voorlezen van het artikel waar op basis waarvan we dit gesprek voeren.
2: In de Telegraaf, ja.
1: Ja. Mm-hmm. John van den Heuvel komt rond die tijd, dat is de tijd waarin iemand anders ook nog iets uitbrengt, met true crime over Brabantse martelcontainers in de Wouwse plantage. Daar wilde ik graag toch nog eventjes gezegd hebben.
2: Ja.
1: Dat ik dat een bijzondere zin vind.
11: Als promo?
1: Ja.
2: Oh,
1: ik weet het niet. Het is een promo voor wie het wil zien. Ik denk zelf, ik snap het gewoon niet. Over Brabantse martelcontainers.
2: Nee.
1: En het hele artikel gaat over dat mensen bloed toch wel heel aantrekkelijk vinden.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, dat is waarom ik het vies vind.
2: Ja, nee, helder. Ja. Denk ik. Dit is geen container die open gaat, maar
1: ja, goddank.
0: Een beetje eng.
1: En dat zou ik nu wel weggaan.
0: Ik vind het opeens heel eng allemaal.
2: We zijn in beeld en geluid beland in de schatkamer.
1: Ah, ja.
2: Nou, dat is een hele veilige omgeving om daar opmerkelijke fragmenten uit te halen. Door jullie uitgekozen. Roos, wat heb jij uitgekozen?
0: Nou, ik las dat het gisteren 52 jaar geleden is dat Nixon werd afgezet. En ik dacht, daar is natuurlijk ook wel iets over te vinden.
2: Ja. We gaan even luisteren naar een fragment van Richard Nixon tijdens zijn aftreden.
14: I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
2: Ja.
0: Zo.
2: Wauw, hè?
11: Zo belangrijk even te constateren, hij heeft zelf ontslag genomen. Hè? Hij is niet afgezet.
0: Ja. Nee, sorry, afgezet? Ja, hij heeft zelf ontslag genomen. Je hebt gelijk.
2: Tijdens zijn aftreden.
0: Het moest
2: aftreden.
0: Wel, zeg maar.
11: Ja,
0: het
11: zeker.
0: Het is natuurlijk wel gedwongen.
2: Ja.
0: Dat is een fascinerend fragment. Het is natuurlijk een fascinerende geschiedenis. Kijk ook allemaal naar All the President's Men, want het is een fantastische film hierover.
2: Mm-hmm.
0: Als je geïnteresseerd bent überhaupt in journalistiek. Maar het is natuurlijk ook in het licht van nu extra interessant, omdat we nu natuurlijk een president hebben in Amerika die nog voor zijn ontbijt waarschijnlijk meer...
11: Is dit een subtiele hint voor je?
0: Maar het is wel... Als je nagaat inderdaad waarom Nixon het veld heeft geruimd, dat geeft wel aan hoe zeer de tijden verschillen van toen. Ja.
2: Amber, jij koos voor een klein jeugdtrauma. Wat gaan we horen?
1: Ja, ik ben een heel ander pad ingeslagen dan Roos. We gaan luisteren naar een kip. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Oké.
1: Ja.
2: Een kip.
1: Een kip. Ik was zelf vergeten dat dit bestond. En ik wilde eigenlijk een ander jeugdtrauma doen. En toen had ik het voorgesprek met iemand van de redactie hier. En die kwam hier mee. En toen herinnerde ik mij ineens dat er inderdaad een programma was over een kip die dan dingen meemaakt. En het is een soort pop. En die zegt heel hard... Nou ja, ik denk dat je het geluid zo gaat horen.
2: We gaan even luisteren. Amber, waar luister ik naar?
1: Ja, ik ga je dus eerlijk zeggen, ik weet het ook niet zo goed. Maar ik weet wel dat ik nog steeds een heel naar gevoel van krijg. Het was een pop van een kip. Hij maakte heel veel mee en het was altijd heel eng.
2: Was het een kinder- en jeugdserie?
0: Hoe heette dit dan?
1: Ik heette het niet eens. Volgens mij heette het Kip
2: als
1: of zo.
2: Kip. Ja, Kip. Het programma heette Kip ook.
1: Toch?
2: Mocht iemand dit weten, 0800. Kip. Dan zijn we er nu door.
0: Je laat ons hier verbijstering achter, hè?
1: Ja. Ik wilde dit toch delen.
2: Ja, nou, dat heb je gedaan met deze. Waarom is het trouwens zo traumatisch geweest?
1: Heb je dat geluid gehoord?
11: Ja, ik snap het.
0: Ik vind het wel intens zo.
1: Ja. Ik vind dat verbijsterend, dat dit mocht op televisie.
0: Ik heb liever true crime.
11: Ja, een container.
2: Cirkeltjes, mooi rond. Dank, Amber Witsnitzer en Roos Slikker. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over ons richtingsgevoel. De een heeft echt nooit moeite om de weg terug te vinden... en de ander heeft geen idee waar die is. Wilt u bijvoorbeeld weten waar dat vandaan komt? En of er iets tegen te doen is? Dan is dit uw kans. Bel ons met vragen die u heeft over het richtingsgevoel. 0800-1101. Dan kunt u ook uw vragen over de kip kwijt. Of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp.
15: NPO Radio 1.
16: Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens de Russische autoriteiten zijn er 12 doden en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, dat meldt Oekraïne. Palestijnse journalisten zijn in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond. Journalisten werden gevangen genomen, ondervraagd of mishandeld. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobit nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. En dat is minder dan tijdens het vorige laagterecord uit 1947. Het komt vooral door de extreme droogte. En er is ook minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En de afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En de reeks hittegolven is ook opmerkelijk, zegt het KNMI.
17: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
16: En het was dus ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen. En daardoor stroomde dus minder water door de rivieren.
2: Dankjewel, Kirsten. Ja, minder water door de Rijn, meer auto's op de weg. Wijnand Zwaan?
18: Nou, dat kunnen we niet zo één op één zeggen. Het blijft toch altijd wel vakantie op de weg. Maar goed, het wordt geleidelijk aan wel wat drukker. Dat komt vooral door recreatieverkeer. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen veroorzaken grenscontroles extra vertraging. Tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 4 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de Afrit Leerdam en Gorkum 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En we zien nog wat extra vertraging op de A73 richting Maasbracht voor knooppunt het Vonderen. Nu zo'n 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk op de A2, maar de weg is daar weer vrij.
15: Tot 11:30, Carl Johan de Zwart.
2: Spraakmaker Jelle Posma is directeur van onderzoeksplatform Justice for Prosperity. Hij onderzoekt de gevaarlijke stromingen die onze democratie onder druk zetten. En let op, er is een Europees initiatief gaande met een link naar het Kremlin en met stevige wortels in Nederland. En daar maakt meneer Posma zich grote zorgen over. Gaan we het na 11 uur uitgebreid over hebben. En Ineke van der Ham, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit Leiden, is bij ons. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
2: In de rubriek Zijn er nog vragen? Gaan we alle vragen beantwoorden over richtingsgevoel. Want waar zouden we zijn zonder richtingsgevoel? En het is al helemaal onmisbaar op de vakantie, op een plek waar je nog niet eerder bent geweest natuurlijk. Misschien een beetje flauw, Ineke, wellicht. Maar hoe staat het met uw eigen richtingsgevoel?
19: Dat is niet onaardig. Ik weet inmiddels de trucjes wel, maar ik rij heel graag met GPS.
2: Oh ja, precies. Ja. En dan, maar dan heb je ook nog oog voor de realiteit, zeg maar, om je heen.
19: Ja, dat ja, wel. Het combineren.
2: Ja. Ja. Jelle Posma, goed richtingsgevoel?
11: Nou, als je bij de AIVD in het veld wil werken, dan is dat wel een van de selectiecriteria. Ja,
2: oh, ja, ja, precies, natuurlijk. Ja. Mevrouw van Ham, u bent natuurlijk neurowetenschapper. Welk deel van de hersenen gebruik je als we het hebben over het richtingsgevoel?
19: Primair gebruiken we de hippocampus, noemen we dat. Dus dat is de vorm van een zeepaardje. Zit eigenlijk midden in je hersenen en is eigenlijk ons geheugencentrum. Mm-hmm. En er is decennia lang geleden ontdekt bij ratten en muizen dat daar cellen in zitten die ons echt helpen om een soort mentale plattegrond van onze omgeving te bouwen. En die gebruiken we steeds als we onze weg vinden.
2: Ja, is dat iets wat je kunt ontwikkelen? Of is dat iets wat, het is er, of het is er in mindere mate misschien, weet ik niet.
19: Het is heel trainbaar, weten wij.
2: Wel,
19: dat weten we bijvoorbeeld door de taxichauffeurs in Londen. Dat is een bekend verhaal. Oh, die moeten 2 jaar studeren om de hele stad uit hun hoofd te leren voordat ze een taxichauffeur mogen zijn. Dan moeten ze een speciaal examen doen. En in hersenonderzoek zien we dat zij een grotere hippocampus hebben door al dat studeren.
2: Goed, we gaan zo uitgebreid verder praten en vooral vragen beantwoorden over dat richtingsgevoel. Nu eerst muziek.
15: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
2: Ja, Jelle Posma, wat heeft u meegenomen?
11: Ik heb meegenomen Frank Boeien met Denk niet zwart, denk niet wit. Maar meer in de kleur van je hart. Ja. En ik denk dat in deze tijd van het steeds verder uit elkaar drijven van de verschillende groepen, voor of tegen welk onderwerp dan ook, dat we dat nog altijd volgens mij moeten koesteren. De kleur van ons hart.
2: Ja, daar gaat het over. Het is hoe zeg je dat nou? Een waarschuwing tegen polarisatie, toch?
11: Eigenlijk. Absoluut, ja. Absoluut. En een geweldig nummer.
2: Ja, en jeugdsentiment ook wel.
11: Zeker.
2: Een beetje, ja, zwart-wit van Frank Boeien.

0: Ineke van der Ham, hoogleraar neuropsychologie over richtingsgevoel. Daar gaan we het over hebben. Want waar zouden we zijn zonder een goed ontwikkeld richtingsgevoel?
1: Waarheen leidt de weg?
2: Mensen verdwalen nog in hun eigen wijk. Ja, we kennen allemaal wel iemand.
3: Moet ik hier echt door en deze kan blijven? Wat
4: is dat? Want daar is gewoon dan.
5: You guys, you know the old stereotype that men are better at navigating than women?
6: Richtingsgevoel en vrouwen. Soms botst dat met elkaar.
2: Als je een goed richtingsgevoel hebt, ben je vaak beter in het gebruiken van zo'n mentale kaart.
7: Maar eigenlijk krijg ik bindelingsje dan, hè. Ik heb nooit geen navigatie aanstaan.
8: We gaan naar 300 meter, recht door bij de rotonde, neem de tweede afslag.
9: The first event of the afternoon, the second semifinal of the 100 yards for people with no sense of direction.
10: Dikkie Dik weet niet welke kant hij op moet gaan. Hij is verdwaald.
2: En dat terwijl anderen met één blik op de kaart de weg
11: zijn. Moet ik hier blijven rijden?
12: Ik word een beetje...
13: Moet links blijven rijden? Nee.
12: Luxemburg, denk ik.
13: Nee, daarheen.
0: Ineke van der Ham, onlangs was er een Nederlandse meneer die blind op de navigatie reed en daardoor in België met zijn auto vast kwam te zitten op stenen trappen. Kun je eigen richtingsgevoel en je omgevingsgevoel, kan dat helemaal uitgeschakeld worden als je zeg maar op die navigatie focust?
14: Ja, ik vrees dat deze meneer zich helemaal heeft overgeleverd aan technologie en niet meer zelf nagedacht heeft daarover. En dat is natuurlijk wel een kwetsbaarheid.
0: Dat is wel serieus dit, toch?
14: Ja.
0: Ik herken het wel een beetje ook. Ik heb altijd ruzie met de navigatie. Dan zegt hij over 300 meter naar rechts, maar dan is eigenlijk de weg al over 150 meter.
14: Ja.
0: Dan krijg ik ruzie, merk ik.
14: Ik had het vanochtend nog op weg hier naartoe.
0: Hoezo? Dit is geen 300 meter.
14: Ja.
0: Ja.
14: Ja. Wij zijn eigenlijk helemaal niet zo... Ons brein is niet gemaakt om dat soort afstanden nog goed te begrijpen. Dat is iets wat echt aangeleerd is.
15: Maar als jij dat ook nog steeds hebt, met alle kennis die je hebt...
14: Ja.
15: Is er dan nog wel hoop voor de achterblijvers?
14: Ik denk dat er zeker hoop is, maar we moeten ons wel bewust zijn van dat we eigenlijk die functie die zo essentieel is, we horen het net ook in het filmpje, dat we dat helemaal uitbesteden. Dat is eigenlijk helemaal niet handig. Nee. Het kan ons helpen, maar...
0: Je hebt pas echt een probleem als je richtingsgevoel niet goed is, zoals bij mij, en je hebt moeite met die navigatie, toch?
14: Ja.
0: Dan is het echt, dan wordt het een soort...
14: Loterij.
0: Ja. U kunt met ons meepraten over richtingsgevoel. Zijn er nog vragen? 0800-1101. En dat heeft Carolien van der Zanden ook gedraaid, dat nummer. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, met Carolien van der Zanden.
0: Ja, hallo. Hoe zit het met jouw richtingsgevoel?
16: Ik denk zelf altijd dat het prima in orde is. Maar mijn man vindt anders.
0: Wat dat betreft gaan jullie niet dezelfde richting op. Wat is je vraag?
16: Nou, mijn vraag is eigenlijk, ik hoorde net dat je richtingsgevoel kunt trainen, maar op een gegeven moment als je ouder wordt, kan het ook zo zijn dat het dan weer afneemt op een bepaalde leeftijd. En zo ja, vanaf welke leeftijd zou dat dan zijn?
14: Ja, dat klopt. En dat gaat vooral over die hippocampus die ik net noemde. Die wordt kleiner als je de leeftijd van 50, 55 gepasseerd hebt. En dat is best een dat maakt echt een knik en dat wordt snel minder goed. En dat betekent dat je die mentale plattegrond echt minder goed kunt opbouwen en gebruiken. Maar wat wel heel fijn is, ons geheugensysteem blijft wel intact. Dus je kunt nog wel heel goed routes onthouden.
0: Oh, ja.
14: Dus wat we eigenlijk op hogere leeftijd zeggen van, nou, let wat minder op die plattegrond en dit ligt noord en dit ligt zuid. Maar kijk meer naar, bij de bibliotheek naar links en dan rechtsaf de rotonde op.
0: Dus je hebt het wel ooit opgeslagen dan? Hè? En dat is er nog wel? Alleen de instinct, zeg maar?
14: Die plattegrond, die wordt zwakker en minder bruikbaar.
15: En kun je ook niet trainen verder? Behalve die trucjes dan?
14: Ja, als je dat vroeg in je leven veel gebruikt hebt, dan heb je eigenlijk een hoger beginniveau. Dus dan ben je wat beter bestand tegen die afname.
0: Uh-huh. Ja. Carolien van der Zanden, nu in paniek dat het minder kan worden, dat, of niet?
16: Nou, gezien ik die leeftijdscategorie val een klein beetje, ja.
0: Ja.
16: Dus het gaat nu waarschijnlijk afnemen. En zit er dan ook een verschil tussen mannen en vrouwen?
14: Een hele goede vraag, die krijg ik heel vaak. Ja. En mensen denken altijd, mannen die kunnen dat veel beter. Dat valt heel erg mee.
0: Ik ben zelf het voorbeeld.
14: Er zit variatie in. We zien vooral het groot verschil in hoe goed ze denken dat ze het kunnen.
0: Oh ja, daar gaan we weer.
14: Ja, helaas.
0: Dat is net als met het uitnodigen voor radioprogramma's. Mannen willen altijd en vrouwen twijfelen een beetje.
14: Ja.
0: Moet je mij wel hebben? Ja, daar is hij weer. Hartelijk dank, Carolien van der Zanden. Fijn dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen. Als u vragen heeft over het richtingsgevoel, 0800-1101. Of stel uw vraag via de NPO Luister-app, dat kan ook. En mailen, spraakmakers@kro-ncv.nl. Jelle Postma, u wil ook graag iets weten over de offline wereld vooral.
15: Nou, inderdaad. Als Justice for Prosperity, wij onderzoeken veel smoke and mirrors, zoals je dat in het Engels zou zeggen. En veel onzin online ook. En wij proberen daar de burger, de scholier, de stemmer, de kiezer, bij te helpen om beter de eigen weg te vinden in wat is nou waar en wat is nou niet waar. En ik hoor nu net al de parallel met als we ons helemaal overleveren aan techniek, dan hebben we een probleem, want dan eindig je op een trap. Maar dat doen wij stiekem ook. Ik vraag wel eens aan onderwijskundigen, bijvoorbeeld steek eens je hand op in de zaal als je voorbij de Google AI results komt. Als je een Google search doet. Nou, zelden zie je nog vingers omhoog gaan. We varen daar blind op zonder extra bronnen te raadplegen. Maar zijn er nou parallellen te trekken tussen de offline wereld, richtingsgevoel, die we kunnen gebruiken om kinderen en scholieren en kiezers en dergelijke meer weerbaar te maken en beter de richting te kunnen vinden?
0: Mooie parallel. Wel ambitieus.
14: Ja, het is bijna symbolisch. Hè? Dat je ook bijna denkt, ja, het is symbolisch links, rechts, als je politiek bekijkt. In eerste instantie zou je denken, ja, dat heeft er niet zo heel veel mee te maken, want we hebben het echt over hele concrete ruimtelijke processen. Maar er is op het moment wel echt heel spannend onderzoek gaande, waar mensen kijken van, nou ja, die denkprocessen over ruimte, is dat eigenlijk niet de kern van menselijk denken? En ook analytisch vermogen. Dus dat is, we weten het nog niet echt, maar er zijn wel mensen die echt stappen aan het maken zijn om dat beter te begrijpen, echt op hersenniveau.
15: En wanneer kunnen we de resultaten verwachten?
14: Ja, dat is met een paar jaar. Hè? Dat gaat nooit zo rap. Want het is heel moeilijk, door dat abstractieniveau is dat heel moeilijk te vangen. Maar er zijn wel echt hele interessante theorieën over.
15: Ja, kritisch denkvermogen.
14: Ja, dat en is de trainbaarheid ook. Ja.
15: En de trainbaarheid.
0: Ja. In hoeverre zegt je kritisch denkvermogen iets over je richtingsgevoel?
15: Oeh.
0: Om het nog ingewikkelder te maken.
14: Misschien wel iets, maar ik wil wel benadrukken dat niet iedereen heel erg in dat ruimtelijke spectrum zit. Er zijn mensen die daar wat zwakker in zijn, maar heel goed verbaal en zich ook daar heel goed een weg in weten te vinden. Dus er zijn ook verschillende wegen die naar Rome leiden.
0: Ja, dus mensen die heel een kritisch denkvermogen hebben, dat heel groot is, die hebben niet per se die enorme, dat zeepaardje, die hippocampus goed ontwikkeld.
14: Nee, ik denk dat verband niet dat, zo direct
0: nee,
14: is.
0: Nee, dat kun je zo niet zeggen. Nee. Birgit Groenewold, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: U heeft ook een vraag over onderzoek naar richtingsgevoel.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik hoorde de oproep en ik moest gelijk aan een aantal dingen uit mijn jeugd denken. Mm-hmm. Veel vragen zijn al wel beantwoord. Want in mijn jeugd ging ik met mijn ouders vaak op pad. Van de gebaren paden af. En mijn vader ging zelfs zo ver dat hij ons de kaart niet lezen in het bergachtig gebied. Toen ik een jaar of 6, 7 was.
0: Wauw.
1: Precies, dat is ook helemaal misgelopen een keer.
0: Oh.
1: Maar goed, dat was wel een beetje hoe hij erin stond.
0: Kom ik zo even op terug, ja?
1: Ja. Achteraf is het natuurlijk ook een mooi verhaal, maar op dat moment was het niet zo leuk.
0: Ja.
1: In ieder geval, op dit moment, of nu denk ik dat ik best wel een goed ontwikkeld richtingsgevoel heb. Ik probeer mijn kinderen dat ook bij te brengen. Ik ben ook altijd verbaasd als mensen de weg niet kunnen vinden. Of dat ze denken van, hoe weet jij nou dat we hier rechtsaf moeten? En mijn vraag gaat eigenlijk over dat ruimtelijk inzicht. In hoeverre dat er iets mee te maken heeft. Maar die vraag is net al behandeld. Maar ook, kun je dat ontwikkelen? En kan dat bijvoorbeeld ook nog als je al volwassen bent?
14: Ja, zeker.
0: En hoe kun je het trainen vooral, denk ik ook,
14: ja,
0: toch?
14: Ja, zeker.
0: Ja.
14: Ja. Ik vind het heel mooi dat je kinderen noemt. Want dat is eigenlijk iets wat we nu wel zien. Hè? Dus iedereen loopt met zijn telefoon in zijn handen. Ja. Maar kinderen worden ook steeds vaker met de auto gebracht. Veiligheid, allerlei redenen. Maar ze gaan niet meer zelf even op het fietsie naar de school, naar de hobby. Dat wordt steeds minder. En dat is juist wanneer je het opbouwt. Juist in die gevoelige periode van de ontwikkeling, waarin ze daar veel over kunnen leren en ook zelfvertrouwen over opdoen. Dus dat is juist echt een hele belangrijke invalshoek, denk ik. En ook op hoge leeftijd, of je nou volwassen bent of toch nog wat ouder, je kan dat zeker trainen. Als je gaat wandelen, loop bijvoorbeeld heen met GPS en ga dan een weg terugvinden als je een beetje de tijd hebt. En probeer je te realiseren hoe bevind ik me in de omgeving? Wat kan ik zien? Wat weet ik over de omgeving? En hoe kan ik dan een weg terugbanen? Of als je een fietstocht gaat maken? Dat is ontzettend waardevol om te doen.
0: Ja, ja. Nog even die bergwandeling, Brigitte. Hoe is dat, wat ging daar mis en hoe is het afgelopen?
1: Ja, eigenlijk dreigde het helemaal mis te gaan en zouden we moeten slapen ergens onder de bomen. Want ja, we konden gewoon echt de weg niet meer terugvinden. Uiteindelijk hebben we besloten weer terug te lopen naar waar we vandaan kwamen. En dat ging toch beter dan we hadden verwacht. En uiteindelijk kwamen we weer terug op de top waar we dus gestart waren.
0: Ja.
1: En hebben we daar kunnen overnachten, gelukkig.
0: Oké, nou gelukkig. Ja. Maar deed dit iets met het zelfvertrouwen van je vader?
1: Nou, nee, daar heb ik nooit iets van gemerkt. Nee, maar daar had ik ook niet zo last van.
0: Nee, precies. Hartelijk dank voor jouw ervaring, Brigitte Groenewold. En vooral voor je vraag natuurlijk. Wilma Hof heeft een vraag die hier eigenlijk een beetje op aansluit. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: En die is?
11: Mijn vraag is, ik heb een heel goed richtingsgevoel. Ik heb een TomTom niet nodig. Maar mijn dochter heeft het precies hetzelfde. Dus is het overerfelijk?
14: Tot zekere hoogte wel, ja. En wij doen ook onderzoek naar een aandoening. Dat laat zich vergelijken met dyslexie. Er is gewoon een paar procent van de bevolking die daar echt heel zwak in zijn. En daarvan zien we dat het heel sterk overerft. Dus dat mensen dat bij hun gezin herkennen. Dus ik kan me zeker goed voorstellen dat als je het juist heel goed kan, dat dat ook in de familie zit.
0: Maar als het een zwak punt is, dan weet je dat is het vaak doorgegeven.
14: Ja, dan zie je dat in de familie terug. Ja. Maar je kunt je ook voorstellen in een gezin, als dat iets is waar je goed in bent, dan zoek je dat misschien ook op. Dan ga je misschien scouting doen. Dan ga je misschien een wandelvakantie doen. Dus dan zijn ook allerlei ervaringen die stapelen ook op. Dus dat helpt dan ook weer mee.
0: Ja, is dat iets wat je hebt getraind, Wilma?
11: Nee, helemaal niet. Ik ben hiermee
0: gewoon.
11: Het is er gewoon. En ook bij mijn dochter. Ja. Toevallig zit zij op scouting, maar dat heeft er echt. Nee, helemaal niets mee. Denk ik niks mee te maken. Maar ze heeft het ook.
0: Okay.
11: Heerlijk.
0: Nou.
11: Ja.
0: Dank je wel. En heb er nog veel plezier van dat richtingsgevoel. Nicole wil weten via de Radio 1 luisterapp. Hebben mensen met ADHD vaker een slecht richtingsgevoel? Als ik een winkel uitstap, weet ik vaak niet eens meer of ik rechts of links moet.
14: Die ervaring die hebben heel veel mensen. Dus daar kan ik je misschien in geruststellen. Dat is echt heel gewoon om dat te hebben.
0: Hoe kan dat eigenlijk, dat je dat hebt? Je bent alleen maar even in die winkel geweest. Dan kom je buiten en dan mocht je desoriënteren.
14: Omdat je lijf heel veel rotaties maakt in die omgeving. Je beweegt, je gaat
0: in die
14: allerlei
0: winkel.
14: Paden. Ja, precies. Dus die balans, die moeten we even herijken van waar kwam ik vandaan. En er gebeurt ook van alles in die winkel. Je zoekt dingen uit, wat er helemaal niks mee te maken heeft. Je gaat betalen. Dus dat kan afleiden. En dat ADHD, wat we wel zien van die mensen die dus een beetje dat dyslexie hebben, die ruimtelijke dyslexie, die hebben wat vaker ADHD. We zien dat wat meer samenhangt.
0: Okay.
14: En of dat oorzaak-gevolg is, dat weten we nog niet.
0: Nee. Wordt daar wel onderzoek ook naar gedaan? Of niet?
14: Ja, wij zijn daar nu uitgebreid mee bezig. Ja.
0: Jaap Grootveld, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Jaap Roodveld, zonder G.
0: Oh ja, nee, inderdaad, de Roodveld. Ja, dat snap ik, ja. Ja, dus u bent het gewend, deze correctie.
13: Ja hoor.
0: Oké. Wat is uw vraag over het richtingsgevoel?
13: We hebben een dochter die heeft een vorm van autisme. Niet ernstig, maar functioneert wel redelijk goed. En zij heeft een bijzonder gevoel voor richting. Als we bijvoorbeeld een hotellift uitkomen, weet ze meteen of ze nou links of rechts moet naar de kamer. Ze is nu aan het zeilen met een zeilboot op het IJsselmeer. Dat soort dingen allemaal. Maar haar richtingsgevoel is enorm goed. Heeft het autisme er iets mee te maken?
14: Dat zou kunnen. Ja, het is een beetje een extreme van het hersenfunctioneren. Dat betekent dat bepaalde informatiestromen wellicht net wat afwijken. En in dit geval zou dat kunnen zijn dat die ruimtelijke informatie ook wat meer helpen. Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, precies. Is dat een antwoord?
13: Okay. Dat is een uitstekend antwoord, dankjewel.
0: Ja, nou helder. Dan kunnen we hem afronden. En goede reis verder. En rij voorzichtig ook, zo te horen in ieder geval.
13: Ik,
0: hè?
13: Ja,
0: Nee, precies. Nee. Puur op gevoel nu?
13: Ja, ik moet naar een plek waar ik al een keer of 10, 15 geweest ben. Zo'n datacenter van Microsoft wel horen, dus dat is...
0: Nee, dat weet ik ook nog wel. Het is makkelijk te vinden. Ja, nee, dat is geen probleem.
15: Zeg dat ze niet zoveel water gebruiken misschien.
13: Nee, wel.
0: Misschien gezellig om even binnen te komen.
15: Ja, precies. Ja.
0: Nee, hartelijk dank, Jaap Roodveld. Ineke van der Ham, er zijn eigenlijk twee strategieën. Hè, je hebt de allocentrische strategie en de egocentrische strategie. Zullen we het even lekker technisch maken?
14: Nou, goed. Ik heb het al een beetje benoemd. Dus die plattegrond, dat je echt je realiseert, Amsterdam is boven Utrecht en dat is weer boven Rotterdam. Dat je echt de layout van de omgeving goed kent. Dat is allocentrisch. Want dan maakt het niet uit waar jij zelf bent. Want de omgeving is altijd stabiel.
0: Mm-hmm.
14: Dat is altijd heel, heel precies, maar het vraagt ook wat meer. Het is wat moeilijker.
0: Ja.
14: En dan
0: namelijk eigenlijk dat je jezelf uitschakelt, toch? En dat je de kaart voor je ziet.
14: Ja, precies. Dat je eigenlijk naar boven als een soort helikopter gaat kijken.
0: Mm-hmm.
14: En egocentrisch betekent dat je omgeving heel erg benadert. Oh, nu ga aan de linkerkant kom ik dit tegen. En dan bij de supermarkt ga ik naar rechts. En dan bij een bibliotheek ga ik weer naar rechts. Ja. Dus je codeert de omgeving heel erg ten opzichte van jezelf.
0: Dan ga je uit van inderdaad vanuit je eigen ervaringen.
14: Precies.
0: Ware.
14: De routes die je vaker loopt. Nou, dat gaat vaak heel goed. Is wat makkelijker om te doen. Maar als je nou een keer een wegafbreking hebt. En je moet van via de andere kant komen. Dan zijn al die links en rechts, die zijn precies andersom. Dus het is niet altijd de beste manier. Mm. Maar wel de makkelijkste.
0: Ja, maar wat doe je nou? Want dit is eigenlijk ook een beetje, toch? De navigatie versus eigen ervaring. Want die kaart, dat is, zou je kunnen zeggen, als die twee met elkaar in discussie gaan.
14: Ja.
0: Bijvoorbeeld, je weet, mijn eigen ervaring zegt, ik moet hier nu rechtsaf. Maar ik weet, rationeel gezien, de kaart ziet er zo uit.
14: Kan dat niet.
0: Dat kan niet.
14: Ja.
0: Dus wat moet je dan doen eigenlijk?
14: Ja, dan moet je dus echt die omgevingskennis gebruiken van wat is mijn doel.
0: Die wint het.
14: Ja, die zou het moeten winnen. Maar we zien dat mensen die echt goed de weg kunnen vinden, die zijn goed in zowel egocentrisch als allocentrisch. En die kunnen dan goed flexibel dat inzetten. Dus het is niet dat een van de twee beter is.
15: Dit voelt wel heel erg nog steeds als ruimtelijk gevoel en inzicht. Ja. En rationeel denken, kijk je er ook naar. Bijvoorbeeld, ik moet op de Dorpsstraat zijn. Nou, dat klinkt als redelijk centraal. Vaak heeft een centrum een kerk of een treinstation. Misschien als ik borden zie van kerk of treinstation, dan zou ik alvast daar naartoe kunnen. Logisch redeneren.
14: Dat nemen wij eigenlijk niet zo vaak mee. Omdat we echt op dat hersenniveau zitten van, nou, welke kant gaan mensen op en dan hebben ze een plattegrond. Maar al die informatie eromheen, dat gaat bijna meer richting de communicatie over je omgeving.
0: Oh, ja.
15: Zo is het. Maar je kunt wel vaak, als je een dorp aanziet, vanuit de verte ziet komen, vanuit de auto, dan zie je al de kerk staan.
14: Ja.
15: Dus
14: en in het GPS-voorbeeld is dat eigenlijk ook een hele goeie. Dus misschien is dat een mooie aanvullende richting. Ja.
0: Jan Bakker, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Wat is uw vraag? Ook vanuit de auto?
17: Ja, ik zit in de auto inderdaad en ik gebruik heel vaak de navigatie. En als wij dan ergens in de middle of nowhere staan, of in de stad staan, of waar dan ook, dan wordt er gezegd van, pak de eerste afslag in westelijke richting. Dan denk ik, waar is het westen hier?
0: Heel herkenbaar, ja.
14: Ja, daar zijn we natuurlijk helemaal niet voor gemaakt.
0: Moet je kompas ook nog erbij
14: hebben.
0: Dat
14: slaat helemaal nergens op. Die hersenen die hebben daar geen codering voor.
0: Nee.
14: Dus daar zie je dat sommige mensen bedenken, oh, ik vind dat handig en die ontwerpen zo'n systeem. Maar de meeste mensen vinden dat dan weer niet handig. Dus dat gebruikersonderzoek daarbij is ook echt wel heel...
0: Het wordt nog leuker als er staat noordoostelijk. Dan ben ik helemaal verkocht. Ja, Jan Bakker?
17: Ja?
0: Ja, is dat een antwoord waar je wat mee kunt?
17: Nee.
0: Lekker later zo. Goeie reis verder. En tot zover deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over begrotingsonderhandelingen. Want in Den Haag begint een van de spannendste periodes van het jaar. Achter gesloten deuren onderhandelt het kabinet over de begroting van volgend jaar. Als u daar vragen over heeft, dan kunt u bellen 0800-1101. Bijvoorbeeld over welke keuzes er op tafel liggen die impact hebben op uw portemonnee. Mailen kan ook spraakmakers@kro-ncv.nl. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon voor het nummer 0800-1101.
18: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
19: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
20: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
21: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
22: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
21: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
19: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
21: Linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
23: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Ster. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Ga
3: hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
7: NPO Radio 1. 11 uur.
8: Carl-Johan de Zwart.
0: We gaan het straks hebben over de Save Europe Act. Nou, dat klinkt misschien mooi en nobel, maar het is een extreem rechtsinitiatief bedoeld om democratieën omver te werpen. Gaan we zo eens even uitgebreid induiken. Nu het NOS Journaal met Kirsten Plomp.
26: Oekraïne heeft vannacht een grote droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties in Rusland, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Een middelgrote, maar belangrijke stad, vertelt buitenlandredacteur Katrien Straatman.
27: Het is wel een stad die de olieraffinaderij centraal heeft staan met verschillende verwerkingen, fabrieken. En dat is natuurlijk niet voor niks. Oekraïne doet dat al veel langer, aanvallen op de olieindustrie, om zo dus de brandstoftekorten te veroorzaken, zodat de Russen het aan de pomp ook merken. Want die is gewoon vaak leeg, staan vaak in de rijen, is vaak geen benzine. En dat veroorzaakt ook onrust natuurlijk en onvrede in Rusland.
26: En bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De gebeurtenissen van bijna 2 weken geleden in de Spaanse exclave Ceuta leiden tot spanning en angst in Marokko. De overheid en politie werden ervan beschuldigd inwoners te hebben geholpen bij de oversteek. En dat is bij de machthebbers in het verkeerde keelgat geschoten. Zij treden nu hard op, zegt correspondent Samira Jadir.
28: Een opvallend voorbeeld is een vrouw die voor de camera had gezegd van de autoriteiten hebben bewust de grens opengesteld en we zijn daarom hier naartoe gekomen. Maar de autoriteiten die zeggen nu van nou, dit klopt niet en verdenken haar dus van het verspreiden van fake nieuws. En ook een mensenrechtenactivist is opgepakt. Je merkt nu dat mensen toch wel heel erg voorzichtig zijn met wat ze zeggen en ook online delen.
26: Ook zijn taxichauffeur gearresteerd voor mensensmokkel en gaan aangekondigde protesten tegen de regering niet door. Voor Palestijnse journalisten op de westelijke Jordaan-oever wordt het steeds moeilijker om hun werk te doen. Volgens hun vakbond werden ze de afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd door het Israëlische leger en door kolonisten. Het leger deed de invallen op redacties en verslaggevers werden bestookt met traangas of flitsgranaten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van sieraden en gouden vullingen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp van 2 collega's bij het doorverkopen ervan. Zij zijn nu ook verdachten in de zaak. Voor de 3e keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilatesstudio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte en het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal. Omdat er amper meer regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Woensdagavond is er voor het eerst in jaren weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Met speciale eclipsbrillen kun je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. Deze oogarts legt uit waarom het zo belangrijk is om een speciale bril te dragen.
29: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Maar dat netvlies kan beschadigen door die grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
26: Er worden veel eclipsbrillen verkocht deze dagen, maar ze voldoen niet allemaal aan de veiligheidseisen. Zo heeft bol.com al brillen uit het assortiment verwijderd. Het weer. In het noorden valt er wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar dan wel iets minder warm.
0: Verkeersinformatie komt van Wijnand Zwaan.
1: De A12 Den Haag richting Utrecht is dicht bij knooppunt Prins Klausplein. Dat is nasleep van een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Rotterdam over de A13 en de A20. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is het behoorlijk druk aan het worden. Tussen de Alfred Beek en Duiven nu 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De andere kant op veroorzaken grenscontroles file vanaf Zevenaar. Daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, tussen de Alfred Leerdam en Gorkum 5 kilometer stilstaand verkeer met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
2: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
30: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Carl-Johan de Zwart.
0: Het is 11:07. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welk tv-programma keert vanavond terug op tv?
31: Je weet het woord.
32: Ja,
31: echt
32: waar.
31: Dat
32: is niet zo moeilijk meer nou.
31: Daar gaat hij knipperen. Geheimzinnigheid. Geheel. In jullie vakgebied ook. Heel goed.
0: Ja, na 19 jaar een comeback. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moet u even bellen met 0800-1101. Spraakmaker vanochtend is Jelle Postma. Hij is directeur van onderzoeksplatform Justice for Prosperity. En hij onderzoekt krachten die wereldwijd democratieën ondermijnen. Hij maakt zich grote zorgen over een nieuw extreem rechtsinitiatief, de Save Europe Act, met relaties naar Trump, maar ook naar het Kremlin en met wortels in Nederland. Vorige week werd een eerste van een reeks Europese demonstraties gehouden in Utrecht. En de zorgen rondom deze extreemrechtse groep die zich presenteert als burgerinitiatief zijn groot. Jelle Postma allereerst. Kunt u even uitleggen wat die Save Europe Act inhoudt? Wat is het voor initiatief?
33: Het is een initiatief verkleed als een petitie, een burgerpetitie. En dat instrument, dat is een officieel instrument. Het is de European Citizens Initiative bij de Europese Commissie. Als je volgens de regels speelt en je haalt 1 miljoen handtekeningen op, dan kun je als burgerinitiatief een bepaald voorstel in behandeling laten nemen.
0: Ja.
33: Maar dan moet je je wel aan de regels houden. Dit was vanaf het allereerste begin. Dit is gelanceerd tijdens de Remigration Summit in nabij Porto. Eind mei. En daar kwam de crème de la crème van extreemrechts samen. En hebben daar deze act gelanceerd. Alleen wat ze het publiek er niet bij hebben verteld aan het begin was dat ze dit helemaal nooit geregistreerd hebben bij de Europese Commissie. Dus dat vanaf het allereerste begin alle handtekeningen die zouden worden opgehaald, waardeloos zouden zijn.
0: Oké, dus in die zin, dat gaat sowieso niet gebeuren. Dus.
33: Het gaat sowieso niet gebeuren, maar daar is het ze ook nooit om te doen geweest. Mm-hmm. Zoals wij dit zien en interpreteren, is dit altijd al setup to fail geweest. En inmiddels bevestigen ze dat ook. En ze noemen dit nu inmiddels een voorcampagne. Ze kunnen ook niet anders. Mm-hmm. Omdat dit niet in behandeling kan worden genomen bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft nu ook inhoudelijk gereageerd.
0: Ja, die hebben 22 juli toch al gezegd.
33: Hebben ze inhoudelijk gereageerd en gezegd. Al had je het wel geregistreerd, dan nog hadden we het niet in behandeling genomen. Want dit strookt niet met de waarden en de democratische principes die wij hebben. Ja. Bijvoorbeeld tegen discriminatie. Die we hebben afgesproken in Europa. Want laten we even de kern van het verhaal erbij pakken.
0: Ja.
33: Wat wordt gezegd, remigratie, dat staat voor de deportatie op basis van afkomst.
0: Ja, want het klinkt keurig, hè? De Save Europe Act. Nou, dan kan je nog denken, als je niet al te veel verdiept. Prima. Maar het remigratie, daar kom je dan op. Wat ook weer een keurig woord is eigenlijk voor deportatie.
33: Deportatie van inderdaad alles wat ooit vanuit Suriname hier is gekomen. Ja. Hier zeg ik Europa.
0: Ja. Ik kom zo terug op dat setup te veel. Ja. Dat vind ik interessant. Maar wat is precies de agenda?
33: De agenda, het
0: eindige woord is eigenlijk voor deportatie.
33: Deportatie van inderdaad alles wat ooit vanuit Suriname hier is gekomen. Ja. Hier zeg ik Europa.
0: Ja. Ik kom zo terug op dat setup te veel. Ja. Dat vind ik interessant. Maar wat is precies de agenda?
33: De agenda, het einddoel is een wit

0: heeft ze een onzinverhaal de wereld ingeholpen. Nou, dat heeft dan binnen no time 1,5 miljoen mensen bereikt. Het bereik is groot. En dat is natuurlijk ook een van de krachten van dit initiatief. Ook Orbán is daarbij betrokken. Tot aan Martin Selner, de leider van Identitaire Beweging in Oostenrijk. De Identitaire Beweging überhaupt is hier heel sterk vertegenwoordigd. En die hebben een groot bereik. Niet alleen maar in de neonazistische kringen. Maar ook steeds meer, en daar wordt het echt zorgelijk, in de niet-niche omgeving. We vinden met elkaar schuift ons tolerantieniveau op. En dat is, zoals je dat noemt, het verschuiven van het overtonwindow. Wat vinden wij acceptabel en wat vinden we niet acceptabel? Mm-hmm. Wat vinden we extreem? Ja. En dat is aan erosie onderhevig. En dat
1: zit
0: is ook...
1: hem dat ook in termen als Europe Safe Act, remigratie, hè, wat natuurlijk zeer beladen is. Maar daar kun je makkelijk overheen stappen als je niet alert bent.
0: Nou ja, precies. Je verkleedt het als iets wat acceptabel klinkt. Dat is zeker zo.
1: Ja.
0: En weinig mensen, althans wat ons betreft te weinig mensen, verdiepen zich erin. En inderdaad, dan zou je zomaar beetgenomen kunnen worden en gaan tekenen. En ik denk dat veel mensen die hebben getekend ook inderdaad in dat kamp zitten. Ja.
1: Ja. Ja. Po-nieuws was begin deze maand bij, want ik zei het al, er was een demonstratie in Utrecht en sprak met de Vlaamse initiatiefnemer Dries van Langehoven, ook een bekende naam. We gaan even luisteren, maar let op, zijn woorden kunnen als schokkend worden ervaren.
2: Als een koe al verschillende generaties geboren wordt in een paardenstal, is het daarom toch geen paard? Roma en Sinti, als u het zelf zo noemt, dat zijn dan toch geen Nederlanders?
1: Ja.
0: Ik heb dit fragment toegestuurd gekregen van Sarah, de maker van dit interview.
1: Ja.
0: En ik luisterde dit fragment terwijl dat ik naar de Gay Pride de boten optocht aan het kijken was. En het contrast tussen tolerantie en laten we elkaar lief hebben en dit fragment is dat contrast is dat kan niet groter.
1: Mm-hmm.
0: Het niet alleen maar omdat je op deze manier onderscheid maakt tussen mensen die al honderden jaren onderdeel uitmaken van onzezelfde maatschappij. Maar je dehumaniseert ook nog eens een keer. En dat is een absolute rode vlag waar we heel heftig op moeten reageren. En dat mis ik eerlijk gezegd nog vanuit de politieke arena. Ja,
1: en vanuit de media?
0: Ik vind dat er inderdaad meer aandacht zou moeten komen vanuit de media en ook iets meer stelling mogen nemen met elkaar. Dat we een grens trekken.
1: Ja, want je kunt je afvragen, moet je dit laten horen, dit soort verwerpelijke taal en opvattingen vooral, en het hardop veroordelen? Is dat verstandig?
0: Het interessante is, we hebben daar laatst discussie over gehad naar aanleiding van ook van Sarah Bakker haar docu over de FVD en hoe die zo is gegroeid de afgelopen jaren.
1: Een documentaire van Poont, hè, over
0: precies.
1: Forum voor Democratie. Ja,
0: ja. Mm-hmm. En we hebben daar hebben bij Pauw en de Witte gesprek over gevoerd en geconcludeerd aan tafel dat het cordon sanitair, inclusief van de media rondom het Forum, ervoor heeft gezorgd dat het als een veenbrand door het hele land is gaan woekeren zonder dat we door hebben gehad. We moeten juist elkaar wakker houden. Het vervelende alleen is, je kunt je niet blijven verbazen, maar dat moeten we wel doen, want het gaat alleen maar erger worden.
1: Ja, en als je je niet verbaast, dan wordt het normaal op een gegeven moment?
0: Zo is het. Dan verschuift dus het overtonwindow. En ik kan je vertellen, Martin Selner...
1: Sorry, wat voor window?
0: Het overtonwindow, wat ik net noemde. Hè? Ja? Wat vinden wij tolerant? Waar zijn we nog? Ja. Wat vinden we acceptabel?
1: Ons hele kader is eigenlijk aan het...
0: Ons kader is aan het verschuiven. Wat vinden we acceptabel? Vroeger zeiden we dit nooit meer van de Tweede Wereldoorlog. Dat zeggen we volgens mij ieder jaar nog maar één keer. Volgens mij moeten we dat iedere dag zeggen tegen elkaar. We vinden het nu normaal om over remigratie te spreken. Steeds meer mensen vinden dat normaal. En ik kan je vertellen, dit is een hele duidelijke strategie. Expliciet wordt er onderwijs gegeven, inclusief door Martin Selner. Even Vlaardingenbroek promoot het ook. We moeten het overton window opschuiven. Want we moeten acceptabel maken wat wij als extremisten willen. En dat is namelijk iedereen die niet blank is, quote-unquote, eruit.
1: Mm-hmm. Nou gaan er Forum voor Democratie politici openlijk naar dit soort bijeenkomsten. Want je zei net, in de politiek schuift het ook een beetje op en normaliseert het. Hè? En welke kant op en waar vooral?
0: Nou, het woord,
1: want dat was echt zorgwekkend.
0: Een beetje zou ik weglaten. Want inderdaad zien we tijdens deze bijeenkomst iemand van de VVD aanwezig zijn. Niet alleen maar steun betuigen online, maar ook nog eens een keer zeggen, ik heb het getekend.

0: getekend. En ik roep iedereen op hetzelfde te doen.
1: Wie was dat dan van de VVD?
0: Dat is een raadslid uit een lokale partij. Ja. Of een lokale gemeente. De VVD heeft afstand genomen van de act nu als reactie. Mm-hmm. En ik zou graag oproepen om niet alleen afstand te doen van de act, maar überhaupt ook van de term remigratie. En niet met een persbericht, maar door de leiding van de VVD zelf op camera.
1: Ja.
0: Dat is wat er moet gebeuren, want het wordt, een beetje technisch, maar er moet genormeerd worden. Er moet worden gezegd.
1: Nou, dat is toch niet zo technisch?
0: Nee, dat is ook zo. Maar er moet worden gezegd door de politiek en met name alles wat centrumrechts is en verder naar rechts. Dit accepteren we niet. En we snappen allemaal dat de Markezouwer dat niet gaat doen. Want die hoopt juist op stemmen door het vuurtje verder op te stoken. Ja. Maar ik roep echt op de centrumrechtse partijen, voor zolang ze nog centrumrechts zijn. Trek een streep.
1: Want dit is eigenlijk ook een beetje de vloeibaarheid, toch? Tussen centrum, radicaal, extreem rechts. Hè? Toch? Dat is ook aan het schuiven.
0: Het probleem
1: dat
0: is.
1: Dat ze zeg maar nu radicaal noemen wat eigenlijk extreem is, misschien?
0: Zo is het. En daarom spreek ik niet meer over radicaal, maar ik spreek gewoon over extreem rechts. En de VVD zit nu nog aan de goede lijn van die kant. Laten we hopen dat ze daar ook blijft zitten.
1: Zitten ze aan de goede lijn? Blijkbaar niet helemaal.
0: Nou ja, expliciet maken dat je inderdaad nog steeds aan de juiste kant staat, lijkt me nu het moment voor. Want het vervelende is, er zijn ongelooflijk veel stemmen te verdelen op die extreemrechtse flank. En dat zie je dus. En er wordt gewoon over elkaar heen getoept.
1: Ja. Dat burgerinitiatief, hè? De Save Europe Act. Waar krijgen die hun geld vandaan eigenlijk? Wat zijn de geldstromen die daarop afkomen?
0: Nou, dat is een interessant lijntje. Ik zou vooral iedereen oproepen om ons rapport erover te lezen op onze site van Justice for Prosperity. Voor iedereen terug te herleiden waar de geldstromen nou eigenlijk naartoe gaan. We zien grote donaties. Er zijn inmiddels 650.000 handtekeningen gezet. Dat wordt nu ook beschouwd als hun aanwas, als hun soldaten. En pas op, hè, straks als we de miljoen handtekeningen bereiken, dan zullen ze zeggen, wij hebben een miljoen volgers en steuners en soldaten en het volk wordt niet gehoord.
1: Want, ja, want dat is die setup, hè, toch? Waar we het eerder
0: precies,
1: over hadden.
0: Dat is de setup.
1: Dit is eigenlijk gewoon, dit is zo bedacht, zodat, terwijl ze weten, de Europese Commissie gaat dit nooit accepteren, dit initiatief. En dan kunnen wij zeggen, zie je wel, er wordt niet naar ons geluisterd.
0: Zo is het, exact. En dat is precies waarom wij zeggen, we moeten meer vroege waarschuwingen geven, zodat we snappen hoe we worden bedonderd. De geldstromen komen daar ook vandaan. Er wordt stevig gedoneerd.
1: Door wie dan en wat?
0: Door individuen die hier graag aan bijdragen en zeggen, dit initiatief moet gelanceerd worden. Je mag ook trouwens met gebedjes mag je doneren op hun website. Je mag zeggen, ik doe één gebed voor dit initiatief. De vermenging met christelijk nationalisme is prominent aanwezig.
1: Want welke stromingen komen hier samen, als het ware?
0: De stroming extremisme die graag gebruik maken van manieren om te normaliseren. En dat kan onder andere met geloof. Dat kan ook met.
1: Dan heb je het over bijvoorbeeld de Amerikaans-christelijke, die extreme kant.
0: De conservatieve Amerikaanse kant. Brian Brown, de naam die hebben we nog niet genoemd. Maar dat is de steun die er vanuit de MAGA-kring wordt verleend aan dit initiatief. Een CEO van een groot bedrijf. En tevens steun verlenend aan het Kremlin in het bijbrengen van hoe werkt het nou om via ultra-conservatief gedachtegoed een samenleving of bij elkaar te houden in je eigen land en te verdelen in andere landen.
1: Ja, en dan mis ik nog één pijler en die komt uit Europa.
0: We hebben in Europa Russisch. Nou, we hebben twee gezichten die ik net al noemde, Eva Vlaardingenbroek en Martin Selner van de Identitaire Beweging. Dan zien we dat de coördinatie vanuit het hoofdkantoor van de Identitaire Beweging in Duitsland plaatsvindt. Die doen met name in het begin deden die de technische ondersteuning. De hoofdaandeel van de ondertekenaars van het initiatief komt ook uit Europa. Er zitten ook niet-Europese handtekeningen bij. En ook weer daar dus niet geldig, want het moeten Europese handtekeningen zijn. Maar de pijler met name is op één metstip is extreem rechts. En dat trekt aan. Dat trekt aan vanuit Amerika. We zagen ook Bovino, hè, de leider van ICE. De migratiedienst in Amerika, die normaal gesproken met zijn lange zwarte leren jas op de televisie staat. Die heeft hier ook een steun aan gegeven. Het is een heel zorgelijk en vooral ook heel invloedrijk groepje mensen.
1: Ja, waar jullie dus aandacht voor willen. Hè, want dat is belangrijk, juist wel. Om er alert op te kunnen zijn ook.
0: Zeker.
1: En dan moet je het zichtbaar maken. Hoe kan het eigenlijk dat mensen zo ontvankelijk zijn voor deze racistische en extreme gedachten?
0: Omdat we in een periode zitten waar het heel gewoon is geworden om angst te genereren. Angst rond bepaalde thema's om daar ook politieke winst uit te kunnen halen. En dan moet je denken inderdaad aan de huizencrisis of aan de stikstofcrisis. Of aan we mogen geen cultuur, eigen identiteit meer hebben. Want we mogen Zwarte Piet niet meer zien op straat. Tot aan geen huizen, want de asieltsunami en ze vermoorden onze dochters. Het is een hele heftige periode met steeds hoger wordende temperaturen maatschappelijk. Mm. En dat leidt op een gegeven moment tot een fantastisch speelveld wat je kunt gaan mobiliseren. En dit is het onderdeel, de fase van mobiliseren is aangebroken. Want met deze act wordt gemobiliseerd.
1: Ja. Wat is dan uw advies? Want u heeft het onderzocht. Maar er is ook een advies, denk ik, om het gevaar van dit soort initiatieven goed in het vizier te houden en te bestrijden.
0: Nou ja, wat mij betreft moet de kraan dicht. De kraan van de polarisatie, want anders blijven we drijven.
1: Wat is de kraan van de polarisatie dan?
0: De kraan die wordt opengedraaid om politiek en electorale winst te halen uit verdeeldheid in de maatschappij. De term in- en outgroup thinking. Of je bent bij mij, met mij, of je bent tegen mij. En dan moet ik me tegen jou verdedigen. Dat is waar op dit moment een fantastisch verdienmodel uit te halen is voor met name politici. Ja. En überhaupt ook het ultraconservatieve gedachtegoed zit hierin. De grote big tech vrienden die zijn hierbij betrokken. En iets meer kritisch denkvermogen met elkaar als burgers. Elkaar ook aanspreken op, weet je wel waarom je dit ziet? Ook bij jezelf nagaan. Waarom zie ik dit überhaupt? Dat is een belangrijke. Maar de toch echt eerst de politiek die aan zet is. En dan helpt het niet dat een VVD'er bij zo'n bijeenkomst staat. Want wat we nog niet hebben besproken is wat daar nog meer gepromoot wordt. Je ziet daar geflyerd worden voor de meest extreme nazi-platforms die je maag draait zich om als je naar die platforms toe gaat. Met films daarop van die duren 12 uur. En beschrijven waarom de Eerste en de Tweede Wereldoorlog uiteraard door de Joden zijn veroorzaakt. Ja. Hoe Hitler geweldig deed met kinderen en dergelijke. Je kunt daar je swastika's kopen, verguld en wel voor op je bureau. Het is een afgrijzelijke, wat we dachten, niche. Ja. Die nu wordt genormaliseerd.
1: Niet normaliseren. Dank voor dit inzicht. Directeur van Justice for Prosperity en oud-AIVD'er Jelle Postma.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Met Marcel Domen uit Kerkwijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hartelijk welkom. Wat heerlijk op maandag altijd zo'n schone lei, hè?
3: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, toch? Dat zo heerlijk is. Gewoon helemaal onbezorgd gaan knallen met de nieuwskennis. Die ook wel een beetje op het afgelopen weekend natuurlijk leunt. Zullen we snel beginnen?
3: Denk je, ja, is een goed idee. Dankjewel.
4: De gevolgen van de droogte worden steeds zichtbaarder in ons land. En dan zit er mogelijk ook nog een hittegolf aan te komen.
5: Een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
6: Ook de droogte springt eruit als zeer uitzonderlijk. En dat heeft te maken met de ligging van de hoge drukgebieden.
7: Juni en juli waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten.
6: Ook het oceaanwater heeft een record gehaald. De gemiddelde temperatuur is bijna 21 graden.
8: En dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde.
1: Ja, het ene na het andere weer- en klimaatrecord sneuvelt momenteel. Vraag 1. Het water in welke rivier stond sinds 1947 niet zo laag?
3: In de Rijn.
1: In de Rijn, ja. De afgelopen 24 uur stroomde er slechts 614 kubieke meter Rijnwater per seconde ons land binnen. Record uit 1947 werd pas in november gevestigd. Vraag 2. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat het voor heel West-Europa de heetste juni en juli ooit zijn. Hoe heet het Europese observatieprogramma dat dit bekend maakte?
3: Geen idee.
1: Copernicus. Het programma staat ook wel bekend als Europe's Eyes on Earth. En gebruikt data van satellieten, meetstations en computermodellen om de situatie op aarde te monitoren. In vraag 3 komt een fragment voorbij. Luister even hier naar.
9: Duizenden inwoners hebben gedemonstreerd voor strengere grenscontroles.
7: En meer solidariteit van de rest van Spanje.
9: En de demonstranten die willen dat er een oplossing komt voor duizenden illegale migranten.
7: Het bestuur heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave.
1: Vraag 3. In welke plaats gingen gisteren inwoners de straat op om met het motto genoeg is genoeg te demonstreren tegen de autoriteiten?
3: Ja, Ceuta.
1: Ja, zeker. De Spaanse enclave werd vorige week overstroomd door migranten uit Marokko die zo hoopten in Spanje te komen. Vraag 4. Diezelfde Spaanse autoriteiten voeren sinds dit weekend extra grenscontroles uit op reizigers vanuit welk Europees land, EU-land?
3: Italië.
1: Italië is goed, ja. Deze extra controles zijn een reactie op de controles die Italië sinds 1 augustus uitvoert op reizigers uit Spanje. Vraag 5. Opnieuw komt er een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
10: Ik denk het allerbelangrijkste van vandaag is dat je je eerste competitiewedstrijd wil winnen. Nou, dat hebben we gedaan, dus daar zijn we heel blij mee.
1: Wie, oh wie?
3: Van Bronckhorst.
1: Ja, de nieuwe oude trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst. Bij de volgende vraag is er een extra puntje te scoren. Ik heb een makkelijke variant, die levert 1 punt op. En een moeilijke variant, die levert 2 punten op.
3: Nou, doe de moeilijke maar.
1: Moeilijk, oké. Okay. Feyenoord won, maar landskampioen PSV maakte een valse start door gelijk te spelen tegen Fortuna Sittard. Welke Fortuna-speler scoorde in blessuretijd de gelijkmaker?
3: Nee, geen idee. Nee,
1: dat is wel moeilijk, hè? Dat is ook echt moeilijk. Eduard Michou. Was de naam die we zochten. Nee. Fransman is goed bevriend met oud-PSV Xavi Simons en had hem van tevoren gewaarschuwd dat hij zou scoren. Nou, dat kwam nog uit ook. Bij de volgende vraag zijn er 4 punten te scoren, te krijgen. We zoeken een persoon uit het nieuws, zeg ik alvast even. Dan krijg je cryptische aanwijzingen over. Als je het bij de eerste aanwijzing weet, krijg je 4 punten. Als je wacht tot de laatste, is het maar 1 puntje. De vraag is dus, wie bedoelen wij hier? Over wie gaat dit?
11: 4.
12: Ik leverde beslist geen half werk.
3: Vollering.
1: Zo, voor 3 punten. De manier waarop was in eerste instantie niet zo nice. Of nice misschien wel. Voor 2 punten, maar ik wist het mooi af te ronden. En voor 1 punt gisteren won ik voor de tweede keer de Tour de France Femme. Dan komen we inderdaad uit bij Demi Vollering. Hartstikke mooi. 4 punten in de tas daarbij extra. En dat betekent een factor van 8. Nou, dat is echt een schitterend uitgangspunt voor de tweede ronde. Nou, komt-ie aan.
3: Kom op,
2: de Nationale Nieuwsquiz.
1: Wie verwierp gisteren het vredesplan voor Gaza van Trumps Vredesraad?
3: Niet aan jou.
1: Dat is goed. Wat voor brillen heeft bol.com verwijderd vanwege veiligheidseisen?
3: Eclipsbrillen.
1: Jazeker. Welke Zuid-Hollandse brug is de komende 4 weken dicht vanwege onderhoud?
3: Algra-brug.
1: Algra-brug. Ja, welk tv-programma keert vanavond na 19 jaar weer terug op tv?
3: Triviant.
1: Zeker. Welke bank waarschuwt dat de hitte gevolgen heeft voor de economische groei van Europa?
3: Triodos.
1: Ja. In welk land wordt een onderzoek gestart naar de veiligheid van anti-stress speelgoed?
3: Frankrijk.
1: Frankrijk is goed. Hoe heet de zangeres die postuum haar eigen Barbie krijgt?
3: Geen idee.
1: Whitney Houston. Wat voor luchtschip heeft afgelopen weekend de luchtkwaliteit gemeten boven Zeppelin. De Veluwe? Ja. Wie veroverde met een wheelie de bolletjestrui in de Tour de France?
3: Oh, dat is Puk Pietersen.
1: Dat is Puk Pietersen. De president van welk Zuid-Amerikaans land beloofde bij zijn inauguratie de georganiseerde misdaad keihard aan te pakken?
3: Nee.
1: Columbia. Welke Nederlandse bokser won zijn partij in 63 seconden?
3: Nee.
1: Kraus. Welke luchtvaartmaatschappij is gekocht door een Amerikaanse investeerder?
3: Dat is EasyJet.
1: EasyJet is nog goed op de valreep. Dat waren er opnieuw 8. Ja, maar dan in punten. 8 maal 8 is 64.
3: Oké. Okay.
1: Ja, de rest moet het nog maar even doen, hè?
3: We zien het.
1: Ja, dat is een hartstikke mooi score. Nou. En wellicht tot vrijdag dan aan de telefoon.
3: Ja, fijn dat ik mee mocht.
1: Als winnaar. Ja, nou, graag. En ook heel fijn dat meedeed Jelle Posma. Hartelijk dank voor het verhaal over de Europe 7.
0: Heel graag gedaan. En vergeet ons ook niet te doneren aan ons of een soort gelijke organisaties. Daarmee kunnen we ons onderzoek voortzetten.
1: Ja, en dat is belangrijk. Want dank. We moeten alert zijn op dat soort zaken. Ineke van der Ham, ook fijn dat u er was. Een hele fijne dag nog. Zometeen Sven op 1 zomereditie met Martijn de Greve. Goedemorgen Martijn.
13: Te gast is emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis Joop van den Berg.
1: Tot morgen.
13: De democratie is vastgelopen.
14: Van KRO en CRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
15: 3 grote voetbalbonden, de UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan, dat inmiddels is ingetrokken. De Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er in Nederland nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Palestijnse journalisten zijn in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat zegt de Palestijnse Journalistenvakbond. Journalisten zouden gevangen zijn genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. Het leger zou onder meer flitsgranaten en traangas hebben ingezet. En een opmerkelijke ontdekking in Australië. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam. De politie zet het gebied af, maar na onderzoek bleek het niet om een lichaam te gaan, maar een levensechte pop met kleren, haar en een neuspiercing.
11: ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nog goed door. Grenscontroles veroorzaken vertraging op de A1 Hengelo richting Duitsland bij de Lutte. Het oponthoud is daar een kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens 4 kilometer file met 10 tot 15 minuten vertraging. De A12 de andere kant op vanuit Duitsland. Daar rijdt het langzaam tussen de grens en Duiven 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij de afrit Arkel nog 10 minuten vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Martijn de Greve.
14: Goedemorgen. Onze democratie is vastgelopen. Problemen worden niet opgelost en er is weinig vertrouwen in de politiek. En dat in een tijd van wereldwijde instabiliteit en oorlogen. Het minderheidskabinet Jetten, dat gedoemd is te mislukken, is niet wat Nederland nodig heeft. Was getekend Joop van den Berg, de eminence grise onder de politicologen. Hij is emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis. Hij is oud-directeur van de VNG en van de Wiarde Beckman Stichting, de denktank van de Partij van de Arbeid. De partij waarvoor hij in de jaren 90 fractievoorzitter was in de Eerste Kamer. En schrijver van het boek Oud Papier, wat zich volledig richt op formaties. Meneer van den Berg, goedemorgen.
16: Ja, het is niet eens oud papier, het is geduldig papier.
14: Geduldig papier, zo is het. Zo is het. Ja. Dit kabinet Jetten, hoe lang geeft u het nog?
16: Nou, ze komen in een hele lastige positie in het najaar terecht. En daarvan hangt af of ze enige toekomst hebben. Maar daar moet het gebeuren. En ik vrees eerlijk gezegd dat dat nog een hele moeilijke wordt.
14: Prinsjesdag is 5 weken vanaf nu.
16: Ja. Ja, dat wordt dus dat wordt echt wel een beetje het moment.
14: Ja.
16: Want het gaat er natuurlijk om dat ze een begroting moeten maken die uiteindelijk geaccepteerd wordt door beide kamers van de Staten-Generaal. En dus in beide kamers een meerderheid moet halen. En dan is de vraag, ja, wie weet je te overtuigen?
14: Ja. En u denkt dat dat niet de meerderheid is?
16: En dat tot nu toe lijkt het daar nog niet op. En dat komt ook voor een deel omdat een minderheidskabinet heeft nog de meeste kans als het intern heel hecht in elkaar zit. Maar dat doet het niet, omdat VVD aan de ene kant en CDA en D66 aan de andere kant over een aantal dingen zeer verschillend denken.
14: We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Ja, dus u ziet eigenlijk gewoon het einde van het kabinet.
16: Nou ja, het gevaar zit er dik in, ja. Ja. Dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt, want je moet de vindingrijkheid van politici nooit onderschatten, heb ik geleerd. Dus uiteindelijk, het kan best zijn dat ze een oplossing vinden.
14: Maar dat is dan een geitenpaadje wat meer uitstel van de executie is?
16: Dat zou kunnen. Ze kunnen het gooien op van een aantal belangrijke beslissingen nemen we nu niet. Je wijst ook niet zomaar een begroting af. Of je nou in de oppositie zit of niet. Maar ja, dan komt het moment volgend jaar. Kijk, de VVD speculeert erop dat volgend jaar statenverkiezingen zijn en een nieuwe Eerste Kamer gekozen moet worden. Dat die dan meer rechts georiënteerd is dan de huidige. En ja, uitsluiten valt dan niks. Maar ik vind het wel een linker manier om de zaak naar de toekomst te verplaatsen.
14: Dus u ziet eigenlijk dan de VVD zal eigenlijk voornamelijk vertragen en niet meegaan met linkse akkoorden.
16: Denk ik.
14: In afwachting van een sterkere rechtsgeoriënteerde Eerste Kamer.
16: Ja. Nee, kijk, en nogmaals, als het over wetgeving gaat, dan kan het toch anders liggen. Je ziet het nu met het probleem met stikstof. Daar zie je een coalitie ontstaan in de Kamer waar zowel de VVD aan meedoet als pro. Dus de oude GroenLinks-PvdA. Dus daar zit een redelijke kans. En ik denk dat dat bij andere wetsontwerpen ook wel kan zijn. Maar begroting en gewoon het financiële kader, dat is wel een ernstig conflictpunt.
17: Ik heb hier uw boek in mijn handen. Geduldig papier, formeren in stad en land. Ik pak even de eerste zin erbij. Kabinetsformaties in Nederland kennen al 3/4 eeuw... doorslaggevend belang toe aan een regeerakkoord. Een nieuw kabinet kan niet zonder eigen bijbel. Partijen in het gemeentebestuur maken zichzelf niet zo moeilijk. Daar ging het om collegevorming hoofdzakelijk om persoonlijk vertrouwen.
16: Ja.
17: Wat was de aanleiding voor u om dit boek te schrijven?
16: Aanleiding was dat, eigenlijk prozaïsch, dat ik me jarenlang heb bezig gehouden met de kabinetsformatie, gewoon uit wetenschappelijk oogpunt. En dankzij een idee van een vriend, Johan Smithuis, die ooit in Amsterdam als hoofdcommunicatie had gewerkt, en die al jarenlang eigenlijk al die formaties in een aantal gemeenten volgde, die heb ik toen gevraagd, van moet je daar niet een boek over schrijven? En eerst keek hij me aan alsof ik een onhoorbaar voorstel deed. Maar uiteindelijk kwam het ervan en gingen we het samen doen. Ook nog met anderen erbij. En daardoor werd ik als het ware meer en meer betrokken bij, hoe gaat dat nou in al die gemeenten toe?
17: Als we nou over hoe een land zijn politieke stelsel heeft ingericht, wat ook de tradities en de cultuur is rondom formatie, dat is heel erg ook landgebonden. Dat zegt iets over de identiteit van een land. Als we dat van Nederland verder onder loep nemen, wat is het logisch beginpunt? Moeten we naar Thorbecke, 1848?
16: Voor de huidige formatie, in formele zin wel. Omdat Thorbecke iemand was die eigenlijk helemaal niks zag in een minister-presidentschap. Dus die vond dat de koning centraal moest staan. Al zei hij erbij dat hij vooral niks te zeggen moest hebben. Daar kwamen we toch op neer. En dat de ministers allemaal individueel aan hem loyaal waren en aan de Kamer. En dus had je geen premier die je benoemde en werd er een formateur benoemd. Zo is het ook ontstaan in 1848. De eerste werd overigens tegelijkertijd ook minister-president, maar dat was voor 2 maanden, toen was het alweer mis. Dus het begon al niet goed. Maar geleidelijk aan heeft zich eigenlijk iets gevormd wat wij nu kennen als kabinetsformatie. Maar daar, denk ik, zit het begin toch voornamelijk in de jaren 60. Als voor het eerst op schrift een regeerakkoord wordt uitgeschreven. Ook dat gaat trouwens meteen mis, omdat ze 1 zaak niet regelen, de omroep.
17: De omroep, ja.
16: En daar loopt
17: altijd een gezellig onderwerp.
16: Altijd goed voor gedonder. Ja. En binnen 1,5 jaar loopt dat dus mis. Omdat ze het niet kans zagen in het regeerakkoord onder te brengen. Maar van lieverlee is er dus het idee ontstaan dat je moet beginnen met een heel verhaal waar je het dan over eens wordt. En dat is ook steeds groter en steeds ruimer geworden. Het gaat ook niet altijd meer over echte conflictpunten. Het gaat ook wel over ambities. En daardoor krijgt het ook het karakter van Lubbers ooit noemde, een soort geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Ja. Je vertrouwt elkaar niet zo erg, dus zet alles maar netjes op papier. Dan helpt dat. En dan krijgt het ook in de loop van de politieke termijn een heel zwaar karakter. Want ik heb zelf in de Eerste Kamer natuurlijk meegemaakt dat je dacht, zo'n wetsvoorstel dat we nu voor ons hebben liggen, dat vind ik eigenlijk niet zo erg geslaagd. Ja. Ook omdat er aan geknutseld is in de loop van de tijd. Maar dan werd je vriendelijk meegedeeld dat onderdeel was van het regeerakkoord en of je alsjeblieft maar voor wilde stemmen.
17: Maar er zijn ook momenten dat er wel eens een kabinet het moeilijk heeft.
16: Mm-hmm.
17: En dat er teruggekeken wordt gezegd, had dit nou goed uitonderhandeld in de onderhandelingen tijdens het regeerakkoord? Mm-hmm.
16: Kijk, als je zoveel investeert in een regeerakkoord, dan kun je ook zeggen, doe het dan ook goed ook. Hè?
17: Ik wil een paar dingen met u langslopen. Want dat formeren is de rode draad in uw boek. Ja. Een van de pleidooien die u doet, is echt, als nou een kabinet valt, doe nou niet meteen nieuwe verkiezingen. Ga met de huidige Kamerleden, de afspiegeling van die verschillende partijen, gewoon op zoek binnen die termijn.
16: Ja, kijk, er zijn landen waar de hele Kamerontbinding niet bestaat. Met name de Scandinavische landen doen er niet aan en in Noorwegen mag het zelfs niet. Ik bedoel, als je daar eenmaal een verkiezing achter de rug hebt, zit je daar 4 jaar aan vast en zorg je maar dat er een kabinet komt dat het 4 jaar volhoudt.
17: Ja.
16: En meestal lukt dat ook. Er kan wel eens tussenbij een probleem ontstaan. Doordat we de koning eigenlijk weggezet hebben uit de formatie, hebben we geen moment meer tijdens een crisis waarop iedereen, als het ware, met zijn water naar de dokter moet. Wat gaan wij hiermee doen eigenlijk? En Het rare is.
18: Ik kende over het gezegde: met je water naar de dokter gaan is nieuw voor mij. Wat gebeurt er dan met je?
16: Nou ja, met je water naar de dokter, dan moet je dus laten zien dat je gezond bent.
18: Ah, zo. Okay.
16: Oh, sorry. Maar je komt dus. Er is dus niemand naar wie al die fractievoorzitters dan naartoe moeten. Want de koning hebben we uitgeschakeld. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er eigenlijk blindelings gekozen voor kamerontbindingen en verkiezingen. Terwijl dat lang niet altijd de verstandigste oplossing is. Want je kunt het kabinet lijmen. Dus ga nog eens even goed bij elkaar zitten. Je zou het kabinet kunnen reconstrueren. Voor een deel met andere ministers. En voor een deel met een ander regeerakkoord. Dat is ook gebeurd in het verleden. Voordat je zegt van we laten de kiezers weer opknappen. Want,
18: maar waarom gebeurt dat niet?
16: Ja, dat gebeurt dus niet. Omdat iedereen kijkt te veel naar de peilingen. Dan is er een sterke neiging bij mensen die gunstige peilingen hebben om te zeggen, nou, laten we maar verkiezingen houden. Overigens gaat er dan meestal nog een half jaar overheen en dan kan het dus reuze tegenvallen.
18: Gewoon plat opportunisme, dat is eigenlijk je hoofdreden.
16: Ja, dat is opportunisme. En terwijl je tegelijkertijd zou moeten zeggen, het idee is namelijk, wij hebben een conflict en we laten de kiezer uitmaken wie er gelijk heeft. Maar de kiezer kan dat helemaal niet.
18: Even dan die rol van die koning. U zei het al even, we hebben hem natuurlijk eruit gehaald. Ja. Nu gaat het eigenlijk via gewoon de kamervoorzitter. Je gaat met de kamer komt bij elkaar. Die gaan zeggen wie willen we als informateur hebben. Dat wordt meestal dan ingediend door de grootste partij. De koning is buitenspel gezet. Als je nou enige liefde voor de monarchie hebt, dan zou je zeggen, zet die koning nooit meer terug in die positie. Dat is werkelijk waar, bijna smeken om ongelukken.
16: Ja. Nee, dat is vragen om ongeluk.
18: Dus hij kan nooit
16: meer
18: terug.
16: Er zijn beslissingen, als je die genomen hebt, kun je er nooit meer van terug.
18: En dat is deze?
16: En dat is deze. Kijk, ik heb pleidooien gelezen, onder andere van Mirjam Bikker van de ChristenUnie, dat met name die verkenningsfase zou dan weer bij de koning terecht moeten komen. En ik zeg dan niet doen, want in die verkenningsfase wordt de belangrijkste beslissing genomen. Namelijk, welke partijen gaan straks bij elkaar zitten? En dat moet je dus een koning niet aandoen.
18: Nee, want elke beslissing die de koning neemt, hoe goed en hoe zuiver en hoe goed doordacht ook, er zal altijd wel ergens een partij kunnen zeggen, die koning met zijn linkse praatjes of die koning met zijn rechtse.
16: Rechts, nou ja, maar dan komt hij in politiek vaarwater. En dat is wat je ten koste van alles moet vermijden. Ja. In 2010 zag je al dat als de koningin toen nog zei van, dames en heren, wilde je op de goede manieren letten? En ze daartoe ook een beetje toe dwong door op een gegeven moment helemaal Cenk Willink weer in te zetten. Dan beginnen die mensen, begonnen allemaal verontwaardigd te doen. Ook eigenlijk onzin uit te kramen. Maar die kreeg ineens de koningin de schuld. Ik denk, ben je nou helemaal gek geworden?
18: Ik wil een belangrijk punt in uw verhaal is, eigenlijk legt u dat die politiek, zowel in Den Haag, maar ook op gemeenteniveau, heeft ergens een soort rustpunt nodig. Iemand die boven de partijen staat. We hebben het nu over de koning. Maar we kunnen het net zozeer in die zin de rol doortrekken naar de rol van burgemeester. Of niet?
16: Ja, in feite niet. Je zou kunnen denken, in een bestuurscrisis kan een burgemeester nog wel eens heilzaam werk doen. Doordat hij het ziet aankomen en zorgt dat het niet gebeurt. Ja. Ofwel, doordat hij eenmaal in een crisis terechtgekomen, op een gegeven moment een proces in werking kan zetten, waardoor het probleem wordt opgelost. De koning kan dat dus niet, omdat iedereen in zo'n formatie of in zo'n crisis ergens belang bij heeft en de ander niet vertrouwt. Dus dan moet je de koning echt vandaan houden.
18: Yes.
16: Maar je moet wel iemand anders hebben die het rustpunt creëert.
18: U maakt een bijzondere rol voor de kamervoorzitter.
16: Ja.
18: Dat is wat u anders zou willen met de kamervoorzitter qua benoeming en procedure dan nu het geval is.
16: Die zou zorgvuldiger moeten dan nu is. Ik bedoel, nu, en ik snap dat best, is het een soort vrije keuze. Mensen kunnen zich kandideren en de meerderheid maakt uit wie het wordt. Maar daar kunnen dus om te beginnen ongelukken mee gebeuren.
18: Maar hoe kan het dan zorgvuldiger en beter?
16: Doordat, denk ik, na de verkiezingen alle fractievoorzitters inderdaad bij elkaar komen en met elkaar bespreken wie is een kandidaat die inderdaad door iedereen of door de overgrote meerderheid aanvaard wordt. die ook geacht wordt voldoende gezag te hebben in de Kamer, dus ook ervaring. En dan zou je een voorstel kunnen krijgen van die fractievoorzitters aan de Kamer. Om deze of gene.
18: En laten we het even nog iets platter maken. Vaak is het nu een beetje een puntje bij de formatie. Dus dan vaak heeft de grootste partij die zegt tegen de ene grootste partij: hier, pst, jij mag de Kamervoorzitter.
16: Ja, dat,
18: ik zeg het even heel plat, maar daar komt het wel een beetje
16: op neer. Het komt er voor een deel op neer. En voor een deel ook is er inderdaad een meer vrijheid voor alle Kamerleden om hun keuze te maken. Dat bleek dus ook toen de PVV de grootste werd. Dat zij het Kamervoorzitterschap kregen. Ook omdat Bosma op zichzelf de vergaderingen heel goed deed. Alleen een Kamervoorzitter is veel meer dan alleen maar iemand die vergaderingen leidt en daar orde aan moet houden. Ik bedoel, hij representeert de Kamer en vaak ook de bevolking. In het buitenland en bij allerlei plechtige gebeurtenissen.
18: Ik wil met u direct de sprong naar de gemeentes maken. Want daar zit u overeenkomst dat u eigenlijk ziet dat die gemeentes steeds meer eigenlijk gaan lijken qua procedures en het inhuren van informateurs op Den Haag. Daar gaan we zo direct over doorpraten. Eerst iets anders. U zegt ook dat de tijd van brede volkspartijen voorbij is.
16: Ik ben bang van wel, ja.
18: Ja. U bent er lid van één.
16: Ja. Ja.
18: Dat is dus een nodeloos lidmaatschap.
16: Nou, het is geen nodeloos lidmaatschap.
18: Ja, van iets wat dus blijkbaar volgens u weinig toekomst heeft.
16: Nou, als volkspartij.
18: Zeker.
16: Want dat onderscheid moet je wel blijven maken. Partijen blijven we nodig hebben. Daar is helaas, daar is geen twijfel over. Ik bedoel, bepaalde inzichten, opvattingen, overtuigingen moeten in die Kamer terechtkomen. En mijn verlangen zou dus zijn dat een partij, of die van links is of de oude Christendemocratie, zich weer zou weten te ontwikkelen tot een partij die over grenzen van klassen en standen heen gaat. Alleen, dat zit er denk ik minstens voor de overzienbare termijn niet in. Ja. Want je ziet nu dat GroenLinks en Partij van de Arbeid zijn samengegaan. En dat zijn eigenlijk beide partijen die mensen representeren. Ja, die het redelijk goed gaat in hun bestaan. Maar die wel willen dat het met anderen ook goed gaat. Nou, dat is mooi meegenomen. Maar die oude verbinding die er was met wat toen de arbeidersklasse heette. Wat nu eigenlijk degene zijn die voor hun bestaan van een fatsoenlijk loon en van overheidsbescherming afhankelijk zijn. Die samenhang zit er dus niet meer in.
18: Yes. Ik wil twee dingen, want ik wil zoveel dingen nog eigenlijk met u bespreken even. Even een belangrijk puntje even. Er gaat binnen nu en een half jaar komt er een voorstel in de Kamer. En dat gaat over dat de politieke partijen een ledenpartij moeten zijn. Ja. Dat je dus een democratisch systeem in een politieke partij hebt. Ja. En we weten allemaal over wie dat gaat, want het gaat ook over de PVV. Ja. Wat vindt u daarvan?
16: Ja, ik vind niet dat je het lidmaatschap als eis moet stellen. Het moet partijen vrij zijn om hun eigen opzet te kiezen.
18: Al is het ondemocratisch?
16: Ondemocratisch.
18: Nou ja, geen democratische partij met leden. Die
16: rechtsstaat, ben ik geneigd te zeggen, daar mag je geen eisen aan stellen, omdat een partij een particulier initiatief is. Je kunt het wel doen. In Duitsland gebeurt het ook. Er zijn partijen ook eigenlijk een soort quasi-staatsinstellingen. Maar daar komen ze dus langzaam in de problemen. Omdat mensen, dat lidmaatschap, ze vinden het wel interessant, maar een hele hoop mensen doet er niet meer aan mee. Maar kan wel op andere manieren zijn sympathie betuigen. En dan denk ik dat je naar een ander type organisatie toe moet. In ieder geval de ruimte moet laten om het langs andere weg dan puur de ledenpartij die beslist.
18: Wij gaan hinkstapsprong naar de gemeentepolitiek. En dat wil ik eigenlijk met u doen door even naar 1976 te gaan. Joop den Uyl, groot overwinnaar van de Kamer. U had eigenlijk in die zin een heerlijke vrije rol, want u was columnist bij NRC.
16: Ja.
18: Was wel lid, volgens mij, van de partij.
16: Ik was toen lid.
18: Ja. Zeker. Ja. Maar u kon in ieder geval vanuit de NRC-kolommen gericht schieten op wat u voor u zag.
16: Op mijn eigen mensen, ja.
18: Het gaat natuurlijk over menselijke verhoudingen.
16: Ja.
18: Neem ons mee.
16: Ja, kijk, het interessante vond ik. Ik heb toen voor het eerst een lang gesprek gehad met Joop den Uyl. En dat ging met name over de vraag: heb je niet de verkeerde ministers gekozen? Want de Partij van de Arbeid had alle portefeuilles op buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, defensie, noem het maar op. Maar sociaal-economisch dus niet. En op justitie en binnenlandse zaken ook niet. En dat maakte het dus heel lastig, omdat allerlei hervormingsvoorstellen moesten door confessionele of christendemocratische ministers worden ingediend. En sommigen wilden wel, maar anderen helemaal niet. En dat, het maakte de verhoudingen met Van Agt, die nota bene in 72 voor de PvdA had gekozen, maakte het met de dag moeilijk.
18: Ja.
16: En de Partij van de Arbeid ministers hadden een beetje de neiging om, beeldend gezegd, zo'n minister, en zeker Van Agt, met zijn kop onder water te duwen.
18: Ja.
16: En als hij dan begon te sputteren, dan kon hij dan wel weer boven komen.
18: Ja.
16: Dat kan je één keer doen. Misschien twee keer, maar dan ontstaat er zoiets van, jullie krijg ik nog een keer te grazen.
18: Ja, want u was eigenlijk in die tijd een van de weinige sociaaldemocraten die wel sympathie had voor die Van Agt, hè?
16: Ja, ja. Maar een soort heimelijke sympathie. Ja. Heb ik later ook onheimelijk uitgesproken, ja. Ook nog eens een keer bij zijn 80ste verjaardag. Maar
18: wat was zo leuk aan hem eigenlijk?
16: Nou, hij vond een methode om, laat ik zeggen, die sociaaldemocraten, die al sowieso niet al te veel humor hadden en ook erg bovenop hun zaak zaten, om die te ontregelen. Door er eens even niet te zijn. En dan te zeggen, ja, zo belangrijk is het nou ook weer niet. En door ook beeldtaal te gebruiken, die ook de zaak weer ontregelde.
18: Maar er zijn twee lessen bij die u in uw boek ook trekt. Is ja. Één, maak de portefeuilleverdeling. Trekt hij naar het begin van de formatie?
16: Mm-hmm.
18: Dat is een belangrijk punt. En de tweede les die u er ook eruit trekt, is die persoonlijke verhoudingen.
16: Ja. Nee, die portefeuilleverdeling is veel belangrijker dan je op het eerste oog zou denken. Want die wordt nu een beetje afgedaan. En partijen dienen hun types in. Terwijl je daar veel beter over zou moeten hebben. Want het kan je een hele hoop tekst besparen als je weet, die mevrouw of die meneer wordt minister. En dan weet ik dus ook wat hij wil en wat hij gaat doen. En de andere is, en dat speelt op gemeentelijk terrein een nog veel grotere rol dan nationaal. Je moet elkaar vertrouwen. Je moet het idee hebben, ik kan met hem of met haar, ja, 4 jaar de deur door. En als je dat niet hebt, dan kun je eigenlijk beter er maar niet aan beginnen.
18: Maar laten we de sprong nu maken, want dat is belangrijk in uw boek, naar die gemeentepolitiek. Ja. Daar ziet u sinds het jaar 2000 ziet u een enorme ontwikkeling, namelijk dat ze steeds meer eigenlijk Den Haagje aan het spelen zijn, zeg ik even oneerbiedig.
16: Ja.
18: De actualiteit is dat aanstaande vrijdag het coalitieakkoord voor Den Haag gepresenteerd wordt.
16: Ja.
18: Hart voor Den Haag, Richard de Mos, VVD, DENK en CDA.
16: Ja.
18: En dan denkt u?
16: Die kon het wel eens.
18: Oh, afgelopen vrijdag, sorry. Ik zei aanstaande vrijdag.
16: Ja, dit is al vorige week of de week daarvoor zelf. Nee, maar dat wat ik daar lastig aan vind, is niet dat akkoord tot stand komt. Want Hart voor Den Haag heeft het zo gevonden. En heeft zijn partners ook weten te vinden. Ook typerend dat ze DENK erbij weten te halen. Waar ik echt bezwaar tegen had, was de pertinente weigering van GroenLinks PvdA, nu pro, om zelfs maar met hem te praten. Ik zie geen reden waarom je niet het gesprek met hem aan zou gaan. Wat je had kunnen doen was, uit onderhandelingen komt voort dat het niet lukt. Dat kan. Maar dat je niet weigert het gesprek te beginnen, dat vind ik dus niet kunnen.
18: In uw boek schrijft u, de confrontatie ontwijken is het tegendeel van een heldendaad. De democratie is niet gediend met het zich ingraven in schuttersputje van het eigen morele gelijk.
16: Zo is dan.
18: Had u nog een specifieke partij in beeld als u deze?
16: Ja, over die gaat het dus over de pro.
18: Ja, en dat wilde ik even geverifieerd hebben.
16: Ja, nee, dat was mijn eigen partij. Maar dat
18: is zo, wat zo gek eraan is, het is niet nu iets nieuws. Hè? Je kan terug naar Fortuyn gaan, die met 17 zetels in Rotterdam binnenkwam. Wat het bolwerk van de PvdA was. Hoe lang duurt het voordat dit inzicht?
16: Dat vraag ik me eerlijk gezegd ook wel eens af. In allerlei andere gemeenten hebben vertegenwoordigers van Pro, of hoe ze ook heten in het verleden, hebben eigenlijk al vrij snel met sowieso lokale partijen en zelfs met wat je kan noemen radicaal rechtse partijen een vergelijk weten te ontwikkelen. En zijn met ze of in het college gaan samenwerken of werken samen in de raad, als dat zo uitkomt. Alleen, gek genoeg, in die twee grote steden, Den Haag en Rotterdam, wil het niet lukken. Overigens vaak van beide kanten. Bij Hart van Den Haag denk ik niet, want die hadden Abu Talib als informateur naar voren geschoven. Dat was dus kennelijk bedoeld om een opening te maken naar links. Maar dat is niet gelukt. Zoals je
19: en u bent daar teleurgesteld over?
16: Ja, ik weet van Rotterdam dat, dat het weer eens niet wilde. Maar dat daar...
19: U bent zelf twee keer informateur geweest. Ja. Je ziet dat die rol van die burgemeester ook steeds gekker wordt. Hè? Zo'n burgemeester wil natuurlijk eigenlijk graag als voorzitter van de raad... Mm. Van de raad, het hoofd van het college... wil natuurlijk helpen met die formatie goed maken. Maar we zien dat die burgemeester steeds meer naar achter geduwd wordt. U bent zelf informateur geweest in Wassenaar en Maastricht.
16: Ja.
19: Dat heeft u aan de lijf ondervonden.
16: Ja, nee, de burgemeester wordt niet geacht zich actief met de formatie te bemoeien. Dan is hij toch weer de benoemde functionaris. En wij zijn gekozen als kandidaat-wethouders. Dus wij maken uit wat er voor programma komt. En dan schrijft de gemeentewet nog wel voor dat je met de burgemeester een keer gaat praten. Nou, dat doen ze dus ook braaf.
19: Helemaal aan het einde. Kijk, helemaal de burgemeester, dit hebben we besloten.
16: Ja, dit hebben wij besloten. Ja. Hartelijk dank.
19: Maar is dat een goede of een niet goede ontwikkeling voor de lokale democratie?
16: Nou, in het algemeen denk ik dat het heel goed werkt. Je kunt alleen zeggen, er zijn terreinen zoals veiligheid... waarvan ik toch denk, je moet wel even goed met de burgemeester praten... Ja. Als daar aanleiding toe is. Want hij is, of zij, is daar verantwoordelijk voor.
19: Ik heb nooit de illusie gehad uw hele boek te kunnen bespreken. Daarvoor moet iedereen het maar kopen. Maar ja, toch nog één ding. U doet een heel warm pleidooi, zegt u. Maak stembusakkoorden. Laat de kiezer zien van tevoren... dit zijn de partijen waar we mee willen samenwerken... en dit zijn de hoofdlijnen waarop we akkoord zijn.
16: Ja, ik bedoel... Als je roept dat de kiezer moet arbitreren omdat er crisis is... of omdat het allemaal anders moet... probeer dan zoveel mogelijk voor de verkiezingen al eenheid te scheppen.
19: Dank Joop van den Berg. Zometeen in één vandaag met Lambert de Bruin. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot morgen.
20: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
21: NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
22: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
23: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
24: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
25: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
26: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
27: Nou, ik wil
26: dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
28: Maar wat vind je, Tom?
29: Ja, dat weet ik dus niet.
21: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
22: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
21: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
30: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
31: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
32: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovanek.nl.
33: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
34: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
33: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
20: NPO Radio 1. 12 uur.
21: Lammert de Bruin.
0: Goedemiddag. Een speld in een hooiberg lijkt sneller gevonden dan een huurwoning in de particuliere sector. Dit probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar ook in middelgrote steden als Venray en Heerenveen, blijkt uit nieuwe cijfers. Hoe erg dit is en hoe dit opgelost kan worden, bespreken we straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Jurjen Boekraat.
1: Oekraïne heeft vannacht een grote aanval uitgevoerd op olieinstallaties in Nizhny-Kamsk, melden de Russische autoriteiten. Dat ligt zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. De droneaanval vond dus ver van het front plaats. Buitenlandredacteur Katrien Straatman legt uit wat dat betekent.
3: Dat ze dus steeds verder kunnen komen met die lange afstandsdrones en dat ook doen, dus steeds brutaler worden in een gebruik maken van wat ze hebben.
1: Bij de aanval zouden 13 mensen zijn gedood en 48 gewond zijn geraakt. 500 drones zouden zijn neergehaald. Het Oekraïense leger zegt dat het een olieraffinaderij als doelwit had. Rusland viel op zijn beurt ook Oekraïne aan. In de regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Palestijnse journalisten zijn in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. Journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. Het leger zou onder meer flitsgranaten en traangas hebben ingezet. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door kolonisten. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt. De natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden, blijkt uit Europese meetgegevens. Dat is hoger dan het vorige record uit 2022. De Algera-brug tussen Krimpenade aan IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Voor mensen uit de Krimpenervaart is de Algera-brug de enige verbinding met de regio Rotterdam. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, maar nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen dat een onafhankelijke partij het onderzoek overneemt. In Birmingham is het EK atletiek begonnen. Vanavond komen de vrouwen in actie op de 100 meter horden en daarna is de finale van de 5000 meter mannen. Later deze week komt Femke Broeders-Bol in actie. Jarenlang domineerde ze de 400 meter horde. Inmiddels is ze overgestapt naar de 800 meter. Ze is zelf ook benieuwd hoe dat gaat aflopen.
4: Ik vind het ook wel heel leuk om een beetje onwetend te zijn eigenlijk. Ik heb bij de helft van de dingen wel een idee. Omdat je bekijkt races en ik heb nu een beetje ervaring op de 8. Maar heel veel dingen moet ik gewoon echt gaan meemaken. En ik vind dat ook wel echt iets heel leuks eraan. Om het gewoon heel onbevangen in te gaan. En ja, opnieuw meteen wel heel goed proberen te doen. Want ik ben wel perfectionistisch en ik bereid me graag goed voor. Maar er wel heel open in te gaan.
1: Ook start vandaag het EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen doet een gooi naar een nieuw persoonlijk record. Als ze dat haalt, betekent dat ook een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag.
2: Je hoopt natuurlijk altijd een PR te zwemmen. En in mijn geval is een PR nu een wereldrecord. natuurlijk zit het in mijn hoofd en ik hoop heel graag dat ik harder ga.
1: Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Elders flinke zonnige periode. Later vanmiddag stapelwolken en temperaturen van 20 graden in het noorden tot 28 in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm.
0: Wijnand Zwaan bij de AWB. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, we zien een paar problemen onderweg op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Daar veroorzaken grenscontroles nogal wat vertraging. Een half uur nu tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord 5 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu bij Dirk, Whiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
20: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Lange tijd was het ondenkbaar dat Duitsland opnieuw een militaire supermacht zou worden. Maar toch is dat precies wat er nu gebeurt. En dat is nog even wennen. Gaat het zo meteen over. En Lieke, een bizar verhaal uit Den Haag.
8: Ja, daar heeft een grafdelver sieraden en gouden kronen van mensen uit graven geroofd om die vervolgens door te verkopen. Zometeen meer daarover.
0: Nu eerst huurhuis gezocht.
21: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
0: Ja, dat vastgoedbeleggers massaal hun huurwoningen verkopen speelt niet alleen in de grote steden of in de Randstad. In Venray bijvoorbeeld, met bijna 30.000 inwoners, dreigt zo'n 19% van de particuliere huurwoningen te verdwijnen, schrijft het Financiële Dagblad. En dat is ook in andere kleinere steden te zien, zoals Gouda, Doetinchem, Emmen en Heerenveen. Mijke Langen, econoom woningmarkt bij ABN AMRO. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Er zijn dus echt fors minder particuliere huurwoningen beschikbaar in middelgrote steden. Hoe erg is dat?
9: Ja, dat is op zich een erg probleem. Aan de ene kant is het wel een relatief klein segment. We hebben zo over 14% van de hele woningmarkt. We hebben namelijk de meeste woningen zijn koopwoningen of sociale huurwoningen. Aan de andere kant is het toch een heel kwetsbare groep die dan net tussen schip en wal vallen qua inkomen, die misschien geen sociale huurwoning kunnen krijgen. En we weten ook uit het verleden dat die groep uit de vrije huur eigenlijk die groep is met de hoogste kans om door te stromen naar een koophuis.
0: Oké. Dus dat zegt inderdaad al wel iets dat het misschien wel iets minder alarmerend is dan dat het nu wordt gebracht. Matthijs ten Broek, u bent woordvoerder van de Woonbond. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: U vertegenwoordigt die huurders. Herkent u deze ontwikkeling, dat ook in kleinere steden steeds minder huurwoningen beschikbaar zijn?
10: Ja, wij herkennen dat het heel moeilijk is om een betaalbare woning te vinden. Dat is wat ons betreft ook het werkelijke probleem. Mm-hmm. Dat is wel iets anders dan dat particuliere verhuurders woningen verkopen. Want dit gaat om woningbeleggers die boden vooral dure huurwoningen. Wat ook heel logisch is met het motief om geld te verdienen. Ja. Dat gebeurt, dat is in onze ogen dus geen totale ramp zoals het wel vaak gezegd wordt.
0: Nou ja, als je op zoek bent naar een particuliere huurwoning omdat je niet wilt kopen, dan heb je toch nu wel een probleem.
10: Ja, en dan is het interessant om te kijken naar de groep die mensen die in een particuliere huurwoning wonen. Het is namelijk het segment dat het minst populair is. Er wonen vaak mensen die eigenlijk ofwel een sociale huurwoning willen of een koopwoning, maar toch in een particuliere huurwoning wonen, omdat beide niet beschikbaar zijn. En in onze ogen moeten we er dan niet alles aan doen om maar meer particuliere huurwoningen te hebben, maar juist die andere twee bereikbaarder maken.
0: Ja, ja, maar goed, dat duurt natuurlijk ook even voordat dat voor elkaar is. De wet betaalbare huur moest juist ervoor zorgen, meneer Lange, dat voor meer betaalbare huurwoningen. Toch is dat aantal huurwoningen nu gedaald. Iets waar ook al voor gewaarschuwd werd. Heeft de politiek hiermee zichzelf dan in de voet geschoten?
9: Ja, eigenlijk een beetje wel. En we weten ook uit andere landen, andere steden, zoals Berlijn, en op dit moment is er een discussie ook in New York, dat het eigenlijk altijd leidt tot meer krapte op de huurmarkt, als je een soort van deksteling op de huur plakt. Aan de andere kant moeten we ook zeggen dat een soort van perfecte storm ontstaan is, door het ook tegelijkertijd de aanpassing van het belastingstelsel, wat er ook tegen viel, en op dit moment de verhoging de rente op de kapitaalmarkt. Daardoor vergelijken investeerders natuurlijk veel meer met, ja, zal ik mijn geld nu neerzetten in een woning, of kan ik ze gewoon op een spaarrekening laten en krijg ik daar ook wat hoge rente, of beleggen of zo, ik zeg maar iets.
0: Ja, dus dat kan dan lonender zijn dan een woning verhuren.
9: Klopt, vooral als je natuurlijk maar een beperking krijgt op het mogelijke rendement. Dan komen er nog onderhoudskosten. Ja, de kosten van de hypotheek of de eigen financiering stijgen natuurlijk ook. Ja, en dat moet zich aan het einde van de rekening nog lonen om te investeren. Ja.
0: Ja, de Woonbond zegt er moeten meer sociale huurwoningen komen en meer goedkope koopwoningen. Wat is volgens u de oplossing?
9: Ja, het is moeilijk te zeggen. Er zit natuurlijk ook een politieke kleur aan. Financiering stijgt natuurlijk ook. Ja, en dat moet zich aan het einde van de rekening nog lonen om te investeren. Ja.
0: Ja, de Woonbond zegt er moeten meer sociale huurwoningen komen en meer goedkope koopwoningen. Wat is volgens u de oplossing?
9: Ja, het is moeilijk te zeggen. Er zit natuurlijk ook een politieke kleur aan.

0: soort van lokale uitzondering te bedenken of zo.
1: Oké, meneer Ten Broeke, zou dat een oplossing kunnen zijn?
2: Nou, dat zou zeker kunnen. Wat het ons vooral zegt, wat de afgelopen paar jaar gebeurd is, is dat we, als het om verwonen gaat, we ons niet afhankelijk moeten maken van particuliere verhuurders. Want het is op zich heel logisch natuurlijk dat als de omstandigheden ongunstiger worden, dat ze dan op andere plekken rendement gaan zoeken. Dat kunnen we ze ook helemaal niet kwalijk nemen. Nee. Alleen, het is wel nadelig. En daarom vinden wij dat we, als het over woningverhuren gaat, dat wij naar goede professionele partijen moeten kijken. En woningcorporaties liggen dan voor de hand. Of andere institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Die doen dat voor de lange termijn. Als even een rentestand tegenvalt, gooien ze niet meteen alle woningen in de verkoop. Dat is een veel betere manier voor een robuuste volkshuisvesting in onze ogen.
1: Ja, maar heel veel pensioenfondsen hebben nu ook juist al die woningvoorraden afgestoten, omdat die regels voor hun ook niet gunstig zijn.
2: Nou, er zijn ook pensioenfondsen die juist heel veel nieuwe woningen ook hebben toegevoegd. Dus die betekenen wel degelijk wat voor woningzoekenden.
1: En moeten die dan nog meer voordelen krijgen dat ze dat nog meer gaan doen, wat u betreft?
2: Nou, wat ons betreft een begin zou zijn, en een heel logisch begin, eigenlijk een no-brainer, dat is dat de minister besluit om woningcorporaties geen winstbelasting te laten betalen. Eigenlijk zou zij de woningcorporaties te vriend moeten houden. Die kunnen namelijk iets oplossen van haar opgave. Maar tot nu toe moeten zij een winstbelasting betalen, terwijl ze helemaal geen winstoogmerk hebben. Ja. Dus dat zou echt een eerste stap zijn wat direct mogelijk maakt dat zij veel meer woningen kunnen bouwen.
1: Ja, Mike Lange van de ABN AMRO, bent u het daarmee eens?
0: Ja, er was wel recent een soort onderzoek van de DNB. En die hebben ook gezien dat ook als we iedereen betrekken die op dit moment investeert, daar komen we toch nog niet rond. Vooral met al die andere opgaven, ook in de koopsegment en zo. Mm-hmm. Dus ik denk, wij hebben wel nog particuliere investeerders nodig. En ook buitenlandse investeerders. Dus we moeten vooral ook alle kanten bekijken.
1: Ja, dus voor alles openstaan om deze wooncrisis op te lossen.
0: Ja.
1: Oké, dank u wel, woningmarkteconoom Mike Lange en Matthijs ten Broeke van de Woonbond, over het krimpende aanbod van huurwoningen in de particuliere sector. Er is nu weliswaar sprake van droogte, maar al dat verdampte water valt straks massaal weer uit de lucht. Hoe en waar, dat vragen we zo meteen aan een expert.
3: Eén vandaag.
1: Maar eerst, Lieke, een heftig verhaal uit Den Haag.
4: Ja, het gaat over de algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag. Daar is sprake geweest van grafroof. Iemand die deze zaak goed volgt is Martijn Hooyer, politie- en justitieverslaggever bij Omroep West. Goedemiddag, Martijn.
5: Ja, goedemiddag.
4: Wat is daar precies gebeurd?
5: Ja, wat je zegt, hè, grafroof. In begin juni werd duidelijk dat er een 60-jarige medewerker van de begraafplaats was opgepakt. Die wordt ervan verdacht dat hij bij het ruimen van graven en het delven van graven, en daar was hij verantwoordelijk voor, dat hij kostbaarheden heeft meegenomen. En dan moet je denken aan sieraden, maar bijvoorbeeld ook aan gouden kiezen en tanden. Nou, dat was dus al bekend. Maar het blijkt dat deze man vermoedelijk niet in zijn eentje handelde, maar dat er ook nog een paar collega's bij betrokken waren. Dus ja, het is een het is vrij laag bij de grond, zal ik maar zeggen.
4: Ja, en dan zijn dat graven van overledenen die verplaatst moesten worden? Of waarom werden die graven überhaupt, waarom moest hij daarbij?
5: Nou ja, kijk, een graf, dat is vaak gewoon voor een bepaalde periode huur je dat, zeg maar. Hè, of je kunt ook eeuwig grafrecht hebben. Maar na een aantal jaar worden graven vaak geruimd. Dan gaan de overblijfselen naar een knekeltuin. Ja, en bij dat graven kunnen dus bijvoorbeeld kostbaarheden naar boven komen. Dat klinkt misschien heel smerig, maar gouden tanden en kiezen uit een skelet vallen. En die kun je dan meenemen. En deze man had daar duidelijk zicht op wat daar overbleef.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt van ja, het is zonde al dat goud om dat in een knekelgraf te stoppen. Ik neem het mee. Of zijn er eigenlijk regels voor?
5: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar volgens mij is het gewoon een algemeen fatsoen dat je van spullen van anderen en helemaal van de doden afblijft. Dus ik merk ook dat dit verhaal bij veel mensen een hoop losmaakt. Zeg maar.
4: Iedereen kan er een soort beeld bij bedenken die je liever niet hebt. En je zei net, het is dus duidelijk geworden dat deze man niet alleen handelde, maar dat hij collega's had die hem hielp. Wat is daar nu bekend over?
5: Ja, dus de man die in juni, waarvan begin juni duidelijk werd dat hij was opgepakt, die zou zelf, zeg maar, de spullen geroepen.

0: Of ze hebben de twee collega's die erbij betrokken zijn, die zouden witgewas hebben. En dat betekent dat de spullen die uit de graven gehaald werden, dat die verkocht zijn. En zo zijn ze deze man ook op het spoor gekomen, vermoedelijk. Er is een tipgever geweest en die heeft gezegd van, er worden spullen van begraafplaatsen gekocht of verkocht bij een goudhandelaar. En die hebben een register dat ze bij moeten houden van spullen die ze opkopen. Ja, en zo is deze man vermoedelijk tegen de lamp gelopen. En zijn collega's dus ook.
1: Heeft hij zelf al een verklaring ook afgelegd in juni? Weten we iets over wat zijn motief hiervoor was? Of is dat totaal gissen?
2: Geld.
0: Nee, dat is nog totaal gissen. Daar weten we helemaal niets van. En we weten dus bijvoorbeeld ook niet uit welke graaf het afkomstig is. Want nou ja, wat ik net al zei, als graven geruimd worden, dan gaan overblijfselen naar een knekeltuin. Dan ligt het bij elkaar. En het is niet meer duidelijk van wie of wat spullen zijn. En de gemeente Den Haag heeft een informatienummer geopend, direct nadat het bekend werd dat het gebeurd was. Ja, en daar hebben heel veel mensen naar gebeld. 60 om precies te zijn. Of ze informatie konden krijgen of hun nabestaanden erbij betrokken zijn. Maar de gemeente wil daar uit privacyoverwegingen niks over zeggen.
1: Nee, tegen jullie niet of tegen die mensen ook niet? Want ik kan me voorstellen, als je een informatienummer opent, dat je ook wel iets wil zeggen over, als iemand ongerust belt, dat je niemand, als het niet zo is, dat je iemand gerust kan stellen misschien.
0: Dat hoop ik ook dat de gemeente dat doet. Maar tegen mij wilden ze daar in ieder geval niks over zeggen, over de inhoud van die telefoontjes.
1: Nee. Heb jij enig idee hoe het onderzoek nu verder gaat, nu dus blijkt dat er meerdere mensen betrokken zijn? Of is het aan het OM nu?
0: Nou, het is in ieder geval aan het OM. En wat het OM wel gezegd heeft, is dat ze op dit moment alleen nog deze ene begraafplaats onderzoeken. Maar naast het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt er ook een onderzoek van de gemeente Den Haag zelf. Naar het reilen en zeilen op die hele afdeling en begraafplaatsen. Ja. En dat is een integriteitsonderzoek. Maar de uitkomsten daarvan, het is een extern onderzoek dat in opdracht van de gemeente gedaan wordt. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Maar vooralsnog zou het dus alleen gaan om deze ene begraafplaats.
1: Dankjewel. Martijn Hooyer, verslaggever van Omroep West.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers.
1: Het is nogal droog. Echt droog.
2: Het is al heel erg lang heel erg droog.
3: De droogte die je nu ziet, die is in die zin best wel heel bijzonder.
4: Steeds meer overlast door droogte.
5: Neveneffect van al deze feiten kan dus ook zijn dat we over een paar maanden juist te maken hebben met wateroverlast.
0: Ja, want weer hebben we een record te pakken. Het zeewater was in juli namelijk niet eerder sinds de metingen zo warm. Volgens het KNMI kan dat zorgen voor meer extreme regenval. Ja, hoe zit dat? Micha Werner, hoogleraar droogtebestendigheid verbonden aan de IHE Delft en Wageningen Universiteit. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Hoe kan warm zeewater nou zorgen voor extreme regenval?
6: Ja, goede vraag inderdaad. Aan de ene kant, je kan voorstellen dat de regenval komt natuurlijk uiteindelijk van verdamping. Dus als het zeewater heel warm is, dan verdampt de zee of de oceanen meer. En bovendien is het ook zo dat als de atmosfeer opwarmt, hè, dat is een probleem dat we met de klimaatverandering ook zien, is dat de atmosfeer ook meer damp, meer vocht kan vasthouden als het ware. Dus meer kan opnemen. Dus bij elke graad verdamping kan je zo'n 7% meer water opnemen.
0: Oké.
6: Maar wat misschien... Ja? Sorry, ja, ga dan.
0: Nou, ik vroeg me af, want we hebben het steeds over watertekort en droogte, maar al dat water, dat verdwijnt dus niet. Dat komt uiteindelijk weer ergens neer.
6: Nee, inderdaad, dat verdwijnt niet. Dat blijft in ons wereldsysteem.
0: Ja.
6: Maar wat heel belangrijk is dan, zijn de weerpatronen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En dat zien we nu ook, dat onze droogte wordt natuurlijk veroorzaakt door hoge drukgebieden vaak. Die dan bijvoorbeeld als die zo over Scandinavië zitten, dan zie je een soort circulatie waarbij we warme lucht uit Zuid-Europa, Afrika aantrekken aan deze kant van Europa. Dus inderdaad, die vocht ontsnapt niet. Maar hoe en waar die valt, hangt heel erg af van die weerpatronen. En die worden ook weer beïnvloed door warm zeewater.
0: En valt daar iets over te voorspellen hoe die weerpatronen zich zullen gaan ontwikkelen dit jaar na deze droogte hier en dat warme zeewater?
6: Ja. Op korte termijn zijn we natuurlijk gewend van het KNMI en ook andere apps die men vaak raadpleegt, neem ik aan. Zien we de komende 2 weken. Maar er zijn ook inderdaad modellen die wat verder kijken. Dat zijn bijvoorbeeld seizoensvoorspellingen. En er is een Europees instituut, ECMWF, die zit in Reading en ook in Bonn. En dat is een soort samenwerkingsverband van alle Europese weersinstituten. En die maken dus die voorspellingen die ook wel 6 maanden ongeveer vooruit kijken. Nee, ik keek toevallig een paar dagen geleden naar de laatste voorspelling van begin augustus. En die geeft nu een soort lichte indicatie aan dat deze winter iets meer dan normaal neerslag. Wat natuurlijk fantastisch is.
0: Ja.
6: Want dat hebben we echt nodig. En ook wel iets warmer. Dus,
0: dus het wordt een warme, natte winter.
6: Ja, maar zoals gezegd, dit zijn echt, dit is toch heel indicatief, hè?
0: Precies,
6: dus dat is toch onzeker.
7: In welke maand gaat het dan echt vanaf november dan al meer regenen? Of is het meer vanaf januari? Een beetje die.
6: Nou, dat kan je niet zeggen. Want kijk, we zijn gewend een normale weersvoorspelling. Dat gaat het dinsdag volgende week regenen. Dit zijn vaak die meer over de termijn van maanden. Inderdaad, december, januari, februari bijvoorbeeld. In de hele periode. Maar wanneer dat dan is, dat weten we echt nog niet.
7: Jammer.
0: En kunnen we wel iets zeggen over... Of, de Lieke die wil al regenjassen kopen en het dak repareren. Maar kunnen we al wel iets zeggen hoe die neerslag gaat vallen? Gaat dat in extreme vormen worden? Of worden dat gewoon buitjes verspreid over de hele winter?
6: Nee, dat is inderdaad op dit moment erg moeilijk inderdaad te zeggen. Okay. Dus of dat inderdaad tot wateroverlast. Kijk, het liefst hebben we om zeg maar bij te komen van deze droogte, is dat het niet al te extreem is, maar lekker veel neerslag en zo. Ja, niet miezer, een beetje sterker als miezer, maar zo gewoon een paar weken lekker doorregenen.
0: Dat zou goed zijn voor de droogte.
6: Dat is goed voor het grondwater.
0: Ja, precies. Als we weten dat dit eraan zit te komen, kunnen we ons daar dan ook op voorbereiden dat we dat water wat straks dan weer gaat vallen, dat we dat op gaan vangen of zo op een betere manier?
6: Ja, nou ja, daar wordt natuurlijk, daar is veel discussie over. Hoe we, zeker in Nederland, maar ja, mondiaal gezien ook, met dit soort droogtes, hoe kunnen we meer water vasthouden in onze bodems? En we zijn natuurlijk gewend om water kwijt te raken. Dus dat is een, ja, ik vind zelf zeker, en ook velen met mij, dat we inderdaad meer moeten nadenken. En daar wordt ook heel veel over nagedacht. Hoe kunnen wij meer water vasthouden?
0: Ja.
6: Maar het is ook zo dat als het heel extreem regent, dan geeft dat ook weer een kleine verhoging, verhoogde kans op overstromingen. Dus
0: ja,
6: het zoeken van die balans, inderdaad, daar kunnen we ons zeker beter mee op voorbereiden. Van hoe gaan we met die variabiliteit om?
0: Goed.
6: Ja.
0: Dank u wel, Micha Werner, hoogleraar droogtebestendigheid verbonden aan de IAE Delft en aan Wageningen Universiteit. Straks geheugenchips worden steeds duurder door AI. Hoe dat kan en wat er tegen gedaan kan worden, bespreken we zo in één vandaag na het NOS Nieuws.
8: NPO Radio 1.
0: Jurjen Boekraat.
9: Bij een grote Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 13 mensen omgekomen, melden de regionale autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Het Oekraïense leger zegt dat het een olieraffinaderij onder vuur heeft genomen. Oekraïne beziet geregeld de Russische olieindustrie, met brandstoftekorten in Rusland tot gevolg. Palestijnse journalisten zijn in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. Journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. Het leger zou onder meer flitsgranaten en traangas hebben ingezet. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. En de voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA heeft ingesteld en eisen dat een onafhankelijke partij het onderzoek overneemt.
0: Erwin de Hart bij de ANWB, waar staat het vast?
10: Nou, onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Knoopend Oude Rijn. Door een ongeluk een kwartier vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Verkeer kan keren bij afrit 8, de A, de afrit Utrecht-Papendorp. Op de afsluitdijk staan een file vanaf Noord-Holland naar Friesland. De A7 tussen Breesanddijk en Kornwerderzand. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. En door een lijnbus met een lege accu die moet worden weggesleept op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. De vertraging is 20 minuten.
8: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Lange tijd hielden ze zich op de vlakte, maar nu ontpopt Duitsland zich in rap tempo tot een militaire supermacht. De Zeitenwende noemen ze dat, een ingrijpende verandering van koers dus. Onze collega Petra Gafke zocht uit wat deze historische ommezwaai betekent voor Duitsland en voor ons. Goedemiddag Petra.
11: Hi.
0: Ja, die Zeitenwende, wat is dat?
11: Ja, dat refereert aan een quote van de voormalige bondskanselier Scholz. Die zei dat in een speech in de Bondsdag. Die zei, kort na de inval van Rusland in Oekraïne, we zijn in een totaal andere tijd terechtgekomen. We moeten nu ons anders opstellen. Dat was de Zeitenwende, dus een nieuwe tijd.
0: Ja, en dat lijkt me toch een bijzondere koerswijziging voor Duitsland.
11: Ja, zeker. Dat is absoluut zo. Duitsland voelde eigenlijk nooit de noodzaak voor een groot leger. Wilde dat ook niet. En opeens was de situatie zo gewijzigd dat Duitsland met de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog, met de wil eigenlijk om nooit meer een oorlog deel te nemen, toch voor een soort voldongen feit was gesteld van we moeten nu iets doen.
0: Ja, maar je zegt het al, door die Tweede Wereldoorlog, ja, hangt daar ook een heel raar soort gevoel omheen of mensen dat wel kunnen doen in Duitsland.
11: Nou, er was altijd een sterke pacifistische stroming in Duitsland, maar er was ook het gevoel dat het is niet nodig. Ze zaten op zich veilig onder de bescherming van de NAVO met de VS erbij. En het was ook heel goed zaken doen met landen zoals Rusland. Dus ik sprak met een onderzoeker die zei, eigenlijk was alles vrede, vreugde, eierkoeken, oftewel koek en mij en dat was goed zaken doen.
0: Prachtige Duitse uitdrukking ook, ja. Maar goed, die stemming is nu dus heel anders. Je noemde al even de oorlog in Oekraïne. Dat is de grootste trigger, neem ik aan, dat Duitsland denkt van... hey, we moeten toch op eigen benen staan, militair gezien.
11: Ja, absoluut. Dat staat echt met stip op één. En de tweede is dat de VS als betrouwbare partner... eigenlijk dat vertrouwen erin onder president Trump is heel erg weggezakt. Dat is echt een grote domper geweest voor Duitsland. En de derde is ook, Duitsland kwakkelt wel economisch... maar is nog steeds wel de grootste financiële macht in Europa. En zij zijn eigenlijk de enige die genoeg geld kunnen lenen... om die herbewapening te financieren. Want dat is een hele dure grap.
0: Ja, precies. Want Lieke, dat gaat inderdaad om hele grote bedragen.
7: Ja, Duitsland gaat volgend jaar in totaal 145 miljard euro uitgeven aan defensie. Dat is wel inclusief de hulp aan Oekraïne. In 2022 was dat nog slechts 50 miljard. De Duitse regering wil zo'n 200 miljard gaan lenen op de internationale kapitaalmarkten om onder meer die defensieuitgaven te kunnen financieren. En dat is best opmerkelijk, want een hoge staatsschuld was tot nu toe absoluut een no-go bij de Oosterburen. Maar die strenge begrotingsdiscipline, die Schuldenbremse, wordt dus nu overboord gegooid.
0: Ja, ontzettend veel geld dus voor wapens en voor het leger. Maar herbewapening, een rol als militaire grootmacht, deelname aan oorlogshandelingen. Voor zo'n 40% van de Duitsers blijft dit allemaal een groot taboe. Zoals voor de 78-jarige Hans-Dietrich Springhorn, een pacifist in hart en nieren.
12: Dat had voor Duitsland en voor Europa nur Unglück gebracht. Und ich sehe im Augenblick das so, dass sich das wiederholt.
13: Sie sagen eigentlich, es ist ein erfundener Feind.
12: Die Dimension, also Feind mag ja noch okay sein, aber diese Konsequenz um den eigenen Untergang, das Risiko, dass ich den besiegen muss, das ist erfunden, ja. Mit Angst kann man sehr viel erreichen.
0: Ja, Petra, herken je dit als je in Duitsland met mensen spreekt?
11: Ja, er is zeker echt nog steeds een sterke pacifistische beweging.
0: Groter dan in Nederland.
11: Ja, die zijn absoluut aanwezig in de discussie. En ja, veel mensen, zeker van de generatie van mijn ouders... en zeg maar die Springhorn ook die we net hoorden... die vinden het echt vreselijk dat Duitsland weer een grote militaire macht wil worden. Ja.
7: Is het ook gangbaarder om dat daar te zeggen? Ik denk als je het hier zegt dat heel veel mensen... je misschien een beetje in een soort pro-Russische hoek drukken of zo. Hij zegt wel, er is heel veel angst en angst wordt groter. Kan je dat makkelijker zeggen in Duitsland?
11: Absoluut, dat denk ik wel. En dan, kijk, het idee is ook, zij zeggen we moeten... gewoon via onderhandelingen, via diplomatie de weg naar Rusland weer vinden. We moeten proberen met Rusland aan tafel te zitten en te kijken wat mogelijke niet-militaire oplossingen zijn. Wat hij ook een probleem vindt, en ook veel andere pacifisten, is dat je niet een heel volk over één kam mag scheren. Dus het is niet de Rus als vijand. Dat vinden ze ook een probleem. En hij zegt, nou ja, diplomatie moet een oplossing zijn. En desnoods moeten er maar concessies worden gedaan. Iets wat in Duitsland minder gevoelig ligt dan bijvoorbeeld hier in Nederland.
7: Dus aan Rusland, zeg maar.
11: Ja, grondgebied opgeven. Ja, dat zegt hij ook letterlijk als optie.
0: Een meerderheid van de Duitsers wil wel een sterker leger... als afschrikking richting Rusland. Dus dat is die overige 60% dus.
11: Ja, ik sprak een defensieonderzoeker hierover... en die zei, we kijken hierna al sinds begin deze eeuw... en we zien dat de mensen die voor een sterker leger zijn... en die defensie ook waardevol en belangrijk vinden... dat gestaag toeneemt. En een heel recente peiling daaruit bleek... dat het boven de 60% is inmiddels. En dat is flink.
0: Ja, nu werken defensie in Nederland en Duitsland echt flink samen... op militair gebied. Dus ik kan me voorstellen dat het voor Nederland ook belangrijk is... om in de gaten te houden wat er in Duitsland gebeurt.
11: Ja, dat is heel belangrijk. Die samenwerking op militair gebied die loopt al langer. En die is ook, loopt goed. In Duitsland zijn ze daar heel tevreden over. En ik denk in Nederland is dat loopt gewoon goed. Maar er zit ook een politiek aspect achter. Want Duitsland zegt nu, als wij het sterkste leger van Europa moeten vormen... door geopolitieke veranderingen, dan willen we dat niet alleen doen. We willen gewoon dat gewaardeerde, noemen ze het gewaardeerde... en stabiele democratieën, en dan noemen ze Nederland, Scandinavische landen... maar ook Groot-Brittannië, dat die samen met ons optrekken. We willen niet alleen het voortouw nemen, want Duitsland is best risicomijdend. Die vinden het allemaal best wel heel spannend, deze nieuwe situatie. Dus ja, ze zoeken steun bij andere landen, bevriende landen.
0: Ja, precies. Ja. Binnenkort zijn er een hele reeks deelstaatsverkiezingen... onder meer in Sachsen-Anhalt... waar de rechtsradicale alternatieve Für Deutschland... op 40% staat van de stemmen. Laat het nou net een partij zijn die nogal tegen Rusland aanschurkt. Wordt dat nou gezien in Duitsland als risicovol... instabiel Duitsland met Poetin-sympathieën dat tot de tanden toe bewapend is.
11: Ja, daar zijn zeker zorgen over. Wat mij wel opviel is dat als je dat op camera vraagt, dat mensen weinig over zeggen, maar zodra de camera uitzat, dat ze zeggen, ja, we vinden dat echt een gevaar, want inderdaad een sterk bewapend Duitsland en ten onste instabiele regering met Poetin-vrienden aan de macht, dat vinden ze echt een heel lastige toekomstvisie. Maar ze benadrukken ook dat op het moment, kijk, het gaat nu om deelstaatsverkiezingen en de internationale politiek, de buitenlandpolitiek wordt absoluut vanuit Berlijn uitgezet. Dus een AfD in een regering in Berlijn, dat is absoluut nog niet aan de orde. Dus vooralsnog is het wel iets om waakzaam over te zijn, maar niet waar direct actie op moet worden ondernomen.
0: Wordt er wel heel open over gediscussieerd in Duitsland, in tv-programma's bijvoorbeeld? Of speelt dit echt, of wordt het toch een beetje toebedekt? Omdat dat
11: is? De AfD zelf, die wil heel graag aan de macht. Die zeggen, we kunnen gewoon democratisch gekozen worden en dan willen we aan een regering deelnemen. En ja, voor zover ik het heb gehoord, zijn er andere partijen die wel zeggen van, ja, maar we gaan niet met een partij die Poetin-sympathieën heeft aan tafel zitten.
7: Is het nog steeds die brandmaaltje, toch? Is dat nog steeds een ding dat er überhaupt niet wordt samengewerkt met de AfD?
11: Ja, in elk geval nationaal niet. In deelstaten begint dat wel een beetje af te brokkelen op lokaal niveau. Daar vinden partijen elkaar ook eerder, zelfs met de AfD. Maar in Berlijn is dat een no-go.
0: Nee, oké. Dankjewel, Peter Gafke, over Duitsland als nieuwe militaire supermacht. Boer Erik van Oorschot kan nog zonder probleem 10.000 liters water per uur op zijn akker sproeien, ondanks de droogte. Hoe dat kan, horen we straks.

0: Inner Smile van Texas. Bijna in heel Nederland geldt een sproeiverbod, maar op de Zuid-Hollandse eilanden hebben boeren opvallend weinig last van de droogte. Want sinds de aanleg van de nieuwe waterweg vecht het gebied tegen verzilting. En daarom wordt zoet water er vastgehouden. Dat komt nu heel goed van pas.
1: Nou, het sproeit toch echt flink hier op het land van boer Van Oorschot. Heel veel uien hier en nou, we staan nu dicht bij de installatie. We moeten een klein stukje doorlopen, anders worden we nu ook zelf nat. Erik Van Oorschot, akkerbouwer hier op Goede Oofvlakke. Nou ja, hoeveel water gaat er nu eigenlijk het land op per uur?
2: Op dit moment ongeveer een 40 à 45 kuub. Dus 40, 45.000 liter per uur.
1: En dat kan zomaar hier? Geen verbod?
2: We hebben hier nu nog geen verbod.
1: En dan nou, zien we ook de uien. Dus even kijken. Dan lopen we hier even naar zo'n...
2: Kijk, we hebben een paar mooie rode uien. Het loof wat eraan zit, dat is wel geknikt. Gestreken noemen wij dat. Maar het is nog wel groen.
1: Het is nog verkoopbaar?
2: Dit is, nou ja, het loof is niet te verkopen, maar de uien wel gelukkig.
1: Hoe zit het nou de rest van het land? Ik denk dat boeren strontjaloers op u zijn. Dat u zo lekker nog water mag gebruiken.
2: Ja, dan ze, die zijn daar best misschien best wel jaloers op, ja. Dat we hier die mogelijkheid nog hebben.
1: Ja.
2: Er staat, ja, Goede Hoofdelijke Zuidelijk voor bekend... dat dit dus een van de grote voordelen is van dit gebied.
1: Ja. Nu kan dit, heb ik begrepen, allemaal door ruilverkaveling. Eind jaren 90, 80. Groot watersysteem is er aangelegd. Maar daar betalen jullie nog steeds als boeren, begrijp ik, voor aan het waterschap, hè?
2: Wij betalen nog steeds voor het agrarische deel van destijds dat hele systeem wat aangelegd is met tijdens de ruilverkaveling. Dus het watergangensysteem, waterloopsysteem voor inlaten, water inlaten, water uitlaten uiteraard. Daar betalen we een heel aantal jaren betalen we nog steeds de rente en aflossing van het agrarische deel wat destijds door de staat is voorgefinancierd. Dus ze betalen in de vorm van belasting gewoon terug.
1: En Piet van der Eyck is heemraad, watersysteem bij het waterschap Hollandse Delta, waar de Zuid-Hollandse eilanden onder vallen. En dus ook Goede Hoofdvlakke. Hoe komt het, meneer Van der Eyck, dat Goede Hoofdvlakke, terwijl ze zo dicht bij zee zitten, het toch zo goed voor elkaar hebben?
3: Nou, dat komt omdat we eigenlijk een excellent watersysteem hebben. We liggen gelukkig omringd door grote rivieren. De afvoer van de Rijn die komt hier uiteindelijk langs. En de nieuwe waterweg onttrekt helaas erg veel water voor ons. Maar het overige water kunnen wij hier gewoon goed verdelen. Niet alleen naar de eilanden toe, maar ook op de eilanden zelf. Door een heel systeem van gemalen, sloten, inlaten. En daar zijn onze medewerkers 24/7 mee bezig om dat water goed door te geleiden.
1: Maar als ik om me heen kijk, ik zie inderdaad aan de ene kant wel een iets lager rivier. Maar aan de andere kant, ik kijk uw gebied in, dan denk ik nou alsof het gisteren nog geregend heeft. Het staat echt gewoon hoog.
3: Nou, daar zijn we dan ook heel erg trots op. Maar wat ik al zei, we zijn hier bevoorracht. Hè, dus ondanks die lage rivieren afvoeren, kunnen we aan deze kant van ons beheersgebied kunnen we eigenlijk... altijd voldoende water in laten. Maar nogmaals, hoe meer je naar het westen toe gaat, naar zee, worden die problemen groter. Want dan krijgen we een beetje handjedruk gevecht met het zoute water wat binnenkomt en het zoete water. En omdat die rivierafvoeren toch zo laag zijn, ja, is het daar toch wel een hele spannende strijd.
1: Hoe nu verder voor het waterschap Hollandse Delta? Is het,
3: Nou, het is niet, zeker niet achterover zitten. Want wat ik al zei, groot compliment van onze medewerkers die hier zo mee bezig zijn. Die ook zo innovatief zijn om deze oplossingen te bedenken en uit te werken. Nogmaals, dat is gewoon geweldig. Het is ook gewoon fascinerend om zo met elkaar bezig te zijn. Iedereen gaat ervoor. Hè. Die zeggen, dit is het echte waterschapswerk. Nou, dat is gewoon machtig om dat te zien, om dat mee te maken. Dus ja, en daarmee gaan we dat, we gaan het gewoon redden. Dat durf ik hier wel te zeggen. Ja.
0: Een verslag was dit van Michael Komans. Het is een heel klein, maar cruciaal onderdeel van bijvoorbeeld laptops, smartphones en spelcomputers. De geheugenchip. Maar die chips zijn een stuk duurder geworden, vertelt Wouter Masseling van de computerboutique in Eindhoven, die computers repareert.
4: Onze inkoopprijzen gaan ontzettend omhoog. Dan praat je echt over soms 200%, maar soms tot 400%. Dit is het werkgeheugen uit een desktopcomputer. Daar betaalde ik voorheen ongeveer €120 voor. Die zit nu op 470.
0: Ja, hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen bespreken we met Erik Mark Huytema van branchevereniging Hightech NL. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Legt u het nog eens even één keer uit voor de leek. Wat doet een geheugenchip precies?
5: Ja, dat zijn toch een paar cruciale stappen in het denkproces van een computer. Wat we eigenlijk doen is normaal gesproken, zo denkt een mens eigenlijk ook. Wat we normaal gesproken doen, we maken een som in ons hoofd en daar onthoud je een deel van. Heel een simpele rekensom. Oh ja. Daar heb je dus elke keer de uitkomst. Bijvoorbeeld je wil kijken of jouw product in de supermarkt wat goedkoper is bij de Aldi of bij de Lidl. Probeer je te onthouden wat was de prijs ook alweer daar. En was dat het aantal grammen, was dat vergelijkbaar met het aantal grammen hier of daar. En dan maak je die vergelijking en daardoor heb je een combinatie tussen nadenken en het onthouden daarvan. En het onthouden daarvan is relatief eenvoudige, zijn relatief eenvoudige chips, hoewel heel complex qua samenstelling, want het zijn heel veel kleine componenten. En daar is niet zoveel op gefocust de afgelopen tijd. Er is heel veel gefocust op de nieuwe AI-modellen, de logic-processoren die in de mooiste, meest moderne computers zitten. Maar ja, die meest moderne computers hebben dus ook gewoon de geheugenchips nodig.
0: Ja.
5: En door de grote vraag aan AI is daar nu een soort tekort aan.
0: Want het zit in heel veel producten, zo'n geheugenchip.
5: Het zit in je koptelefoon, het zit in de als je intelligente lampen hebt, het zit in je wasmachine, zitten de chipjes. Maar natuurlijk ook in de... Ja, de geavanceerde computers. Als je een gameconsole hebt, zitten daar best veel geheugenchips. En videokaarten zit het ook in. Dus de videoverwerking om het mooi op je tv te hebben of om mooie 3D-beelden te hebben. Dat gebeurt door een combinatie van logic en geheugenchips.
0: Ja, en nu zegt u, door AI zijn die geheugenchips duurder geworden. Hoe kan dat?
5: Ja, dat komt eigenlijk omdat elke vraag die wij stellen aan een AI-model, en dat kan met de tools die we dagelijks gebruiken ervoor, ChatGPT of andere, die hebben steeds een stukje nadenken en dan opslaan. Nadenken en opslaan. En omdat we niet meer zoals vroeger eenvoudigweg googelden en iets op een website opzoeken, maar nu gaan we de computer voor jou laten zoeken en die gaat allerlei stappen voor je doen. Die gaat een stukje tekst voor je maken en die gaat die vervolgens opslaan op een geheugenchip om vervolgens daar wat andere componenten van je vraag bij te stoppen en komt dan wel met een veel beter antwoord, want normaal gesproken deed je het uitzoekwerk zelf en nu laat je dat door ChatGPT doen. Daarvoor heb je dus veel meer geheugenchips nodig. Dus de databanken met de datacenters met geheugenchips die nemen alleen maar toe en het aantal geheugenchips neemt alleen maar toe, de vraag daarnaar. En het zijn natuurlijk hele grote partijen die datacenters neerzetten. Mm-hmm. En die trekken eigenlijk de vraag naar geheugenchips weg uit de markt.
0: Want elke vraag die ik aan AI stel, daar wordt dus ergens iets voor opgeslagen. En daar is zo'n chip voor nodig.
5: Ja, er worden verschillende stappen worden in dat hele denkproces van de AI-modellen worden geheugen... Wordt geheugencapaciteit gebruikt.
0: Ja.
6: Dus Apple verhoogt nu zijn productprijzen vanwege het tekort aan chips. Dat is eigenlijk dus gewoon onze eigen schuld.
0: Ja, moet je niet zo
5: Het is
0: vragen.
5: Een andere manier van zoeken. Ja, ik weet niet of je het je schuld moet noemen. Het is gewoon makkelijker voor ons geworden. Wij hoeven zelf minder te onthouden. Maar je legt daarbij de vraag bij de Apple computer in dit geval.
0: Ja, maar nu denk ik, Nederland is toch een chipland. We hebben ASML in Veldhoven. Dan kunnen we die geheugenchips toch gewoon zelf maken.
5: Ja, wat we in Veldhoven doen, wat ASML doet en wat heel veel, want in Europa, wat er gebeurt op technologiegebied, daar is Nederland echt de sterspeler in. Er gebeurt dus heel veel qua technologie. Maar dan moet je eigenlijk onderscheid maken tussen onderzoek en de grootschalige productie. Dus de meeste geavanceerde geheugenchips worden wel in Europa bedacht. Maar de productie vindt helaas nog plaats. Omdat we dat in het verleden vonden we, nou prima, dat besteden we uit aan Azië. Gebeurt nu eigenlijk in Korea, Zuid-Korea en Japan. En een klein stukje in Amerika, maar 80% is er een beetje in Zuid-Korea en Japan. En dat vonden we allemaal prima. Totdat nu blijkt dat er te veel vraag is of te weinig productie.
0: Ja.
5: En nu willen we dat liefst naar Nederland halen natuurlijk. En is naar Europa halen.
0: Is dat mogelijk? Is dat reëel met onze hoge lonen bijvoorbeeld?
5: Nou, in principe was dat nooit logisch. Maar inmiddels zijn we ook in Europa gaan nadenken over twee dingen. Je wil onafhankelijkheid creëren. En er is een vraag uit de defensieindustrie. Dan ga je kijken van, mag het product ietsje duurder zijn? Of kan ik op een slimmere manier die geheugenchip in Europa maken? En daar komt eigenlijk robotisering en automatisering om de hoek kijken. Waar we vroeger Azië gebruikten voor goedkope labor, goedkope arbeidskrachten. Gaan we nu zeggen van, hey, misschien kunnen we dit ook in Europa doen. Maar dan gaan we het automatiseren. En dan praat je over panel-level packaging bijvoorbeeld. Een nieuwe manier om die geheugenchips samen te pakken en te klaar te maken. En dan ga je dus de wafers, de schijfjes waar die geheugenchips op zaten, die vroeger in Azië werden verwerkt, kan je dan in Europa verwerken door middel van panel-level packaging. Een geautomatiseerde, gerobotiseerde manier van werken. Waardoor je eigenlijk weinig mankracht nodig of menskracht nodig hebt.
0: Ja.
5: Maar veel meer geautomatiseerd kan verwerken.
0: Ja, en wanneer denkt u dat die fabrieken in Nederland zullen staan?
5: Ja, dat is toch een investering van enkele miljarden. Dus dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Op dit moment worden in Duitsland, in Dresden, worden de fabrieken neergezet die bijvoorbeeld NXP, een belangrijke Nederlandse leverancier, samen met TSMC en Infineon neerzet. Dat heet het Europese TSMC, wordt dat ESMC. Daar worden de Logic-fabrieken neergezet. Dus in Nederland is al, of Europa, samen met Nederland is al aan het investeren voor capaciteit in Europa. Maar dat is vooral gericht op logic, want dat zijn de complexere chips. Nu zijn we vooral aan het nadenken, kunnen we de geheugenchips, die dus in Korea en Japan worden geproduceerd, als halffabrikaat op waferniveau, dus op schijfniveau, naar Europa halen en dan in Nederland bijvoorbeeld in Nijmegen packagen.
0: Ja, en recyclen tot slot, is dat nog een optie voor uit mijn oude spelcomputer een geheugenchip halen en weer opnieuw gebruiken?
5: Ja, meestal zijn die oude geheugenchips, je zou ze kunnen recyclen, maar dan gaan ze naar eenvoudigere producten.
0: Oh ja.
5: Dus de snelheid van de geheugenchips neemt alleen maar toe en de opslagcapaciteit neemt alleen maar toe. Vroeger hadden we, nou misschien weet u het nog, de floppy drives, of je had de eenvoudige USB-stickjes en dan vond je 16 MB vond je genoeg.
0: Ja.
5: Nou, nu praat je over 128 gigabyte op een USB-stickje. En dat is eigenlijk het grote verschil. Je hebt steeds meer grote en snelle geheugens nodig.
0: Dank u wel, Erik Mark Huytema, CEO van branchevereniging Hightech NL. Nederland is in de ban van de zonsverduistering, maar hoe uniek is deze eclipse nu eigenlijk? Dat wil Peter Floor uit Den Bosch weten. Zometeen in één vandaag het antwoord.
7: NPO Radio 1.
8: Max. Leek me grappig om eens aan te duiden voor sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen.
9: Ik wou even snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op Tennessee. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn twee collega's Floor en Cheryl die op vakantie zijn.
10: Jurgen van den Berg, vraag door.
11: Ik hoor kinderopvang, dat is natuurlijk ook, er werken veel vrouwen natuurlijk in die. En die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar
12: nee, dat is interessant. Daar hebben we nog wat te doen volgens mij in Nederland.
11: Laat daar eens een onderzoek naar doen, zou ik zeggen.
10: Zometeen om 2:00
7: op NPO Radio 1. Villa VTB. Wie luistert, weet meer.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
15: Lammert de Bruin.
0: Het wordt eind deze week weer tropisch warm en dus zijn mensen op zoek naar manieren om hun huis goed te koelen. In RTL Nieuws kwam een man voorbij die zijn dak wit heeft gemaakt. Want volgens hem zorgt dat voor een 3 à 4 graden koelere binnentemperatuur. Maar is dat feit of fictie? Zometeen in 1 Vandaag na het NOS Nieuws. Jurjen Boekraad.
22: In Thailand is 1 dode gevallen bij een schietpartij bij een provinciaal kantoorgebouw. Een oud-parlementslid is gearresteerd. Het is de 2e dodelijke schietpartij in Thailand in enkele dagen tijd. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Alweer een schietpartij in Thailand. Wat is er gebeurd?
23: Nou, het oud-parlementslid was in een regionaal overheidsgebouw in Nonthaburi. Dat grenst aan Bangkok. En hij begon plotseling te schieten en leek te richten op een andere official uit dat gebied. En die werd ook geraakt. Net als de chauffeur van die official. Nou, de chauffeur die overleefde de schietpartij. Zijn baas helaas niet. Die overleed later aan zijn verwondingen.
22: En wat weet je over het motief van de schutter?
23: Dat is een beetje verwarrend, want de politie die zegt dat het een persoonlijk dispuut was over geleend geld en dat het oud-parlementslid bij de official langskwam om hem daarmee te confronteren. Maar dat is niet wat de schutter zelf zei, want bizar genoeg kreeg hij toestemming van de politie om een persconferentie te geven. Hij bood daarbij zijn excuses aan de familie van het slachtoffer en hij zei dat hij zichzelf verdedigde omdat de chauffeur een wapen trok. Onderzoek zal uitwijzen wat er nou precies gebeurde. Maar ja, het was wel schrikken in Thailand. Omdat een paar dagen geleden natuurlijk ook al een dodelijke schietpartij was op een school in Bangkok.
22: Ja, en is er wat meer bekend over de achtergrond van die dodelijke schietpartij op die school?
23: Nou, het is een jongen van 14 die al een tijd lang speelde met het idee om geweld te plegen. Dat lijkt in ieder geval zo uit onderzoek, want hij zat een jaar lang online te zoeken naar voorbeelden van wapengeweld, hoe het te doen. En dat was ook voor zijn familie een hele grote verrassing. Het zou een voorbeeldkind zijn, maar ja, de familie bleek ernaast te zitten. De discussie over mentale gezondheid onder jongeren is daarom losgebarsten in Thailand. Het ministerie van Onderwijs wil een nieuw veiligheidsprotocol voor scholen opzetten. Een onderdeel daarvan is dat er dus een check komt naar de mentale gezondheid van schoolkinderen.
22: En er waren in Thailand ook al strengere wapenwetten aangekondigd. Wat gaat daarmee nu gebeuren?
23: Nou, premier Anutin die had na de schietpartij op die school al aangekondigd dat hij het voor burgers zou verbieden om wapens te dragen op straat. Dat alleen overheidsfunctionarissen dat mogen. Dat herhaalde hij na de schietpartij vandaag. Maar ja, wat de premier misschien gemist heeft is dat het in dit geval om een overheidsfunctionaris ging. En dat het ook wel vaker gebeurt wat bijvoorbeeld oud-politieagenten wapengeweld plegen. Een voorbeeld daarvan is 2022 toen een oud-agent 36 mensen onder wie heel veel kinderen doodschoten op een kinderdagverblijf. Dus ja, na vandaag zal de premier toch ook moeten nadenken over hoe hij dat kan meenemen in zijn nieuwe wetgeving.
22: Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi, dankjewel. Bij een grote Oekraïense drone-aanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 13 mensen omgekomen, melden de regionale autoriteiten. 48 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Het Oekraïense leger zegt dat het een olieraffinaderij onder vuur heeft genomen. Oekraïne beschiet geregeld de Russische olieindustrie met brandstoftekorten in Rusland tot gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 doden gevallen, melden Oekraïnse regionale autoriteiten. Voor Palestijnse journalisten op de westelijke Jordaan-oever wordt het steeds moeilijker om hun werk te doen. Volgens hun vakbond, PJS, werden ze de afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd door het Israëlische leger en door kolonisten. Het leger deed invallen op redacties. Verslaggevers werden bestookt met traangas en flitsgranaten. Volgens de vakbond is dat een patroon. Er worden nog 2 mensen verdacht in een grafroofzaak in Den Haag. Bij een grafdelver van 60 werd al verdacht van het stelen van sieraden en gouden vullingen van overledenen. Bij doorverkopen van die spullen bij een goudhandel kreeg hij waarschijnlijk hulp van 2 collega's, zegt het OM tegen Omroep West. Voor de 3e keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilatenstudio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekendgemaakt. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt. De natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Het weer, zon en wolken en in het noorden wat regen. Het is 20 graden in het noorden tot 28 in Limburg. Morgen zonnig, maar iets minder warm.
0: Gaan we even kijken bij de ANWB. Wijnand Zwaan is weer terug van de lunch.
1: Ja, er staat in totaal iets meer dan 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land. Een paar daarvan vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwerijn en Knoopend Oude Rijn een kwartier vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Elders op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Deil en Knoopend Empel een half uur vertraging in 10 kilometer file. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland bij Kornwerderzand, een kwartier vertraging. En de N36, de weg Almelo-Ommen, is in beide richtingen dicht tussen Vriezenveen en Marienberg. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid.
10: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Bomen verliezen blad, het gras wordt geel, maar wat doet de droogte met de dieren? Dat vragen we zo aan boswachter Arjen Posma. En Lieke, we moeten onze daken wit verven.
6: Ja, want dat houdt het huis 3 tot 4 graden koeler, lammert, bij deze warme dagen, werd gezegd in RTL Nieuws. We zijn gaan kijken of dat klopt.
0: Nu eerst de eclips.
2: Vraag 1 vandaag.
0: Want iedereen kijkt er naar uit. Woensdag schuift de maan voor de zon en bedekt deze voor bijna 90%, waardoor het hier donker wordt. Maar hoe bijzonder is dat eigenlijk? Dat wil Peter Floor uit Den Bosch weten. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Heeft u de eclipsbril al klaar liggen?
3: Nee, de brillen ook. Maar mijn camera dus ook. Oh. Met een speciale filter ervoor.
0: Ja.
3: Zodat ik hem kan fotograferen ook.
0: Heeft u al eens eerder een zonsverduistering gezien?
3: Ja, en dat was 27 jaar geleden. Dat waren een beetje vervelende momenten op dat moment. Maar toen was er bijna een hele zonsverduistering, geloof ik, 27 jaar geleden. Oh, ook ja. In augustus.
0: Ook in augustus. Dus u denkt, ja, van, er komt eens in de 27 jaar misschien wel voor.
3: Ja, ja. Ja, denk van de, en waarom komt die nu dus na 27 jaar pas weer voor?
0: Ja.
3: Althans, met een behoorlijke zonsverduistering. Want ja, ik denk een jaar of 5 terug was er geloof ik een hap uit de zon.
0: Ja, maar dat stelde niet zoveel voor, hè?
3: Nee. Het was, ook daar had ik er een foto van gemaakt. Ik denk, zo wel grappig, een hap uit de zon.
0: Ja.
3: Maar 27 jaar geleden. En nu is het zo dat ik lees dat er volgend jaar weer een zonsverduistering is. Hoe komt dat eigenlijk dat het niet zo consequent is?
0: Ja, nou, we gaan de vraag eens even voorleggen aan Anne-Lotte Derking, sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
16: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hoe uniek is zo'n volledige zonsverduistering?
4: Ja, dus volledige zonsverduisteringen zijn per locatie best wel uniek. Dus in Nederland zelf komt het niet zo vaak voor. De laatste was inderdaad in 1999. Ik weet ook nog precies waar ik was. Oh ja. Het was mijn broertje, ik was 5 jaar oud. Het was mijn broertjes verjaardag. Het was echt heel bijzonder. En de eerstvolgende volledige eclips gaat weer 2135 zijn. En waarom dat allemaal niet zo consequent is, heeft er eigenlijk mee te maken dat wat er gebeurt is, de aarde draait een rondje om de zon heen.
0: Ja.
4: En de maan draait vervolgens een rondje om de aarde.
0: Ja.
4: En dan zou je kunnen denken, ja, dan komt de maan dus ongeveer 1 keer per maand tussen de aarde en de zon in. Zou je dan niet iedere keer gewoon een eclips hebben?
0: Ja.
4: Maar dat is niet zo, omdat de baan van de maan om de aarde staat net een beetje schuin. Dus hij gaat er soms net een beetje bovenlangs, net een beetje onderlangs. En je moet dus eigenlijk perfecte timing hebben dat de baan van de maan en die van de aarde om de zon heen, dat die perfect uitgelijnd zijn. Ah. En dat het ook nog eens nieuwe maan is.
0: En hoe vaak gebeurt dat dan?
4: Ja, daar zit dus niet zo'n regelmaat in. Volgens mij iets van wel 2 tot 5 keer per jaar. Maar voor in Nederland, om het op 1 unieke locatie zeg maar te hebben, kan best wel wat tijd tussen zitten. En daar zit dus ook niet per se een regelmaat in. Omdat er dus zoveel verschillende gebeurtenissen perfect uitgelijnd moeten zijn.
0: Ja, maar er zijn dus in principe meerdere zonsverduisteringen per jaar op de aardbol.
4: Ja, als je inderdaad altijd naar een goede locatie kan reizen, dan kan je er dus in theorie wel eens meerdere per jaar zien.
0: Ah.
4: Dat is dus niet altijd. In Nederland is dus best wel uniek. En ja, ook dit, 90%, dat is inderdaad niet volledig. En de zon is zo fel, dus we zullen nog steeds best wel wat licht gaan zien. Maar de eerstvolgende van ook weer ongeveer 90% is pas weer in 2081.
0: 2081? Dus,
4: ja, oh, dus ik denk toch dat we er maar van moeten genieten.
0: Dan moeten we nu dus veel langer wachten dan we de vorige keer moesten wachten.
4: Voor 90% wel. Inderdaad, ja. Volgend jaar hebben we ook weer eentje waar jullie het net over hadden.
0: Ja.
4: Maar die is inderdaad maar ook zo'n 40% volgens mij even uit mijn hoofd.
0: Oh.
4: Dus ja, dat zal ook weer een gedeelte een hap zijn. Maar 90% zit toch al wel dicht tegen de 100 aan.
0: En 100, krijgen we dat ook eens een keer in Nederland?
4: Ja, dat wordt dus 7 oktober 2135.
0: Oké, ik zet het vast in mijn agenda.
4: Ja, dus over 109 jaar mochten we er dan bij kunnen zijn, wie weet.
0: Ja, meneer Floor, bent u tevreden met dat antwoord?
5: Ja. Ik snap hem ook helemaal. En dus moeten we volgend jaar naar Spanje, want daar is hij wel volledig.
0: Ja, u kunt een hele reisgids volgens mij dan maken waar u naartoe moet.
8: Het is een leuke site, ja.
0: Ja. Ja, mevrouw.
5: Ja, is er een site van?
0: Nee, mevrouw Dekking, is er een site van? Dat weet u vast.
4: Zeker, zeker. Online zijn er genoeg sites te vinden met locaties en volledige verduisteringen inderdaad.
0: Kijk, dan kunt u naartoe met uw camera, meneer Floor.
5: Ja, graag. Ik vind het een heel mooi verschijnsel.
0: Hartelijk dank voor uw vraag en veel plezier bij het kijken komende woensdag.
5: Ja, dankjewel.
0: En ook bedankt Anne-Lotte Dekking, sterrenkundige aan de Universiteit van Mevrouw Dekking, is er een site van? Dat weet u vast.
4: Zeker, zeker. Online zijn er genoeg sites te vinden met locaties en volledige verduisteringen inderdaad.
0: Kijk, dan kunt u naartoe met uw camera, meneer Floor.
5: Ja, graag. Ik vind het een heel mooi verschijnsel.
0: Hartelijk dank voor uw vraag en veel plezier bij het kijken komende woensdag.
5: Ja, dankjewel.
0: En ook bedankt Anne-Lotte Dekking, sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Waar gaat u kijken?

0: vandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.
1: Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe het komende jaar de effecten kunnen gaan merken van de droogte van vorig jaar. Dat gaat veel verder door. Er staan wel echt soorten die waterafhankelijk zijn onder druk. Ja, zorgelijk.
0: Ja, dit zei een boswachter 7 jaar geleden. En nu is het op wat gemiezer na overal gortdroog. Wat doet de droogte met de dieren in de natuur? Arjan Posma is boswachter. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat ziet u tijdens de rondes door het bos met deze droogte?
2: Nou, niet alleen dat er nogal wat bomen en onderbegroeiing last van hebben. Er zijn weinig bloemen die er groeien. En dat is voor heel veel dieren een heel groot probleem. Omdat dat vaak de bron is waar ze heel veel vocht en voeding vandaan kunnen halen. Ja. Dus insecten zijn extreem gevoelig voor verdroging. Die hebben het moeilijk. Ook dieren als muizen, egels, konijnen, die hebben een niet zo grote actieradius. Dus die gaan niet op enorme trektochten om water te kunnen vinden. Nee. Daarnaast in de bebouwde kom is het meeste water ook eigenlijk onbereikbaar, omdat er een hardhouten beschoeiing staat. Dus dan kunnen ze er ook niet bij. Ja. Ook op de hogere zandgronden. Wij zijn altijd gewend geweest om bossen te planten op de hogere zandgronden. Op de plekken waar we met een landbouw er niks konden. Dus op de Veluwe, op de Utrechtse Heuvelrug in Drenthe. Ja. En ja, dat zijn ook de plekken waar het water het snelste wegzakt.
0: En waar ook de meeste dieren zijn.
2: En waar ook een hoop dieren zijn. Dus dat, is dat aan alle kanten wordt dat een probleem. Dus je ziet dat beuken hebben het heel erg zwaar. Ja. Nou ja, het is eigenlijk over de hele linie. Ook als je kijkt naar amfibieën. De bruine kikker die legt zijn eitjes vaak al eind februari. Dus die heeft nog wel een kans gehad. Maar heel veel andere amfibieën komen later in het voorjaar. En die zoeken water waar het liefst geen vissen in zitten. Dat zijn vaak ondiepe wateren en die drogen als eerste op. Dus ook daar zijn hele generaties zijn ertussen uitgevallen. Als het blad niet sappig genoeg is, dan hebben rupsen van vlinders ook eigenlijk niks te halen. Dus nee, over de hele linie hebben heel veel dieren het heel erg zwaar.
0: Maar betekent dit dan dat u tijdens uw rondes in het bos allemaal dode dieren ziet liggen al?
2: Nou, dat is de dode dieren. Wij zien vooral de grote dode dieren. Kleinere diertjes, die verdwijnen eigenlijk gewoon. Hè. Oh. Ze kruipen weg als ze zich een beetje ergens als ze zich een beetje opschuilen. En die verdwijnen. Ja. En doordat heel veel dieren het nu heel moeilijk hebben, ja, daar kunnen we het wel wat bij helpen in huis. Als we her en der wat water neerzetten. Ja. Want voor heel veel dieren in de bebouwde kom was het water in de dakgoot is eigenlijk een van de belangrijkste waterbronnen. Maar ja, dat is ook allemaal weg. Dus daar wat water neerzetten, dat kan al heel erg schelen. Misschien her en der wat rot fruit op een schaal neerleggen. Dan is dat ook voor veel meerdere soorten.
3: En de wespen.
2: Ja, maar buiten in de tuin. Hè? Dus komen daar ook de vlinders op af en dat soort dingen. En die hebben dat ook allemaal hard nodig om weer nieuwe eieren te kunnen leggen.
0: Zijn er eigenlijk ook diersoorten die dat juist heel fijn vinden, al die droogte?
2: Nou, ook daar. Je hebt diersoorten die er wat makkelijker tegen kunnen, zoals reptielen, zoals hagedissen en dat soort dingen. Teken houden ook eigenlijk wel van droog weer. Maar als het te droog wordt, dan drogen dat soort insecten ook uit. Dus dan het kan ook voor dat soort dieren kan het ook net te ver gaan.
0: Ja, ik snap het. Het klimaat verandert natuurlijk. Die droogte zullen we vaker meemaken, is de verwachting. Betekent dit dat we een hele andere flora en fauna gaan krijgen in Nederland?
2: Nou, dat betekent inderdaad dat we al op meerdere plekken bezig zijn om dat op een andere manier aan te pakken. Dus bossen, die moeten eigenlijk gemengde bossen worden met meer loofbomen. Loofbomen verdampen minder vocht dan naaldbomen. Zorgen dat het grondwaterpeil dus hoger blijft. Hebben meer vocht in de bladeren, wat weer beschikbaar is voor ander leven. Moerasgebieden anders inrichten, zodat we niet het water alleen maar afvoeren, maar dat we daar zoveel mogelijk vasthouden. Door te kijken naar welke boomsoorten we precies aanplanten. Dus ja, daar zit een hoop verschil in. Als je rondrijdt, dan zie je dat beuken en berken hebben het heel erg moeilijk op de hogere plekken. Mm. Maar bijvoorbeeld iepen of tammekastanjes, die kunnen daar weer beter tegen. Dus daar moeten we echt over nadenken.
0: Ja, hartelijk dank voor uw uitleg. Arjan Posma, boswachter over dieren in de droogte.

0: A Summer Wasting Bel & Sebastian.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Lieke, we hebben weer zo'n rare te pakken. We moeten ons dak wit verven.
2: Ja, Lammert, je moet je dak wit verven, zegt Leonardo. Bij RTL Nieuws zei hij dat een wit dak echt een verschil maakt voor de temperatuur in zijn huis.
3: Comfortabel was het niet altijd deze zomer. Op het hoogtepunt was de doorsnee binnentemperatuur meer dan 30 graden tijdens de laatste landelijke hittegolf. En een wit dak helpt echt. En dat voor een paar honderd euro.
4: Gisteren was een warme dag. Je voelt zeker 3-4 graden minder.
0: 3-4 graden minder, dat lijkt me heerlijk. Maar hoe werkt dat dan? Waarom zou dat zo kunnen zijn?
2: Ja, het heeft te maken met het zogenoemde albedo-effect. En die van den Dobbelsteen, hoogleraar climate design, legt het uit.
5: Witte vlakken die reflecteren het licht beter weg. Dat heet dan het albedo-effect in wetenschap. Dat betekent dat van de zonnestraling die erop schijnt het meeste eigenlijk weer teruggereflecteerd wordt in de lucht en geen kans krijgt om dan als warmte opgenomen te worden.
0: Ja, ik begrijp het. En hoe belangrijk is eigenlijk dat dak voor de temperatuur in ons huis?
2: Ja, het is één van de factoren, zegt Martin Tempierik, hoogleraar bouwfysica aan de TU Delft. Maar er zijn er zeker meer.
6: Hoe beter het dak geïsoleerd is, hoe minder groot de invloed van die temperatuur van het dak zelf is. Daarnaast spelen andere factoren ook nog een rol, zoals de ramen. Op het moment dat er grote ramen aanwezig zijn en er is geen of onvoldoende zonwering aanwezig, dan komt er ontzettend veel warmte van de zon via de ramen naar binnen. Massa speelt een rol. Dat zegt eigenlijk hoe snel een woning opwarmt, hoe trager een woning ook opwarmt, maar ook hoe trager de woning weer afkoelt. En tot slot ook ventilatie speelt natuurlijk een belangrijke rol. Zeker als je 's nachts ook heel goed kunt ventileren, dan heeft dat natuurlijk ook een hele grote invloed op de temperatuur in de woning.
0: Oké, nou heeft Leonardo van RTL Nieuws dus een wit dak. Hij zegt dat scheelt 3-4 graden in huis. Klopt dat nou?
2: Ja, daarvoor heeft Empiric verschillende studies bekeken.
6: Uit die studies blijkt dat de invloed van het dak, dus of het een wit of een traditioneel zwart dak is, dat vooral bij de hoogste verdiepingen speelt. Dus de verdiepingen die eigenlijk direct onder het dak gelegen zijn. En sommige studies laten wel zien dat gemiddeld genomen bij witte daken de temperatuur een graad of 2-4 of andere studies 1-3 lager kunnen liggen dan bij traditionele daken.
0: Wat voor kleur heeft jouw dak eigenlijk?
2: Ja, dus ik heb een sedumdak, dat helpt wel.
0: Ik heb een zwart dak, dus ik ben de sjaak, denk ik. Moet ik dan nu mijn dak wit gaan verven?
2: Ja, dat kan, maar Van den Dobbelsteen heeft een beter idee.
5: Ik zeg altijd, groene daken zijn eigenlijk de beste oplossing, omdat die ook regenwater vasthouden, biodiversiteit verbeteren en omdat ze ook koelen door bijvoorbeeld verdamping van de planten. Als dat niet kan, dan is het wel verstandig om te overwegen of je een witte dakbedekking bijvoorbeeld erop laat leggen. Bouwers die doen dat niet automatisch, want ze pakken toch standaard naar zeg maar zwarte bitumendaken of zwarte dakfolies. Maar ze worden al geproduceerd, dus als je erom vraagt kun je ze gewoon krijgen.
0: En hoe zit het dan eigenlijk in de winter? Want als je dan een wit dak hebt, dan is het misschien ook kouder in huis.
2: Ja, dan moet je weer harder stoken. Ja, dan ben je uiteindelijk weer een beetje jezelf in de voet aan het schieten. Ja.
0: Nee. Maar valt dat mee, denk je?
2: Ja, dat valt mee, zegt Van den Dobbelsteen.
5: Het werkt in de winter natuurlijk ook, al is dat effect dan een stuk minder. Hè? In de winter, als er dan de zon staat, is die sowieso een stuk lager. Waardoor je sowieso minder warmte in het dak opgenomen kunt krijgen. Hè? Ook als dat zwart is. En dat zou je in de winter kunnen noemen als minder gunstig.
2: Ja, het is dus niet zo dat een wit dak een garantie is voor een koele woning. Maar het kan je wel helpen tijdens die warme dagen. Het is een feit.
0: Dankjewel. Het is, 7:30. Sophie Derksen met Bureau Buitenland zometeen. Wat gaan jullie doen?
7: Ja, ook vandaag weer twee gasten aan onze zomertafel. Ieder neemt zijn eigen verhaal mee. Rusland-kenner Hubert Smeets is bij ons over hoe de oorlog tegen Oekraïne ook in Rusland zelf steeds meer gevoeld wordt. En een pleidooi van Ingrid Rollema dat in tijden van oorlog juist ook kunst van levensbelang is. Bijvoorbeeld voor de inwoners van Gaza. Met haar stichting geeft ze daar al jarenlang kunstonderwijs. Dat dus in Bureau Buitenland aan onze zomertafel. Zo dadelijk na Ster en Nieuws. En
0: dankjewel. Ja, want wij zijn nog niet helemaal klaar. Bijna aan het einde van deze Eén Vandaag, Lieke. Wat is er nog?
2: Ja, de New York Times is in de ban van Nederland, Lammert. Vorige week was er een grote reportage in de krant over Den Haag. De Heek is de ideale spot voor een, goed opletten, cool case insulation. Oh. Heb je er ooit van gehoord?
0: Nee.
2: Ja, het is hier in tegenstelling tot in het bloedhete Zuid-Europa wel goed toeven aan de kust.
0: Oh, ik weet niet hoor.
2: Ja, ze hadden allemaal Spaans gehoord op de stranden en Italiaans. Ja, ja, ja, ja, ja, de Coolcation. En vandaag schrijft de krant een ode aan Haarlem.
0: Oh jee.
2: Ja, de krant schrijft over 6 plekken die wereldwijd heel erg toeristisch zijn. En ze geven daar dan een alternatief voor.
0: Ja.
2: En ga maar niet meer naar Amsterdam, schrijft de New York Times. Ga naar Haarlem, want na de treinrit sta je in een stad die op het eerste gezicht sprekend op de hoofdstad lijkt. Lezen we. En als het er niet zo rustig was, dan zou je alsnog denken dat je in Amsterdam bent. Ik weet niet of ze dit in Haarlem nou heel leuk vinden.
0: Nee, arme Haarlemmers. Dan krijgen
2: we B-versie van Amsterdam. Ja.
0: Nou ja, ja, we gaan zien wat dit gaat doen met het toerisme daar. Dankjewel, Lieke. Dit was hem voor vandaag op de radio. Vanavond vanaf 6:30 zijn we weer op NPO 1. Onze website is 1vandaag.nl. Kunt u ook uw vragen bij het nieuws insturen. Dan zoeken wij naar antwoorden. En voor nu wens ik u een hele fijne middag.
1: AfroTros, de omroep voor ons.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: De
3: bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
22: De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Dat blijkt uit Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in juni en juli. Het KNMI legt uit hoe de mens die stijging beïnvloedt.
23: De rol van de mens is daarin groot en heel erg belangrijk. Het verbranden van fossiele brandstoffen. En wat er dan gebeurt, is dat er dan een hoop extra broeikasgassen in de atmosfeer komt. En die accumulatie van broeikasgassen, die zorgt er eigenlijk voor dat er iets meer warmte wordt vastgehouden op aarde dan er ontsnapt.
22: Door de hitte en droogte zijn er ook meer natuurbranden. Bij een grote Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 13 mensen omgekomen, melden de regionale autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Het Oekraïense leger zegt dat het een olieraffinaderij onder vuur heeft genomen. Oekraïne beschiet geregeld de Russische olieindustrie, met brandstoftekorten tot gevolg. Palestijnse journalisten zijn in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. Journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. Het leger zou onder meer flitsgranaten en traangas hebben ingezet. En op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel.
24: ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. Files worden voornamelijk veroorzaakt door vakantieverkeer, grenscontroles en een paar ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn, nu ruim 10 minuten vertraging na een aanrijding. File staat er vanaf Nieuwegein. De verbindingsweg naar de A12 richting Arnhem is dicht. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen, afsluitdijk bij Kornwerder Zand, een kwartier vertraging. Dan grenscontroles veroorzaken file op de A12 Duitse grens Arnhem. Richting Duitsland is de vertraging nu 10 minuten. De andere kant op rijdt het verkeer langzaam tussen de grens en Duiven 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein een kwartier vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A73 naar Nijmegen een kwartier vertraging tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen.
4: NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Sophie Derksen.
7: Welkom bij Bureau Buitenland. Aan onze zomertafel vandaag Ruslandkenner Hubert Smeets. Want ook vandaag was er weer die grote Oekraïense droneaanval vrij diep in Rusland. En dus aan Hubert de vraag, komt de oorlog voor Russen nou echt dichterbij? En de vraag of dat überhaupt nog een rol speelt op weg naar de Russische parlementsverkiezingen in september, als we daarvan überhaupt kunnen spreken. En Ingrid Rollema van Stichting Hoop vindt dat in tijden van oorlog kunst van levensbelang is. Zeker voor de inwoners van Gaza, die dagelijks door Israëlisch vuur worden bestookt. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.
25: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Sophie Derksen.
7: Ja, voor mij zit de zomervakantie er weer op, maar onze zomertafel, die klappen we ook deze week nog voor je uit. Vandaag dus aangeschoven Hubert Smeets, Ruslandkenner van platform Raam. En nou ja, stamgast Hubert aan onze zomertafel, mag ik wel zeggen. En hier is ook Ingrid Rollema, die met haar stichting Hoop al 35 jaar kunstlessen geeft in Gaza. Gaan we zo dadelijk alles over horen. Welkom allebei. Straks dus naar de verhalen die jullie zelf hebben meegenomen naar onze zomertafel. Maar eerst Hubert, met jou het nieuws van de dag. Die grote Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tatarstan. Russische bronnen melden tenminste 13 doden, zoals je eerder ook hoorde in het nieuws.
0: Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou.
7: Ja, Hubert, grote olieraffinaderij zou ook hier zijn getroffen. Hoe breed wordt dit nieuws nou in Rusland uitgemeten? Wat lees jij in jouw Russische bronnen?
1: Nou, ik zit net even te kijken naar het persbureau TASS, het staatspersbureau. En daar is het bezoek van Vladimir Poetin aan grensregio Ulan-Ude in Centraal-Azië, Mongolië. Belangrijker nieuws dan deze aanval op Nizhny-Kamsk.
7: Belangrijker, maar de aanval wordt dus wel degelijk...
1: Het wordt als
7: genoemd.
1: Tweede, derde nieuws door TASS gebracht. 75 doden inmiddels, zeggen ze. Dus het wordt wel gebracht, maar vrij terughoudend. En Russia Today, je wil bekend ook omdat het een Engelstalige versie ook uitzendt, heeft toch meer aandacht voor de aanvallen op Oekraïne van de Russische luchtmacht.
7: Want die zijn er ook vandaag.
1: Ja. Het is eigenlijk over en weer. Het is bijna oog om oog, tand om tand. Waarbij ik wel wil aantekenen dat de Oekraïnse dronemacht toch veel nadrukkelijker richt op specifieke doelen. Bijvoorbeeld op olieraffinaderijen of olieopslagplaatsen. Terwijl de Russische aanvallen op Oekraïne veel meer gericht zijn ook op civiele doelen.
7: Op
1: dat is vanaf het begin van de oorlog al een verschil.
7: Ja.
1: Maar dat blijft eigenlijk wel een verschil.
7: Ja.
1: Waarbij wel moet worden erkend dat ook de Oekraïnse aanvallen steeds meer burgerlijke slachtoffers eisen.
7: Ja, feit is, Oekraïne raakt steden, maar bijvoorbeeld ook olieraffinaderijen, magazijns van het megabedrijf Wildberries, steeds dieper in Rusland.
1: Ja.
7: Jarenlang probeerde Poetin de oorlog weg te houden voor zijn bevolking. Maar dat lijkt dus steeds moeilijker te worden. Daar komen dus verkiezingen aan. Merken burgers in Rusland meer van de oorlog nu die zich dieper in Rusland zelf afspeelt?
2: While Putin needs every drop of fuel to continue the war, thousands of trucks on his country's highways have already admitted defeat. As a massive diesel crisis hits both road and rail transportation hard at the same time, a growing wave of rebellion is sweeping through thousands of drivers amid the resulting chaos.
7: Ja, Hubert, we horen hier dus boze chauffeurs. Waar hebben gewone Russen, tussen aanhalingstekens, nou het meeste last van nu Oekraïne dus steeds dieper in Rusland aanvalt?
1: Angst. Dat is denk ik het eerste. Het idee dat ze gevrijwaard waren van Oekraïnse aanvallen is verdwenen. Met name ook in Moskou. Een maand geleden is daar een hele grote olieraffinaderij aan de rand van Moskou geraakt. En dat heeft echt wel effect gehad op een deel van de Moskouse bevolking. Maar ze merken het ook in de winkels. De prijzen stijgen, et cetera. En in de recentste peiling van het sociologische onderzoeksinstituut Levada, ik vind de percentages op het procentpunt nauwkeurig niet zo betrouwbaar. Want
7: nee.
1: Als je sociologisch onderzoek doet in een dictatuur, dan krijg je vaak ook de gewenste antwoorden. Maar als je kijkt naar de trends, dan zie je dat op dit moment de droneaanvallen, de benzinecrisis, de belangrijkste zorgen zijn van de Russische burger.
7: Een
1: grotere zorg dan de oorlog zelf. En dat is de cijfer, dat zijn de cijfers die ik vanmorgen, ik krijg elke week een nieuwsbrief van Levada, in de bus kreeg. En dat geeft wel aan dat de Russische burger voelt dat de oorlog niet zomaar voorbij gaat. En dat de Russische burger er ook voor moet betalen in zekere zin.
7: Ja.
1: Met het leven of in de winkel in een hogere prijs voor de brood.
7: Maar nou had Poetin natuurlijk als leider altijd een soort deal. Hè? Zo heb je ons dat vaak uitgelegd. Een soort sociaal contract. Waarbij hij zijn gang kan gaan zolang de bevolking het maar redelijk goed heeft. In hoeverre komt die afspraak tussen hem en de Russische burgers dan nu in het gedrang?
1: Die staat inderdaad onder druk. Maar dat sociale contract dat Poetin gesloten had 25 jaar geleden nu al met de Russische burger. Jullie bemoeien je niet met de politiek en ik zorg dat jullie welvarender worden. Dat sociale contract staat ook onder druk van de repressie. Dus je kan niet helemaal beoordelen of de onvrede onder de burgers werkelijk ook kans krijgt om naar buiten te komen. Je hoort klachten, ook met name buiten Moskou. Maar of dat ook een politieke factor van betekenis wordt, waag ik te betwijfelen. Want de repressie, zou je kunnen zeggen, compenseert het verzwakken van de sociale deal die Poetin ooit gesloten heeft met de burgers.
7: Want we weten dus niet precies hoe ze daarover denken. Toch, Poetin hield natuurlijk die oorlog weg van mensen. Vooral ook van de mensen die cruciaal zijn voor zijn bewind. De zakelijke elite, de kinderen van die mensen werden ook...
1: Dat is nog steeds wel zo.
7: Hoeveel merken zij dan nu van die oorlog?
1: Nou, aanzienlijk minder. Ik noemde net die ene droneaanval op die olieraffinaderij. ten oosten van Moskou, dat is een uitzondering. Over het algemeen wordt Rusland nog goed beschermd. Over het algemeen wordt Moskou nog goed beschermd door de luchtafweer. In Moskou wordt ook de benzine weer makkelijker vrijgegeven. Dus Moskou heeft nog steeds een geprivilegeerde positie. En ook dat zie je in die onderzoeken van Levada, die ik al noemde. Je ziet heel goed, als je het uitsplitst naar grote steden, kleine steden, dorpen en Moskou, dat Moskou in alle opzichten de meest oorlogzuchtige gemeenschap is van heel Rusland. En dat in de dorpen en de kleinere steden de kritiek toeneemt. En dat maakt tegelijkertijd ook wel weer rustgevend voor Poetin en het regime. De macht van die dorpen en die kleinere steden is relatief gering. En Rusland is een heel gecentraliseerd land. De macht is geconcentreerd in Moskou. En als je daar de mensen een beetje rustig houdt en het gevoel geeft dat ze ook iets kunnen verdienen aan de oorlog, dan ben je al een heel eind.
7: Maar
1: de mensen, onvrede in de provincie is relatief onbelangrijk.
7: Maar de mensen uit de provincie heeft Poetin te delen natuurlijk juist ook fysiek wel nodig voor zijn oorlog.
1: Zeker.
7: Er zijn natuurlijk hardnekkige geruchten in Rusland, begrijp ik, over een nieuwe algehele mobilisatie. He, er zijn soldaten nodig aan het front. Dat is natuurlijk een hele onpopulaire maatregel. Daarom zou er gewacht worden die wellicht af te kondigen tot na de verkiezingen die er aankomen. Wat denk jij?
1: Ik denk dat dat sowieso het geval zal zijn. Hij heeft één keer geprobeerd een zogenaamde gedeeltelijke mobilisatie af te kondigen. Dat gebeurde in 2022. En dat heeft hem enorm veel populariteit gekost. Als je kijkt naar de peilingen, dan zie je dat de oorlog op dat moment het minst populair was van de afgelopen 4,5 jaar. En dat heeft geleid ook, en dat is ook belangrijk, tot een exodus van hoogopgeleide jongeren, met name ook uit Moskou. Dus het zal denk ik heel veel overweging kosten in het Kremlin om zo'n algehele mobilisatie uit te voeren. En als het gebeurt, dan gebeurt het inderdaad na de verkiezingen. Want eerst moeten die kiezers zogenaamd naar de stembus komen om hun stem uit te brengen op de regeringspartij Verenigd Rusland. En dan nog zou het best eens kunnen zijn dat ze weer een tussenweg zoeken om die mobilisatie die wel nodig is van nieuwe recruten, om die op te hogen. Want op dit moment is de verhouding slachtoffers aan Russische en aan Oekraïnse kant 1-8.
7: Ja.
1: Dus 8 keer meer Russische slachtoffers dan Oekraïnse slachtoffers. En dat leidt ertoe dat het tekort aan manschappen aan Russische zijde groter en groter wordt.
7: Maar je zegt, dan vinden ze wellicht een tussenweg. Hoe zou dan een kleinschaliger mobilisatie eruit zien? Wat verwacht je?
1: Nou, dat zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld studenten niet hoeven. Dat er allerhande uitzendingsbepalingen komen voor mensen in bepaalde industrieën of economische sectoren die van belang zijn voor de oorlog. Dat ambtenaren niet hoeven. Nou, dan heb je al een groot deel van Moskou te pakken als uitzonderingspositie. Dat soort overwegingen, dat soort nuances zouden aangebracht kunnen worden als er een algemene mobilisatie komt.
7: Maar als we nu een beetje zo proberen vooruit te kijken naar die verkiezingen, die parlementsverkiezingen die er aankomen, welke groep Russen, denk jij, is nou vooral ontevreden? En zullen zij dan hun stem, via de stembus, hun ontevredenheid uiten? Zullen ze dat durven doen?
1: Nee. Er zijn eigenlijk alleen maar partijen die tot de zogenaamde systeemoppositie behoren, die worden toegelaten. Er is één partij die oppositie geluid laat horen. Die heeft de afgelopen jaren eigenlijk nooit de 5% drempel gehaald. Je moet 5% van de stem halen om überhaupt vertegenwoordigd te kunnen zijn in de Duma.
7: Dan heb je het over Jabloko.
1: Dan heb ik het over Jabloko, ja.
7: Jabloko leg ik even uit. Hè. Dat is dus inderdaad de enige partij die zich eigenlijk tegen Poetin, tegen de oorlog keert. Er is vandaag ook een belangrijk proces gaande. Rechters beslissen vandaag of die partij nog mee zou mogen doen aan de verkiezingen. Hoe zit dat? Waarom komt daar nog een rechter aan te pas als die verkiezingen eigenlijk in het Kremlin beslist worden?
1: Omdat in Rusland, en zeker ook door de zogenaamde burgerlijke vleugel in het Kremlin, heel veel waarde gehecht wordt aan de schijn van democratie. Dus er moeten meerdere partijen meedoen. Er moet indruk gewekt worden dat er zoiets is als een keuze. En Jabloko is een keuze. Er is een hele kleine partij, die heet Moederland. Ze heeft bezwaar aangetekend bij het Hoge Rechtshof van Rusland tegen deze partij. En wil dat er onderzoek gedaan wordt naar de vaderlandslievendheid van deze partij, of deze partij niet in strijd met de wet opereert. Die zitting is vandaag, terwijl wij hier zitten in de studio. En het feit dat dit verzoek gedaan is bij het Hoge Rechtshof, Dat is natuurlijk niet gedaan zonder toestemming en instemming van het Kremlin. Ze hebben een kleine partij naar voren geschoven om het vuile werk te doen. Het feit dat dat gebeurt geeft aan dat er kennelijk in het Kremlin toch wel nervositeit is voor een partij die nooit meer dan 3% van de stemmen zal halen. Men is misschien bang dat er toch een magnetische werking uitgaat van die partij voor de kritische burger in Moskou. Zoals ook een paar weken geleden de enige presidentskandidaat die tegen de oorlog was, twee jaar geleden in Rusland, tot zogenaamde buitenlandse agent is gebrandmerkt en inmiddels ook het land heeft moeten verlaten, nu in Parijs woont, Boris Nadjezdin. Ook daarvoor was men toen bang. Een man zonder enige politieke ervaring, zonder enige politieke infrastructuur, die werd ineens toch als een gevaar gezien. En dat geldt denk ik nu ook voor Jabloko.
7: Dus er is iets van nervositeit, ja, zeg je, omdat er wel ontevredenheid in de lucht hangt. Ja. Dan terug naar mijn vraag, van welke Russen zal die ontevredenheid dan vooral komen? En zullen ze die tot uitdrukking kunnen brengen?
1: Als Jabloko inderdaad de weg wordt versperd naar verkiezingsdeelname, dan is er eigenlijk geen mogelijkheid meer om die stem tot uitdrukking te brengen, behalve door weg te blijven of door je stem ongeldig te maken. Ik denk dat de oppositie, voor zover die zich manifesteert via de stembus, uiteraard in Moskou en Petersburg zich een beetje bevindt, overdrijf het niet, en misschien ook op het platteland. Maar die verkiezingen worden zo georganiseerd dat het, hoe kleiner de gemeenschap is, hoe moeilijker het wordt om niet deel te nemen aan de verkiezingen. En verkiezingen worden niet gehouden in schoollokalen alleen, zoals in Nederland of in gebouwen van de gemeente, maar ook in bedrijven, ook in kazernes, ook in gevangenissen. En over het algemeen zijn de directeuren van de bedrijven die een stemlokaal hebben in de fabriek of in de werkplaats, die zijn ook gehouden aan een bepaalde uitslag. Dus die krijgen te horen zoveel procent voor de eenheidskandidaat bij presidentsverkiezingen, of zoveel procent voor de regeringspartij bij een opkomst van zoveel. Doe je dat niet, lever je die uitslag niet, dan krijg je achteraf problemen met het Kremlin of met de lokale electorale autoriteiten. Dus op die manier kunnen ze heel veel greep uitoefenen op de verkiezingsuitslag.
7: Ja, maar kortom, de Oekraïners hopen met al deze operaties verzet in Rusland te ontketenen. Is die strategie nou aan het lukken, ja of nee?
1: Die is aan het lukken in die zin dat de Russen zich steeds meer zorgen maken om de oorlog. En dat zie je ook wel in de cijfers, voor zover ze betrouwbaar zijn. De behoefte van de Russen om aan deze oorlog een eind te maken via onderhandelingen, dat is geen vrede, hè? En dat is nog altijd vanuit een machtspositie van Rusland, die neemt toe. Nooit zijn er zoveel Russen voor onderhandelingen geweest over een wapenstilstand als nu.
25: De Bureau Buitenland Zomertafel.
7: Je luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel, die ook een vrolijke jingle heeft als we het over ernstige dingen hebben. Vandaag Ruslandkenner Hubert Smeets van Platform Raam en Ingrid Rollema van Stichting Hoop. Stichting Hoop, een stichting die kunstlessen geeft in Gaza. Ingrid, welkom. We praten verder over jullie werk. Het geweld van het Israëlische leger gaat er onophoudelijk door en in Gaza is aan alles tekort. En toch, of misschien wel juist dan, zo vindt jullie stichting, is er te midden van al die verschrikkingen behoefte aan kunst, aan schoonheid en troost.
5: I used to draw ordinary, spontaneous, colorful things. As the war came on, I started to feel that I needed to show the world how we are living. I wanted to reflect my daily life onto the sketch paper. It is my way, through my talent, whether my voice is heard or not.
7: Ingrid Rollema, we hoorden hier een verslaggever van Al Jazeera over een meisje dat haar ervaringen in Gaza in een tekening verwerkt en uitlegt waarom kunst zo belangrijk voor haar is. Uw stichting Hoop biedt vanuit diezelfde gedachte kunstlessen aan in Gaza. Neem ons eens mee, hoe moeten we ons zo'n kunstles in Gaza voorstellen?
6: Oh, zo'n kunstles in Gaza is totaal anders dan een kunstles in Nederland. In het platgebombardeerde Gaza stapt de kunstenaar-docent zijn tent uit en probeert kinderen te ronselen om dingen mee te gaan maken. Dan gaat hij praten met die kinderen, dat is een stukje filosofie. En vervolgens bijvoorbeeld zeggen ze, we gaan op een heel groot brokstuk gaan we een grote schildering maken die de piloten kunnen zien vanuit de lucht. En dan op dat brokstuk, daar schilderen ze bijvoorbeeld in die prachtige Arabische letters, bedenk voor je ons bombardeert dat je misschien ook van ons had kunnen houden. Maar volgens mij is dat een hele mooie les.
7: Ja, je zegt ze beginnen vaak met een beetje filosofie. Wat is dan het soort filosofische vraag dat zo'n kunstenaar de kinderen in Gaza voorlegt?
6: Nou, een van die vragen die ik altijd heel interessant vond, is dat zo'n kunstenaar zegt: zullen we ons eens voorstellen van iemand te gaan houden die we niet kennen? Dus hij probeert die kinderen hun gedachten te activeren om zich dingen voor te stellen en om zich mensen en situaties voor te stellen waar zij op dit moment op geen enkele manier aan deel kunnen hebben. Wat mij ook opvalt in andere kunstlessen, daar zijn bijvoorbeeld een aantal hele jonge kunstenaressen die gaan door de kampen heen en die beginnen dus allemaal eigenlijk vrij klassieke sprookjes te vertellen aan hele jonge kinderen. En dat doen ze met het doel om die kinderen inderdaad handvaten aan te reiken over wat goed is, wat slecht is, hoe je moet gedragen, hoe je als groep bij elkaar moet blijven. En daarna gaan ze dat allemaal tekenen.
7: Want u zegt tekenen, maar ik las ergens, het is natuurlijk aan alles gebrek. Er is bijvoorbeeld ook geen papier.
6: Ja, er is een hele tijd geweest dat ze dus geen papier hadden. Dan hadden ze nog wel een aantal tijltjes bij zich. Dan deden ze zand in die tijltjes. En daar werd vooral ook schrijfles gegeven en kalligrafieles gegeven.
7: In het zand?
6: In het zand, in die tijltjes. Mm. Ja.
7: Maar goed, mensen, stel ik me voor, lopen dagelijks gevaar, hebben nauwelijks te eten en te drinken, alles ligt in puin. Staat hun hoofd dan naar kunstlessen?
6: Ja, ik zal je een mooi voorbeeld geven. Je weet, wij doen ook aan literatuur. En op het moment dat we zeiden, jeetje, het wordt toch wel heel erg gevaarlijk om je constant te verplaatsen, moeten we hier niet mee stoppen? Werd het doodstil en zeiden ze, wat? Ga je ons nou ons laatste stukje menselijkheid afnemen? En misschien maakt het wel duidelijk als je zegt in een situatie dat alles geblokkeerd is, je hebt honger, je hebt geen uitzicht, je wordt bezet, dat je met die kunst heb je beslissingsbevoegdheid in bezet gebied. En dat geeft vrijheid.
7: Beslissingsbevoegdheid over wat je zelf maakt, tekent, schrijft.
6: Juist, je hebt beslissingsbevoegdheid over wat je maakt, over wat je droomt. Want kijk, het allergrootste gevaar in een situatie waar deze kinderen in zitten is dat je depressief wordt, dat je lethargisch wordt, dat je niet meer vooruitkomt. Dus je moet alles in het werk stellen om kinderen aan de gang te houden. En doordat je ze vraagt om zich dingen voor te stellen, word je actief. En misschien blijf je dan weg van die valkuil van al die ellende die je om je heen ziet. Kijk, die vragen die kinderen op ons afsturen, die zijn ook niet mis, hè? Ik had een paar weken geleden, vroeg een jongetje aan mij via de app dan, juf, als ik nou, er zijn mensen die willen mij dood hebben, maar juf, als ik nou straks in mijn graf lig, lig ik daar dan alleen? Of mag ik ook mijn dromen meenemen? Nou, dat soort vragen van een heel jong jongetje, dat zegt wat, hè?
7: Ja, dat zegt wat over het belang van het mogen en kunnen dromen. U probeert dat te faciliteren met uw stichting. U hebt dus ook contact nog steeds met mensen in Gaza.
6: Ja.
7: Wat vertellen zij u over hoe hun leven nu is? Wat blijft u dan het meeste bij uit al die gesprekken?
6: Wat mij bijblijft is dat ze zo ongelooflijk positief zijn. We hebben pas we hebben een lagere school. En die lagere school die is nou voor de vijfde keer neergezet. En het schoolhoofd, die meneer Karam, die zegt, het is hier geweldig, want die geeft nu gedurende de zomer allemaal zomerkampen. Dus daar komt dan een circusje dat gaat lesgeven, want dan moet je leren samenwerken. Er worden schilderslessen gegeven, er wordt drama gegeven. Ze zijn, nou, 500 kinderen zijn daar waanzinnig bezig. En dan hoor ik ze toch zeggen, juf, we zijn vandaag zo gelukkig geweest. En ze hebben ook altijd grapjes. Ze laten ook altijd, willen ze hele leuke dingen vertellen, zodat je zelf ook moet lachen. En tegelijkertijd zeg ik, wat hoor ik nou? En dan is er een droneaanval een stukje verder. En dan roepen ze, hamdulillah, wij zijn het niet. Oh, dankjewel, liefheer, wij zijn het niet. Dus ze worden constant met van alles geconfronteerd. Maar doordat ze samen zijn, komt er een soort chemie op gang, waardoor ze actief blijven. Een ander jongetje zei tegen mij: juffrouw, het is hier zo mooi. Oh, wat heb ik een grote toekomst. Moet je voorstellen dat iemand dat zegt.
7: Ja, en wat was er precies mooi om hem heen?
6: Wat mooi om hem heen was dat ze met elkaar een heel groot schilderij hadden gemaakt met uitzicht op zee. En op zee hadden ze bloemen laten dansen. En op dat moment zei hij: moet je kijken wat we allemaal kunnen. We kunnen zoveel. En we hebben natuurlijk ook een breakdance academie. En dan hoor ik ook van die kinderen: kijk eens wat we kunnen. Kijk eens hoeveel we kunnen. Je vroeg net even door over het belang van kunst. Maar zo'n breakdance academie, daar moeten kindertjes natuurlijk heel goed oefenen. Dan moeten ze op hun hoofd gaan staan en weet ik wat allemaal gaan doen. Maar er komen ook mensen kijken. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, dat je zelf ziet, maar dat je ook gezien wordt. Zeker in zo'n samenleving waar alles bij elkaar hangt vanwege het samen zijn. En toen die oorlog pas begon, toen zeiden die kinderen tegen Suzanne Groothuis, mijn collega en mij, zeiden ze: maar juf, wij vinden u zo zielig. Zij vinden me zielig. Want ik dacht, wij zitten hier, jullie zitten daar. Toen zeiden ze: ja, maar juf, u bent nou alleen en wij zijn met z'n allen. Dat geeft veel weer, hè, over de samenstelling.
7: En ze noemen u juf, maar u bent op een leeftijd dat u, nou ja, ook met alle respect van uw welverdiende rust zou mogen genieten.
6: Ja.
7: Waarom bent u zo betrokken en waarom blijft u dat bij dit gebied?
6: Toen ik 35 jaar geleden daar voor het eerst kwam, toen zeiden mijn collega's dat ik helemaal wit wegtrok. En toen zeiden ze: Ing, wat heb je? En toen zei ik: zien jullie dat niet? Een stukje grondgebied wat omsingeld is, waar mensen in wonen, daar heb ik nooit iets goeds van gezien. Toen zei ik: ze gaan ze allemaal doodmaken. En nu geloof ik dat nog steeds. En ik denk zelf dat het zo'n gevaarlijk stukje grond is, dat ik denk dat ik alles in het werk moet stellen met mijn collega's om hiervoor te waarschuwen.
8: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has rejected President Donald Trump's Board of Peace 15-point plan for Gaza. Benjamin Netanyahu said that the Israeli army would not withdraw from Gaza until Hamas fully disarms. Last month, Donald Trump had announced the plans for Hamas to disarm if Israel pulled out of Gaza.
7: Ja, toch ook met u nog even het laatste nieuws. Netanyahu gaat dus niet mee in het plan van Trumps Vredesraad voor Gaza. De mensen die u spreekt, waar putten die nou nog hoop uit?
6: Nou, die mensen die ik spreek, die hebben gisteren ook dit gehoord van Netanyahu. En die zeggen dus: ze gaan ons alsmaar dichter bij elkaar brengen. Dat zie je ook, hè, die wal die er omheen is. Mensen zitten nu met 2 miljoen mensen op een stukje grond wat kleiner is dan Texel. Ze zeggen: ze gaan ons nog meer bij elkaar drijven. Dan drijven ze ons of de zee in, of ze gooien een bom op ons. En wij denken eigenlijk dat ze een bom op ons gaan gooien, want die aardewal die geeft dan niet te veel rommel aan de andere kant.
7: Uw stichting heet Hoop. Ik vroeg u, waar putten mensen daar nog hoop uit?
6: Mensen putten hoop uit het feit dat ze toch nog denken: wij leven. En het feit dat we blijven leven is al een daad van verzet. En ergens ooit, niet onze generatie, niet de generatie van mijn kinderen, maar ooit zal er gerechtigheid komen.
7: Nou is het natuurlijk wel vooralsnog een heel uitzichtloze situatie. Denkt u wel eens: ik ga mijn missie veranderen. Ik ga mensen eerst een dak boven hun hoofd en drinkwater geven voordat ik ze tekenlessen ga aanbieden.
6: Nou, als ik dat zou kunnen, zou ik dat doen. Maar dat is onmogelijk. Wij krijgen al de tenten niet binnen. Wij krijgen het drinkwater niet binnen. Je krijgt daar niks binnen. En omdat wij natuurlijk zulke goede contacten hebben opgebouwd gedurende 35 jaar, is het wel beter al die kunstenaars aan de gang te laten gaan en allemaal mooie dingen te maken en mensen te laten overleven door te dromen.
7: De verbeeldingskracht, die is er nog. Dank u zeer. Van Stichting Hoop was dat Ingrid Rollema. En u hoorde eerder Hubert Smeets aan onze zomertafel. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Villa VDB met Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer.
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
11: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
12: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
11: En theatermaker Paul Hanen over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
13: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
14: Paul Hanen is ongeloofwaardig als boze meneer.
13: Als je dus en heel boos wordt, yeah, en daarna meteen zeggen we het ziet er goed uit.
26: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
27: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
28: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
27: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
29: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
30: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
31: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
32: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
33: NPO Radio 1. 2 uur.
34: Jurgen van den Berg.
35: Goedemiddag allemaal. In de zomerserie deze week in Villa VDB gaat het over thuis. Met zometeen te gast Rens Brankaert van de TU Eindhoven. Hij ontwierp het dementiekompas. Dat mensen met beginnende dementie altijd de weg naar huis wijst. Dat zo direct. Nu eerst het NOS Journaal met Jurjen Boekraat.
36: Tijdens de World Pride in Amsterdam zijn bij de stichting Rita meer dan 500 meldingen van discriminatie binnengekomen. En er komen nog steeds meldingen bij. Rita staat voor Report It Always. Is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap om discriminatie en geweld te melden. Gerald Justin van de stichting, goedemiddag.
37: Goedemiddag.
36: Wat voor voorvallen worden gemeld?
37: Ja, wij zien vooral meldingen van mensen die op straat of in het OV of onderweg naar huis worden uitgescholden of geïntimideerd. Mensen die hand in hand lopen, nageroepen worden of opmerkingen krijgen over hoe ze eruit zien. Dat zijn de meest voorkomende meldingen.
36: Er zijn meer dan 500 meldingen nu dus binnengekomen. Wat zegt dit aantal u?
37: Ja, dat er heel erg veel gebeurt in onze samenleving. En dat er heel erg veel tegen de queergemeenschap gedaan wordt. En het is heel erg verdrietig. Maar we zijn natuurlijk ook blij dat we nu de data hebben. En dat we kunnen aantonen dat dit een probleem is. En dat we daar wat aan moeten doen met z'n allen.
36: En u heeft nu dus al die meldingen inderdaad binnen. Wat gaat u daarmee doen? Werkt u samen met de politie?
37: Ja, wij werken samen met de politie en Roze en Blauw, discriminatie.nl. En dat gaat allemaal in een database. En dat wordt allemaal netjes ergens geplaatst, zodat iedereen het kan terugzien, kan zien waar het is gebeurd, wanneer het is gebeurd en wat er is gebeurd en wie de melder is.
36: Gerald Justin van Stichting Rita, dank u wel. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt. De natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen is volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Ze willen een onafhankelijk onderzoek. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte en bekende zijn daad. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties van studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS Stories. De nep-advertenties zijn bedoeld om mensen op te lichten. Studenten die erop reageren krijgen bijvoorbeeld de vraag om voor de bezichtiging van een kamer een geldbedrag over te maken. Jasper de Groot, directeur van woningwebsite Pararius, krijgt veel klachten binnen, want het aanbod van zijn verhuursite wordt gebruikt voor die nepadvertenties.
0: Het moet voor deze datum, oh, er is iemand anders, dus als je niet vandaag betaalt, dat soort dingen. En het uitstellen van fysieke bezichtigingen. Dat zie je ook veel, dat ze een bezichtiging uitstellen en dan zo van, oh, maar we hebben wel niet het geld nodig. Dat soort dingen is super, super verdacht.
36: Pararius eist van TikTok dat de advertenties offline worden gehaald. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 8:00. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm.
1: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files veroorzaken niet al te veel vertraging. Hooguit 5 tot 10 minuten. Op een paar uitzonderingen na. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht een kwartier vertraging tussen Nieuwegein en knooppunt Oude Rijn. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De verbindingsweg naar de A12 richting Arnhem is dicht. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland tussen Bresanddijk en Kortwederzand. 4 kilometer met ruim een kwartier vertraging. En de grenscontroles veroorzaken file op onder meer de A7 Groningen richting Duitsland tussen Ouderschans en de grens nu 2 kilometer. En je bent er een kwartier langer onderweg.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
21: NPO
33: NPO Radio 1. Max.
34: Jurgen van den Berg.
35: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het een dag van niks. Zo besloten. Eerste gast in onze zomerserie deze week, die gaat over het begrip thuis, is Rens Brankaert van de TU Eindhoven. Hij ontwierp het zogenoemde dementiekompas. Zitkuilen, schrootjes en Noorse leistenen, het zijn de stijlende kenmerken van huizen uit de jaren 60 en 70. Op Funda heet dat dan gedateerd en makelaars die adviseren zelfs om dat soort zaken te laten slopen. Tot grote teleurstelling van architectuurhistorici. We hebben er straks eentje over de vloer. En na bijna 30 jaar is het spelprogramma Triviant vanaf vanavond weer terug op de Nederlandse televisie. Quizzen blijven populair bij kijkers. Het bracht ons op de vraag: welk spelletjesprogramma zou u terug willen zien op tv? Even een voorbeeldje. Herinnert u zich dit legendarische moment uit Lingo nog?
5: Gratis. G-R-A-T-I-S.
6: En zijn volgende bal 42.
35: Ja, gratis. Herinnert u zich dat legendarische Lingo-moment? Ja, hebt u misschien meegespeeld in Lingo? Het zou wel kunnen. Al was het alleen maar voor de bank, op de buis. Op de bank, voor de buis, zo moet ik dat zeggen. Kortom, de vraag van vandaag. Welk spelletjesprogramma zou u graag terug willen op tv? Laat het weten via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dan gaan we gelijk door naar de intercom van de villa beneden bij de voordeur staat wetenschapsjournalist Rob van Hattem, tevens huisvriend van Villa VDB. Rob, goedemiddag.
7: Hoi Jurgen, goedemiddag.
35: Even een disclaimer vooraf, want het woord poep zal een paar keer vallen. En er zijn toch altijd mensen die zitten misschien nog aan de late lunch of zo. Je weet het niet.
7: Ja, maar ja, we doen het allemaal. Hè.
35: Ja, vertel het. Wat is het verhaal?
7: Ja, het verhaal is eigenlijk, het bericht is dat er een experiment is gedaan met zogeheten poeppillen. Bij mensen die heftige pinda-allergie hebben. En nou, pinda-allergie, dat kan zelfs dodelijk zijn. Hè, maar mensen hebben soms maar heel weinig nodig om allerlei hele sterke allergische reacties te krijgen. Nou, we weten eigenlijk al een tijdje dat de darmen van mensen met allergieën bepaalde bacteriën missen en bepaalde bacteriën, slechtere bacteriën, zeg maar, te veel hebben. Nou, er is een groep in Boston en die hebben in een kinderziekenhuis hebben ze eigenlijk 15 jongvolwassenen met hele ernstige pinda-allergieën, hebben ze poeppillen gegeven van mensen waarvan ze weten die hebben geen allergie en die hebben ook al een tijdje geen pinda's gegeten, maar hebben een gezonde darm. Bioom, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. 36 van die capsules in één dag. Het moet wel gezegd worden, die pillen zijn natuurlijk zo gemaakt dat ze niet rare smaakstoffen van de poep in zich hebben.
35: Want even, die poeppillen, dat zijn pillen dus gemaakt eigenlijk van poep van gezonde mensen, zou ik maar zeggen.
7: Ja, poep van gezonde mensen. Dus poep van mensen die geen allergieën hebben en die een goed microbioom hebben. Dus die eigenlijk een darmsamenstelling hebben van bacteriële darmsamenstelling die eigenlijk gezond is. Nou, toen bleek dus dat zelfs al na 4 maanden 6 van die deelnemers eigenlijk meer pinda's konden verdragen dan daarvoor. Überhaupt wat pinda's konden verdragen, want soms die mensen hebben maar genoeg aan een beetje sporen van pinda's. Ja. Dat zie je ook wel eens op producten staan, weet je wel, dat er sporen van pinda's of noten kan bevatten. Daar reageren ze al heel sterk op. Dus het is bijzonder. Er was er eentje zelfs bij die 4 pinda's kon eten. Ja, voor ons, als je geen allergie hebt, dan is dat een beetje raar. Maar als je wel die allergie hebt, is dat heel bijzonder.
35: Ook nog wel tricky trouwens voor die mensen, dat zelfs als proefpersoon dit dan durft te doen. Hè?
7: Want... Er waren een aantal die ook wel afhaakten, omdat die pillen zelf, die veranderen natuurlijk die darmsamenstelling, die bacteriële darmsamenstelling. En sommigen kregen diarree. Nou ja, dus, en hij kreeg pijn in de buik. Dus het is niet. Ja, er verandert van alles in dat microbioom, zoals het zo mooi heet, van je darmen. Er moest natuurlijk getest worden. Dus het was ook een hele kleine test eigenlijk. Het is ook. Ja, het zegt nog niet zoveel over de lange termijn. Maar het is wel interessant dat je dus ziet dat die hypothese, dat darmen. En dat is eigenlijk al langer. Hè, wij doen komen. In de wetenschap werd dat vroeger de hygiëne-hypothese genoemd. Tegenwoordig heet dat de oude vrienden-hypothese. We hebben allemaal bacteriën, schimmels, gisten bij ons, die we al heel lang duizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen jaren voor ons zorgen, oude vrienden zijn. En als het goed is, heb je een hele gezonde darmsamenstelling om je eten te verteren. Maar dat kan ook fout gaan. En als je slechte darmsamenstelling hebt, slechte bacteriële darmsamenstelling, dan kunnen er allerlei fouten optreden in het immuunsysteem. Omdat heel vroeg, heel lang duizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen jaren, voor ons zorgen, oude vrienden zijn. En als het goed is, heb je een hele gezonde darmsamenstelling om je eten te verteren. Maar dat kan ook fout gaan. En als je slechte darmsamenstelling hebt, slechte bacteriële darmsamenstelling, dan kunnen er allerlei fouten optreden in het immuunsysteem. Omdat heel vroeg al, als je

0: natuurlijke bacteriën, ja, gisten.
1: Dus ook als ouders niet te beschermend zijn, als een kind er in de modder aan het spelen is, dan laat maar gewoon.
0: Nee, het moet ook niet zo zijn dat je ze allemaal vuil laat eten. Maar gewoon lekker in de natuur ronddarren is heel goed voor het immuunsysteem. Dat weten we al een tijdje. Nou, en dat welke bacteriën daar een rol bij gaan spelen, dat weten we eigenlijk nu steeds beter. En ik verwacht ook een beetje dat eigenlijk dit soort onderzoek steeds vaker gaat plaatsvinden. Want er is al bijvoorbeeld bij eczeem is er ook al geconstateerd dat een bepaalde samenstelling van die darmen van belang is om dat eczeem te dempen. Dus we weten eigenlijk langzaam maar zeker dat traject, hoe dat gaat, dat er sommige bacteriën zijn die het immuunsysteem als het ware trainen om te zeggen van nou, dit mag je wel aanvallen, maar dat moet je niet aanvallen. Dat bepaalde bacteriën eiwitten afbreken om ervoor te zorgen dat ze niet in de bloedbaan terecht kunnen komen. Dus eigenlijk beginnen we steeds duidelijker inzicht te krijgen in hoe die bacteriën als het ware het immuunsysteem sterk beïnvloeden en programmeren als ze dat.
1: Ja, duurt nog wel even denken voordat we een pakje poeppillen bij de Ethos kunnen kopen, maar...
0: Ja, maar het zou niet zo raar zijn. Dat klinkt nu heel raar, maar ik denk dat, misschien heet ze dan geen poeppillen, maar dan heet ze, eigenlijk worden er nu al bacteriën verkocht bij de drogist, maar specialistische bacteriën die echt kunnen treden tegen dit soort dingen. Ja. Dat zou me niet verbazen.
1: Dankjewel voor de uitleg. Wetenschapsjournalist en huisvriend van Villa VDB, Rob van Hattem was dat.

0: Het is mooi voor de popquiz als u een keer meedoet. Ze laten dit fragment horen, of die van de Fugees bijvoorbeeld, en dan vragen wat is het origineel. Dan zegt u de Jackson 5. Ready or not, here I come.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de tweede zomerserie in de villa, die gaat over thuis. De weg naar huis vinden is niet voor iedereen even makkelijk. Mensen met beginnende dementie bijvoorbeeld. Rens Brankaert is onderzoeker aan de TU Eindhoven. Hij bedacht een betrekkelijk simpele oplossing voor dit probleem. Namelijk een kompas dat altijd de weg naar huis wijst. Hartelijk welkom.
2: Goeiedag.
0: En het kompas is ook hier. Dus ja, in ieder geval de weg naar de villa gevonden. Het ziet eruit als een gewoon kompas, toch? Of niet?
2: Dat klopt. Ja, we hebben het geprobeerd zo simpel mogelijk te maken. Hier hou maar eens vast. Het is eigenlijk gewoon een simpele pijl en die wijst altijd naar huis toe.
0: Want hoe, leg eens uit, hoe werkt dat dan?
2: Ja, hoe het werkt is, van binnen is het eigenlijk bijna net zo ingewikkeld als een smartphone. Dus dat zie je er niet aan af. Maar hoe het werkt is dat deze dus het GPS-signaal opvangt vanuit de satellieten. En vanuit daar relatief naar hoe die

0: zelf gehouden wordt, eigenlijk altijd weet naar welk punt hij moet wijzen. Moet je dus wel van tevoren instellen.
1: Ik wou het zeggen, want jouw punt naar huis is een ander punt dan mijn.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus dat punt naar huis, dat moet je dus eenmalig instellen. En vanaf dat moment eigenlijk wijst hij altijd daar naartoe, wijst hij altijd naar huis toe.
1: Het is eigenlijk ja, het bekende ei van Columbus dit. Hè? Ik bedoel, het is eigenlijk heel simpel bedacht, maar je moet er maar opkomen.
0: Ja, klopt. En ik ben zelf opgeleid als ontwerper. En ontwerpers zeggen eigenlijk iets simpeler maken is vaak moeilijker dan iets ingewikkeld maken. Want mijn allereerste versie die had eigenlijk allerlei andere functies nog toegevoegd. Maar eigenlijk door samen met mensen met dementie in gesprek te gaan te laten zien, zijn we tot deze simpele versie gekomen.
1: Je hebt het van heel dichtbij meegemaakt, toch ook?
0: Ja, dat klopt.
1: Wil je iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Mijn opa, dit is alweer lang geleden hoor, 10 jaar geleden. Mijn opa die kreeg dementie, vasculaire dementie. En dat inspireerde mij destijds, toen studeerde ik nog, om iets te gaan doen voor mensen met dementie. En ik zag bij hem dat eigenlijk heel veel van de producten die voorhanden zijn in de winkel niet werkten. Die wilde hij niet hebben. Dus ik dacht, ja, voor mijn opa, om iets te maken wat werkt, moet het ja, nog beter zijn, moet het nog simpeler zijn. Dus dat ben ik uiteindelijk, heeft me gegrepen naar één project. En daarna heb ik het eigenlijk niet meer losgelaten. En ben ik nog steeds mee bezig.
1: Maar ja. Ik vind het wel grappig wat je zegt. Want ontwerpers, ja, die willen natuurlijk iets moois maken. En ook iets wat we kunnen gebruiken. Maar toch heb je dan de neiging om er te veel bij te bedenken. Te veel knopjes, te veel functies misschien.
0: Ja, je bedenkt, als er toch die smartphone in zit aan de binnenkant. Kun je er misschien ook mee bellen. Hey, dan kun je misschien ook van A naar B, naar C, naar D. Maar elke functie die je eigenlijk toevoegt, maakt de bediening van het apparaat ingewikkelder. En dat moet je natuurlijk bij mensen met dementie nou net niet doen.
1: Nou, dit stop je in je zak. En op het moment dat je het even niet meer weet, dan kijk je erop en het pijltje wijst je weer de weg naar huis.
0: Ja,
1: dus maar de weg naartoe moet je dan ook. Dus stel, je gaat naar het winkelcentrum.
0: Ja.
1: Moet je dat eerst instellen?
0: Ja, dus dit is eigenlijk een. We hopen dat iemand het kompas mee op pad neemt en eigenlijk niet gebruikt. Dat zou het beste zijn, want dat betekent dat hij zelf nog heeft onthouden hoe hij thuis komt. Maar het is eigenlijk gemaakt voor het momentje van paniek. Mm-hmm. Mijn opa woonde bijvoorbeeld in een rijtjeshuis. Daar leken alle huizen in die wijk op elkaar. Dus voor het momentje paniek dat je het even niet meer weet, dan spiek je even en dan stuurt hij je de goede richting op.
1: Ja, want we hebben natuurlijk, iedereen kent in zijn omgeving waarschijnlijk wel iemand met dementie in meerdere of mindere mate natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk een glijdend proces.
0: Ja.
1: Iemand die echt die gewoon niet veel meer weet of niet meer dingen ervaart, die heeft hier ook niks aan, denk ik.
0: Nee, dus kijk, dementie is een heel lang proces. Hè? Dat kan 7, 8, 9, 10, soms nog wel langer jaren duren. En vooral zien wij voor die beginnende fase tot middenfase dementie kunnen mensen nog best wel routinematig iets aanleren. En we hebben ook gezien, hè, we hebben al eerste versies gemaakt zoals deze hier. En die hebben we ook al uitgetest. En we zien ook dat een aantal mensen hem echt stevast, ook al hebben ze dementie, dagelijks blijft gebruiken. Dus daarom hebben wij daar heel veel vertrouwen in. Ja.
1: En jullie noemen dit warme technologie, leg dat eens uit.
0: Ja, dat is een concept dat we een jaar of 5 geleden hebben bedacht. Warme technologie als een soort manier van kijken naar technologie die respectvol is naar mensen die ziek zijn, zoals iemand met dementie. En dus je hebt ook GPS-trackers, dan kan je dus iemand traceren. Mm-hmm. Maar dan is diegene die ziek is, die is nog steeds al die tijd de weg kwijt.
1: Ja.
0: Dus warme technologie.
1: In probeert paniek misschien.
0: Precies,
1: of,
0: ja. Dus dat is eigenlijk alleen een oplossing voor de familie misschien of voor de zorg, maar niet voor de persoon zelf die dementie heeft op dat moment.
1: Ja.
0: Dus warme technologie probeert echt te kijken naar wat kunnen we voor de persoon die ziek is zelf betekenen. En kunnen we daar iets aanbieden wat hij persoonlijk prettig vindt om te gebruiken.
1: Ja, want dat op afstand volgen, ja, dat zou natuurlijk ook een manier zijn. Dat gebeurt waarschijnlijk ook wel. Alleen, ja, je hoort wel eens van die verhalen dat iemand ineens op een vluchtheuvel staat en in paniek het niet meer weet. Dan kun je dat vaststellen. Maar dan duurt het ook weer voordat er iemand even bij is.
0: Ja, en ook met het tekort in de zorg. Wie gaat die persoon dan ophalen, bijvoorbeeld? Ja.
1: Ja, kijk, tegenwoordig maken we allemaal gebruik van navigatiesystemen. Dat is dan toch weer te ingewikkeld dus, bijvoorbeeld.
0: Ja, navigatie is te ingewikkeld, want dan moet je smartphone al goed weten te bedienen. Je moet hem goed opgeladen hebben. Je moet de code weten om hem te unlocken bijvoorbeeld. Dus dat is veel te ingewikkeld. En daarnaast is navigatie in een onbekende omgeving, kijk je het de hele tijd. Als je naar vakantie gaat nu en je bent in een vreemde stad en je wil naar de kerk bijvoorbeeld, dan kijk je continu, waar moet ik heen? En deze is niet bedoeld om continu op te kijken. Deze is eigenlijk van, ik ben nu in paniek, weet het nu even niet meer. Dan kijk je even. En vaak aan het einde van de weg weet iemand met dementie wel weer hoe die dan thuis komt.
1: Ja. Maar je opa heeft dit niet meer meegekregen of meegemaakt?
0: Nee, klopt. Mijn opa heeft wel gefigureerd in mijn allereerste filmpje wat ik heb gemaakt hierover. Dus hij staat ook op mijn website. Kun je hem zien met mijn allereerste prototype. En ik denk dat hij er heel veel aan zou hebben gehad. Maar het komt nu dit jaar pas op de markt. Einde van het jaar. En ja, mijn opa is al in 2016 al overleden, dus helaas niet. Nee.
1: Maar hij heeft jou wel geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan.
0: Zeker, ja. En inmiddels heb ik ook zoveel andere mensen thuis gezien die met dementie leven. Elke casus is weer anders. En naast mijn opa zijn er nog zoveel in Nederland die met deze problemen thuis zitten. En die hopen we echt te kunnen helpen met dit soort producten.
1: Maar ja. Hoe zijn de reacties?
0: Ja, tot nu toe heel erg positief. Vooral ook Alzheimer Nederland is ontzettend positief. Die probeert ons echt te stimuleren. Maar ook bij mensen thuis, de mensen die het gebruiken. Het is niet voor iedereen, zeg ik ook altijd. Maar de mensen die het gebruiken, die graag naar buiten gaan en die hiermee geholpen zijn, die zijn er heel erg blij mee. Dat zien we ook terug in de data, dat zij nog steeds elke dag zo'n product gebruiken.
1: En jij zei net al even, hij is gewoon te krijgen binnenkort. Want er komen, kijk, nu tijdens dit gesprek al vragen van luisteraars binnen. Cordy zegt, ja, wanneer kan ik dat ding kopen? Ja,
0: hij is nu in de webshop te koop op ouwmens.com. Dus dat is de onderneming die we hebben opgezet. Dat zijn twee van mijn oud-studenten, Vincent en Rick. Die zijn dat bedrijf nu aan het runnen. En het is iets vertraagd. Het zou eerst in de zomer komen, maar het is nu iets vertraagd. Het komt in het najaar. November, december ongeveer verwachten we het product op de markt.
1: En dat die twee mensen die winkel runnen, betekent dat jij volop bezig bent om nog weer meer nieuwe dingen te bedenken? Of?
0: Ja, inmiddels staat ons kastje met onderzoek vol. En we hebben nog veel meer nieuwe ideeën.
1: Maar noem eens wat. In welke richting moeten we dan denken?
0: We hebben allerlei. We hebben een hele onderzoeksgroep van 20 mensen die allemaal rondom dementie en technologie bezig zijn. Dus ECDT heet dat. Expertisecentrum Dementie en Technologie. En we zijn bezig met een klok die mensen met dementie beter kunnen begrijpen. We zijn aan het kijken of de nieuwe ontwikkelingen rondom AI iets kunnen betekenen voor mensen met dementie. Ja, we zijn met een groot team. We hebben echt allerlei ideeën over hoe wij mensen echt een beter leven kunnen geven.
1: Maar moet het straks ook niet hebben dat iemand met dementie een stukje gaat lopen en gelijk een hele rugzak met gadgets mee moet
0: nemen? Nee, terecht. Nee, maar terecht. Kijk, en warme technologie probeert ook niet de zorg of de mensen of het contact te vervangen, maar juist te versterken. Kijk, voor de een is het een kompas en voor de ander is het een klok. Hè. Dus we merken ook dat het zo'n brede groep is, mensen met dementie die thuis wonen, dat we het eigenlijk voor verschillende subgroepen proberen passende technologie te maken.
1: Ja. En het is dus ook bedoeld eigenlijk om die mensen toch zo lang mogelijk een gewoon leven te geven. Zo gewoon mogelijk.
0: Ja, en dat willen mensen zelf ook. Mensen willen gewoon zo gewoon mogelijk leven. Zo lang mogelijk ook thuis wonen met hun familie, met hun naasten. Dus dat hopen we te kunnen ondersteunen.
1: Ja, begon dus met dit kompas en er komen dus veel meer dingen aan. Maar dat is nog heel uitgebreid in onderzoek.
0: Ja, dus dit is de lakmoesproef. Als dit goed gaat lopen eind het jaar, dan hoop ik dat we vanuit daar meerdere producten kunnen uitbrengen.
1: We gaan je niet langer van het werk houden.
0: Dank. Het is vakantie.
1: Ja, dat is waar. Dank voor de uitleg. Rens Brankaert is dat, onderzoeker aan de TU Eindhoven. De eerste gast in onze zomerserie deze week. En die gaat dus over thuis. Allerlei aspecten van thuis de komende week in Villa VDB. Hier komt een liedje van het debuutalbum Electric Love van Brother Wallace. Ik heb al eens eerder wat van deze man gedraaid. Het is een soul- en gospelartiest uit West Point in Georgia. Op zijn 11e speelde hij al piano in de band die het plaatselijk kerkkoor begeleidde. En nu is dus zijn eerste album uit. En daarvan hoort u nu Who's That?

0: Brother Wallace. Zijn album heet Electric Love. Daar staat dit liedje op. Who's That? Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jurjen Boekraat.
2: Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot meer dan 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties van studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS Stories. De nep-advertenties zijn bedoeld om mensen op te lichten. Studenten die erop reageren krijgen bijvoorbeeld de vraag om voor de bezichtiging van een kamer een geldbedrag over te maken. De Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. In Nederland was hij vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle televisieserie die in de jaren 80 werd uitgezonden en daarna nog vaak herhaald. Jones speelde daarin de rol van garagehouder Cooter. Later zat hij namens de Democratische Partij in het Huis van Afgevaardigden. Ben Jones was 84. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen is volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Ze willen een onafhankelijk onderzoek.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg?
3: Nou, op de meeste plekken rijdt het goed door, hoor. Verspreid over het land staan er wat korte files. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 om te beginnen. Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 de andere kant op. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven een kwartier oponthoud met 9 kilometer file. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Vooraf het Hoenderloos staat 4 kilometer file. Er is daar één rijbaan dicht omdat de camera's daar niet goed werken. De vertraging is 10 minuten. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is een spoedreparatie aan de gang tussen Zaderheik en Horst. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
4: Tot 4 uur.
0: Villa VDB. Met de vraag van vandaag. Het spelprogramma Triviant is vanavond na bijna 30 jaar afwezigheid weer terug op de Nederlandse televisie. En quizzen zijn al jaren razend populair.
5: De VARA Televisie presenteert Willem Ruijs met aflevering 72 van 5 tegen 5.
6: Drie pasgetrouwde paarden doen een gooi naar een romantische honeymoon. Uw ceremoniemeester, Ron Brandsteder.

0: hier is uw presentator, Victor Reinier.
1: Of nou prijzenslag, wakkel wakkel of lingo is, de kans is groot dat u vast wel eens een keer een aflevering hebt gezien of hebt meegedaan op de bank voor de tv, of misschien zelfs wel als kandidaat in de tv-studio. Vraag van vandaag: welk spelprogramma zou u graag terug willen zien op tv? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Kreeg meteen al een reactie binnen, onder andere van Engelbert. Hij zegt: ik zou graag het programma Voor een briefkaart op de eerste rang weer op de buis willen zien. Dat is inderdaad de Nederlandse filmquiz, die van 1969 tot 1982 en in 2000 werd uitgezonden. Vooral het fenomeen dat het antwoord al gegeven werd voordat de vraag gesteld werd. Dat vond hij eigenlijk wel geweldig. Bob Bauma volgens mij presenteerde dat toch uit mijn grijze geheugen. Eppo van Nispen, goedemiddag.
2: Een hartelijke goedemiddag, Jurgen. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Je hebt nu alweer 1000 euro gewonnen. Ja. Bob Bauma. Ja. Met dat uitgestreken hoofd. Ja, geweldig. Heel.
1: Maar ook de tempo van die quiz. We zouden tegenwoordig gewoon in slaap vallen, denk ik. Mooi rustig en
2: zo. Ja, nee, zeker. Nee, een quiz is natuurlijk zoals veel een spiegel van de tijd en ook de presentatoren. En dat je zou nu in slaap vallen als Bob Bauma, of ook weer niet. Hè. Het is ook weer een tijd waarin we weer naar wat meer rust willen.
1: Ik vond het een geweldig programma. Ook al die filmclips erin en zo. Ik keek dat heel vaak. Eppo van Nispen is directeur van Beeld en Geluid. Vaste gast ongeveer in dit programma. En begrijp ik nou, want vanavond is Triviant terug. Heb jij daarna ook gewerkt?
2: Ja, zeker. Het tweede seizoen van Triviant werkte ik bij de TROS, in dit geval bij IDTV. En die maakte de spelletjes. Bij de Game Show Unit heette dat dan heel netjes. Onder andere Lingo, waar François Boulanger toen nog geen presentator, ook de eindredacteur van was. En die was ook de eindredacteur van Triviant. En bijvoorbeeld, wie heb ik ingebracht in het programma Triviant? Dat is de butler Bob Zagwijn. Hoe mooi achternaam kan je hebben? Want in dit geval Astrid Joost heeft 2 seizoenen... en daarna heeft Tineke Verburgert gedaan. Maar die werd altijd bijgestaan door een butler. En die ontdekte ik in het Amstel Hotel daar tegenover. Ja, geweldig.
1: Wat grappig. Nee. En wat, dus dit soort dingen deed je dan voor het Triviant? Of ook vragen bedenken en zo?
2: Ja, zeker. Nou ja, de lol was dat eigenlijk. Je hield de vragen aan die in het echte Triviantse spel ook speelden. En dat maakte mij dat waren ongeveer 5000 in totaal, volgens mij. En die hadden we allemaal in categorieën natuurlijk bedacht, zoals ze ook in Triviant zijn. Ik kende die antwoorden ook. Dus dat was uiteindelijk met mij niet heel leuk Triviant spelen, want ik won het altijd.
1: heb jij zelf ook meegedaan aan quiz, wel? Gewoon als kandidaat?
2: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb er wel heel veel geleerd. Want wat je doet, je wilt dat het spel op televisie zo spannend mogelijk blijft. Ook voor de kijker. En je weet precies eigenlijk wat kandidaten aan kennis hebben. Ja, dan nee. Dus dan als redactie pas je tijdens het spel vaak nog de vragen aan. Om het spelverloop spannender te maken.
1: Ja, dat niet iemand.
2: Niemand is erbij gebaat als een leuke, populaire gast er na vraag 1 meteen uit valt.
1: Ja, ik snap het. Die spelprogramma's zijn zo oud als de weg naar Rome op de Nederlandse tv, maar eigenlijk begonnen bij die goede oude radio.
2: Ja, zeker. Kijk, radio was natuurlijk het allereerste medium en nog steeds, Jurgen, jij bent daar een geweldig voorbeeld van. Men zit gekluisterd aan de radio en daar gebeurt van alles. En ze begrepen heel goed met programma's als de Bonte Dinsdagavondtrein, maar ook onder andere het programma Mast Klimmen. Dat was een onderdeel, letterlijk een radiospel, waarin uiteindelijk een hele belangrijke Nederlands taaluitdrukking gekomen is, namelijk de hamvraag. Ja, want het was letterlijk een mast in de radiostudio. Daar konden dan speelden echtparen tegen elkaar. En uiteindelijk zorgde de presentator ervoor dat als de finale, bij iedere vraag die ze goed hadden, mochten ze hoger in die mast klimmen. Mm-hmm. En uiteindelijk als het dan, na ik geloof 5 vragen, als ze het goed hadden, dan kwam de hamvraag. Want boven in die mast hing een 10 kilo zware ham. En die kon je dan eruit halen.
1: Ja, geweldig. Ja. Dat was dan de hoofdprijs in een quiz op de radio in dit geval.
2: Ja. Maar, en dat heeft zelfs nog even op televisie gedraaid. En het eerste Nederlandse televisieprogramma, spelprogramma, want daar kwamen natuurlijk allemaal vragen. Amerikanen liepen daarin op ons voor. Entertainment was belangrijk. En in het jaar dat wij televisie kregen, we vieren het dit jaar 75 jaar bestaan, dus in 1951. Toen was men nogal wat preuts met spelletjes. Hè. Televisie moest niet al te afleidend zijn. Er waren ook nog niet zoveel uren. Maar toch, volgens mij mij, jaar 63, kreeg je het gulden schot. Ah, ja. En dat werd gepresenteerd. En de meeste mensen zijn die naam vergeten. Het gulden schot was eigenlijk een prachtig mooi verzinsel. Dan worden mensen hoog, hoog, laag, laag, links, links.
1: Ja, maar dan ging die camera ging dan zo op zo'n, zo'n roos, zeg maar, gericht. Ja.
2: En dat, de KRO begon ermee in 65, want ze bestonden toen 40 jaar. En die hadden toen een televisiemarathon van 16 uur. Nou, en dat was letterlijk zeg maar, de eerste hele Nederlandse televisiedag. Ja, en dat gulden schot, dat was gewoon een succes. Gepresenteerd door Lou van Burg. Nou, de meeste mensen zegt het niks, maar dat was een uitermate populaire Nederlandse presentator, maar dan in Duitsland. En daar werd het goldene soes genomen. En dat bleek letterlijk een instant kijk. 5 miljoen mensen keken naar dat. En Kees Schilpoort, die legendarische Kees Schilpoort, die nam het uiteindelijk over van deze Lou van Burg.
1: En Schilpoort, en die op de radio ook trouwens nog allemaal spellen heeft gedaan.
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Nee, Eindloos is prachtig. Daar kun je sowieso 5 uur aan besteden aan deze figuur Schilpoort. Maar, en vervolgens zie je dat in de jaren 60, dat natuurlijk, ja, dat is toch belangrijk. Ook omroepen vinden dan, kijk, dicht natuurlijk belangrijk. En dat er ook entertainment moet zijn. En dan komen spelletjes als Wie van de Drie. Zelfs het beroemde Per Seconde Wijzer. Al die spelletjes die we eigenlijk nu
1: 2 voor 12, ook zo'n hele oude.
2: Zeker, ja. 2 voor 12. Bedacht echt letterlijk door Ellen Blazer toenertijd, 71. En dan worden we gewoon overspoeld met spelletjes. Gelukkig, zo vader, zo zon. Ik ben nog van de generatie van door Martin Brosius bedachte titel. Ren je rot!
1: Ja, geweldig. Ja, ja, prachtig. Ja. En wat jij zei natuurlijk, inderdaad heel veel, want we hoorden net in dat overzichtje ook wel wat quiz-tunes en zo voorbij komen. En dat heel veel programma's die natuurlijk in Amerika al jaren liepen, die dan gewoon naar Nederland werden vertaald.
2: Ja, dat was eigenlijk het makkelijkste. Er is natuurlijk een hele handel in dat soort formats. Bijvoorbeeld Prijsje Rijk, Wie van de Drie is Tell the Truth. Er is eigenlijk bijna heel veel uit het buitenland gehaald. Maar zoiets als 2 voor 12. En ook Lingo, vergeet dat niet, is gewoon een Hollandse idee. Ja. Daar kunnen we toch wel een beetje best wel trots op zijn, zeg ik dan maar.
1: Absoluut, absoluut. Welke quiz zou jij zelf graag nog terugzien op de tv? Dus want ik begreep wel dat ze bij Triviant nu wat dingen hebben veranderd en zo, ten opzichte van de oude versie, maar gewoon zo'n oude quiz van vroeger die nu best nog wel zou kunnen.
2: Nou ja, ik vind nog steeds wel iets als zo vader, zo zoon, weet je wel. Hoe zit dat nou? Dat hebben ze wel eerder gedaan. Maar dat vind ik dan gewoon leuk. Ik hou van familie. Dat geneuzel, dan moet je gaan raden. En er zit wat afleiding in, weet je. Dat is toch prachtig? I love that. Dat is iets waar ik nog wel terug willen zien.
1: Oké, okay, zo vader, zo zoon. Noteren we. Eppo, dankjewel. Directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Waar u dus ook allemaal dingen terug kan kijken en luisteren ook. Hè. Dus nu we het over die quiz hebben. Dit is een mooie gelegenheid om dat eens te doen. En dan even reageren op onze vraag van vandaag. Welk spel programma zou u graag terug willen op de tv? Mail de suggesties naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: Hier zaten al een paar drankjes in, had ik het idee. Miles Smith was dat. Bij een jaren 30 woning denk je direct aan ensuite deuren, hoge plafonds, statige voordeuren en granieten of vloeren. Zeer gewild op de woningmarkt. Maar als ik bijvoorbeeld zeg schrootjes en zitkuilen, ja, dan halen heel veel mensen de schouders op. Nu er vanwege de verrijzing steeds meer woningen uit de jaren 60 en 70 op de markt komen, neemt het aantal schrootjesplafonds op funda ook toe. En in de verkoopteksten bij wordt dan heel snel de term gedateerd genoemd. En makelaars die adviseren zelfs om die spullen er snel uit te slopen. Want dan krijg je nog meer voor je woning, zeggen ze dan. Dit tot grote teleurstelling van architectuurhistorici zoals Valentijn Carbo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe zou u, meneer Carbo, die verkooptekst van zo'n jaren 60, 70 woning dan laten klinken?
1: Het schrijven van makelaarsteksten, dat is misschien echt een vak apart. Maar ik zou toch wel wijzen op de vaak bijzondere ruimtelijkheid van de huizen. En juist zo'n zitkuil, verspringende muurtjes, bijzonder grote raampartijen. Maar ook vaak kostbare materialen die zijn gebruikt. Hardstenen vloeren, massief parketvloer. Ja, ik vind het zonde dat eruit wordt gesloopt.
0: Ja, ja, ja. Nou goed, dit klonk al best wel als een enthousiasmerende tekst waarvan ik dan zou denken, nou, ik ga toch eens even met mijn eigen ogen kijken hoe dat eruit ziet.
1: Ja, zo moeilijk is het niet, zou je zeggen.
0: Maar ik hou ook wel zelf van retro. En ja, mensen die een heel strak nieuwbouwhuis willen, ja, die zullen hier niet snel voor vallen, denk ik.
1: Nee, het zal niet voor iedereen weggelegd zijn. Tegelijkertijd vind ik het zelf wel opvallend. Ik ben er beroepsmatig veel mee bezig. Maar dat dus retro of design, dat heeft zelfs een nog chicere naam, mid-century design. Dus eigenlijk meubels uit die jaren 60, 70 periode, dat die voor recordprijzen op de markt weggaan. Dat is het nieuwe antiek, hè, want antiek, ja, dat levert weinig meer op. Maar dat het interieur of de woning die erbij hoort, ja, dat die eigenlijk totaal niet gewaardeerd wordt en gesloopt wordt.
0: Want dat soort meubilair, ja, dat zie je helemaal terug in die jaren 60 en 70 woningen normaal gesproken. Hè, als je dan even door je oogharen kijkt. We komen hierop, want u hebt een vurig pleidooi geschreven op LinkedIn en Instagram, waarin u eigenlijk zegt, ik wil voorkomen dat delen van dit soort woningen in de afvalcontainer terechtkomen. Die angst is er dus.
1: Ja, nou, dat is wat op dit moment op grote schaal gebeurt. Dat is wat nu speelt. Wat je ook al zei, die huizen uit die periode komen nu op de markt. Dat zijn vaak de langbewoners. En wat ik veel tegenkom is dat er, en ik wil niet de bal helemaal leggen bij de makelaars, maar dat er vaak op aangestuurd wordt op totaalrenovatie. En dat is vaak hoe dat gaat met iets wat we wel of niet waardevol vinden. Wacht nog maar lang genoeg en het meeste is verdwenen. En dan openen we onze ogen en zeggen, god, toch jammer dat inmiddels weg is.
0: Hè, hadden we die zitkuil nog maar laten liggen. Hartstikke leuk.
1: Nou, precies.
0: Ja. Ja. Maar dat betekent ook, want u zegt terecht hoor, het is niet alleen maar de schuld van de makelaars, maar het zit ook bij ons natuurlijk met z'n allen, de consument op dit moment. Dus we weten dat dan niet goed op waarde te schatten misschien.
1: Nee, dat klopt. Ja, ik denk dat het eigenlijk een herhaling is van wat we zo'n 20, 30 jaar geleden hadden met de jaren 30 interieurs. Ja, er is een tijd geweest, de jaren 60, 70, dat alles wit geschilderd werd en dat die schuifdeuren eruit gesloopt werden. Die lagen massaal in de container. En nu is het de troefkaart in elke funda-advertentie. Dus dat is iets wat ze herhaalt.
0: De woonkamer en suite, zeg maar, hè, met die deuren erin.
1: Ja, dat was een staande weg in de jaren 60, 70. Dat wilde niemand hebben. En nu is dat juist karakter en kwaliteit. En dat weten makelaars wel ook vaak te benoemen. Hè. Dus ze zijn zich heel vaak wel degelijk bewust van woorden die ze gebruiken. Want dat verkoopt juist goed. Ja. En een jaren 70 interieur met schrootjes, dat is bruin, dat is gedateerd. En dat moet eruit.
0: U hebt dat bericht natuurlijk niet voor niks geschreven. U wilde ook een beetje reactie losmaken. Ja. Nou, dat is wel gelukt, geloof ik. Als je kijkt wat er allemaal aan reacties onder staat. Ook vanuit de wereld van de makelaars. We hebben even gebeld met Vera Welker uit Enschede. Dat is een makelaar. En haar gevraagd waarom zij het woord gedateerd gebruikt in dit soort advertenties.
2: Kijk, je wordt als makelaar, iedereen vindt heel veel van makelaars en wat we zeggen en schrijven. Want op het moment dat je het authentiek noemt, dan is het zogenaamd achterstallig. Maar dan gebruiken wij weer met een woord als authentiek verkapte taal voor iets wat eigenlijk achterstallig is. Begrijp je wat ik bedoel? Dus het wordt ook vaak anders geïnterpreteerd. Dat we het mooier maken dan dat het is. Maar de essentie van zijn bericht ben ik helemaal met hem eens. Alleen het begrip gedateerd hoeft niet per se een waardeoordeel te zijn.
0: En volgens makelaar Vera Welker moet je als koper ook weten waar je aan begint. Om wat voor soort pand het dus gaat.
2: Maar het is wel zo, zeker bij de jaren 30 huizen, je moet wel als koper wel een oud huis snappen. En als je niet een oud huis gewend bent, omdat je domweg altijd in een nieuwere bouw hebt gewoond, dan erger je misschien ook aan dingen die ik dan eerder charme noem. He, ik heb ook wel eens van een gegadigde een opmerking gekregen over een paneeldeur. Van ja, er zitten allemaal kiertjes in. Dan denk ik, ja, maar dat is nou juist de charme van die deur. Die deur is 100 jaar oud. Ja, er zitten kiertjes in. Hout werkt. En ga dat alsjeblieft niet glad plamuren.
0: Ja. Dus de makelaars, die vindt er wel een deel aan uw zijde, meneer Carbo.
1: Nou, dat is heel fijn om te horen. En ik begrijp ook dat woorden eenmaal niet waardeoordeelvrij zijn. Dus ook helemaal neutraal. Dat bestaat misschien ook helemaal niet. En het is zeker ook waar dat als je een huis koopt uit de jaren 30, maar ook uit de jaren 70, dat je bewust moet zijn van het feit dat positieve, maar ook soms negatieve kanten met zich mee kan brengen. Dus dat is ook alleen maar goed. Alleen ik denk dan wel van, die schuifdeur, dat is wel een kwaliteit. En een gedateerde afwerking klinkt in mij toch wel in de oren als is gepasseerd, is geweest. Is niet meer van nu. En ja, wie wil dat als je dat zo leest? Kan ook anders geformuleerd worden.
0: Nou ja, goed, en u noemt dat voorbeeld van de jaren 30 woningen even als voorbeeld. Want toen vond men dat ook en lagen die deuren inderdaad ook allemaal in de containers op een gegeven moment. En achteraf hebben mensen er spijt van. Dus alles wat je weggehaald hebt, kan je natuurlijk niet meer terugbrengen.
1: Precies, ja.
0: Ja. En dat beeld kan dus ook maar zo over 10 jaar weer veranderd zijn. Want dan willen we misschien allemaal juist grootjes aan de muur.
1: In een zekere zin zie je dat al een klein beetje gebeuren. Dus dat vind ik soms de paradox. De schrootjes gaan eruit, maar je hebt tegenwoordig de lattenwand. Dat heeft niks met de jaren 70 schrootjes te maken per se. Maar het zijn dus verticale latjes tegen de muur. En die worden er juist ingezet. En dat vindt men mooi. Wat eigenlijk een beetje lijkt op de schrootjes. Dus ja, soms werken die modes en die trends ook wel een beetje om elkaar heen. En in dit geval, het huis wat ik hier aanhaalde in Enschede, echt een prachtig huis uit deze periode van de architect Nico Zantingen. Ja, daar is een onderdeel van dat huis. Dus het is echt dat karakter van dat ontwerp. En dan zou ik het toch jammer vinden als die schrootjes eruit gaan en dan zo'n lattenwand erin gaat.
0: Ja, en het jaren 60, 70, huis van toen dus en nu dus gewild en veel vrijkomend. Nou ja, veel. Kan wel wat meer nog in Nederland als je kijkt naar de woningnood natuurlijk. Maar die huizen komen nu allemaal op de markt. Van die mensen zijn die overlijden of die gaan op een andere manier wonen. Dus u zegt eigenlijk, kijk nou uit wat je doet. Ga dat niet gelijk allemaal slopen, want over 10 jaar hebben we er misschien enorm spijt van.
1: Ja, en ik snap ook echt dat wonen een werkwoord is en dat je als bewoner een huis wil eigen maken. Ik zeg ook niet, zet overal een stolp overheen. Absoluut niet. Alleen stel je er misschien iets meer voor open en wacht even wat het huis met je doet, om dan vervolgens te kijken wat misschien toch de moeite waard is aan het huis. Zodat je dat kan meenemen. En dat geeft een huis karakter. En natuurlijk kan je er dingen aan veranderen. Maar wel met begrip van dat huis en het interieur zoals dat ooit bedacht is. Want het is vaak met goede reden zo ontworpen. En er zitten ook qua duurzaamheid mooie materialen in die vaak nog jaren meegaan.
0: Ja. Uiteindelijk selecteert het zich toch ook wel een beetje uitdenken. Want iemand die totaal geen zin heeft in een oud huis, die zal ook niet daar per se gaan kijken of gaan wonen, toch? Of...
1: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee.
0: Oh, okay.
1: Mensen kopen een huis ook wel vaak om een plek. Of omdat het een...
0: Ja. Dan kijken ze doorheen en denken, nou, die oude troep sloop ik er wel even uit.
1: Precies.
0: En dat wilt u nou juist niet. Nee, duidelijk.
1: Liever niet. Nee.
0: Pleidooi is duidelijk. Nu nog de navolging. Hartelijk dank, architectuurhistoricus Valentijn Carbo, hoorde u.

0: Mija, Chaperone was dat op de Country Tour. Triviant is terug van weg geweest. Populaire spelprogramma dat eind jaren 80 tot begin 2000 liep. Dat krijgt vanavond dus een nieuwe versie met ook een nieuwe presentatrice. Dat is Annico van Santen. Maar welk spelprogramma zou u nou graag nog eens terug willen zien op de Nederlandse tv? Klaas-Jan die zegt, ja, de grote tandenborstelshow. Maar Klaas-Jan is onze regisseur. Met Rolf X. Wouters, ja, dat weet ik ook nog wel. Ja, inderdaad, met die tandenborstels. Hugo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welk programma mogen we voor jou noteren?
1: Lingo mag voor mij weer terugkomen.
0: Ah, dat is ook wel een paar keer weer terug geweest ook, hè?
1: Ja, het is een paar keer weg geweest toen we teruggekomen. Ja. En, dus dat was altijd werd veel bekeken ook. Dus het was een prima programma.
0: Maar ben jij die Hugo? Je hebt dat toch een keer aan meegedaan, Hugo?
1: Dat klopt.
0: Ja, dat herinner ik me nog, ja.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Voor Serious Request kon je toen bieden voor een plekje in Lingo.
0: Oh, oké. Okay.
1: En met mijn communicatiebureau hebben wij toen meegeboden. En toen mocht ik samen met Giel Beelen tegen Sander Lantinga en Gerard Ekdom spelen.
0: Oké. Okay.
1: En uiteindelijk heb ik met Giel gewonnen. En toen hebben we €5.000 opgehaald voor het Rode Kruis.
0: Oké, okay, dus dat ging ook nog eens een keer naar het goede doel.
1: Ja, dat ging naar het goede doel, ja. Zeker, ja.
0: Hey, en als jij Lingo, want je hebt toen dus een keer meegedaan, maar speelde jij dat ook? Want dat kon je thuis natuurlijk ook prima meespelen. Dat je het woord eerder zag dan de mensen achter de desk.
1: Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het pas een beetje ben gaan kijken toen ik zelf mee heb gedaan. En ik heb jaren daarvoor zelfs nog eens een keer auditie gedaan om te presenteren. Maar ja, François Boulanger die wilde niet weg, dus dat duurde allemaal lang. En dat is nooit wat voor te
0: nee, ja, die was er al heel lang bij betrokken. Die was toen ook al achter de schermen, geloof ik, was hij er.
1: Ja, die zou toen weg en toen is hij toch gebleven. Ja. En ik had het... toen ik meedeed was Giel Werner de presentatrice.
0: Ja, oké. Okay. Hugo, dankjewel voor je verhaal. Johnny hebt ons Babylonië. Dat was een quiz van de AVRO met ook allemaal AVRO-sterren die in panel zaten. Pim Jacobs presenteerde, maar Loes Haasdijk, Willem Duis en Jos Brink deden dat. Sjors reageert vanuit Uppsala, dat is in Scandinavië toch ergens. Hij miste recent nog de quiz die niet te googlen is. Dat is een quiz die speelt tijdens de Tour de France. Uniek idee, zegt hij. Simpel en ook nog eens een keer grappig. En Joshua die moest niet lang nadenken over de vraag. Hij appte meteen De Connoisseurs. Prachtig en informatief programma over kunst en cultuur. Met een verkwikkend spelelement. En hij vindt dat een groot gemis dat er niet meer is. Ines die zou graag de quizprogramma's zoals de Vlaams-Nederlandse quiz 10 voor taal. Met Anita Witsier en Marcia van Tilt. Graag terugzien of herexamen van de VARA. Daar heb ik nog een jaartje de voice-overs voor gedaan voor herexamen. Ja. Zo kan het verkeren. Kom maar door met antwoorden op onze vraag van vandaag. Dus welk quizprogramma zou u nog graag een keer terugzien op de Nederlandse televisie? Villa VDB, @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. Of laat een bericht achter in de NPO Luisteren.
2: Villa VDB. NPO Radio 1.
3: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
4: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
3: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ster. Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: NPO Radio 1. 3:00.
6: Jurgen.
7: van den Berg.
0: Boodschappen, benzine, ja, eigenlijk alles is zo duur tegenwoordig. Zo voelt het althans. Toch waren we in Nederland nog nooit zo rijk. Dat blijkt uit de officiële cijfers. Consumentenpsycholoog Jeske Nedersticht legt straks in Villa WDB uit waarom dat toch niet zo voelt. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jurjen Boekraats.
8: Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand heeft een oud-parlementslid een voormalige politiemedewerker doodgeschoten. De man, die nog werkt als ambtenaar, werd meerdere keren beschoten en overleed uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi legt uit wat er is gebeurd.
9: Het oud-parlementslid was in een regionaal overheidsgebouw in Nonthaburi en hij begon plotseling te schieten en leek te richten op een andere official uit dat gebied. En die werd ook geraakt, net als de chauffeur van die official. Nou, de chauffeur die overleefde de schietpartij, zijn baas helaas niet, die overleed later aan zijn verwondingen.
8: Er is verwarring over het motief van de schutter.
9: De politie die zegt dat het een persoonlijk dispuut was over geleend geld en dat het oud-parlementslid bij de official langskwam om hem daarmee te confronteren. Maar dat is niet wat de schutter zelf zei, want bizar genoeg kreeg hij toestemming van de politie om een persconferentie te geven. Hij bood daarbij zijn excuses aan de familie van het slachtoffer en hij zei dat hij zichzelf verdedigde omdat de chauffeur een wapen trok.
8: Het is de tweede dodelijke schietpartij in Thailand in enkele dagen tijd. Vorige week schoot een jongen van 14 meerdere mensen en zichzelf dood op school. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties van studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS Stories. De nepadvertenties zijn bedoeld om mensen op te lichten. Studenten die erop reageren krijgen bijvoorbeeld de vraag om voor de bezichtiging van een kamer een geldbedrag over te maken. Jasper de Groot, directeur van woningwebsite Pararius, krijgt veel klachten binnen, want het aanbod van zijn verhuursite wordt gebruikt voor die nepadvertenties.
10: Mensen melden zich bij de klantenservice en duidelijk meteen dat zij zijn opgelicht. Vaak hebben ze het al door of weten ze het niet en proberen ze geld bij ons te verhalen. Ja, wij attenderen ze dan op dat het niet ons account is waar dit bij speelt. Omdat het om een nep-account gaat en vragen ze dan ook aangifte te doen. Dat doen wij zelf ook. Vaak zonder succes. TikTok reageert niet. Het is echt een immoreel bedrijf.
8: Pararius eist van TikTok dat de advertenties offline worden gehaald. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitskabel tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. De projectontwikkelaar kreeg honderden belletjes. Hij had geen idee over wie het ging.
11: Apparently we're going to go straight through Dobby's grave. And I said, Dobby? Who's Dobby? And they said, Dobby? I said, well, Dobby? I don't know Dobby. And said, well, Dobby in Harry Potter.
8: Pas later, na aandringen van zijn collega, had hij door dat het menes was.
11: And I said, well, he's a fictitious character in a fictitious book. The whole thing's fictitious. What are you talking about? No, he said, it's very, very serious. And it was serious.
8: Het strand is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. Wel is er door het verleggen van de kabel een ander probleem ontstaan. De kabel loopt nu langs overblijfselen uit de bronstijd. Het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
7: Ja, verspreid over het land staan wat korte files en een paar opvallende. Onder andere de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven zo'n 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Dat is gebeurd net voor Moergestel. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. A73, Maasbracht richting Nijmegen. Daar is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang bij Horst. Daar gebeurt eerder een ongeluk. De rechterrijstrook is nu dicht, vertraging een half uur. En tenslotte de N279 Den Bosch richting Roermond. Bij Helmond Noord staat een vrachtwagen met pech. De weg is op dit moment even helemaal dicht.
12: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: NPO Radio 1. Max.
6: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Gastenlijst heb ik hier in mijn linkerhand. Consumentenpsycholoog Jeske Nedersticht komt langs. Wij mopperen allemaal dat het zo duur is tegenwoordig. En toch laten de cijfers wat anders zien. Hoe kan dat gevoel en realiteit niet met elkaar kloppen? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1985. Toen ging de rockopera Ik, Jan Kramer in première. Zometeen een terugblik met hoofdrolspeler Peter Tuijman. De eerste kandidaat deze week in het spel Tijdje Terug is Harry van den Berg, komt uit Heerde. En de vraag van vandaag, welk spelprogramma zou u terug willen zien op de Nederlandse televisie? Mail uw reacties naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Ja, de fans hebben er bijna 30 jaar op moeten wachten. Maar vanavond is Trivian terug op de Nederlandse tv. Met een nieuwe presentatrice. Ook wat andere, het ziet er ook wat anders uit. Annieke van Zanten gaat het doen vanaf vanavond. En we willen daarom graag weten dus welk spelprogramma u graag terug wil op tv. Een berichtje van Michel vanuit de auto.
15: Het spelprogramma die ik graag terug zou willen kijken is Werd het dat? Dat vond ik nou wel spectaculair. Maar tegenwoordig worden veel BN'ers geëntertained. Die krijgen elke dag een soort... zeg maar een teambuilding dagje om dan een spelprogramma mee te doen. Daar word je scheidsziek van. Surf in mijn woorden. Fijne dag.
0: Ja. En Harry die wil graag de spannende quiz. Je neemt er wat van mee terug. Die werd gepresenteerd door Theo Eertmans en zijn assistent Maud. Je moest veel kennis van één bepaald onderwerp hebben en elke maand was er 1000 gulden te winnen. Ja, dat was in die tijd was dat veel geld. Maar ja, vroeger bij Berend Boudewijn kon je een stoel winnen. Ja, daar moet je tegenwoordig om komen. Daar komen mensen echt niet meer de deur vooruit. Hans Kazan, goedemiddag.
16: Hi, goedemiddag.
0: Jarenlang de presentator van Prijzenslag.
16: Ja, leuk programma, vond ik toen zelf.
0: Ja, leg even uit, wat was ook alweer wat moest je doen bij Prijzenslag?
16: Ja, Prijzenslag was een programma waar mensen moesten raden wat de prijs was van een bepaald artikel. En wie dat goed had of er dichtstbij zat, kon uiteindelijk prijzen, verschillende kleine prijzen winnen of een behoorlijk grote hoofdprijs.
0: En gebaseerd op de Price is Right, hè, in Amerika?
16: Ja. Ja, de Price is Right was het bekende format in Amerika. En het draait nu nog steeds in heel veel verschillende landen.
0: Ja. Ongelooflijk, hè? Want ook in Amerika, ik weet niet of het nu nog, het zal ongetwijfeld daar ook nog op de buis zijn, maar dat is echt zo'n programma, dat hoort gewoon, ja, als je de tv zet, was The Price is Right was erop.
16: Ja, dat klopt, ja. Het was een heel geliefd programma. Het was leuk, er zat herkenbaarheid in. En ja, het had iets vrolijks, tenminste, ik vond het altijd een heel vrolijk programma om te doen. er kwamen altijd kandidaten naar je toe die, ja, waarvan je niet wist wie het was, wat het was, hoe het was. Die kwamen vrolijk naar beneden, vertelden kort iets over zichzelf en konden vervolgens een spel spelen. Ja. En of je nou won of niet, ja, dat maakte niet eens zo heel veel uit.
0: En hoe kwamen ze destijds bij Utrecht? Want ja, u was natuurlijk bekend als goochelaar, als entertainer.
16: Moet ik even denken hoe dat is gegaan. Volgens mij is dat gebeurd door de toenmalige directeur van RTL, Veronique, in het begin. Dat was Ruud Hendricks. Ruud moest daar een beslissing over nemen, want het programma kwam op de zender die hij voorstond. En ik weet nog dat John de Mol wilde Frank Kramer, toen een bekende sportpresentator. En Ruud Hendricks zei, nee, ik wil Hans Kazander. Nou, daar hebben ze een beetje om gesteggeld en ruzie gemaakt. En uiteindelijk heeft Ruud Hendricks gewonnen en ben ik het gaan doen.
0: Ja, maar goed, ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Je moet een beetje kunnen babbelen zo. Al pratende doe je die quiz. En dat was u wel toevertrouwd, denk ik.
16: Ik kan redelijk goed kletsen. Daar komt het eigenlijk wel op neer. En ook improviseren, want dat was natuurlijk wel heel belangrijk. Het was een programma dat eigenlijk semi-live was, zoals dat zo mooi heet. En dat moest in 27 minuten van kop naar staart. En er stond een grote klok aan de kant, herinner ik me nog. En dan moest je met dat ene oog op de klok zodanig timen dat je nou bijna precies op die 27 minuten uitkwam. Ja. En want we namen natuurlijk 5 van dat soort programma's per dag op. Dat begon 's morgens om 9 uur en dat eindigde 's avonds om 7 uur. En ja, dat waren hele heftige tijden, want dat deed je 5 dagen per week.
0: Was echt werken.
16: Het was echt werken. Ja. Het was echt heel hard werken. Ja.
0: Was u een strenge quizmaster?
16: Nee. Je moet je natuurlijk aan de regels houden. Ik weet niet wat je streng noemt, maar de regels zijn de regels natuurlijk van het spel. Dat is duidelijk. Maar streng, nee. Ik ben zeker niet streng. Voor mij was het belangrijkste dat het leuk was. Dat er gelachen werd. Dat er leuke grapjes waren. Het moet entertainment zijn. De mensen moeten er graag naar kijken. En dat vond ik belangrijker dan dat het precies de regels werd gevolgd. En het was ook belangrijker. Ik heb altijd gezegd, het is helemaal niet belangrijk wat die mensen winnen. Ze kwamen voor het plezier dat ze echt met z'n allen hadden. En als je prijzen won, tuurlijk, hartstikke mooi en leuk. Maar dat was niet waar het in eerste instantie om ging. Dat werd wel vaak gezegd, maar dat is niet zo.
0: En kunt u zich nog opvallende deelnemers herinneren?
16: Daar zat het vol mee. Het leuke was dat die deelnemers die kwamen naar beneden. Ik wist van tevoren nooit wie dat waren. Dus op een gegeven moment komt er iemand naar je toe en dan waren de vragen, wie ben je, wat doe je, verliefd, verloofd, getrouwd, met wie en waarom? Nou, dat was in ongeveer een minuut moest dat afgehandeld worden. En ik heb een keer gehad dat er een mevrouw was en ik zeg, wat doe je in het dagelijks leven? Die zei, ik zit in de vleeshandel in Den Haag. En dat, ik zei, ach, wat interessant. En ik zag om mij heen cameramensen en mensen van de productie, die lagen op de grond te rollen van het lachen. En ik dacht, wat is er aan de hand? Achteraf bleek dat die vrouw die in de vleeshandel zat, was gewoon een prostituee. Die met een hele club vrolijke prostituees die op de tribune zaten meedeed aan het programma. Alleen wilden ze dat niet. Cameramensen en mensen van de productie die lagen op de grond te rollen van het lachen. En ik dacht, wat is er aan de hand? Achteraf bleek dat die vrouw die in de vleeshandel zat, was gewoon een prostituee. Die met een hele club vrolijke prostituees die op de tribune zaten meedeed aan het programma. Alleen wilden ze dat niet helemaal zeggen. Ja, dat soort krank.

0: Waren de kijkcijfers was toen iets van 15, 16, 17. Ik weet het niet meer. Daar keken heel veel mensen naar. En niet een keertje, maar dat was natuurlijk 5 dagen per week. Het werd elke werkdag, ik meen om 17:15 s'avonds uitgezonden. Ja, en dat was zo'n programma waar mensen met hun bordje op schoot, om het maar zo te zeggen, voor de televisie zaten.
1: U bent hier een keer geweest in de villa. Dat was een aanleiding van de biografie volgens mij. Ja. En klopt het dat u ook wel eens de buurt dan rond ging lopen om te kijken wie er allemaal naar de prijzenslag keek?
0: Oh ja, dat klopt. Nou ja, het punt was, ik had in die tijd helemaal geen televisie. Eigenlijk tegenwoordig gewoon nog niet. Maar dus ja, ik zag het gewoon, ik zag het programma nooit. Dan moest ik echt bij de buren even kijken of een videootje ophalen. Maar ik zag zelf het programma nooit. Om de simpele reden, ik had geen tv. Wat mijn baas, toen Ruud Hendricks van RTL, krankzinnig vond. Dus helemaal in het begin riepen mensen: oh joh, dat gaat goed, het programma van jou. Oh, je bent populair. Oh, iedereen kijkt. En ik dacht, nou, ik ben toch wel nieuwsgierig. En op een avond, om 17:15, liep ik, weet ik nog, door een buurt in Deventer. Samen met Wendy, en Wendy is mijn vrouw. En het regende en we liepen met z'n tweeën onder een paraplu. En in die straat keken we bij iedereen stiekem even door het raam. Want dan kon je door de ramen naar binnen kijken. Van, oh, die heeft het ook gedaan. Oh, die ook. Die niet. Oh, wat raar. En de volgende. En ja, toen gebeurde het inderdaad op een gegeven moment, nadat we zo'n straat gehad hadden, dat ik voor een raam stond met Wendy onder die paraplu in de regen. En ik zit in mevrouw naar de televisie te kijken en iemand draait aan een rad. En Wendy zegt tegen mij: Hans, weet je nog of die vrouw die nu aan het rad draait 100 heeft gedraaid? Ik zeg: joh, dat weet ik echt niet. Even kijken. En dat rad wordt gedraaid. En ik zeg: oh ja, nou weet ik weer. Kijk. En op datzelfde moment kijkt die vrouw in de stoel die naar de tv zit te kijken, kijkt naar buiten. En die ziet Hans Kazan, die ze op tv aan het werk ziet, voor haar raam staan en naar binnen turen. Ja, ik weet toch dat ik heel snel doorgelopen ben. Ja. Omdat ik dacht: oh jee, ik schaam me dood. Maar ja, dat gebeurde, dat soort dingen.
1: Bijzonder. Hartelijk dank voor de herinneringen. Hans Kazan was dat. Welk spelprogramma zou u graag weer op tv willen zien? Reageer mail naar Villa VDB, het Omroep Max. Max.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
2: Max. Terug naar toen.
1: We gaan terug naar 10 augustus 1985.
2: Villa VDB.
1: Op die dag ging in de stad Schouwburg in Groningen de rockopera Ik, Jan Kramer in première.
3: Kramer is een ster. De figuur Jan Kramer is nog steeds belangrijk. Ik denk, dat is ook de reden geweest voor de mensen die een stuk gemaakt hebben. Het non-conformistische, de avonturier, de jongen die je toch weer even doet.
4: 21 jaar geleden al kwam dit boek uit. Er stond al bestseller op voordat er 1 was verkocht. En het was meer, een revolutie. Nederland had er een nieuw idool bij. Een vechter, een rebel, een vrouwenjager, een bravoerjongen. De mythe van Jan Kramer is nu uitgangspunt voor de grote rockopera.
5: Je komt alleen. Je leeft alleen. Je gaat alleen. En daarom is er maar 1 belangrijk. En dat ben ik.
1: Goedemiddag, Peter Tuinman.
6: Goedemiddag.
1: Hoofdrolspeler toen de tijd in deze rockopera. Ja. Hoe is het om dit terug te horen?
6: Nou ja, ik zit er weer met een beetje verbazing even naar te luisteren. Want dat is heel gek bij mij. Alles wat ik gedaan heb, ik kijk nooit terug, ik luister nooit terug. Ik weet me daar natuurlijk nog wel heel veel dingen van te herinneren. Want het was toch een heel bijzonder iets voor, ja, en voor heel Nederland en voor die rockopera. Maar zeker voor mij. Want de regisseur, Frans Marijne, die je kende van het Rood Theater in Rotterdam, waar ik ook werkte, die zei op verzoek van Anton Smit of zo van het Noord-Nederlandse toneel: jongens, we gaan iets doen met dat boek van Jan Kramer. Dus zei: wil jij dat doen? Ja, dat, Frans, dat ga ik doen. Want die hield wel van veranderingen en mooie dingen maken. Hij zei: dan wordt Peter Tuinman, die wordt een Jan Kramer. Oh, ja, dan valt er even de stilte natuurlijk.
1: Want u was bekend van films en series en dat soort dingen.
6: Maar niet van rockwerk of
1: geen musical gespeeld.
6: Nee. Dus dat was ook alweer een hele verrassing voor alles en iedereen. En zeker ook voor mezelf. En we zijn eraan begonnen. Ja, ik heb daar een topperiode mee gemaakt. Want het was een voorstelling. Het was, ja, ik noem het altijd maar diesel. En er lag een waanzinnig hoog tempo in. En toen kwam mijn verleden als atleet. Want

0: Ik wilde eigenlijk de atletiek in gaan. Kwam de, ja, het uithoudingsvermogen kwam er wel goed van pas, moet ik je zeggen. Want dat waren op- en neergaande plateaus met trappen ernaast en erop en eraan. Maar het was een fantastische periode.
1: Ja. Zij, en je had het boek neem ik aan wel een keer gelezen of zo ook?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En leek u op Jan Kramer?
0: Nou nee, dat was... kijk, ik kwam uit de film De Droom, samen met Pieter Verhoef. En ik had ooit met Frans hier een gesprek over gehad, die rockopera. Ik zei, maar is het de bedoeling dat ik Kramer spelen. Toen kwamen wij tot ontdekking, nee, het gaat om de aard van het boek. De ruggengraat van het boek. Dus dat zou misschien wel het omgekeerde moeten zijn. Ik zei, dan doe ik het in zwart in plaats van in jeans. En ik had in die film droeg ik een snor. Ik zei, zal ik dan de snor ook maar laten staan? Dus ze verantwoordelijk, ja, god, laten we dat ook maar doen. Dat was natuurlijk niet echt de bedoeling van Kramer zelf. Dus toen hij dat hoorde, is hij toch een keer naar Groningen gekomen om daar even over te praten, over de snor van Peter Tuinman. En ik weet dat Lennart Neg, die het scenario had geschreven, op een gegeven moment diep in de nacht zei van, ik denk dat ik de oplossing weet, Jan, jij moet je snor laten staan. En hij
1: diep in de nacht, u ging met Kramer een beetje door op een drankje drinken en zo?
0: Ja, dat deden we ook, ja. Ja, het was een hele gezellige tijd.
1: Oké, maar toen, en wat zei Kramer toen?
0: Nou, hij had had best wel gevoel voor humor, hoor. Dus eerst was het een moi, moi, moi. Maar hij is er toch wel akkoord mee gegaan. En hij was na de première, moet ik eerlijk zeggen, uitermate enthousiast over de voorstelling.
1: Maar heeft hij ook zijn snor laten staan?
0: Ja, ik heb een snor laten staan. Ja.
1: Nee, maar hij ook, bedoel ik.
0: Nee. Okay. Nee, dat was misschien wel beter geweest. Maar nee, dat is er niet van gekomen.
1: Dat was helemaal mooi geweest.
0: Ja, ja.
1: Zeg maar, en zo'n rol dan, hè? Want kijk, nogmaals, dat boek, hij had er zelf inderdaad al bestseller opgezet, maar dat werd het uiteindelijk ook wel
0: dat
1: echt
0: werd
1: natuurlijk.
0: Het,
1: dus iedereen kende dat boek wel een beetje. Maar praat je dan ook bijvoorbeeld nog van tevoren met zo'n Jan Kramer?
0: Nee, dat is. Hij is een aantal malen wel bij de repetities geweest. En hebben het wel over wat algemene dingen gehad. Maar meestal voerde hij dat gesprek met de regisseur, met Frans Marijnen. Maar ik zelf heb eigenlijk. Ja, we kenden elkaar en we hebben het er wel een beetje over gehad. Maar niet echt qua inhoudelijkheid van wat er ook over elkaar zou moeten zijn. Dus. We zijn ons gang gegaan en met alle gevolgen van dien. Want het was natuurlijk een peperdure productie. En de eerste die van dit formaat in Nederland werd gemaakt. En er is toen ook nog eens een keer de overheid van Groningen is mee gaan financieren. En dat heeft ook nog eens een keer het werk gekost. Er is toen een wethouder ontslagen, omdat hij toch maar had gefinancierd.
1: We hebben daar een stukje van. Ja. Want er waren inderdaad wel wat relletjes omheen. Hè?
0: Ja.
1: Groningen cultuurwethouder Aad Bergen.
0: Ja.
1: Hij had 2 ton uit het gemeentelijke theaterbudget had hij vrijgemaakt voor deze rockopera. Ja. Maar daarvoor de gemeenteraad niet geïnformeerd.
0: Nee, dat ik heb er geen cent van gezien. Het is allemaal naar de productie gegaan. Ja.
1: En dan was er die theaterdirecteur Ton Post. Die had ook met tonnen van zijn budget geschoven. Nou, even luisteren naar Siep Winia. Die was toen de tijd chef van de kunstredactie van het Nieuwsblad van het Noorden.
2: Centrale figuur bij die productie was Ton Post. Op dat moment al 1 jaar of 10 de almachtige directeur van de Stad Schouwburg en het muziekcentrum De Oosterpoort in Groningen. Hij beschikte als enige in Groningen en wijde omgeving over serieuze cultuurbudgetten en kon zich veel permitteren. De PvdA Post had bovendien het politieke tij mee, want Groningen was een soort eenpartijstaat onder leiding van PvdA-wethouders. Maar begin jaren 80 bleek Post uiteindelijk zijn hand te hebben overspeeld en hij trok daar de toenmalige CDA-wethouder Aad Berger in mee. Bergen werd meegesleept in het enthousiasme van Post voor de rockopera Ik Jan Kramer. Ondertussen werd er geld uit de Schouwburgkas gehaald voor de rockopera en werd wellicht ook geld uit andere schimmige bronnen gehaald om de gaten te vullen. Het leidde binnen enkele maanden na de première tot het faillissement van Ik Jan Kramer, het einde van het wethouderschap van Aad Bergen en het einde van Ton Post als cultuurbaas in Groningen.
1: Hoe hoorde u dat eigenlijk als hoofdrolspeler?
0: Wij waren natuurlijk wel een beetje op de hoogte van wat de financiële problemen waren. En we wisten ook dat daarvoor een producent had gezeten die ruimschoots had gefinancierd zonder dekking. Dus we hadden ook wel het idee dat de overlevingskans van de rockopera zou moeten zijn in de grotere concertzalen. Dat is er niet van gekomen. Dus hij was eigenlijk voor het gangbare theater. Voor de gangbare theaters was hij eigenlijk te groot. Het paste er zo nu maar net in. Maar wij wisten wel dat het niet allemaal roze geur en maneschijn was. En toen heeft men besloten om toch naar de grotere zalen te gaan. Ik ging met vakantie even 14 dagen naar Griekenland. En op een gegeven moment belt een jongen van de techniek me op en zei, Peter, ik zou maar even daar blijven, want het is afgelopen. En dat was erg jammer, want het publiek vond het fantastisch. En het was bijna ook overal uitverkocht.
1: Ja, ja, maar dat is natuurlijk het gekke. Want uiteindelijk is het failliet gegaan. Maar dat had, het had niet aan publiciteit te klagen. Nee. Althans, mensen vonden het hartstikke leuk.
0: Ja, mensen vonden het hartstikke leuk, ja. Maar ja, we wisten ook wel, er gingen geloof ik iets van 7-8 regels gingen de weg op met dat gigantische decor. Dus we wisten ook wel en dat het eigenlijk heel moeilijk zou worden. Vandaar ook dat men toen toch nog geprobeerd heeft om het naar de grotere concertzalen te brengen. En dat is jammer genoeg niet gelukt. Dus we hebben het geloof ik maar 80 keer gespeeld.
1: Ja.
0: Maar van de groot gedeelte in
1: ook
0: Nederland.
1: In Vlaanderen voor een deel.
0: Vlaanderen, ja, ja ook ja. geweest. En het zou uiteindelijk ook nog de bedoeling zijn om naar Duitsland of Engeland te gaan. Maar dat is er allemaal niet van gekomen.
1: Ja. Misschien, want het was inderdaad die eerste rock... opera ja. in Nederland.
0: Ja.
1: Als je nu met de ervaring die er in die wereld ook is, zou dat waarschijnlijk heel anders worden aangepakt.
0: Ja,
1: zou dat veel langer kunnen draaien?
0: Denk het wel, ja. Ik denk dat als het nu was gebeurd, dat het een met het succes wat het was, had hij gewoon jaren kunnen doorlopen. Ja.
1: Ja. Ja. U zei in het begin van als acteur natuurlijk al allerlei dingen gedaan, maar zingen en zo, dat was iets heel anders.
0: Ja.
1: Hoe kijkt u erop terug?
0: Nou. Ik moet je eerlijk zeggen, dat als ik het terug beluister en een klein stukje van zie, denk ik, mooi, je hebt het nog niet eens zo onaardig gedaan. Maar uit de musical wereld zelf was daar natuurlijk wel wat commentaar op. Maar tegelijkertijd met het fysieke van de kremen die wij erin hadden gebracht, was dat eigenlijk niet dat ze zeiden van, oh, het kan allemaal niet. Nee, het was... Het was niet makkelijk, maar ik vond het fantastisch. En het publiek reageerde er ook fantastisch.
1: Mooie ervaring als acteur om te doen.
0: Oh ja, geweldig.
1: Je verwacht bij Jan Kremer ook niet dat hij, laten we zeggen, allerlei registers opentrekt en een prachtige, fluwele stem heeft.
0: Nee,
1: dat moet ook een beetje
0: hij was zelf ook erg tegendraads. Dus er zat ook een dansnummer in. Dat was met een Amerikaanse groep die fantastisch goed konden dansen. En dan moest ik ook als Kremer meedoen. Dat lukte zo nu en dan wel, maar zo nu en dan ook niet. En dan zei ik altijd tegen Frans, dat is niet zo erg, want Kremer zelf was ook tegendraads. Dus dat blijkt ook uit...
1: Hoorde bij de act.
0: Dit hoort bij de act, laten we maar zeggen, ja.
1: We hebben net even in de kantine zitten praten. We zullen een aantal woorden die we daar hebben gezegd niet herhalen hier op de radio. Want ik heb gezegd, ik heb het vanochtend ook in de file nog gezegd, Peter Tuijman komt nou, die heeft het prachtigste GVD van alle acteurs van de hele wereld. Hoe gaat het met u? Wat doet u verder nog?
0: Nou, ik ben een aantal jaren heb ik besloten om het is mooi geweest. Het is mooi geweest. Ik heb 50 jaar eigenlijk alles gedaan. Alles met zo ongelooflijk veel plezier. Maar ook nooit alleen of theater of film of televisie. Ik heb alles mogen en kunnen doen. En op een gegeven moment dacht ik van, het is eigenlijk wel mooi geweest en wil ik nog iets van de wereld zien? En wil ik andere dingen gaan doen? En ik heb redelijk goed voor mezelf gezorgd. Dan moet ik dat nu doen. Dus heb ik toen gedacht van, mooi geweest na 50 jaar. Dus ik reis nu een beetje door de wereld, zal ik maar zeggen. Ja. Ik doe andere dingen.
1: Dus als er een tv-serie belt waar ze nog eens een keer iemand moet hebben die de goede god uitgooit, dan mogen ze bellen?
0: Dan zou het kunnen zijn dat ik zeg van nou...
1: Alleen daarvoor.
0: Als de man een beetje de GVD gebruikt, dan moet dat kunnen, ja.
1: Okay.
0: Ja, nee, maar dat was natuurlijk... Kijk, toen we ook in Carré zaten, toen stonden de mensen tot op de magere brug. En dan was dat echt mutvol. En er werd ook wel eens een keer wat geroepen uit het publiek naar de Kremer op het toneel. Mm. Dus dat was ook altijd wel een teken van, nou, ze zitten er behoorlijk bij, hoor. Ze zijn... het was... Dus de periode zelf... zeggen wel eens, zou je alles over willen doen? Dan denk ik, nou nee, dat hoeft nou ook weer niet. Maar zo'n rockopera, die staat bij mij wel bij... hoog aangeschreven, ja.
1: Nou, leuk om er op deze manier nog eens een keer even op terug te blikken. Dus hartelijk dank voor de komst,
0: ja.
1: Peter Tuijman. Speelde dus de hoofdrol in de rockopera Jan Kremer, die op deze dag in 1985 in première ging. Dit is muziek uit dat jaar, 1985, van Eric Clapton.

0: staan laatst nog mooie beelden van hem, Eric Clapton. Slow Hand, bijnaam. Maar dat hij dan gitaar speelde en dan had hij zijn sigaret die nog brandde gewoon aan het eind van zijn gitaar zo tussen de snaren gestoken. Ja, dat is rock and roll, mensen. Zometeen de aftrap van een nieuwe week van het spel Tijdje Terug in de Villa.
1: NPO Radio 1.
0: Nu eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jurjen Boekraat.
2: Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Metingen over hoe zwaar die was lopen uiteen. De beving had een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De beving vond plaats rond 7:30 in de ochtend. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook in buurland Ecuador gevoeld. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Tijdens de World Pride zijn er ruim 520 meldingen van onveiligheid en discriminatie binnengekomen, zegt Meldpunt Rita. De World Pride viel dit jaar samen met de Pride Amsterdam. Volgens de stichting Rita is het verdrietig dat queer mensen zich in het openbaar nog altijd niet veilig voelen. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. En de Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84.
0: ANWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen.
3: Ja, naast een paar korte files ook een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar schaarde vanmiddag een auto met aanhangwagen bij Horst. Daar is het asfalt beschadigd. Dat wordt nu met spoed gerepareerd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim een half uur. En de N279 Den Bosch richting Roermond. Die is op dit moment dicht tussen Beek en Donk en Helmond door een vrachtwagen met pech.
1: Tot 4 uur.
0: Tijdje terug. Nieuwe week, nieuwe kansen voor de deelnemers. En de eerste kandidaat komt uit Heerde en heet Harry van den Berg. Harry, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Heerde, waar ligt het ook alweer?
4: Tussen Apeldoorn en Zwolle.
0: Ah ja, ja, ja, ja. En natuurlijk Heerde. Was het niet zo dat Marianne Timmer daar een tijdje gewoond heeft?
4: Nee, het was
0: Hierden. Oh, oké. Okay. Nou, het scheelt een paar letters. En nog even, wij zijn geen familie, Harry, hè?
4: Nee, nog steeds niet.
0: Nee, maar dat mensen niet denken dat ik mijn familieleden nu in de quiz haal en voortrek. En dan dat we samen van die 100 euro die je kan winnen aan het eind van de streep, dat we dat dan samen opmaken. Dat is niet aan de orde.
4: Nee.
0: De quizregels blijven hetzelfde. Je hoort zometeen de fragmenten voorbij komen. Aan jou de taak om te zeggen of het vroeger of later is dan het fragment daarvoor. En je hebt daarvoor 3 minuten de tijd. Wat is het vertrekpunt? Wat is je geboortejaar?
4: 1959.
0: Oké, daar komt-ie. Tijdje terug. Eerste fragment.
5: And a salute from Mr. Nelson Mandela, his wife Winnie. His first public appearance in nearly 3 decades.
0: Nelson Mandela wordt vrijgelaten. Was dat vroeger of later dan 1959?
4: Later.
0: Is goed, was 1990.
6: Er is nog steeds geen spoor van de ontvoerde bierfabrikant Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer. De daders van deze kidnapping hebben zich evenmin bij de politie of concernleiding gemeld.
0: Vroeger of later dan 1990?
4: Vroeger.
0: Dat is goed, het was in 1983.
7: 2 jaar geleden won hij bij het Kamarettenfestival de Persoonlijkheidsprijs. En vanavond is hij dus voor de allereerste keer op de televisie Paul de Leeuw.
0: Was dit vroeger of later dan 1983?
4: Later.
0: Dat is goed, het was 1986.
8: Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername vroegtijdig kunnen verijdelen.
9: In Suriname zijn mensen die gisteren werden gevangen genomen geëxecuteerd.
0: Was dit vroeger of later dan 1986?
4: Vroeger.
0: Dat was goed, 1982.
10: De nationale hitparade. Voor de laatste keer vandaag top op in de oude bezetting. Afscheid speelt een grote rol in dit programma. Vandaag afscheid van Ad Visser.
0: Was dit vroeger of later dan 1982?
4: Ik denk vroeger.
0: Dat is niet goed. Ja. Hoorde je wel wat het fragment was?
4: Nou, nee, niet goed. Ik dacht iets met Frits Spits. Ik denk de laatste avondspits of zo, maar
0: Nee.
4: Kon je niet goed horen.
0: Nee, dat was het niet. Het was Ad Visser die de laatste top op presenteerde.
4: Oh, oké. Okay. Nee, had ik niet gehoord.
0: Want je hoorde die tune een beetje aankomen. 27 ja. mei 1985 was dat. Dus dat was later dan de decembermoorden.
4: Ja.
0: Heb je meegeteld of niet?
4: Dacht vier, maar
0: ik weet niet zeker. Ja, vier inderdaad goed. We gaan gewoon kijken. Je bent de eerste kandidaat deze week, dus we gaan gewoon kijken of dat stand houdt. Daarvoor hebben we nog drie andere kandidaten nodig. Maar dan weten we dat donderdag. Je krijgt van ons in ieder geval het Villa VDB keukenschort. Daar merk je de blitz mee in Heerde. En dank voor het meespelen, Harry.
4: Graag gedaan.
0: En wilt u ook een keer uw nieuwskennis laten testen in een tijdje terug? Meld u aan via villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Dit is Whitney Houston.

0: Whitney Houston, How Will I Know? U luistert naar Villa. Alles is zo'n beetje duurder geworden. Boodschappen, brandstof. Ja, wat niet eigenlijk. Toch laten de officiële cijfers iets heel anders zien. De koopkracht in Nederland bijvoorbeeld is de afgelopen decennia flink toegenomen. Sinds de jaren 70 zijn de inkomens sneller gestegen dan de prijzen. Hoe kan het dan toch dat het gevoel heel anders is? Daarover ga ik praten met consumentenpsycholoog Jeske Nedersticht. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Eigenlijk gaan we nu even de komende 10 minuten een soort lesje economie doen. Want eigenlijk is de aanvangstelling dus van hoe kan het nou dat wij met z'n allen anders voelen dan het in werkelijkheid is. Laten we beginnen met die koopkracht. Eerst even, wat is dat ook alweer, de koopkracht?
1: Ja, dat is eigenlijk wat je voor je inkomen kunt kopen. Hè? Dus wat je kunt veroorloven. En misschien goed om te zeggen dat het geen lesje economie, maar denk meer een lesje psychologie gaat worden.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Dat even vooraf gaan. Die koopkracht, onderzoek van het CBS of cijfers van het CBS laten zien dat de koopkracht doorsnee met 3,6% gestegen is. En dat betekent dat ongeveer de helft van de mensen 3,6 of meer procent koopkrachtstijging gehad hebben. En de andere helft 3,6% of minder.
0: Ja.
1: Dus het is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde.
0: Nee, maar het gemiddelde is dus dat het is toegenomen. En dat betekent dus dat je met hetzelfde geld eigenlijk meer kan kopen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Toch ervaren mensen iets anders. Namelijk dat het leven alleen maar duurder is geworden.
1: Ja, dat klopt. En dat komt, denk ik, omdat ons wensenlijstje natuurlijk heel erg veranderd is. Kijk om je heen wat je aan verleidingen ziet. En wat we nu eigenlijk normaal vinden aan consumptiepatroon. En hoe dat 10, 20 jaar geleden was. Dan zie je daar toch ook wel verandering in. En mensen vergelijken nou eenmaal heel graag met anderen. Dus je tevredenheid wordt ook heel erg bepaald door wat je om je heen ziet en of je mee kunt doen.
0: Maar bijvoorbeeld even aan de hand van een heel simpel voorbeeld, een boodschappentas. Dus we gaan 20 jaar terug in de tijd. Dus je gaat naar de supermarkt en je haalt je boodschappen. Voor het gevoel was dat toen goedkoper dan nu is. Maar u zegt eigenlijk van we halen nu ook meer spullen erbij.
1: Ja, ze zijn natuurlijk ook wel duurder geworden. Maar het inkomen is ook gestegen, dus je moet het relatief zien. Maar we halen inderdaad wel meer boodschappen en duurdere boodschappen en makkelijkere boodschappen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar eten. Nog niet zo heel lang geleden was het denk ik heel normaal om zelf te kopen, te koken en eten van het seizoen, groenten van het seizoen te kopen. En nu zie je toch dat er steeds makkelijker eten wordt afgehaald. Of uit eten gaan. Of laten bezorgen. Dat is allemaal heel makkelijk. Maar dat kost ook wel wat meer.
0: Dus het is te makkelijk om te zeggen van oké, ik pak het kassenbonnetje van 20 jaar geleden. En ik vergelijk dat met nu. En dan zie je dat het nu allemaal veel duurder is.
1: Ja, want er is wel meer veranderd. Ik bedoel, het kassenbonnetje is inderdaad duurder geworden. Ook ons inkomen is ook wel gestegen voor veel mensen. Natuurlijk niet voor iedereen, maar voor veel wel. En toch voelt het dat het duurder is, omdat je om je heen eigenlijk een toename van welvaart ziet. En als jij het gevoel hebt dat je niet helemaal mee kunt doen, dan ervaar je dat toch als achteruitgang.
0: Ja, ja. En kijk, een prijsstijging, dat hebben we allemaal wel gezien. Maar dat voelt ook heftiger dus dan wat bij in je loon elke maand.
1: Ja, ja dat is eigenlijk wat ze, in psychologie noemen ze dat dan verliesaversie. Als jij iets af moet geven, dat komt harder binnen, dat heeft meer impact dan wanneer je voor dezelfde waarde iets erbij krijgt. En daar komt natuurlijk bij dat je de hogere prijzen, die zie je eigenlijk iedere dag als je boodschappen gaat doen of als je aan de benzinepomp staat, dan zie je die hogere prijzen. En dat gestegen loon, dat zie je misschien één keer per maand of misschien let je daar ook wat minder op. Maar dat is minder confronterend dan die hoge prijzen iedere dag. En zelfs als die twee in balans zijn met elkaar, dan nog voelt het als achteruitgang, omdat gewoon psychologisch gezien dat verlies, dat inleveren en die hogere prijzen, dat heeft gewoon meer impact op ons.
0: Dus we zitten eigenlijk nog veel te vaak met die oude prijs in ons hoofd.
1: Ja, precies. Je hoort mensen dan zeggen op het terras van rot, een kop koffie moet 3,50 afrekenen. Ik weet nog dat het 1,50 was of zo. Dat is dan heel lang geleden. Maar dan moet je natuurlijk ook bedenken dat toen je salaris nog in guldens was. En zelfs als je korter geleden kijkt, dan zie je natuurlijk ook die prijsstijging. Maar ook dan staat daar vaak toch een inkomensstijging tegenover. Ja. En misschien wel goed om te melden dat het natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde is. Ja. Er zijn mensen die meer profiteren van die koopkrachtstijging dan anderen.
0: Nee, precies. Want kijk, dat zat ik ook tegelijk te denken van... We kunnen dit allemaal mooi vaststellen met z'n allen. Maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, we moeten elk dubbeltje ongeveer omdraaien. Misschien wel 10 keer omdraaien om de boel draaiend te houden elke maand.
1: Ja, dat is ook zeker zo. Je kunt niet iedereen over één kam scheren.
0: Maar wat zegt u tegen die mensen dan?
1: Zelfs voor die mensen zou het misschien... geruststellend kunnen werken als je eens alle getallen op een rijtje zou zetten en zou zien van, goh, ik ben er eigenlijk toch niet zoveel op achteruit gegaan als ik dacht. Dat je dus toch, je ziet die hoge prijzen komen nou eenmaal harder binnen dan een stijging in je inkomen. Ook al verandert dan misschien weinig in de verhouding tussen die twee, maar als je de cijfers zwart op wit ziet, zou dat best voor sommige mensen wat... best een eye-opener kunnen
0: minder,
1: zijn.
0: Zeg maar. Minder erg zijn in de praktijk dan het misschien voelt.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja, en het punt is natuurlijk van mensen voelen het op een bepaalde manier. En dat is waar je naar leeft, waar je naar handelt. En dat is eigenlijk wat belangrijker dan de droge cijfers.
0: Ja. Toch even naar de pomp even weer, hè, de benzine. Want wat je ook verder tankt, dat maakt ook even niet zoveel uit. Dan hebben we echt de laatste tijd alleen maar te maken met prijsstijgingen. Eigenlijk nauwelijks dalingen. Je zult nooit eens een keer zien dat die benzine ineens 20 cent daalt of zo. Als het ineens weer beter gaat met de economie. Hoe kan dat
1: precies.
0: Dan?
1: Nou ja, daar zijn eigenlijk twee dingen waar ik iets over zou kunnen zeggen. Die prijsstijgingen, die komen inderdaad altijd uitgebreid in het nieuws. En prijsdalingen veel minder. Dus dat geeft ook al het gevoel bij mensen dat de prijzen alleen maar stijgen. Maar wat bij benzine natuurlijk ook wel meespeelt, is natuurlijk, de benzine is veel duurder geworden. En dat merken we allemaal aan de pomp. Maar als je het vergelijkt met 10, 15 jaar geleden, dan is de hoeveelheid benzine die je nodig hebt per gereden kilometer is afgenomen. Want de auto's zijn zuiniger geworden, dan rij je vaker hybride. En je inkomen is gestegen.
0: Dus dat tellen we dan weer niet mee?
1: Nee, precies.
0: Ja,
1: die prijs, dat voel je in je portemonnee. Ja. Je moet afrekenen. En dat, de pijn in je portemonnee merk je bij het afrekenen.
0: Overal is een antwoord op, merk ik.
1: Het zijn allemaal mensen.
0: En nog iets anders wat supermarkten, of wat tenminste producenten van bepaalde dingen wil doen, is natuurlijk gewoon wel dezelfde prijs aanhouden. Dat je denkt, nou mooi, die prijs is gelijk gebleven van die dropjes. Maar dan zitten er ineens 20 dropjes minder in. Dat we dan dat niet merken stiekem.
1: Krimpflatie inderdaad. Ja, dat zie je op allerlei gebied. Ja, daar voelen mensen zich natuurlijk ook wel een beetje bedrogen door. En dat maakt ook dat... dat voedt eigenlijk dat negatieve gevoel een beetje. We worden in de maling genomen.
0: Dat komt er ook allemaal nog eens bij. Ja. Hoe komt het nou dat iets verliezen dus meer impact op ons heeft dan iets winnen?
1: Ja, dat is een psychologisch verschijnsel. Daar is ook al in de jaren 70 heel veel onderzoek naar gedaan. En uit die onderzoeken blijkt eigenlijk dat als we verlies ervaren, dan gaan we meer moeite doen om dat verlies te herstellen. Soms ook risico's nemen of misschien wel in de weerstand of protesteren. Dat vinden we heel belangrijk om dat verlies te herstellen. En die winst, dat vinden we eigenlijk
0: echt normaal.
1: Wat vanzelfsprekender.
0: Ja, dat hoort erbij, ja. Ja. Dus de angst voor achteruitgang wordt gecompenseerd.
1: Ja.
0: Terwijl iedereen dus eigenlijk gewoon bij zichzelf... Eigenlijk, ik neem er ook niet de tijd voor. Maar je zou eigenlijk alles eens moeten opschrijven. Wat geef ik allemaal uit.
1: Mm-hmm.
0: En dan kijken wat er tegenover staat. En dat over een tijdje bijhouden. En dan,
1: En dan moet je dus ook wel meenemen dat je... je zult meer uitgeven. Maar dat komt ook wel omdat je... onze levensstijl is gewoon wel veranderd.
0: Ja.
1: Ik verbaas me wel eens over... Als ik studenten hoor die over het algemeen toch niet zoveel te besteden hebben, die dan toch lekker uit lunchen gaan bijvoorbeeld, omdat ze dat gewoon heel belangrijk vinden. Heel fijn, dat hoort gewoon bij hun manier van genieten van het leven. Nou ja, geeft ze dus ongelijk, maar dat 20, 30 jaar geleden zag je dat toch veel minder.
0: Ja.
1: Dus de levensstijl verandert ook.
0: En dus als we onszelf betrappen op die gedachte van alles wordt maar onbetaalbaar, alles wordt maar duurder, wat moeten we dan doen?
1: Nou, misschien toch eens even goed kijken naar wat je nu op je rekening binnenkrijgt en wat je vroeger binnenkreeg en waar je het aan uitgeeft. Want het kan best zijn dat je meer verdient en dat je zegt van ja, maar het is toch wel heel snel op. Maar het kan ook dat zou best wel eens kunnen komen, omdat je toch ook een ander bestedingspatroon hebt.
0: Ja, ja. Het is geen populaire boodschap, mevrouw Nedersticht, op verjaardag.
1: Nee, ik weet het, ja.
0: Ja. Maar goed dat, ja, we moeten ook af en toe de realiteit onder ogen zien. En, nou ja, we hebben het een beetje proberen uit te leggen de afgelopen 10 minuten. Voor u vooral. Ja, hartelijk dank daarvoor. Goed, consumentenpsycholoog Jeske Nedersticht was dat.

Niks aan kracht ingeboet. Rolling Stones van hun meest recente album. Dat was Jealous Lover. Triviant is vanaf vandaag weer terug te zien op de televisie. Het oude speelprogramma vroeger met Astrid Joosten en Tineke Verburg krijgt een nieuw jasje en een nieuwe presentatrice. Annico van Zanten vanavond dus met de Triviant vragen. Maar welk speelprogramma mag voor u terugkomen? We kregen veel reacties. Daarna heb ik het al even de tandenborstelshow genoemd. Laten we even luisteren naar de tune ook alweer.

0: Iedereen had in het publiek toch ook een tandenborstel mee? Ja, Rolf Inks Wouters presenteerde dat. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welk programma mag voor jou terugkomen?
1: Topscoren.
0: Help ons even, wat was dat?
1: Dat is een programma met Tette Braak. En dan had je je begon met één letter, en dan twee letters, drie letters, vier letters. En dat woord moest je steeds langer maken. En er was een jongen voor me, die was al een paar dagen heel erg goed. En toen moest ik spelen. Dus ik had al zoiets van, dat winnen, dat wordt niks. Maar Tette Braak stelde mij gelijk de vraag van, wat zou je doen als je geld zou winnen? Ik zeg, mijn vader op vakantie sturen.
0: Ah, ja.
1: En ik had inderdaad verloren. En de volgende dag belt mijn vader. En die zegt, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, hoezo, wat heb je nou gedaan? Ja, zegt hij, er ligt 1000 gulden bij mij in de brievenbus.
0: Nou ja.
1: Ja, er was dus een onbekende tot op vandaag. Die dus 1000 gulden bij mijn vader in de bus had gegooid.
0: Die had jou op tv gezien. Die had gezien dat jouw wens was om je vader op vakantie te sturen. Ja. Jij verloor het spel. Maar die dacht van, ik word een soort suikeroom. Anonieme suikeroom en ik leg dat geld even bij die vader in de bus.
1: Ja, zeker.
0: Wat een prachtig verhaal.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja.
1: Dus,
0: We kunnen even een oproep doen natuurlijk, Ingrid. Als diegene luistert, dat die contact met jou opneemt.
1: Het is al heel lang geleden, want ik heb ook nog toentertijd gebeld. Maar dat mochten ze niet vrijgeven, wie dat geweest was.
0: Oh, maar ze wisten dus van de quiz wel wie het gedaan had.
1: Ja, want ze hadden mijn gegevens opgevraagd. Of ik inderdaad degene was van die mijn vader kende, zeg maar. Dus manier.
0: Dit zou natuurlijk nog wel eens een keer een mooie zoektocht zijn. Een mooie podcast zit er wel in, wie weet.
1: Wie weet.
0: Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Misschien kunnen wij er iets mee. Dat zou leuk. Dat zou toch echt wel heel lachen zijn als je diegene die nog even weer weet te vinden.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Het is alleen al zo lang geleden. Dat blijft je altijd bij, hè?
0: Ik snap het. Dank voor je verhaal. Ja. Mooi verhaal, Ingrid. Dank je wel. Als we op de reacties afgaan, want er zijn heel veel mensen die noemen natuurlijk dezelfde dingen. Wie van de drie wordt heel veel genoemd? Eva, Rob en Johanna. Later dat weten. Johanna die zegt, ik weet nog precies de avonden met het hele gezin, waarbij we dan keken naar dat programma Wie van de Drie, om te raden wie de echte buschauffeur, postbode of slager was. Ze vond het altijd heel vermakelijk en die werd als kijker ook heerlijk op het verkeerde been gezet. Geen zware kost, maar pure verstrooiing na een dag hard werken. Cijfers en letters wordt ook vaak genoemd. Danny heeft dat programma laatst op YouTube herontdekt. Dus fans van cijfers en letters kunnen daar terecht, want daar staan dus blijkbaar afleveringen op. Het is waarschijnlijk nu te traag voor de huidige televisie, maar heel leuk om zelf mee te spelen. En laten we ook niet de spelprogramma's voor kinderen vergeten. Dat zegt Hendrik tot slot. Renje Rot, al eerder even genoemd, met Martin Broosjes. Of Stuivers in, inderdaad, met Ria Bremer. Allemaal leuke programma's voor de kinderen. Hartelijk dank iedereen voor de mooie reacties. Altijd een dankbaar onderwerp, zoiets, met die oude tv-quizzen. En ook vandaag weer. Morgen hebben we nieuwe vragen, even naar tweeën. En dan ook aandacht voor plantaardige vleesvervangers. Die worden volgens onderzoek namelijk niet als mannelijk genoeg gezien. Daar gaan we over praten morgen in de villa. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Bound.
1: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
3: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
4: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
5: Nou, van lekker, mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
6: Daar hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
7: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
3: Nou, ik wil dat zeggen.
7: Dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
3: Maar wat vind je, Tom?
8: Ja, dat weet ik dus niet.
1: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
3: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
1: Fleur Wallenburg.
14: Het NOS Radio 1 journaal.
15: Goedemiddag. Iran heeft een grote naam van de revolutionaire garde aangesteld als nationale veiligheidschef. Over wat er achter die benoeming zit, ga ik het straks hebben. Eerst het nieuws met Caspar Meijer.
16: Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. De beving was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder nog geen details. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook in buurland Ecuador gevoeld. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. Medeoprichter Jel Justin vertelt om wat voor meldingen het gaat.
17: Wij zien vooral meldingen van mensen die op straat of in het OV of onderweg naar huis worden uitgescholden of geïntimideerd. Mensen die hand in hand lopen, nageroepen worden of opmerkingen krijgen over hoe ze eruit zien.
16: Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen en moet dat veranderen.
17: Het is heel erg verdrietig, maar we zijn natuurlijk ook blij dat we nu de data hebben en dat we kunnen aantonen dat dit een probleem is en dat we daar wat aan moeten doen met z'n allen.
16: De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen door te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een televisieserie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84 jaar. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breedveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breedveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breedveld was 82. Alle Nederlandse kogelstootsters zijn door naar de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. En dat levert veel druk op, zei ze na de kwalificatie.
0: Ja, dat is gewoon even wennen. En je wordt ook voorgesteld als de regerend Europese en wereldkampioen. Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Dus dat is even wennen. Maar ik denk dat ik die switch vanavond gewoon ga maken. We zijn door de kwalificatie heen. Dat was het moeilijkste. Nu komt het leukste.
16: En de finale van het kogelstoten is vanavond om 8:00. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen is het vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur weer flink omhoog.
15: Dankjewel, Casper. We gaan naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Erik, hoe is het op de weg?
2: Nou, het valt reuze mee. Sterker nog, het gaat eigenlijk wel goed. Fleur, goedemiddag ook. Een paar bijzonderheden. De A6 valt op. Emmeloord richting Joure. Bij Lemmer 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem. Daar is een vrachtwagen gestrand met pech net voorbij Oosterbeek. De rechterreis ook is dicht en dat kost je ook een kwartier. En tenslotte ook een vrachtwagen met pech op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Alfred Elspeet is de rechterreis ook dicht en de vertraging bijna een half uur.
15: Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu. Zometeen praten we over de gevolgen hiervan voor de binnenvaart.
8: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
19: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
15: De droogte raakt veel agrarische bedrijven hard. Maar er zijn ook uitzonderingen, toch, verslaggever Mark Hamer?
20: Voedselbossen doen het goed. Ik was in Den Voetbos en daar hebben ze een systeem bedacht waardoor ze een goede oogst hebben zonder dat er water bij moet.
15: Het was een moord die de muziekwereld schokte.
21: Trouble-plagued rapper en actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas.
15: Maar 30 jaar later staat er voor het eerst een verdachte van die moord op Tupac Shakur voor de rechter. Zometeen correspondent Sjoerd en Daas. Maar eerst, het water in de Rijn stond nog nooit zo laag. En daar beginnen steeds meer mensen last van te krijgen. In Duitsland staat de rivier bijvoorbeeld zo laag dat die voor schepen onbevaarbaar dreigt te worden. En ook in Nederland is de overlast groot. Leni van Torenburg is van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
15: Ja, een recordlage waterstand dus. Wat voor gevolgen heeft dat voor de binnenvaart?
22: Nou ja, de binnenvaart probeert nog wel steeds zoveel mogelijk te anticiperen op de lage waterstand. Maar ja, ze kan natuurlijk wel minder meenemen dan voorheen. Hè. De totale capaciteit kan niet meer worden vervoerd. En ja, dat betekent dat je met meerdere schepen moet varen. Of dat het in uiterste geval over een andere modaliteit vervoerd moet worden.
15: Ja, en scheelt dat dan veel aan vracht wat je dan wel of niet mee kan nemen?
22: Nou, ik hoorde u net praten over het laagste punt van de Rijn. En het is overigens niet zo dat er op de Rijn niet meer kan worden gevaren. Maar er wordt gevaren met minder belading in de schepen. En dan hebben we het over, het hangt een beetje vanaf met welk type schip en waar je precies moet zijn langs de Rijn. Maar de capaciteit ligt dan tussen de 10% en 30% ongeveer. Van de totale capaciteit.
15: Van het totaal. Dus ze kunnen maar 10% tot 30% vervoeren.
22: Ja, afhankelijk van waar je moet zijn, waar je heen moet en langs welke punten je komt uiteraard. Ja. En met welk type schip, want dat maakt ook uit.
15: Ja. En dat vergt dus veel aanpassing. Hoort u nou ook verhalen van schippers die echt in de problemen komen?
22: Nou, gelukkig hoor ik geen verhalen van schippers die in de problemen komen in de zin van dat ze bijvoorbeeld de bodem raken of iets dergelijks. En ja, als je de bodem raakt, bijvoorbeeld op de Waal, dan valt dat nog wel mee, omdat het daar natuurlijk niet, net zoals in Kuip bijvoorbeeld, een rotsbodem is.
15: Ah, dat is in Duitsland, hè?
22: Ja, dat is in Duitsland, sorry.
15: Ja, dus als je daar vastloopt, dan heb je echt een probleem.
22: Nou ja, daar vastloopt, dat betekent dat je schip gewoon zware schade oplevert. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
15: Nee, want zit het grootste knelpunt in Duitsland?
22: Nou, nee hoor, we kennen hier ook knelpunten, want bijvoorbeeld de Twentekanalen zijn gesloten. En daar zitten heel veel bedrijven langs de Twentekanalen die volledig van het vervoer over water afhankelijk zijn. En bijvoorbeeld de Schie is gesloten, omdat er niet meer geschut mag worden vanwege de zoutindringing. Op de Schie zitten heel veel vervoerders van bouwstoffen. Gelukkig is het nu bouwvakvakantie, dus dat zal zich waarschijnlijk... Ja, ergens volgende week of zo is de bouwvak afgelopen. En dan zal zich dat misschien wat meer manifesteren. En we hebben natuurlijk te maken met de zoutindringing in Terneuzen. Daardoor wordt er met de sluizen in Terneuzen alleen maar op waterstand zeg maar geschud. Zodat die zoutindringing zoveel mogelijk beperkt blijft. Dus er zijn nog wel een aantal handicaps ook in ons eigen land.
15: Ja, en u zei net van een van dus de gevolgen is minder zwaar beladen. Of een alternatieve route, zijn die er?
22: Nou, in sommige gevallen zijn er wel alternatieve routes. Maar in het geval van de Rijn natuurlijk niet. Hè, nee. Want de Rijn loopt gewoon van A naar B, zal ik maar zeggen. Maar als het bijvoorbeeld gaat over een route vanuit Duitsland... dan zijn er schepen die bijvoorbeeld niet meer op de Noord-Duitse kanalen varen... maar die via Nederland richting Groningen-Delfzijl varen. En daar dan via Herboom een klein stukje buitenlangs, zoals wij dat noemen, varen. En ja, daar heb je... wel weer te maken met andere handicaps, want dan moet je door sluis Herbroem. En dat betekent dat je ook op het tij moet schutten. Mm-hmm. En dat is dan natuurlijk ook weer beperkt eigenlijk tot op de dag. Gelukkig hebben wij kunnen regelen dat het ook op waterstand in de nacht gebeurt. Maar ja, zo roeien met de riemen die je hebt om met een metafoor te
15: spreken. Bijna letterlijk, ja. En ik kan me voorstellen dat u elke dag de weerberichten goed in de gaten houdt. Maar ja, dan weet u ook dat er voorlopig nog geen regen wordt verwacht. Wat betekent dat de komende weken voor de binnenvaart?
22: Nou ja, dat het natuurlijk best wel steeds nijpender wordt. Hè. En ik las ook in een artikel dat er, als het gaat over de economie in Duitsland... langs de Rijn, dat bijvoorbeeld de economische groei... die geprognosticeerd is voor dit jaar op 0,4%... dat die waarschijnlijk geheel en al teniet wordt gedaan... door deze laagwaterperiode, dat heeft... natuurlijk een forse betekenis voor Duitsland. Heeft enigszins zijn weerslag op de binnenvaart. Maar toont ook aan hoeveel die binnenvaart eigenlijk vervoert.
15: We gaan dit vaker zien, dat is wel duidelijk. Door klimaatverandering gaat extreme droogte vaker voorkomen. Wordt daar binnen de binnenvaart over nagedacht? Hoe daar in de toekomst mee om moet worden gegaan?
22: Zeker, wij denken daar zeker over na. En wij vinden dat er bijvoorbeeld langs de Rijn gewerkt zou moeten worden met grote spaarbekkers, hè, die het water opslaan en dan gereguleerd vrijlaten. Maar wij werken ook mee aan een project en dat heet Aplade Optimierung. En dat gaat over het middendeel van de Rijn. Die moet 20 centimeter verdiept worden om hem gelijkmatig op water te krijgen met het eerste gedeelte en het laatste gedeelte. Betekent dan, als dat gerealiseerd wordt, dat je dan over de gehele Rijn 20 centimeter meer diepgang kunt krijgen. En 20 centimeter, dat betekent dus een algemeenheid ongeveer 200 ton extra. Dat is natuurlijk wel wat. En ja, daarnaast vinden wij natuurlijk dat er ook gekeken moet worden naar andere opties. En daar werken we ook graag aan mee. Maar ook de binnenvaart zelf werkt daar natuurlijk aan mee. Door bijvoorbeeld lichtere schepen te construeren voor de chemiesector voornamelijk. En met bijvoorbeeld schroeven die wat kleiner zijn. Door middel van straalbuizen die wat langer mee kunnen met het lage water. Als ik het zo even mag zeggen.
15: Dank u wel voor dit gesprek. Leni van Torenburg van de Koninklijke Binnenvaart Nederland.
4: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
5: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Iran vervangt zijn belangrijkste nationale veiligheidschef door een topstuk uit de Islamitische Revolutionaire Garde. Het gaat om een van de belangrijkste posten binnen de Iraanse staat. Die nieuwe chef, Mohsen Rezai, speelt ook een cruciale rol in de onderhandelingen met de Amerikanen voor een einde aan de huidige oorlog. Journalist Yaghoub Shahani is Iran-deskundige en journalist bij de NTR. Goedemiddag.
6: Hallo, goedemiddag.
15: Wie is deze Mohsen Rezai?
3: Ja, maar Masrazai is eigenlijk de man die de Revolutionaire Garde heeft gebouwd of geholpen met het bouwen. Hij was in de jaren 80 de commandant van die organisatie tijdens de oorlog met Irak. Hij startte daar in 1979, eigenlijk gelijk dus na de revolutie. En 20 jaar lang, tot 1997, draaide hij eigenlijk alles. Mm. Die raketmacht, de marine. Hij was overal waar militaire kracht nodig was. En toen heeft hij een goede banden gebouwd met de huidige leider, Mustafa Khamenei. Zijn banden met de vorige leider was ook goed, maar met de huidige leider is veel dieper eigenlijk. Ja, en nu is hij gewoon dus aangesteld als secretaris van de nationale nodig was. En toen heeft hij een goede banden gebouwd met de huidige leider, Mustafa Khamenei. Zijn banden met de vorige leider was ook goed, maar met de huidige leider is veel dieper eigenlijk. Ja, en nu is hij gewoon dus aangesteld als secretaris van de Nationale Veiligheidsraad. Dat is

0: hij zei ja tegen een mogelijke deal met de VS. Hij stond de regering, stond de buitenlandse minister, stond Ghalibaf, de hoofd van het parlement, een van de belangrijkste leiders. Maar zij zat daarentegen. Hij is nooit voor deal geweest. Geen enkele keer. Hij zei altijd, Amerika verliest van ons. We moeten doorgaan. We moeten de Straat van Hormuz als een belangrijke wapen gebruiken. We moeten nog meer eisen stellen. En dat zie je ook weer aan die onderhandelingen met Oman. Dat sinds twee dagen komen nog meer eisen aan die onderhandelingen. Dat Iran bijvoorbeeld weer schadevergoeding. En nu horen we van, of ik lees in de Iraanse media die zeggen, een deal met Oman betekent niet per se dat de Straat van Hormuz open. Dat is gewoon een deal tussen ons. En dan de Straat van Hormuz, dat blijft dicht. Of gaan we nog steeds als wapen gebruiken totdat wij een deal sluiten met de VS.
1: Ja,
0: dus, en daar komen nog een andere eisen.
1: Maar dat klinkt dus ook dat met zijn aanstelling dat een deal met de Verenigde Staten verder weg is dan ooit.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Kijk, Trump die zoekt op een uitweg. Dat is duidelijk. Hij wil gewoon een overwinning claimen. Hij wil zeggen dat de Straat van Hormuz nu open en dan gaan we verder onderhandelen over de moeilijke dossier, zoals atoombomprogramma. Maar goed, dat wil dus zelfs kleine overwinning wil de Revolutionaire Garde niet aan Trump geven. En dan is de vraag wat wil de VS doen? Want volgens mij hebben ze gewoon twee oplossingen voor. Of dat ze zeggen, nou, we laten gewoon die chaos die wij hebben veroorzaakt, maar laten we gewoon hier, dat die Straat van Hormuz, laat de andere wereld hier meedealen of een deal sluiten. Of dat we gewoon werken aan alternatieven voor de Straat van Hormuz, waar nu wordt eraan gewerkt. De tweede oplossing, en die zie ik ook gebeuren, die zeggen, nou, we gaan gewoon met volle kracht weer bombarderen. Ja. En misschien gewoon een deel van Iran bezetten. Zo vooral de golfregio waar die Straat van Hormuz ligt.
1: Maar je ziet hier dus dat het Iraanse regime en de revolutionaire garde tegenover elkaar staan als het gaat om deze oorlog met Amerika.
0: Dat zie je duidelijk van wat ze zeggen, wat we schrijven in de Iraanse media. Kijk, in Iran heb je altijd twee kampen gehad. Beide conservatief, beide hard. Maar de ene groep zegt, laten we slim zijn, onderhandelen, geld verdienen. De andere groep zegt, nee, wij verdienen juist nu van de chaos. De president, de hoofd van het parlement, de minister van Buitenlandse Zaken, die wil eigenlijk weg uit deze oorlog. Die zien hun land kapot gaan, die willen gewoon met Amerika praten, misschien een deal. Die zeggen ook dat onze bootgenoten China en Rusland, die hebben geen zin in een dichte Hormuzstraat. Als we gewoon doorgaan, dan krijgen wij gewoon de hele wereld tegen ons. Maar de garde zegt nee, voor hun is de situatie perfect. Waarom? Omdat nu alle economische stromen door hun gaat. Smokkel, illegale handel, miljarden dollars, sancties luiten normaal economisch af. Dus alles gaat via hun eigenlijk. En als je deals sluit en sanctie vallen weg, dan stopt dat geldstroom. Dus voor de garde is oorlog niet verloren. Voor hun eigenlijk dat portemonnee is belangrijk.
1: Ja, niet voor de Iraniërs zelf dus.
0: Nee, absoluut niet. Nee.
1: Dank voor de uitleg, journalist Yaghoub Shahani. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: Het nablussen van de natuurbrand bij Venray duurt zeker nog de hele week. Dat meldt het ANP. Er zijn nog smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. En ook worden de zogenoemde stoplijnen nat gehouden, zodat het vuur zich niet kan uitbreiden. Er is nog geen besluit genomen over een onderzoek naar de oorzaak van de natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio is er ook een kans dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Onrust op een camping in de buurt van Oosterhout, nadat daar gisteravond vermoedelijk geschoten is. Mensen hebben dat ook zien gebeuren, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Campinggasten vertellen dat ze gillende kinderen hebben gehoord. En dat heeft diepe indruk gemaakt. Die kinderen zouden het incident hebben gezien. En ook hebben mensen één of meerdere knallen gehoord. Het heeft hier diepe indruk gemaakt. Het is zomervakantie en dus is het ontzettend druk op de camping.
2: Eén persoon raakte zwaar gewond, maar dat kwam volgens de politie niet door de schoten. Wat er dan wel is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. KLM-passagiers krijgen vanaf oktober geen gratis bier of wijn meer op

0: Meerdere Europese vluchten, weet het AD. Ook het broodje kaas is niet meer gratis. Andere luchtvaartmaatschappijen zoals British Airways en Lufthansa namen dat besluit al eerder. KLM is bezig met een uitbreiding van de betaalde menukaart. De luchtvaartmaatschappij benadrukt wel dat een deel van het aanbod wel gratis blijft, zoals koffie, thee, sappie en stroopwafel.
1: Ja, die stroopwafels.
0: Ja. Dan een belangrijke vraag, Fleur. Wanneer heb jij voor het laatst gelinedanced?
1: Ja, ik heb dat dus nog nooit gedaan, maar ik snap eigenlijk niet waarom, want ik denk dat ik dat heel leuk vind.
0: Nou, je zou niet de enige zijn, want linedancing is bezig met een ware comeback in Nederland, voor zover het ooit weg is geweest.
1: Ik wou net zeggen.
0: Voor het stadszender AT5 komen mensen uit het hele land naar Amsterdam voor danslessen van een Texaanse docent. Deze mensen doen ook mee.
2: De stijl vinden we leuk.
3: Wij zijn paardenmeisjes, dus ja, dat line dansen, dat zit er toch wel een klein beetje in.
4: Mijn vriendin heeft, hebben we afgesproken, eens in de zoveel tijd een leuke date met elkaar te plannen. En zij is hiermee gekomen.
0: Sowieso is countrymuziek booming, ja. En dat merken dus ook wel hieraan.
1: Leuk een keer voor een Radio 1 Journaal uitje.
0: Een team uitje,
1: ja,
0: leuk.
1: Heel leuk. Erik.
5: Nee, ook niet.
1: Nee?
5: Oh, nee.
1: Je mag wel met ons mee, hoor.
5: Ja, ik wou net zeggen, misschien kunnen we een combi uitje gaan doen.
1: Dat lijkt me ontzettend gezellig.
5: Maar wel met hoed.
1: Ja, zeker. Nee, anders mag je niet meedoen.
5: Nee, precies.
1: De situatie op de weg.
5: Ja, her en der wat korte files en een paar bijzonderheden. Onder andere de A6, Emmeloord richting Joure. Daar ligt glas op het wegdek, de hoogte van Lemmer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.

0: Robin Collins en A Girl Like You. De traditionele akkerbouw heeft het moeilijk, want zonder bewatering dreigen de oogsten te verpieteren. Maar voedselbossen doen het juist goed. Ze weten de temperatuur laag te houden en de grond vochtig. De opbrengst is nog maar klein, toch kan de landbouw veel opsteken van de technieken van het voedselbos, hoorde verslaggever Mark Hamer in Sint-Michielsgestel.
1: We zijn hier in het voedselbos, Den Voetbos. Een voedselbos van nu 9 jaar oud, waar we heel veel verschillende soorten groenten, fruit, noten en kruiden verbouwen.
2: Lekker groen hier.
1: Ja, het scheelt nog, hè? Het valt best mee.
2: Ja. Wat voor stukje staan we hier nu?
1: We zijn hier bij het productieve gedeelte, waar heel veel bessenstruiken staan, gecombineerd met appels, peren, pruimen, maar ook wat meer onbekende soorten zoals kweepeer, mispel, cornoelje, van alles.
2: Marente Lokin, ik zei het al, het is hier best nog wel groen. De bodem is ook nog wel vochtig.
1: Ja, gelukkig wel. Het is nu een hele droge periode geweest. Maar omdat we heel erg actief werken aan het verbeteren van de bodem en ook echt het watervasthoudend vermogen van de bodem zoveel mogelijk proberen te stimuleren, hebben we nu, na 9 jaar, kunnen we daar letterlijk echt de vruchten van plukken. Merken we wel echt dat het systeem veel minder droogtegevoelig is dan eerst.
2: En wat is het systeem?
1: Het is een voedselbos met allerlei eetbare planten in verschillende hoogtelagen. Dus je ziet hier de hoogste bomen zijn eigenlijk de niet-eetbare bomen. De bergen.
2: Laten we even om ons heen kijken, inderdaad. Dat is volgens mij gewoon een populier.
1: Klopt, ja. Dus die staat hier ook niet voor de eetbare vruchten, maar die staat hier echt voor de doorworteling, omdat hij zijn blad op de grond laat vallen. Hij geeft beschutting, luwte en schaduw aan de andere bomen. Dus hij zorgt er eigenlijk voor dat dit hele perceel minder gevoelig voor de droogte wordt uiteindelijk. Kijk, je hoort wel dat het wel verdroogd is, hè, op de bodem. Dus het blad en de takjes die er liggen, die zijn nou wel helemaal uitgedroogd. Maar daaronder...
2: Oh ja, kijk.
1: Begint de bodem, dan zie je nog best een uitgedroogde toplaag.
2: En met je handen goed de grond in.
1: Als je wat dieper gaat, is het veel koeler en ook wat vochtiger. Dus dat betekent eigenlijk dat bomen met diepe wortels, zoals die esdoorn waar ik hierbij sta, maar zeker ook die nasjepeer, dat die daarvan kunnen profiteren.
2: Meten jullie dat dan ook?
1: Ja, ik werk zelf op de Haas Green Academy, een hogeschool in Den Bosch. En we doen met biologiestudenten hier veel onderzoek naar hoe de bodem zich ontwikkelt. We hebben daarvoor ook vergelijkingspercelen, dus een bos hier in de buurt, maar ook een akker hier in de buurt, om te kijken van, ja, gaat het al meer richting een bos of is het nog meer richting een akker? En bijvoorbeeld vorig jaar hadden we ook van die extreem hete weken in juni, van die hittegolven. Toen hebben we hier gemeten dat de bodemtemperatuur in het voedselbos 11 graden koeler was dan die in het akkerbouwperceel hier direct naast. Dus je kan je voorstellen, 11 graden, als het 35 graden is buiten, betekent dat het hier 24 is. Dus dat is voor bodemleven, voor heel veel bodemdieren ook een stuk aangenamer. Dus die kunnen beter hun werk blijven doen.
2: En de appeltjes, waar hangen die?
1: Kijk, de nasjiperen, dat zijn ronde peren. Dus ze hebben de vorm van een appel, maar het is een peer. Heel lekker sappig, bijna rijp. Nog net niet helemaal. En die doen het ook heel goed in voedselbossen.
2: Maar ja, als ik peren zie of appels zie, dan zie ik altijd van die enorme rijen lang achter elkaar. Ja, wel een droge grond.
1: Ja.
2: Maar is dit dan de toekomst eigenlijk, zoals jullie het hebben?
1: Ik denk wel dat er heel veel dingen zijn, heel veel elementen uit voedselbossen die we ook kunnen gebruiken in de normale land- en tuinbouw. Dus diversiteit is het belangrijkste. Niet meer op één gewas inzetten wat bijvoorbeeld gevoelig is voor droogte, maar ook voor late nachtvorst bijvoorbeeld in de fruitteelt een groot probleem is.
2: Je zegt eigenlijk, ja, hier is het extreem, staat allemaal door elkaar heen. Maar als je het, nou ja, iets geordender misschien, maar ook wel andere bomen ertussen zet...
1: Ja.
2: Dat zou wel de toekomst kunnen zijn.
1: Ja, zeker. We leren hier ook veel lessen over welke soorten doen het eigenlijk goed in dat veranderende klimaat. En welke soorten zijn ook geschikt voor de land- en tuinbouw. En wat kunnen we er ook van maken? Hoe kunnen we ze verwerken, verwaarden, opeten? En dat is het grote experiment hier. Maar ik denk zeker wel dat daar potentie in zit.
2: Zou wel moeten, hè?
1: Ja,
2: het blijft droog.
1: Ja, het blijft droog en het wordt alleen nog maar droger en heter. En dat is precies de uitdaging waar de landbouw nu voor staat. Hoe gaan we daarmee om in een tijd dat water niet meer vanzelfsprekend is?
0: Goed nieuws dus uit het voedselbos. Een verslag van Mark Hamer.
3: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Het is exact 4:30 het nieuws met Casper.
10: Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft geleid tot aanzienlijke schade. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er 20 gebouwen zijn ingestort, dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De Surinaamse acteur Borger Breeveld is overleden, bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. Breeveld werkte voor de Surinaamse televisie en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen naar boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een voormalig parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-livestream dat hij de dader was.
0: Marco Verhoef is aangeschoven voor het uitgebreide weerbericht. We hebben het al heel veel over de droogte gehad, ook vandaag weer in deze uitzending. Daar gaat voorlopig niks in veranderen, toch?
11: Nee, tot en met komend weekend niets, of vrijwel niets. Dus eigenlijk kunnen we daar gewoon kort over zijn.
0: Okay.
11: Dat is niet het meest... het is wel in het oog springend natuurlijk, maar er zit geen verandering in. Dus droog, droog en nog eens droog.
0: Waar hebben we dan wel mee te maken?
11: Nou, met stapelwolken en zonneschijn. De meeste zon vandaag in het zuiden, de meeste wolken. Vooral vanochtend in het noorden, maar die zijn ook wel weer deels aan het oplossen. Een beetje gebroken structuur, dus af en toe even wat bewolking. Hier in Hilversum schijnt nu ook even net niet de zon, maar er zit wel blauw tussen. Door. En die wolken die gaan ook weer grotendeels oplossen. Vannacht blijft er alleen in het noorden wat over. Maar als gezegd geen neerslag. Het kan flink afkoelen in het binnenland. Lokaal tot onder de 10 graden. In de kustgebieden is de graad...
0: 10 graden?
11: Ja, onder de 10 graden. Zo, ja, dus geniet ervan. Even lekker fris. En ook morgen overdag is het helemaal niet zo heel warm. Ja, gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Dat zeker. 20 tot 26 graden. Met een matige noordoostenwind. Volop zon. In het noorden wat wolken. Maar echt zo'n dag waar je denkt, ik kan wat doen. Ik kan de warmte nog even uit huis houden. Nou, geniet er maar van. De dagen daarna gaan we gewoon weer de hitte in. Zoals we al een paar keer hebben gehad dit jaar. Woensdag met veel zon 25 tot 30 graden. Donderdag 31 tot 34. En misschien dat het vrijdag wel ergens in het binnenland 35 graden wordt. Dus dat tropische gedoe, dat houden we vast. Er is wel één dingetje wat prettig is. De nachten worden weliswaar minder fris dan de komende nacht. Maar echt heel warm. Zeker in het buitengebied. Dat valt ook wel weer mee.
0: Dankjewel, Marco. Erik, hoe is het op de weg?
12: Ja, relatief rustig. Van een avondspits is nog altijd geen sprake in deze vakantieperiode. Zo'n 80 kilometer file in totaal. Een paar opvallende files, om te beginnen de A6. Emmeloord richting Jouren. Daar ligt tussen Band en Lemmer glas op het wegdek. Daar is de linkerrijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg staat nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging 10 minuten. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Elspeet. Hier is de rechterrijstrook ook dicht met een vertraging van 20 minuten.
0: Na 30 jaar staat er eindelijk een verdachte voor de moord van rapper Tupac Shakur voor de rechter. Waarom dat zo lang duurde, hoort u zo.
13: Ster. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Het was een moord die nooit meer opgelost leek te gaan worden, die op de Amerikaanse hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Tot er 3 jaar geleden ineens iemand werd gearresteerd.
4: 27 years. 27 years. For 27 years the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis.
3: En de zaak tegen die verdachte begint vandaag. Correspondent Sjoerd en Daas in de Verenigde Staten. Eerst nog eventjes over die moord zelf in 96, want dat maakte echt enorm veel los, hè?
5: Ja, absoluut. En nu nog steeds. Een van de meest besproken moorden ooit in Amerika. Niet alleen vanwege om wie het ging natuurlijk, maar vooral ook omdat hij nooit werd opgelost. En mede daardoor veel complottheorieën ook die de ronde hebben gedaan de afgelopen decennia. Er waren zelfs mensen die zeiden dat hij zijn eigen dood wel in scène zou kunnen hebben gezet.
3: Hij werd in 96 doodgeschoten in Las Vegas. Wat is er bekend over wat er toen is gebeurd?
5: Nou, de hiphopartiest zat met de baas van zijn platenlabel in de auto. Was net naar een bokswedstrijd geweest van Mike Tyson in Vegas. Dus toen een witte Cadillac daarnaast kwam rijden. Tupac werd neergeschoten. We weten dat er in die tijd een harde strijd aan de gang was. Rivaliteit tussen rappers van de West- en van de Oostkust van Amerika. Tupac groeide op vooral aan deze kant van Amerika. De Oostkant, waar wij ook zitten. Het platenlabel waarbij Tupac zich had aangesloten. En het label van onder meer Sean Combs, het toen nog Puff Daddy. Dat waren rivaliserende platenlabels en het ging verder dan dat. Feit is dat 6 dagen na die schietpartij die aanslag Tupac overleed. Maar dat die zaak dus nooit is opgehelderd. Dat bleef lange tijd een cold case.
3: Ja, tot dus 3 jaar geleden, 27 jaar na de moord. Wie is nou die verdachte die vandaag voor de rechter staat?
5: Ja, Dwayne Davis is dat. Een gangleider zou je kunnen zeggen van de Southside Compton Crips. Een gang in Los Angeles is dat. Een gang die was ingehuurd door dat platenlabel van Tupac. Nou ja, deze Davis heeft in zijn memoires een aantal jaren terug alweer beschreven hoe hij in die witte Cadillac zat. Waar vandaan dus die schoten zijn afgevuurd. Hij zat op de bijrijdersstoel op dat moment. Beschreef dat hij een wapen doorgaf aan de persoon op de achterbank, beschrijft daarin ook dat Tupac en de mensen om hem heen te ver waren gegaan met het in elkaar slaan van een neefje van deze Davis. Beschrijft allemaal niet wie de trekker dan zou hebben overgehaald. Maar goed, die 3 andere mensen in die Cadillac zijn allemaal dood. Dus die kunnen het in elk geval niet meer navertellen.
3: Maar het klinkt ook wel een beetje als een bekentenis, Sjoerd.
5: Ja, een echt hard bewijs, vingerafdrukken, moordwapen is er niet. Aanklagers in Nevada beroepen zich dus vooral op gesprekken met de politie. Zaken die hij ook in de media heeft gezegd. En dus ook woorden uit dit boek. Zelf zegt hij, ik ben getuige, ik ben niet schuldig. Ja, de aantijging is dus ook niet dat hij de trekker heeft overgehaald. Wel dat hij degene was, calling the shots zogezegd, die deze moord heeft georganiseerd.
3: Dankjewel, Sjoerd en Daas. En over de artiest Tupac en de culturele impact van die moord praat ik nog even door met Steven Gilbers, taalwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen, die onderzoek deed naar Tupac Shakur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Eerst maar eens meteen even een hele grote vraag. Hoe groot is de invloed van Tupac op hiphop en, nou ja, eigenlijk op de Amerikaanse popcultuur geweest?
6: Ik denk dat die heel erg groot is. Tupac kwam op in een periode dat hiphop eigenlijk volwassen werd in de jaren 90. Steeds bij een breder publiek terechtkwam. En hij is een van de artiesten geweest die dat echt heeft bewerkstelligd. Waarom Tupac zo tot de verbeelding spreekt, denk ik, is omdat hij bijna de belichaming was van wat hiphop was in de jaren 90. Alle aspecten daarvan. Dus Hij was een gangsterrapper. Dat is vaak wat wordt verteld, ook in de context van deze moordzaak. Mm-hmm. Maar hij was ook een politiek activist. Hij had hele politiek geëngageerde lyrics. Hij had party anthems waar je op kon feesten, op kon dansen in de club. Hij had feministische muziek, hij had vrouwonvriendelijke muziek.
3: Wacht
6: hij had
3: even,
6: eigenlijk alle kanten.
3: Feministische muziek?
6: Ja, zeker. Nummers die echt voor vrouwenrechten waren, voor vrouwen opkwamen. Keep Your Head Up bijvoorbeeld. Dear Mama, een ode aan zijn moeder en haar struggle. En tegelijkertijd had hij ook vrouwenvriendelijke muziek. En dat maakt hem zo fascinerend, omdat het zo'n complex persoon is. Maar vooral dus omdat hij eigenlijk elk aspect van hiphop in die periode, ja, hij was het boegbeeld daarvan.
3: Ja. En hoe verklaar je dan die tegenstrijdigheid, veelzijdigheid?
6: Nou, ik denk dat je dat en kan verklaren door te kijken naar hiphop zelf. Hiphop is een reflectie van wat er zich afspeelt in de gemeenschap die hiphop produceert. En Tupac stond daar middenin. Maar voor Tupac zelf kun je dat ook verklaren door zijn jeugd. Hij is de zoon van die moeder, van Dear Mama, Afeni Shakur, die een Black Panther-activist was. Dus hij is heel erg opgevoed met de Civil Rights Movement. Hij heeft een kunstopleiding gehad op de middelbare school. Dus terwijl hij eigenlijk heel arm is opgegroeid qua geld, is hij heel rijk opgegroeid qua opvoeding en cultuur. En die verschillende aspecten van hem, die kon hij ook in zijn muziek en in zijn kunst leggen.
3: Ja, en dat vonden mensen dus blijkbaar ook. Die trokken dat dus ook. Dat hij dus aan de ene kant vrouwenvriendelijke teksten had en aan de andere kant feministische teksten.
6: Ja, nou ja, omdat het zo authentiek was. Ik denk Tupac is door en door authentiek. En dat is een heel moeilijk begrip. Dat vinden wij als wetenschappers die naar hiphop kijken ook een heel interessant, maar moeilijk concept. Ja, wat is nou authentiek? Maar Tupac's motto was eigenlijk keeping it real. Dat is ook een soort van catchphrase die hij vaak in zijn muziek had. En dat is iets dat je, als je naar zijn muziek luistert en als je hem bekijkt in video's en interviews, dan voel je dat hij authentiek is. Terwijl hij ook een acteur is. Dus hij speelt ergens ook wel een rol, maar het is zo geloofwaardig dat je al die verschillende aspecten van hem verliefd neemt.
3: En we doen hem dus eigenlijk ook tekort als we hem alleen maar omschrijven als gangsterrapper.
6: Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat er heel veel rappers waren die echt, they stick to their lane. Tupac had geen lane, of hij had er 20. En hij is veel meer dan alleen een gangsterrapper. Al vind ik ook dat een gangsterrapper zijn al heel veel is. Want dan ben je ook een reflectie van de omgeving waar je vandaan komt. En gangsterrap is niet heel plat. Het is een product van ongelijkheid in de samenleving, armoede, kapitalisme, noem maar op. Dus daar zit al heel veel gelaagdheid in. Maar bij Tupac was die gelaagdheid nog in het kwadraat.
3: Ja. En toen werd hij vermoord en hij was nog maar 25. Ja. Wat was nou de culturele betekenis van die moord?
6: Ik denk dat hiphop een beetje wakker geschud werd door die moord. Omdat dat conflict tussen de Oostkust en de Westkust, waar we het al even over hadden eerder, dat werd toen wel heel erg, kwam wel heel erg binnen bij mensen. Mm-hmm. En toen
3: dat het zo uit de hand kon lopen.
6: Precies, ja. Een half jaar later werd Biggie ook nog vermoord. Hoe dat aan elkaar gerelateerd is, is nog maar de vraag. Er zijn allerlei theorieën over.
3: Maar dat is natuurlijk wel met deze moord, dat er zoveel complottheorieën. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die zeggen, Tupac is helemaal niet dood, die zit nog steeds op Cuba met Elvis.
6: Ja, met Elvis en Bob Marley. En, precies. Nee, ik kan wel vrij zeker stellen dat dat niet waar is. Ik zou het graag willen, maar met de persoonlijkheid van Tupac en hoe uitgesproken hij was, had hij zich nog geen 3 maanden stil kunnen houden, laat staan 30 jaar. Dus ik denk dat we daar wel een streep doorheen kunnen zetten. Maar er zijn ook veel theorieën over of P. Diddy, of die er nou bij betrokken was bij die aanslag. Had hij een prijs op het hoofd van Tupac en zijn labelbaas Suge Knight, die ook in de auto zat. Had
3: die gaat wel getuigen, Suge Knight. Maar P. Diddy volgens mij niet.
6: Ik betwijfel of hij gaat getuigen, hoor. Want die jongens komen allemaal uit het straatleven. Als er één regel is, is dat je niet gaat snitchen. En het is al zo goed als 30 jaar bekend wie de schutter was. op de straat. Het is een cold case voor de politie. Maar onderling is er een hele gang war uitgevochten in Los Angeles in de maand na de dood van Tupac. Tussen de Crips en de Bloods die gelieerd waren aan Tupac of aan KVD en zijn mensen.
3: De man die nu voor de rechter staat.
6: Precies. Ik denk niet dat hij gaat getuigen.
3: We zouden hier nog uren over kunnen praten. Hebben we helaas geen tijd voor. Dank voor dit gesprek, taalwetenschapper Steven Gilbers. En ja, we kunnen natuurlijk niet anders nu dan naar Tupac te luisteren. Dit is Changes.

0: never change.
1: Tupac en Changes. Casper, wat melden de media in het buitenland?
2: In Roemenië is een ambulance afgelopen weekend aangevallen met knuppels, bijlen en stenen. En dat gebeurde volgens Roemeense media na nepberichten op TikTok. Daarin werd beweerd dat ziekenwagens worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. De ambulance was tijdens de aanval onderweg naar het ziekenhuis met een patiënt aan boord. Er zijn inmiddels 7 mensen opgepakt. Een Duitse oud-verpleger heeft mogelijk meer mensen gedood dan gedacht. Er wordt nog eens gelinkt aan 120 verdachte sterfgevallen, meldt de WDR. De man van 45 kreeg vorig jaar een levenslange celstraf voor de moord op 10 patiënten. Die misdaden gebeurden in een ziekenhuis in Wurselen, niet ver van de Nederlandse grens. De man zou mensen een mix van middelen hebben gegeven, waardoor ze dus omkwamen. Inmiddels wordt hij dus gelinkt aan veel meer andere sterfgevallen. De natuurbrand die vanochtend uitbrak in de buurt van Athene is onder controle, dat melden Griekse media. De brandweer blijft uit voorzorg nog wel actief in het gebied. De brand bij de Griekse hoofdstad verspreidde zich snel door windstoten van 70 km per uur. Er werd groots uitgerukt met 4 helikopters, 2 blusvliegtuigen en 40 blusvoertuigen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En de Britse radiozender Radio Caroline is op de vingers getikt door de Britse mediatoezichthouder, meldt de BBC. De zender meldde in mei per ongeluk dat koning Charles is overleden. Hi. Het werd bekendgemaakt met een vooraf opgenomen bericht.
3: This is Radio Caroline. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. Consequently, as a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs.
2: Super pijnlijk natuurlijk, maar de vraag is af, wat ging er nou mis? Het verhaal is dat de medewerker nieuwsgierig was in dit overlijdensbericht per ongeluk afspeelde. Of tenminste, hij wilde het even beluisteren, maar toen was het op de zender.
4: Oh, wat een hel.
2: En toen hij door had dat het op de zender was, zette hij het bericht weer uit en rende hij in paniek het pand uit.
4: Oh, ik als radiopersoon kan ik me hier echt enorm iets bij voorstellen.
2: Ja, omdat je denkt, weg.
4: Ja, wegwezen. Dan is het misschien niet gebeurd. Goed, we gaan naar de verkeersinformatie. Erik, is er al sprake van een avondspits?
5: Nee, die zal ook niet komen in deze vakantieperiode nog. Er staan nu zo'n 80 kilometer file en daar blijft het hoogwaarschijnlijk een beetje rond hangen. Maar dan staan er altijd wel een paar bijzondere files. Zo ook nu de A28, Amersfoort richting Zwolle. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech bij Elspeet. Die is inmiddels door, dus alle rijstokers zijn vrij, maar nog wel zo'n 20 minuten vertraging. On a

0: Boston was dit, van Stella Lefty. We moeten er nog 2 dagen op wachten op een zonsverduistering in Nederland. Om je ogen niet te beschadigen heb je een speciale bril nodig, een eclipsbril. Maar die zijn online op de meeste plekken zo goed als uitverkocht. In Haarlem stonden mensen vanmiddag nog fysiek in de rij voor de laatste brillen, zag verslaggever Vincent van Rijn.
1: Mijn vriend die heeft vooral onderzoek gedaan en ik dacht, nou, dat moeten we halen. Dus ik ging op de fiets en eigenlijk ook een beetje laat met bestellen, maar het kon nog.
2: Zij heeft het op internet gevonden. Ik wilde eerst bestellen. En toen dachten we, nou, we gaan gewoon maandag even langs. Maar niet weten dat er zo'n rij stond. Dus dat is een beste rij. Ja. Dus, maar het is wachten waard.
3: Volgens mij zijn ze een tientje per stuk. Ja. En dat vind ik het wel waard, moet ik zeggen, voor de eclipse.
4: Het is maar een paar minuten natuurlijk.
3: Dat klopt, het is heel kort. Maar ja, ik vind het toch wel zo'n bijzonder natuurverschijnsel. Dat wil ik wel zien.
0: Bij de radiotelescoop in Dwingelo gaat het er ook al eventjes over. Tammo-Jan Dijkema is vrijwilliger bij die radiotelescoop en wetenschappelijk programmeur bij Astron. Dat is het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Voelt u dan ook al een beetje zo'n spanning 2 dagen van tevoren?
5: Ja, dit is een van die dingen waar het precies op een bepaald moment gaat gebeuren. En dan moet dus wel alles goed gaan.
0: Ja. Want kan het nog misgaan?
5: Ik bedoel, de maan gaat wel goed en de zon gaat wel goed. Maar ja, we zitten een livestream op met een camera. En dan moet de accu niet leeg zijn. En dan loopt een computer in de telescoop om het waar te nemen. Het moet allemaal niet crashen. Dus de spanning bouwt langzaam op.
0: Ja, ik snap het. En we hoorden net over die eclipsbrillen die dus overal zijn uitverkocht. Die heb je wel echt nodig, toch? Begrijp ik.
5: Ja, het is met eclipse. Je mag zonder eclipsbrilletje gewoon absoluut niet recht in de zon kijken. Dat is echt schadelijk. Als je nou geen eclipsebrilletje hebt, dan zijn er wel manieren om het toch nog voor elkaar te krijgen, om hem toch te zien.
0: Wat moet ik? Ik ben zo iemand. Wat moet ik dan doen?
5: Nou, wat je bijvoorbeeld kan doen is een rondje in het dorp of de stad fietsen, kijken of iemand anders er wel een heeft.
0: Ja.
5: Want je gaat echt niet een half uur of 2 uur door zo'n brilletje naar
0: dat
5: de zonsverduistering
0: kijken.
5: Ja. Je moet ze gewoon delen. Wat je ook kan doen is improviseren met een projectie. Als je een vergiet in de keuken hebt liggen, zo'n vergiet met ronde gaatjes, kan je door zo'n vergiet kan je heel leuk de zon projecteren op een papiertje.
0: Oh.
5: Je houdt het vergiet richting de zon, houdt een papiertje achter je vergiet, dus dan zie je op je papiertje zie je allemaal kleine gaatjes waar de zon door het vergiet schijnt. Heb je hem nog?
0: Ik ben heel indringend aan het luisteren. Ja. Ik zie dit helemaal voor
5: me. Oké, je houdt een papiertje achter het vergiet en daar zie je de allemaal rondjes op. Die rondjes zijn niet rond omdat de gaatjes in het vergiet rond zijn, maar die rondjes zijn rond omdat de zon rond is.
0: Ah ja.
5: En als dan de maan voor de zon komt, zie je dus niet allemaal rondjes, maar zie je allemaal zonnesikkeltjes.
0: Ja, en dus, indirect kun je hem dan bekijken. Ja. Ja, precies. Dat is dan nog de next best thing, om het zo te zeggen.
5: Nou ja, door zo'n eclipsebrilletje zie je niet veel meer, hoor. Dan zie je een zonnesikkeltje.
0: U downplayt het wel een beetje. Het is toch wel een mooi verschijnsel.
5: Ja, het is een prachtig verschijnsel als je weet wat erachter zit. En dat is verschrikkelijk bijzonder dat de maan precies 1/400ste van de diameter van de zon is en ook op 1/400ste van de afstand staat. Zodat hij er precies net voor schuift. Dat is een stom toeval, maar dat maakt dat wij zo'n hele leuke eclipse kunnen zien. Het is vooral door die hemelmechanica dat je weet wat erachter zit, dat het heel bijzonder is.
0: Ja.
5: Maar wat je nou echt ziet in Nederland, dat is een zonnesikkeltje. De zon die zeg maar een vorm van zo'n sikkeltje aanneemt.
0: Ja. En nou begreep ik dat veel collega's van u naar Spanje zijn afgereisd, want daar is de zonsverduistering volledig. Had u niet mee willen gaan?
5: Ja, de mensen die er echt enthousiast over zijn, die zitten inderdaad allemaal net in Spanje. Ze zijn net geland, hoorde ik. Een totaliteit, als het echt helemaal donker is, dat is wel heel veel mooier. Ik geloof dat we dat in Nederland pas over een eeuw of zo
0: gaan we niet meer meemaken.
5: Tenzij je dus in het vliegtuig stapt. Ik vlieg liever niet te vaak, dus ik had mijn quotum dit jaar al gehad. Een volgende keer misschien.
0: Ja. Dus dan wel een avond in Dwingelo. Dus mensen kunnen naar jullie toe komen om dan samen die zonsverduistering te bekijken.
5: Dat kan inderdaad. Het geval wil dat wij precies in de schaduw van de bomen zitten. Maar gelukkig als je 100 meter loopt, dan heb je vrij zicht op de noordwestelijke horizon. En dan kan je hem bij ons goed zien.
0: Ja. Hebben jullie brilletjes ook?
5: Ja, niet genoeg voor iedereen. Dus ook bij ons moet je delen. Okay. Dus je mag ze lenen. En ik hoop dat we er genoeg hebben. Ik weet dat in Groningen worden ook her en der zijn plekken waar je onder begeleiding kan kijken en waar ook genoeg brilletjes zijn.
0: Ja, volgens mij in het hele land. En, ja.
5: Ja, en ja. Anders ga met zo'n vergiet aan de gang. Dat is best leuk en ook niet zo moeilijk.
0: Ik ga hem er vast bij pakken. Dank voor de uitleg. Tammo-Jan Dijkema van de Sterrenwacht in Dwingelo.
4: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
6: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
7: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
8: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
9: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
8: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
6: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
8: Linksom of rechtsom? Of rechtsom. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. In de stad Washington lopen nog steeds soldaten rond, terwijl die daar toch echt maar even zouden zijn. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
13: Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 dodelijke slachtoffers geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook een toren van de kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat de mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum van de beving was op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. In Thailand heeft een oud-parlementslid een voormalig politieofficier doodgeschoten. De man, die nog werkte als ambtenaar, werd meerdere keren beschoten en overleed uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het is de tweede dodelijke schietpartij in Thailand in een paar dagen tijd. Vorige week schoot een jongen van 14 meerdere mensen en zichzelf dood op een school. Het blijkt nu dat hij online al langere tijd naar gewelddadige content keek, vertelt Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi.
14: Dat was ook voor zijn familie een hele grote verrassing. Het zou een voorbeeldkind zijn, maar ja, de familie bleek ernaast te zitten. De discussie over mentale gezondheid onder jongeren is daarom losgebarsten in Thailand. Het ministerie van Onderwijs wil een nieuw veiligheidsprotocol voor scholen opzetten. Een onderdeel daarvan is dat er dus een check komt naar de mentale gezondheid van schoolkinderen.
13: En de premier heeft een wapenverbod aangekondigd voor burgers. De man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten, meldt het ANP. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven, de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord of doodslag. De Surinaamse acteur Borger Breeveld is overleden, bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. President Simons reageert diep bedroefd en noemt Breeveld een nationalist in hart en ziel. Borger Breeveld was 82. Een nieuwe elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales zal niet dwars door het graf van Dobby worden aangelegd, meldt de BBC. Dobby is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Voor de film werden op het strand van Pembrokeshire opnamen gemaakt van Dobby's graf. Op aandringen van Harry Potter fans komt de stroomkabel nu ergens anders. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen naar boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 8:00. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur flink omhoog.
0: Dankjewel Casper. We gaan naar de verkeersinformatie. Erik, hoe is het op de weg?
11: Nou, op de meeste plekken rijdt het prima door. Her en der staan wat korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. En 3 uitzonderingen. De A6 Emmeloord richting Joure. Tussen Band en Lemmer ligt nog altijd glas op het wegdek. De linkerrijstok is dicht en de vertraging 20 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Erbelo en Elspeet 9 kilometer file met een kwartier vertraging.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In de Amerikaanse stad Washington lopen al een jaar lang soldaten rond. En dat leidt tot veel onrust.
15: They've been here for a long while. And it's weird commuting to work past, you know, armed soldiers in my own countries. It's a little bit of a dystopian feel right now.
0: Zometeen meer in een reportage van onze correspondent. De lage waterstand in de Rijn zorgt niet alleen voor problemen in Nederland, maar zeker ook in Duitsland. Correspondent Schimbelduk, wordt er hard nagedacht over een oplossing?
16: De Duitse overheid denkt na over allerlei noodoplossingen, maar dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Want echt omvangrijke maatregelen, zoals het verdiepen van de vaargeul, duurt jaren.
0: Maar eerst de aardbeving in Colombia. Want er is al sprake van zeker 20 doden. In buurlanden Ecuador en Panama hebben ze ook die aardbeving gevoeld. Contact nu met onze correspondent Boris van der Spek. Boris, wat weet je tot nu toe over deze aardbeving?
17: Nou, wat we weten is dat vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Choco, dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen, daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira, die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek, maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers. Maar ja, er zijn nu al 20 doden en de kans is zeer aannemelijk dat dat gaat oplopen.
0: Ja, want dat hebben we toen met de aardbeving in Venezuela ook gezien. Dat in het begin was er nog vrij weinig bekend. Daarna nam het dodental echt een enorme vlucht. Ben je er bang voor dat dat nu ook weer gaat gebeuren?
17: Nou, het enigszins positieve verhaal van deze aardbeving, als je dat zo mag noemen, is dat de aardbeving plaatsvond in een gebied dat niet zo dicht bevolkt is als in Venezuela. Ook lag het, de aardbeving vond veel dieper in de aarde plaats dan in Venezuela. Ook een verschil met Venezuela is dat daar sowieso sprake was van achterstallig onderhoud van die gebouwen die destijds zijn ingestort. Maar goed, als je in de eerste 2 uren na een aardbeving al op 20 doden zit, ja, dan is de kans zeer aanwezig dat het dus echt flink gaat stijgen. Dat is ook wat we momenteel horen van autoriteiten. Die maken in alle steden de schade op. Die kijken hoe groot die schade gaat worden. Landen in de omgeving hebben ook al hulp aangeboden. Daar moet Colombia nog om gaan vragen. Maar we gaan hier de komende uren en ook waarschijnlijk wel de komende dagen nog veel meer over horen.
0: Ja, en is de hulpverlening al een beetje op gang gekomen?
17: Nou, tot nu toe gaat het vooral op eerste hulp. Dus vanuit Bogota, Medellín, steden die minder zwaar zijn getroffen, zijn er reddingsteams, onder meer brandweer, maar ook gewoon de echte reddingsteams voor dit soort situaties onderweg naar onder meer Cali, naar ook die zwaar getroffen steden, hè, naar Pereira en Manizales. Het zijn wel steden die ervaring hebben met aardbevingen. Het is een gebied wat jaarlijks veel aardbevingen mee te maken krijgt. Maar dit is wel een hele zware. Dus er komt sowieso nu eerst vanuit Colombia komt er hulp naar dat gebied. En dan gaan we kijken of er ook internationale hulp moet komen voor dit getroffen gebied.
0: Dankjewel voor jouw update over die aardbeving in Colombia. Correspondent Boris van der Spek.
4: Elke werkdag. Tot 6:00. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De lage waterstand in de rivieren leidt tot steeds meer problemen. Zo kunnen ook riviercruises niet varen zoals in andere jaren. Jorn van Woerkom is operationeel directeur van Seifa Cruises. Goedemiddag. Meneer van Woerkom, bent u daar?
18: Ja, ik ben er. Kunt u me horen?
0: Ja, zeker. Luid en duidelijk. op dit moment, hoeveel schepen van jullie ondervinden last van die lage waterstand?
18: Nou, we hebben 3 van de 4 schepen die of helemaal stil liggen of in ieder geval een aangepast vaarprogramma hebben. We hebben 1 schip die in het noorden van Nederland vaart en die kan gewoon zijn normale vaarprogramma aanhouden. Een schip op de Rijn die een aangepast programma op dit moment heeft. En dus 2 schepen, die liggen alle 2 op de Donau. En die liggen helemaal stil zonder passagiers.
0: Die kunnen gewoon helemaal niet verder nu?
18: Nee, 1 ligt in Wenen, die andere ligt in Passau. En dat stuk tussen Wenen en Passau, daar kun je nog wel varen. Maar ja, de bedoeling was dat die reis naar Boedapest zou gaan. En dat is op dit moment helemaal niet mogelijk.
0: Nee, dat lijkt me dan nogal een aanpassing voor u als riviercruisebedrijf.
18: Ja, zeker. Ja, wij doen er alles aan om zoveel mogelijk het vaarprogramma door te kunnen laten gaan. Dus we proberen met een alternatief vaarprogramma door andere steden aan te doen, proberen we er wel altijd nog wat van te maken. Maar ja, op een gegeven moment, als het echt helemaal niks mogelijk is, dan houdt het natuurlijk wel een beetje op.
0: Ja, want...
18: En deze reizen zijn dus zo.
0: Ja, precies. Die zijn dus echt geannuleerd. En hoe reageren de mensen op zo'n ingrijpende wijziging van hun vakantie? Want het is misschien een voordeel, maar het zijn natuurlijk ook vooral mensen die een dagje ouder zijn en wellicht iets minder flexibel.
18: Dat valt wel mee. We hebben over het algemeen, als we de reizen aan boord... Kijk, iedereen krijgt wel mee dat er op dit moment lage waterstanden zijn... en dat dit een probleem is wat speelt. Dus de passagiers die zijn wel bereid om hun reis enigszins aan te passen. En als we een reis echt helemaal niet door kunnen laten gaan... dan nemen we contact op met de reisorganisatie... en dan annuleren we die hele reis ook. Dus dat weten ze dan wel een paar dagen van tevoren.
0: Ja.
18: Maar als de reis wel enigszins kan doorgaan... dat we bijvoorbeeld de Moezel op kunnen... als we een reis op de Rijn bijvoorbeeld niet kunnen doen... ja, dan proberen we dat eerst uit te zoeken of dat kan. Zodat we in ieder geval nog een reis aan kunnen bieden voor die passagiers. Ja.
0: En gaat dat dan ook in dit geval eventjes via de Moezel?
18: Nou, bijvoorbeeld vandaag hebben we een reis om moeten gooien... die eigenlijk een stukje over de Rijn en dan de Mainz op zou gaan. Ja, dit kan niet doorgaan. Dus nu zijn we met de passagiers aan boord. Zijn we gewoon in gesprek en zeggen van... nou, dat kan niet. We willen wel graag een reis met jullie afmaken. En dan hebben we een alternatief op de Moezel gemaakt. Dus dan gaan ze wel naar andere steden toe. Maar ze kunnen in ieder geval gewoon hun vakantie aan boord afmaken.
0: Ja, en ze hoeven niet met de bus... Want dat hoor je ook
18: inderdaad.
0: Nog wel, toch? Dat dan delen van zo'n cruise met een bus moeten.
18: Ja, klopt. Dus dat doen wij bijvoorbeeld op de Donau ook wel eens. Dat als we niet verder dan Wenen kunnen... Nou, dan gaan de mensen bijvoorbeeld vanaf Wenen met de bus naar Bratislava toe... of helemaal naar Boedapest zelf. Maar ja, dat kan natuurlijk ook maar tot op een zekere hoogte. Want je kunt ook niet verwachten dat die passagiers die een cruise geboekt hebben... dat die nu in 1 keer 3, 4, 5 uur per dag in een bus gaan zitten.
0: Nee, dat snap ik ook alweer. Dank u wel en succes nog deze zomer. Jorn van Woerkom van Saifa Cruises. 614 kubieke meter per seconde. Dat is hoeveel water er bij Lobith door de Rijn stroomde vandaag. Dat is een record. De rivier stond nog nooit zo laag. Veel pontjes over de Rijn en over de IJssel zijn al uit de vaart gehaald. De fietspont bij Millingen aan de Rijn kan nog net in dienst blijven. Verslaggever Matthijs van der Wiel, voer mee.
19: 2 maal?
20: 2 maal, ja.
19: 65 graag. Alsjeblieft.
20: Dank u.
19: Dat mag 5 voor 16 bieden. Dank u.
21: Iedereen heeft betaald. Naar boven naar de stuurhut. Slagboom omlaag, klep omhoog en varen maar naar de overkant.
22: Ja, goed. Die papa, ja. Ja, kan ze nog.
21: Marifone staat aan, daar hoort u wat andere schippers allemaal zeggen. Wat zeggen ze over de lage waterstand?
19: Van hoe diep lig jij op dit moment? Kan je er überhaupt nog wel komen? Dat zijn natuurlijk de gesprekken die voor elke schipper van belang zijn.
21: U vaart hier iedere dag. U kunt precies zien hoe laag die staat, de Rijn. Heeft u de officiële meting niet voor nodig? Want ja, die kale stenen en het zand van de oevers, daar zie je nu heel veel van. Hoeveel meter hoogte tot aan het gras of tot aan de struiken staat het bij hoogwater?
19: Als het echt hoogwater is, is het minstens 7 meter hoger. Misschien nog wel meer.
21: Geconcentreerd vaart hij naar de overkant, schipper Servaas Dame.
19: Het is drukker met schepen en ze veroorzaken meer zuiging als met hoogwater. En daar hebben we meer last van.
21: Hoe werkt dat?
19: Door de waterverplaatsing van dus het grote schip wordt water weggetrokken of voor zich uitgestuwd. En daar hebben wij met zo'n klein bootje, merken we dat goed. Ja, je kan hier wel zien, hij vaart veel te hard voor de waterstand.
21: Containerschip.
19: Hij heeft aan de rechtsachterkant schip een enorme krul, allemaal golven. Daarom moeten wij er gewoon een beetje haaks erheen varen.
21: Nou, nu komt het moeilijke stukje.
19: Nou, we moeten vooral heel goed opletten dat we in ons eigen geultje blijven als we naar de veerstoep aan de Middingse kant varen. Daar zit een hele grote ondiepte. Normaal gesproken kunnen we er vlak langs afvaren, maar als ik dat nu zou doen, dan blijven we gewoon steken. En dan, ja, dan is de vraag of de klep nog wel op de veerstoep past.
21: Het lukt nog net.
19: Ja, toch kun je voelen dat we al in het zand vastliepen. Hè?
21: U voelt dat?
19: Ja, ik voel dat, ja. Dus we liggen nu met de voorkant van het schip liggen we op het zand. En de klep die haalde nog net op de veerstoep, zodat de mensen eraf kunnen.
21: Fijn dat hij nog vaart, zeggen de gebruikers.
1: Ik heb wel opgezocht vanmorgen of die voer.
21: Het kan nog net.
1: Ja, precies. Ja, gelukkig. De Pieter fietspadroute gaat hier langs, dus ik ben blij dat hij nog gaat.
2: Het is mooi dat ondanks deze waterstand dat het nog allemaal doorgaat. Ja, zeker.
1: Ik vind het best een zorgwekkende ontwikkeling. Dat de waterstand zo laag en de droogteperiode steeds langer worden. Ik maak me daar wel zorgen over. Ja.
20: Ik krijg steeds meer wake-up call. Het is nu al, ik weet niet hoe lang droog. En het gaat nog tot september duren. Dus ja, dat is fors.
23: Nu is het wel heel duidelijk te zien.
21: Zit het je ook aan het denken?
2: Doorgaat. Ja, zeker.
1: Ik vind het best een zorgwekkende ontwikkeling. Dat de waterstand zo laag en de droogteperiode steeds langer worden. Ik maak me daar wel zorgen over. Ja.
20: Ik krijg steeds meer wake-up call. Het is nu al, ik weet niet hoe lang droog. En het gaat nog tot september duren. Dus ja, dat is fors.
23: Nu is het wel heel duidelijk te zien.
21: Zit het je ook aan het denken? De lage waterstand, de hitte, de droogte?

0: Ja, niet per se dead, maar alles, hè.
1: En dat het nog maar net lukt om de pont te varen, zie je bij de veerstoep. Die lange betonnen hellingbaan die aan de onderkant al eerder een keer is verlengd. De klep kan er nog maar net bij.
2: Het is de bedoeling dat het beton bijgestort wordt binnen nu en een paar dagen. Maar ja, of dat allemaal technisch realiseerbaar is, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet.
1: Vaart u morgen nog?
2: Dat hoop ik.
1: En over een week als het niet regent?
2: Die kans lijkt me klein, maar ik ga er geen uitspraak over doen. Nee. We kijken het van dag tot dag.
3: Tja, en ook in Duitsland hebben ze te maken met een leeglopende Rijn. Daar maken ze zich druk dat er binnenkort zelfs een blokkade komt tussen Koblenz en Mainz. Het peil is dan zo laag dat de Rijn figuurlijk in tweeën wordt gesplitst. Duitsland en Midden-Europa-correspondent Gimbal Duk, hoe ziet die splitsing er dan uit?
4: Ja, het is natuurlijk niet zo dat de rivier daar letterlijk droog valt. Maar het waterpeil bij Kaup, dat is een kritiek punt in de Rijn, dat kan dan aan de oever althans onder de 10 centimeter belanden. Maar er is ook nog een vaargul die iets dieper is. Maar dat komt dan neer op zo'n 130 centimeter. En dat is eigenlijk te laag voor alle scheepvaart. En dat zou dus op neerkomen dat alle schepen vanuit Nederland niet heel veel verder komen dan het Roergebied. En alles ten zuiden daarvan, rond Mannheim en richting de Donau, dus ook niet meer richting het noorden kan. En dat kritieke punt van die 10 centimeter wordt er eigenlijk voor aangehouden. Dat wordt waarschijnlijk donderdag bereikt. Maar in de praktijk gaat die tweedeling nu eigenlijk al, ja, vindt die al plaats in stapjes. Want de echt grote binnenvaartschepen, die kunnen daar al niet meer door bij Kaup. En de kleinere alleen nog maar met een veel minder lading, met 20-30% van wat ze normaal kunnen vervoeren. Ja, en dat kost natuurlijk heel veel geld, want dat schip moet wel alsnog varen. En daarom zie je eigenlijk al dat vervoerders stap voor stap nu aan het afschalen zijn. En op die manier eigenlijk die tweedeling nu langzaam al plaatsvindt. Hmm.
3: Grote gevolgen dus, zelfs ook voor Nederland. Wat doet de Duitse overheid?
4: Ja, ze proberen te doen wat ze kunnen, maar dat zijn eigenlijk allemaal maar kleine korte termijn maatregelen. Dus we hebben gisteren bijvoorbeeld gezien dat het rijverbod op zondag werd opgeheven in een aantal deelstaten. Er wordt ook gekeken of een aantal werkzaamheden aan bijvoorbeeld de snelweg of aan het spoor gepauzeerd kan worden. Maar dat is allemaal maar een druppel op de gloeiende plaat. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar vrachtwagens, heb je er doorgaans al zeker 100 nodig om één schip te vervangen. En bovendien zijn er ook geen chauffeurs. Dus als je al een chauffeur kan laten rijden op een extra dag, dan moet die elders in de week vrij krijgen. En op het spoor, ja, kun je ook niet zo makkelijk de boel naar verplaatsen. Want bijvoorbeeld de belangrijkste spoorlijn van Nederland naar Duitsland, vanaf Emmerich bij de grens van Arnhem naar Oberhausen, daar zijn dit jaar al grote werkzaamheden bezig. En die zijn al bezig, dus die kun je niet stopzetten. Die moeten juist eerst worden afgemaakt. En dan zijn er wel een aantal ideeën voor de lange termijn, zoals het verdiepen van de vaargeul. Maar dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 geregeld. Dat kost jaren. En dat ook nog eens omstreden, want dat gaat ten koste van de waterstand buiten die vaargeul, waardoor de oevers eerder droog komen te staan. Dat is op zijn beurt weer slecht voor de vegetatie. En het zou zelfs het probleem kunnen verergeren, want als het water alleen nog maar via die watergeul zou lopen, dan stroomt het water ook sneller weg. Hm. En ja, kom je misschien wel met nog lagere waterstanden in de komende zomers te maken.
3: Hoe heeft het nou zo ver kunnen komen?
4: Ja, het is nu natuurlijk, zoals je al hoorde, heel erg droog en ook heel erg heet. Hittegolf na hittegolf. Maar het probleem is eigenlijk afgelopen winter al ontstaan, toen er veel minder sneeuw viel dan normaal gesproken rondom Zwitserland. Want juist die Zwitserse gletsjers, dat is eigenlijk de aanvoer van de Rijn onder meer. En die hebben afgelopen winter 50-75% minder sneeuw opgenomen. En je zag dit jaar dat eind juni al de volledige voorraad sneeuw van afgelopen winter was gesmolten. Ook een historisch moment weer. Niet eerder gebeurde dat al zo vroeg. Dus de gletsjers die nu smelten, ja, die dikken eigenlijk in op hun oude massa oerijs. En je ziet ook al het afgelopen 4 jaar de Zwitserse gletsjers al 15% aan massa zijn verloren. Dat wordt ook alleen maar meer en meer. En dat zal ook niet zo snel weer, ja, aangroeien, zou je kunnen zeggen, met sneeuw. Vanwege de klimaatverandering.
3: En als we het nu over de korte termijn hebben, hoe lang denken ze in Duitsland dat dit nog gaat duren met die droogte?
4: Ja, dat durft bijna niemand te zeggen, maar zeker wel weken en misschien wel maanden voordat de scheepvaart weer echt met volle sterkte gebruikt kan worden. Want het blijft droog en warm en je hebt echt hevige, langdurige regenval nodig om het waterpeil weer een beetje op orde te brengen. Dus dat betekent dat die economische schade nou in de miljarden euro's zal gaan oplopen. Dus zowel voor de reisjes over de Rijn die door kunnen gaan, maar met name vooral de logistiek. Want ja, juist de Rijn is echt de logistieke levensaarde van Duitsland.
3: Dankjewel. Correspondent Gimbal Duk. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
5: Er blijven nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Vorige week ging het dagelijks om 1600 vrachtwagens en touringcars. Er zijn er wat minder dan een week eerder, meldt Rijkswaterstaat aan het ANP. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds vorige maand dicht voor vrachtverkeer. De stalen boogconstructie is op verschillende plekken niet sterk genoeg, maar veel chauffeurs negeren dat verbod. Dankzij het aanhoudende warme weer deze zomer

0: Maar is het bij de buitenzwembaden drukker dan in andere jaren, meldt onder meer RTV Drenthe. Ook bij dit zwembad in Vries zit het goed vol. In de zomer is het weer tijd voor een
1: buitenbad. We komen de grote getalen. Om 10 uur staan ze al voor het hek. Nou, en dat zie je dus nu ook, dat we nu al 200 gasten binnen hebben. En ik denk zo'n 12 uur, dan is dat wel, denk ik, 300-400.
2: Ik vind het heerlijk. Ja, lekker even verkoeling.
0: Nou, de drukte zorgt alleen ook wel voor uitdagingen bij de zwembaden. Zo hebben ze moeite met het vinden van genoeg personeel. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer was het raak in het dorp Ten Boer in de gemeente Groningen. Volgens RTV Noord is er vannacht gereedschap meegenomen waarmee autowrakken kunnen worden opengeknipt om mensen eruit te redden. Het gaat de laatste tijd vaker mis. Dit jaar zijn er al spullen gestolen bij bijna 50 kazernes. Voor mijn gevoel zitten we nog midden in de zomervakantieperiode, maar in meerdere steden zijn de introductieweken voor nieuwe studenten alweer begonnen.
3: Hoor, in Utrecht.
0: Ja, in Utrecht maken zo'n 3000 kerstverse studenten kennis met de stad en met elkaar natuurlijk, meldt RTV Utrecht. En ze komen erachter hoe mooi de Domstad eigenlijk is.
4: Van wat ik nu zie is het een hele mooie stad. Ik verwacht leuke mensen te ontmoeten en dat ik me hier wel thuis ga voelen, dat wel.
5: Ik heb wel heel veel mensen leren kennen, dus gewoon een beetje de stad zien, nog meer mensen leren kennen, komt het wel goed.
3: Nou, welkom.
0: Welkom in Utrecht en ook in Groningen en Leiden gingen vanochtend de introductieweken van start.

0: Move Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera. Ze zouden maar kort blijven in de stad Washington, de soldaten van de Nationale Garde. Maar een maand werd een jaar. En inmiddels is duidelijk dat ze ook nog wel even blijven. Nog tot 2029, om precies te zijn. De Amerikaanse president Trump liet ze naar eigen zeggen invliegen om de hoofdstad veiliger te maken en de criminaliteit terug te dringen. Maar onderzoekers zeggen dat de soldaten van de Nationale Garde daar helemaal niks aan bijdragen. Een reportage van correspondent Sjoerd ten Daas.
1: Hello, check, check, check.
2: Hier in het hart van Washington, tussen het Washington Monument, die karakteristieke obelisk en de Lincoln Reflecting Pool, heeft John Jacobs zijn versterker neergezet. Hij is straatartiest, comedian, maakt grappen in elk geval over alles wat er gebeurt hier in de stad.
1: Oh, look, it's National Guard. Okay, I gotta give him the joke.
2: Verkoopt vandaag flesjes, zogenaamd met water uit de Reflecting Pool.
1: Look, do you want to taste it?
2: Ja, die vijver wordt gerenoveerd door Trump. Gaat allemaal nog niet zo lekker. Hè. Direct toen dat bad weer volliep met water, was het binnen de kortste tijd weer groen. Wordt al jaren geplaagd door algen.
1: I got some before they drained it. We're selling it for $19,000 a bottle.
2: Koop het voor $19,000, zegt hij, die flesjes. En dat valt mee als je bedenkt dat dat renovatieproject al zeker $15 miljoen kostte. Ja, groen is het water. Groen is sowieso de kleur van de hoofdstad deze zomer. Ook op de paden, de lanen, de straten hier van Washington. Een stad in oorlog lijkt het soms wel. Ze zijn met meer dan ooit ook hier. 5000 soldaten lopen er deze zomer rond door Washington. Ze zijn hier in de metro ook.
3: Been here for a long while and it's weird commuting to work.
2: Het is nog altijd dystopisch, zegt deze vrouw, om bewapende soldaten te zien als je naar je werk gaat in je eigen land.
1: Was it necessary? Was it unsafer?
3: No.
2: Voelde zich überhaupt niet onveilig hier, zegt ze.
1: Are they any useful? Are they helping to bring down crime?
4: No, they don't.
2: Andere vrouw zegt ze doen niks. Ze staan maar een beetje.
4: Stay in the metro.
1: My name is Sergeant Brower. You can see it on the back.
5: Sergeant Brower
1: from Michigan.
2: Ja, een van die gardisten is Jacob Brower. Brower zonder u komt uit Michigan, maar heeft Nederlandse wortels.
1: It's been an honor to serve the community.
6: The guardsmen and women, we see them just standing, hanging.
2: Veel
6: hanging
2: mensen
6: out
2: zeggen dat jullie niks doen, misschien nog een flesje water uitdelen als het warm is. Wat vinden jullie er eigenlijk zelf van?
1: I definitely understand where you could see that.
2: Hij zegt onze taak is te helpen bij de 250ste verjaardag van Amerika, zorgen dat iedereen veilig is hier.
1: Everyone is safe and that everyone's doing okay.
2: Ja, punt. Is daar dragen ze eigenlijk helemaal niet aan bij, behalve aan het gevoel van veiligheid dan misschien. Chandler Hall van het Center for American Progress, een progressieve, een kritische denktank dus.
7: All the cities that I've seen these deployments.
2: In alle steden waar de Nationale Garde is ingezet, zegt Hall, daalde de criminaliteit daarvoor ook al. Of het nou gaat om vuurwapengeweld of het aantal moorden, komt door maatregelen die die steden al voor de komst van de Nationale Garde hebben genomen. Die trend is door de inzet van de gardisten niet veranderd.
7: Having effect on our public safety here in DC.
2: Ja, wel zijn er bijvoorbeeld minder kleine misdrijven. Zakkenrollers bijvoorbeeld, zegt hij. Zeker op de plekken waar die gardisten dan op dat moment zijn. Extra oren en ogen natuurlijk. Maar daar waar ze niet zijn, ja, daar helpt het dus ook niet.
7: They can be effective guardians.
2: De kleine criminaliteit vindt plaats in de gebieden waar zij worden ingezet. Bij kantoorgebouwen, winkels, andere drukke plekken. Maar dat zijn niet de plekken waar geweldsmisdrijven worden gepleegd. Ze worden ingezet om steden veiliger te maken. Geweldsmisdaad tegen te gaan. Maar staan niet op de plekken waar ze daar het meeste effect op zouden kunnen hebben.
7: This is approaching something like an occupation where there is no again measurable effect and we assume then that as soon as they leave there will be no effect after that either.
2: Zo'n militair kost een dikke $600 per dag. 1,5 miljoen is dat dan opgeteld per dag alleen al in Washington. En dat is als de meesten straks weer naar huis zijn gegaan. Er moeten zo'n 2500 overblijven.
1: All right, here they come. Thank you. The National Guard. We love you.
2: Dure grap, maar inspiratie voor comedians zoals John Jacobs dus.
1: I mean, it's been brutal forever, but yeah, ever since the first Trump
2: sinds
1: term,
2: Trump's eerste termijn, al ruim 10 jaar, is het hier hilarisch, vindt hij. Iedereen komt hier kijken en denkt, kijk nou wat voor krankzinnige shit er allemaal gebeurt in Washington.
1: In D.C., this guy's a nut job. Thank you. Yeah, it's a good show. Okay. I've had enough. Thank you. Appreciate it. Have a good day, man.
0: Ja, vanuit het Washington van Donald Trump was dit.
8: En hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: NPO Radio 1.
0: Het is 6:30, het nieuws met Casper.
13: In een grote drugsonderzoek in Den Haag zijn nog eens 3 mannen opgepakt. Daarmee komt het totale aantal verdachten op 9. Donderdagavond was een inval in de wijk Duindorp, waar in een huis een grote hoeveelheid drugs werd gevonden. De politie meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. Om wat voor drugs het gaat, zegt de politie niet. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. In de stad Pereira zijn 18 dodelijke slachtoffers geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook een toren van de kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. De man die dit weekend is aangehouden na een schietpartij in Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten, meldt het ANP. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven, dus de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord of doodslag. De Surinaamse acteur Borger Breveld is overleden, bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. President Simons reageert diep bedroefd en noemt Breveld een nationalist in hart en ziel. Borger Breveld was 82.
0: Marco Verhoef is aangeschoven voor het uitgebreide weerbericht. Wat voor dag was het eigenlijk?
14: Ja, een beetje wisselend. In het noorden begonnen we met veel bewolking. Die bewolking is wel gebroken. Dat betekent dat de zon er ook af en toe tussendoor schijnt. En soms zelfs in meerdere maten. En waar er vanochtend hier en daar nog een druppeltje uitviel in het noorden, is het nu gewoon droog. En dat is het eigenlijk overal. Meeste zon hebben we in het zuiden gehad. Maar het weerbeeld is nu eigenlijk best redelijk eerlijk verdeeld. We gaan de nacht in met in het noorden nog wel wat wolken. En in het midden en zuiden zal het vrij helder zijn. In het binnenland kan het afkoelen tot onder de 10 graden. Het is dus best wel redelijk koel, frisjes vannacht. In de kustgebieden is het 12 of 13 graden.
0: En de komende dagen?
14: Ja, morgen dan een gematigde dag wat temperatuur betreft. Overigens zijn dit normale waarden voor de tijd van het jaar. 20 tot 26 graden lokaal dan wel te verstaan in het zuidoosten. We doen het met flink wat zon. In het midden en zuiden het meeste. In het noorden iets meer wolken, maar het blijft droog. En de noordoostenwind is matig. En die wind die gaat draaien naar het oosten op de woensdag. En dat levert meteen alweer hogere temperaturen op. 25 tot 30 graden. En dan denk je, we hebben het gehad. Nee, niets is minder waar. Ja, het wordt weer heet. Donderdag en vrijdag gaan we over de 30 graden heen. In het binnenland sowieso. En op een enkele plek vrijdag misschien zelfs wel weer 35 graden. Ja, dan hebben we die hitte in ieder geval weer terug. Ik zeg wel bij, de nachten zijn niet meteen extreem warm. Dus een enige afkoeling in de avond en nacht, dat hebben we gelukkig nog wel.
0: Dankjewel, Marco. Erik, hoe is de situatie op de weg?
15: Ja, nog altijd zo'n 80 kilometer file in totaal. En de meeste files die er staan hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. 4 uitzonderingen, de A6 Emmeloord richting Joure, tussen Band en Lemmer zijn alle rijstroken weer vrij. Daar lag een tijdje lang glas op het wegdek. Maar zoals gezegd, alle rijstroken zijn vrij. Vertraging nog wel 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg nog een kwartier oponthoud. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes, 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Waterberg en Hoenderloo staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De spitsstrook is dicht.
0: Is dicht. Dankjewel, Erik. 3 grote voetbalbonden eisen onderzoek naar het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Dat zo.
16: Ster. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: NOS Radio 1-journaal.
0: De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino loopt op. De voetbalbonden van Europa, Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied en Azië eisen een onafhankelijk onderzoek naar het omstreden en inmiddels ingetrokken plan om het WK-voetbal verder te commercialiseren. De bonden beschuldigen Infantino van misleiding. Onderzoeksjournalist Edwin Schoon volgt de FIFA al jaren. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Dit hebben ze geschreven in een open brief. Wat staat daar nou in?
22: Nou, je moet echt wel goed lezen, hoor. Het is een open brief aan de voetbalcommunity. Maar eigenlijk is het belangrijkste de handtekeningen die eronder staan en de logo's die erboven staan. Want dit betekent dat drie continentale bonden nu gezamenlijk een statement maken. Dat is nog niet gebeurd in de crisis van de afgelopen 2-3 weken, sinds dat plan naar buiten kwam. Dus het nieuwe is eigenlijk het teken dat ze hiermee geven. We zijn samen en we... Dat zijn drie confederaties die samen 136 stemmen vertegenwoordigen in het FIFA-congres. En dat is meer dan de 106 die ervoor nodig zouden zijn om Gianni Infantino weg te sturen. Dus het is op die manier een heel sterk statement. Even nog los van de verdere inhoud van deze brief.
0: Ja, want het is een statement. Het is wellicht een opmaat naar wat er nog gaat komen. Maar die stemming voor een nieuwe FIFA-voorzitter, die is natuurlijk pas in maart.
22: Ja, de stemming bij de normale geplande verkiezingen is pas in maart. Er is ook nog geen tegenkandidaat. Saillant is wel dat deze brief nu uitkomt op 10 augustus. Want je hebt 3 maanden nodig om een speciaal congres uit te roepen. En dat betekent dat 10 november, als ze dat vandaag zouden doen, dat speciale congres zou zijn. Dat is een kortere route naar een nieuwe president dan wachten op 18 maart. En het zou best kunnen dat er dus een plan gesmeed wordt om nu toch te gaan voor dat speciale congres. En waarom het ook nu gebeurt is om 5 september begint het eerste grote FIFA-evenement na het WK in de zomer voor mannen dat we hebben gezien. Dat is namelijk het WK voor vrouwen onder 20 in Polen. Dat begint op 5 september. En daar doen ook 6 Europese landen aan mee, normaal gesproken. Maar nu dus niet.
0: Nee.
22: En ook landen uit die andere confederaties. Dat hele toernooi, daar is zeer de vraag van wat gaat FIFA nu doen?
0: Ja. Zo'n speciaal congres zou dan Infantino afgezet kunnen worden?
22: Ja, dat is daar met name voor bedoeld, hè, ook voor andere onderwerpen, maar voor een motie van wantrouwen heb je een extraordinary FIFA-congres nodig, zo heet dat dan formeel. En dan kun je, je hebt 43 leden nodig, dus bonden, om dat uit te roepen. En je hebt meer dan 106 stemmen nodig om dan te zeggen, we willen dat de president aftreedt.
0: Ja. Dat weet Infantino natuurlijk ook, die regels. In hoeverre denk je nou dat hij zenuwachtig wordt van zo'n open brief van deze drie bonden?
22: Nou, ze houden de druk erop. Je kunt je nog herinneren de dag dat het plan uitkwam via de Times. Kwam binnen een uur een heel sterk statement van UEFA. Op het moment dat het plan werd teruggetrokken, 3 dagen later, kwam binnen een paar uur van UEFA, dit is niet genoeg. We willen dat hij aftreedt. We zijn het vertrouwen kwijt. En nu heeft hij afgelopen zaterdag... Er staat officieel FIFA boven, maar je ziet aan de schrijfstijl dat het echt bij Infantino zelf vandaan komt. Zijn hele blazoen weer schoon proberen te poetsen. Maar zij nemen daar dus duidelijk geen genoegen mee. Dus dat ze nu direct 2 dagen later weer met een heel sterk statement komen van, we vertrouwen je niet meer, je hebt ons misleid. Een leider in de voetbalwereld hoort het voetbal te dienen, hè, als een hoeder van de sport. En niet als iemand die zijn eigen inkomen probeert te vertienvoudigen. En dat doet zonder dat iemand van de collega's of van de andere bonden daar ook maar iets van af weet.
0: Ja.
22: Ze voelen zich echt gepiepeld.
0: Maar is het, moeten we het zien als het begin van het einde voor Infantino?
22: Nou, ik denk het begin van het einde hebben we al meegemaakt. Het is meer het einde van het begin.
0: Midden van het einde, ja.
22: Ja, maar ja, hoe dan ook. Het is een, ik zou zeggen, chroniek van een aangekondigde dood. Tussen aanhalingstekens. Maar wat er nu achter de schermen gebeurt, is dat natuurlijk heel veel landen zich individueel uitspreken voor of tegen. Mm-hmm. En dat is wel spannend. En ook die landen worden beïnvloed door deze brief.
0: Ja.
22: Want die landen hopen allemaal nog, he, de beloftes van Infantino, dat die waar gemaakt worden. Dat betekent bijvoorbeeld heel veel geld. Zo heb je bijvoorbeeld bonden als Sri Lanka en Indonesië en Bhutan. Die hebben nu alsnog hun steun uitgesproken. Die hebben hele warme banden met Infantino. Maar op het moment dat zij allemaal voelen de macht verschuift, dan kan het wel eens zo zijn dat ze hun steun intrekken. Of misschien zijn er wel beloftes achter de schermen waarbij wij niet van weten, van de bonden die nu die brief hebben geschreven. Dus er is natuurlijk een heel spel gaande. Heel veel politiek. En dat betekent dat de uitkomst ongewis is. Wat mij betreft vooral de timing van wanneer hij weggaat. En ook, wat gebeurt er dan? Want we hebben Blatter gezien, we hebben Infantino gezien. Dus
0: wie
22: er
0: komt
22: zal
0: er dan?
22: Iets, nou ja, het zal iets aan het bestuursmodel moeten gebeuren. Dus niet meer één president, maar bijvoorbeeld een presidium met scherpe controles van comité's daaromheen. Dus het kan best zijn dat achter de schermen nu zo'n model wordt uitgewerkt. Ook juridisch. En dat vind ik wel interessant. Ik ben benieuwd of er serieus aan zo'n concept wordt gedacht.
0: Of er echt iets gaat veranderen bij de FIFA. Dit was ongetwijfeld niet ons laatste gesprek hierover. Dankjewel, Edwin Schoon, en tot binnenkort. Dan, 33 graden. Zo warm werd het zeewater onlangs bij Mallorca. Ongekend hoge temperaturen. Juni en juli waren dan ook recordmaanden, blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Zowel voor land als water dus. Sjoerd Goeskamp is fysisch oceanograaf bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Verrast het u nog, deze hoge temperaturen?
3: Nou, 33 graden is wel heel hoog, hoor. Dat zie je niet op heel veel plekken in de zee. En laat staan in de Middellandse Zee. Dus dat, ja, dat is, nee, dat verrast wel een beetje. Maar dat die temperaturen omhoog verschuiven, dat is niet verrassend.
0: Nee. Als we het hebben over de oorzaak, is dat dan vooral de klimaatverandering?
3: Absoluut. Ja, ten eerste zien we al jaar na jaar na jaar dat de oceaan warmer wordt. En dat is ook logisch. We hebben klimaatverandering, dus het broeikaseffect. En daardoor houdt de aarde veel meer warmte vast. En 90% van die warmte gaat de oceaan in. Dus de oceaan buffert eigenlijk de opwarming die we op het land voelen. Daarmee bewijst hij ons eigenlijk een dienst. Doordat hij het effect van klimaatverandering in de lucht weet te beperken. Mm. Maar daar betalen we ook een prijs voor.
0: Ja,
3: en dat is dat de oceaan opwarmt.
0: Ja, want ja, dat klinkt misschien lekker. Dat het, nou ja, 33 graden lijkt mij helemaal niet lekker trouwens om in te zwemmen. Maar je kan zeggen van dat is prettig voor toeristen. Maar wat zijn de gevolgen van dat warme zeewater?
3: Nou ja, die gevolgen zijn uiteindelijk wel enorm, hoor. Want kijk, we weten dat die oceaan opwarmt, dus dat ligt allemaal in de lijn der verwachtingen. Dan krijg je wel dat net als met hittegolven op het land bijvoorbeeld, dat je bepaalde gebieden hebt waar je bijvoorbeeld tijdelijk een hittegolf hebt. Nou, dat is nu in de Middellandse Zee ook aan de hand. Dat is overigens ook in de Noordzee aan de hand. En ja, wat gebeurt er met een hittegolf? Eigenlijk vergelijkbaar met op het land bijvoorbeeld. Planten die daar niet tegen kunnen, die kunnen dan doodgaan. Nou ja, in de zee heb je dat met koralen en bepaalde zeewieren en dat soort dingen. En andere dieren, die kunnen misschien vluchten of die kunnen misschien wel overleven. En die migreren langzaam, zeker noordwaarts, om die hittegolf in de toekomst minder te hoeven doorstaan. En ook dat zien we in de zee. We zien dat er al heel veel verschillende vissoorten bijvoorbeeld veel noordelijker voorkomen dan oorspronkelijk. En we zien dat bijvoorbeeld de bekende beelden bij Australië, dat die koraalriffen doodgaan. Dat komt allemaal door hittegolven in zee, omdat die oceaan steeds warmer wordt. En daarbovenop krijg je hittegolven. Dus het heeft een enorme impact op de natuur en op ecosystemen in de zee.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en dat heeft ook een impact op onze economie bijvoorbeeld. Want We hebben natuurlijk een hele visserij-economie. Ja, die zijn ingericht om bepaalde diertjes te vangen. En als die diertjes in één keer allemaal verplaatsen en je hebt boten die daar niet meer op ingericht zijn, ja, dan moet je dat ook allemaal gaan veranderen. En dat is op het land ook zo. Ja. Je ziet dat bepaalde gewassen ergens niet meer groeien. Dan moeten we dat allemaal veranderen. En op die manier heb je ook economische schade.
0: En zijn er ook dieren, vissen die het wel fijner vinden, dat warme water? En dus dat er nu soorten voorkomen die we eigenlijk hier niet zagen?
3: Ja, exact. Dus dat zijn gewoon de dieren die vroeger zuidelijker leven, die nu naar het noorden verplaatsen. Ik weet uit mijn hoofd even niet meer welke vissen en welke soorten dat allemaal zijn. Dat zijn bepaalde kwallen. Er zijn bepaalde vissen die je echt nu hier kan vangen in de Noordzee regelmatig, die je vroeger echt nooit ving. Daar zijn hele, ja, dat zien we echt als een, nou, die zijn eigenlijk al verschoven. Er zijn natuurlijk vissen en kwallen die er nu net bij komen. Ja, en er zijn soorten die al aan het wegtrekken zijn. Dus ja, die gevolgen zijn er zeker. En we zien bijvoorbeeld op de Waddenzee ook wel eens dat dat het daar zo warm kan worden dat zeker als die wadplaten droogvallen met die extreem hittegolven zowel in het water als op het land, dat bijvoorbeeld mosselen, bepaalde schelpen die daar zitten in het zand, die kunnen niet weg, die kunnen niet migreren. Ja, dus die koken gewoon dood eigenlijk.
0: Triest verhaal, maar toch dank dat u dat wilde vertellen. Sjoerd Groeskamp, visies oceanograaf bij het NIOS. We gaan naar het sportnieuws, Casper.
13: Een dag na de toeroverwinning van Demi Vollering wordt er al vooruit gekeken naar volgend jaar. Want de koers die nu 9 dagen duurde zou zomaar uitgebreid kunnen worden naar 2 weken. Analist Tom Dumoulin ziet het wel zitten. Het vrouwenwielrennen is er klaar voor, zegt de oud-Giro-winnaar. De voorzitter van de internationale wielerunie UCI beloofde volgens Wielerflits al tijdens de Tour dat er meer etappes zullen komen.
0: Ja, leuk. Ik zat er net lekker in. Toen was het alweer klaar.
13: Ja, het is echt snel voorbij. Een mooie transfer in Rotterdam. Excelsior, na 1 speelronde toch de koploper van de Eredivisie, heeft Alireza Jahanbakhsh ingelijfd. De 99-voudige international van Iran speelde eerder voor Feyenoord, AZ, Heerenveen en NEC. En hetzelfde NEC speelt morgen de return tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Tjaron Sherry verwacht een soortgelijke wedstrijd als vorige week, zei hij vanmiddag op de persconferentie.
4: Alleen dat we gelukkig thuis spelen met de fans achter ons. Alleen we weten natuurlijk dat Olympiakos gebrand is om ook hier naartoe te komen om te winnen. Ze hebben sterke spits, veel lopende spelers. Alleen ja, nu moeten we kijken wat wij beter gaan doen om die kansen zelf af te maken.
13: En morgenavond om 19:30 is die wedstrijd. En het EK Atletiek is los. Vanochtend waren er al kwalificaties in Birmingham en dat leverde succes op voor de vrouwelijke kogelstoters. Alida van Dalen, Jorinde van Klinken en Jessica Schilder bereikten de finale. En die laatste is vanavond de favoriet voor goud.
6: Je wordt ook voorgesteld als de regerend Europees en wereldkampioen. Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Dus dat is even wennen, maar ik denk dat ik die switch vanavond gewoon gaan maken. We zijn door de kwalificatie heen, dat was het moeilijkste. Nu komt het leukste.
13: Een avondsessie is te volgen op deze zender in Langs de Lijn en Omstreken vanaf 9 uur.
0: Bij de AWB zit Erik Evengroen. Hoe is het met de files, Erik?
15: Nou, de meeste nemen nu snel af of zijn al opgelost. In totaal nog 40 kilometer. Meest oponthoud op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Gold Kimono met Lifetime. De Surinaamse acteur, film- en televisiemaker Borger Breeveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door zijn rol in de Surinaamse filmklassieker One People, waarin hij in 1976 de hoofdrol vertolkte van Roy Ferrell.
1: Mama heeft mezelf geroepen om te komen. De dominee zei toch aan haar graf: Kom, etewan lazy. In een waran voor mi mama lobby. Alles wat hier gebeurd is, heeft zin gehad. Zelfs de dood van mijn moeder. Mijn vader zal dat nooit begrijpen.
2: Wat ga je hier in hemelsnaam doen?
1: Ik zie wel. Zoals iedereen hier.
3: One People. Een film die bruist van Suriname.
1: Thank you, Sonora Matancera en Bienvenido Granda. Hij is dood, maar hij leeft. Hij leeft.
0: Ja, een stukje was dat dus uit One People. Goedemiddag, John Leerdam.
4: Goedemiddag.
0: U bent directeur van het Nationale Slavernijmuseum en kende Borger Breeveld persoonlijk. Wat heeft hij betekend voor Suriname?
4: Borger Breeveld is niet alleen een icoon, maar hij was eigenlijk degene die eigenlijk ons kompas was. Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
0: Ja, terwijl dat was natuurlijk een filmrol. Hoe vond hij dat hij zo gezien werd?
4: Nou, hij heeft het volgens mij door de jaren heen geaccepteerd. Ik heb heel veel ook met zijn dochter gewerkt, Manouska Zegelen-Breeveld. Ook een fantastische actrice. Bekende actrice, initiatiefnemer van heel veel trajecten. Maar Borger had iets uitzonderlijks. Hij gaf iedereen eigenlijk het gevoel dat hij gewoon je oom, je vader, je vriend kon zijn. Maar de manier zoals hij de rol ook heeft vertolkt, is eigenlijk waar veel Surinamers mee struggelden. Waar ze eigenlijk over nadachten. Zeker na de onafhankelijkheid van Suriname is er een moeilijke periode geweest binnen de Surinaamse gemeenschap. En hij heeft ons eigenlijk, hij was altijd in die periode, is hij altijd de kompas geweest van de Surinaamse gemeenschap. Zowel van mannen als van vrouwen. Hij werd heel makkelijk, maakte hij contact, legde hij contact met mensen. Maar hij was ook iemand waar je tegenaan kon praten. En dat maakte hem een uitzonderlijk figuur. En doordat hij heel bewust met erfgoed is bezig geweest, de verhalen vertellen van de Surinaamse gemeenschap, daar op als producent te fungeren, het nieuws leiding te geven van STVS. STVS staat eigenlijk parallel zoals we hier eigenlijk het NOS hebben. Mm-hmm. En dat was Borger die dat allemaal deed. En alles natuurlijk in dat land ook kritisch soms volgde en ook zijn mening gaf. Hij schroomde niet om ook zijn mening te geven. Dat is hem niet altijd ten dank afgenomen. Maar hij is gewoon doorgegaan en hij is er gewoon blijven staan.
0: Ja, maar daar wil ik nog even met u over doorpraten. Want hij heeft ook echt een opmerkelijke carrière-uitstapje gemaakt. Hij is een tijdje woordvoerder van Desi Bouterssen geweest na de militaire coup. Heeft dat nog aan hem gekleefd?
4: Voor een tijdje wel, maar op een gegeven moment wist hij ook de transitie te maken, omdat hij ook kritiek gaf, omdat het streven van waar men toen voor naar heeft gestreefd, wat men had gehoopt te bereiken, naar zijn gevoel misschien dat niet helemaal ging zoals het had moeten zijn. En toen heeft hij ook gedurfd om zijn mening daarover te geven. En hij is blijven staan. Maar hij is gewoon door blijven werken met de mensen. Want hij zegt, het gaat om professionaliteit. En we moeten een slag maken. Hmm. Er zijn vele mensen die dat eigenlijk niet goed hebben gevonden. Maar vervolgens hebben ze ook wel waardering voor hem uitgesproken. Dat hij gewoon door is gegaan. Met om te zorgen om in ieder geval de nieuwe generatie op te leiden in film en televisie, om te zeggen van oké, misschien heb ik het fout gedaan. Laat de nieuwe generatie het dan beter doen dan hoe ik het heb gedaan.
0: Ja, dus hij werd niet gecanceld vanwege dat hij dat een tijdje had gedaan?
4: Nee, hij is niet gecanceld geweest. Nee.
0: En hij was ook dus de oprichter van het Filminstituut Paramaribo. Hij wilde vooral Surinaams filmtalent stimuleren. Hoe heeft dat uitgepakt?
4: het heeft afgelopen dat je ziet dat heel veel mensen zich daarin verder zijn gegaan. Mensen zijn films gaan maken. Mensen zijn ook zelfs hier naar de filmacademie, naar de televisieacademie gekomen hier. In Nederland, maar ook elders in de wereld. En die films... Ik kan niet zeggen dat er één bijzondere filmmaker is die echt is doorgebroken. Maar er zijn verschillende mensen die ook... Je ziet een jonge generatie waar hij ook samen met Pim de la Parra en Borger... die hebben samen ook opgetrokken om die jonge generatie eigenlijk te stimuleren... om die films te blijven maken. Want dat is, uiteindelijk komt het ook heel vaak uit op geld. En je ziet ook dat degenen die het nu hebben overgenomen zijn onder andere ook... waar hij ook samen mee heeft gewerkt in het verleden, zijn Henna Draaibaar en ook Eddie Wijngaarden, die hebben dat eigenlijk weer op een andere vorm, hebben die dat ook weer vormgegeven. Dus je ziet zijn dat erfenis. Dat generaties doorgaat. Ja, zijn erfenis. En dat is een hele positieve ontwikkeling.
0: Ik dank u hartelijk dat u met ons herinneringen wilde ophalen aan Borger Breeveld. Dank u wel, John Leerdam.
5: Vanavond.
0: Moeten we op het kogelstoten letten bij het EK Atletiek in Birmingham... dat vandaag is begonnen. Casper had het er net ook al over. Nederland heeft met Jessica Schilder en Jorinde van Klinken... twee troeven bij de finale van het kogelstoten. En er wordt nog meer gesport, want in Parijs is vandaag ook het EK zwemmen van start gegaan. Collega Anne de Jong, jij volgt het zwemmen op de voet. Wat staat er vanavond op het programma?
6: We zijn aan het begin van een hele volle zwemweek. Dus het zijn vooral halve finales waar we naar gaan kijken. 50 vlinders, Sean Nieuwold, 100 school, Caspar Corbeau. En wel een finale 400 meter wisselslag met Thomas Jansen... die zich knap heeft geplaatst voor die finale. Ik verwacht niet direct medailles. En dus zijn wel de ogen vooral gericht, ook al is het een halve finale... op de 100 meter bij de vrouwen.
0: Ja. Marit Steenbergen is de wereldrecordhouster op die 100 meter vrij. Hoe groot acht jij de kans dat ze vanavond al dat eigen wereldrecord gaat aanscherpen?
6: Ja, een wereldrecord zwem je natuurlijk niet zomaar. Maar vanochtend was al heel bijzonder. Vanochtend waren de series. Daarin zwom ze een tijd van 52-62. Bijna een halve seconde sneller dan wie dan ook in die series. En dat is de snelste tijd ooit op een EK gezwommen op de 100 meter. En in die series, als de beste 16 doorgaan, weet Marit Steenbergen ook. Ik hoef nog niet vol te gaan. Dus het zou kunnen dat ze er vanavond in de halve finale... als ze wel waarschijnlijk op volle kracht gaat... er echt iets heel moois van kan en wil maken. Het moet dan wel een hele seconde sneller om een wereldrecord neer te zetten... dat ze dus zelf in handen heeft. Ja. Maar het kan wel, dus ik zou gewoon kijken of luisteren.
0: En kan ze die favoriete rol aan? Bezwijkt ze niet onder druk?
6: Ja, inmiddels wel. Dat was altijd de vraag. Heel veel talent, het kwam er in het begin niet uit. Maar vorig jaar, EK, korte baan, won ze 6 keer goud. Was ze absoluut de beste van het hele toernooi. Op alle onderdelen ongeveer waar ze meedeed. Dus ik verwacht wel dat als de druk erop komt te staan bij dit EK... ook al staat lange baan iets hoger aangeschreven dan korte baan... dat ze er nu volledig mee om kan gaan. Ze is in goede doen, anders zwem je niet zo'n titel in de series. Dus het zou zomaar een bijzondere avond nu al kunnen worden. Mooi. Met die halve finale. En anders morgen in de finale, wie weet.
0: Precies. Dankjewel Anne. En dat EK zwemmen is over een minuut of 20 live te volgen... via de livestream op onze site nos.nl. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer. Om 6 uur zit Astrid klaar voor een nieuwe editie. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Een heel fijne avond.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 6 uur.
2: Je fixen.
3: Dit is de dag waarop de RDW opriep automobilisten strenger aan te pakken als ze niet meewerken aan terugroepacties. Want doorrijden zorgt voor te grote gevaren op de weg. Is dat strenger aanpakken de goede tactiek? Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst het NOS Journaal. Met Casper Meijer.
4: Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn al zeker 22 mensen om het leven gekomen. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Buitenlandredacteur Jelle Baars is hier in de studio. Jelle, wat is het laatste nieuws?
5: Nou, het laatste nieuws is wat je net zegt. Er zijn meer dan 20 doden gevallen. Dat dodental lijkt snel op te lopen. De diepte van de aardbeving is inmiddels ook bekend. Dat is op 103 kilometer diepte geweest. Ter vergelijking, de aardbeving in Venezuela is al 10 kilometer diepte. En hoe dieper de aardbeving is, hoe minder je hem voelt. En de verwachting van het Meteorologisch Instituut uit de Verenigde Staten is dat er tussen 100 en 1000 doden worden verwacht.
4: Dat zijn er een hoop inderdaad. Er komen ook nu steeds meer beelden naar buiten. Wat zien we daarop?
5: Nou, we zien vooral eigenlijk mensen op straat die wegrennen voor de schokken. Op de achtergrond zie je dan de gebouwen bewegen en instorten. Er is ook een beeld uit Manizales, de kathedraal, de neogotische kathedraal daar. Daar is een toren van ingestort. En we zien nu ook steeds meer beelden van dat de reddingswerkzaamheden langzaam op gang zijn gekomen.
4: Ja, die reddingswerkzaamheden, hoe zit het ermee? Want we zijn nu een paar uur na die beving.
5: Nou, voorlopig zijn er vooral nog lokale reddingswerkers. Er wordt ook vanuit Bogota en andere regio's uit Colombia naar het rampgebied nu hulp gestuurd. En ook de nieuwe Colombiaanse president de la Espreya is nu naar het gebied afgereisd. En het wordt later bekend of er daadwerkelijk ook internationale hulp nodig is.
4: Dankjewel voor nu, buitenlandredacteur Jelle Baars. De drone die vorige week dinsdag bij een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, heeft volgens Duitse media het toestel geraakt. En ook zouden er sporen van de dader op die drone gevonden zijn. Ik ga erover praten met correspondent Giem Balduk. Giem, vorige week dinsdagavond werd die drone gevonden. Hoe ging dat toen?
6: Ja, toen werd die drone even voor middernacht ontdekt nabij een aantal Oekraïnse vliegtuigen. En toen was eigenlijk het beeld dat die drone mogelijk kort na het binnendringen van het vliegveld al ontdekt was. Maar nu blijkt uit camerabeelden die in handen zijn van onder meer Die Zeit en Bild dat de drone al rond 7:30 die avond tegen een Oekraïns vliegtuig is aangebotst, de hoogte van de vleugel. En die drone is vervolgens neergestort en is op de grond gevallen en heeft daar in een soort van noodstand al die uren gelegen. En pas 4 uur later dus ontdekt. En toen bleek dus dat er een explosief aan de drone zat en een ontsteker die los zat. En mede daardoor is er geen explosie geweest. Maar als deze informatie klopt van Die Zeit en Bild, betekent het dus dat de drone niet alleen anti-drone maatregelen die al bestonden bij het vliegveld kon omzeilen, maar dat dat ook ongezien kon gebeuren. En pas dus na uren ontdekt werd. En dat terwijl juist minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken na afloop zei dat er zeer goed was samengewerkt en zeer snel was gehandeld.
4: Je zei dat de drone is niet ontploft. Maar wat had er kunnen gebeuren?
6: Ja, deze drone kwam dus ter hoogte van de vleugel. Dat is ook de plek waar een brandstoftank zit. En dat had dus volgens deze media ook tot een grote explosie kunnen leiden. Maar nog altijd is onduidelijk waarom deze drone ook niet geëxplodeerd is. Of de ontsteker al los zat voordat hij tegen het vliegtuig aanbotste. Of bijvoorbeeld bij die botsing dus los kwam te zitten. En ook is nog altijd ook veel onduidelijkheid over wat er nou in dat vliegtuig zat. Vorige week, kort na het incident, meldde een aantal Duitse media dat er munitie werd vervoerd met dat Oekraïnse vliegtuig. Maar dat wordt stellig ontkend door de Duitse autoriteiten.
4: Nou, is er volgens Duitse media ook mogelijk daderspoor gevonden op die drone? Waar wijzen die op?
6: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen. Daar zijn onlangs ook 5 verdachten voor aangeklaagd en er zijn er nog meer voor in beeld. En volgens de Duitse inlichtingendienst staan die verdachten heel direct in relatie tot de Russische inlichtingendienst GRU. En daarom zou dus mogelijk nu ook dit een link kunnen zijn naar dat Rusland de opdrachtgever van deze explosieve drone zou zijn. Maar of dat ook het geval is en of die DNA-spoor dus ook samenhangt met een van de Russische verdachten of iemand anders, dat moet nog onderzocht worden.
4: Dankjewel, correspondent Gimbal Duk vanuit Berlijn. In Den Haag zijn nog eens 3 mannen opgepakt naar aanleiding van een groot drugsonderzoek. Het totale aantal verdachten komt daarmee op 9. Donderdagavond was een inval in de wijk Duindorp, waar een grote hoeveelheid drugs werd gevonden in een huis. De politie wilde toen niet zeggen hoeveel, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-livestream dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. De Surinaamse acteur Borger Breeveld is overleden, bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. De Surinaamse president Simons reageert diep bedroefd en noemt Breeveld een nationalist in hart en ziel. Borger Breeveld was 82. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen naar boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. Medeoprichter Gerald Justin vertelt om wat voor meldingen het gaat.
2: Wij zien vooral meldingen van mensen die op straat of in het OV of onderweg naar huis worden uitgescholden of geïntimideerd. Mensen die hand in hand lopen, nageroepen worden of opmerkingen krijgen over hoe ze eruit zien.
4: Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Het is 6:07. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen naar boven de 30 graden.
3: Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
7: Nou, het is vrijwel overal prima doorrijden inmiddels. Maar een paar korte files nog. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes ook nog 5 minuten oponthoud. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo 4 kilometer file met ook daar 5 minuten vertraging.
0: NPO Radio 1. EO.
1: Is de dag. Marktje fixen.
3: Goedenavond. Een autowiel dat losraakt, problemen met de motor van je auto of een kapotte airbag.
8: Hij scheurt niet netjes open zoals die ontworpen was, maar er gaan metalen delen mee. Maar het is een explosie, ze zijn ook warm en die schieten dan zeg maar richting jouw gezicht, terwijl jouw hoofd zeg maar naar voren gaat. Is niet goed.
9: Nee, zeg maar als mensen door overleden.
8: Ja, serieus. Nee, dit is echt heel serieus.
3: Ja, serieus probleem met de airbag. Geregeld worden auto's vanwege dit soort mankementen teruggeroepen, zodat het gerepareerd kan worden. Maar automobilisten reageren massaal niet op die terugroepacties. Tot ergernis van de RDW. Dus willen ze strengere maatregelen tegen terugroepweigeraars. Mooi nieuw woord. Is dat terecht? Daarover ga ik in gesprek met autojournalisten Frank Jacobs, Carlo Bransen en met verkeersrechtadvocaat Bert Kabel. Welkom allemaal.
10: Merci.
3: Dat jullie er zijn. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw ervaringen. Dus praat vooral mee, zou ik zeggen, via de NPO Luister-app. Carlo, even bij jou beginnen. 400.000 mensen kregen vorig jaar 1 of meerdere brieven waarin ze stond dat hun auto potentieel een mankement had, een gevaarlijk mankement. Heb jij ook wel eens zo'n oproep gehad?
11: Heel recent nog. Sterker nog, vandaag, vanochtend.
3: Nee.
11: Ik zweer het je. Is er een airbag vervangen van een auto van mij? Was de eerste keer in mijn leven dat het mij overkwam.
3: Hoeveel auto's heb jij?
11: Op dit moment 3.
3: Oh ja, oké. Okay. Ja, iets meer kans dus, maar zeggen.
11: Iets meer kans, ja.
3: En maar dit was voor het eerst en dat is vandaag gebeurd.
11: Dat is vandaag gebeurd,
3: dit is geen toeval, hè? Dat we het er nu over hebben.
11: 0,0 toeval, nee. Ja.
3: Nee, maar, en hoe ging dat dan? Wanneer kreeg je de brief?
11: Nou, ik heb geen brief gekregen, want deze auto hebben we vrij recent aangeschaft. Maar RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, heeft een uitstekende app waarin je kunt kijken of er terugroepacties op jouw auto zitten die nog niet zijn ingelost, om het zomaar te zeggen.
3: Maar dat doe jij dan dus? Ik had er überhaupt nog nooit bij nagedacht dat ik dat zou kunnen doen bij een auto.
11: Nee, ja, dat kan echt. En dan kun je dus zien van ja, er staat 1 openstaande actie. En dus airbag, maak een afspraak met de dealer en we maken het in orde voor niks.
3: En wat was er mis met die airbag? Net als wat we net hoorden, zo dramatisch?
11: Nou, Wouter Karsen die we net hoorden, die maakt het wel heel erg dramatisch. Maar het kan zijn dat na verloop van tijd bepaalde sensoren worden aangetast of de gasgenerator doorvocht door wat dan ook. En dan na 20 jaar, want de auto waar we het over hebben is 20 jaar oud.
3: Maar dat kan dus, een auto van 20 jaar oud, ja. Waarbij er zo'n terugroepactie is.
11: Ja.
10: Ja, in dit geval gaat het om een bepaald type airbag, waardoor wat van een Japanse fabrikant komt. En die hebben zijn verkeerde dingen geweest. Die kunnen ontploffen, maar dan ontploft niet de bag zelf, maar het ontstekingsmechanisme erin. En dan komen scherven vrij en dat werken als kleine speertjes. Dus het ligt in dit geval niet aan de fabrikant zelf, maar aan de toeleverancier.
3: Ja, maar dat komt dan na 20 jaar eens een keer boven water. Ja. Nou, nu ik je toch spreek, Frank, Jacobs, heb jij ook een BMW of zo?
10: Nee. Ik heb hele oude auto's en die hebben niet eens airbags. Dus ik hoef niet bang te zijn voor mijn airbag.
11: Hoe minder erop zit, hoe minder het kapot gaat.
3: Ik hoor het al. Bert Kabel, advocaat. Had u al eens een brief gekregen of bij RDW gekeken? Ja. Ook al?
12: Ja, ik heb hem gehad en ik ben denk ik 2,5 jaar geleden ben ik naar de dealer geweest voor het vervangen van mijn airbag. En daarvoor ook al een keer. Dus ik ben al 2 keer voor de BMW terug geweest naar de dealer voor het vervangen van de airbag.
3: Wat is er loos met die auto? Hoe kan dit?
12: Dat heeft te maken met de leverancier. De Takata is dat volgens mij Japan. Ja. Die is failliet gegaan. En al die airbags die zitten in heel veel auto's, miljoenen auto's over de wereld. BMW's, Audi zag ik, Volkswagen, Citroën, Toyota. Ja, okay. Het gaat echt om miljoenen auto's.
3: Ja, maar goed, het is wel opvallend dat zowel Carlo als u met die BMW erbij zaten.
12: Wij zitten er allebei bij.
3: Ja. Maar hoe ging
11: toevallig, dus geen toeval. Maar nogmaals, Takata bouwde miljoenen airbags. Hè? Ja. Dus,
3: ze zitten overal zo'n beetje in. Ja. Hoe ging dat met die terugroepactie bij u dan, meneer Kabel?
12: Ik heb toen een brief gekregen van de importeur. En de importeur die zei dat ik een afspraak moest maken met een BMW-dealer.
3: Ja.
12: En ik heb toen gebeld en toen zei dus meneer Kabel, dat onderdeel is niet op voorraad. Over een half jaar hebben wij pas tijd. Dus ik mocht over een half jaar terugkomen voor het vervangen van mijn airbag. En daar stond ik toch wel van te kijken, omdat ik dacht, dit is heel gevaarlijk om door te blijven rijden. Alleen over een half jaar had men pas tijd.
3: Carlo, duurde het bij jou ook zo lang?
11: Nee, toen ik de melding zag, ik heb ook de dealer de tijd gegeven, overigens. Maar ik denk alles bij elkaar een week of 5.
3: Oké, dat is wel iets anders. Maar dit is wel heel lang, toch? Een half jaar.
11: Ja, een half jaar is lang, ja. Ja. Aan de andere kant, vergis je niet, de kans dat er iets gebeurt is ongelooflijk klein. Maar wat Frank ook al zegt, het zal maar gebeuren.
3: Ja,
11: hè? Dat
3: want kijk, je hebt dus netjes gereageerd, Carlo. Je auto ingeleverd. 1 op de 3 autobezitters doet dat niet. Verbaast jou dat nog?
11: Nou, ik denk dat een hele hoop mensen zeggen van, nou, het zal wel niet zo vaart lopen.
3: Ja, wat jullie nu ook zeggen, toch? Ja. Bedoel,
10: ja, het komt wel een keer. We weten allemaal, iets wat wel een keer komt, komt nooit. Het is in de praktijk, dat geldt voor alles. En ook voor terugroepacties. Ja.
11: Of mensen wachten totdat ze een keer voor een onderhoudsbeurt bij die BMW-dealer zijn.
10: Ik moet het ook niet erger maken dan het is. Ik wil het niet bagatelliseren, maar bij zo'n terugroepactie gaat het vaak om een gebrek wat eventueel zou kunnen ontstaan onder extreme omstandigheden. Bij ongelukkige samenloop van omstandigheden zou het kunnen. Dat is vaak een kans van 1 op 10.000, 1 op 100.000. Maar fabrikanten willen geen risico lopen dat het misgaat. Nee. En ze dan aansprakelijk worden gesteld.
3: Maar goed, dus die 1 op de 3 autobezitters die denkt, nou, even nu niet, geen tijd. Of nou, het zal wel niet zo belangrijk zijn, of het zal wel niet zijn. Toch is dat niet in alle gevallen zo. Blijkt uit de reactie van deze man in de uitzending van Kassa, die helemaal geen brief heeft gekregen.
13: De reactie van de garage was dat ze een terugmeldingsactie hebben gevoerd. Mail of brief op het huisadres. en in je mailbox. Maar ik heb die mail en die brief heb ik nooit van mijn leven gehad. Anders was ik wel veel eerder naar hen toegekomen om deze problemen op te lossen.
3: Ja, dus het is toch ook weer raar, toch? Slordig.
10: Ja, die brieven zien er ook vaak een beetje marketingachtig uit. Als een mailing waarvan je ook zegt van gooi maar weg die onzin. Hè? Leuke actie met Vaderdag, gratis trekhaak of zo. Dat onzin, dat willen we allemaal niet. En daar ziet het vaak wel een beetje naar uit. Ik heb het zelf niet gehad, maar ik heb zelf onder ogen gehad dat soort brieven. En dan worden dingen vaak weggegooid, net als een loterijbrief of zo. Dus ik denk dat dat er ook in zit.
3: Okay.
11: Ja, en wat zou kunnen is dat het natuurlijk importauto's betreft. Hè. Er worden natuurlijk heel veel auto's geïmporteerd uit het buitenland. Toen het manco zich voordeed, was het toen nog misschien nog een Duitse registratie of een Belgische registratie. Later is die auto naar Nederland gekomen. Het kan zijn dat je de boodschap hebt gemist.
3: Ja, maar Bert Kabel, de RDW zegt, we zijn er helemaal klaar mee. Wij gaan hier harder op zitten. Snapt u dat?
12: Ja. Ik snap het wel. Hè. Dus op het moment dat het niet veilig is, dan moet je ook iets doen als overheid. Maar dan moet je wel achter de juiste personen en organisaties aangaan.
11: De registratie, later is die auto naar Nederland gekomen. Het kan zijn dat je de boodschap hebt gemist.
3: Ja, maar Bert Kabel, de RDW zegt, we zijn er helemaal klaar mee. Wij gaan hier harder op zitten. Snapt u dat?
12: Ja. Ik snap het wel. Hè. Dus op het moment dat het niet veilig is, dan moet je ook iets doen als overheid. Maar dan moet je wel achter de juiste personen en organisaties aangaan. En daar zit denk ik nog wel.

0: je terugroepactie. En dat gaat wel heel erg ver, vind ik.
1: En gaat het werken?
0: Het gaat niet werken, omdat er in de praktijk heel veel situaties zijn. En ik heb dat zelf nu ook. Ja. Ik keek vandaag toevallig even op de website van de RDW, op mijn BMW. En daar staat dat er nog 2 terugroepacties openstaan. Ik ben al 2 keer daar geweest bij de dieren. Hm? En ik heb geen brief gekregen. Maar er staan nog wel 2 terugroepacties kennelijk open. Nou, wat is de oorzaak daarvan? Heeft de dealer dat niet goed verwerkt in het systeem, waardoor de RDW denkt het is niet uitgevoerd? Of is die brief niet bij mij aangekomen? Nou, dan krijg ik dus straks boetes of ik kan mijn auto niet verkopen of geen APK-keuring. En ik kan er helemaal niks aan doen.
1: Ja. Wat vind jij van die maatregelen, Carlo?
2: Ja, vooralsnog moet ik de administratie wel op orde hebben, ook als importeur. Er werd vanmorgen ook gezegd na de montage van de nieuwe airbag van het kan even duren voordat je het terugziet op rdw.nl. Want het gaat centraal naar de importeur en die geeft het dan weer door aan.
1: Maar als het zo lang duurt bijvoorbeeld, zoals bij Bert Kabel, dat je dan vervolgens geen APK-keuring krijgt of je auto niet kan verkopen.
2: Ja, dat is beroerd. Dat is beroerd, ja. Maar ja, goed, weet je, dat is nou eenmaal zo. Dat traject moet je stroomlijnen op de een of andere manier.
1: Maar jij hebt zoiets van laat de RDW daar maar harder achteraan gaan.
2: Nou, RDW doet wat mij betreft, voor zover ik het kan zien, een uitstekende job.
1: Ja.
2: Het is alleen, je moet ze wel voeden met de juiste gegevens.
1: Ja, dat snap ik. Maar zij vinden dat die mensen beter moeten reageren. En zeggen nu, we gaan ze de pin op de neus zetten.
2: Ja, nou, die APK-gedachte vind ik niet zo gek, hoor.
1: Oké. Okay.
2: Helemaal.
0: Nee, dat ik vind het absoluut niet mee eens.
1: Wat Frank Jacob zegt?
3: Dat ene, dat jaar wachttijd, dat is, het zal ongetwijfeld, maar het is wel een extreem geval dit, hoor. Kijk, het geldt voor elk defect aan je auto. Of dat een ruitenwisser is, of een kale band. Of als het iets mis is met je auto, dan moet je dat laten fixen voordat je naar de APK gaat. En dan weet je dat, zit wachttijd op. Al die werkplaatsen hebben lange wachttijden, of de meeste werkplaatsen. Dus daar moet je op anticiperen. En ja, een jaar is wel extreem.
1: Dus zeg jij ook prima het RDW?
3: Ja, ik denk het wel. Ja, het is,
1: nou, Bert Kabel, er zijn 2 mannen hier die vinden het wel prima dat het RDW dat doet.
0: Ja, maar laat ze eerst de administratie op orde brengen. En dat geldt zowel voor de dealerbedrijven als ook voor de RDW. Men gaat achter de consument aan, terwijl men het elders niet op orde heeft. En dat heeft natuurlijk wel grote gevolgen. En als je dan je auto niet APK gekeurd krijgt, en dan wordt er gezegd van ja, je mag de weg niet meer op. En dan, daar sta je dan. Hè? Je moet met je auto naar je werk toe. Dus ik vind men moet eerst zorgen dat het op orde is. En dan pas kun je dit soort maatregelen invoeren.
2: Administratie moet op orde zijn, zei het al.
3: Eens. Ja. Maar ik zou voor de APK lekker naar de merkdealer gaan. Dan heeft hij zelf ook. Ja, ik kan het niet goedkeuren, want ik heb mezelf mijn werk niet gedaan. Ik denk dat hij dan wel eventjes een nieuwe airbag erin zet of iets
1: anders. Dat is ook een goede manier. We krijgen luisteraarsvragen binnen. Friso die vraagt, als je een tweedehands auto koopt, hoe kan je dan weten of de vorige eigenaren actie hebben ondernomen?
3: Op rdw.nl. Ja. Heel simpel.
0: Ja. Kort, maar dan kort. Moet het wel kloppen, want bij mij klopt het
3: nee,
0: niet.
3: Dat klopt. Het is inderdaad waar. Ze moeten dat doorvoeren. Met de APK is het ook zo. Met een auto APK wordt gekeurd en wordt er meteen doorgevoerd. Je ziet ook meteen het systeem weer. Dus daar moet inderdaad wel een. Dat zal voor de RDW ook moeten. Zij kunnen wel een wetsvoorstel door willen douwen via de minister. Maar ze moeten ook zorgen, wat meneer Kabel terecht zit, dat ook de administratie op orde is. Ja. Zeker.
1: Ja. Luisteraar Martin die zegt, ik kreeg een terugroepactie voor mijn geschorste auto. Wat nu?
2: Ja, dat is een keuze van deze meneer. He, maar als hij geschorst is, in principe neem je geen deel aan het wegverkeer.
1: Dus dan is het klaar, toch?
3: Ja, je kunt op de trailer zetten.
2: Ja, monteur aan huis. Of laat het fixen op het moment dat je van plan bent om weer te gaan rijden.
3: Ja. Had
2: deze meneer zelf ook kunnen invullen, met in alle bescheidenheid?
1: Nou, ik vind het een goede vraag. Bert Kabel, nog een toevoeging?
0: Ja, nou, ik heb wel een toevoeging. Want ik hoor vanuit de praktijk dat mensen soms heel lang moeten wachten op een afspraak bij een dealer. En dat is natuurlijk heel onwenselijk op het moment dat het gevaarlijk is. Die airbag is dan duidelijk, dat is misschien niet direct gevaarlijk, maar er zijn ook wel terugroepacties die direct gevaar opleveren. En wat ik graag zou willen is dat de RDW een meldpunt in het leven roept voor consumenten die problemen ondervinden met dealers. En dan kan de RDW achter de importeur aangaan en zeggen van jongens, dit moet allemaal veel sneller. Je kunt mensen niet een half jaar laten wachten op zo'n terugroepactie. Dus daar zou ik voorstander van zijn.
1: Oké, de RDW moet een meldpunt in het leven roepen voor dealers die terugroepactie niet snel genoeg uitvoeren.
3: Ja, die dealer die heeft 2 petten op. Hè. Die is enerzijds is hij vertegenwoordiger van het merk of ambassadeur van het merk en heeft daar een bepaalde taak. En aan de andere kant is een dealerbedrijf ook gewoon een bedrijf. Hè. Die heeft een winstoogmerk. En als daar een klant komt, als dat druk in de werkplaats is en er is een klant die al jarenlang trouwe al zijn auto's in onderhoud heeft, of zijn vrouw en zijn dochter zijn eigen auto en die over 3 jaar weer zijn nieuwe auto
1: koopt. Zijn vrouw en zijn dochter in onderhoud.
3: Dan zal hij eerder geneigd zijn als hij bij krapt in de werkplaats om die klant eerst te helpen.

0: dan een toevallige passant die eventjes een nieuwe airbag gratis wil. Of verdient ook, maar goed. Dus ik begrijp het idee wel, maar het is voor een dealer aantrekkelijker om een trouwe klant te helpen dan een passant.
1: Maar daar zit het probleem ook in. Daar zit het probleem in. Want als jij dan geen nieuwe APK krijgt op je auto, omdat die dealer liever zijn vaste klanten helpt, ja, dan sta je natuurlijk wel te kijken als je niet meer kunt rijden en niet meer naar je werk kunt gaan met jouw auto. Ja, dat is dus een heel slecht idee van de RDW.
2: Carlo Bransen?
3: Nou, ik wou net zeggen op wat Frank zei. Er zijn natuurlijk meerdere gradaties terugroepacties. Eén terugroepactie is, je laat het bij de eerstvolgende keer als je naar een dealer toe gaat, meteen met de grote beurt doen. De andere is, zeg maar even, er wordt een gemeenschappelijk probleem verwacht. En de derde is natuurlijk van, nu geen meter meer rijden. We komen de auto ophalen, want er is iets niet goed met de remmen. I don't know. Dus wat dat betreft is het ook nog eens een keer van de zwaarte van de terugroepactie. Die moet je meetellen. Mm. Die zou de RDW dan ook moeten inschatten. Hè, dus om de een of andere reden. En ja, weet je, het is precies wat Frank zegt. Je laat je auto sowieso al APK klaarmaken voordat je hem naar de APK brengt. Althans.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik breng hem gewoon naar de APK. En dan denk ik, nou, kijken wat eruit komt.
3: Ja.
2: Wat er
0: en als dat niet goed is, dan gaat je garagist het voor je maken. Als dat kan tenminste.
3: Ja, ja toch? Dat kan. Ja. Nou ja, laat ik het zo zeggen, autoliefhebbers. die zorgen dat die auto gewoon APK goedgekeurd wordt. Zonder aantekeningen.
1: Ik ben een autoliefhebber. En ik laat hem heel goed onderhouden bij een specialist. Niet bij de werkdealer. En dat gebeurt hartstikke goed. Maar ik wist dus niet dat er nog twee terugroepacties openstaan op mijn auto. Terwijl ik er echt heel alert op ben. Dus dat laat ook wel zien. Daar is iets mis. En daar moet je natuurlijk wel naar kijken. Dus het geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn mensen die krijgen een brief, doen er niks mee. Maar er zijn ook genoeg mensen die doen er wel degelijk wat mee.
2: Ja.
3: En dus mensen die geen brief krijgen, begrijp ik van je.
1: Ja. Nee.
2: Zoals luisteraar Martijn, die nu zegt via de NPO Luister-app, heb net dankzij jullie ontdekt dat mijn BMW X5 ook een terugroepactie heeft vanwege de airbag.
3: Ja.
0: Volgens mij zie je morgen geen BMW meer op de weg. Hè?
2: Zijn allemaal bij de garage.
1: Die krijgen dat morgen druk, de dealers.
2: Maar je zou ook nog kunnen zeggen, die terugroepacties of die terugroepauto's, die moeten gewoon eerder geholpen worden. Zo gauw er een is, al het andere werk laten.
3: Het ligt aan het mankement.
2: Ja, oké.
0: Ja, dat. En ik denk dat ook voor zo'n dealer ook het interessant moet zijn. Nee, je moet er, we hadden net voor de uitzending over met Carlo. Je moet als dealer ook die kans aangrijpen als je een onbekende in je werkplaats krijgt. Van, hey, misschien moet ik hem nou naar binnen trekken als vaste klant. Je kunt het ook aan de andere kant bekijken. En dan moet ik kijken, voor een dealer is het ook een bepaalde flat rate voor. Dus een één bedrag, airbag vervangen is zoveel geld. Ja, dat is meestal minder interessant dan een klant helpen die een complete beurt aan zijn auto heeft. Dus dat moet misschien ook vanuit de organisatie beter geregeld worden.
2: Of dus vanuit onszelf, ga gewoon naar een vaste garage.
0: Ja,
2: ga niet shoppen her en der.
0: Toevallig mijn eigen garagist, dat is gewoon een merkloze dealer die mijn auto's onderhaalt. Die zegt ook van, ja, ik wil het beste airbags gaan vervangen en al dat soort dingen meer. Maar ja, ik mag het niet als een merkloze dealer. Nee. Het moet een merkdealer zijn.
3: Ja.
2: Wat zijn eigenlijk de meest voorkomende klachten bij zo'n teruggebracht? We hebben het nu steeds over airbags, maar wat kan er nog meer zijn?
3: Nou, airbags is wel een hele grote.
0: Ja, je hebt vorig jaar een groot probleem gezien met plug-in hybride auto's. Van de accu in brand kon vliegen door een bepaalde foutieve cel. Dat is een heel groot probleem. Want zo'n accu kost 7.000, 8.000 euro. Dus al die accu's vervangen, dat is faillissement voor een fabrikant. Dat trekken ze niet eens.
3: Dat is een vloermatte dingetje bij Toyota, weet je het nog?
0: Die schoot onder te delen of zo. Ja.
3: Daar bleef het gas hangen. Althans, dat dachten de meeste mensen door een vloermat. Maar remmen, besturing en airbags, dat is denk ik wel
0: 80%. Vaak.
3: Ja.
2: En bepaalde, ontstaan er nog rechtszaken uit, Bert Kabel?
1: Ja, zeker. Dealers willen ook nog wel, wij doen ook veel rechtszaken op dit gebied. Dealers willen ook nog wel eens zeggen, dit is een producteigenschap. Mm. En dan leggen ze de verantwoordelijkheid helemaal bij de consument neer als er een gebrek aan een auto is. En dat zul je niet zo snel bij die terugroepacties zien, want dan heeft de RDW er iets van gevonden. Maar bij andere gebreken zie je dat wel eens. En dan wordt het helemaal bij de consument neergelegd. En dan gaan mensen naar een advocaat en zeggen, dit kan toch niet? Ja, dan komen wij ook in beeld. En soms moet je ook wel eens een rechtszaak voeren.
2: Ik zit mee te schrijven. Zijn bepaalde auto's namelijk ook nog extra gevoelig?
0: Ja, het is vaak. Wat het ironische is vaak, als een merk vaak terugroepacties heeft, dan gaan consumenten kijken, slecht merk, kom je elke keer terugroepen. Maar je kunt ook concluderen dat zo'n merk die het vaak heeft, juist extra alert is op zijn kwaliteitsprogramma. Dus dat is heel moeilijk te zeggen.
3: Ja, Ja, ja, inderdaad. Er zijn twee manieren om er naar te kijken. Ja. In Amerika, hoe meer recalls, hoe beter. Want dat staat ervoor dat jouw merk voor jou heel goed wil zorgen. En jouw familie.
2: Mooi, hè?
3: Hier, wij kijken daar weer anders tegenaan.
2: Hoe die cultuur dan lekker doorwerkt. Ja. Ja. Nou, Maria die zegt nog heel hartelijk dank. Want ik ga er nu meteen mee aan de slag. Nou, we hebben vele mensen wellicht geholpen. Iedereen die is nu helemaal druk op rdw.nl. Hè, want daar moet ze gaan kijken.
3: Kenteken intoetsen en dan weet je alles.
2: Okay. Bedankt voor dit gesprek. Verkeersrecht, advocaat Bert Kabel en autojournalisten Carlo Brandsen en Frank Jacobs. Veel vrouwen die kampen met klachten zoals vermoeidheid, haaruitval, broze nagels, omdat ze ongemerkt kampen met een tekort aan ijzer. En dat is een groot probleem en het gaat er veel te weinig over, maar daar gaan wij straks verandering in brengen. Straks dus na het nieuws.
4: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte. De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 24. De verwachting is dat het dodental nog verder zal oplopen, omdat nog veel mensen onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. De beving had een kracht van 7,4 en was in grote delen van het land te voelen. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. In Den Haag zijn nog eens 3 mannen opgepakt naar aanleiding van een groot drugsonderzoek. Het totaal aantal verdachten komt daarmee op 9. Donderdagavond was een inval in de wijk Duindorp, waar een grote hoeveelheid drugs werd gevonden in een huis. De politie wilde toen niet zeggen hoeveel, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. En de Zeppelin die Utrecht zou aandoen dit weekend moest omkeren omdat het te heet werd in de cockpit. Dat zegt de Wageningen Universiteit tegen RTV Utrecht. De Zeppelin was opgestegen in het Duitse Essen en zou over Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en weer terug. Utrecht werd alleen nooit bereikt, want boven de Hoge Veluwe werd besloten weer terug te vliegen.
10: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
11: De spreidingswet.
12: Fatbikes verbieden.
13: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
12: En dit.
13: Data steel.
12: Datacenters. Miljarden voor defensie.
10: Maar hier gaat het te weinig over.
2: Ja hoor, we hebben weer een nieuwe aflevering van onze serie Hier gaat het te weinig over. We gaan het vandaag hebben over vrouwen die kampen met vermoeidheid, mist in hun hoofd, haaruitval en zo kan ik nog wel een paar dingen noemen. Internist Hilde Rooijen, waar komt dat door?
14: Ze hebben klachten omdat ze een ijzergebrek hebben, terwijl ze dat heel vaak niet weten.
2: En dus moeten wij het er nodig over hebben.
14: Zeker.
2: En dat doe ik dus met u, Hilde Rooijen, internist in het Iselle ziekenhuis in Zwolle. U zit hier op persoonlijke titel. Ook verloskundige Sophie Six en voedingswetenschapper Hans Verhoef zijn hier aan tafel. Hartelijk welkom. Mevrouw Rooijen, u zegt het al, ze hebben het zonder het te weten.
14: Ja, daar komt die vrouwen voor. Ja.
2: De vrouwen, heel veel vrouwen ook, of niet?
14: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat veel vrouwen het hebben. We weten dat niet helemaal precies, want Nederland loopt eigenlijk een beetje achter met het verzamelen van data hierover.
2: Maar wat komt u tegen?
14: Ik kom tegen dat vrouwen heel lang al bij de huisarts zijn met vermoeidheid en met name inspanningsintolerantie. Dat betekent dat vrouwen zeggen, ik ben gestopt met sporten, want het ging niet meer. Als ik de trap oploop, dan heb ik zware benen. Ik voel me in het algeheel minder dan ik me vroeger voelde. En daarmee gaan ze naar de huisarts. Maar de huisarts wordt eigenlijk niet geholpen door zijn richtlijn. Want die richtlijn die voldoet eigenlijk niet goed genoeg om ijzergebrek op te sporen.
2: Oh, want ik ben ook wel eens gegaan met dit soort klachten. En dan gaan ze even bloed prikken. Ja. Dan kan je ergens bloed laten prikken. Ja. En dan zegt de huisarts niks aan de hand.
14: Ja, dat klopt. Zo gaat het heel vaak. En dat komt omdat de huisartsen hebben een richtlijn die gaat over bloedarmoede. Maar als je praat over ijzergebrek, dan gaat eerst je ijzervoorraad leeg. En als die helemaal leeg is, en dat komt meestal door menstrueren, als die helemaal leeg is, dan pas gaat je bloedgehalte naar beneden.
2: Oh, dus als zij iets gaan meten, dan ben je echt al heel ver heen.
14: Als het over ijzergebrek gaat wel, ja, zeker. Ja.
2: Maar daarvoor zit dus eigenlijk al een hele fase waarin je niet goed voelt, wat dus met de test zoals ze die doen niet opgemerkt wordt.
14: Als je alleen het hemoglobinegehalte prikt, ja? dat doen veel huisartsen. En dat doen ze ook goed, want het staat in hun richtlijn.
2: Ja.
14: Maar als je dat alleen maar meet, dan mis je denk ik heel veel vrouwen met een ijzergebrek.
2: Ja. En nu zei ik dus van, hoe groot is die groep? Nou, dus is moeilijk te zeggen. Maar wat komt u dan zelf tegen als internist?
14: Nou ja, ik krijg natuurlijk alleen patiënten die verwezen worden. Dus ik heb een podcast gemaakt. Dat heet Maak kennis met je blinde vlek ijzergebrek. Staat op Spotify. En ik zie heel veel vrouwen die podcast geluisterd hebben. Die podcast is voor huisartsen gemaakt. Maar patiënten luisteren hem veelvuldig. Hm. En die patiënten zeggen, alles wat ik hier gehoord heb maakt dat ik behandeld wil worden.
2: Oké, en als ik nu naar de huisarts zou gaan en ze zeggen, nou, ik heb dit zo gehoord. Ik wil dus weten of ik het toch heb.
14: Ja.
2: Gaat die huisarts er dan in mee?
14: Vaak wel.
2: Ze kunnen het gewoon anders testen.
14: Ze kunnen ferritine meten. En als een ferritine onder de 30 is, dan heb je een ijzergebrek.
2: Oké, dus je moet specifiek zeggen ferritine meten.
14: Ja.
2: Ik zit al meteen naar oplossingen te zoeken. U had volgens mij gezegd, als de mannen een probleem zou zijn, dan was het al opgelost.
14: Nou, dat heeft Hans Verhoef gezegd en daar ben ik het helemaal mee.
2: Oh, kijk, Hans Verhoef, de man in ons midden.
14: De man.
2: Is dat zo?
11: Ja, ik denk het wel.
2: Hoezo dan? Hoe werkt dat?
11: Nou, ik denk dat de geneeskunde in het algemeen heel erg op mannen gericht is geweest.
2: Ja, dat zeggen ze ook met hartproblemen, bijvoorbeeld hartaanval. Daar ken ik het van.
11: Precies.
2: Ja.
11: En dit specifieke probleem wordt vaak gezien van, ja, dat is natuurlijk, hè, vrouwen menstrueren. Dus ja, dat is een kwestie van goed eten en dan komt het allemaal wel goed. Dat is vaak de houding van die er heerst.
2: Want even, het komt door menstrueren.
14: Ja.
2: Maar dan inderdaad zeggen mensen, dat is toch natuurlijk?
14: Ja, dan zeg ik altijd, daar heb ik inmiddels ook een antwoord op gevonden. Want ik ben er al een aantal jaren mee bezig om dit onder de aandacht te brengen. Wat echt natuurlijk is voor vrouwen, is om zwanger te worden, een paar jaar te zogen. En dan weer zwanger worden, weer een paar jaar zogen.
2: Want zo waren wij in de oertijd.
14: Nou, dat is natuurlijk. En als je zoogt, menstrueer je in het algemeen niet. Dus die volgorde van eens in de 4 jaar een baby en 3 jaar zogen zorgt denk ik minder voor ijzergebrek dan iedere maand. We menstrueren ons te pletter.
2: Wat is dat probleem?
14: Ja.
2: Dit is een hele mooie titel voor
14: en
2: deze.
14: Weet je wat Hans daarop gezegd heeft?
2: Nou, hij zit hier aan tafel.
14: Nou, Hans, tegen een zware menstruatie.
11: Ja, daar valt niet tegen op te eten. Dat ongeveer 72% van de ijzerbehoefte van de vrouwen is ter compensatie van bloedverlies door menstruatie. Dus dat is fenomenaal. Dus de bulk van wat je nodig hebt als vrouw is puur om dat bloedverlies te compenseren.
2: Want inderdaad, tegen mij werd ook gezegd, nou, in principe als je gewoon gezond eet, dan krijg je genoeg binnen.
11: Ja, maar het gaat niet alleen om de hoeveelheid die je binnenkrijgt. Het gaat ook om de hoeveelheid die je absorbeert daarvan. En dat is relatief klein.
14: En hoeveel je verliest elke maand.
11: Ja.
2: En hoeveel je verliest elke maand.
14: Of na de bevalling.
2: Ja.
14: Maar dat is ook het probleem, dat moet even benadrukt worden. Dat je kan maar 10% van het ijzer dat je eet, kan je opnemen.
2: Okay.
14: Dus als je een ijzerpilletje neemt, daar zit 65 milligram ijzer in ferrofumeraat, dan kan je daar maar 6,5 milligram van opnemen.
2: En dat is eigenlijk niet genoeg?
14: Dat is als je iedere dag zo'n pilletje neemt, is voor heel veel vrouwen wel genoeg. Maar als je die pillen niet neemt en wel veel menstrueert, dan is de kans heel groot dat je ijzergebrek hebt.
2: Ja. Sophie Six, we hoorden u al even. U zei al, de bevalling. U bent verloskundige en zwangere vrouwen zijn er extra gevoelig voor.
15: Ja, dat klopt. Je ziet natuurlijk ook dat voordat je zwanger bent, ben je vaak gestopt met anticonceptie. Ben je dus ook een aantal keren ongesteld geworden. Want stel je gebruikt de Mirena-spiraal als anticonceptie, dan word je vaak bijna niet ongesteld. Dus gaat er veel minder uit, om het zo maar te zeggen. Maar goed, je bent een paar maanden bezig geweest om zwanger te worden. Ik zie in mijn praktijk, en mijn praktijk zit in Amsterdam, ik heb een hele gezonde populatie, echt een hele gezonde populatie. Dat bijna de helft begint met te weinig ijzervoorraad. En dat meer dan 90% voor de bevalling te weinig heeft. En dan moet je dus nog bevallen en 4 tot 6 weken bloeden. Dus ja, ik krijg bijna niemand met voordat ijzer voordat je gaat bevallen.
2: Oh, en nu let daar speciaal op. Maar ja, bij heel veel verloskundige praktijken wordt daar niet op die manier aan.
15: Ik ben vorig jaar met Hilde in contact gekomen. Ik had ook die podcast geluisterd. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon vandaag iedereen prikken die ik zie. Ik heb 25 mensen geprikt en 23 mensen hadden tekort. Toen dacht ik, wat? Dat kan niet. Dus ik ben blijven prikken. We zijn als praktijk, we zitten altijd bovenop de laatste richtlijnen en nieuwste onderzoeken. En toen zijn we eigenlijk samen met Hilde gaan kijken van wat vinden wij dan eigenlijk goede zorg. Dus wij bepalen zoals iedereen het ijzergehalte en de ijzervoorraad als je bij ons begint met de zwangerschap. En dan is volgens protocol dat je eigenlijk pas in het derde trimester, een beetje richting het einde, het nog een keer kijkt. Maar wij vragen iedereen om te beginnen met extra ijzersupplement. Dus nog niet op medicatie, zeg maar niet voorgeschreven medicatie, die ferrofumaraat, maar een ijzersupplement.
2: En waar haal je dat?
15: Bij de drogist.
2: Oké, dat is gewoon bij de drogist.
15: Bij Anywhere Online.
2: Ja.
15: Gentle Iron is vaak de merknaam. En daar beginnen ze mee, tenzij ze al te laag zitten. Dan krijg je het wel op recept. En dan meten we het met 20 weken nog een keer en met 30 weken nog een keer. En is het te laag, dan meten we elke 4 tot 6 weken. En we hebben zelf gezegd, gaan maar 2 tabletten nemen vanaf het begin. Dat doet net weer iets meer. Maar ook dan met zo'n aanpak lukt het nog steeds niet.
2: Om het omhoog te krijgen?
15: Ja, omdat je kind dus heel veel ijzer neemt. Okay. Van je. Tijdens de borstvoedingsperiode een klein beetje, maar tijdens de zwangerschap neemt je kind heel veel.
2: Okay. Hans Verhoef, voedingswetenschapper, Wageningen Universiteit. U zei al, als het bij mannen zou zijn geweest, was het waarschijnlijk al eerder op de radar gekomen. Wanneer kwam het eigenlijk bij u op de radar dat dit speelde?
11: Nou, ik heb mijn hele wetenschappelijke carrière eigenlijk aan bloedarmoede en ijzergebrek gewerkt in Afrika. Voor mij kwam het hier in Nederland een beetje op de radar toen mijn vrouw zwanger werd, hier in Nederland. En ik meemaakte hoe hier de screeningsperiode, of de screening verloopt tijdens de zwangerschap. En daar had ik toch wel de nodige problemen mee. Dat ik dacht van, dit is toch wel heel armzalig.
2: Okay.
11: In Afrika worden alle vrouwen krijgen standaard ijzersupplementen.
2: Oh, echt?
11: In Nederland is er meer een screen-and-treat methode. En dat is in principe natuurlijk goed te billijken. Maar dan moet het ook wel goed gebeuren. En het is zo dat in Nederland in het eerste trimester wordt er gescreend. Vaak alleen op hemoglobine, dus niet op ijzerstatus. En dan wordt er bij 30 weken nog gescreend. We weten uit omringende landen dat 65-80% van de vrouwen, waarschijnlijk ook in Nederland, niet voldoende ijzer hebben voor een volledige zwangerschap gezond door te komen. Dus die moeten ijzersupplementen slikken.
2: Maar het gebeurt wel. Ik bedoel, u zegt om dat gezond door te komen. Maar er zijn toch legio vrouwen die dit dus helemaal niet wisten, waarbij het niet op die manier getest is. En die hebben die zwangerschap gedaan. Maar die hebben zich gewoon heel beroerd gevoeld uit.
15: Ja, ja, vallen uit op werk.
11: Vaak het geeft niet altijd symptomen natuurlijk. Het heet ook wel in het buitenland hidden hunger, de verborgen honger die je hebt. Omdat een heleboel vrouwen natuurlijk asymptomatisch zijn. Mijn grote zorg erbij is dat je met 30 weken zwangerschap nog wel kan proberen dat even omhoog te trekken voor de bevalling, dat die vrouw en het kind dat overleven. Maar als je weet dat vrouwen dus aan het begin van de zwangerschap al een slechte ijzerstatus hebben.
2: Ja.
11: Misschien nog geen bloedarmoede. Maar dat houdt dus in dat ze door die eerste screening komen. En daarna gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Dus een heleboel van die vrouwen zullen waarschijnlijk bloedarmoede ontwikkelen. En bij 30 weken gebeurt er pas wat weer wat.
15: Ja. Ja.
11: Dat is.
2: En waarom hebben. We hebben het over bevallen, we hebben het over menstrueren. Dat is ook de reden dat mannen dit niet hebben.
14: Dat komt omdat ze niet menstrueren. Ik wou nog toevoegen aan wat Hans zegt. Ik zie natuurlijk maar wat ik zie, hè. Maar ik ken honderden verhalen van vrouwen die al meer dan 10 jaar ijzergebrek gehad hebben. En als we dat dan behandelen, zeggen vrouwen, ik wist niet dat je je ook zo kon voelen.
15: Ja.
14: Dus we hebben samen met een groep mensen een grote subsidieaanvraag gedaan bij ZonMW om hier beter naar te kijken. Want dat is eigenlijk wel een boodschap die ik kwijt zou willen hier. Er moet meer onderzoek komen. Want we hebben te weinig getallen over de populatie vrouwen in Nederland. Met name ook over de zwangeren. Dat is eigenlijk wat er nu moet gebeuren. Maar een feit is dat heel veel vrouwen een ijzergebrek hebben. Klachten hebben die daarbij horen. En zich niet realiseren dat dat daarvan komt.
2: Nee. En nog even, als iemand zwanger wordt, dan wordt het dus... Kijk, iemand kan dus daarvoor prima hebben gezeten. Dan komt die zwangerschap, gaat niet goed. Dan kan het daarna ook weer...
15: beter worden?
2: Ja, beter worden. Of is het dan na zo'n zwangerschap zo naar beneden gezakt dat het dan ook nooit meer op niveau komt?
15: Het kan wel, maar het ligt er dus heel erg aan hoeveel bloedverlies je na de bevalling. Hoe lang bloed je ook nog. Dus je hebt natuurlijk een soort van het acute bloedverlies in de eerste 24 uur. En daarna nog weken erna. Hoe lang duurt het voordat je weer gaat menstrueren? Geef je borstvoeding en duurt dat dus langer? Wat voor een anticonceptie kies je? Dus het gaat er ook heel erg niet alleen om de behandeling die je krijgt voor het ijzergebrek, maar ook wat eruit blijft gaan. Want anders wordt het een beetje dweilend de kraan open.
14: Dat is het ook. Je kan het zo bedenken van zeg maar je ijzerbalans. Als die licht negatief is, hè, dus je verliest net iets meer ijzer dan je kan opeten, dan doe je er langer over vanaf het begin van je menstruaties tot je een echt serieus probleem hebt, dan als die ijzerbalans best wel negatief is.
2: Ja.
14: Dus bijvoorbeeld een risicofactor voor zo'n negatieve ijzerbalans is een zware menstruatie.
2: Ja.
14: Maar als je met vrouwen gaat praten, heb jij een zware menstruatie? Vrouwen leren van hun moeders wat normaal is, maar die moeders hebben zelf vaak ook een zware menstruatie. Dus heel veel vrouwen zeggen, nou, zwaar en af valt wel mee. En dan vragen we altijd van, moet je extra maatregelen nemen als je bijvoorbeeld de deur uitgaat? En als vrouwen dan zeggen, ja, nee, dan moet ik wel vlak van tevoren een nieuw maandverband en ik neem er nog 2 mee. Nou ja, dan weet je dat al. Iemand... Ja.
2: Ja, als een ijzertekort te erg wordt, dan is er bloedarmoede. Meneer Verhoef, waar leidt dat dan weer toe?
11: Nou, wat mij betreft is het meest problematische dat als je, we weten nu dat als je bloedarmoede hebt tijdens een zwangerschap, dan verlies je ook meer bloed tijdens de bevalling. En in Nederland is iets van 6% van de vrouwen verliest meer dan 1 liter bloed bij de bevalling. Dat is gigantisch. En dat is niet alleen bloedarmoede, hoor. Er zijn ook andere oorzaken. Maar dat is eigenlijk voor mij is dat de stip aan de horizon. Ook omdat ik veel in Afrika werk natuurlijk. Want in Afrika bloeden die vrouwen dood. Dit is de belangrijkste oorzaak van maternale sterfte. In Nederland krijgen die vrouwen natuurlijk bloedtransfusies, worden in leven gehouden. Maar die liggen nog wel tijden na op apengapen. Want het probleem verhelp je niet met de wat bloedtransfusies.
2: En die bloedarmoede die leidt ook weer tot allerlei klachten natuurlijk.
11: En dat leidt weer tot klachten, ja.
14: Wat mag ik daar nog wat op zeggen?
2: Ja, zeker.
14: Dat is ook wel interessant voor vrouwen die nu luisteren.
2: Ja.
14: We hebben normaalwaarde voor HB-gehalte en de ondergrens in de meeste laboratoria 7,4.
2: Kijk, dat zijn cijfers. Die
14: dat
2: schrijf ik meteen mee.
14: Ja.
2: 7,4 is een ondergrens.
14: Ja, dat is een onderste referentiewaarde. Die referentiewaarden worden bepaald in een groep vrouwen. En dan zeggen ze, voel je je goed? Ja, ben je gezond? Ja. En dan bepalen ze een waarde. En dan komt een soort gemiddelde uit. En de ondergrens is dan voor vrouwen vastgesteld op 7,4. Maar je moet bedenken dat dat is vastgesteld in een groep vrouwen waar al veel ijzergebrek was. Hoeveel weten we niet, maar dat het er was is zeker. Bovendien is het zo dat als je helemaal niks van een vrouw weet over haar HB-waarde, dan zou je moeten zeggen, de kans is het grootste dat haar normaalwaarde zit tussen de onderste en de bovenste referentiewaarde. En dan kom je uit op 8,7. Dus als ik over u niks zou weten en ik zou moeten gokken waar zit zij goed met haar bloedgehalte, dan zou ik 8,7 moeten zeggen. Maar wat zeggen we in Nederland? We zeggen 7,4...
15: Of
14: en pas daaronder vinden we het een probleem. Maar dat is voor 97,5% van de vrouwen te laag.
2: Oké, je moet eigenlijk om je goed te voelen op 8,5.
14: Nou, je hebt iedereen, dat weten we door een heel mooi paper uit Nature. Nou ja, goed, het is een heel belangrijk blad.
2: Ja.
14: En daarvan weten we dat iedereen een eigen HB-waarde heeft. En als je niks weet, dan moet je het gemiddelde kiezen. Het is net zoiets als lengte.
2: Ja.
14: Als ik zou moeten zeggen van u, hoe lang is zij? Ja, dan zit ik met 1,73 waarschijnlijk wel goed.
2: Ja, klopt.
14: Maar dan gaan we natuurlijk niet zeggen 1,58, want dat is de onderste referentiewaarde.
2: Nee, inderdaad. Nou, er komen ook vragen binnen. Luisteraar Elsbeth vraagt, kan je het ook in de overgang hebben, dit ijzertekort?
14: Zeker, je krijgt dat heel vaak in de overgang, omdat je dan heel veel vaker gaat menstrueren. De cyclus wordt korter naarmate je in de overgang komt. Na de overgang, als je niet meer menstrueert, dan komen vrouwen weer bij met hun ijzer, als ze een tekort hadden.
2: Oké.
14: Okay. Ja.
2: Want luisteraar Hetty vraagt, hoe zit het met vrouwen van over de 70 die dezelfde klachten ervaren? Ja, wij dachten meteen aan COVID.
14: Ja, dit is natuurlijk heel ingewikkeld, want moeheid is best wel een fuzzy problem.
2: Ja.
14: Maar vermoeibaarheid, dat is iets anders dan moeheid. Vermoeibaarheid kan echt duiden op ijzergebrek. En als je boven de 70 bent en je gebruikt bloedverdunners, dan kan dat een oorzaak.
2: Oké, maar wanneer weet je dat je last hebt van vermoeibaarheid?
14: Als je de trap oploopt en je krijgt zware benen. Als je moest stoppen met je sportschool. Als je eerst 5 kilometer kon hardlopen en je kan er nu nog maar 2,5. Dat is vermoeibaarheid.
2: Oké. Maar het zijn natuurlijk mensen die dit al 10, 15 jaar hebben. Ja. Dus die weten helemaal niet meer hoe het was.
14: Ja, dat klopt. Totdat je ze behandelt.
15: Dat zie ik ook in de zwangerschap. Weet je, moeheid in de zwangerschap is een hele normale klacht.
2: Ja.
15: Maar ik zie bij vrouwen die een goed behandelde ijzertekort hadden, die zeggen, nou, ik voel me nu met 41 weken echt 10 keer beter dan met 28 weken.
2: Ja.
15: En die voelen zich in de kraamweek eigenlijk heel erg goed. Ja. Omdat ze wel hoog staat in hun reserve. Dus ik zie heel duidelijk een verschil bij mijn cliënten die een laag ijzer hebben en dus inderdaad de laatste loodjes loodzwaar zijn. Ja. En ik had vorige week nog, was ik bij iemand een dag van de bevalling, zoals 41 weken en een paar dagen. En zij had uiteindelijk ook een enorm ijzertekort wat goed behandeld was. En zei, ja, ik voel me eigenlijk alsof ik zo de sportschool in kan lopen en kan zeggen, ik doe even een klasje mee.
2: Ja.
15: En dat had ze in geen jaren gevoeld.
2: Nee, dat snap ik. Meneer Verhoef, wie moet hier nou beter op gaan letten?
11: Een combinatie van vrouwen zelf. Denk ik, dat ze meer bewust zijn ervan. Dat het,
2: daarom moeten we het er dus over hebben.
14: Daarom moeten we het erover hebben,
11: dat wat natuurlijk gezien wordt, dat dat niet altijd zo is. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar het feit dat heel veel mensen granen eten en dat natuurlijk vinden, dat is helemaal niet natuurlijk. Hè? Dat is, granen is pas opkomen 5000 jaar geleden met de landbouwrevolutie. Daarvoor aten we vlees en fruit. En knollen.
2: En u wilt zeggen dat is beter voor dat voor
11: ijzer, je HB. In granen zit heel veel ijzer, maar het bevat ook stoffen die de absorptie van ijzer remmen.
2: Ah, dus dit soort dingen moet je eigenlijk allemaal weten.
11: Dus,
14: het belangrijkste wat je moet weten is, als je zwaar menstrueert en je bent vegetariër, dan is de kans heel groot dat je een ijzergebrek hebt.
11: Ja.
15: En als je zwanger wil worden, is het dus juist fijn om van tevoren te weten hoe het met je ijzervoorraad.
2: Want je wordt ook moeilijker zwanger als je.
15: Nee, maar als je dus weet van, nou, ik heb een kinderwens en ik wil graag zwanger worden. En je weet dan hoe hoog je ijzergehalte in je ijzervoorraad is. En hij is dan eigenlijk al een beetje laag. Ja,
2: dan moet je bij.
15: Dan kan je dan dus alvast beginnen, zodat je niet bij de 50% hoort die ik zie die al laag beginnen. En die ik niet meer op een goed niveau krijg voor de bevalling.
2: Nee. Ik sprak vandaag een collega die had een infuus gehad.
15: Ja, kan ook. Ja.
2: Maar is dat gangbaar of zijn dit echt grote uitzonderingen?
14: Nou, in de nieuwe richtlijn van de Europese hematologen staat dat je een infuus kan geven als je de pillen niet verdraagt. In Isela geven wij eigenlijk een infuus in een rug tegen de muur situatie. Want een infuus heeft ook nadelen, net als alle behandelingen. Maar als het tekort heel groot is en er is haast, dan moet je natuurlijk moet je dan een infuus geven.
11: Zoals vlak voor de bevalling.
15: Ja, dus in de zwangerschap zie ik dat wel. En vooral omdat die tabletten ook kunnen leiden tot misselijk, maar ook vooral verstoppingsobstipatie. Wat je in de zwangerschap vaak toch al hebt.
2: Ja.
15: Dus die pillen worden in de zwangerschap vaak moeilijk verdragen. Dus dat gentle iron, wat wij dan ook, dat wordt wat beter verdragen. Nog steeds is dat zwaar op de maag.
2: Ja.
15: Maar soms als je erachter komt dat iemand 5 weken voor de bevalling zit en een ijzervoorraad heeft die gewoon historisch laag is. Ja. Dan heb je niks anders.
2: Nee. We gaan zo verder praten, want we gaan even naar het EK zwemmen in Parijs. Daar ligt onze landgenoot Thomas Janssen in het water. Anne de Jong, hoe gaat het daar?
16: 1,5 minuut bezig, 400 meter wisselslag. Ze zijn bezig met het tweede onderdeel, het laatste baantje, de rugslag. En het ziet er niet heel slecht uit voor Thomas Janssen, die als 7e zich plaatste voor deze finale. Sowieso de finale halen al een groot groot doel. Allemaal op weg naar het allergrootste doel natuurlijk. Het halen van de Olympische Spelen in Los Angeles. Op dit moment ligt die vijfde. Maar er is nog weinig van te zeggen. Want bij de wisselslag hebben alle zwemmers die in het water liggen natuurlijk hun eigen specialiteiten. Er is in ieder geval in dit veld niemand die alle afstanden of alle disciplines domineert. Die is er natuurlijk wel met Léon Marchand, de Fransman. Het publiek had graag gewild dat hij in eigen huis in Parijs mee zou doen. Maar door een lichte blessure kiest hij ervoor om een veel minder druk programma te doen. En alles wat met schoolslag te maken heeft over te slaan. Ja, dat zit nou eenmaal in deze wisselslag. Ook de schoolslag waar ze nu mee bezig zijn. En waar Thomas Jansen, de 25-jarige zwemmer, inmiddels zevende ligt. 2,5 minuut zijn we onderweg. En de Rus Ilian Borodin, die onder neutrale vlag zwemt. En sowieso de beste tijd van het jaar had als je Marchand niet mee rekent, ligt inmiddels een halve lengte voor vanuit baan 4. De titelfavoriet voor dit EK op de eerste dag. Waar zojuist Marit Steenbergen met overmacht zich heeft geplaatst voor de 100 meter finale van morgen. Geen wereldrecord, dat wel op haar naam staat. Kwam ze nog een halve seconde, moet er nog minstens sneller. Wil ze daar in de buurt komen morgen. Maar het was overduidelijk te zien dat ze inhield. Ook Milou van Wijk plaatste zich voor die finale. Sean Niewold even daarvoor op de 50. Vlinder haalde het niet. Hij staat niet eens op de reservelijst. Werd 11e in de halve finale. Ik kan dit allemaal vertellen omdat de 400 meter wissel wat langer duurt. Het is telkens twee baantjes van de slag. Waarbij we nu aan gaan komen bij de beslissing. Want het laatste onderdeel is bezig. De vrije slag. Die Rus Borodin, Ilia Borodin, heeft al een flinke voorsprong. Al ligt hij 6 seconden achter op het wereldrecord. Razzetti, de Italiaan die vorig jaar het EK korte baan won, komt dan wel iets dichterbij. En Jansen zit daar zo'n 8 seconden achter en ligt 8e in deze finale waarin er 8 meedoen. Hij doet niet mee om de prijzen. Inmiddels toch weer de snelheid erin gebracht door Borodin die met overmacht Europees kampioen gaat worden. Razzetti op weg naar de tweede plaats. En is het nog kijken of Thomas Jansen het nog een plaatsje op kan schuiven en als 7e aan kan tikken. Inmiddels is Borodin Europees kampioen en gaat Thomas Jansen uiteindelijk als 8e en laatste in deze finale aantikken. 4:16:99 heeft hij gezwommen. Dat is bijna 2 seconden boven zijn persoonlijk record. Misschien toch een kleine teleurstelling voor Thomas Jansen op de 4x100 meter wisselslag.
2: Ja, en wij praten hier in onze aflevering van onze serie Hier gaat het te weinig over. Over vrouwen die kampen met vermoeidheid, met mist in hun hoofd, haaruitval. Het gaat dan over mensen die een ijzertekort hebben. Vrouwen met name, zonder dat ze het weten. Mevrouw Rooijen, we hoorden net natuurlijk het verslag over topsport, zwemmen. Hebben sporters, topsporters hier ook nog weer meer last van?
14: Zeker. En het is heel leuk om te vertellen dat we ook samen met de voetbalvrouw van Twente, FC Twente, gaan we ook kijken naar ijzergehaltes van topvoetbalsters.
2: Oké.
14: Ja, en misschien ook nog wel verder. Hans en ik gaan dat samen doen. We weten al uit onderzoek dat topsporters veel meer ijzer verbruiken. Dus daar is het nog belangrijker om dat allemaal helemaal op orde te hebben.
2: Ja. Is het iets maatschappelijks? Want ik vind toch verbazingwekkend dat...
14: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Er is iets, ik kan het zelf, ik heb op weg naar de studio ook daar nog weer over nagedacht. Maar het is toch wel heel raar dat als ongeveer 30% van de vrouwen, want daar praten we over van de menstruerende vrouwen, een ijzergebrek heeft, dan is het toch wel heel raar dat we hier eigenlijk zonder goede data zitten. Dus gegevens uit onderzoek. En dat er niet hoogrisico vrouwen meteen in de nek gegrepen worden en gevolgd worden, want ook die vrouwen gaan zwanger. Ja. Nee, er is iets raars mee. Zeker.
2: Het idee, de vrouwen moeten maar leren leven met vermoeidheid en mistig.
14: Ja. Nou, het is wel een subtiel zaak. Ik denk zelf dat klagende vrouwen wekken weerstand op. Dit is mijn persoonlijke verklaring.
2: Okay.
14: Klagende vrouwen wekken weerstand op.
2: En waarom?
14: Dat weet ik niet.
2: Ah.
14: Ik denk dat het moeilijk is om een klagende vrouw aan te horen. Ik weet het niet. Ik heb er zelf geen last van.
2: Misschien weet Hans Verhoeven raad. Is dit zo?
11: Nou, ik, Ik denk wat er moet gebeuren. Je hoort hier vandaag een hele hoop verhalen uit de klinische praktijk.
2: Ja.
11: En uiteraard is dat geen basis voor beleid. Want het is niet zo dat iedere vrouw nu naar de arts moet gaan, et cetera, et cetera.
2: Nee, maar wat moeten we wel? Want
11: we moeten denk ik een rationele beleid hebben. Dus ja. Dat houdt in dat je aan de ene kant niet te veel vrouwen onnodig wil laten screenen. Aan de andere kant zijn er goede aanwijzingen dat er een behoorlijke onderdiagnose van het probleem is.
2: Ja, want ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nu denk, ik ga meteen morgen de huisarts bellen. Ja, nou, die huisartsen worden blij van al die vrouwen
11: dat moet beter gestroomlijnd worden. En de enige manier om dat te doen, de goede basis ervoor, is goed onderzoek. En dat gebeurt er eigenlijk op het moment niet.
14: Nee. Ja, en dan zeg maar, er moet goed onderzoek komen. Uit dat goede onderzoek komen dan goede richtlijnen. Die hebben we nu ook niet. Nee. En dan kunnen alle vrouwen op dezelfde goede manier behandeld worden.
2: En hoe moet dat met de zwangere vrouw? Want heeft u het er met collega's ook veel over?
15: Ja, ik zie dat eigenlijk heel veel praktijken nu ook de ferritine, dus de ijzervoorraad, prikken.
2: Ja.
15: En dat je onderling hoort van, ja, ik krijg het gewoon allemaal niet op een goed niveau. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Ja, nee, ik ook. Ja, iedereen schrijft maar weer een recept uit en weer een recept. Bij ons staat op maandagochtend bij de assistenten altijd ferro uitschrijven voor. Zo'n heel rijtje. Ja.
2: Het wordt bekender dus.
15: Het wordt wel bekender, maar we hebben inderdaad niet de richtlijn mee. Want ook de richtlijn van de verloskundige zegt niet dat je vaker moet prikken of dat je op ferritine meteen moet prikken. Dus we kijken vaak naar een waarde die het allerlaatst gaat zakken. In plaats van dat je gaat kijken naar een waarde die als eerste gaat zakken, zodat je er lekker snel bij bent.
2: Ja.
15: Maar ik denk dat als je gewoon zwanger wil worden, dan wil je het weten.
2: Ja. Ja. En nog een paar vragen, want de vragen komen er natuurlijk nu aan de lopende band. Een luisteraar vraagt, oh, dit is zo herkenbaar voor mij. In appelstroop zit een hoog percentage ijzer. Kan dit een oplossing bieden?
14: Nee, dat is nooit een oplossing.
2: Oh.
14: Nee.
2: Oké, luisteraar Marco vraagt, wat gebeurt er als je altijd al extra ijzer inneemt? Uit een soort voorzorg.
14: Ja, dat zou ik zelf, ik ben natuurlijk internist en ik zou nooit iets uit voorzorg nemen, tenzij uit en tena bewezen is dat dat nuttig is. En dat is van ijzer niet bewezen.
2: Oké, want ik ging inderdaad opschrijven. Gentle Iron. Oh, dan weet je wat? Ik hoef helemaal niet naar de dokter. Ik ga gewoon dat even bestellen.
15: Je wil wel weten.
2: En dan ga ik dat. Ja, dus je moet eigenlijk wel echt eerst weten.
14: Je moet het wel weten. Maar weet je wat wel, wat eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat er een soort van bevolkingsonderzoek is, waardoor je al vroeg in het menstruele leven van een vrouw weet, oh, maar jij hebt op je 18e al een negatieve ijzerbalans. Als je zo doormenstrueert, gaat het niet vanzelf beter. Dat wordt vanzelf erger. Dus je moet kunnen weten wie gaat er nou wanneer in de problemen komen. Ja. Dat moet je weten.
11: Ja. Ja. Ja, en bovendien is het ook zo dat er heel veel beleid is nu gericht op voorkomen van ijzergebrek en bloedarmoede op het moment zelf dat de vrouw klachten heeft.
2: Ja.
11: Maar wat er eigenlijk moet gebeuren is dat vrouwen zich moeten voorbereiden op zwangerschap.
2: Ja. Ja.
11: Dus
2: ja.
11: Dat houdt in dat het niet een kwestie is van alleen van voorkomen van ijzergebrek, maar het opbouwen van voorraden, zodat vrouwen klaar zijn voor een gezonde zwangerschap.
2: Ja, we moesten het er nodig over hebben. We hebben het erover gehad. Dank voor nu, voor dit gesprek. Dat zal zeker worden vervolgd. Hilde Rooijen, internist, Hans Verhoef, voedingswetenschapper en Sophie Six, verloskundige. Rest mij nog te zeggen dat zometeen de rode draad er natuurlijk is met Stefan Komduur. En om 9:00 dan is hij natuurlijk langs de lijn en omstreken. Daarin volop aandacht voor het EK Atletiek. Een hele fijne avond nog. Dank voor het luisteren.
17: Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
18: EO. Geloof, hoop en liefde.
17: NPO Radio 1.
19: Podcast.
20: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
21: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
20: En theatermaker Paul Hane over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
22: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
23: Paul Hane is ongeloofwaardig als boze meneer.
22: Als je dus heel boos wordt en daarna meteen zeggen we, het ziet er goed uit.
18: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
24: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Een man.
0: Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: NPO Radio 1, 7 uur.
3: Stefan Komduur.
4: Ja, goedenavond. Zometeen heb ik het in de rode draad over de vuile praktijken van Shell in Nigeria. Een nieuw rapport waaruit blijkt dat er nog meer misstanden zijn dan eerder al bekend. Welke dat zijn, hoor je zometeen bij ons. Eerst het NOS Journaal van 7 uur. Levi van Eck.
19: Een zware aardbeving in Colombia heeft aan zeker tientallen mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
25: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Choco. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
19: Verwacht wordt dat het dodental verder zal oplopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. In een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn nog eens 3 mannen opgepakt. Daarmee komt het totale aantal verdachten op 9. Donderdagavond was een inval in de wijk Duindorp, waar in een huis een grote hoeveelheid drugs werd gevonden. De politie wilde toen niet zeggen hoeveel, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo... De drugs zijn vernietigd. Om wat voor drugs het gaat, zegt de politie niet. Ook willen politie en justitie vanwege het lopende onderzoek niet zeggen over de rol van de verdachte. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Breeveld speelde ook in andere producties en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
26: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties. 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People. Eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
19: De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Ze zegt dat Breeveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Borger Breeveld was 82. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen in Duitsland. Het moest via de Veluwe naar Utrecht vliegen en weer terug om de luchtvervuiling te meten. Maar de apparatuur begaf het door de hitte, waardoor besloten werd direct terug te keren naar Duitsland. Daardoor werd Utrecht nooit bereikt. Toch was de operatie niet helemaal zinloos, zegt de Wageningen Universiteit. De Zeppelin heeft namelijk nog wel metingen boven de Veluwe uitgevoerd. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden.
27: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
28: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
29: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
27: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
29: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
5: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, de Rode Draad van maandag 10 augustus is dit, met vanavond nieuw onthutsend onderzoek over het gedrag van oliereus Shell in Nigeria. Een nieuwe aflevering in onze serie over de Nederlandse polder, met vanavond twee hardcore polderonderhandelaars. En hij stond net nog op televisie en vandaag te presenteren, maar over een klein half uur neemt Rick van de Westerlaken ons mee in zijn uitzonderlijk mooie, kan ik alvast zeggen, boekkast. Eerst een ronde langs de velden. En die beginnen we bij de eclipsbril, want die is in trek. Eigenlijk niet zo gek, want woensdag wordt er een indrukwekkende zonsverduistering verwacht. Op Marktplaats wordt massaal naar de speciale brillen gezocht. Maar oogartsen waarschuwen voor het aanbod van juist ook onbetrouwbare brillen.
1: Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben is een solar retinopathie. Dat is eigenlijk een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Dat is aan de achterkant van je oog. Er kan echt een brandwonde ontstaan. En die brandwonde kan echt een litteken geven. En daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek.
2: Zomaar een bril kopen online, waar dat niet op staat, dat label, dat is niet zo'n goed idee.
1: Nee, als het er inderdaad niet op staat, dus geen CE-markering, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is.
0: Ja, als je dat bijzondere natuurverschijnsel dus veilig wil bewonderen, is het erg belangrijk om een goede eclipsbril in huis te hebben. Dan een vlucht van de Canadese luchtvaartmaatschappij Porter Airlines. Die is donderdag geannuleerd om wel een hele bijzondere reden. Een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Met man en macht werd geprobeerd het kind in de stoel te krijgen, maar na meerdere vergeefse pogingen moest het vliegtuig noodgedwongen terugkeren naar de terminal. Door de vertraging kon dat vliegtuig ook niet meer vertrekken en werden de passagiers omgeboekt naar de volgende dag. Er zijn excuses aangeboden door de vliegtuigmaatschappij. Ik weet niet door de ouders. Grote problemen dan voor boeren op Texel. Door de aanhoudende droogte groeien gewassen slecht, verdroogt het gras en moeten veel veehouders hun wintervoorraad aanspreken. Of juist ook extra voer kopen.
3: Nou ja, hier kun je zien dat er een klein beetje een kolf in komt. Maar ja, die moet eigenlijk toch dit formaat krijgen uiteindelijk. En je ziet hier eigenlijk de maïskorrels. Je ziet gewoon het bovenste stuk, daar zit nog helemaal niks. Dat heeft gewoon echt water nodig om vol te komen. Ja, dit is op weg om heel duur stro te worden, maar geen voedzame mais voor mijn koeien.
0: Dat tekort aan water zorgt voor een grote uitdaging op het eiland, omdat er nauwelijks zoetwateroppervlaktewater beschikbaar is. Boeren zijn erdoor erg afhankelijk, juist van regenwater. Om de droogte het hoofd te bieden, wordt er geëxperimenteerd met de opvang van regenwater in de herfst en de winter. En niet alleen de boeren hebben last van de droogte, ook de vis wordt bedreigd door het gebrek aan water. De Sportvisunie voert daarom actie om vissen te redden. Vrijwilligers en professionals halen de vissen uit opgedroogde beken en zetten ze vervolgens dan weer over naar veiliger water.
4: Ik ben zelf visser. Ik vind het gewoon geweldig om bij de IJssel te zijn. Mijn hele leven al. En ik heb het idee dat ik een goede bijdrage lever aan met dit werk.
0: Dan de Utrechtse introductietijd, die is deze week weer van start gegaan. Zo'n 3000 nieuwe studenten nemen vanaf vandaag de Utrechtse binnenstad over. Naast de educatieve activiteiten, zijn studenten ook vooral veroordeeld tot dit.
5: Ja, ik ben normaal gesproken nooit heel erg van het drinken en van de alcohol en zo. Maar ja, het is wel gewoon erg gezellig. Ja, je verbindt wel heel erg snel met iedereen. En ja, gewoon een hele leuke tijd.
6: Maar die alcohol, daar kun je moeilijk omheen, hè, hier?
5: Ja, dat is wel waar. Dus je moet er maar een beetje aan wennen. Het kan natuurlijk wel. Er zijn genoeg mensen die helemaal niet drinken. Maar het is wel het leukst om gewoon een beetje mee te gaan met iedereen. Vind ik zelf.
0: Ja, ik ben normaal ook helemaal niet van de alcohol. Volgens de organisatie draait het evenement tegenwoordig minder juist om het feesten. En is er meer aandacht voor sociale veiligheid. Deelnemers moeten een gedragscode tegenwoordig ondertekenen. En tijdens de opening wordt er aandacht besteed aan gewenst en juist ook ongewenst gedrag. Ja, en ongewenst gedrag, dat was er zeker in Nigeria. We starten vanavond de Rode Draad namelijk daar, bij de Niger Delta, waar oliegigant Shell opnieuw onder vuur ligt. En dat is zeker ook niet voor het eerst. Binafara Sembla deed er al eens eerder onderzoek naar.
7: At Shell, we all make a commitment to work by our core values, which are honesty, integrity and respect.
8: Mooie kernwaarden. Toch ligt het bedrijf al jaren onder vuur. Lekkende pijpleidingen veroorzaken extreme vervuiling in de Niger-Delta. Rampzalig voor het milieu en voor de bevolking die in grote armoede leeft.
0: En wat blijkt vandaag? Die vervuiling gebeurde doelbewust. Uit nieuw internationaal onderzoek gedaan door 8 NGO's. In interne documenten is te lezen dat het bedrijf doelbewust een gebrekkige oliepijpleiding is blijven gebruiken. Met als gevolg grootschalige olievervuiling die wellicht voorkomen had kunnen worden. Aan de telefoon journalist Marnix de Bruyne. Goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Je hebt voor NRC dit verhaal opgetekend. En ook hier in de studio Maaike Baan van Milieudefensie, die al langer Shell in de gaten houdt, zoals we dat dan noemen. Goedenavond, ook fijn dat je er bent. Marnix, even bij jou beginnen. Want Shell en de Niger Delta, het is al sinds begin jaren 90 een terugkerend onderwerp. Het negeren van de lokale bevolking, corruptie, milieuvervuiling, als gevolg van die lekkende pijpleidingen, oliediefstal, illegale raffinage. Nu weer een nieuw stukje hieraan. Want wat blijkt uit het nieuwste onderzoek?
9: Je noemde het al. Een van de vele dingen die omhoog gekomen is uit interne Shell-documenten is dat er een pijpleiding van 97 kilometer die in 2013-2014 nog werd gebruikt, zo vaak was afgetapt door oliedieven. En dan moet je voorstellen, dan lasten ze er een kraan in ergens, dat er... een advocaat die ik sprak had het over 30% van de olie werd gestolen. Maar dat werd zoveel olie doorheen gepompt dat Shell dat voor lief nam en liever die pijpleiding in gebruik hield. Dan hem dik te doen en die oliekranen eraf te halen en hem goed te repareren. Want dat zou gewoon te veel geld kosten.
0: En dat lijkt eigenlijk nu uit interne documenten dat Shell daar zo in de organisatie over sprak.
9: Ja, het punt is, er loopt een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk namens twee gemeenschappen eigenlijk. Maar die pijpleiding liep dwars door de Biele-gemeenschap, zoals die groep heet in die gedeelte. En een groep advocaten van Lide. Die begon in 2015 al namens een proces. En daar in Engeland kun je dan documenten opeisen waarin wellicht bewijzen zijn voor waar jij de tegenpartij van beschuldigt. En na 10 jaar procederen kreeg Lide dus 300.000 documenten. En dat zijn e-mailtjes, heel veel interne communicatie in handen. En daar zijn ze met een groot team doorheen gegaan. En dan waren er allerlei processtukken maakte zij, waarin ze in eigenlijk maar 27 van die documenten citeren. Maar dat was genoeg voor de NGO's om die op te vragen bij de rechter. Mm-hmm. En daar dit, vind ik, indrukwekkende rapport van te maken.
0: Ja, want wat lazen zij daarin? Ze lazen dus enerzijds dat het door Shell ook was opgevallen dat er werd afgetapt. Maar wat lazen ze nog meer over de aanpak?
9: Nou, ze besloten, ze hadden 3 scenario's en ze om daar iets aan te doen. Waaronder het helemaal afsluiten, wat eigenlijk de beste methode was geweest voor het milieu. Afsluiten, schoonmaken, maar daar kozen ze niet voor. Ze kozen voor om de olie te laten stromen en de diefstal voor lief te nemen. En die diefstal leidde dan weer tot illegale raffinage elders in de Niger Delta. Dus ze maakte het eigenlijk mogelijk dat anderen meer vervuilden. En daar kregen ze van de hoofdkantoor speciale vrijstelling voor van de normen die voor heel Global Shell moeten gelden.
0: Mm. En dus hoe ze dat deden, hoe ze dat deden, komen we zeker zo meteen over te spreken. Dat heeft dan weer met allemaal andere kleine bedrijfjes te maken die werden opgericht. Eerst even naar jou, Maaike Baan van Milieudefensie. Houdt Shell al lang in de gaten? Ik zei het al, jullie hebben als Milieudefensie verschillende rechtszaken tegen bedrijf gevoerd. Onder andere ook hebben jullie Nigeriaanse boeren bijgestaan. Ben je dan nog verbaasd op zo'n dag als vandaag, als dit nieuws naar buiten komt?
10: Ik vind het bijzonder pijnlijk om te zien welk bewijs er dus was dat Shell wist van al die risico's. Maar ik kan helaas niet zeggen dat ik heel verrast ben. Want ik denk dat het wel een typisch voorbeeld is van hoe Shell dus bereid is om hun de risico's die ze nemen voor lief te nemen. Zoals Marnix ook zegt. En ja, winst te maken, maar alle gevolgen en de ziekte van mensen. Mm-hmm. Miskramen zijn toegenomen in dat gebied. armoede natuurlijk. Mensen die geen vis meer konden vangen, omdat de vis gewoon niet meer kon leven. Om dat allemaal voor lief te nemen, ja, is heel erg heftig. Maar toch verbaast het me niet. Omdat je ook ziet dat ze eigenlijk dezelfde risico's voor lief nemen bij het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering.
0: Ja, in 2021 hebben jullie een rechtszaak gewonnen van Shell. Jullie hebben daarbij 4 Nigeriaanse boeren en vissers tegen Shell geholpen. Die zaak is gewonnen. Als je dan vandaag deze documenten leest, of misschien vorige week las je ze al, denk je dan van, nou, er kunnen best wel ook vanuit Milieudefensie weer nieuwe rechtszaken aankomen?
10: Nou ja, dat kunnen we altijd bekijken natuurlijk. Wij hebben nu 3 rechtszaken lopen, waarvan 2 tegen Shell, 2 klimaatzaken, 1 tegen ING. Maar ik denk dat deze NGO's die dit rapport hebben gemaakt, waaronder SOMO en Amnesty, heel erg goed werk hebben gedaan door al deze documenten op te vragen en dus bloot te leggen. Ja, dat Shell al die dingen heeft verdoezeld en achter heeft gehouden. Want dat is gewoon heel belangrijk om te weten.
0: Ja, Marnix, is jou duidelijk hoe het nu in de Niger-Delta is?
9: Op dit moment, nou, ja, Shell die heeft dus alle bezittingen aan land verkocht aan een consortium van Nigeriaanse bedrijven vooral. Vanuit, ja, volgens mij echt de gedachte van wat er ook gebeurt, dan kunnen wij niet meer in Londen, waar het hoofdkantoor staat, worden aangeklaagd. Want dan is het niet meer van ons. En dat is heel zo. Dat gebeurde in vorig jaar, 2025. Maar al in 2009, al 4 jaar eerder, hadden ze het erover om dat te doen. Ben van Beurden, dus de topman toen, die had het erover dat de risico's pasten niet bij wat Shell wilde. Dus ze werkte al heel lang aan to divest, zoals het heet, om het te verkopen. Nee, en dat is dus gebeurd. En dan is het heel erg de vraag of die nieuwe, onervaren bedrijven, die hadden ze het erover om dat te doen. Ben van Beurden, dus de topman toen, die had het erover dat de risico's pasten niet bij wat Shell wilde. Dus ze werkte al heel lang aan to divest, zoals het heet, om het te verkopen. Nee, en dat is dus gebeurd. En dan is het heel erg de vraag of die nieuwe, onervaren bedrijven, die er vooral in zitten voor het geld weer,

0: 1000 kilometer pijpleidingen en iets van 265 oliebronnen al dan niet meer in gebruik. Dat is nog wat als je dat moet opruimen na afloop. Hè, ze hebben het altijd over kerncentrales. Als die zijn uitgerekend, hoeveel dat niet kost om dat op te ruimen. Nou, dat geldt voor dit ook. Shell zelf, en dat staat weer in het rapport, schatten dat totaal keurig ontmantelen van 14 miljard zou kosten. En dan moet je begrijpen dat Shell dat niet allemaal hoeft te betalen, want ze zaten in een joint venture met andere oliemaatschappijen, maar slechts 30%. En dat is 4 miljard. Maar ja, dat is slechts de helft van wat ze afgelopen kwartaal winst hebben gemaakt. Dat was 9,8 miljard, met dank aan de oorlog in Iran, zeg maar. Dus ja, het is heel veel geld, miljarden.
1: Het is maar waar je het aan uitgeeft, natuurlijk. Ja, en hoe je het bekijkt, uiteindelijk wat je met dat geld doet. Je haalde al even aan dat Shell wel zelf allemaal gedragscodes erop nahoudt over gezondheid, ja, over veiligheid, over beveiliging, ook over het milieu. Nou lezen we in jouw NRC-stuk ook dat die gedragscode door Shell zelf wordt gezien ook als een last. Dat valt te lezen in die interne documenten. En uiteindelijk
0: nou,
1: ook
0: door lokale functionarissen van Shell, hè. Dat is een opmerking in zo'n interne mail. Dus mensen die de situatie kennen, die zeggen ja, ze ervaren daar als een last, ze houden zich er helemaal niet aan.
1: Nee, en die worden volledig genegeerd. Kan het bedrijf daar nou nog op worden aangesproken, ook in de tegenwoordige tijd?
0: Nou ja, het is een nieuw bewijs dat de hoofdkantoren heel goed wisten wat er aan de hand was in Nigeria. En zelfs dat stuurde door te zeggen, oké, jullie krijgen een vrijstelling van die global normen, want daar kunnen jullie toch niet aan houden. En dat betekent dus ook dat ze in het Verenigd Koninkrijk de rechters eigenlijk hebben voorgelogen. Want daar zeiden ze altijd van, nou, we weten het niet wat er in Nigeria gebeurt. En dat heeft de rechtszaak in Engeland 4 jaar opgehouden eigenlijk, tot het Hooggerechtshof daar zei, nee, we houden het in Engeland. Shell is verantwoordelijk, heeft een plicht om tot zorg ook voor de dochterbedrijven. Mm-hmm. En de advocaten in Engeland die willen dat zeker gaan gebruiken in de zaak die nu loopt, die volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld. Zo van, die gemeenschappen zijn nog meer schade berokkend door dat verzwijgen en door het liegen. Het heeft de rechtszaak 4 jaar opgehouden.
1: Ja,
0: Mike
1: Baan van Milieudefensie. Shell die heeft gereageerd ook op dit laatste rapport, op het onderzoek. En ze zeggen dan dat ze zich niet herkennen in het geschetste beeld. Is dat een werkwijze, is dat een reactie die jullie veel tegenkomen, ook als Milieudefensie, als je met ze in gesprek gaat?
2: Nou, dat is natuurlijk een hele makkelijke reactie die je altijd kan geven. En ik denk dat fragment wat we in de intro hoorden, mm-hmm, over honesty, integrity en respect, ja, dat maken ze niet helemaal waar met zo'n reactie wat mij betreft. Als je uit die documenten kan opmaken wat er allemaal is gezegd intern. Ik heb ook een mailwisseling, een stukje gezien van een technische manager die naar de baas had gemaild van, ik voel mij extremely uncomfortable met deze situatie. En de baas die ging daar helemaal niet inhoudelijk op in, maar zei dat hij een regeltje moest toevoegen, juridisch, waardoor zijn mail de volgende keer niet opgevraagd kon worden voor dit soort dingen. Ja, ik denk dat de manier waarop ze reageren gewoon heel veel zegt met wat ze voor lief nemen. Mm-hmm. En hoe ze te werk gaan en hoe ze dingen verdoezelen.
1: Nou, is het een repeterend verhaal ondertussen? Ik zou bijna willen zeggen, de miljarden blijven binnenstromen. De aandeelhouders krijgen ook nu weer winsten toebedeeld. En de maatschappij die betaalt de rekening. De Nigeriaan daar aan de grond, die betaalt de rekening uiteindelijk voor wat Shell allemaal heeft aangericht. Vorige week maakte hetzelfde bedrijf nog bekend ook grote duurzame energieprojecten in zon en wind af te willen schalen. En toch nog weer opnieuw in olie en gas te willen investeren. Dat horen we ook over een Duitse energiereus RWE. Die wilde in de Verenigde Staten hetzelfde gaan doen. Maaike, waar kijken we naar met elkaar?
2: Ja, we kijken helaas naar een soort gat in de mogelijkheden om grote bedrijven te reguleren. Grote bedrijven zoals Shell, die zitten in heel veel landen tegelijk. En daardoor is het voor landen heel moeilijk om ze te reguleren. Dus daarom voeren wij ook die rechtszaken. Om te zorgen dat mensenrechten, dat mensen worden beschermd tegen de gevaren die bedrijven veroorzaken. En dat is gewoon, daar zijn niet hele makkelijke routes voor. Mm-hmm. En we denken dat onze rechtszaken daarin echt een verschil kunnen maken.
1: Ja, Marnix, wil jij iets over toevoegen?
0: Nou ja, wat ik begreep, maar dat kan mij

0: te bevestigen. Dat, ja, je kunt, ik heb het gehad over die rechters die zijn voorgelogen, maar de aandeelhouders zijn ook voorgelogen. En ik begrijp dat er brieven worden gestuurd naar de grootste aandeelhouders. En ja, dan hoop je dat ze een soort ethisch bewustzijn hebben. Van ja, en Shell daarop aanspreken. Van in de openbaarheid zeg je dit, we respecteren normen. En uit de praktijk blijkt het tegendeel. Er zijn ook grote bedrijven die hun investeringen terugtrokken omdat ze niet meer willen bijdragen aan klimaatopwarming. Je mag hopen dat dat soort druk ook mogelijk is. Maar ik zeg het mij wel met voorzicht. Ja, ik heb niet heel veel hoop, omdat die aandeelhouders tot nu toe vooral geïnteresseerd lijken in de winsten.
1: Ja. Heb je contact al gehad met mensen in Nigeria vandaag? Maaike, hoe landt zo'n bericht over Shell dat ze dus veel meer afwisten, ook in de organisatie van het lekken van de olie? Hoe valt dat bij de Nigerianen?
2: Ik heb niet vandaag contact met hun gehad, omdat ik helaas niet op deze zaak heb gewerkt. Die is voor ons ook. Wij hebben dus samen met die 4 boeren en vissers die zaak gedaan daar. Die is in principe afgerond. Het was toen echt baanbrekend in 2021 dat de rechter zei, Shell als moederbedrijf is verantwoordelijk voor het dochterbedrijf in het buitenland. En dat is dus voor ons al een tijdje geleden, die winst en die schikking. Ik heb vandaag geen contact gehad, nee.
1: Maar wat zou het nieuws losmaken, denk je?
2: Ik denk dat het echt dat mensen zich vreselijk voelen hierover. Ik denk als je in die situatie leeft, en alles is vervuild en de mensen van wie je houdt zijn ziek en je bent zelf ziek en je kan niet meer vissen. En je weet ook nog eens dat dit allemaal doelbewust is gedaan. Dat geeft nog wel echt een andere lading dan wanneer het een foutje was, kan ik me voorstellen.
1: Ja, heb jij iets van een reactie uit Nigeria gehoord, Marnix?
0: Nou, nu niet. Maar ik vermoed wel dat ze iets zullen hebben van I told you so. Want dat hebben ze jarenlang geroepen. Erik Doe, is een van die 4 boeren. Toen hij net had gewonnen, bel ik hem op. Vergeet niet, de zaak begon in 2008 door zijn vader, die al lang is overleden. 3 van de 4 boeren die de zaak begonnen, zijn al overleden, zover ik weet. Dus die rechtszaken zijn heel belangrijk. Het is heel goed dat het gebeurd is. Maar het duurt zo lang dat je bijna moedeloos wordt. Maar Erik zei toen van ik heb mijn vader op mijn sterfbed beloofd dat ik de visvijver en de bakkerij in oude staat zou herstellen. En dankzij dat geld van Shell ga ik dat doen. Dus ik hoop en verwacht dat hij dat heeft gedaan. Maar ik heb hem ook nog niet kunnen bellen nu.
1: We hebben ook nog niet of niet veel reacties uit de politiek gehoord. Die zijn op vakantie, dat werkt dan vaak zo. Maar Marnix, verwacht jij dat het nog, als zij terugkomen over een aantal weken, dat het nog wel voor ophef gaat zorgen?
0: Nou ja, je zou hopen dat er toch wel kamervragen over worden gesteld. Nederland heeft Shell altijd gesteund. Het vond het jammer dat het hoofdkantoor van Nederland vertrok naar Londen. Mm-hmm. Eerst waren er 2 hoofdkantoren in Londen en Nederland. Ik kan me voorstellen dat er partijen zijn die de regering tot actie willen manen. En Shell erop aan te spreken dat ze hun eigen normen niet hebben gerespecteerd.
1: Of, en dat staat vandaag ook in jouw krant bij het hoofdredactioneel commentaar. Die geven al een klein voorzetje. Waar wordt geschreven, Shell moet zijn winsten gaan inzetten om de maatschappelijke kosten van die oliewinning te verzachten. Maaike, is dat al een goed idee?
2: Nou, ik zou dat wel logisch vinden dat de vervuiler betaalt, zeker.
0: Ja, en dat spreekt bijna voor zich, zou je zeggen.
1: Precies, en de omgeving en de inwoners ook weer oplapt. En er bovenop helpt in ieder geval.
2: Dat sowieso,
1: Goed, we gaan het in de gaten houden. Kijken ook wat die zaak in Groot-Brittannië gaat doen. Marnix de Bruyne en Maaike Paan, dankjewel.

0: bij Feyenoord. Don't Stop, Fleetwood Mac was dit.
1: NPO Radio 1.
0: Maakt het 1 minuut voor 7:30. Levi van Eck met het nieuws.
2: Het dodental van de aardbeving in Colombia blijft oplopen. Lokale autoriteiten melden vele tientallen doden. En de verwachting is dat dat aantal de komende uren blijft stijgen, omdat nog veel mensen bedolven liggen onder het puin. De beving in Colombia had een kracht van 7,4 en was in een groot deel van het land te voelen. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden, schrijven Duitse media. Waar die sporen vandaan komen is niet bekend. Verder schrijven Duitse media dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen een Oekraïens vliegtuig botste dat op het Duitse vliegveld stond. Pas 4 uur later werd de drone op de grond ontdekt. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. De partij Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit trouwens sinds 2003 al niet meer in het parlement. En de verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Ik zit me al een tijdje te vergapen aan foto's van 2 immense boekenkasten. Die staan namelijk in het huis van Afro Tros-presentator Rick van der Westerlaken. En zometeen neemt hij ons mee door al die boeken. Maar eerst dit.
3: De week van,
0: want deze week duikt Juan Soto Visser, collega van BNNVARA's platform The Marker, in een kwestie die jou bezighoudt. Juan, goedenavond.
4: Yes, goedenavond.
0: En wat is dat? Wat ga je deze week voor ons onderzoeken?
4: Ja, oké. Wat ik me dus afvraag, zou het in Nederland ooit weer mogelijk worden om kinderen uit het buitenland te adopteren?
0: Adoptie eigenlijk weer legaal te maken.
4: Ja, precies. Want sinds 2024 is er een adoptiestop, een stop op interlandelijke adoptie, zoals het heet. Dus adoptie uit het buitenland vanuit Nederland. En eerder dit jaar, is er vanuit een adviesraad door de overheid ingesteld, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, advies gegeven dat die adoptiestop nu moet komen, ook voor procedures die er al liepen. Dus ja. Eigenlijk werd er gezegd van oké, er is een adoptiestop, maar dan worden de adopties die al ingezet waren nog tot 2030 toegelaten. En dat adviesraad zegt nu eigenlijk van nee, ook die moeten stoppen, want er moet gedacht worden vanuit het kind. En voor het kind is het gewoon het best als dat niet meer gebeurt vanwege alle misstanden die er zijn geweest. Maar daar heeft de overheid nog niet op gereageerd. Dus we weten nog niet wat er met dat advies gedaan gaat worden.
0: En waarom wil je juist dit gaan onderzoeken?
4: Nou, ik zelf ben ook geadopteerd. Ik ben geadopteerd uit Colombia. En normaal gesproken heb ik heel erg een sterke mening over dingen. Maar dit is echt precies zo'n onderwerp waar ik er een beetje tussendoor, ja, eigenlijk gewoon tussen hang eigenlijk. Want kijk, er zijn natuurlijk heel veel misstanden geweest en die waren structureel. Dus die waren zeker niet incidenteel. Ik zelf ben, voor zover ik weet, niet slachtoffer van zo'n groot misstand. Maar ik zie ook wel dat het beter voor het kind zou zijn om op te groeien in het land van herkomst. Want dat is ook het advies wat gegeven wordt van doe de adopties niet hier, probeer het in het land van herkomst op te lossen. Dus vandaar dat ik me gewoon heel erg afvraag, ook echt voor mezelf, van hoe zou het dan inderdaad beter voor het kind zijn als het inderdaad niet hier gebeurt om het daar te doen? En als inderdaad Nederland echt voor altijd stopt met die adopties, kan het dan ook wel daar op een manier gebeuren dat het daadwerkelijk opgelost wordt voor het kind? Wordt het bijvoorbeeld niet opgeschoven naar andere landen dat het kind naar...
0: Precies, dat ze misschien in Europa ermee stoppen, maar dat er ergens anders in de wereld nog doorgaat en dat het kind alsnog slecht terecht komt, bedoel je?
4: Ja, precies.
0: Groot vraagstuk. Ja. Je gaat er deze hele week onderzoek naar doen.
4: Ja.
0: Wat hoop je in ieder geval? Welke mensen hoop je in ieder geval te spreken?
4: Nou, in ieder geval wil ik mede-geadopteerden spreken. Dus eigenlijk ervaringsdeskundigen. Ik hoop ook met kinderrechtenorganisaties te spreken. Want wat er inderaad door die adviesraad bijvoorbeeld werd gezegd, die heb ik ook al gesproken. Die zeiden van ja, we zien gewoon nog zoveel dat er gedacht wordt vanuit een wensouder. Terwijl wij graag willen dat er gedacht wordt vanuit het kind. Dus die hoop ik te spreken. En gewoon eigenlijk mensen die er mee te maken hebben. Dus inderdaad ook wensouders die ook gewoon ingelezen zijn op wat de risico's zijn, maar ook hoe ze daarmee om kunnen gaan. Want er is in de afgelopen tijd, het loopt al jaren dit natuurlijk, is er ook veel verbeterd. Dus ja, zou het dan misschien, als dat systeem opgelost wordt, dat er geen misstanden meer plaatsvinden, zou het dan misschien toch ooit nog mogelijk zijn?
0: De komende dagen ga jij ons op de hoogte houden rond dit tijdstip in updates. En donderdag de uitkomsten van jouw onderzoek hier in de Rode Draad. Succes.
4: Dank je.
0: Deze week. En als je luistert en je hebt een tip of andere input, dan kan je dat mailen naar deRodeDraad@bnnvara.nl.
5: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Deze zomer trekt een bonte stoet bekende en minder bekende gasten aan de Rode Draadstudio voorbij, die ons een kijkje gunnen in het privédomein. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we in de boekenkasten rondsnuffelen en af en toe snuffelen we ook een beetje in andere verzamelingen rond. Maar bij deze gast moeten we het gewoon over de boekenkasten hebben. Rick van Westerlaken, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Een half uurtje geleden stond je nog op televisie.
6: Ja, zeker.
0: Ging het goed? Niet versproken?
6: Nee, dat is niet het allerergste. Als gasten te laat komen, dat zou erger zijn. Maar nee, het is allemaal goed gegaan.
0: Ja, bekend van Eén Vandaag dus zojuist. En Wie is de Mol natuurlijk ook. Ja. Gezicht daarvan. Smaken verschillen, maar we doen eerdere gasten denk ik niet tekort als we zeggen dat jouw boekenkasten toch wel echt next level zijn. We zijn er al de hele zomer mee bezig. Op de webcam van Radio 1, op radio1.nl/live, kunnen mensen ze zien. Zou je ze zelf willen omschrijven?
6: Ze zijn vooral heel hoog. Ja. Zo'n 4,5 meter, 5 meter. Mijn huis is 5 meter. En degene die voor mij in dat huis woonde, die heeft er dus aan weerszijden van de voorkamer een boekenkast gebouwd van 4,5 meter. En dat is, eigenlijk hetgeen wat mij verliefd deed worden op het huis.
0: Die twee boekenkasten?
6: Ja, ik had vroeger gewoon een paar IKEA-kasten staan. En daar,
0: De Billies.
6: En als er dan een boek nieuw kwam, dan moest er een boek uit.
0: Ja, precies.
6: Dat vond ik gewoon heel zonde en heel jammer. En er verdwenen wel een paar boeken naar zolder, maar op zo'n Amsterdam zoldertje past ook niet zoveel. En toen zag ik dit, dacht ik, maar dit is wel, hier kan ik nog jaren mee vooruit.
0: En had je allebei de boekenkasten waren tot de helft gevuld toen je erin kwam wonen? Nee, of was het meteen ook wel?
6: Nee, het was natuurlijk helemaal leeg, want die mensen waren verhuisd. Dus die kast was helemaal leeg.
0: Maar jouw boeken pasten, had je zoveel boeken?
6: Nee, mijn boeken natuurlijk helemaal niet meteen in. Want heeft maanden voor driekwart leeg gestaan. Maar gelukkig had ik hele lieve ouders en vrienden en schoonouders die al hun boeken, die ze zeg maar voorlopig niet meer wilden zien, aan ons gaven, zodat ik die in de kast kon zetten, leek het ook voor vol. En nu langzaam maar zeker verdwijnen die boeken er langzaam uit. Als ik steeds weer een nieuw boek koop, dan komt dat erbij te staan.
0: En welk boek heb je er onlangs nog uitgehaald? Dat je dacht, nu is het wel klaar, dat deze.
6: Dat zijn dus de boeken van vrienden en vriendinnen. En daar zitten ook wel boeken bij die ze zelf echt niet meer hoefden. En dit is, ik weet niet eens meer wat het was. Een raar kookboek. Dat heb ik gewoon uitgegooid uit de jaren 70. Dat kan nou wel weg. Dat nooit ingekeken ook.
0: En dan zie ik natuurlijk, want ik link jou ook aan Wie is de Mol. Zie ik jou dan up silent van die kast een boek pakken. Maar er zijn twee ladders hoe je er kan komen. Doe je dat ook wel eens?
6: Of is
0: er, zijn er eigenlijk de eerste drie lagen zijn de boeken die je
6: nou,
0: pakt?
6: Nou ja, heel eerlijk, hoe hoger je komt, hoe minder vaak ik er ben. Gisteren nog echt van de op één naar bovenste plank iets hebben. En dan klim ik heel vaardig en heel snel naar boven, hoor.
0: Met een kleine stoflapje erbij? Dat je even
6: Nee, zo erg is het niet. Maar ik ben wel heel erg dol op die boekenkast, op die voorkamer. Die is wel fantastisch.
0: Ja, we hebben één auteur echt wel op verschillende planken gespot. Dat doe je ook leuk. Je zet ze niet helemaal bij elkaar. Maar er is wel één auteur die de hele kast een beetje doorrijdt.
6: Ja, wel meer hoor. Maar vertel welke heb je gezien?
0: Ja, volgens mij, dat mag jij zelf vertellen welke dat zijn.
6: Nou, ik heb van verschillende auteurs heel veel boeken. En wil jij dat ik het over dit
0: dat
6: boek?
0: Mag. Ja. Ja.
6: Nou, dit is een voorbeeld van wie ik veel boeken heb. Is John Irving, Amerikaanse schrijver. En dat is ook de eerste boek dat ik van hem las toen ik 16 was, Garp. Ik heb meegenomen, helemaal beduimeld. En dat was voor mij, dat maakte de liefde voor het lezen nog groter. Ik vond vroeger al lezen fantastisch. Ging ik elke week, als mijn broer en zus naar zwemles gingen, ging ik naar de bibliotheek. Die zat namelijk in hetzelfde gebouw. En koos ik 5-6 boeken en een week later leverde ik ze weer in. Dus ik was al dol op lezen, maar toen ik dit boek had gelezen, ik kreeg het van mijn Engelse docent, die zei, lees dit maar voor de lijst. Was natuurlijk weer vreselijk dik. En toen dacht ik, kleine letters, weet je wat, ik koop stiekem de Nederlandse variant. En die ben ik toen gelezen en ik was hooked. Ik vond het fantastisch.
0: En uiteindelijk in Engels ook gelezen?
6: Ja, zeker, want ik wist dat ik zou er over horen krijgen.
0: En dan
6: weet je niet precies hoe de bijnamen die in het Nederlands leuk vertaald zijn, hoe die in het Engels zijn. Dus.
0: En het is niet alleen maar bij dit boek gebleven, want ik heb begrepen dat je hem ook aantal keer ontmoet hebt.
6: Ja, klopt. Ik heb hem 2 keer mogen interviewen. Toen ik verslaggever was bij AT5, bracht hij net een boek uit waarvoor hij, dat speelde zich af in Amsterdam, op de Wallen. Daar had hij research voor gedaan. En ik mocht een reportage daarover maken met de politieagent die hij had gevolgd op de Wallen. En daarna dus met hem op een bootje door de grachten en hem geïnterviewd.
0: Beste setting, vind ik altijd.
6: Ja, en ik was zo onder de indruk van een soort jeugdheld eigenlijk voor mij. En ik was wel een klein beetje starstruck, toch wel. Het is een hele sympathieke man. Hij leeft nog steeds. Hij is nu wel inmiddels 80, denk ik. En ik ben ook de laatste boeken van hem heb ik niet gelezen, omdat zijn boeken werden wat langdradiger. En ik merk aan mezelf dat mijn tijd, mijn concentratiespannen wat afgenomen is.
0: Het raakte uit balans.
6: Ja, we raakten uit balans.
0: Jullie raakten uit balans. Maar heb je het durven zeggen tegen hem?
6: Nee, want ik heb hem voor het laatst gezien, denk ik 5-6 jaar geleden, op een literatuurfestival in Utrecht mocht ik hem weer interviewen. En het was nog steeds een hele bevlogen, leuke schrijver. Mm-hmm. Ik vond Garp zo goed omdat hij durfde te schrijven over transseksuelen. Over hele geëmancipeerde vrouwen, feministische vrouwen. Allemaal thema's die ik toen ik 16 was nog nooit in Nederlandse boeken had gelezen. Dus ik vond het echt een eye-opener. De wereld was zoveel extraverter en exotischer dan ik eigenlijk voor mogelijk had gehouden. Waardoor ik weer lezen nog leuker vond.
0: Ja, juist omdat lezen natuurlijk helemaal kan doen. Je in nieuwe werelden brengen die je niet kent.
6: Dat was dit boek bij uitstek.
0: En je hebt in dat AT5 interview hem ook niet laten weten dat je door hem veel bent gaan lezen.
6: Jawel, okay. Ik heb dat toen wel verteld. En ik heb ook heel braaf een leuke handtekening gevraagd. En in Utrecht ook nog een keertje. Want ja, het blijft toch wel een fenomeen.
0: Ja, precies. En een ander fenomeen staat er ook wel in. Je houdt sowieso wel veel van detectives.
6: Ja,
0: volgens
6: ik heb veel spannende boeken, ja.
0: Die heeft denk ik de hele dag zo ingezoomd op jouw boekenkast.
6: Ja, dat heeft ze zeker, ja.
0: Ja, Anne Wil heeft een fantastische baan, volgens mij. Die mag dat dan gewoon de hele dag een beetje neuzen. En hou je dan van verschillende, of vind je het alleen maar die van Agatha Christie? Want die zaten er heel veel.
6: Ja, Agatha Christie heb ik van de oudsher. Dat was toen ik 10 was of zo. Heb ik gewoon eens een keertje een Agatha Christie van mijn moeder gepakt. Want dat is een bibliotheekboek. En er stond zo'n doodshoofdje op. En dat vond ik zo fascinerend. En toen las ik gewoon veel te jong eigenlijk een bloedspannend verhaal over moord en doodslag. Maar ik vond het geweldig, omdat het ook een soort puzzel was. Want je werd als lezer helemaal meegenomen in dat verhaal. Mm-hmm. En je was intussen ook nog aan het puzzelen van wie zou nou de dader zijn. Dus ik heb
0: Je werd echt aan het werk gezet ook als lezer.
6: Ja, ik vond dat leuk. En daardoor raakte ik wel verslingerd aan het genre. Agatha Christie was zeker voor die leeftijd nog prima te lezen. Het is nu een beetje ik vind nog steeds de plot fantastisch. Maar het is al een beetje achterhaald door allemaal nieuwe spannende thrillerschrijvers die veel meer durven, creatiever durven te zijn. Dus ja, er zijn veel nieuwe talenten opgekomen. En ik vind het leuk om steeds weer boeken te lezen die mij verrassen. Ja. En ik ben inmiddels een zeer getrainde misdaadlezer. Dus ik weet vaak al halverwege, denk oh god, ik weet al wie het gedaan
0: heeft. Het is de barman.
6: En dan als je dan gelijk hebt, dan baal ik.
0: Ja, precies.
6: Dus ik hoop maar gewoon dat er heel veel nieuwe en originele boeken blijven komen.
0: Ja, we zitten in een vakantieperiode. Misschien zijn mensen nog aan het inpakken. Denken ze, ik ren morgen nog even naar de bibliotheek of naar mijn lokale boekhandel. Welke thriller moeten ze dan meenemen?
6: Ik zou zeker Lex Notenboom, Nederlandse auteur. Die heeft De Man met de 1000 Gezichten geschreven. En dit jaar kwam ook Ik wilde de wereld breken erbij. Dat is een van de origineelste thriller-auteurs die we hebben in Nederland op dit moment. En ook iemand die vreselijk ambitieus is en zijn boeken groots aanpakt. En altijd met een actuele laag. En ja, ik heb daar ontzettend van genoten. Dus Lex Notenboom, absoluut op je lijstje.
0: En je hebt een grote boekenkast. Koop je alle boeken dan fysiek ook? Of probeer je ook wel met een bibliotheek te zoeken of je hem kan lenen, lezen?
6: Nou, ik krijg ook heel veel boeken van vrienden. Weet je, het is ook echt het cadeau wat ik heel graag krijg. Dus, maar deze heb ik dan toevallig zelf gekocht. Maar ik vind het, ik ben ook wel iemand die meer koopt dan hij leest, moet ik toegeven. Maar ik vind het ook altijd
0: heel
6: fijn.
0: Ja.
6: Ja, ik sta dan voor die kast denken, oh, wat zal ik nou eens lezen? Ik heb vandaag zin in dit of ik heb nu zin in dat. En dan staat er en dan kan ik het pakken. Maar ik ben wel bang dat er een dag gaat komen dat ik nog lang niet alle boeken uit heb, maar dat mijn leven wel op is. Dat zou ik wel jammer vinden.
0: Rick, over die dag hoeven we nog niet na te denken met elkaar.
6: Nee, ik hoop het niet.
0: bent natuurlijk ook bekend van het NOS Journaal. Daar is daar eigenlijk je landelijke carrière naar AT5.
6: Ja, dat was de stap naar landelijk. Ja, klopt.
0: En nou zagen wij in de kast eigenlijk vooral veel romans staan. Ja. Lees je ook veel non-fictie? Ben je ook iemand die boeken leest over de zaak Shell? Nou, hoe is dat allemaal gelopen?
6: Heel eerlijk, omdat ik al elke dag met mijn neus in het nieuws zit en in de non-fictie eigenlijk. Vind ik het heel fijn om te ontspannen 's avonds met gewoon een roman. Een fictieverhaal dat iemand verzonnen heeft. En dat heeft ook vaak een mooi begin en een einde. En daartussen, weet je, het is rond. En dat vind ik prettig. En non-fictie zou dan weer een beetje werk zijn.
0: Ja, een beetje aangaan.
6: Ja, en dan ga je toch weer denken over een onderwerp. Of hoe zou het daar nu mee zijn? Of dat zou ik jammer vinden. Ik vind het prettig om mijn tijd thuis te kunnen ontspannen.
0: Mm-hmm. En je haalt al even 's avonds aan. Is dat dan altijd het moment? Eindig je elke dag eigenlijk wel met een boek?
6: Ja, over het algemeen wel. Ja. Het is gewoon voor mij een manier om een drukke dag los te laten en te verdwijnen in een verhaal. En of ik dan een half uur lees of een uur of 5 minuten en dan in slaap val. Dat kan. Dat doet er niet zoveel toe. Maar ik weet je, als een boek heel spannend is, dan probeer ik ook elke vrij uurtje dat ik heb, probeer ik er wel.
0: Zoals een goede serie dat soms ook kan doen. Ja, dan kan je opeens overal die serie kijken zonder dat je het door hebt.
6: Ja, en dat is met boeken net zo voor mij.
0: Ja, nou, dat is interessant inderdaad dat je dat wel mooi vindt in ieder geval. Ik begrijp ook dat je te horen bent in samenwerking met boeken.
6: Ja, klopt. Ik doe luisterboeken. Ik lees boeken voor. Dat ook nog.
0: Dat vind ik als de magisch interessant vak.
6: Ja.
0: Dat lijkt me enigszins fantastisch, maar ook lang.
6: In een hok,
0: 9 uur achter elkaar lezen, ziek vormen, maar dat zou het vast niet zijn.
6: Nee, je zit zeg maar in zo'n spreekcelletje en dan ga je je meestal een ochtend lezen. Dan lees je 80 pagina's voor, zoiets. Ligt een beetje aan hoe makkelijk of hoe moeilijk het wordt geschreven. Kijk, ik vind het heel leuk om te doen, omdat ik meestal het geluk heb dat ik ook goede boeken mag voorlezen. Soms zitten er ook echt wat mindere boeken bij en dan is het ietsjes harder werken, maar het is.
0: Zou je
6: wel
0: dan zeggen dat je dat ook als je terugluistert dat je het wel hoort in je stem?
6: Nee, als het goed is niet. Als het goed is niet. Maar ik probeer wel. Wat ik leuk vind is dat ik me dan mag inleven in een verhaal van een ander, in de karakters van een ander. Mm-hmm. En bij sommige auteurs gaat dat vanzelf, omdat ze gewoon lekkere dialogen zijn, omdat het en anderen die zijn wat houteriger of wat. En dan denk je, oh ja, dit is gewoon. Je merkt gelijk dat een boek dan wat minder lekker geschreven is.
0: Een ochtend tussen 10 en 12 zit je dat dan te doen? En dan lees je verschillende boeken door elkaar heen? Of ben je wel bezig
6: met
0: één boek?
6: Nee, dat gaat per project. Ik ben nu met een boek bezig. Dat is dan 2 ochtenden. En dan begin ik om 9 uur. Ben ik om 1 uur, stop ik ermee. En dan heb ik ook wel een beetje een droge mond en een vierkante ogen.
0: Ja, precies.
6: Moet ik weer even frisse lucht hebben. En dan kan ik er weer tegenaan.
0: En nou zijn we allebei presentator. Ik denk dat jij dat ook doet. Ik lees al mijn teksten altijd van tevoren even door.
6: Ja. Ja,
0: is dat bij dat boek dan ook? Of?
6: De eerste luisterboeken die ik ooit heb gedaan wel. Maar dat wordt de hele tijd rovende aangelegenheid. Zeker als je dit soort boeken van 600 pagina's gaat zitten voorlezen. Dat kan bijna niet. Maar ik werk bij een luisterboekenstudio waar mensen van tevoren het boek al een beetje scannen. Op moeilijke woorden. Dan krijg ik een lijstje en dan kan ik dat vast uitzoeken. Van hoe spreek ik dat uit? Of die namen, waar komen ze vandaan? Zodat je goed beslaagd in ijs komt. Maar ik laat me een beetje verrassen. Ik ga in die set zitten, ik begin te lezen en als het goed is, vertelt het verhaal zichzelf.
0: En het lukt elke keer, elke opname, de juiste dictie ook weer te vinden. Van
6: nee,
0: de dag
6: je merkt
0: ervoor,
6: soms ook wel, je begint met een zin en je denkt halverwege, die zin gaat heel ergens anders heen dan ik gedacht had. Ik moet hem weer opnieuw doen. Dus je corrigeert jezelf voortdurend.
0: Ja.
6: En aan het einde van de rit gaat dan iemand het naluisteren en dan zitten er soms nog hele rare fouten bij. Waar je echt dacht, nou, die zin heb ik helemaal goed gedaan, helemaal geconcentreerd op een heel moeilijk woord aan het begin. En dan heb ik op het einde ineens een heel ander raar woord erin zit. Dat gebeurt. Dus dat moet ik later alsnog even corrigeren.
0: Je zegt inleven, daar hou ik van bij die boeken. Even gewoon uit de wereld gaan. Je hebt een fantastisch leuke baan als presentator ook van Wie is de Mol.
6: Ja.
0: Een opnameperiode waar het denk ik ook over inleven gaat. Ga je met z'n allen inhangen met alle kandidaten toch?
6: Zeker.
0: In dat land. Je zit even in dat spel. Als het goed is, sluit je zoveel mogelijk van de buitenwereld af.
6: Ja, totaal, ja.
0: Heb je een plank met alle landen waar je bent geweest voor Wie is de Mol met daar toch wel een soort van boek over? Probeer je iets te lezen naar je gaat naar Colombia en dan ga je een boek over een Colombiaanse familie lezen?
6: Ja, soms gebeurt het dat ik ter plekke een boek koop. Ik heb in Zuid-Afrika wel een boek gekocht van een Zuid-Afrikaanse misdaadschrijver bijvoorbeeld. En nou ja, zo kom je nog wel eens op plekken dat je denkt, oh, dat vind ik wel interessant. Mm-hmm. Maar heel veel talen spreek ik niet. Weet je, dan moet ik echt de vertaling gaan zoeken in het Engels. Nee, maar het valt wel mee. Ik heb tijdens die opnameperiode heb ik wel af en ook weer 's avonds even tijd nodig om die drukke dag van me af te schudden. En dan helpt zo'n boek. En
0: ik dacht dat jij altijd overal staat te wachten dan de hele nacht tot die kandidaten
6: nou, ik sta zeker veel te wachten op de kandidaten, maar het is...
0: Staat hij weer boven op een gebouw?
6: Ja, maar je mag ook af en toe gewoon naar je hotelkamer, hoor, Stefan. Dus het valt reuze mee, maar het is wel het is een drukke periode, maar ook dat helpt. Het lezen helpt voor mij gewoon heel erg om weer even tot mezelf te komen.
0: Wat is het grootste verschil tussen een Zuid-Afrikaanse misdaadroman en een Nederlandse?
6: Vooral natuurlijk de thema's die er spelen.
0: Okay.
6: Dat kan bij Zuid-Afrikaanse romans kan het heel erg over racisme gaan of echte maffia. Nou, hebben wij natuurlijk in Nederland ook wel maffia, maar het is toch anders als zeg maar de Nederlandse mafioso Els mm-hmm. heet en in Zuid-Afrika Giorgio of zo, weet je wel. Het is gewoon op een of andere manier de couleur lokaal, de beschrijvingen. Als iemand je helemaal meesleept naar zo'n land door goede beschrijvingen, ja, dat is echt een groot verschil.
0: En dan weet ik van mijn eigen vakanties vroeger, dan gingen we met de auto naar Zuid-Frankrijk en dan hadden we een cd waar Harry Potter op voorgelezen was. En dat werd voorgedaan, ik weet het, de man zijn naam even niet, maar die was voor alle karakters had hij een stemmetje.
6: Ja.
0: Dus je had Dobby, dat was iemand. En ja, zo had hij
6: dat snap ik ook wel, dat je voor zo'n kinderboek... Ik heb de reuzen gedaan van de GVR, bedoel ik, van Roald Dahl.
0: Ongelijke reus.
6: En daar heb je dan wel een paar mensen met een bepaalde stem. Maar ik ga niet stemmetjes doen bij volwassen boeken. Dat vind ik...
0: Nee, die probeer je enigszins monotoon voor te lezen. Dat je niet...
6: Niet monotoon, maar wel. Ja. Je probeert niet heel overdreven... ik ben mijn vrouw. Dat soort dingen doen we niet.
0: Nee, nee. En dan heb je dan voor Roald Dahl dat van tevoren eerst thuis geoefend? Van welke...
6: Ik heb er wel een klein beetje op geoefend, omdat ik dat wel een eervolle opdracht vond. En ik dacht, dat wil ik per se goed doen. Want dat is een verhaal wat, als het goed voorgelezen is, heel veel kinderen gaan horen. En dan moet dat kloppen. En dan wil dat goed. Dus ik heb daar wel enorm mijn best op gedaan. Maar het is ook niet makkelijk. Ik ben geen acteur.
0: Nee, geen stemacteur, auto.
6: Nee, ik ben geen stemacteur. En ik ben niet gewend om ook consequent... Want als je eenmaal begint met een bepaald stemmetje... En je moet dat, dan moet je dat ook 5 ochtenden achter elkaar volhouden. Ik geloof niet dat ik dat in mijn geheugen heb zitten.
0: En heb je dat dan thuis voor die 2 grote boekenkasten geoefend?
6: Op de bank. Ja, ja. Je ziet het helemaal voor je. Ja. Ja, met zo'n reus die enorm diepe stem, weet je wel. Dat is, ja. Maar goed, wat ik al zeg, ik doe dat is een uitzondering geweest.
0: Goed gelukt?
6: Dat laat ik een andere over.
0: Oké. Okay. Goed, maar volgens mij heb je best verdienstelijk inderdaad gedaan. We komen richting het einde. Dankjewel dat je ons wilde meenemen in die fantastisch grote boekenkasten. Doe je wel eens een garage sale dat je denkt... Oké, kom er allemaal even langs, je gratis boek mee?
6: Nou, voorlopig, ik heb nog steeds een paar planken met boeken van ouders, schoonouders... en een hele goede vriendin van mij. Dus die laat ik, als die allemaal weg zijn en er staan eigen boeken... en ik ben op een gegeven moment helemaal spuugzat...
0: Ja.
6: Dan doe ik het misschien. Maar ik kan eigenlijk heel moeilijk afstand doen van boeken.
0: Wij hadden heel lang een eindredacteur bij BNNVARA... en die gaf iedereen die vertrok een boek uit haar eigen boekenkast. Wat passen bij het leven van diegene.
6: Oh,
0: het
6: verhaal wat leuk.
0: Kan je ook doen.
6: Ja, kan ik ook
0: heel
6: doen.
0: Veel.
6: Ja. Nee, ja, wat ik al zeg, ik heb nog steeds de illusie... dat ik ze ooit allemaal een keer lees. Dus als ik ze gelezen heb en ik wil er vanaf... dan weet ik nu een bestemming.
0: Rick van der Westerlaken, dankjewel voor je komst hier naar de studio.

Groove Armada. En my friend was dit. Zometeen naar het nieuws van 8 uur is de Rode Draad terug. Dan gaan we onder andere even naar atletiek. Want er zijn medaillekansen bij het kogelstoten. Amran Asfarogu gaat het je straks allemaal vertellen. En we hebben een nieuwe aflevering van onze zomerserie over de polder in Nederland. En daarvoor hebben we in de studio zometeen twee hardcore polderonderhandelaars. Wat werkt nou en wat werkt nou niet? Je hoort het zometeen naar het nieuws van 8 uur. Met meer daar ook in over de zware aardbeving in Colombia.

0: NPO Radio 1. Max.
1: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat dan zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
0: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
2: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
3: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
4: Natuurlijk naar een goed doel, zoiets.
3: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
5: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u...
1: Ik ben 61, meneer Scherder.
5: Oh, pardon.
0: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
6: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
14: Stefan Komduur.
15: Goedenavond, deze zomer duiken we in de rijke historie van ons poldermodel. Met vandaag twee gasten die jarenlang een integraal onderdeel daarvan waren. Agnes Jongerius namens de vakbonden en Bernard Wientjes namens de werkgevers. Hoor je zo meteen in de Rode Draad. Na het NOS Journaal van 8 uur, hier is Levi van Eck.
16: Bij een zware aardbeving in Colombia zijn vele tientallen mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in de getroffen gebieden. De beving had een kracht van 7,4 en was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er nog mensen vastzitten onder het puin. In de stad Manizales kwam een toren van de kathedraal naar beneden. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden, schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
17: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen. Daar zijn onlangs ook 5 verdachten voor aangeklaagd en er zijn er nog meer voor in beeld. En volgens de Duitse inlichtingendienst staan die verdachten heel direct in relatie tot de Russische inlichtingendienst GRU. En daarom zou het mogelijk nu ook dit een link kunnen zijn naar dat Rusland de opdrachtgever van deze explosieve drone zou zijn. Maar of dat ook het geval is en of die DNA-spoor dus ook samenhangt met een van de Russische verdachten of iemand anders, dat moet nog onderzocht worden.
16: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïens vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Volgens Duitse media blijkt nu uit camerabeelden dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen een Oekraïens vliegtuig botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond ontdekt. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het is volgens de partijvoorzitter niet eerder voorgekomen dat een partij die al was toegelaten tot de verkiezingen alsnog wordt uitgesloten. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. De Britse radiozender Radio Caroline is op de vingers getikt door de Britse mediatoezichthouder Ofcom. De zender meldde in mei per ongeluk dat koning Charles is overleden. Dat werd bekendgemaakt met een vooraf opgenomen bericht.
4: This is Radio Caroline. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away.
16: Volgens Ofcom wilde een nieuwsgierige vrijwilliger bij de zender het overlijdensbericht beluisteren en werd het per ongeluk meteen uitgezonden. Toen de medewerker daarachter kwam, verliet diegene in paniek het pand. Of er nog consequenties zijn voor Radio Caroline is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
21: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
21: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
26: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
27: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goedenavond. We zijn er nog tot 9:00. Rond de klok van 8:30 hebben we ruimte voor een landgenoot met een probleem, missie of verzoek. Vandaag helpen we hopelijk een museum aan broodnodige vrijwilligers. Eerst gaan we naar Beuningen, naar Arman Asfarogu. Goedenavond. EK atletiek. Goedenavond. Medaillekansen bij het kogelstoten. Vertel.
1: Ja, het EK atletiek is zojuist dan officieel begonnen met de eerste avondsessie. De eerste medailles worden ook verdeeld. En dit is eigenlijk gelijk het onderdeel waar Nederland de grootste kans maakt op een gouden medaille. Het kogelstoten bij de vrouwen met Jessica Schilder, wereldkampioene van vorig jaar. Zij pakte ook de titel op de vorige twee Europese kampioenschappen. Ze heeft al voor de eerste keer gestoten. 19 meter 81. Ze kan over 21 meter heen. Dus dit is nog een relatief voorzichtig begin voor Schilder, die al wel aan de leiding gaat in de wedstrijd. Haar voornaamste concurrenten komt uit Duitsland. Yemisi Mabry, voormalig Olympisch kampioene, die komt tot nu toe tot 19:20. En terwijl ik dit zeg, zie ik ook de eerste poging van Van Klinken. En die is gelijk heel goed, want die komt in de buurt van die 20 meter. En zij is de tweede Nederlandse in deze finale. Ook Alida van Dalen doet nog mee. Drie Nederlandse vrouwen dus maar liefst. Maar Van Klinken hier met een hele goede poging. Dat is een persoonlijk record voor Van Klinken. 1964. Ze is er dol en dol blij mee. Dit is geweldig goed wat Van Klinken hier doet. Zij voorlopig tweede in de wedstrijd. Achter Jessica Schilder. Nederland dus op 1 en 2. Maar vooral die poging van Van Klinken, die was grandioos.
0: Ja, die wordt er goed gevierd. We gaan hem straks ook nog terug horen. Vakbonden, werkgevers en die overheid. Ze vergaderen samen over sociaal-economische plannen. Maar wat gebeurt er achter die schermen van de beroemde Nederlandse polder?
2: Dit is gewoon het poldermodel. Het is het ouderwets poldermodel.
3: De vakbond is ook met een comeback bezig.
4: Nu vind dat we de oorlog hebben, de vakbeweging.
5: Dat hoop ik natuurlijk niet.
6: Als wij samen gaan vechten, zij geen keuze hebben. En dat wij gaan winnen.
7: Nee hoor, we gaan niet onderhandelen.
8: Bang voor een eigen achterban om te vertellen, we winnen veel, maar we verliezen ook iets.
9: Een akkoord dat ons gaat helpen op die weg naar boven.
0: En hoeveel invloed hebben die vakbonden en de werkgeversorganisaties? Ik spreek twee ervaringsdeskundigen daarover. Jarenlang stonden zij beide met hun voeten in de klei van die Nederlandse polder. De voorzitters van de grootste vakbond en van de grootste werkgeversorganisatie van Nederland zijn hier bij mij in de studio. Bernard Wintjes, oud-voorzitter van VNO-NCW tussen 2005 en 2014. Lange tijd, goedenavond.
10: Goedenavond.
0: En naast ons zit Agnes Jongerius, oud-voorzitter van FNV tussen 2005 en 2014. 12, ook een lange tijd. Goedenavond.
11: Ja, goedenavond.
0: Goed dat jullie er zijn. Jullie hebben elkaar buiten de studio even getroffen. Mm-hmm. Wordt er dan even geknuffeld? Of hoe is het weerzien?
10: Nou, privévragen beantwoord ik nooit. Maar deze keer was er wel een knuffel.
0: Ja. Ja, is het dan toch wel even bijzonder om elkaar weer even te zien, Agnes?
11: Nou, er zijn dus jaren geweest dat we elkaar echt bijna dagelijks zagen. En dan bouw je ook wel een band op natuurlijk. Hè? Ja.
0: Ja, precies. Lief en Lee wordt er gedeeld. Zeker, natuurlijk. Je bent elkaars grote tegenstander en voorstander ook. Maar ik hoor jullie bij het fragment wat in de bumper noemen we dat dan horen. Allebei ook wel een beetje. Er verschijnt even een lach op het gezicht. Vonden je het leuk, het werken in de Nederlandse polder, Agnes?
11: Ik vond het leuk, maar ik vond het ook vooral relevant. Ik vond het ook een hele grote verantwoordelijkheid, omdat het belang van 6 miljoen werkenden op je schouders ligt. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen, nee, het gaat niet alleen over die 6 miljoen werkenden, het gaat ook over alle uitkeringsgerechtigden. En het gaat ook nog over de economische toekomst van het land. Dus als je er echt over na gaat denken, is dat wel heel veel op je schouders.
0: Mm-hmm. Voelde je dat ook het eerste jaar drukken? Raakte je dat kwijt, hoe langer je het aan het doen was?
11: Nee, omdat zeg maar. Ja, natuurlijk maak je vlieguren. Mm-hmm. Dus dingen die je voor het eerst doet als voorzitter. Daar komt natuurlijk een zekere gewenning in. Maar de spanning op: neem ik de goede besluiten? Neem ik de mensen mee? Kan ik dit verkopen? Kan ik dit aan mensen uitleggen? Mm-hmm. Kan ik het met mijn eigen geweten in overeenstemming brengen? Dat is eigenlijk die hele 7 jaar gebleven. En dus inderdaad ook best wel zwaar op je schouders.
0: Ja, herkenbaar, Bernard Wintje?
10: Ja, het is, ik vind het, na het ondernemerschap, heb ik altijd gezegd, wat ik ook geweest ben, de mooiste baan in Nederland die ik zou kunnen krijgen. Maar vanaf dag 1 voel je het gewicht. Mm-hmm. Nou hebben wij, dus ik zeker, ik denk jij ook Agnes, wel het voordeel gehad dat we dus 2 jaar voor de grote crisis al reeds actief waren. Toen ik begon, wil ik nog wel, hadden we een economische groei van, ik dacht, bijna 3%. Er waren natuurlijk altijd wel problemen, maar het was toch een kans ook voor mij om de eerste 2 jaar wat in te werken, de wereld te kennen. Ik kom van buiten deze wereld. Mm. En toen kwam de grote crisis.
0: Ja, het maar 2008 crisis toen.
10: Ik heb het nog nooit. Ik zou het 3 jaar doen, 6 jaar, 9 jaar. Ik heb nooit een dag met tegenzin heen gegaan. Nooit.
0: Nee, maar wel kon u van tevoren meteen goed inschatten wat het zou worden, wat het zou zijn?
10: Nee, ik had geen flauw idee. Nee, ik was natuurlijk, ik ben 35 jaar altijd ondernemer geweest. Mm-hmm. Ik had wel bestuursfuncties. Ik was voorzitter van de AWVN, maar dat is een hele andere organisatie. Dus toen men mij vroeg, heb ik ook eens nee gezegd. Ik denk, dat is niks voor mij. Want ik kom uit het noorden. Althans, mijn bedrijven zitten in het noorden. Dus het was, en de eerste dag, ik had geen idee waarmee je begon. Echt geen idee. Ik was ook de NRC schreef dat, geloof ik, bij mijn eerste dag, dat ik de meest onbekende voorzitter ooit was in Nederland. Maar had ook een voordeel. Niemand kende mij en andersom ook. Maar het is, je weet niet waar je in begint. Maar jij had natuurlijk een lange vakbondscarrière.
11: Zeker. Ja. Ik was daarvoor al lid van het hoofdbestuur van de
0: FNV. Dat was een eerste logische stap bijna.
11: Ik was de vicevoorzitter bij de FNV. Maar ik weet dat Lodewijk de Waal, mijn voorganger, tegen mij zei: Agnes, je denkt dat je weet waar je aan begint, maar neem van mij aan, je hebt geen flauw idee.
0: Had hij gelijk?
11: En daar had hij ook gelijk in. Omdat de eindverantwoordelijkheid is toch echt een hele andere dan wanneer je hem hielp in de voorbereiding, dossiers voor hem klaarmaakte, vraagstukken met hem besprak. Nu moest je gewoon zelf eindverantwoordelijkheid nemen.
0: Hij nam het gewicht daar nog mee naar huis.
11: Hij nam het gewicht mee naar huis. Ja.
0: Nou, jullie hebben tussen 2005 en 2012 eindeloos met elkaar vergaderd. Mm-hmm. Zowel formeel als informeel dat dat dan gebeurt. In wat voor kamertjes? Schets even de sfeer.
11: Eigenlijk is het vergadercentrum is het gebouw aan de Bezuidenhoutse weg. Dat staat heel groot, Sociaal-Economische Raad op de gevel. Maar in dat huis, de SER, maar in dat huis zit ook de Stichting van de Arbeid. En dat is eigenlijk het orgaan van werkgevers en werknemers. Ik denk dat je misschien die parkeerplaats wel kent uit vroegere beelden, omdat wij daar dan altijd voor de deur stonden te wachten om de minister-president te ontvangen voor en najaarsoverleg. En dan had je daar al die vergaderzalen. Maar dat waren eigenlijk de afrondende vergaderingen.
0: De puntjes op de i-vergaderingen.
11: De puntjes op de i-vergaderingen. De puntjes op hier komen we niet uit vergaderingen. Ja. Maar dus in een formele setting. En ook zeg maar de vergaderingen van de Sociaal-Economische Raad, die plenaire vergaderingen, waren ook een type vergaderingen waarin je een toespraak hield. Eigenlijk om aan de buitenwereld uit te leggen, mm-hmm, wat je afgesproken had. Maar dat was echt het formele eindpunt.
0: Ja, dus informeel wordt er eigenlijk, daar gebeurt het.
10: Nou, kijk, ik ben het helemaal eens wat Agnes zegt. Maar de Stichting van de Arbeid was toch meer een doe-stichting.
11: Zeker.
10: Dan de SER. SER had natuurlijk een stuk buitenkant. Dat was natuurlijk het symbool van ons poldermodel. Mm-hmm. Werknemers, werkgevers, co-leden die dan hun specialisme binnenbrachten. Maar echt, de deals hebben we nooit aangemaakt. Kijk, er waren andere plekken waar we elkaar ontmoeten. Hebben wij nog het Leidse overleg samen gehad? Kun je dat nog herinneren? Dat was met Ton Heerts.
11: Nee.
10: Dat is Slangenbergen, ik kan me ook herinneren. Ja,
11: Slangenberg.
10: Je ontmoet elkaar overal. Kijk, in Nederland is het zo, dat is interessant als ik met mijn Duitse collega's toen de tijd sprak, dat je eigenlijk bijna, Agnes zei het al, zo vaak elkaar ontmoet, dat je elkaar tegenkomt op allerlei bijeenkomsten. En in Duitsland was het bijvoorbeeld zo dat mijn collega, mijn voorzitter van de Duitse werkgevers, mm-hmm, zei, ik heb een enorme ruzie gehad met de vakbond, elkaar uitgescholden. Maar we zien elkaar toch de komende half jaar niet. Wij wisten altijd dat we elkaar meestal de dag daarna weer zouden zien.
0: Maar omdat in Den Haag dan een moment was waar jullie paden zouden verhuizen, of omdat er informele afspraken stond?
10: Dat is informeel. Telefoon.
11: Er waren een aantal formele vergaderingscircuits. Maar tussendoor had je dus ook overleg op het ministerie.
0: Ja, precies.
11: Ik herinner mij bijna dagelijkse bijeenkomsten bij Piet Hein Donner aan zijn vergadertafel. Huh? Tussendoor overleg bij VNO-NCW. Waarin we dan als de journalisten voor de deur stonden via de achterkant de parkeergarage in moesten zien te komen om.
10: Of bij jullie.
11: Bij ons in Amsterdam. Ja.
0: En dan, het zijn soms hele lange onderhandelingen die je met elkaar hebt. Is er één in die 2005-2012 periode die het langst is geweest?
10: Nou, het pensioen is natuurlijk een rode draad. Hè?
11: Zeker.
10: Ja, maar je moet onderscheid maken in feite. Onderhandelingen en over hele structurele ontwikkelingen. Zoals pensioen.
0: Ja, CAO-onderhandelingen zijn een terugkerend thema.
10: Hielden ons eigenlijk niet mee bezig. Wel coördinerend. Ja. Maar dat deden de vakbonden samen met de branches of met de bedrijven. Maar je hebt dus wel dat lange termijn. Hè, bijvoorbeeld onderhandelingen en over hele structurele ontwikkelingen. Zoals pensioen.
0: Ja, CAO-onderhandelingen zijn een terugkerend thema.
10: Hielden ons eigenlijk niet mee bezig. Wel coördinerend. Ja. Maar dat deden de vakbonden samen met de branches of met de bedrijven. Maar je hebt dus wel dat lange termijn. Hè, bijvoorbeeld pensioen, maar ook het ontslagrecht. Nou, al die dingen waar

0: en dat soort hele ad hoc snelle beslissingen.
1: Ja.
0: En dat vond ik altijd interessant, want het imago van de polder als het heel traag reageert, is gewoon niet waar.
2: Zeker kan best niet snel gewerkt worden.
1: Ja, als het nodig is wel.
0: Ik weet wel dat ik een telefoontje kreeg uit Brabant. We zijn totaal in nood. Het was toen die crisis. Kom. Nou, ik zat dezelfde dag in de auto. Een dag later zat ik met... Toen was Donner volgens mij sociale zaken.
1: Ja.
0: Een dag later zat ik met Donner. Een dag later met de premier. We konden heel snel. Maar een pensioen veranderen... Mm-hmm. Waar mensen hun leven lang voor gespaard hebben... en waar ze nog 50, 60 jaar van moeten genieten... is natuurlijk zo fundamenteel en zo structureel. Dat gaat niet in één dag.
2: Nee, en dat gaat jullie ook niet in de koude kleren zitten... Nee. Als je daarover onderhandelt. Jullie zagen elkaar dan veel. Ik kan me voorstellen dat je nog iets van een entourage mee hebt.
1: Zeker.
2: Een vaste adviseur die er altijd bij is. Ja. Maar jullie moesten ook aftasten als mens. Wie is de Bernard, wie is de Agnes? Mm-hmm. En als je ook lang met elkaar onderhandeld, kan ik me voorstellen, er zit er soms ook een dag bij dat je gewoon even slecht hebt geslapen. En wat brommende binnenkomt dan de dag ervoor. Tuurlijk. Hoe ging je? Tuurlijk, hoor ik al.
0: Ja. Normale mensen wij.
2: Ja, precies. Maar hoe ging je dan met elkaar daarin in om? Dan zag jij van, oh, dan moet Agnes even laten vandaag. Even geen grapje.
0: Nee, kijk, maar het is natuurlijk zo, je hebt volkomen gelijk. Kijk, maar bazaal vind ik, dat is echt mijn diepe overtuiging, dat je in de polder te maken hebt met mensen zoals de voorzitter FNV, de voorzitter van de CNV. Daar kun je enorme ruzies mee hebben, maar je moet privé met elkaar door één deur kunnen. Dat vind ik ook bij de professie horen. Ik heb eigenlijk,
2: op de inhoud mag het botsen.
0: Je mag de inhoud botsen.
1: Het botst ook op inhoud. Ja,
0: het moet ook. Maar ja, dat kan niet
2: ook gelukkig.
1: Ja, nee, maar zeg maar, het poldermodel. Er wordt zo vaak gesproken over sociale partners. Alsof je het overal eens over bent. Dat is natuurlijk niet zo. Je hebt een verschillend vertrekpunt. Je hebt verschillende belangen te dienen. Ja. Maar ik denk dat waar het in het poldermodel om gaat, is: ben je in staat om je te verdiepen in wat heeft de andere partij nodig? En kun je ergens een doorwaadbare plek vinden die voor de werknemers uitkeringsgerechtigde acceptabel is en die voor het bedrijfsleven acceptabel is? En dan heb je soms ook nog rekening te houden met de politieke gevoeligheden. Als er dingen zijn.
0: Soms, zei je.
1: Ja.
2: Eigenlijk soms. Altijd hoor ik jullie er allebei om lachen.
1: Ja, maar
2: waar dus, moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, zeg maar. Dus, het voorbeeld werd net al genoemd. Hè, toen de bankencrisis oversloeg van Amerika naar Nederland. En er eigenlijk van het ene moment op het andere bedrijven een compleet lege ordeportefeuilles hadden. En ze voor de vraag stonden. He, ze kwamen net uit een tijd van arbeidskrapte. Ze hadden moeite gedaan om hun personeel te vinden. En stonden toen voor de vraag, moeten we ze nou wegsturen? Maar als de ordeportefeuille nu in één keer leeg is, misschien veert die ook wel weer een keer op. En toen hebben we inderdaad gezamenlijk de lobby op het kabinet, op Donner, op de minister van Sociale Zaken gezet, om te zeggen, er moet een regeling komen die het mogelijk maakt dat mensen in dienst blijven en dat werkgevers een deel van de loonkosten gefinancierd krijgen. Mm-hmm. Dat noemden we de deeltijd WW.
0: En dat is gelukt. Hè?
1: En dat is gelukt.
0: Buiten gewoon groot succes toe.
1: Dat was niet iets waar Donner nou meteen voor juichend op de planken stond.
0: Nee, maar daar zit natuurlijk ook de kern. Wat ik altijd gezegd heb, de polder, zoals wij die belichaamd hebben, is echt nodig naast het politiek overleg. Want politiek overleg heeft zijn grenzen. En dan heb je ook mensen nodig die in staat zijn hun achterbannen niet alleen om te turnen, maar ook te verdedigen. Ook bereid zijn, dat heb ik ook moeten doen. En niet zo makkelijk tegen je eigen achterban te zeggen, ja, het spijt ons zeer, dit gaat ons niet lukken. We gaan een andere koers varen. Dat kan je als polder. Dat kan je als Agnes Jongerius. En dat kan ik ook. En dat is aanvullend en soms overstijgend ten opzichte van de politiek. Politiek kan dit niet. En dat maakt Nederland ook anders in zijn politiek overleg. Je hoeft het allemaal niet zo romantisch te doen over dat polderoverleg, want er zitten een hoop vraagtekens bij. Maar die invulling van dat... En zeker nu, dus ik hoop echt ook dat de polder nu weer gaat leven. Want als je nu een minderheidskabinet hebt, nou, wat is nou
2: gemaakt
0: wat
2: in
0: is
2: de polder?
0: Nou is gemaakt voor de polders. Nou, ik hoop, we staan er buiten inmiddels uiteraard. Mm-hmm. Maar ik hoop echt dat mijn opvolger van opvolger van opvolger, hetzelfde met Agnes, hetzelfde bij Agnes, uiteindelijk deze

0: de lead pakken en die polder gaan gebruiken voor dit, voor deze lastige situatie.
1: Ja, en daar...
2: Omdat, juist als het over sociaal-economische onderwerpen gaat, mm-hmm. kan het kabinet... Ja, natuurlijk kunnen ze de wetten veranderen. Maar de sociaal-economische werkelijkheid is iets breder dan alleen de wet. Hè? En dus je had kunnen zeggen in een tijd van teruglopende orders... nou ja, we hebben toch een gewone WW-regeling. Laten mensen maar werkloos worden. Of je kan zeggen, wij willen dat de pensioenregelingen veranderen. Mm-hmm. Maar de pensioenen worden door werkgevers en werknemers betaald en bestuurd. Dus... bij dit soort onderwerpen heeft niemand alle touwtjes in handen. Nee. En moet je dus proberen om met elkaar tot overeenstemming te komen.
3: Nou, en dat is moeilijk
1: ook,
3: hoor.
1: En dat is moeilijk, want we maken een fantastisch mooi bruggetje. Want dat het moeilijk was, dat is ook wel echt te horen in het volgende fragment. Want er was wel altijd wederzijds respect. Dat hoor ik ook jullie nu weer naar elkaar uitspreken. Maar een echte vriendschap kon je het ook niet altijd tussen jullie noemen. Laten we even luisteren naar een knetterend moment.
4: Ik vind het vooral zo ongelooflijk cynisch dat in een moeilijke economische tijd... waar we zouden praten over een heel belangrijk onderwerp... dat je niet komt, dat je overleg uit de weg gaat.
1: Ja, jullie kwamen niet.
3: Ja, ik ga dat verhaal niet helemaal vertellen. Dat is een heel lang verhaal en Agnes en ik hebben daar heel vaak over gesproken. Maar ook dat hoort bij de polder. Dat je op, dit was ook een misverstand. En allerlei andere toestanden speelden een rol. Dus daar speelde de CER een grote rol. Maar even terug naar je opmerking. Het is zo dat als vecht je elkaar de tent uit. Toen was Agnes buitengewoon kwaad op mij. Ja, dan heb je toch. Dat is je professionaliteit van Agnes en van mij. En ook van de huidige. Dat je dan toch over die schaduw heen springt. Je hoeft niet elkaar elke avond te zien. Dat doe je als voorzitter van VNO, niet met de voorzitter van... Maar als je elkaar ziet, laat het nooit ontaarden in een echte privéruzie. En zo ja, is dat even een paar minuten weer over. Ik heb ook wel eens ruzie gehad met een voormalig premier... die ook hard kon schelden. Ja, daarna drink je een glaasje pils. Ja. Werkt dat?
1: Wat was het favoriete scheldwoord van de premier?
3: Dat weet ik niet. Dat kan ik me niet meer herinneren.
1: Nee,
2: geen actieve herinnering.
3: Exact.
1: Maar dit was een knetterend moment. Ik denk dat je het nog levendig kan herinneren. Je zit er volgens mij meteen weer in. Had je er ook al echt flink te balen er even in de wijze hoe we dit in Nederland qua polder met elkaar toen aanpakten? Dat je denkt, ja, maar als dit gebeurt in dat poldermodel, dan gaan we nog wel heel lang met elkaar hierover onderhandelen.
2: Nou ja, ik kan het moment zo terughalen. En daar hoef ik niet heel veel moeite voor te doen. Het ging ook over iets groots en wezenlijk. Ja. Namelijk over de vraag of je inderdaad een alternatief aan mocht dragen voor een door het kabinet gewenste verhoging van de AOW-leeftijd. En als je het nou hebt over iets wat voor iedereen belangrijk is in Nederland, dan is het dat. En als je dan zeg maar met de Fidesz inzicht struikelt, dat is gewoon niet enorm tof. En tegelijkertijd, je zei, is er vriendschap? Nee, er is geen vriendschap. En dat hoeft ook helemaal niet. Je bent een belangenbehartiger. Maar die belangen... Ja, soms denk je, jongens, ik heb gelijk en ik wil ook gelijk krijgen. Hè? Zoek het uit met z'n allen. Ik heb gelijk, ik wil gelijk krijgen. Soms krijg je het niet. Mm-hmm. En dat is dan... Ja, en even in je kussen bijten.
1: En het klapt dan soms even. Ik hoor jou vertellen, Bernard, van natuurlijk heb je persoonlijk... kan je misschien even naar elkaar snauwen, maar dat is snel over. Het klapt, je gaat even uit elkaar. Terug naar homebase, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Is er dan een soort plan wie de eerste stap weer vooruit zet? Gaat er een fles wijn even de ene kant op? Of?
3: Ja, dank. Maar even, het kan niet anders. Kijk, als je vak staat, en dat deden we bijna, denk ik. Dan weet je dat je achterban niets aan heeft. Dat je blijvend ruzie hebt met jouw partner van het FNV. Heeft geen zin. Je kunt wel persoonlijk misschien eens een keer ontzettend kwaad worden. En dat zijn we ook wel geweest, ik ook en Agnes ook. Maar uiteindelijk zit je daar voor je achterban. En die achterban verwacht gewoon dat je een akkoord sluit. En los even van de hele politieke ontwikkelingen. En dat is je opdracht en dat moet je doen. En als je dat te persoonlijk gaat maken,
0: kun je die functie niet vervullen.
1: Nee. Heeft het voor jullie persoonlijke leven wel iets betekend dat je ook merkte dat daarna onderhandelen in het gezin of in de familie ook makkelijker ging? Dat je dacht, nou, dit heb ik wel in de vingers zitten.
2: Nou, mijn man zegt, zij met enige regelmaat. Agnes, we zitten hier niet op het werk, hè? Onderhandelen doe je maar op je werk. Dat doe je niet met mij.
1: Het wordt ook soms over mij gezegd. We zitten niet, als ik een vriend iets vraag, dan zegt hij soms ook, wel zit ik in een interview. Dat voelt een ander soms dat aan. Voelt, dat je net even een andere blik hebt.
2: Zeker.
0: Vergeet ook niet dat het een hele zware job is. Hè? Dus je privéleven leidt eronder. Zowel achter zijn konden daarmee omgaan, gelukkig. Maar het is een hele zware job. Mm-hmm. Er zijn geen avonden, heel weinig avonden.
1: Je wordt geleefd.
0: Je wordt totaal geleefd. Dat moet je ook accepteren. En daar hoort dan ook dit bij.
1: Mm-hmm. Nou, er is een gouden tijd nu aangebroken voor dat poldermodel. Mm-hmm. Deel jij die opvatting ook? Met zo'n minderheidskabinet?
2: Ja, wat ik net zei, dus zeg maar, op mm-hmm. sociaal-economisch terrein heeft het kabinet niet alle touwtjes in handen. Ze kunnen ook niet zomaar wetgeving doorvoeren, want ze hebben een meerderheid nodig. Dus het is buitengewoon verstandig als ze zouden luisteren naar werkgevers en werknemers. En het zou vanuit de vakbonden een enorm goede zet zijn om te kijken of je met werkgevers één front kan vormen.
1: Precies.
2: Want dan zit je toch wat makkelijker aan tafel met het kabinet.
1: Ja, dat is een eerste goede raad. Andere goede raad nog? Kijk, Prinsjesdag komt
0: eraan. Samen. Kijk, uiteindelijk willen we invloed. Mijn leden toen de tijd wilden dat ik iets bereikte.
1: Mm-hmm.
0: Precies hetzelfde met Agnes. Dus als je niet misbruikmakend, maar wel accepterend en misschien gebruikmakend van zo'n minderheidskabinet een aantal zaken die voor jouw leden enorm belangrijk zijn, voor de leden van het FNV belangrijk zijn, kunt regelen. Ja, hebben we eerder in het verleden ook wel gehad, als je met z'n tweeën met de twee blokken van werknemers en werkgevers het eens bent, dan is het heel moeilijk voor de politiek om daar rekening mee te houden.
1: We gaan het zien, we gaan het horen of ze dat gaat lukken. Uh-huh. Oud-voorzitter van de FNV, Agnes Nongieris. Dankjewel voor je komst hier naar de studio. En oud-voorzitter van VNO-NCV, Bernard Wientjes, ook dank voor de komst. Volgende week een nieuwe aflevering in ons polderland. Gaan we naar het EK Atletiek, naar Armand. Het kogelstoten met liefst 3 Nederlandse deelnemers. Hoe gaat het?
5: Nou, de finale is zo goed als halverwege en het ziet er uitstekend uit voorlopig voor de Nederlandse deelnemers. Dus 2 van de 3 in elk geval, want voorlopig gaat Jessica Schilder aan de leiding. Zij won de laatste 2 Europese titels, is ook de regerend wereldkampioen in het kogelstoten. Is bezig met een uitermate zorgvuldig opgebouwde wedstrijd. Ze begon met 1981, daarna ietsje verder ging de kogel 20 meter 09 en poging 3 ging zelfs richting 20-52. Nou, Schilder, die is dit jaar al over de 21 meter gegaan. Dus ze heeft zelfs nog iets meer in zich. En ik vraag me af wie haar nog kan achterhalen. Nummer 2 voorlopig, Jorinde van Klinken. Ook een Nederlandse die uithaalde bij haar eerste worp 1964. Een persoonlijk record voor Van Klinken. Echt geweldig. Ze schreeuwde het ook uit van vreugde. Ze was dolblij met die eerste stoot. En zij staat op zilveren positie voorlopig. Derde is de Duitse Jemisi Mabry. Regerend Olympisch kampioen is dat. Dat is dus nog wel iemand die iets kan doen en die misschien nog richting die tweede of zelfs eerste plek kan gaan. Maar voorlopig gaan we daar niet van uit en ligt Nederland op koers voor goud, Schilder en zilver van Klinken.
6: NPO Radio 1.
1: Maakt het 8:58. Levi van Eck met het NOS Journaal.
7: In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Veel gebouwen zijn ingestort en vele tientallen mensen zijn om het leven gekomen. Het dodental zal nog verder oplopen omdat veel mensen nog vastzitten onder het puin. De Curaçaose crimineel Shurendi Q wordt door justitie op Curaçao vervolgd voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Q zit in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat op het eiland niet genoeg beveiligingsmogelijkheden zijn om hem daar vast te houden. Q werd in 2020 in Dubai aangehouden en op verzoek van Curaçao afgelopen juni uitgeleverd. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russische Hoge Rechtshof. Yabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit overigens sinds 2003 al niet meer in het parlement. En in Den Haag zijn nog eens 3 mannen opgepakt naar aanleiding van een grote drugsonderzoek. Het totaal aantal verdachten komt daarmee op 9. Donderdagavond was een inval in de wijk Duindorp, waar 586 kilo drugs werd gevonden in een huis.
6: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: En in die Rode Draad praat ik zo meteen met DJ Reinier Zonneveld. In mei was hij nog een dag op tour met deze supergroep.
8: Ik ben vriend van de Jostie-band, zeg maar. Ik vind het gewoon een heel mooi initiatief. En ik wilde eigenlijk wat bijdragen. Dus ik had een donatie gedaan. En ik kreeg een berichtje terug van, dankjewel. Dus heb ik gezegd van, kunnen we misschien een keer wat samen doen? Daar hebben ze over nagedacht en zo ben ik hier beland.
1: Ja, dat was daar. Toen komend weekend staat hij met zijn kloon op het podium. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
6: Tegendraad.
1: Want eerst de Tegendraad. Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zonder hun inzet wordt het steeds lastiger om het museum open te houden, bezoekers te ontvangen en de geschiedenis van bagger en waterbouw levend te houden. En daar zijn we nou juist goed in Nederland. Elke Scheffers is conservator en beheerder en de enige vaste kracht ook van dat Nationaal Baggermuseum. Goedenavond, Elke.
9: Hoi, goedenavond.
1: Respect al dat je dat alles in één bent.
9: Ja, maar dat, ik doe het niet in mijn eentje. Hè? Dat is juist de kracht van het vrijwilligerswerk.
1: Nee, dus, dat klopt. Inderdaad. Ja. Inderdaad, je verdeelt het goed. Maar er mogen best wel vrijwilligers bij. Hoe hoog is de nood?
9: Nou, het is wel, is het nood? Ik zou je zeggen, in de hoedanigheid die we nu hebben, hebben we eigenlijk prima vrijwilligers, voldoende vrijwilligers. Maar we hebben nieuwe toekomstplannen. Met uitbreiding en een nieuw pand wat we op dezelfde plek willen neerzetten. En in die transformatie daar naartoe willen we eigenlijk gewoon meer open zijn. Want onze openingstijden zijn nog te beperkt. En daarom zijn we op zoek naar meer vrijwilligers. Zodat we gewoon de woensdag tot en met de zondag van 10 tot 5 zeg maar open kunnen zijn. Mm-hmm. Zoals de meeste nu musea. Dus vandaar die oproep voor al die nieuwe mensen die we dan nodig hebben.
1: Er zijn misschien luisteraars die nog nooit van het Nationaal Baggermuseum hebben gehoord.
9: Nee.
1: Zet het even neer. Wat voor museum is het?
9: Het gaat over baggeren. En heel veel mensen weten dan misschien niet wat dat is. Maar eigenlijk is simpel gezegd, is baggeren is het weghalen van grond onder het waterniveau. Dus dat kan zijn grond weggraven uit rivieren, vanaf de zeebodem. En dat is om onder andere de zeevaart of de riviervaart meer plek te geven. Dus dat de schepen meer plek krijgen om te varen. Maar ook bijvoorbeeld om kabels aan te leggen in de zee, om havens aan te leggen, kanalen te graven. Dat is eigenlijk allemaal wat baggeren inhoudt.
1: Ja, en we zijn er goed in Nederland, hè? Want we hebben volgens mij de bekendste baggeraar ter wereld.
9: Nou, zeker. Ja, je kent natuurlijk wel de grotere bedrijven zoals een Boskalis en een Van Oort. Maar er zijn ook heel veel wat kleinere baggerbedrijven die ontzettend belangrijk werk doen, ook in Nederland zelf. Omdat we kunnen dichtslibben. We zijn het putje van Europa, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, precies. En dat zie je natuurlijk ook veel gebeuren, hè, langs alle kleine riviertjes. Ja. En dat maakt niet uit waar het gebeurt, maar je ziet altijd dat er gebaggerd wordt.
9: Ja,
1: is er nog
9: absoluut
1: een bepaald soort vrijwilligers die je het liefst ziet, of mag elke vrijwilliger komen?
9: Nou, we ontvangen iedereen met open armen, want er zit altijd een talent of een interesse bij iemand dat we kunnen benutten. Maar willen we meer de openingstijden zeg maar verbreden, dan gaat het echt om het gastheerschap en het gastvrouwschap. Hm. Dus mensen die willen rondleiden, mensen die misschien willen supposten, mensen die ook begeleider willen zijn op de emmerbaggermolen Friesland, want dat is nog de enige werkende emmerbaggermolen die je kunt bezoeken bij ons op het museum. We hebben ook een buitenspeeltuin voor kinderen. Daar zoeken we ook mensen voor. En als we een dubbele aantal vrijwilligers zouden kunnen realiseren wat we nu hebben, dan kunnen we een mooie afwisselende planning maken en dan kunnen we open zijn voor heel veel mensen. En dat is
1: en
9: wat
1: is het dan
9: willen
1: ook niet handig in het maken van die planning? Want jij bent de enige met een vaste aanstelling in het museum.
9: Ja.
1: Moet er niet gewoon wat meer personeel bij? Vaste mensen? vaste bak gekracht.
9: Nou, we zijn, wat ik zei, we zijn in transitie. We hebben een fantastisch plan gemaakt, een bidboek. We hebben een aantal miljoen nodig. En in die plannen die we hebben, komt er ook meer FTE bij kijken. Want het gaat er natuurlijk om dat die waterbouw is ontzettend belangrijk. Zeker nu in deze periode met alle uitdagingen die er zijn. Hè? De natuur die aan het veranderen is, stijgende zeespiegel en noem maar op. Heel veel mensen moeten dit gewoon te weten komen. En het is een super interessante sector. Dus,
1: men kan jullie vinden op Google en komt snel ook bij jullie dan terecht. En kan zich aanmelden als vrijwilliger. Ik vind het mooi. Een baggermuseum in transitie. Het Nationaal Baggermuseum is dat.
9: Ja,
1: Elke
9: ja.
1: Scheffers, dankjewel. Dat is leuk even met je erover te mogen spreken.
9: Bedankt.
1: En ik wens je alle vrijwilligers toe die nodig zijn. Dankjewel.
9: Ja, dankjewel. Dag.

0: dan muziek van Cloud. En dat heet dan App en Vloed. Tijd voor een update van de kogelstootacties daar in Birmingham. Armen Afrogo, hoe gaat het daar?
1: Over de helft nu van de finale bij het kogelstoten. De beste 8 mogen nog 3 keer. Daar zit Alida van Dalen niet bij. Na 3 pogingen is 17,54 meter. Haar beste poging en daarmee komt ze niet bij de top 8. Ze eindigt als 11e in deze finale. Een finale waarin Schilder en Van Klinken nog altijd op plekken 1 en 2 staan. Zij moeten die plekken zien te consolideren. Ja, Klinken zal nog wel omhoog willen kijken, maar dat wordt bijna onmogelijk. En ze moeten ook in de achteruitkijkspiegel kijken. Met name Van Klinken naar die Duitse Mabry die op 19-20 staat. Van Klinken dus 19-64. Schilder soeverein voorlopig met 20-52. We hebben nog een andere Nederlandse gezien. Bij de 100 meter horde, Nadine Visser is al direct door naar de halve finale. Maar dat geldt niet voor Mira Groot, die in actie kwam. Mira Groot-Romein in de eerste serie. Zij liep naar 13-13. En dat is een tijd die normaal gesproken niet genoeg zal zijn voor een plek in de halve finale. Waarin Nadine Visser, een van de topfavorieten op deze afstand, dus wel natuurlijk van start gaat. Over ongeveer 20, 25 minuten weten we wie de medailles gaan pakken bij het kogelstoten. Nog altijd Nederland op plekken 1 en 2.
0: We praten over de muziekwereld, want daarin zijn grote zorgen over het gebruik van AI. Er wordt gevreesd dat AI de ziel uit de muziek haalt en artiesten niet meer kunnen rondkomen of zelfs op termijn overbodig maken. De wereldberoemde Nederlandse techno-dj Reinier Sonneveld experimenteert er juist mee met dat AI. Zo heeft hij een digitale AI-kloon van zichzelf gecreëerd waar hij komend weekend mee op het podium staat. En hij heeft mogelijk een oplossing gevonden waardoor artiesten juist geld gaan verdienen aan AI. Reinier, en dat klinkt natuurlijk voor de artiest als een geschenk uit de hemel.
2: Nou ja, het is goed om te beseffen wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Ik ben zelf 8 jaar geleden begonnen met AI en muziek. Mm-hmm. Een goede vriend van mijn Cas. Die ken ik nog uit mijn econometrie-studie. Dat is een jaar of, inmiddels, bijna 20 jaar geleden. En op een gegeven moment, hij werkte met Neural Networks, heette dat toen nog. Dus eigenlijk voordat het AI heette. Mm-hmm. Zijn we 8 jaar geleden zijn we begonnen om te proberen, wat kan je eigenlijk met muziek doen en AI en computers.
0: Ja, precies.
2: En zo hebben we gaan experimenteren. En kijk, de berekenkracht neemt iedere 2 jaar verdubbeld het eigenlijk ongeveer.
0: Steeds slimmer. Eigenlijk.
2: Precies. En je hebt heel veel rekenkracht nodig om veel data te analyseren. En ik wilde beslist niet op werken van anderen trainen. Mm-hmm. Ik denk op dat moment bestond er nog geen Suno bijvoorbeeld. Dat was het toen nog niet. We waren echt wel een soort van aan het pionieren in dat opzicht.
0: Maar dat was 20 jaar geleden. Ik ga je even onderbreken, want we duiken meteen heel diep in de materie. Ja. We moeten even de luisteraar meenemen.
2: Ja,
0: die is namelijk wat ouder dan de mensen die in jouw publiek staan, denk ik. Dus we moeten even uitleggen, waar staan we in de muziekwereld en waar staan we op dit moment met AI? En misschien nog wel het leukste is dan ons gewoon even meenemen naar aankomende zaterdag, naar jouw festival.
2: Zeker.
0: Want daar hebben we R-Square, dat is een festival dat jij organiseert.
2: Ja.
0: Dat is in Spaarnwoude.
2: Ja, Spaarnwoude, dat klopt, ja.
0: En dan ga je optreden met een AI-kloon van jezelf.
2: Ja.
0: Je hebt je eigen AI-model gecreëerd. Waarin dacht jij in je carrière, er moeten er 2 van mij zijn?
2: Nou ja, dat is dus het experimenteren waar ik het net over had. Mm-hmm. We zijn daar gewoon mee begonnen. En eigenlijk in eerste instantie geen doel, maar gewoon uit interesse van wat kan je hiermee doen? Wat is het eigenlijk? En de Cas kwam op het idee om met muziek wat te proberen.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk jarenlang heeft het geduurd voordat we überhaupt iets luisterbaars uitkregen, zeg maar. Want je moet je voorstellen dat je voor het trainen van een model heb je heel veel data nodig.
0: Ja.
2: En ik ben natuurlijk 1 artiest. En ik ben sinds mijn 3e muziek aan het maken. En sinds een jaar of sinds dat ik 8 of 9 was, een beetje aan het experimenteren met computermuziek en dingen opnemen. En ik heb dat altijd bewaard op cd's en tape en zo. Dus ik heb best wel een collectie. Heel veel daarvan is natuurlijk heel slecht. En het is ook niet af misschien. Of het zijn heel veel verschillende versies van hetzelfde.
0: Mm-hmm.
2: Alleen hebben we dus door de tijd heen een methode gevonden om dat goed te labelen en daar van alles mee te doen.
0: Ja, zeg maar het is allemaal wel van jou.
2: Het is allemaal van mij.
0: Dus je wil dat die computer wordt zoals jij, of in ieder geval zo gaat denken als jij.
2: Ja.
0: En daardoor moet je dus spullen van jezelf voeden.
2: Ja.
0: Dat ben je gaan doen.
2: Ja.
0: Vanaf je 8e, dat is best een grote. Dat zijn wel wat weekenden om al die cd's in te lezen. Kan ik
2: nou ja, goed. We hebben. Het is natuurlijk niet alleen het inlezen, maar dat goed. Ik ga niet te technisch worden. Maar het gaat om de manier waarop je traint. Er zijn heel veel verschillende methoden voor.
0: Mm-hmm.
2: Eén daarvan is de large language models. Mm-hmm. Die voorspellen het volgende woord. En dat kan je met muziek kan je dat ook doen. Alleen je kan je voorstellen, een liedje is natuurlijk een idee. Je hebt een intro, je hebt een chorus, zeg maar, een refrein, en je hebt een outro.
3: Ja,
2: en een verse en een bridge. Precies. Ja. Maar als je een model hebt dat het volgende stukje muziek gaat voorspellen, is het heel moeilijk natuurlijk om daar. Dat kost heel veel rekenkracht.
3: Mm-hmm.
2: En ook om daar een soort van sens van te maken. Dat je dus op een gegeven moment kan communiceren met een computer. En dat daar muziek uitkomt. Die luisterbaar is. Daar ben je wel even mee bezig.
3: Nou, maar jij bent er al even mee bezig. En je bent er nu zo mee bezig dat je zaterdag op je eigen festival dat gewoon gaat doen.
2: Ja.
3: Dan weet ik van festivals en van DJ's, die kunnen B2B draaien. Dus dan ga je met z'n tweeën achter de boot staan.
2: Klopt, ja.
3: En dan plaatje erbij, enzovoort, enzovoort.
2: Ja.
3: Dat is altijd een mooi schouwspel. En dat ga jij met jezelf doen.
2: Ja.
3: Dus
2: ja.
3: Jij start. En dan op een gegeven moment mag die AI-clone de volgende plaat bedenken.
2: Nee, ik heb dus ik ga niet helemaal een plaat door de AI laten maken. Dat vind ik een beetje saai. ik speel dat live. Dus dat betekent, ik heb een synthesizer met drumcomputers bij me. En daar maak ik dan live mijn eigen muziek op. Dus een soort van one-man band, maar dan techno. Ik zie mensen echt denken thuis die nog nooit zoiets hebben gezien. Van waar gaat het over? Maar goed, in ieder geval, ik sta er dus en ik maak muziek. En ik heb dan een knop, daar kan ik opdrukken. En op dat moment gaat de AI, die gaat luisteren. Er staat een hele snelle computer, staat daar. En die luistert naar wat ik doe. En op een gegeven moment gaat hij dan zelf muziek maken waarvan die denkt dat het past op wat ik aan het doen ben.
3: Ja.
2: Dat kan ik dan op een kanaaltje openzetten. En dan heb ik geen idee wat er komt. Alleen het klinkt toch een soort van als mezelf, maar ook weer niet. En je weet niet welke kant het op gaat.
3: We kunnen dat even luisteren. Want luisteraar meenemen. Ja. Het is het per slot van rekening radio. Er wordt dus nieuwe muziek gemaakt, gebaseerd op jouw eigen muziek. Ja. Luister eerst naar een voorbeeld. Dit is origineel.

0: Ja, het is natuurlijk fantastisch om te bedenken dat een computer dit dan gemaakt heeft.
1: Ja, het is super vet.
0: En kan jij dat verschil horen?
1: Nou ja, het zijn, ja, goed, de tekst is hetzelfde. Ja. Alleen zeg maar, de key klopt nog een soort van. Alleen je kan dus ook meegeven aan het apparaat wat je eraan wil veranderen. Of een soort van idee, een kernwoord geven van maak er maar zoiets van. Maar goed, dit was gewoon een freestyle. Dus het luistert naar het origineel. En die maakt er dit van. Maar moet je voorstellen dat je on stage staat en je bent daar muziek aan het maken. Mm-hmm. En vervolgens komt er dus in één keer zoiets erbij. Dat is natuurlijk wel creatief heel leuk. Omdat je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En het is onwijs uitdagend. Het is net alsof je dus een back-to-back partner hebt. Alleen dan is het dus een machine.
0: Ja. Nou, laten we nog even naar een voorbeeld luisteren. Zeker. Om de luisteraar mee te nemen.

0: Dit is het origineel.
1: Dit is het origineel, ja, ja.
0: Zeker. Dit is wat hij maakt.
1: Ook wel nice. Mm, ja. En dat is dan een soort van hallucinatie daar, dat hoort er niet.
2: Ja, dat gaat de computer even de fout
1: in. Ja,
2: dat
1: gaat even de fout in, ja, klopt, ja.
0: En je maakt op een podium, je hebt het wel goed, je hebt er goed over nagedacht. Ik heb het gelezen. Ja. Die kloon die ligt op het moment dat je daarnaar luistert, toch?
1: Ja, we hebben dus eigenlijk, we hebben dit al 2 jaar eerder gedaan. Precies. Het is de 3e editie. Alleen toen kwamen we erachter dat eigenlijk niemand begreep wat er gebeurde.
0: Ook wat gedronken, misschien iets anders gebruikt. Dus je vraagt wel wat van me.
1: Precies, dat zou kunnen gebeuren op een festival. Dus het moet een beetje duidelijk zijn. Dus dat hebben we gedaan. Ik sta in een soort van doorzichtige kooi, gemaakt uit schermen. En die kunnen uit en aangaan. En we hebben een soort van projecties. Dus je hebt eigenlijk een soort van hologram waar je door omringd bent. Daar kunnen we visueel hele gave dingen mee doen. Maar daar kunnen we ook een beetje duidelijk maken. Er komt een soort van, ja, een soort van futuristisch gecodeerd, allemaal bijna Matrix-stijl, zeg maar, komt er een soort van persoon.
0: Ik voel dat je daar maar het meeste zin in hebt.
1: Ja, dat is gaaf.
0: Toch?
1: Ja, die visuele show doorheen. Dan zie je dus zeg maar een soort van hologram verschijnen. Ja. En dan weet je, oké, AI is nu iets aan het doen. Ja. Dus ja, dat is wel leuke combo.
0: Ja, dit is een artiest, jij, die AI juist omarmt. Die daar zegt, hey, daar kunnen we eigenlijk hele vette dingen mee maken. Kom maar zaterdag kijken bij mijn festival. Nou is er ook kritiek in de muziekwereld op AI.
1: Ja.
0: Super kritiek ook wel. Mensen zijn bang dat de wereld gaat veranderen. Niet meer gaat worden zoals hij is. Ze zouden echte artiesten ook over kunnen nemen. Overbodig kunnen maken AI. Dat
1: zeker
0: is de angst. Is dat een terechte zorg, vind jij?
1: Ja, zeker weten. Zoals ik al zei, ik ben hier heel lang mee bezig al. En in het begin was het een leuk experiment. En op een gegeven moment kwamen de tools. En dan praat je eigenlijk over 2-3 jaar geleden dat die inburgerden. Zoals bijvoorbeeld Suno. En er zijn nog een aantal andere modellen.
0: Ja, een beetje de ChatGPT van.
1: Ja, eigenlijk volgens mij kan de ChatGPT tegenwoordig volgens mij ook muziek maken. Weet ik niet zeker. Maar het ding is dus dat die tools zijn zoveel beter geworden in zo'n korte tijd. En eigenlijk ook mijn eigen AI-model. Dit is alleen mijn eigen muziek getraind. Is gewoon luisterbare muziek die gewoon best wel nice is. En op een gegeven moment zat ik een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, toen zat ik in mijn studio en toen luisterde ik wat het allemaal mogelijk is. En toen besefte ik me wel, als er nu niks gebeurt, en we moeten als de wereld samen daar heel goed over nadenken. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk muzikant en ik hou heel erg van wat ik doe. Ik leef voor muziek. En 99,99% van de mensen die in de muziekindustrie werken, die verdienen helemaal niet zoveel. Die doen dat gewoon puur omdat ze ervan houden. Mm. En misschien nog een baan ernaast.
0: Voor de love of music.
1: Precies, ja. Dat zijn gewoon muziekgekken. En die willen gewoon muziek maken. Maar dat die hele grote onderkant van die piramide, dat zijn wel de sessiegitaristen of de sessieschrijvers. Mm. Die op hele bekende nummers zitten die je misschien niet kent. Dat zijn de mensen die als eerste vervangen worden door AI-tools. Omdat die tools zijn getraind op zoveel data, waar dus al het werk van die mensen in zit. Die kunnen dat bijna perfect namaken. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld 1 gitaarsolootje wilt hebben, of een gitaarriffje, als dat in een mix zeg maar verborgen zit achter andere elementen, is het bijna onmogelijk om nu het verschil te horen tussen AI en
0: jij zat in de studio en jij zag eigenlijk, je werd gewoon links ingehaald op een gegeven moment door AI.
1: Nou,
0: dat zou kunnen
1: gebeuren
0: als we daar niet met elkaar een open gesprek over hebben.
1: Want het ding is, kijk, die geest dus uit de fles, zoals ze dat dan zeggen, je kan dat niet meer terugkrijgen. Dat is nu helemaal gebeurd. Het enige wat er wel moet gebeuren, is we moeten met z'n allen nadenken hoe zeg maar, de ethiek hierachter is. Kijk, er zijn dus hele grote bedrijven die miljarden verdienen met copyrighted material. Dus dat, zeg maar, die bedrijven in AI die muziek genereren, die hebben gewoon heel Spotify leeggetrokken en heel YouTube. En die gaan daarop trainen, die labelen dat.
0: Die zeggen, dit gitaarriffje is van ons.
1: Ja, precies.
0: Als je dat gebruikt, dan willen wij daar geld voor hebben. En dat gaat dan niet meer naar de artiest. Maar
1: ja, dus het is eigenlijk zit je nog een soort in een grijs gebied momenteel.
0: Mm-hmm. En dat grijze gebied, daar gebeurt al veel. Daar wordt veel over geschreven. Daar wordt veel onderzoek ook naar gedaan.
1: Dat klopt.
0: Bijvoorbeeld ook door een branchevereniging van de film en muziek die we in Nederland hebben, de muziekindustrie.
1: Ja.
0: Afgelopen juni bleek uit een onderzoek van hun dat er ook bij de luisteraars een groeiend aantal Nederlanders is die wil dat AI-muziek op een streamingsplatform, de bekende, je kent ze, eigenlijk gelabeld worden. Dat daar een icoontje boven in beeld komt te staan, een A komt te staan.
1: Ja.
0: Zie jij dat gebeuren in de toekomst? Want er zijn nu al op die streamingsplatforms heel veel AI-nummers. Als ik random songs luister, dan op een gegeven moment beland ik wel even in een AI-nummer.
1: Ja, waarschijnlijk ook heel veel nummers waarvan jij niet weet dat het AI was. En dat is dus een groot probleem. Mijn vraag hierbij is, dan ga je een soort van je moet terug naar de bron van het probleem. En een labeltje erop zetten en dan bepalen dat je er niks mee kan verdienen. Mensen kunnen dat best wel omzeilen. Als je een beetje handig bent, kun je waarschijnlijk zo'n AI-watermark kun je best wel eraf halen. En de detectie of iets AI is, kan je dus ook omzeilen. Wat ook heel vaak gebeurt tegenwoordig is dat artiesten een idee uit AI halen. En dan vervolgens bijvoorbeeld sessiemuzikanten erbij halen en het dan laten naspelen op echte instrumenten.
3: Dat kan je niet. Stukken terug.
1: Ja, eigenlijk. Precies. Dat eigenlijk gebeurt dat dus ook. En nou is dat op zich nog een soort van oplossing. Maar uiteindelijk wil je naar een systeem waarin al die mensen die het mogelijk maken dat zo'n AI kan werken, dat die op de een of andere manier betaald krijgen. En anders pak je het probleem niet bij de bron aan, maar dan ga je een soort van proberen om symptomenbestrijding te gaan doen.
3: Ja, precies.
1: En je kan dingen dan labelen als AI en moeten mensen daar iets, dan iets mee kunnen verdienen. Dat is een verkeerde discussie, denk ik.
3: Ja, maar dat zijn natuurlijk hele mooie woorden die je zegt. En dit wordt in de heel breed ook op andere vlakken waar het over AI gaat, ook natuurlijk in de boekenwereld.
1: Zeker, ja.
3: Wordt daar met elkaar over gepraat. Maar AI ontwikkelt zich ondertussen door.
1: Ja.
3: Weet je wel, dat is echt een soort intercity die blijft maar rijden.
1: Stoomtrein.
3: Ja. En dat is bijna voor de mensen al niet meer in te halen. En we kunnen het niet stopzetten. Dat is een beetje. En
1: ja.
3: Waar zit dan voor de muziekbusiness de oplossing? Want er zijn wel rechtszaken. Er wordt in een Duitse rechtbank wordt Suno uit Amerika op de vingers getikt. Er wordt gezegd, hey, die oordeel dat het bedrijf de auteursrechten van artiesten had geschonden, terugkomen. Ja. Ze kregen gelijk daarbij. Dus dat soort uitspraken, doel je daar dan op? Moeten we via het recht het oplossen?
1: Ik denk dat er een heel goede stap in de goede richting is gemaakt door de Europese Commissie en het Europese Parlement. Vaak bij technologie is het heel moeilijk om regelgeving te maken. Maar die hebben met de AI Act, hebben die recentelijk best wel een goede wet gemaakt, denk ik zelf. Ze hebben daarvoor ook heel veel experts gevraagd om langs te komen en te vertellen erover. En ik ben daar samen met Buma Stemra namens Nederland daar ook een keer langs geweest om te praten erover. En ik vind eigenlijk die AI Act best wel goed. Een heel goede basis, zeg maar. Voor
3: wat
1: nieuwe
3: zegt hij over muziek?
1: Nou ja, dit komt er eigenlijk op neer dat je dus moet disclosen waar je op hebt getraind. En dat is dus nu ook een hele discussie die gaande is tussen de Amerikaanse techwereld en Europa. En dan zou je kunnen zeggen, die strijd kunnen wij niet winnen. Maar vroeger met copyright op DVD's, Stichting Brein, et cetera, dat kwam ook uit Europa. Alleen om twee producten te gaan maken waarvan je niet weet hoeveel je er verkoopt in Amerika en in Europa is duurder dan dat je gewoon met z'n allen die kopieerbeveiliging erop zet. Ja. Dus dat ik hoop dat hetzelfde ook voor AI kan gebeuren. En ik denk ook wel dat het echt wel mogelijk is. En zeker voor muziek. Ik kan dan, literatuur. Er is toch niemand in de wereld die wil dat creatieve beroepen uitsterven. Mm-hmm. Ik bedoel, dan wordt het zo'n grijze wereld. Er is denk ik niemand die dat wil. En ik denk ook niet de techbedrijven die we zoeken willen uiteindelijk ook een oplossing. Wat je
3: dat is natuurlijk de vraag. We weten niet waar dat eindigt.
1: Ja,
3: gaat eindigen. Jij zit ook zeker niet stil, heb ik begrepen. Want jij bent hier ook naast het maken van muziek ook wel mee bezig. En jouw oplossing zit hem juist ook in AI.
1: Ja, dat is natuurlijk dat is een beetje tegenstrijdig. Maar ik kan er niet zo heel veel over zeggen nog. We gaan het binnenkort lanceren. Maar ik ben dus bezig om te kijken naar een constructieve oplossing voor zowel de techwereld als voor de artiesten en om het zeg maar symbiotisch samen te laten werken. En er zit ook nog een twist in dit hele verhaal. Want je moet je ook voorstellen dat de tech-industrie niet zonder creatievelingen kan. Want
3: je hebt input nodig.
1: Je hebt input nodig. En op dit moment is het zo dat in modellen, ik weet niet hoe het voor tekst is, dat is misschien iets anders met de LLM's. Alleen met muziek is het wel zo, als je AI-muziek gebruikt om op te hertrainen, dan neemt de kwaliteit heel snel af. Dat hebben we ook getest. En dat is eigenlijk net alsof je een foto van een scherm neemt en dan maakt niet uit hoe goed het scherm is. Uiteindelijk gaat het steeds.
3: Er is nog ruimte.
1: Er is nog ruimte. Is voorlopig nog wel. Ja, ik weet niet, dat kan
3: maar laten we met, laten we met deze ruimte dan eindigen. Dan houden we dat vast. Renier van der Veld, super veel plezier aankomende zaterdag.
1: Dankjewel.
3: We gaan de beelden vast wel zien van het R-Square Festival. Het was leuk je te ontmoeten. Succes daarbij.
1: Dankjewel.
3: Armand, we gaan nog even bij jou. Heb je al een AI-kogelstoter gezien?
4: Een AI-kogelstoter, dat zou wat zijn. Zou het een stuk makkelijker maken? Nee, die heb ik nog niet gezien. Ik weet wel dat de eerste medailles binnen zijn voor Nederland. Dat weet ik wel zeker, want er moeten nog maar 3 vrouwen stoten in poging 6. En één daarvan is een Duitse, Yinnessy Mabry, Olympisch kampioene van Parijs in 2024. Maar die andere 2, die staan voorlopig op plekken 1 en 2. Jessica Schilder en Jorinde van Klinken, die dus zeker weten dat ze medaille hebben. Schilder gaat hier Europees kampioen worden. Dat kan bijna niet meer anders met die 20-52. Of Mabry moet hier iets heel bijzonders gaan doen. En verder stoten dan ze ooit gedaan heeft. Kan ze dat in deze laatste poging? De Duitse die tot nu toe 1950 heeft staan. Dat is haar beste poging. Dat was haar vijfde. Dit is haar zesde en laatste. Ze staat klaar met de kogel in de nek. Ze draait zich om, maakt het draai en stoot die kogel dan niet boven de 20 meter. Dat betekent dat de Nederlandse vrouwen op plekken 1 en 2 gaan eindigen. Net als 2 jaar geleden bij de Europese kampioenschap in Rome. Ook toen was het goud voor Schilder en zilver voor Van Klinken. En dat zal ook nu weer gaan gebeuren. Beide vrouwen zullen nog 1 keer mogen stoten. Maar aan die rangorde gaat niets meer veranderen. Dat kan je van mij aannemen. De eerste gouden medaille is binnen voor Nederland. Jessica Schilder is opnieuw Europees kampioen. En Jorinde van Klinken pakt het zilver.
0: Goed begin van dat EK atletiek meteen al. Bij Langs de Lijn en Omstreken nog veel meer. Guido van Dijk en Rivka op het veld zitten voor je klaar. Morgenavond 7 uur zijn wij er gewoon weer met de Rode Draad. Veel plezier en tot morgen.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: NPO Radio 1, 9:00.
0: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
6: De eerste dag van het EK atletiek en meteen is er goud en zilver voor Nederland. Straks meer.
7: Eerst het NOS Journaal.
8: Curaçao wil crimineel Shurandy Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. De Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te houden. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
9: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op. De regering heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen en ook de eerste hulpverlening en voedselhulpverlening is op gang gekomen. Het is nog wel moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie in Colombia, want ook telefoonnetwerken zijn geraakt en het elektriciteitsnet is geraakt.
8: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïens vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïense toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond ontdekt. Er zaten explosieven aan vast. Waarom die niet zijn ontploft is onduidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het is volgens de partijvoorzitter niet eerder voorgekomen dat een partij die al was toegelaten tot de verkiezingen alsnog wordt uitgesloten. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen in Duitsland. Het moest via de Veluwe naar Utrecht vliegen en weer terug om de luchtvervuiling te meten. Maar de apparatuur begaf het door de hitte, waardoor besloten werd direct terug te keren naar Duitsland. Daardoor werd Utrecht nooit bereikt. Toch was de operatie niet helemaal zinloos, zegt de Wageningen Universiteit. De Zeppelin heeft namelijk nog wel metingen boven de Veluwe uitgevoerd. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden.
0: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu
7: Gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
16: NPO Radio 1. EO NOS.
0: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
17: Goedenavond, het EK Atletiek is vandaag begonnen in het Engelse Birmingham. Een record aantal Nederlandse atleten doet mee, 57 in totaal. En de eerste twee medailles zijn al binnen voor Nederland, Arman Afsaroglu.
18: Ja, bij het eerste, het beste onderdeel waar de medailles verdeeld werden, gebeurde dat al. En we hadden het ook wel verwacht met z'n allen. Met name van de vrouw die goud won. Maar als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder. Die dit seizoen al over de 21 meter ging. Ze klaagde wat in aanloop naar dit toernooi over een pijnlijke vinger. Ze had niet goed geslapen, zei ze vanochtend. Maar als je er vandaag zag, ze begon al sterk met 1981, ging steeds een stukje verder. En toen het al helemaal zeker was dat ze de Europees kampioen zou worden, deed ze nog ook eens bij de laatste worp een poging van 20-73. Dat is haar tweede beste poging ooit zelfs. Geweldige wedstrijd van Schilder, die dus opnieuw Europees kampioen is. En ook de vrouw op plek 2 is dezelfde als 2 jaar geleden. Want bij het vorige EK was het ook de dubbel voor Nederland. Jorinde van Klinken pakt zilver. Zij kwam met een eerste worp van 1964. Een persoonlijk record voor Van Klinken, die daar natuurlijk uitzinnig door was. Dolblij met die geweldige poging. En die 1964 was haar beste van de hele wedstrijd. 1 en 2 dus Nederland. Alida van Dalen deed ook mee. Zij werd 11e. Maar wij kijken vooral naar het goud van Jessica Schilder en het zilver van Jorinde van Klinken.
6: We bespreken zo ook de eerste dag op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs, waar Marit Steenbergje direct heel snel zwom.
17: Bij een aardbeving in Colombia zijn 100 doden gevallen inmiddels. We zoeken straks contact met een Nederlander in het getroffen gebied.
6: En wat doet de droogte met de voetbalvelden in Nederland? Komt de start van het amateurseizoen in gevaar?
17: Goud dus voor Jessica Schilder, alweer. En zilver dus voor Jorinde van Klinken, alweer op het kogelstoten. Arman en analist Gregory Sedok, wat een heerlijke start van dit EK Atletiek, hè?
18: Ja, het is natuurlijk precies wat je wil. Nederlandse equipe met heel veel atleten naar Birmingham gekomen. En dan gelijk zo beginnen. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd, Gregory Sedok? Jij, we kennen jou van tv, je zit ook naast me voor de radio vandaag. Hoe heb jij het optreden van Schilder en van Klinken gezien?
19: Ja, heel erg prettig. Wat je graag wil in zo'n kwalificatie vanochtend al is die goed doorkomen. Zeker als topfavorieten. En als je dan in de finale dit op deze manier afmaakt, eigenlijk is het erop en erover. En niet de illusie laat hebben, tenminste bij je tegenstanders, dat er maar iets te halen valt, is dit een fantastische start natuurlijk van een Europees kampioenschap. En laten we ook zeker Jorinde van Klinken niet vergeten. Voor de tweede keer achter elkaar een medaille. Een mooie tweede plek op een Europees kampioenschap. Op kogelstoten notabene. Waarbij er natuurlijk al de hele week genoeg gezegd en geschreven is over, zou ze niet moeten stoppen, hè, met kogelstoten en alleen moeten focussen op het discuswerpen. Maar ze laat hier toch weer zien dat ze ook echt een hele goede koopstoot is.
18: Nog even over schilderen. Zij is natuurlijk de sportvrouw van het jaar. De Gerrit sportvrouw van het jaar. Die wereldtitel. Geweldig in Tokio vorig jaar. Maar ze laat het keer op keer zien. Het is alsof zij dit seizoen, als ze aan een wedstrijd begint, dan weet je bijna al dat ze hem gaat winnen. Ze is mentaal dus ook ijzersterk. Is dat de grootste groei die ze misschien wel heeft doorgemaakt?
19: Ja, dat kan je wel zeggen. Ik denk dat de grootste groei is geweest dat ze mentaal ijzersterk is en het ook daadwerkelijk kan waarmaken wanneer het ook echt moet. He, dus verstoten, dat kan iedereen wel. Alleen je moet verstoten op het moment wanneer het ertoe doet. Nou, en daarin heeft ze echt hele grote stappen gemaakt.
18: En er is eigenlijk nog maar één titel die ontbreekt, hè?
19: Dat is inderdaad de Olympische titel. Daar heeft ze over 2 jaar natuurlijk weer een nieuwe kans in Los Angeles. Helaas is het in Parijs 2024 is het niet gelukt. Waarbij het misschien ook wel misschien een beetje had gemoeten. Maar goed, een gladde ring. We kennen het verhaal. Ze was wat bang om volledig gas te geven in de ring. Dus, maar goed, over 2 jaar laten we hopen dat ze dan net zo goed is.
18: Ze is 3 keer op rij Europees kampioen. Ja, hoe bijzonder is dat?
19: Dat is zo bijzonder. Dat is zo verschrikkelijk goed. En wat ik ook heel knap vind is dat ze dat ook onder druk kan. Hè? Terwijl je dus als topfavoriete hier aan de start staat. We hebben een Diamond League seizoen achter de rug. En dat het toch kan opbrengen op zo'n EK. Dat keer op keer weer op te brengen. Ja. 1 keer is leuk, Arman. 2e keer is natuurlijk hartstikke goed. Maar als je dit 3 keer achter elkaar kan, dan ben je echt een hele grote dame.
18: Terwijl wij intussen kijken, want het toernooi is natuurlijk nu echt begonnen naar de halve finales bij de 100 meter. De finale ook vanavond bij de vrouwen. Wat mij opvalt, Greg, als we hier in Birmingham, dit is de thuisbasis van de Britse atletiek, echt een atletiekstadion waar we zitten. Als ik om me heen kijk, heel veel lege plekken. Terwijl we de laatste jaren bij atletiek toch gewend zijn geraakt. Alles zit vol. Tokio vorig jaar, 60.000 mensen elke avond. Wat is hier aan de hand?
19: Ik heb echt werkelijk waar geen idee hoe dit kan. Ik zeg, hè, dat als je het over de bakermat van de atletiek hebt, dat is sowieso Engeland. Maar dit heb ik ook nog nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Ook niet eens in andere landen. Laat staan in Engeland. Ik heb ook wat mensen buiten het stadion gesproken en ook gevraagd van, nou, de ochtendsessie was ook wel, nee, vanavond zit het helemaal vol. Dat had ik ook wel verwacht. Dus ik heb ook niet het idee dat de kaarten heel duur waren. Ik heb ook niet het idee dat het slecht weer is. Sterker nog, het zonnetje schijnt. Dus laten we hopen dat het hier voor de komende weken wel wat voller gaat zitten. Want juist als Engeland, als atletiekland, als grote favorieten. Ook hier Amy Hunt hebben we hier op de 100 meter. We hebben in Keely Hutchinson natuurlijk als aanvoerder van de Britse atletiek. Kortom, er zijn hele grote Britse sterren aanwezig.
18: Als we ten slotte nog even kijken naar de rest van de avond. Wat is voor jou datgene waar je vanavond nog naar uitkijkt?
19: Nou, natuurlijk zeker de 4x400 meter gemengde estafette. Ook daar kan Nederland de medaille ophalen.
18: Dat is waar we op moeten letten. Dat gaan we straks zien in de loop van deze avond. De eerste avond dus bij de Europese kampioenschap atletiek. Met al goud en zilver voor Nederland.
10: Ja, van het EK atletiek gaan we naar Nederland. Want Nederland stevend af op een droogterecord. Inmiddels zitten we midden in de ergste droogte sinds 1976.
20: Het is droog op het land. Heel droog.
21: Het wordt de komende week weer 35, 36 graden.
22: Ja, het is dan ook droog en heet in Europa.
23: Zonnig, droog. En alle regengebieden gaan langs ons heen. Vandaag zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Het
22: blijft vrijwel overal droog.
23: Morgen opnieuw droog. Ja, morgen blijft het droog.
20: In de komende dagen is het droog met geregeld zon.
23: Misschien ergens een bui. Het is vooral droog en zonnig.
24: Ja, er is nog geen regen gevallen.
10: Ja, droog dus. Door die aanhoudende droogte staan natuurgrasvelden op veel plaatsen onder druk. Amateurvoetbalclubs komen ook in de problemen omdat ze hun veld niet mogen besproeien. En komend weekend start het seizoen voor de tweede en de derde divisie. En daarom stuurde de KNVB vandaag een brief naar al die amateurclubs over de situatie. Want hoe moet dat straks als ze die velden niet mogen besproeien? Jean de Molin is voorzitter van SNC 14, zeg ik goed, volgens mij in het Limburgse Noormeek. Ja. Goedenavond.
25: Ja, klopt helemaal. Ja, goedenavond.
10: Ja, helemaal goedenavond. Jullie hebben 2 grasvelden in Noorbeek bij SNC 14. En hoe liggen die erbij?
25: Ja, dat is dramatisch. Het is gewoon in de woestijnvlakte en je is absoluut onbespeelbaar.
10: En dan denk ik echt gewoon aan zand, als een woestijnvlakte of gewoon, het is helemaal bruin-geel.
25: Door gras, hè, en dat heeft natuurlijk veel regen nodig en vervolgens een hele tijd om zeg maar te herstellen en voldoende stevig te staan om op te kunnen voetballen. Dus dat gaat zeker nog een hele poos duren, ook gezien de verwachtingen voor de komende periode.
10: Ja, want kijkt u elke dag op een weer-app of wat doet u om te...
25: Nee. Ik doe het niet meer.
10: U deed het wel elke dag?
25: Ja, en dan niet 1 keer, maar 10 keer.
10: 10 keer per dag?
25: Ik ben ermee gestopt. Ja.
10: Ja, om niet moedeloos te worden?
25: Ja, het is heel vervelend. Je staat aan het begin van de competitie en iedereen staat in de startblokken. Je wil als club wil je samen gaan trainen, weer bij elkaar komen. Die groepsvorming moet wat meer vorm krijgen. En wat moeten we doen? We moeten uitwijken naar andere clubs. Die jongens gaan trainen en verdwijnen iedereen op zijn beurt weer naar huis. Het groepsgevoel dat ontbreekt. En wij staan aan het begin van de competitie al meteen met 1-0 achter.
6: Ja, er is nog niemand op het veld gestaan voor een training de afgelopen tijd.
25: Nee.
6: Dat kan gewoon allemaal niet.
25: En we moeten iedere keer zelf zoeken naar een uitwegmogelijkheid. En dat is via de app. Is het iedere keer van, ja, dinsdag is het trainen in Heer. Dan is het trainen in Margraat. Dan is het trainen in Gulpen. Ja, dat bevordert niet het gevoel van het clubgevoel.
6: Nee. Hey, jullie gemeente, Noorbeek ligt in de gemeente IJsden-Margraten, heeft een sproeiverbod opgelegd. Is dat vanwege het watertekort of om het gras te beschermen?
25: Ja, ze hebben in de afgelopen jaren hebben ze vaker besproeid met tonnen. En dat liep ook niet echt. Ze zeggen dat gras, dat moet zelf herstellen. Het moet gewoon natuurlijk straks regen krijgen. Maar we gaan niet sproeien. En wij hebben ook geen grondwater. Op sommige velden in de gemeente hebben ze grondwater. De boren zijn put. Maar bij ons zit dat op 70, 80 meter diep. En dat schijnt toch een probleem te zijn. Kosten.
6: Ja, en dan kom je dus niet bij.
25: Maar als het zo blijft, zullen we daar toch een keer aan moeten geloven. Maar we zijn een klein clubje en dan wordt natuurlijk heel voorzichtig gedaan met investeren.
17: Aan de andere kant van het land zijn er ook veel problemen. Bij FC Schravenzande bijvoorbeeld, waar Dick Hartman secretaris is. Die hebben we ook aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
17: Ja, in het hele Westland mag er niet worden gesproeid. Dus daar zijn jullie ook de dupe van. Denk je dat het zover komt dat jullie teams echt teleur moeten gaan stellen?
1: Nou, we hebben 1600 leden en we willen graag voetballen. Maar sinds kort is er een besproeiingsverbod op onze velden. Terwijl er nog voldoende water in de sloten ligt. En bij FC Schravenzande is eind van de maand een groot internationaal toernooi. En dat dreigt in gevaar te komen.
17: Ja, want hoe gaan jullie dat oplossen dan?
1: Nou, we hebben 3 kunstgrasvelden. We hebben totaal 11 velden, 8 grasvelden. Die mogen we dus niet gebruiken. En die 3 kunstgrasvelden wel. Ja, we zijn nu een noodscenario aan het maken. En we hebben gevraagd aan de gemeente of we leidingwater mogen gaan gebruiken. En dat ligt nu bij de gemeente. En hopen we morgen antwoord op te krijgen. Zodat we toch kunnen sproeien en het gras weer groen kunnen laten worden. Want dat is nu bruin aan het worden met deze omstandigheden.
17: Ja, want als de gemeente nee zegt, dan moet dat toernooi misschien helemaal afgelast worden.
1: Ja, maar er komen mensen uit Amerika, Engeland, Duitsland, Frankrijk, uit Nederland. Toernooi voor onder de 14, dat doen we voor de 11e keer. Er zijn hotels geboekt. Het is heel moeilijk om iets te gaan afzeggen wat je graag wilt doen. En wat met afzegging ook kosten gaat brengen.
17: Ja.
1: Dus dat is niet het uitgangspunt. We hopen te kunnen voetballen, dan misschien met een kleiner programma of kortere wedstrijden.
17: Ja, en bij SNC 14, wat we net dus hoorden, daar zijn helemaal geen kunstgrasvelden. Maar daar worden er dan deeltjes gesloten met andere clubs. Is dat iets dat jullie nu ook al doen?
1: Nou ja, ik ben secretaris van VVO West. Dat is de federatie van de voetbalvereniging Westland en Midden-Delfland. En morgenavond is er een overleg met de clubs en dan kijken of we elkaar kunnen helpen met de kunstgrasvelden. Maar ja, een toernooi gaan spelen op verschillende complexen is ook niet jovel, financieel gezien ook niet. Dus,
17: met andere clubs, is dat iets dat jullie nu ook al doen?
1: Nou ja, ik ben secretaris van VVO West. Dat is de federatie van de voetbalvereniging Westland en Midden-Delfland. En morgenavond is er een overleg met de clubs en dan kijken of we elkaar kunnen helpen met de kunstgrasvelden. Maar ja, een toernooi gaan spelen op verschillende complexen is ook niet jovel, financieel gezien ook niet. Dus wat de oplossing wel wordt, het is even afwachten. En we doen

0: U zoekt uw heil nu in Maastricht en in andere plaatsen. En ik begreep dat jullie daarvoor moeten betalen.
1: Ja, uiteraard. Die vereniging brengt kosten in rekening. En bij sommigen is het goedkoop €25 vanavond. Dus dat valt best mee. Bij anderen is het duurder. Maar je mist natuurlijk ook de kantineinkomsten. En ja, wat ik zei, het veel belangrijke is het clubgevoel. Je moet een thuishonk hebben waar die mensen samenkomen. En dat gemis, dat gaat zich wel wreken, denk ik.
0: Ja, hey, we hebben natuurlijk ook hier bij Langs de Omstreken de KNVB gebeld om een reactie. Zij zeggen, zij stuurden die brief. En ze zeggen dat het probleem nu nog niet groot genoeg is. En voor maar een paar verenigingen in Nederland geldt. Maken jullie desondanks zorgen dat er wel grote problemen gaan ontstaan als de competitie weer begint?
1: Ja, ik denk, we kunnen straks thuis niet spelen. En de KNVB is daar heel simpel in. Die zeggen van, luister, als jullie thuis niet kunnen spelen, moet je met een andere vereniging regelen dat jullie door de week, op een door de weekse dag, op een andere plek kunnen spelen. En ja, dat kan allemaal wel. Maar ja, de club is daar niet mee gebaat. Hè. Laat dat ook helder zijn.
0: Nou, dan gaan wij hier ook maar de regendans dansen in Hilversum. Ja. Dank jullie wel. Jean Demolin van SNC14 in Noordbeek en Dick Hartman van Schravenzanden over de impact van de droogte op de voetbalvelden.
2: Dag 1 van het EK Atletiek is volop in gang, maar er is nog een EK begonnen. Het langebaanzwemmen in Parijs. En vandaag kwam meteen een Nederlandse topper in actie. We praten erover met een andere Nederlandse topper natuurlijk. Ach. Maar dan die van de NOS, zwemcommentator Anne de Jong.
3: Geen droogte.
2: Maar goed, jij hebt dan weer niet een wereldrecord gezwommen. Ik bang, toch? Of je weet iets van je Wikipedia-pagina niet goed gelezen. We hebben het natuurlijk over Marit Steenbergen. Zij kwam in actie in de series en de halve finales van de 100 meter vrij. De afstand waarop ze wereldrecordhoudster is. En dat ging meteen lekker in de series.
3: Ja, terwijl de series eigenlijk een soort moetje zijn. Hè. Bij de beste 16 komen, dat moet Marit Steenbergen altijd lukken. Mm-hmm. Dus je hebt het gevoel dat ze niet eens voluit ging. En toch haalde ze daar 52-62. Nou, dat zegt misschien niet heel veel mensen, maar dat is heel erg hard. Sterker nog, op een Europees kampioenschap. En dan heb ik het niet alleen over series, niet over halve finales of finales. Er had nog nooit iemand zo hard gezwommen op een 100 meter. Dus, en dat in de series neerzetten, dan schep je wel echt enorme verwachting.
2: Ja, ze wilde echt even de visitekaartje afgeven.
3: Nou ja, dat weet ik niet eens. Want volgens mij ging het ook nog eens heel erg makkelijk. Ja, niet per ongeluk, maar heel makkelijk. Oh, ze zwaaide nog een beetje naar haar ouders en zo. En ze dacht, nou, ik heb 53 gezwommen. En toen was het opeens 52-62.
2: Nou, dan is ze wel in vorm. Ja. Martin Vriesema sprak Steenbergen naar haar serie al even. Steenbergen is dus de grote favoriet in dit EK, maar raakt daarvan niet van haar stuk.
4: Nee, ik lig daar niet wakker van. Vroeger had ik dan nog wel een beetje dat ik dacht van, oh ja, shit. Maar nee, ik heb nu gewoon meer dat ik denk, oké, ik wil laten zien wat ik dit seizoen heb laten zien. Of in ieder geval in de buurt komen. En dan dat is denk ik mijn grootste doel hier.
2: En toen kwam vanavond de halve finale. Heeft ze er dan een schepje bovenop gedaan nog?
3: Ja, ik dacht misschien dat het, is ze zo goed in vorm, zit ze er zo lekker in, dat wereldrecord echt in de buurt komt. Hè. Dat is op 27 juni gezwommen, dus nog niet eens zo heel erg lang geleden.
2: Wat is de tijd daarvan?
3: Dat is 51,68. Dat is echt nog wel een seconde sneller dan wat ze vanochtend deed. Nou, het ging wel sneller dan vanochtend in de halve finale. 52,44. Ja, je haalt bijna je schouders erover op. Het is veel sneller dan alle anderen in het veld. Het is 100 meter is helemaal niet ver, maar ze lag echt de straatlengte de voorsprong op de rest. Dus wat dat betreft niet spannend. En dus sneller dan vanochtend, maar ja, geen wereldrecord.
2: Nee, maar verslaggever Martin Vriesema vroeg wel of ze haar zinnen daar nog op heeft gezet. Of dat het gewoon vooral om het goud gaat, dit toernooi.
4: Nou, in een toernooi is natuurlijk eigenlijk goud altijd het belangrijkste. Finale zwemmen is altijd wel wat anders dan wanneer je gewoon een set collie race zwemt. Maar ja, je hoopt natuurlijk altijd een PR te zwemmen. En in mijn geval is een PR nu een wereldrecord. Natuurlijk zit het in mijn hoofd en ik hoop heel graag dat ik harder ga.
5: Zeg eens eerlijk, heb je in trainingen alles een soort bewijs gehad dat het nog harder kan?
4: Ja, trainingen laten wel zien dat ik goed in vorm ben. En deze race vanochtend denk ik laat ook zien dat ik goed in vorm ben. Want het 52-6 in de ochtend heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus ik denk dat het met de vorm heel goed zit.
2: Hoe klinkt dit voor jou?
3: Dat Martin Vriesema die vraag stelt over die trainingen, daar moet je het beeld bij zien dat ze een soort glimlachje om de mond kreeg. Dus in mijn optiek wilde ze eigenlijk zeggen, ja, het kan nog harder, het kan nog harder. Maar durft ze dat dan uiteindelijk toch niet hardop uit te spreken? En is de vraag, gaat het er lukken? Er zijn maar twee vrouwen onder die 52 seconden ooit gaan. Zij is daar één van. Het zou mooi zijn als ze dat op zo'n groot toernooi als het EK morgen kan laten zien. Want ze is echt op weg om één van de grote vrouwen in het zwemmen te worden. En dat ze die titel gaat pakken morgen, dat weet je al zeker. Maar als dat nog in een wereldrecord kan, dat gaat dan echt nog meer tellen dan inderdaad in een kleinere wedstrijd dat neerzetten. Dus ik zou het er vooral heel erg gunnen. En

0: of het kan, ja, dat gaan we morgen zien. 7:15 zet je televisie of je livestream op nos.nl aan.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Of luister naar de radio.
1: Ja, luister naar de radio. Ja. Hey, nee, we hebben het heel veel over Steenbergen, maar de Steenbergen terecht natuurlijk. Maar in de schaduw van Steenbergen presteerde Milou van Wijk ook goed, hè?
0: Ja. Ja, die is langzaamaan iets jonger dan Steenbergen. Ook steeds beter aan het zwemmen. Als 4e door naar de halve finales. Als zij op het podium zou kunnen komen. En dat lukte er al bijna bij de EK korte baan vorig jaar. En dan bijna ook bij het WK. Dat was toen een enorme verrassing dat ze daar bijna op het podium stond. Maar dat zou morgen zomaar kunnen. Dan hebben we nog iets spannends ook in die 100 meter vrije slag. Want nogmaals, wie er gaat winnen weten
1: we. Ja, Anne, we gaan zo naar de mannen. Ik had nog wel zelf een vraag. Bij het schaatsen en bij de atletiek heb je snelle baan of snelle of langzame weersomstandigheden. Heb je dat bij het zwemmen ook?
0: Nee, want water is water. En dat is wel ongeveer hetzelfde. Alhoewel, er gaan wel geruchten over snel water en traag water. Dit is in Parijs. En op de Olympische Spelen in Parijs was telkens de vraag waarom worden er zo weinig wereldrecords gezwommen? Dat was toen is de theorie dat het zwembad daar zo ondiep was dat je minder makkelijk daarin kon zwemmen. En dat er ook iets meer met weerstand zat. Dus het had meer te maken met de diepte van dat zwembad. Nu zwemmen ze overigens in een ander zwembad in Parijs. Dus dat zou voor morgen dan weer geen verschil moeten maken.
1: Okay, door naar de mannen. Casper Corbeau, 100 meter schoolslag. Die stelde ook niet teleur.
0: Nee, door naar de finale van morgen. Uiteindelijk de 7e tijd. Corbeau is ook een wereldtopper, maar vooral op de 200 meter. Ja, het wordt ook wel echt genieten morgen, die 100 meter schoolslag. Het wordt heel spannend. Nicolo Martinenghi, grote favoriet, die deed het heel erg goed. En de allersnelste was Adam Ramsey Peaty. Die heette vroeger, iedereen kende hem als Adam Peaty. Maar nu is het Ramsey Peaty. Weten jullie waarom die nu zo heet?
1: Nee.
2: Het is Link Rock en Roll?
0: Ja, hij is 30 maanden eruit geweest. Is in de tussentijd getrouwd met een vrouw die Ramsey heet. Niet heel erg gek, want het is de dochter van Gordon Ramsey.
2: Oh.
0: En hij heeft besloten die naam aan te nemen. Dus het is nu Adam Ramsey Peaty. Hij is helemaal terug en was de snelste in de halve finale. Nou, die twee, Martinenghi, Ramsey Peaty en dan ook nog Corbeau erbij. Dat wordt ook genieten morgen.
1: Ja, en op die 4x200 meter estafette haalden Nederlandse vrouwen die finale niet. We hebben allemaal succes nu besproken. Was dit een misrekening? Want hier zijn we toch eigenlijk heel goed in.
0: We zijn goed in zwemmen. Het is een uitstekende generatie. Maar als het gaat over estafettes, 100 meter zijn we wel beter in. En daar concentreren we ons ook meer op. Uiteindelijk wisten ze vooraf wel, heb ik begrepen, dat het lastig zou worden om de finale te halen. Dus het is niet een enorme verrassing dat ze daar niet in staan. Er wordt nog genoeg estafettes zijn er. Wisselslag, 100 meter vrij. En dan ook nog gemengde estafettes, wisselslag en vrij. Dus daar gaan we echt nog wel medailles halen. Die 200 meter alleen net niet.
1: Oké, dankjewel. Anne de Jong over het EK zwemmen in Parijs. Dankjewel.

0: Het is niet eens dat het een dikke nummer 1 hit was meteen overal in alle landen, maar hij heeft de tand destijds duidelijk doorstaan, staat ook al jaren in de top 2000, bijvoorbeeld in Nederland. Riptide van Vance Joy.
1: Arman, jij hebt volgens mij de namen van de vrouwen die de finale van de 100 meter gaan lopen, hè?
2: Ja, die heb ik. Het was een heel gepuzzel, want er was al een fout in de tijdwaarneming, waardoor er opeens wat dingen niet klopten, maar die kloppen nu wel. En nu weten we ook wie het hebben gered. Straks de finale op die 100 meter over een dik uur en daaraan gaat beginnen als de favorieten. Amy Hunt, want die liep in de halve finale als enige onder de 11 seconden, 10.99. 300ste sneller was zij van de Zwitserse Geraldine Didizio Vrij. Svoboda, de Poolse op 3. En Dina Asher-Smith, dat is misschien wel de bekendste naam, zit er ook bij in die finale. Als ze zesde met een tijd van 11.10 gaat ze zich melden. De meeste ervaren. Misschien kan ze nog verrassen straks. De tweede Britse in die eindstrijd. Maar het lijkt erop, zeg ik ook tegen Gregory Sedok, die nog altijd naast mij zit, dat Amy Hunt de vrouw is die het moet gaan doen voor Groot-Brittannië.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Amy Hunt is toch wel de favoriet. Heeft de afgelopen jaren echt laten zien dat ze op toernooien heel hard kan lopen. Tweede vorig jaar op de 200 meter. Natuurlijk een andere discipline. Maar wel een prachtige tweede plek vorig jaar tijdens het wereldkampioenschap in Tokio. Thuisland. Dus ja, ik schat haar toch wel in als een van de topfavorieten op de 100 meter.
2: Het is wel jammer dat de hele Benelux vertegenwoordigd is in de finale, behalve Nederland. Want er is een Luxemburgse, Patricia van de Week, en een Belgische, ja. Delphine Nkansa, die ook heel snel waren. Die gaan als nummers 4 en 5 door, maar een Nederlandse topper, die zit er niet bij.
3: Nee, Minke Bisschops helaas geblesseerd. Heeft moeten afhaken voor dit Europees kampioenschap. Maar ik weet, de baan is snel. De wind is goed. Ze hebben wind mee. Het weer is goed. Dus ik weet wel, nou ja, 100% weet je natuurlijk nooit. Maar ze had hier echt een hele goede kans gemaakt om in ieder geval in de finale te komen. Maar ja, wie weet misschien wel meegedaan om de medailles.
2: Nou, we gaan kijken naar de finale bij het kogelstoten. Bij de mannen, die staan op het punt van beginnen. En er komt nog een finale aan. Dit uur, die begint over een minuut of 10. Dat is de finale op de 5 kilometer. Bij de mannen, die gaan we natuurlijk ook volgen dit uur.
4: NPO Radio 1.
1: Het is 9:30, het NOS Journaal met Levi van Eck.
5: Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. Curaçao wil Shurendi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Shurendi Q wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Boeren houden een protestactie in het Friese Seksbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren hebben zich met meer dan 100 trekkers verzameld op een weiland langs de A31. Een van de organisatoren zegt tegen het ANP dat de trekkers later op de avond de weg op zullen gaan. En de verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag.
6: Langs de lijn en omsteken.
0: We hoorden het van Levi, een zware aardbeving in Colombia. Nu al 111 doden inmiddels en de noodtoestand dus door de regering uitgeroepen. 250 kilometer van het epicentrum ligt Cali, een stad met 2 miljoen inwoners. Bij ons aan de telefoon een inwoner van die stad, Henry Winkler. Goedenavond, hoe gaat het met u?
7: Ja, goedenavond. Het is bij mij nog goedemiddag, hè. Het is 2:30.
0: Ja.
7: Ja, met mij gaat het goed, maar met Cali gaat het wat minder natuurlijk. Mensen zijn enorm in paniek. Er is heel veel behoefte aan hotelbedden ook. De klap was enorm, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er echt wel een beetje van geschrokken. Dus de derde aardbeving die ik al meemaak. Maar deze was wel heel erg zwaar. Ik zat echt helemaal heen en weer te bewegen op mijn stoel. Dus ik gaf een kreet naar mijn vrouw en mijn dochter. We zijn als een speer naar beneden gerend naar buiten toe. Toen bewoog het nog steeds. Dus het heeft toch wel 30-40 seconden geduurd.
0: En u en uw gezin zijn veilig?
7: Ja, wij zijn veilig. Dat is helemaal geen probleem. Ja, er zijn toch wel heel veel mensen worden nog steeds vermist. En dat vind ik wel heel vervelend.
0: Ja, kunt u beschrijven hoe het op dit moment is in de stad? Is er veel chaos?
7: Nou, de chaos in bepaalde gedeeltes van de stad is enorm. Want niet alleen de stoplichten werken niet meer, maar er is ook geen elektriciteit, water. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen heel vervelend. Alle bedrijven zijn dicht. Dus met name ook restaurants en supermarkten zijn direct dicht gegaan. Ja, dat is heel erg vervelend. Dus ja, je zoekt ook natuurlijk opvang met water en met eten. En dat is op dit ogenblik dus niet. Iedereen is zo geschrokken, die hebben gelijk de deuren dicht gedaan. En zijn naar huis gerend, kijken wat er gebeurd is. Dat kan ik me natuurlijk ook wel heel goed voorstellen.
0: Ja, zeker ja. U zegt al, u en uw gezin zijn gelukkig veilig. Hoe is het met materiële schade? Hoe is het bijvoorbeeld met uw huis?
7: Nou, ons huis is nog op de oude stijl gebouwd. Dus zware muren en met bakstenen die nog goed zijn. Maar er zijn heel veel huizen die dus gebouwd zijn met zeg maar een structuur. En daartussenin hebben ze hele slechte bakstenen gebruikt. Dus daarom zijn er heel wat mensen. Ja, die liggen nu onder het puin, want die huizen zijn gewoon ingestort als een kaartenhuis.
1: Ja, ik begreep dat u of uw partner ook bedrijven hebben, bejaardenhuizen, waar het niet heel goed gaat. Hè?
7: We hebben twee bejaardenhuizen en één van die bejaardenhuizen die had wat problemen met de buren. Er is een muur ingestort vanaf de derde verdieping en die is bij ons op de keukenpand gekomen. En die heeft dat helemaal... Totaal verwoest. En ook is er een gedeelte van die muur op een slaapkamer gevallen. En die meneer die ligt inmiddels in het ziekenhuis met een hoofdwond van ongeveer 15 centimeter.
1: Oh, dat klinkt heftig. Ja.
7: Dat klinkt heel heftig. Maar ja, goed, het is slechts een hoofdwond. Met alles wat er hier gebeurt in Cali valt het allemaal nog wel mee.
1: En de ziekenhuizen die werken nog, daar is geen probleem.
7: Ja, er is een van de ziekenhuizen, er is een gedeelte van ingestort ook. Dus daar zijn gewoon ook mensen gestorven. En we weten nog niet hoeveel dat er zijn. Dat is natuurlijk moeilijk. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het is nog zo kort. Ja. Het is nog zo kort dag. Het is net gebeurd. Ja.
1: Dus. Wat doet er nu eigenlijk? Hoe doe je uren na zo'n aardbeving? Wat doe je dan? Ga je dan binnen zitten kijken? Wil je naar buiten?
7: Nou, ik ben eerst naar het probleem van ons toegegaan. Dat hebben we helemaal leeggetrokken met alle bakstenen en alle uit de keuken. En hebben de keukens bekeken. Maar ja, we hebben geen plafond meer. We hebben geen dak meer zelfs. Dus we kijken nou met de hoop dat het niet gaat regenen. Want dat is natuurlijk nog een ander probleem. Want dan zitten we helemaal in zak en as in Cali. Maar op dit ogenblik is het nog erg warm. En dus mensen kunnen ook 's nachts nog gewoon buiten op straat slapen. Ja. Zeg maar.
1: Heeft u enig idee hoe het er aan toe is dichter bij het epicentrum? Ik weet niet, hoe ver zit u er vandaan?
7: Wij zitten er geloof ik, ik denk zo'n 200-300 kilometer vandaan. 250 kilometer.
1: Ja, en krijgt u mee hoe het dichterbij is?
7: Schuin boven... Ja, Pereira is natuurlijk Manizales en Pereira zijn het zwaarst getroffen. Dat zijn toch wel die lagen toch wel zeg maar, praktisch op het epicentrum.
0: U zegt net ook, dit is de derde aardbeving, als ik het goed heb, die u daar meemaakt in Colombia. Kunt u het eens vergeleken met de vorige keren?
7: Nou, de vorige keren was het ook slechts één schok. En gelukkig geen naschokken. En die eerste twee die waren iets minder. Of iets minder, ja, zeg maar, gerust een stuk minder. Ik was ook niet in een winkelcentrum en iedereen begon in één keer te gillen. Toen had ik pas in de gaten dat er een aardbeving was. Dat was de eerste. De tweede was ik op de luchthaven. En toen begon ook ineens iedereen te gillen. Ja, toen dacht ik bij mezelf, ja, gaat niet goed. Maar dit was echt... Vijf keer zo erg, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dit was van een hele andere orde.
7: Het was heel moeilijk om naar beneden te komen. Ook zo schudde dat. Je moest van alle kanten beethouden, vasthouden aan alles wat er was. Om niet op mijn bak te staan.
0: Eng ook wel, lijkt het me. Heel eng.
7: Ja, nou op dat moment ben je bezig eigenlijk om te overleven. Dan ben je niet bang, maar dan ben je bezig aan het rennen eigenlijk. En daarna komt pas dat je zegt van... Goh, wat heb ik nou toch weer overleefd?
0: Ja. Ik begrijp dat het vlak na de aardbeving is. Misschien is dit nog veel te vroeg. Maar als we een klein beetje kijken naar de nabije toekomst? Hoe gaat deze schade gerepareerd worden? Hoe gaat dit allemaal weer een beetje naar het oude komen in Colombia?
7: Nou ja, er gaat gewoon een jaar, 2 jaar overheen. Voordat, als je dat ziet ook. Het is dramatisch. Het is helemaal plat, ligt het. En met name ook Pereira, die andere plaats die dus bij het epicentrum ligt. Ja, daar staat niks meer overeind. Ik vind dat heel erg triest. Ik hoop dat er werkelijk niet zoveel doden vallen.
0: Ja.
7: Maar die 111 doden, dat is natuurlijk eigenlijk niks. Dat is net gebeurd. Dat hebben ze net gevonden. Maar ja, er zijn hele gebouwen ingestort van 5 tot 10 verdiepingen. Dus er gaat nog wel wat bij komen, denk ik.
0: Ja, dank dat u ons zo snel hierna al het woord wilde staan. En heel veel sterkte daar, Henry Winkler vanuit de Colombiaanse stad Cali. Die is getroffen door de aardbeving.
1: Op het punt van beginnen in Birmingham, Arman, de 5000 meter voor de mannen.
2: Ja, dat is inderdaad zo. We zien 23 mannen klaarstaan. Ik zie dat aan de andere kant van waar ik zit op de commentaarpositie. Daar staan ze allemaal naast elkaar. Het is een race over 5000 meter. Het is belooft een hele mooie race te worden. Niet alleen vanwege de maar liefst 3 Nederlanders die aan de start staan. Maar ook vanwege de verhalen daaromheen. We gaan in actie zien een van de grootste sterren van de atletiek. Die na een jaar afwezigheid terugkeert op de baan. De Noor Jacob Ingebrigtsen. Tweevoudig Olympisch kampioen. Hij gaat lopen onder andere tegen de Franse Jimmy Gressier. Een van de topfavorieten. En ook de Zwitser Lobalu maakt grote kans. En dan die 3 Nederlanders. Tim Verbaendert liep 13-13 dit seizoen in Oslo. We hebben Mike Foppe. Kwam tot 13-19 op de FBK Games. En de derde Nederlander is Mahadi Abdi Ali. Die kwam in Finland eerder dit seizoen tot 13-22. 3 Nederlanders tegen die wereldtoppers. Van welke Nederlander verwacht jij het meest, Gregory, in deze race? Wie staat er het best voor?
3: Nou, dan zou ik toch zeggen Tim Verbaendert op basis. Tim Verbaendert van wat ik heb gezien het afgelopen jaar. En natuurlijk ook zijn snelste seasons best van de 3. Alleen, het is toch wel weer een toernooi. En een toernooi lopen is heel wat anders dan alleen een wedstrijdje aan zich. Hè? Bijvoorbeeld een Diamond League wedstrijd of misschien wel een Nederlands kampioenschap. Dus ja, het is altijd even afwachten hoe dan zoiets gaat.
2: Want zo vaak loop je ook niet met zoveel mensen in de baan. Hè? 23 man, dat is normaal wat minder. Hè?
3: Ja, 23 mensen, dat is echt hartstikke veel. Normaal loop je met 12 tot 14 mensen natuurlijk in zo'n race. Dus ook dat wordt spannend. Wordt de trekken duwen? Wordt het een boemelrace? Gaan we hard? Gaan we zacht? Je krijgt tempowisselingen. Dan letten we op Jacob Ingebrigtsen of niet. Kortom, een hele andere dynamiek weer. En dat maakt het eigenlijk ook wel weer hartstikke leuk, zo'n Europees kampioenschap.
2: De vorige 3 EK's won Jacob Ingebrigtsen de dubbel op de 1500 en de 5000 meter. Zijn broer loopt overigens ook mee in deze finale. Filip Ingebrigtsen, hij is wat ouder, 33. Jacob is 25. De mannen worden 1 voor 1 voorgesteld. Het stadion, we hadden het er net over, lijkt nog leger te raken. Gek genoeg, terwijl nu echt wel de grote sterren beginnen te komen. Maar wat er allemaal aan de hand is, we weten het niet. Straks nog de finale 100 meter bij de vrouwen. Dat is een spektakelstuk. En dus nu die finale over 5000 meter bij de mannen die nu van start is gegaan. We gaan letten op die 3 Nederlanders. Kunnen zij een rol van betekenis spelen als het gaat om de strijd om de medailles? Op voorhand zeg je dat zal lastig worden met dat geweld dat hier aan de start staat. Met Ingebrigtsen, met de wereldkampioen Gressier op de 10.000 meter en met die Zwitser Lobalo. Maar wie weet, de 3 Nederlanders melden zich zo'n beetje in het midden van het pak voorlopig. En aan de leiding voorlopig de Litouwer Bertasius die de leiding pakt. Een klein gaatje tussen hem en de rest van het veld. Maar ja, het is de 5000 meter. Dat is een afstand waar het ook gaat om tactiek. Om hoe je zo'n race indeelt. En over een minuut of 12, 13 weten we ook wie hem gaat winnen.

0: Ja, waar is mijn echtgenoot? Of zoals Ray zingt, where is my husband?
1: Heerlijk nummer toch. Zo'n 4 minuten geleden vroeg je af, Arman, wat voor race het zou worden, die 5000 meter. Wat kan je er nu over zeggen?
2: Nou, het lijkt een redelijk snelle race te gaan worden. We zijn over de 1500 meter, dus nog ruim 3000 meter te gaan. Het is een lang lint, aangevoerd voorlopig door een Fin die aan de leiding loopt. Ja, we kijken naar de Nederlanders, die lopen... Nou, zo rond de plekken 11, 13 en 14. Verbaanderd op 11. Abdi Ali 13e, Foppe 14e en Inge Brixen. Ja, die loopt zoals zo vaak redelijk achterin. Zijn broer Philip zelfs helemaal achterin op plek 22. Jacob ligt zo rond de 19e positie. Ja, je hebt de tijd een beetje in de gaten gehouden, Gregory. Het lijkt heel grap te gaan.
3: Ja, dat vind ik wel. De eerste kilometer ging in 2 minuten 45. Nou, dat is toch wel behoorlijk doorlopen als je bedenkt dat ze nu in een lange lint lopen. Dan voel je niet echt de druk vanuit iemand die net achter je loopt. Dus het is wat lekkerder als het wat compacter is. Maar, moet ik er gelijk bij zeggen, dat het bijvoorbeeld voor een Tim Verbaander, dat het voor een Mike Foppe wel lekker is. Omdat je dan ook in je ritme kan lopen. Je kan een lekkere pas. Het is niet een tempowisseling van hard zacht. Het is ook niet trekken duwen. Kortom, je kan op deze manier de eerste 3 kilometer waar we naartoe gaan, kun je lekker vrij uitlopen en lekker ook in je pas komen. Dus al met al voor de Nederlanders is dit een best goede race.
2: Nou, voorlopig weinig gedrang inderdaad. Straks ga je natuurlijk ook zien dat al die atleten positie willen kiezen. Dat ze inhaalacties willen gaan maken. Dat ze er langs willen. Dat gaat zo dadelijk komen. In het laatste deel van deze 5000 meter. We gaan richting de helft van de wedstrijd. We zijn dik over de 2 kilometer heen. En straks gaan de beslissingen vallen. De Nederlanders liggen er goed bij. Maar kunnen ze straks ook een rol gaan spelen als het gaat om de laatste meter. Het gaat om de medailles. Verbaanderd Abdi Ali zien we en Mike Foppen. Ze liggen voorlopig op plek 11, 13 en 14 op deze 5000 meter finale.
0: Kogelstoter Jessica Schilder heeft nog steeds moeite met het genieten van wedstrijden. Maar het genieten van overwinningen, dat lukt inmiddels aardig. Ze werd vandaag voor de 3e keer op rij Europees kampioen. Voor landgenote Jorinde van Klinken. En Jeroen Stekelenburg ving Schilder na afloop op.
4: Het was spannend. Maar ik wist gewoon dat ik 20 meter nodig had om te winnen. Toen ging Jorinde even schreeuwen. En toen dacht ik zo van ja, maar dan moet ik ook even een keertje wat laten gaan zien. Zo. Dus ik was niet zo blij dat die 5e stoot volgens mij ongeldig was. Maar ja, met 2072 EK winnen is prima.
5: Maar hoe fijn is het dat je dan zo begint? Hè? Dat je toch wel weet van ja, ik zit in ieder geval met allebei mijn poten midden in die wedstrijd.
4: Ja, dat wel. Maar ja, wat ik zeg, ik wilde openen met de 20e. Dat was eigenlijk het plan. Dus ja, het was nu even focussen op dan daarna 20 stoten. En dan denk je, ja, 20-9 ga ik het ook niet meer halen. Dus zo probeer je een beetje de wedstrijd op te gaan bouwen. En ja, dat is goed gelukt.
5: Vanochtend had je weinig geslapen. Je had last van je vinger. Je was wat nerveus. Sta je hier dan heel anders? Ben je die dag dan toch heel goed doorgekomen?
4: Ja, ik ben de dag goed doorgekomen. Op het moment dat ik eigenlijk in die ring stapte voor de finale, zei mijn trainer ook tegen me, je staat hier totaal anders dan vanochtend. Ik zei, ja, dat klopt. Ik ben er klaar voor. Dus ja, als je daar zo staat, dan laat je alles van je afglijden en dan ga je er gewoon voor. En ik denk dat het aardig is gelukt.
5: Nou is dit 3 op een rij. Sta je hier ook anders dan in Rome, dan in München, dan in Tokio? Want er staat hier wel een hele zelfverzekerde, sterke vrouw.
4: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de 3, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
5: En als je er dan nu even de revue laat passeren. 3 keer op een rij Europees kampioen. Je bent regerend wereldkampioen. Wat doet dat dan?
4: Ik ben nog gewoon Jessica uit Volendam. Ja, dat gaat niet veranderen. Ik vind het nog steeds geweldig. Ik kan nu al niet wachten dat ik morgen ga trainen. Maar ik denk dat ik morgen even rust krijg. Maar ik kijk er gewoon naar uit om gewoon mijn dingetje te doen. Dit is waar ik voor leef. En ja, dat ik soms een beetje aan klagen ben dat ik het niet helemaal leuk vind. Dat hoort er gewoon bij. Dat is een spelletje. Dus ik stiekem geniet ik wel. Maar het is wel even een aanslag op je lichaam, mentaal en fysiek hoor. Ja,
5: tuurlijk ben je Jessica uit Volendam. Dat zul ik altijd blijven. Maar er zijn weinig Nederlandse atleten die zo'n reeks ooit hebben neergezet. Geen eigenlijk.
4: Daar sta ik helemaal niet bij stil. Ik ben alleen maar bezig met, ik vind het leuk. Ik ben lekker aan het genieten. Ik stoot een kogeltje. En die vliegt gewoon heel ver toevallig. Ja, dat is gewoon wat ik prachtig vind. En ik hoop dat ik dat nog heel, heel lang mag gaan doen.

0: Jonas Blue, Edge of Desire.
1: We gaan naar de ontknoping van de 5 kilometer. Arman, hoe liggen de Nederlanders ervoor?
2: Nou, ze liggen er goed bij voorlopig. Nog ruim 2 rondes in deze wedstrijd over 5000 meter. Het is wat compacter geworden. Het is niet meer zo'n lang lint. Het schuift wat meer in elkaar. We zien Ingebrigtsen, die dus zijn eerste wedstrijd loopt in een jaar. Zijn laatste wedstrijd was de... Het WK in Tokio vorig jaar, die komt ook wat meer naar voren. Lobalu, de Zwitser, bijzonder verhaal. Geboren in Zuid-Soedan, gevlucht naar Kenia. Sinds 2019 woont hij in Zwitserland. Die probeert ook de wedstrijd hard te maken, te dicteren. Lobalu nu met Ingebrigtsen, er wordt wat geduwd. En er gaat bijna iemand onderuit achterin het pak. De Nederlanders, die liggen er nog altijd goed bij. Vlak achter kop. Wat zie jij, Gregory, in het verloop van deze strijd?
3: Ja, echt dat het nu echt in elkaar gaat schuiven. Ik zie dat Mike Poppen is betrokken inderdaad bij de valpartij. Dus die probeert nu toch wel aan te sluiten in de laatste ronde. Wat moeilijk is. Maar wat heel goed is, is dat Grasché, die ligt op kop. En Ingebrigtsen zit erbij. Lobalu zit erbij. Maar ik zie ook dat Abdi Ali ook er goed bij zit. Tim Verbaan, dat zit er ook nog bij in het groepje. En dan gaat het om het sprinten. Dus we moeten hierna nog 1 ronde. En dat de Nederlanders er goed bij zitten. Ondanks dat ik nu ook wel zie dat Tim Verbaan dat het wel heel zwaar krijgt.
2: Ja, we gaan langzaam maar zeker richting de bel. Voor de laatste ronde hier in Birmingham op de eerste avond van de Europese kampioenschappen atletiek. Het is de strijd aan het worden die we vooraf ook hadden verwacht. Tussen Jimmy Gressier, Dominic Lobalu en Jacob Ingebrigtsen. Er loopt nog een derde Noor mee overigens. Die in het spoor van Ingebrigtsen ook goed gaat. Dat is Magnus Tuvmire. De Nederlanders die zakken wat weg. Ze hangen er nog aan. Aan het staartje van die kopgroep. Niet allemaal, want daarachter is er al wat aan het breken. Abdi Ali probeert nog wat naar voren te komen. De bel klinkt voor de laatste ronde. Gressier kijkt achterom. Waar blijft Ingebrigtsen? Die volgt Gressier. En Lobalu zit er ook nog bij. Wat? Wie heeft de beste eindsprint, Gregory?
3: Ja, ik vind toch dat Gressier, maar ook het Ingebrigtsen voor zijn blessure heel erg sterk is. Maar Gressier ziet er wel heel goed uit. Hij komt net even te vroeg op kop. Ze komen nu op het 300 meter punt. Dus ze moeten nog 300 meter lopen. En ja, wat kan Ingebrigtsen nu? Hij heeft geen wedstrijdritme, maar hij zit er wel heel goed bij. Hij loopt nu derde. Die wordt waarschijnlijk net even ingehaald. En ze gaat naar de 200 meter punt nu.
2: Ja, Abdi Ali, die probeerde er nog aan te hangen. Die ligt er rond plek 5, 6 nu. Gressier met Ingebrigtsen. Lobalu komt tekort. Abdi Ali gaat langs Lobalu nu. Wat kan Abdi Ali? Die ligt op plek 4. Heeft hij nog een machtige eindsprint in huis? Dan kan hier iets heel bijzonders aankomen voor Abdi Ali. Hij ligt zo rond plek 4, 5. En er gaat hier een Duitser aankomen. Florian Prem uit het niets. Of Ingebrigtsen. Die loopt Prem dan toch voorbij. En wie gaat hier naar de titel? Het is toch weer, zoals ook de laatste keren, Jacob Ingebrigtsen. Sensationele ontknoping toch van deze 5000 meter. Ingebrigtsen, zijn eerste wedstrijd in een jaar. In februari nog geopereerd aan zijn Achillespees. 2 maanden later stond hij weer op de baan. En hij heeft het toch weer gedaan. De 4e Europese titel op rij voor een van de supersterren van de atletiek. De Noor Ingebrigtsen in 13-15 wint hij deze 5000 meter voor een Duitser die we helemaal niet hadden genoemd. Florian Prem, tweevoudig nationaal kampioen. Hij was snel dit seizoen. Hij pakt hier het zilver, dacht heel even aan het goud. Maar op die laatste meters wordt hij nog voorbijgelopen door Ingebrigtsen. En ook Gressier redt het niet. Die eindigt als 4e. Het is een andere Fransman die 3e wordt. Daginos en Abdi Ali, die er heel dichtbij kwam. En zelfs nog even uitzicht had op het podium. Die eindigt hier uiteindelijk als 6e. Wat een geweldige finale over 5000 meter. Gewonnen, natuurlijk zou ik bijna zeggen, door Jacob Ingebrigtsen.
1: En we gaan nog een uurtje door met het atletiek en met Langs de Lijn en Omstreken. Aan het begin van deze uitzending hoorden we natuurlijk dat Jessica Schilder Europees kampioen werd. Achter haar werd Jorinde van Klinken 2e. Maar voor Van Klinken voelde die zilveren medaille bij het kogelstoten als goud.
4: Nee, gigantisch blij. Dit is echt... Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het... Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging, maar... Ja, ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet eigenlijk.
5: Allebei gelukt. Zelfs nog iets beter, want top 2 gehaald. Je hebt daar ons geen deelgenoot van gemaakt, van dat je ziek bent geweest. Je komt dan na die kwalificatie toch behoorlijk met veel zelfvertrouwen hier en zegt ik wil een medaille. Is dat dan een beetje om ons en de rest niet wijzer te maken?
4: Nee, ik denk dat de arts heb ik eigenlijk te laat ingeschakeld, denk ik. En ik ben nu eigenlijk, sinds vandaag voel ik me echt weer beter.
5: Goede timing?
4: Goede timing, ja. Nee, ja, en je weet ook dat je het gewoon aan de kant moet zetten. En je kan mentaal ook echt veel invloed hebben op hoe je je echt voelt. Dus misschien ben ik nog steeds wel ziek, maar doe ik gewoon, ben ik mezelf zo hard hier voor de gek aan het houden dat het niet meer zo voelt. Maar ja, weet je, iedereen heeft ook wel iets hier. Niemand staat hier waarschijnlijk perfect aan de start. Dus het is ook een beetje een bijzaak en ik wilde hoe dan ook voor medaille gaan.
1: En dat lukte, want ze pakte dus zilver bij het kogelstoten. Jorinde van Klinken.
0: Ja, en straks bij Langs de Lijn Omstreken gaan we het hebben over de Astro-hut. Je hebt de Pizza-hut, maar ook de Astro-hut. En daar zitten 8 zeeuwen in en die gaan naar de maan en de zon kijken in Spanje.
1: Ja, ja, het is een hele triggerende en interessante omschrijving. We gaan ook voorbeschouwen op NEC tegen Olympiakos. En we spreken de wereldkampioen Friesdam. U heeft 2 minuten om op te zoeken wie dat is. Tot zo.
6: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
7: Hallo, ik ben Thomas. En ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
8: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
9: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
10: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
9: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
7: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
9: Linksom of rechtsom? Of rechtsom. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: NPO Radio 1. 10 uur.
14: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
0: Ja, een groep zeeuwen zit er al klaar voor in Spanje. De zonsverduistering die woensdag gaat plaatsvinden. En we gaan het straks over hebben met die zeeuw.
1: In het tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS Journaal. Met Lady van Eck.
15: Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. Deze Nederlander woont in de miljoenenstad Cali en in sommige delen van de stad is het erg chaotisch, zei hij net op deze zender.
16: Niet alleen de stoplichten werken niet meer, maar er is ook geen elektriciteit, water. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen heel vervelend. Alle bedrijven zijn dicht, dus met name ook restaurants en supermarkten zijn direct dicht gegaan. Ja, dat is heel erg vervelend. Dus ja, je zoekt ook natuurlijk opvang met water en met eten. En dat is op dit ogenblik dus niet.
15: De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil crimineel Shurendi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. De Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïens vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïense toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast. Waarom die niet zijn ontploft, is onduidelijk. In Den Haag zijn nog eens 3 mannen opgepakt naar aanleiding van een groot drugsonderzoek. Het totaal aantal verdachten komt daarmee op 9. Donderdagavond was een inval in de wijk Duindorp, waar een grote hoeveelheid drugs werd gevonden in een huis. De politie wilde toen niet zeggen hoeveel, maar vandaag meldt het dat het om 586 kilo gaat. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Armand Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de 3e keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
15: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De 3e Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
21: Geeft ruimte.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: NPO Radio 1. EO-NOS.
14: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
0: Het EK Atletiek in Birmingham is nog in volle gang. Armand, wat staat er nog op het programma het komende uur?
2: We gaan nog een paar mooie finales zien. Natuurlijk de 100 meter finale bij de vrouwen. Daar kijken we allemaal naar uit. En de 4x400 estafette gemengd met Nederlandse medaillekansen. We hebben het net natuurlijk die geweldige 5 kilometer finale gezien bij de mannen. Nog even de eindstand, niet de volledige hoor, maak je geen zorgen. Maar wel waar de Nederlanders zijn geëindigd. Namelijk Abdi Ali, die nog even uitzicht leek te hebben op medaille. Was de beste, hij eindigt als 6e. Tim Verbaan, het wordt 10e. Mike Foppen wordt 11e in die finale die dus prachtig was. Met een mooie ontknoping en gewonnen werd door de Noren Jacob Ingebrigtsen.
1: Woensdag is het zover, de totale zonverduistering. 10 zeeuwen zijn er zelfs vooraf gereisd naar Spanje en we spreken zo een van hen.
0: En Marten Wallinga is sinds gisteravond de nieuwe wereldkampioen Friesdammen. Ja, Friesdammen. Hij doet zo zijn verhaal.
1: Nu eerst het sportnieuws.
0: Het is Jessica Schilderavond, want Jessica Schilder heeft voor de 3e keer de Europese titel bij het kogelstoten veroverd. In Birmingham was ze al zeker van de eerste plaats toen ze met haar laatste stoot nog even uithaalde.
23: Daar gaat dat ding in, waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Grote genade, Jessica Schilder. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa. Dat was natuurlijk al een feit en dat wordt nu wel weer even in de boeken geschreven. Applaus, 2073. Hemeltje lief.
0: Ja, Jorinde van Klinken maakte met de tweede plaats het Nederlandse feest compleet.
1: En Marit Steenbergen heeft indruk gemaakt op de eerste dag van het EK langebaanzwemmen in Parijs. De wereldrecordhoudster bereikte overtuigend de finale van de 100 meter vrije slag.
23: Steenbergen met een lengtevoorsprong. 51-68 in Rome. Die tijd blijft voorlopig staan, maar 52-44 is wel weer sneller dan vanochtend. En dus een nieuw kampioenschapsrecord. En ja, wie gaat haar van de Europese titel afhouden?
1: Ook Milou van Wijk ging door. Zij werd knap 4e in de halve finales.
0: En Casper Corbeau bereikte op de EK zwemmen de finale op de 100 meter schoolslag. Hij zette in de halve finales de 7e tijd neer. Thomas Janssen zwom vanavond al in finale. Hij werd 8e op de 400 meter wisselslag.
1: De Iraanse voetballer Alireza Jahanbakhsh is terug in Rotterdam. Hij gaat aan de slag bij Excelsior. Johan Baks speelde in de havenstad eerder voor Feyenoord. En ook droeg hij het shirt van AZ, NEC en Heerenveen.
0: PEC Zwolle-speler Cheryl Floranus is 3 wedstrijden geschorst, waarvan eentje voorwaardelijk. Floranus kreeg afgelopen zondag rood in het duel met Ajax voor een overtreding op Lucas Rosa. Hij miste uit de duels met Twente en Heerenveen.
1: En de voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een gezamenlijke verklaring opnieuw flink uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze schrijven onder meer dat Infantino het vertrouwen heeft gebroken door zichzelf als individu boven het collectief te plaatsen. Ook zint het de bonden niet dat de FIFA het ingetrokken investeringsplan voor het WK heeft afgedaan als een communicatiefout, zonder te erkennen dat het een miskleun is geweest.
0: Ja, van de FIFA-baas naar de UEFA. Spannende tijden in Nijmegen bij NEC. De roze wolk waar ze na vorig seizoen op zaten is snel verdwenen. Want de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen verloor NEC afgelopen zaterdag van Telstar. En verdedigende versterking lijkt noodzakelijk. Maar NEC staat ook in de voorronde van de Champions League, waar de stemming op haar best is. Morgen moet er gewoon weer gepresteerd worden in de return tegen het Griekse Olympiakos na de 0-0 in Griekenland vorige week. Verslaggever Angelo Terwiel sprak trainer Dick Schreuder en wilde van hem weten hoe het is om te moeten presteren als de transfermarkt nog open is. Maar eerst begon Schreuder met een voorbeschouwing op de wedstrijd van morgen.
3: Nou, ik denk dat het weer een wedstrijd wordt om de tweede bal. Zij spelen enorm veel lange ballen. In een gemiddelde van tussen de 25 en 35 lange ballen vanuit een keeper. Deze ploeg, nou ja, dat is enorm hoog. Maar van daaruit en duelkracht kunnen zij enorm goed voetballen en zijn ze heel gevaarlijk in de eindfase. Ik denk dat we dat daar goed hebben kunnen elimineren. Eerst 20 minuten moeilijk hadden, maar met name daarna en zeker wat we in de rust hebben besproken, is dat heel goed uitgekomen en hebben we dat goed kunnen omzetten. En dat had met name te maken met de positie van Cheron en dat kwam werd alleen maar beter en beter.
4: Niks ten nadele van Dusan Tadic, hè, met al zijn ervaring. En ik snap het, je bent in het vliegtuig gestapt ook om hem over te halen om naar NEC te komen. Naar Belgrado. Allemaal hartstikke mooi. Maar zijn er wel eens momenten vanwege het tekort aan verdedigers dat je denkt van, goh, hadden we onze prioriteiten maar even iets anders neergelegd in deze periode?
3: Nee hoor. Want het was met of zonder Dusan was het duidelijk dat we daar moesten versterken. En daar waren we het ook over eens in de club. Dus het is helemaal niet zo wat er dan kortzichtig misschien wordt gezegd van ja, ze hadden beter het geld voor Dusan voor verdedigers kunnen gebruiken. Want dat is niet zo.
4: Maar de prioriteit bedoel ik, die ligt echt op de verdediging. Je hebt een tekort, er zijn jonkies, er zijn blessures bij Sandler bijvoorbeeld.
3: Maar de prioriteit verandert niet, was niet veranderd, zeg maar. We hadden prioriteit hebben we op alle zeg maar, posities. Dus dat was toen ook al zo, toen we met Dusan spraken.
4: Maar het is nu 10 augustus. 2 september is natuurlijk nog heel ver weg. En ik vind dat jij niet te benijden bent als trainer, dat je in een soort spagaat zit.
3: Nee, maar goed, ik wil ook
4: Je wil niet zeuren?
3: Nee, ik wil wegblijven van excuses. Ik wil gewoon winnen elke wedstrijd en met de spelersgroep die ik tot mijn beschikking heb. En daar hadden wij ook gewoon kunnen winnen dit weekend. En daar moeten wij beter voor de dag komen met elkaar. Dat moet gewoon beter en dat moet anders. En daar vind ik gewoon, daar moeten we een stukje mentaliteit in veranderen. Dus het is niet alleen maar lifestyle. Het zijn allerlei facetten waardoor je wedstrijden kan winnen. En dan eind van de rit maken we de balans op. En dat is niet nu, dat is echt einde van het seizoen. Dus je gaat door wat dalen. En je gaat daar straks ook weer omhoog. En dan moet je daar gewoon goed doorheen komen met z'n allen.
4: Maar je moet wel nu presteren, toch? Je wil je plaatsen voor de Champions League.
3: Zeker.
4: De competitie is al begonnen.
3: Zeker, maar goed, daarin hebben we tot nu toe dat kunnen doen wat we moesten doen. We hebben de lijst in moeten leveren 30 juli met de kans nog tot 2 augustus voor aankopen. Maar dat mocht niet baten. Nou ja, dan moet je deze 2 wedstrijden spelen met de selectie die op die lijst staat.
4: Maar je moet wel regelmatig op je lip bijten, want ik snap het hoor, de belangen van de club. De geldschieter, de directeuren, je hebt er een hele goede band mee. Maar je bent wel trainer en jij wordt toch op dingen afgerekend.
3: Maar ik denk dat als je straks trainer wordt bij andere clubs, dat het allemaal hetzelfde is.
0: Dit was Dick Schreuder en Angelo de Wiel sprak met hem.
1: Over 2 dagen is het zover, de grootste zonverduistering van deze eeuw. In Nederland is het voor ongeveer 90% te zien. In delen van Spanje en IJsland zelfs 100. Rijk-Jan Koppian, voorzitter van de Volkssterrenwacht in Middelburg. Goedenavond. Dit moet een hoogtepunt van het jaar zijn. Dus gaat u voor die 90% zonsverduistering in Nederland of voor de 100 in een ander land?
5: Ik ga uiteraard voor de 100% in een ander land. Want de totale zonsverduistering, ja, daar kan niks aan tippen.
1: Ik hoor nu al het enthousiasme. Waar bent u heen gegaan? Waar zit u?
5: Ik ben niet alleen. Ik ben met 9 andere mensen van onze Volkssterrenwacht afgereisd naar Spanje. En we zitten een eindje ten noorden van Madrid. En overmorgen reizen we op een plek waar we echt precies op de centrale lijn zitten. En daar is de verduistering, de totale fase duurt daar het langst.
1: En hoe lang heeft u hier naartoe geleefd en deze reis al gepland?
5: Nou, dat is meer dan 2 jaar geleden dat we deze reis hebben gepland. Omdat we gaan met een groep van 10 mensen. En om accommodatie te vinden voor zo'n grote groep, dat is niet zo eenvoudig, een vakantiehuis. Maar we hebben iets 2 jaar terug gevonden. En dat is ook heel goed geweest dat we dat zo vroeg hebben geboekt. Want jullie hebben ook kunnen lezen dat de prijzen van de accommodaties, die zijn het afgelopen jaar natuurlijk gestegen tot ook tot hemelse prijzen. Net als de zonsverduistering.
1: Ja, ik zal u eerlijk zeggen, ik ga over 2 weken op zomervakantie en ik heb nog helemaal niks geboekt. Maar goed, het is misschien ook anders dan bij een zonsverduistering.
5: Er zijn veel eclipsgangers. Hè? Dat zijn veel mensen die gaan al die eclipsen, reizen die af. En deze eclipse is eigenlijk alleen in Spanje goed te volgen. Dus iedere astroliefhebber en het is ook hoogzomer en het is ook nog eens in de vakantieperiode. Ja, die wil dan toch naar deze plek.
1: En hoe ziet het eruit dan de komende dagen voor jullie groep?
5: Nou, we zitten met een hele groep dus en we komen niet alleen voor de eclipse, want we zitten op een plek waar het astronomisch donker is. Dat wil zeggen dat we dus ook 's nachts van een hele heldere sterrenhemel kunnen genieten. Er is geen lichtvervuiling, helemaal 0,0. Dus de sterrenhemel is heel mooi en heel goed te bewonderen en te fotograferen. Dus we hebben allerlei apparatuur meegenomen om dat te doen. En we hebben ook nog deze week het hoogtepunt van de meteorenzwerm, de Perseiden. En ja, ook die is vanuit een lichthindervrije omgeving natuurlijk prachtig te zien.
1: Ja, en ik ga toch vragen. Ik heb begrepen dat jullie groep ook alvast een naam hebben gegeven van deze liefhebbers.
5: Hebben wij deze groep een apart? Ja, we noemen dit een expeditie.
1: Oh, ik dacht de Astrohut had ik gehoord.
5: Oh, de Astrohut. Ja, overal waar we. Ja, oké, dat klopt. Iedere keer, want we gaan elk jaar gaan we op een soort astro-reisje. En daar noemen we eigenlijk ons verblijf altijd onze astrohut.
1: Geweldig.
5: Dat klopt. Want we noemen het absoluut geen vakantie. We noemen het een expeditie, omdat we echt hier met een sterrenkundig doel komen. En we hebben natuurlijk ook de nodige humor, dat begrijp je wel. Maar we noemen het absoluut geen vakantie, hoewel onze achterban die thuis is gebleven daar heel anders over denkt. Hè? Mijn vrouw bijvoorbeeld.
0: Ja, die denken dat jullie er alleen maar lol schoppen.
5: Die denken dat wij hier alleen maar zitten te tafelen, wijn zitten te drinken. En oké, 's nachts wel een poosje door een telescoop naar buiten turen. Maar die denken toch echt dat wij hier eigenlijk vakantie aan het houden zijn.
1: Maar zeg eens eerlijk, dat gebeurt toch ook gewoon?
5: Natuurlijk. Maar dat, nou wordt het uitgezonden. Dat is nou jammer. Nu praat ik mijn mond voorbij.
0: Ze luisteren toch niet mee, denk ik dan.
5: Nee, ze luisteren niet mee. Vast niet.
0: Hey, in Spanje verwacht, want u noemde dat net, eclipsgangers. Ongeveer zo'n 450.000 zonsverduisteringstoeristen las ik ergens. En ik las dat de angst voor nieuwe natuurbranden ook groot is. Omdat er heel droog is in Spanje. Dat er heel veel mensen zijn. Merkt u daar al iets van?
5: Eerlijk gezegd niet. We hebben wel op een kaart gekeken waar er bosbranden zijn. We houden het ook zeker in de gaten. Maar dat is bij ons op hele grote afstand. En in de buurt van waar we de eclips gaan bekijken, daar zijn ook geen bosbranden. Dus we maken ons daar nog geen zorgen over. Maar we houden uiteraard wel het nieuws in de gaten. Hè? Want je weet het nooit. Want het is inderdaad overal gort en gort droog.
0: Ja, dat merkt u daar wel. Want ik las dat ze de parkeren op de vluchtstrook is verboden. De buurt van een droge begroeiing, barbecue verboden, vuurwerk verboden. In de regio Valencia zijn natuurparken gesloten en een wandelen op de onverharde paden is ook verboden. Allemaal om te zorgen dat het niet bij de natuur komt.
5: Nee, dat klopt. En dat is heel begrijpelijk, hoor. Want als je ziet hoe het er hier uitziet, hoe droog, dan zijn er echt plekken, ja, dan moet je echt geen brand hebben, want dan heb je echt een probleem. Maar wij merken daar eerlijk gezegd eigenlijk heel weinig van, hoor. Inderdaad, je kan niet barbecuen. Nou ja, goed. Ja, dat is ook niet zo spannend. Dan is dan volgt de veiligheid uiteraard belangrijker.
0: Ja, en als jullie woensdagavond gaan kijken naar de zonsverduistering, waar gaan jullie dan speciaal op letten of is het gewoon over je heen laten komen?
5: Nou, beide. Want je zegt iets heel terecht. Want wij zijn ook astrofotografen, dus je wil ook alles goed vastleggen. Maar het gevaar dreigt wel dat je dan eigenlijk te weinig geniet van wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Want die zon, die eclips is op zich heel mooi, natuurlijk. En zeker die totale fase. En daar wil ik ook zeker een foto van maken. Maar je moet vooral ook goed letten op de natuur en alles wat er om je heen gebeurt. Want wij zijn ook astrofotografen, dus je wil ook alles goed vastleggen. Maar het gevaar dreigt wel dat je dan eigenlijk te weinig geniet van wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Want die zon, die eclips is op zich heel mooi, natuurlijk. En zeker die totale fase. En daar wil ik ook zeker een foto van maken. Maar je moet vooral ook goed letten op de natuur en alles wat er om je heen gebeurt. Dat er komt een

0: Dat gewoon met een mooie zonnebril bekijken of is dat af te raden?
1: Dat is zeker af te raden. Oh. Ik zou sowieso iedereen adviseren om lekker naar de kust te gaan. Want de verduistering vindt plaats tijdens de zonsondergang, zowat, zeker in Nederland. En als je een mooie plek aan de kust opzoekt, daar is gelukkig heel veel ruimte, kun je een prachtige, flink verduisterde zonsondergang zien. En dat moet heel spectaculair zijn. Die fase zul je waarschijnlijk zonder eclipsbrilletje kunnen bekijken. Want een zonsondergang is ook altijd heel rood gekleurd. Dan kun je de zon eigenlijk ook zien. Maar de fase daar voorafgaand, dus als het eerste hapje eruit gaat, dan is de zon nog behoorlijk hoog aan de hemel. En dan heb je absoluut een eclipsbrilletje nodig. Een ander methode is eigenlijk gewoon niet geschikt.
0: Duidelijk.
1: En dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Ja, dus nou, geen zonnebrillen, cd's of wat dan ook. Eclipsbrillen.
0: Dan weten we dat wel. Die waarschuwing is duidelijk. 10 zeeuwen in een astrohut in Spanje. En Rijk-Jan Koppejan deed het woord. Misschien wel tot woensdag weer.

0: wereldkampioen. En wij hebben hem aan de lijn. Goedenavond, Marten Walinga.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. En dan op mijn beste Fries, Tiger Lokwinske.
1: Ja, Tiger, dank.
0: Ja, dat is, want gisteravond wereldkampioen geworden, hè, hoorde ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, opnieuw.
0: En hoe ging dat? Waar was het wereldkampioenschap Friesdamme?
1: Nou, we hebben dit jaar hadden we een match om de wereldtitel. En dat komt, ik was 2 jaar geleden wereldkampioen en dan wordt de wereldkampioen uitgedaagd. En we hebben dit voorjaar een Friesland Open toernooi gehad. Dat was het kandidatentoernooi en de winnaar daarvan was Eke Kooistra. Scheelde ook maar aan haar, want anders was het een Pool geweest. Lukas Kozubutski. Maar goed, ik heb tegen Eke Kooistra gespeeld, een match over 11 partijen.
0: Okay.
1: En die begon in Leeuwarden in de Statenzaal. Daar hebben we 1 partij gespeeld. Daarna 4 partijen in Workum in het stadhuis. En de laatste 6 partijen in Harlingen in het stadhuis.
0: Oh, dat gaat over verschillende Friese steden. Zo'n kampioenschap. Hey, laten we even bij het begin beginnen. Want ja, Damme, dat kennen heel veel mensen. Maar Friesdamme, dat kennen heel veel mensen niet, denk ik, hè?
1: Absoluut. Dus, het is vrij onbekend. Ik denk wel een van de best bewaarde geheimen die we nog hebben. Maar het Friesdamme bestaat in ieder geval meer dan 350 jaar. En het is de oudste denksport van Nederland. En het is ook echt in Friesland uitgevonden.
0: En wat is het verschil? Want wat is het verschil met het gewone dammen wat we kennen?
1: Ja, wat de meesten kennen is alleen maar diagonaal slaan. En bij Friesdamme mag je dus ook horizontaal en verticaal slaan. Dus alle kanten op.
0: Oké. Okay. En ik zeg het normale dammen, maar eigenlijk, ik begreep ook dat eigenlijk het Friesdamme het normale dammen is, toch?
1: Ja, als je historisch kijkt, dan is het dammen op het 100 veldenbord wat wij dus doen. Dat is een uitvinding van de Friezen. En dat is rond 1650 is dat bedacht. Hebben ze een vergroot Alkerkenspel, dat heet dan Zama tegenwoordig. Dat is overgezet op het 100 veldenbord. En dat is het begin van het 100 velden damspel. Ook alle oude damborden vind je, de meeste komen allemaal uit Noord-Nederland vandaan. Voornamelijk uit Friesland. En hier is al honderden jaren Fries gedamd. En dat spel is ergens rond 1700 in Frankrijk beland. Daar damden ze nog op schaakbordjes. En de Fransen hebben zeg maar het Friese dambord gehouden. En zijn Frans gaan dammen op het Friese bord. Dat heette toen nog Koolsdammen. En dat is vanuit Frankrijk weer naar Nederland gegaan. En zo is het Nederlands dammen of het diagonaal dammen. Zeg maar, of het internationaal dammen zoals het tegenwoordig ook. Is daaruit ontstaan.
0: Het
1: heeft een vrij grote remisemarge. En het
0: een remisemarge? Ik ken al de termen niet, dus wat is een remisemarge?
1: Ah, de remisemarge is eigenlijk het aantal spelen wat gelijk eindigt.
0: Oh ja,
1: dus,
0: logisch eigenlijk.
1: Ja, dat niemand kan winnen.
0: En wat maakt deze variant nou zo leuk? Ja? Want wanneer koos u voor het Friese dammen?
1: Ja, het is bij mij weer met de paplepel ingegoten, zeg maar. Ik was denk ik rond een jaar of 4, denk ik, toen ik begonnen ben. En van mijn vader geleerd, dat zie je vaak in families. En mijn vader was ook een verwoeddammer, liefhebber van het spel. En heeft een boek over geschreven, over het spel zelf, maar ook over de historie. En we zijn gewoon eigenlijk dat een beetje door gaan zetten. Maar ook om het internationaal te maken, daar zijn we een jaar of 20 geleden mee begonnen.
2: En u bent dus nu alweer 4 keer wereldkampioen. Dat is behoorlijk indrukwekkend.
1: Ja, dat is ook wel bijzonder hoor. Dat had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken. Maar die toernooien liggen er eigenlijk wel. Maar goed, er zijn erg veel hele goede spelers. En zoals Tiger Kooistra, we waren verschrikkelijk aan elkaar gewaagd. We zijn ook gelijk geëindigd. We hebben nog 2 barrages moeten spelen. Dus het was niet een makkie, zeg maar, om het zo maar te noemen.
2: En we zeggen net al, het is niet de bekendste sport van de wereld, zullen we maar zeggen. Wordt zo'n WK-finale dan goed bekeken of bezocht?
1: Ja, we hebben van elke partij een YouTube-stream gemaakt. Nou ja, wij kijken dan via YouTube ongeveer niet zo heel veel, ongeveer 150 of 200 mensen continu na. Maar via Facebook gooien we er allemaal berichten uit. Dan hebben we, ik dacht, iets van 17.000 mensen eruit. En via onze website ongeveer 10.000 unieke bezoekers de afgelopen 2
2: jaar. Oh ja. Nu noemt
1: en
2: u vooral.
1: Voornamelijk in het buitenland.
2: Ja, precies. Want dat wilde ik net vragen. U noemt Friese namen, Friese steden. Maar het is echt een internationale sport, toch?
1: Ja, de laatste jaren is het echt, gaat het meer de wereld over. Vorig jaar zijn we ook in Cameroen geweest. Hebben het eerste Afrikaanse kampioenschap georganiseerd. Dat krijgt dit jaar ook een vervolg. En er zijn landen bij, daar verspreidt het zich echt over het hele land. Met name in Italië gaat het erg hard.
2: Oh. Bent u ook veel bezig om deze sport dan te promoten als trots wereldkampioen? Om het woord te verspreiden?
1: Ja, absoluut. Dit jaar zijn we in Italië geweest. We hebben in Tsjechië geweest. Vorig jaar is in Cameroen. Voor de komende jaren staan er ook weer mooie uitdagingen om het buitenland wat op te gaan zetten. Dus genoeg te doen. Maar het gaat heel goed.
2: Nu klinkt het alsof het is dus vooral spannender, maar het is misschien ook ingewikkelder dan veel mensen kennen. Is het daardoor ook lastiger om mensen te enthousiasmeren om deze sport te gaan doen?
1: Ja, wat we wel zien over de hele wereld, wat het meest op een schaakbordje gedampt. Er zijn heel veel verschillende varianten. En voornamelijk in Amerika dampt eigenlijk iedereen op een schaakbordje. Of checkers of Braziliaans dammen. Die varianten zie je daar veel. En van hun is de stap naar het grote bord is al een hele stap. En om dan ook nog eens keer het Friese dammen te gaan doen. Dat is vaak een te grote stap. Maar we zien wel dat het in Italië heel goed lukt. En dat komt eigenlijk omdat we het variant hebben bedacht 20 jaar geleden. Om niet met een vol bord te beginnen, dus elk 20 schijven. Maar begin maar te Fries dan met elk 5 schijven. En dat spel heet dan Fries, hebben we een eigen naam aan gegeven. En dat is daar heel populair.
2: Mm. Nou, wie weet luisteren er nu ook wel wat mensen naar NPO Radio 1. En denken ze dat Fries dammen, dat wil ik wel een keer proberen. Martin Walinga, dank u wel voor het gesprek. En gefeliciteerd nogmaals wereldkampioen Fries dammen.
3: NPO Radio 1.
0: En Levi van Eck zit hier voor het NOS Journaal van 10:30.
4: Het is nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie op de voet te volgen en te onderzoeken of en hoeveel Nederlanders zijn getroffen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. Op de drone die gevonden werd bij het vliegveld van Leipzig zaten DNA-sporen, melden Duitse media. De drone werd bij een Oekraïns vliegtuig gevonden en was geladen met explosieve stoffen. Toch zijn de explosieven niet ontploft. Ook blijkt dat de drone urenlang ongezien op het vliegveld heeft gelegen, ondanks de veiligheidsmaatregelen die er gelden. De Russische oppositiepartij Jabloko mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russische Hoge Rechtshof. Jabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne en zegt vrede te willen. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen.
3: Langs de lijn en omsteken.
2: Het was gisteren natuurlijk een prachtige toerzege van Demi Vollering.
5: Twee dagen op rij winnen in Nice. Chapeau Demi Vollering. En wat een ontlading. Wat een feest. Demi Vollering is de allerbeste.
2: En daar is ze zelf nog volop van aan het nagenieten en terecht. Op haar Instagram is te zien hoe ze de Franse krant L'Équipe koopt met zichzelf op de voorpagina. Moet wel iets aan mijn kinderen kunnen laten zien later, zegt ze zelf. Het was ook een hele stapel. Wie ook nageniet is haar oud-trainster Lia Gravenstein. Goedenavond.
6: Goedenavond, Lia Gravenstein.
2: Goedenavond. Heeft u net zo genoten van al die krantenkoppen vandaag als Demi zelf?
6: Ja, zeker. Zeker, ja. Wat je ook openslaat, wat je ook doet. Overal grote koppen, blijdschap. En logisch, het is ook zo prachtig. Ja, toch?
2: Zeker. U bent de oud-trainster. Ik heb er ook een beetje het gevoel dat u een beetje moet feliciteren.
6: Nou ja, dat mag best. Ik voel me ook heel trots. En ik zie haar ook inderdaad als een pupilletje bij ons bij de toeclub inderdaad. Ze was er ook altijd. Ze was altijd enthousiast en ze was altijd actief bezig. Dus dat heeft toch zijn vruchten afgegeven.
2: Dat kun je wel zeggen. Ja, hoe oud was ze toen ze bij u trainde?
6: Ik denk dat ze een jaar of 9 was inderdaad. Het was een heel stil meisje. De oudste van het gezin. En een neefje en een nichtje fietsten ook al bij ons. Die hadden ook best talent. Dat waren ook wielrenners. Dus wij zagen wel zoiets van, oh jeetje, weet je wel, er komt een Vollerengetje bij. dus dat was ook heel leuk. En dat waren ook hele enthousiaste fietsers. Demi was daarin wel een rustig meisje, een rustige wielrenner die altijd wel mee reed en niet klaagde, niet mopperde. Ze was er gewoon altijd. En ik denk dat dat toch wel inderdaad haar, wat ze in haar hoofd had, dat gebeurde en dat deze ook goed met resultaat afsluit eigenlijk.
0: Hoe heeft u eigenlijk de afgelopen weken Demi Vollering gevolgd? Was dat voor de buis? Was dat in Frankrijk of op een andere manier?
6: Ja, wij hebben onze vakantie ernaar aangepast, inderdaad.
0: Jullie volgen haar waar ze fietst?
6: Nou, echt niet overal heen natuurlijk. Maar waar wij in de gelegenheid zijn, we zijn ondertussen met pensioen. En dan gaan wij inderdaad, wat doen we van de zomer? Nou, wij zijn wel Frankrijk mensen, dat wel. De route van woensdag, dat lag echt bij ons in de buurt. Daar hebben we ook de camping wel naar aangepast hoor. En we zijn van tevoren al even wezen kijken. Zo van, in welk gebied zit ze? En welke calls zijn er? En waar is de start? Gaan we op de fiets? Gaan we met de auto? Wanneer kunnen we weer weg om ze dan toch onderweg ook nog even te kunnen aanmoedigen? Dus wij zijn wezen voorverkennen. Dus wij waren al op tijd in Mâcon. Dat was de woensdag. Dat was ook de dag waarop ze gewonnen heeft.
0: En hebben jullie haar gezien?
6: Ja.
0: Hoe ging dat?
6: Dat blijft altijd. Ja, dat is gewoon altijd heel mooi. Sowieso de presentatie van de ploeg vind ik van hun ook. Is heel sterk van Demi. Al die rensters, het klaarzetten van het materiaal en dat soort dingen. Nou ja, dan komt Demi naar buiten en dan is ze er ook echt gelijk voor het publiek. Dat was gewoon een prachtig gezicht altijd. Ze kijkt ook zo van, wie is daar, wie ken ik? En dan loopt ze echt een pak zijn pen en dan gaat ze echt, dan is ze ook gericht naar de mensen die er al mee staan. Vooral kinderen ook, die staan dan echt voor een handtekening. Nou ja, wij stonden vlak bij de ouders van Demi en bij de verloofde. En dan komt ze ook echt even een knuffel geven. Dus dan heb je ook echt even kunnen aangeven hoe trots je bent op haar. En je ziet ook dat ze dat leuk vindt dat je er dan bent, zeg maar. Toen zijn wij vrij snel teruggelopen naar de auto. Omdat wij ze boven bij een call wilden aanmoedigen ook nog. Dus toen hebben we niet de ploegenpresentatie afgewacht en de interviews en dat soort dingen. Daar kom je dan toch bijna niet meer bij. Ja. En toen zijn we in de auto gegaan en hebben we het pijnakkerbord meegenomen. Om haar vanaf de calls daar weer aan te moedigen, zeg maar.
0: Wat goed over pijnakker gesproken, want daar begon het allemaal. U bent volgens mij weer terug in pijnakker. En eigenlijk een toerwinnaar krijgt een huldiging toch in het dorp.
6: Nou ja, het leeft in Pijnakker. Ik heb ook best wel app-contact ook met haar en met de verloofde. En toen gaf ik natuurlijk gelijk al aan, wij hebben zaterdag wielerronde in Pijnakker. Jullie zijn hierbij uitgenodigd. Maar het programma zit al vol voor hun. Dus we hebben ze al een keer gehuldigd ook hoor, met een wielerronde inderdaad. Met de vorige toeroverwinning. Maar in Pijnakker leeft het nu zo dat wij zo trots zijn op haar, op Demi en op alle prestaties wat ze al heeft of wat ze al had, dat de gemeenteraad aan het denken zijn om ergens in Pijnakker een straat, een plein of iets, het Demi Vollering plein, straat of iets te gaan. Dus er komt nog iets aan.
0: Er komt nog iets aan. Ja, Demi Vollering-plein in Pijnakker. Niet bij de huldiging, maar ze rijdt zondag wel het criterium in Etten-Leur, begreep ik. Dus misschien dat er nog iets te regelen valt. In ieder geval, dank u wel voor vanavond. Lia Graafs, dan de oud-coach van Demi Vollering.

0: vervolgens de Country Choose in Texas van de Amerikaanse Ella Langley.
1: Het is de enige inheemse denksport van Nederland, Friesdammen. Friesdammen dus. De variatie op het klassieke dammen heeft sinds gisteravond een nieuwe

0: David Bowie had al die jaren glam rock gemaakt, Alladin Sane, Ziggy Stardust, en toen kwam er dit soul-album Young Americans.
1: We gaan atletiek in Birmingham, Arman Asfaroglu. Ik zie volgens mij Nederlands op de baan en een heel mooi nummer, hè?
2: Ja, we gaan naar het slotstuk van deze avond. Straks nog de 100 meter bij de vrouwen. De finale, dat is de echt grote klapper. Eerst nog deze mooie estafette, de 4x400 meter gemengd. Voor we daaraan beginnen, net het kogelstel bij de mannen afgerond. Gewonnen door een Italiaan, Fabri. Ook zilver naar Italië. En een bronzen medaille voor de Zweed, Peterson. Maar nu dus deze estafette die op punt van beginnen staat. Nou ja, we hebben de opstelling binnengekregen van Nederland. Met Jonas Vijvers als startloper. Lieke Klaver daarna. Vervolgens Terence Aggard. En als slotloopster Meerte van der Schoot. En Gregory, toen jij het zag, zei jij gelijk dat is de sterkste opstelling.
3: Ja, dat kun je zeker wel zeggen. En natuurlijk mis je een Femke Broeders-Bol. Maar zoals bekend focust zij zich op de 800 meter. Maar met deze opstelling, met Nederlands kampioen Jonas Vijvers, met Nederlands kampioene Meerte van der Schoot, met een Lieke Klaver. Ja, dan heb je gewoon een heel sterk team.
2: En we zijn begonnen, want het startschot heeft geklonken. En Jonas Vijvers is vertrokken. Ja, het is toch even wennen om Femke Bol niet te zien. Femke Broeders-Bol, zoals we tegenwoordig moeten zeggen bij deze estafette. Zij heeft natuurlijk jarenlang heeft zij zo geweldige dingen laten zien voor de Nederlandse ploeg op dit onderdeel. Het zijn natuurlijk de Olympisch kampioenen nog altijd regerend zilver op de wereldkampioenschappen van vorig jaar achter de Verenigde Staten. Vijvers is bezig aan zijn laatste bocht en gaat zo dadelijk dan het stokje overgeven aan Klaver. Hoe vind jij het optreden van Vijvers deze eerste 400 meter, Gregory?
3: Heel erg sterk, Arman. En hij gaat nu het stokje overgeven aan Lieke Klaver. En dat doet hij als
2: het opletten op de wissel. Gaat hij goed?
3: Ja. Ja, dat gaat allemaal hartstikke goed. Lieke Klaver die krijgt nu het stokje. En Jonas liep een hele sterke tijd. Ik heb nog geen splittijden hier voor me. Maar dat zag er voor de rest wel heel goed uit. Waardoor hij Lieke Klaver in een hele goede positie, wat zeg ik, in de, nou ja, eigenlijk op de koppositie brengt. Kijk, en dit is wat ik dus bedoel, Arman. Als je een heel sterk team hebt, dat je ook gelijk in de goede positie komt en niet in het gedrang komt.
2: Ze is vertrokken, hè? Ze is vertrokken. Ze heeft een enorme gat te pakken op de Noorse ploeg. Dat is op papier ook voorafgaand de grootste concurrent van Nederland. Maar het is echt een meter of 8-9. Klaver is echt vertrokken. En wie gaat hier nog bij komen? Aggard is de volgende. Als die wissels goed gaan, dan lijkt een prachtige medaille in Nederland bijna niet te kunnen ontgaan. Hier gaat die wissel en die gaat goed. Aggard heeft het stokje en is weg. En nu moet Aggard die positie zien te consolideren. Als slot lopen ze straks Meerte van der Schoot. Die heeft misschien wel een kleine buffer nodig op Henriette Jäger. Slot lopen ze voor Noorwegen. Maar Aggard die lijkt te consolideren. De Nooren en de Britten liggen op posities 2 en 3. En hoe loopt Aggard, Gregory?
3: Ja, Aggard loopt sterk. Alleen dit is zo moeilijk omdat je, nou ja, eigenlijk net op een te grote voorsprong loopt dat je niemand echt, ja, dat diegene achter je niet echt kan pushen. Maar hij loopt echt vreselijk sterk. Heeft overigens goed seizoen achter de rug. En hier zie je dat het heel erg moeilijk wordt bij Terence Aggard.
2: Hij heeft pijn en hij stort in op die laatste meters. En de Britten komen er langs en er misschien zelfs voorbij. Oh, Aggard op die laatste rechterstuk nog een val. Als hij het stokje heeft overgedragen aan Meerte van der Schoot. Die is nu weg. De Britten liggen nog wel op plek 2. Maar die gigantische voorsprong die Vijvers en Klaver hadden opgebouwd, die is als sneeuw voor de zon verdwenen. En nu wordt het lastig. Wat kan Van der Schoot tegen de Britse Mary John en de Noorse Henriette Jäger? Van der Schoot ligt nog nipt voor. Houdt ze dit vast bij het ingaan van die laatste bocht. Schitterende finale. 4x400 meter estafette. Van der Schoot nog altijd aan de leiding. Loopt rustig, loopt kalm, loopt redelijk ontspannen. Het rechterstuk komt nu. En John voor het thuispubliek in Birmingham gaat richting Van der Schoot. En Jäger komt eraan. Jäger vliegt er overheen. Van der Schoot wordt ook nog ingehaald op die laatste meters door John. Goud is voor Noorwegen. Zilver voor Groot-Brittannië. En de derde medaille voor Nederland op deze eerste avond is van de kleur die we nog niet hadden. Want we hadden goud en zilver en er komt nu brons bij voor de estafetteploeg. Het zag er fantastisch uit na 2x400 meter. Maar Terence Aggard was even helemaal op die laatste 100 meter. Hij had een immense voorsprong, stortte vervolgens volledig in. Kwam amper meer vooruit. De kramp, de verzuring, alles sloeg toe. Hij viel nog om toen hij het stokje overdroeg aan Van der Schoot. En daar ging het mis voor Nederland. Van der Schoot liep helemaal niet onaardig. maar komt gewoon tekort. De voorsprong die ze had en die ze ook nodig had, kon ze niet meer vasthouden. Jäger liep haar voorbij en John ook. De Noren pakken goud op deze 4x400 gemengde estafette. Groot-Brittannië zilver en Nederland heeft brons.
0: En zo staat Nederland na deze eerste atletiekdag. Er moet nog één nummer komen, maar daar doet Nederland niet meer aan mee. Op 1 keer goud, 1 keer zilver, 1 keer brons. Maar dat een 6e plaats ook heel mooi kan zijn en veel los kan maken, dat bewees Mahdi Abdi Ali wel na zijn 5000 meter.
4: Ik heb gewoon mijn best gedaan. Dus ik heb geknokt. En dit is gewoon waar je als jongetje van droomt, weet je wel. Dus ja, ik heb de wedstrijd van mijn leven gelopen. Ja? Ik word emotioneel van, maar heel Nederland mag gezien.
5: Ja, mooi toch? Mooi toch?
4: Ja, dat is ook mijn kracht, weet je wel. Dat ik met emotie kan lopen. Dus vandaag heb ik een alles gegeven.
5: Helpt het jou dan in zo'n laatste ronde?
4: Ja, ik kan best wel rustig blijven. In chaotische momenten, dat denk je wel. Krachtereigenschap van mij. En ik wist gewoon, 2 jaar geleden had ik ook echt de best van mijn leven gelopen. En ik had zoiets van, ja, laat die gas maar komen, ik ben er klaar voor. Ik zou gewoon tot ik zelf de rust bewaar. En mijn energie goed mogelijk voor deel van de wedstrijd. En ik had zoiets van, ja, hou iets over. Had ik ook met mijn manager afgesproken. Van, hou iets over tot het laatste stuk. En dat heb ik gedaan. Alleen, ja, het was zo'n machtgevoel dat ik gewoon mee aan het knokken was. Voor de medailles. Ja. Dat was zo fucking vet.

0: Adele en dit was Skyfall.
1: We gaan naar het laatste nummer van de dag op het EK Atletiek, Herman.
2: De 100 meter bij de vrouwen. De vrouwen worden één voor één voorgesteld hier in Birmingham. Ja, we zijn nog een beetje aan het bijkomen van die estafette. 4x400 met dus die bronzen medaille voor Nederland. Ja, we zagen net Gregory de Tijden ook die alle lopers lieten noteren. Wat viel jou daaraan op?
3: Ja, Jonas Vijvers die loopt met 44-7 splittijd. Toch splittijd, die loopt gewoon de 400 meter natuurlijk. Vanuit de start. Die liep verschrikkelijk hard. Maar dat zagen wij natuurlijk al gebeuren. Liep Klaver met 49-6 heel erg sterk. Kortom, iedereen liep eigenlijk naar behoren.
2: Maar het verschil is dan Bol, hè? Want die is dan als slotloopster. Ja. Pakt zij 2 seconden op wat Zeker. Van de Schoot misschien kan lopen.
3: Zeker. En wat denk je dan nog met de souplesse van een Femke Bol? En dat zij kan jagen naar de tegenstanders toe. Dus natuurlijk mis je die zeker. Maar ja, ik denk dat dit het maximale was wat erin zat.
2: Nou, het verhaal is bekend. Hè? Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter. Er is nog een kans misschien dat we haar op de estafette zien. Bij de 4x400 bij de vrouwen. Maar deze liet ze dus schieten. Ja. En we zien gelijk dat dat gevolgen heeft voor de Nederlandse sport. De 100 meter finale dan bij de vrouwen. Daar kijken we naar uit. Met 2 Britten in de baan. Dina Asher-Smith loopt vanuit baan 2. Amy Hunt vanuit baan 4. In 3 Italiaanse. Zeynep Dosso ook een vrouw om in de gaten te houden. Mevrouw Luxemburg. Patricia van der Week in 5. De Poolse Eva Svoboda loopt in baan 6. Geraldine Didizio vrij. Snelle Zwitserse in baan 7. Delphine Nkansa. Belgisch in 8. En een tweede Zwitserse Salome Cora vanuit baan 9. Het wordt stil in het stadion. Mensen houden hun adem in. Dit is het moment waar ze misschien wel voor zijn gekomen. De finale over 100 meter bij de vrouwen. Asher-Smith, 6-voudig Europees kampioene. Ook wereldkampioene. Dat was in 2019. Over 200 meter kan zij op 30-jarige leeftijd nog 1 keer pieken. Of is ze voorbijgestreefd inmiddels door de veel jongere Amy Hunt. De vrouwen nemen de posities in de startblokken. Het is 10 voor 10 hier in Groot-Brittannië, in Birmingham. De 100 meter bij de vrouwen, de finale. Onder de 11. Dat zal toch wel gebeuren. Ze zijn vertrokken en we gaan kijken naar Hunt en naar Asher-Smith. En de Zwitserse vrij gaat ook goed. Het ligt heel dicht bij elkaar. Het wordt een fotofinish. Wordt het vrij of komt daar nog Hunt? Ik denk dat Hunt hem net pakt. Maar we gaan kijken naar de officiële uitslag. Maar de glimlach op het gelaat van Amy Hunt zegt genoeg. Dit lijkt een Europese titel voor haar te gaan worden. En ze viert hem al met het publiek. Het wordt 11-0-0. Nog niet officieel voor Hunt. Dat lijkt de winnende tijd te gaan worden. Ze heeft 200ste van een seconde op de verrassende winnares van zilver. De Poolse Svoboda. En de Belgische Nkansa loopt nog voor vrij naar een persoonlijk record. 11-0-6. En zij pakt het brons voor België. En dat is een geweldig resultaat voor die Belgische die al heel snel was in de series. En het dus waarmaakt in deze finale. Mooie finale. En ja, de favoriet pakt hem ook gewoon, hè, Gregory. Amy Hunt.
3: Ja, zeker. Echt een hele slechte start van Amy Hunt. En dat ze dat toch nog hier doet. Als thuisfavoriete, om het maar zo te zeggen. Dat is echt enorm knap. Ik moet ook wel zeggen dat het zo knap is. Je benoemde het al van onze Belgische Nkansa. Die in de series natuurlijk al heel erg sterk liep. En hier een medaille pakt met 11-0-6. Een persoonlijk record. Maar nogmaals de credits naar Amy Hunt. Ja, wat moet je ervan zeggen? Als je dit op deze manier waarmaakt, ook na zo'n slechte start, dat is echt wel heel erg knap.
2: Ja, ze won al eens zilver op de 200 meter op het WK van vorig jaar. Ze pakte zilver op de estafette. 4x100 in Parijs. En dit is haar eerste grote Europese individuele titel. En het is mooi om dat te vieren voor je eigen publiek. Amy Hunt dus, de Europese kampioen op deze slotafstand van de eerste avond van de Europese kampioenschap atletiek. Een succesvolle avond voor Nederland. Goud voor Jessica Schilder bij het kogelstoten. Zilver op datzelfde onderdeel voor Jorinde van Klinken. En brons voor de 4x400 meter gemengde estafetteploeg. Dat was het vanuit Birmingham voor de eerste dag. Morgen zijn we weer terug.
4: Dankjewel, Herman. Mike Foppen kwam niet ongeschonden uit de EK-finale op de 5000 meter zojuist. Hij had wat schaafmonden na niet 1, maar 2 valpartijen. Uiteindelijk werd hij 11e en Jeroen Stekelenburg besprak met Foppen de race na.
5: Ik denk ik weet niet hoeveel het was, ik denk de laatste 1000. Met 1000 te gaan, volgens mij. Ging het wat langzaam, wat sneller, dan gaat het constant. En ik weet niet of ik bij iemand op de hak ging staan of iemand bij mij, of ik werd aangetikt, maar ik verloor gewoon mijn balans. En ja, dan ga je en dan kun je niks meer doen. Maar ik stond meteen op en toen kwam er iemand anders nog over me heen vallen, waardoor ik nog een keer viel. Ja, ik weet niet wat ik uiteindelijk ben geworden, maar ik liep echt nog in mijn eentje volgens mij een hele goede laatste 800.
6: Ja, mijn elfde nog.
5: Ja, ik raapte nog wat jongens op, maar ja, dat, misschien had ik dat beter niet kunnen doen, want dan ga je alleen maar meer denken van what if, what if. Ik denk...
6: Als ik jou dat nou vraag, als je elfde wordt met 2 keer vallen, hoeveel kun je dan met 0 keer vallen worden?
5: Ja, medaille.
6: Ja?
5: Ja. Dat was ik wel het doel vandaag, maar ik was heel rustig deze week. Ik had een hele goede voorbereiding gehad. Afgelopen zaterdag een training met Jacob gedaan, die hier wint. En ik was niet veel minder dan hem. Dus ik ging gewoon met heel veel zelfvertrouwen deze race in. En ik denk echt dat ik hem er uit kan winnen. Het is altijd makkelijk zeggen achteraf natuurlijk, maar ik voelde me goed. Ik zat goed in de race. Schoof op waar ik moest opschuiven. Probeerde nog wat te sparen voor het einde. En ja, ik moet het nog terugkijken, maar volgens mij verlies ik niet eens heel veel op die eerste jongens. En ik loop er een beetje achteraan te bungelen. Mentaal is dat natuurlijk ook niet lekker. Maar daar heb je helemaal niks aan.
6: Is dit ergens ook gewoon domme pech?
5: Ja, uiteraard. Ja, dat zit er ook gewoon bij. Maar ja, misschien mezelf gejinxed. Ik zeg al de hele week, er gaat altijd eentje onderuit in de EK-finale. Want het is echt de afgelopen 6 edities gaat er elke keer iemand onderuit. En dit keer was ik het. En volgens mij nam ook nog iemand mee die dan over me heen kon vallen of zo. Ja. Ja.
6: Wat nu? Het is voorbij dan, hè?
5: Nee, ik heb nog een 10.000.
6: Ja, dat begrijp ik. Maar deze 5.000 meter?
5: Ja, die is voorbij, ja.
6: Maar neem je die vorm dan mee? Want je zei net heel stoer, ik had in mijn hoofd dat ik een medaille zou winnen. Had je dat ook op de 10.000 meter?
5: Stiekem denk ik dat ik op de 10 misschien wel iets beter ben.
1: Kijk, en dat biedt dan weer hoop. Mike Foppe werd dus 11e op de 5.000 meter. Morgen is de 2e dag van het EK. En dan gaan de vrouwen de 5.000 meter lopen met 3 Nederlanders erbij. En dan ook nog de 100 meter bij de mannen. De 100 meter hoorde bij de vrouwen. Allemaal met Nederlandse inbreng. En allemaal te horen bij Langs de Lijn en Omstreken. Net als de 3e voorronde van de Champions League. NEC speelt tegen Olympiakos. 0-0 werd het in Griekenland.
0: Ja, wat een sport. Wij zijn klaar hier, maar zometeen hoor je het Oog op Morgen. En dat wordt gepresenteerd door Ashwet El Miloudi.
7: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
8: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
9: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
10: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
11: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
12: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
13: Nou, ik wil zeggen
12: dat het wel op prijs wordt gesteld wat ik zeg.
13: Maar wat vind je, Tom?
14: Ja, dat weet ik dus niet.
7: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4:00.
8: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
19: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
21: NPO Radio 1.
22: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111... De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Shurendi Q wordt de Riwantagi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïens vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïense toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. De Russische oppositiepartij Yabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russisch Hoge Rechtshof. Yabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit overigens al sinds 2003 niet meer in het parlement. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken, die 2e werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ejret El Mouloudi.
2: Een zeppelin vloog dit weekend over Nederland om de luchtvervuiling te meten. Maar Utrecht werd niet gehaald. Door de hitte raakten de meetinstrumenten oververhit en moest het gevaarte terug naar Duitsland. De apparatuur moest uiteindelijk zelfs de ijskast in. Ja, soms levert een mislukt onderzoek toch een aardig onderzoeksresultaat op. Het is veel te warm. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Diefstal uit graven op een Haagse begraafplaats. Hoe vaak komt zoiets eigenlijk voor? Verder vanavond, een huisarts werd geschorst vanwege een alcoholverslaving. Hoe wordt er binnen de medische wereld omgegaan met verslaving onder artsen? We kijken verder vooruit naar de bijzondere zonsverduistering van woensdagavond. En hier in de studio zangeres Linde Schöne. Ze gold als een van de grootste talenten van Nederland, maar verdween na een vliegende start uit beeld. Vanavond vertelt ze haar verhaal, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Maandag 10 augustus.
2: Paniek in Colombia vanwege een zware aardbeving.
3: Strong, hard. The truth is, it was very hard.
2: Meerdere gebouwen gingen tegen de vlakte. Deze man was op een vliegveld toen het misging. Zeker 111 mensen zijn omgekomen. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat maakt varen een hele uitdaging.
4: Wij komen uit Rotterdam en de bedoeling is Terschelling en dat doen we meestal over de rivieren.
5: Ja. En lukt dat?
4: Nou, nauwelijks.
2: Sommige pontjes liggen zo laag dat mensen een flinke helling af moeten om erop te komen.
6: Ja, heftig. Niet makkelijk. Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm opgedaan.
7: Ah, het is wel echt stijl.
6: Echt stijl, inderdaad.
2: Allemaal door de lage waterstanden.
8: Dit is wel echt heel erg droog.
2: Daarbij speelt de klimaatverandering zeker een rol.
9: Wat we nu zien is dat zijn de effecten van klimaatverandering in alle hevigheid.
2: Zelfs deskundigen staan ervan te kijken.
9: We hadden eigenlijk, als we naar de klimaatscenario's kijken, verwacht dat een droogte van deze intensiteit pas in 2050 of later plaats zou vinden. Dus we worden ook wel verrast met de snelheid waarmee het klimaat verandert.
2: Het is nu vooral hopen op één ding, regen.
10: Dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, dan komt het vanzelf hierheen.
2: Woensdag is het zover. De zonsverduistering.
11: Het komt niet zo vaak voor. En het is een hele mooie, heb ik begrepen.
12: Het gebeurt natuurlijk niet elke dag.
2: En belangrijk is natuurlijk, waar ga je staan? Nou, in ieder geval niet hier.
13: We zitten hier op een hele mooie plek. Maar ja, er staan allemaal van die grote groene dingen achter je. Dat zijn bomen.
2: Je kunt daarom beter naar een open plek. Maar niet vergeten.
14: Met een eclipsbril, alsjeblieft, mensen.
2: Deze winkel heeft er heel wat ingeslagen.
15: 21.600.
14: In één keer besteld.
15: In één keer besteld, risico genomen. En het mooiste is, ze waren al verkocht voordat ze binnenkwamen.
2: Ook deze vrouw heeft er een bemachtigd.
16: Ik heb er nog ergens eentje op zolder liggen, want die ga ik niet zoeken. Nee, ik koop wel een bij de tijd bij onze opticiën.
2: Er gaan ook brillen rond die niet voldoen aan de juiste eisen. Even dubbelchecken kan dus geen kwaad.
17: Ik heb het gechat-GPT'd.
18: Volgens ChatGPT was het goed?
17: Volgens ChatGPT waren deze het meest betrouwbaar eigenlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen is gelezen door Jeroen van Kan.
19: Shell bleef doelbewust een gebrekkige oliepijpleiding gebruiken in de Niger-delta, waardoor grootschalige olievervuiling kon ontstaan. In strijd met de eigen gedragscode, dat schrijft de NRC.
2: Het is een van de conclusies in een rapport van 8 NGO's dat is gebaseerd op Shell-documenten. Die zeggen dat Shell zijn aandeelhouders heeft misleid. De NGO's hebben 10 jaar moeten procederen voor ze de documenten in handen kregen.
19: Trouw schrijft over een dreigend tekort aan stageplaatsen. Dat is het gevolg van de verplichte stagevergoeding die door het kabinet is aangekondigd. Een overwinning voor studentenorganisaties. Die vonden het niet kunnen dat studenten niks kregen voor het werk dat ze deden.
2: Het slechte nieuws is dat veel organisaties het zich niet kunnen veroorloven om de vergoedingen te betalen. Die bieden nu minder stageplaatsen aan. De krant haalt het voorbeeld aan van een welzijnsorganisatie in Breda, waar studenten stage kunnen lopen die de opleiding buurtsportscoach volgen.
19: Ja, die organisatie heeft besloten het aantal stageplaatsen terug te brengen van 16 naar 4. En dat geldt voor heel veel organisaties in Nederland. Trouw spreekt ook met een onderwijsinstelling die studenten soms bij de eigen organisatie stage laat lopen, omdat er nergens anders een plek te vinden valt.
2: De Volkskrant schrijft dat de oorlog met Oekraïne de afgelopen tijd steeds dichterbij is gekomen voor gewone Russen. Vorige week maandag kwamen in een badplaats aan de Zwarte Zee 7 mensen om die op het strand zaten.
19: Ja, een dag later kwamen er 5 mensen om bij een inslag van een drone op een distributiecentrum in de buurt van Moskou. En een aanval op een stad in het grensgebied met Oekraïne kostte gisteren het leven aan 6 inwoners.
2: 31 burgerdoden binnen een week is niet veel vergeleken met de burgerdoden die Oekraïne wekelijks te verwerken krijgt. Maar toch, de Oekraïnse droneaanvallen brengen de oorlog wel op de drempel van de gewone Rus.
19: Ja, president Zelensky zegt dreigend in een videoboodschap: de Russische oorlog zal steeds meer voelbaar worden in Rusland.
2: Van nieuwe oorlogsvoering naar oude. Een verslaggever van het AD krijgt een kijkje achter de schermen van de Azov-brigade. De Oekraïnse legerafdeling die bekend staat om zijn taaie verzet tegen de Russische bezetter.
19: Je zou zeggen dat bij zo'n eenheid veel doden vallen, maar dat blijkt niet zo te zijn. De manschappen die de krant bezoekt verdedigen al 8 maanden hetzelfde stukje land. Aan hun kant is nog niet 1 dode gevallen en aan de Russische kant vallen er juist heel veel.
2: De Telegraaf schrijft over hoeveel Nederlanders betalen voor hun huis. Daaruit blijkt dat we flink betalen voor onze vierkante meters vergeleken met andere West-Europese landen.
19: Alleen Duitsers en Zweden besteden een groter deel van hun inkomen aan wonen, zegt een econoom tegen de krant. Volgens makelaarsorganisatie NVM werd vorig kwartaal in Nederland gemiddeld zo'n 4800 euro per vierkante meter betaald voor een bestaande woning. In Duitsland is dat 3100 en in Frankrijk is dat ongeveer 2600 euro.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: George Ezra, Barcelona. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. De politie verdenkt 3 mensen van diefstal op de algemene begraafplaats van Den Haag. Een grafruimer en 2 andere medewerkers die spullen zouden hebben geheeld. En het gaat om het stelen van kostbaarheden uit een graf. Het is schokkend, maar hoe vaak komt zoiets voor? Leon Bok is specialist op het gebied van funerair erfgoed. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we beginnen met: wat doet iemand die gespecialiseerd is in funerair erfgoed?
1: Ja, ik houd me bezig met het adviseren over historische begraafplaatsen en grafmonumenten. En hoe daarmee om te gaan. En alles wat erbij komt kijken.
0: In welke zin hoe daarmee om te gaan?
1: De eerste reflex is heel vaak van: er wordt niet meer voor betaald, dus dan ruimen we de boel op. Maar er is heel veel aan grafcultuur, zeg maar, wat de moeite waard is om te behouden. Nou, hoe behoud je het dan? Moet het dan spik en span blijven? Of kan je dat ook op een andere manier doen? De reflex is heel vaak van: dat moet netjes en dat moeten we om de 10 jaar moeten we het gaan restaureren. Nou, ik heb inmiddels geleerd dat dat niet per se nodig is. Maar je moet wel iets doen om het te behouden. Het is feitelijk je visitekaartje van je begraafplaats. Een stuk historie laten zien. Eventueel bekende personen. Maar vooral inderdaad van: hoe ging men in het verleden om met de doden?
0: Ja, want in hoeverre verandert dat eigenlijk?
1: Nou, dat verandert de laatste jaren inderdaad wel heel erg. Door het opkomst van het natuurbegraven. En zeker al een aantal decennia het cremeren. Dan verdwijnt eigenlijk de dood, tenminste na het cremeren en na het begraven, verdwijnt uit beeld. En want op een natuurbegraafplaats blijft niks achter. En bij een crematie, ja, ik weet al dat de asurnen, zeg maar, van bekende personen, die worden op een gegeven moment ook gewoon opgehaald en mee naar huis genomen en misschien ergens anoniem verstrooid. En dan is het helemaal over.
0: Ja, en dit bericht waar het vandaag over gaat, over het diefstal, In hoeverre verrast dat u?
1: Nou, het verrast me niet, het schokt wel. Maar grafroof en vernieling en al dat soort zaken, ja, die zijn zo oud als de mensheid. Ik bezoek ook begraafplaatsen over de hele wereld. En bijvoorbeeld in Indonesië, in de stad Surabaya, nou, er was geen enkele grafkelder die niet opengebroken was om er iets uit te kunnen halen. En er zijn verhalen bekend uit het verleden, uit de 19e eeuw, dat graven inderdaad bewust werden geschonden om het skelet eruit te halen, om te dienen voor studenten die medicijnen studeerden. Die konden al een skelet en dan konden ze mooi alle botjes konden ze mooi leren.
0: Dus voor u was dit niet bepaald schokkend nieuws?
1: Nee, wel schokkend, niet verrassend. Je weet dat zoiets kan. Als het om archeologie gaat, dan is het een vondst. Ja, maar hier is natuurlijk heel iets anders. Hier gaat het inderdaad om mensen die daar met een bepaalde termijn zijn begraven. Het graf wordt op een gegeven moment opgezegd. Dan mag je ervan uitgaan dat die resten uiteindelijk naar een verzamelgraf worden gebracht. Met alle respect en alles wat daarbij hoort.
0: En dit is natuurlijk ook slechte publiciteit voor die begraafplaats.
1: Zonder meer, zeker, ja. Ja, kijk, er werken duizenden mensen op de begraafplaats in het hele land. Die ontmoet ik continu. Die willen van mij vaak weten inderdaad van: hoe zit dit? Hoe kijk je hier tegenaan? Waarom is dit bijzonder? Waarom is dit waardevol? Kan ik er afstand van doen of moet ik het juist behouden? Dat zijn mensen waarmee ik dagelijks werk. Ook die grafdelvers. Ik schrijf ook of ik geef ook advies over langere termijn omgaan met een begraafplaats. En moet ik ook wel eens een ruimingsplan maken, bijvoorbeeld. En dan praat je met die mensen. En ja, het schokt mij in zoverre inderdaad dat het is niet dat je op iets stuit. Hè? Het is dat je dus bewust iets naar iets op zoek gaat. En dat is het. Dat is echt heel erg schokkend.
0: Wat zijn dat voor mensen die u kent?
1: Het zijn mensen zoals u en ik. Het zijn gewoon mensen die inderdaad op een begraafplaats werken. Vaak met heel veel plezier. Er is een bepaald soort humor inderdaad onderling. Dat zijn integere mensen die hard werken. En zorgen inderdaad dat een graf op tijd klaar is. Dat een graf inderdaad op een nette manier afgewerkt wordt. Ja, die eer in gewoon mensen die inderdaad op een begraafplaats werken. Vaak met heel veel plezier. Er is een bepaald soort humor inderdaad onderling. Dat zijn integere mensen die hard werken En zorgen inderdaad dat een graf op tijd klaar is. Dat een graf inderdaad op een nette manier afgewerkt wordt. Ja, die eer in hun werk scheppen.
0: Hoe denkt u dat dit is

0: je treft soms drie lichamen aan in een graf. Nou, al die resten die worden inderdaad apart gelegd. Die worden klaargemaakt, zeg maar, om overgebracht te worden naar een verzamelgraf. Of ze worden onderin het graf weer teruggebracht. En alle restanten bijvoorbeeld van kisten of kleding, die worden gescheiden. Ja, iemand is op iets gestuit en dacht van, hey, dat is een kans.
1: Ja, en... dus zijn, het is niet zo dat iemand een graf echt heeft opgegraven, heel bewust.
0: Nee.
1: Het was tijdens het ruimen.
0: Dat was gewoon tijdens de werkzaamheden die men gewoon regulier had. En dat gebeurt honderden keren in Nederland. Niet op een dag, maar het gebeurt regelmatig. Een graf, daar wordt op een gegeven moment afstand van gedaan. Dan is daar misschien 50 jaar lang heeft daar iemand ingelegen. Die resten zijn verteerd, hè, want daarom begraven we. Dat moeten we niet vergeten. We begraven om het lijk te doen laten verteren. En als dat helemaal klaar is en de familie doet afstand van zo'n graf, ja, dan soms dan tref je nauwelijks nog iets aan. Maar ja, soms tref je inderdaad. In het verleden zijn wel eens bijvoorbeeld een soort prikkeldraadkransen bij hoofden gevonden of muntjes. Ja, dat zijn leuke vondsten. En die worden soms bewaard. Maar ik weet zeker inderdaad dat als er sieraden worden gevonden, dan wordt daar heel integer mee omgegaan.
1: Bent u er wel eens bij geweest?
0: Ik ben bij verschillende ruimingen geweest, ja. Ja.
1: Want hoe gaat dat dan?
0: Hoe gaat dat? Dat hangt een beetje van de locatie af. Een grafkelder is natuurlijk wat makkelijker dan een graf. Een grafkelder is een kwestie inderdaad. Daar wordt gekeken wat is er nog aanwezig en hoe ziet dat eruit. Dat is niet altijd een even fijn werkje. Soms is de vertering ergens opgehouden. Dus dan vind je soms nog delen die lijken intact.
1: Vanwege grondwater bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld. Maar je moet niet vreemd opkijken. Bijvoorbeeld als je nog haren tegenkomt en dat soort zaken. Of kleding die plotseling in één keer verrassend gaaf en goed is. Maar we hebben ook wel zaken tegengekomen waarover je verbaast inderdaad. Bijvoorbeeld in een grafkelder ergens uit de 19e eeuw. Dus meer dan 150 jaar oud. Hele mooie kunstgebitten. Nou, die kunstgebitten, die laat je waar ze zijn en die gaan mee naar waar ze weer naartoe gaan. Bij sommige begraafplaatsen worden die resten alsnog bijvoorbeeld verbrand. Die worden naar een crematorium gebracht. Anders gaan ze naar een verzamelgraf en daar worden ze opnieuw eigenlijk bijgezet. Dat mensen denken dat ze niet eeuwigdurend begraven worden. Ja, je blijft op die begraafplaats. Dus daar lig je dan voor eeuwig en ja, al je resten verteren als het goed is.
1: Krijgen grafruimers eigenlijk speciale instructies?
0: Nou, ik heb ze bij me. Er zijn een aantal handleidingen. Wacht, handleidingen opgraven en ruimen.
1: Ja.
0: En die zijn door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen in Nederland worden die uitgegeven. De laatste in samenwerking met de VNG, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Ja, daarin staat eigenlijk van A tot Z hoe een ruiming gaat, wat voor protocol je moet aanhouden, wie erbij mag zijn.
1: Ik zie hier echt een stappenplan, een vragenschema.
0: Ja. En een grafdelver of iemand die dus graaf ruimt, die leert dat. Die kan dat leren inderdaad van iemand die al heel lang in het vak zit. Of ze gaan naar speciale cursussen.
1: Staat er in dit vragenschema of in dit stappenplan ook ergens dat je kostbaarheden die je tegenkomt niet mag meenemen?
0: Dat staat er niet in.
1: Waarom niet?
0: Omdat er vanuit gegaan wordt dat je je werk op de juiste wijze doet. Dat is een ongeschreven regel dat je wat je uit het graf haalt, daar kom je verder niet aan.
1: Het blijkt dus dat het niet voor iedereen geldt.
0: Dat blijkt, helaas.
1: Denk je dat dat nu wel gaat gebeuren bij een nieuwe editie, een nieuwe druk?
0: Dat weet ik wel zeker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat gaat er dan? Wat zou er dan wellicht in komen te staan?
0: Nou, het is wel bekend in de branche dat als je inderdaad sieraden vindt, dan kun je die bijvoorbeeld naar de Vijandstichting brengen. En de Vijandstichting die haalt bijvoorbeeld metalen op van crematies, maar ook inderdaad edele metalen van begravingen. En dat Vijandfonds dat spendeert jaarlijks vele miljoenen weer aan allerlei goede doelen. Dus dat geld komt, die middelen moeten dan eigenlijk op een goede manier terechtkomen. En dat weten heel veel begraafplaatshouders en beheerders. En bijvoorbeeld bij grote ruimingen is dat vaak een onderdeel van het protocol. Als je dat soort fondsen doet, dan worden die inderdaad verzameld en die worden verkocht voor het Vijandfonds.
1: Ja, en los van dat fonds, hè, vragen nabestaanden wel eens om kostbaarheden die in het graf hebben gelegen?
0: Dat heb ik persoonlijk nooit meegemaakt. Maar ik kan me wel eens voorstellen dat als je weet hebt van een bepaald sieraad,

0: je dan contact opneemt met de beheerder om daarover te praten van, joh, stel je voor bij een ruiming of bij een schudding. Mm-hmm. Maar ja, het gaat dan wel om dat de rechthebbende dat moet doen en niet een willekeurige nabestaande.
1: Ik begreep dat na dit incident de gemeente een lijn heeft geopend voor familieleden die kunnen bellen en hebben mm-hmm. zich 60 mensen gemeld.
0: Kijk.
1: Verbaast dat u?
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen, want ja, het doet wat met je. Dus dat is een stuk emotie inderdaad, dat iemand inderdaad ja, eigenlijk aan het lichaam van jouw dierbare zit. En dat is, ja, ik kan me best wel voorstellen dat mensen daar ja, geschokt op reageren en willen weten, betreft het een graf van mijn dierbare? Zeker.
1: Leon Bok, specialist op het gebied van funerair erfgoed. Dank u wel.
0: Geen dank.

0: Colby Calais, Bubbly. Vorige week schorste de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een huisarts uit Roon, een plaats in Zuid-Holland. De vrouw zou een alcoholverslaving hebben. Artsenfederatie KNMG heeft even gewacht met een reactie. Maar vanavond is hier voorzitter Juriaan Penders. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We noemen haar naam niet in dit gesprek. Maar de inspectie doet dat wel op de website. Waarom is dat, denkt u?
1: Ja, dat is best een bijzondere, want privacy is natuurlijk een groot goed. En ja, de inspectie heeft een vermoeden. De inspectie heeft ook gezegd, wij wachten tot het tuchtcollege hier een uitspraak over doet. Dus eigenlijk is hier sprake van iemand die verdacht is, die nog niet veroordeeld is, maar waarvan wel de gegevens gedeeld worden. Nou, dat vind ik best een grote stap. Dat vinden mijn collega's ook best wel een grote stap. De inspectie heeft gezegd, we doen dit omdat we geen andere manier eigenlijk zien om het publiek te informeren dat hier toch een zaak gaande is en we belangrijk vinden dat mensen weten dat patiëntveiligheid mogelijk onder druk staat op het moment dat je toch nog bij die huisarts zou begeven.
0: Ja, u zegt men doet dit om de patiëntenveiligheid te waarborgen, maar zij mag op dit moment toch sowieso geen patiënten ontvangen, dus...
1: Nee, dat klopt, maar ik ken de casus onvoldoende inhoudelijk, maar ik kan me voorstellen dat de inspectie niet zeker genoeg weet of de afspraken die ze met haar maken, of die afspraken die ze met haar proberen te maken, dat die opgevolgd worden. En dan zie je dat er zo'n stap naar buiten gemaakt wordt. Maar die is uitermate uitzonderlijk, want ik geloof dat het in de afgelopen 6 jaar 1 keer voorgevallen is dat de inspectie op een vergelijkbare manier met een naam naar buiten gekomen was. En in alle andere gevallen worden er toch maatregelen met elkaar besproken en afgesproken, waardoor het niet nodig is om die publiciteit te zoeken.
0: Haar is in dit geval een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten opgelegd. De zogenaamde LOOB-maatregel, die bestaat sinds 2018 en is in totaal 6 keer opgelegd. Waar ging dat in die overige gevallen over?
1: Nou, dat is mij voor een belangrijk deel niet bekend. Omdat het zaken zijn die niet in de openbaarheid komen. De enige zaak die wij kennen, dat gaat over een huisarts uit Brunsum. Dat was een mannelijke arts die een van zijn patiënten verkracht had.
0: Ook een heftige zaak.
1: Uitermate.
0: Maar is er toen ook een naam bekendgemaakt?
1: Toen is ook de naam bekendgemaakt.
0: Van die huisarts in kwestie?
1: Ja.
0: In het onderzoek, in het geval van deze arts, dat heeft 3 jaar geduurd. Dat is erg lang.
1: Ja.
0: Waarom zo lang?
1: Daar zal natuurlijk van alles nog wat plaatsgevonden hebben in dat eerste moment waarop de inspectie daarmee in contact gekomen is tot nu. En ik ken de inspectie ook echt niet als een club die zomaar te werk gaat daarin. En wat zij doen in eerste instantie, er zijn meldingen geweest, heb ik uit het nieuws ook begrepen. Er zijn meldingen van collega's, van werknemers. En in eerste instantie wordt daar in gesprek gegaan met iemand. Verslaving is een ziekte. En iemand die een ziekte heeft, heeft hulp nodig. Dus er zal vanuit hulp zal er begeleiding geboden worden om te zorgen dat iemand weer het pad van behandeling vindt. En daar zal ongetwijfeld meerdere keren, of ik weet dat er uit de mediaberichten ook, dat er in ieder geval 3 keer meldingen gedaan zijn. Uiteindelijk is het vertrouwen verloren gegaan dat iemand nog mee kan in een behandeltraject. In ieder geval
0: Het gaat dus om 3 jaar. Hè? In die periode kan ze natuurlijk ook patiënten in gevaar hebben gebracht.
1: Ja, dat klopt. En daar zal de inspectie natuurlijk met de zorg die zij hebben over recidief nu van geoordeeld hebben. We moeten hier nu op ingrijpen daarin. Ja. En het is een vrij grote maatregel. Want normaal gesproken doet de inspectie dit ook niet. Die laat dit over aan het tuchtcollege om te beoordelen of iemand zijn beroep nog uit kan of mag uitoefenen op een professionele manier.
0: Wat zijn de beroepregels vanuit uw artsenfederatie, de KNMG, als het gaat om alcohol?
1: Nou, we hebben een eigenlijk nul is de norm afspraak. In het verkeer zeggen we je mag tot 3 glazen, een vergelijkbaar promillage wat met 3 glazen overeenkomt, mag je nog rijden. Wij hebben afgesproken met elkaar een nul is de norm. Omdat iedere alcohol die je bijdraagt het reactievermogen beïnvloedt en we gewoon die kwaliteit van zorg heel hoog hebben willen staan. Dat is een jaar of 10, 15 aan de orde. Wat mij ook opvalt, gewoon in de maatschappij. OR, maar zeker ook in de beroepsgroep bij ons, dat die discussie daarover ook steeds minder gevoerd wordt. Nul is de norm, is ook steeds normaler. Er wordt minder met alcohol gereden, merk ik. Op feestjes in werkverband wordt er minder alcohol gebruikt. Dus ja. In die zin gaan we best een goede kant op.
0: In deze zaak gaat het heel veel over het gevolg, hè, voor deze mevrouw, de straf. Uiteindelijk is iemand met een verslaving natuurlijk ook iemand die ziek is.
1: Ja.
0: Is er vanuit de KNMG eigenlijk hulp voor artsen die kampen met verslavingsproblemen?
1: Ja, klopt. We hebben een programma. Dat hebben we niet alleen als KNMG, maar dat is eigenlijk voor alle zorgprofessionals. Dat heet ABS Zorgprofessionals. Waarin we eigenlijk twee dingen proberen te bereiken. De collega's met een verslavingsprobleem het taboe durven doorbreken om daarover te spreken en hulp te zoeken. En tegelijkertijd om collega's, leidinggevenden, te helpen om het gesprek erover ook te voeren. Want,
0: hoe doe je dat dan?
1: Weet je, op het moment dat je dat iemand naar alcohol ruikt, bijvoorbeeld, hoe maak je dat bespreekbaar? Het wordt vaak weggewimpeld met ja, dat is mijn aftershave of er is wat gaande.
0: Maar hoe doe je dat? Hoe maak je dat bespreekbaar?
1: Ja, door toch bij jezelf te blijven, te uiten wat jouw constatering is. En ja, in eerste instantie iemand de hulpvraag te stellen, hulp aan te bieden. En in tweede instantie daar aanhoudender in te worden. Maar ik vind het belangrijk dat...
0: En wat doe je dan bij iemand die ontkent, zoals in het geval van deze mevrouw?
1: Ja, nou, die is heel lastig daarin. En dat is een van de knelpunten ook met verslavingsgedrag. En je ziet ook dat... want er is best een effectieve behandeling mogelijk. We weten dat een groot deel van de mensen met dit soort problematiek goed behandeld kan worden. Maar de voorwaarde is dat iemand erkent dat hij een probleem heeft en zelf ook daar stappen in wil blijven maken. En zolang dat niet lukt, de fles is de laatste vriend die de alcoholist kent daarin. Dus je moet daar altijd wat wij noemen veel eisend helpen. Dus hulp bieden, maar sterker eisen aan de andere kant ook stellen wat je terugverwacht van iemand.
0: Komt dat vaak voor bij artsen, problemen met verslavingen?
1: Nou, het komt in de hele maatschappij veel voor. 10-15% herkent verslavingsproblematiek. En dat is onder de beroepsgroep van de artsen eigenlijk niet anders. Wat we wel zien is dat zowel voor horecapersoneel als voor artsen... je eigenlijk ziet dat er een wat makkelijkere blootstelling is aan de middelen. In de horeca heb je de alcohol. In de ziekenhuizen of in de zorg zie je dat medicatiebeschikbaarheid daar is. Dus dat maakt wel dat je extra zorgvuldig moet zijn... om in die gevallen waarin mensen onder druk of onder spanning staan... ze naar middelen grijpen om die wat te verlichten.
0: Ja, over een aantal weken moet een regionaal tuchtcollege zich over deze kwestie buigen van de huisarts in Roon. Waar gaat die zich op baseren?
1: Ja, die zullen... want het is een beetje een bijzondere tuchtzaak. De meeste tuchtzaken komen vanuit een patiënt of de context van een patiënt die iets vindt van de zorgverlener daarin. Een klacht in dienst. Ja. In dit geval is het de inspectie die een situatie tegengekomen heeft. Dus de inspectie zal een rapport, of die heeft een rapport en die dient dat rapport in bij het tuchtcollege. Die zullen zich daarop baseren en uiteraard zullen ze hoor- en wederhoor plegen. Dus zal deze huisarts ook gevraagd worden om haar visie te geven daarop. In een uiterst geval kunnen daar nog derden in gevraagd worden. Kunnen er anderen in gehoord worden. Maar in de regel is dat niet aan de orde.
0: Wie zijn die derden?
1: Ja, dat kunnen belanghebbenden zijn. Bijvoorbeeld de collega's die zich al eerder gemeld hebben daarbij... en gemerkt hebben dat ze niet tot haar doorgedrongen...
0: In het AD las ik dat verschillende patiënten... juist heel positief over deze huisarts spreken. En zeggen van, nou, we herkennen ons hier totaal niet.
1: Nee. Nou, en... Dat geeft misschien ook wel het beeld, of dat bevestigt eigenlijk wel... dat die verslaafde jouw buurman kan zijn of iedereen in de maatschappij daarin. Het zijn mensen die ook prima kunnen functioneren op andere plekken. Alleen voor een deel een ziekte hebben waar ze ook last van hebben. Dus dat deze dokter misschien op de momenten waarop het erop aankwam... niet kon handelen, maar op alle andere momenten... of op een heel aantal andere momenten een goede dokter kon zijn, geloof ik best. Maar wij staan daar vanuit onze professionaliteit wel voor dat je altijd de zorg kan leveren. En zeker als arts zorg kan leveren op de momenten, de acute momenten waarop een patiënt daarom vraagt. Dus je moet wel beschikbaar zijn. En ja, onder invloed van alcohol kun je natuurlijk niet je werk leveren naar het niveau wat we verwachten. Niet altijd in ieder geval.
0: Als het tuchtcollege meegaat met de inspectie, wat hangt deze huisarts dan boven het hoofd?
1: Ja, het tuchtcollege kent een heel aantal maatregelen die ze kan nemen. Dat varieert van een waarschuwing tot een doorhaling in het register. En een doorhaling in het register is eigenlijk de zwaarste maatregel. Dat betekent dat iemand zijn vak niet meer mag uitoefenen.
0: Ja, wat het in dit geval extra ingewikkeld maakt, is dat die mevrouw ook eigenaar was van de huisartsenposten.
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. En daarmee heb je ook geen werkgever en een werkcontext die daar net wat makkelijker op kan aanspreken daarin. Gelukkig zie je dan wel dat iemand, zo'n huisarts, in een groep functioneert waar diensten mee gedaan worden, et cetera. En dat collega's daar dan wel zo'n rol in vervullen. Dat is ook overigens waar we ons dan als KNMG op richten. Hoe zorg je nou dat je ook op een goede manier dit soort dingen bespreekbaar maakt en niet naar veroordeling, maar naar hulp brengt? Want we zien dat 85% van de mensen die zo'n traject doormaken, hulp en begeleiding krijgt, 5 jaar later nog steeds geen terugval in verslaving heeft.
0: Voorzitter van Artsenfederatie KNMG, Juriaan Penders. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Chris Rea, Fool. Woensdagavond rond 8 uur is er een zonsverduistering te zien. Veel mensen gaan kijken naar het bijzondere en zeldzame fenomeen. Francis Verbeek is onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België en doet op maandelijkse basis onderzoek naar zonsverduisteringen. Goedenavond, meneer Verbeek.
1: Goedenavond.
0: Hoe kun je op maandelijkse basis, dus zo vaak, onderzoek doen naar zo'n zeldzaam fenomeen?
1: Wel, het is eigenlijk zo dat een zonsverduistering, dat is nu een zonsverduistering in Nederland die gedeeltelijk is. Dat komt om de 2 à 3 jaar in Nederland en België voor, bijvoorbeeld. Maar een totale zonsverduistering, zoals we nu in Spanje zouden kunnen zien, die komt maar eens in de 300 à 400 jaar voor op één specifieke plek, zoals in Nederland bijvoorbeeld. Maar we hebben een satelliet gelanceerd in 2024, Proba 3. Eigenlijk zijn het 2 satellieten. En die ene satelliet die fungeert eigenlijk als een soort maan voor de andere satelliet. In de zin dat dat een schijfje is, heeft een schijfvorm. En die zweeft 144 meter dichter in de richting van de zon. En die blokkeert dus net het zonlicht, net zoals bij een maansverduistering. Zodat die tweede satelliet, dat is een telescoop, we noemen dat een coronagraaf, die kan dan eigenlijk de zon blokkeren, net zoals bij een zonsverduistering. En dat kunnen we dan verschillende keren doen per maand eigenlijk. En dat dan 6 uur elke keer, 6 uur aan het stuk. Terwijl een gewone zonsverduistering, een totale zonsverduistering, slechts 2 minuten of zo duurt.
0: Dat is dus een kunstmatige zonsverduistering?
1: Inderdaad, een kunstmatige zonsverduistering met satellieten, ja.
0: Ja, en wat is er voor een onderzoeker zoals u zo interessant aan een kunstmatige zonsverduistering?
1: Wel, tijdens een zonsverduistering kunnen we de atmosfeer van de zon zien. Buiten het zonneoppervlak is er nog een grote, ijle atmosfeer. Die noemen we de corona. En daar gebeuren eigenlijk alle spannende dingen. Als er zonnestormen ontstaan, of als de zonnewind verstrekt, dat is allemaal vanuit de corona. En dat is ook het enige ding dat eigenlijk zorgt voor zonnestormen die effect hebben op de aarde. Dat doet men ruimteweer. Bijvoorbeeld, als de zon zo'n zonnestorm heeft en die komt dan op de aarde aan, dan kunnen er satellieten, maar ook vliegtuigen, astronauten ontregeld worden. Ook communicatie en GPS en zelfs hoogspanningslijnen. Ruimteweer dus, dat vindt zijn oorsprong in die corona, maar die kunnen we dus eigenlijk enkel goed zien tijdens een zonsverduistering. Nu zijn we dus heel blij dat we regelmatig 6 uur een zonsverduistering hebben in plaats van 6, af en toe 2 minuten.
0: Oké, dus dan hebben jullie de tijd om de corona goed te bekijken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat doen jullie met de zogenaamde Proba 3-satelliet. En hoe zorgt die dan voor nieuwe informatie?
1: Wel, de beelden die we daar zien zijn ook. Dus we zien veel. Eigenlijk kunnen we maar 2 minuten zien en de zon is veel actiever dan dat. Het kan zijn als je enkele uren kunt kijken, dat je een zonneuitbarsting ziet. Als je 2 minuten kijkt, kan je dat bijna niet zien. Die beelden zijn ook geweldig hoge kwaliteit. En daardoor kunnen we veel meer van die corona te weten komen en zien welke gevolgen dat voor ruimteweer kan hebben.
0: Ja, u creëert dus eigenlijk maandelijks een kunstmatige zonsverduistering. Is de zonsverduistering van aanstaande woensdag dan nog wel bijzonder voor u?
1: Toch wel, want het is een fenomeen dat eigenlijk alle mensen heel hard aanspreekt. Ook wetenschappers die er elke dag mee bezig zijn. En we hebben dan ook met Proba 3 en met andere telescopen die andere facetten van de zon waarnemen, hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om op diezelfde dag zoveel mogelijk waarneming te doen. Wetenschappelijk gesproken gaan we van die echte zonsverduistering niet zo heel veel meer opsteken. Maar het helpt toch, want het is toch weer een ander zicht dan we met Proba 3 krijgen. En samen kunnen we er toch weer meer van leren.
0: Ja, en het schijnt dat er in Spanje een dorpje is waar deze zonsverduistering volledig en dus het best te zien is. Vindt u het dan zo interessant dat u ook geneigd bent om naar Spanje te gaan?
1: Ja, dat had ik zeker overwogen. Nu, ik zal het niet doen uiteindelijk, maar veel van mijn collega's hebben het wel gedaan. Ik heb het al bij vroegere zonsverduistering gedaan. Het is wel zo, als je een volledige zonsverduistering kan zien, de hele zon wordt zwart. En die corona is eigenlijk 1 miljoen keer zwakker dan het zonlicht. Dus pas als de laatste zonnestraal verdwenen is, dat die corona als een soort kroontje rond de zon aanvloept. En dat is een geweldig zicht. Dat vinden niet alleen wetenschappers. Iedereen zegt daar O en A als dat gebeurt. Dat is een heel. Als u het ooit kan doen, dan raad ik het zeker aan.
0: Ja, ik ga het zeker doen. Maar die corona, die kunt u dus maandelijks bekijken vanwege die kunstmatige zonsverduistering. Maar gaat u aanstaande woensdag dan nog wel onderzoek doen naar de zonsverduistering die u te zien krijgt?
1: Ik zelf op dat moment niet, maar achteraf gaan we die beelden van Proba 3 zeker analyseren. Maar ik zal wel, in België organiseren we ook een lokaal evenement voor mensen die gewoon het publiek die de zonsverduistering kunnen waarnemen. Het zal dan wel 90% verduisterd zijn in plaats van 100%. Heel belangrijk daarbij is dat we een eclipsebrilletje gebruiken.
0: Ja.
1: Want als je 15 seconden naar de zon zou kijken zonder eclipsebril, zelfs als die verduisterd is, dan heb je kans op permanente oogschade.
0: Is het echt zo gevaarlijk, ja?
1: Ja, dat blijkt echt zo te zijn. Het is zo dat blijkbaar na elke grote zonsverduistering komen er in de plaats waar die zonsverduistering te zien was veel meer meldingen binnen van mensen met oogschade.
0: Dus als ik woensdag op het balkon ga staan, dan moet ik niet langer dan 15 seconden naar die verduistering kijken?
1: Liever zelfs niet. Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien.
0: Ja?
1: Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien of bij een volksterrenwacht en dan daarmee kijken.
0: Sorry, wat zei u als laatst?
1: Ja, dus u kan best een eclipsebrilletje met een eclipsebrilletje kijken. Dan kan u kijken zolang u wil. Maar met het blote oog is echt gevaarlijk.
0: Ja, dus dat is niet raadzaam. Francis Verbeek, onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België. Dank u wel.
1: Dank u.
0: Linde Seunen, sorry. Jij zit bij ons in de studio en je gaat een nummer voor ons spelen. We gaan zo verder praten.
2: Super. Dit liedje heeft magische projecties.

fantaseren kunnen zou. En met al mijn roze brillen maakte ik één grote fout. Mijn magische projecties projecteerde ik op jou.

deze lopen naar het licht. En het gaf niet wat jij zei, en het gaf niet wat dit was, want mijn magische projecties bleven schijnen heel de nacht.

0: Van haar nieuwe voorstelling Linde Schöne is mislukt. Linde, ze debuteerde in 2016 en werd al snel een grote belofte in de muziekwereld. Maar ja, Linde, je carrière ging snel van veelbelovend naar failliet, letterlijk.
1: Nou, niet heel snel, maar uiteindelijk wel, ja.
0: Ja. Jouw nieuwe voorstelling gaat woensdag in première op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Mm-hmm. Is het spannend om jezelf met je nieuwe voorstelling publiekelijk de stempel mislukt te geven?
1: Nou, ik vind het juist wel bevrijdend, eigenlijk. Ik denk dat onder artiesten zeker, en überhaupt iedereen die een soort van publiekelijk leven leidt, er een druk is om juist zichzelf perfect te laten zien en succesvol. En voor mij komt mijn beste werk altijd uit het meest kwetsbare. Dus ik vond dit een hele goede inspiratiebron en ik hoop ook een hele herkenbare.
0: Ja, waarom voelde jij je mislukt?
1: Voor de mensen die mij niet kennen, ik had dus in 2017 het stempel van de nieuwe belofte. En toen uiteindelijk nog een album gemaakt die het wel goed deed. En toen had ik echt een soort van megaproject, 2 albums. En ik dacht, dit wordt het helemaal, ik ga all in.
0: Laten we even beginnen bij die stempel.
1: Oh, ja.
0: Een grote belofte. Ja. Hoe kreeg je dat stempel?
1: Nou, ik had mijn eerste EP uit en dan, toen deed het mediawereldje zijn werk, weet je wel. Dan elk jaar heb je wel van, deze mensen moet je checken op Noorderslag. Dit zijn de 10 mensen die het helemaal gaan maken dit jaar.
0: En hoe zag dat er bij jou uit? Wie zeiden dat?
1: Ja, weet je, toen De Wereld Draait Door natuurlijk. En toen in 1 week stond het in 5 kranten rondom Noorderslag. Ja, dan ben je ineens de belofte daar. Ben je talent daar, hupsflups daar.
0: Bij 3FM was je talent?
1: 3FM, de Radio 2 was het ook gewoon de tijd heel, dat het, ja, weet je, komt elke maand wel ergens op een radiostation en je denkt ook van, oh, dit is blijkbaar wat artiest zijn is.
0: Ja, het zong rond dat jij veelbelovend was. Mm-hmm. Een groot talent.
1: Ja.
0: En waar droomde jij toen van?
1: Waar denk ik de meeste artiesten wel van dromen. Gewoon de grote zalen kunnen vullen en nummers schrijven die iedereen kent. En dat hele verhaal.
0: En welke zalen moet ik dan aan denken?
1: Ja, de Paradiso's, maar ook wel natuurlijk de AFAS en de Lowland Stages en de Pinkpop en alles. Gewoon de grote zalen, tuurlijk, daar droom je van. Maar
0: hit scoren?
1: Ja.
0: Ja?
1: Mag je natuurlijk niet zeggen. Nee.
0: Ja, maar uiteindelijk heb je toch aardig wat gewonnen. De Nijmeegse Cultuurprijs. Je bent genomineerd geweest voor een Edison, een 3FM Award. Je trad ook uiteindelijk op Lowlands. Mm. Terwijl je nog maar, 20 was.
1: Ja, 23.
0: Ja. Was je niet gewoon succesvol?
1: Ja, maar wat het in Nederland is, als artiest, je wordt eigenlijk op 2 punten gevierd. Namelijk wanneer je dus de grote belofte bent of wanneer je een grote hit hebt gehad.
0: Oké, het eerste heb je bereikt.
1: Ja, maar dat zie je bijvoorbeeld op heel veel festivals. Die hebben dan 2 podia, weet je, de talent stage en de main stage. Maar er zijn heel veel artiesten, zoals ik, die daar een beetje tussen vallen. Dus je bent niet meer talent, maar je hebt ook niet een mega hit gehad. En dus sta je nergens.
0: Dus het gat tussen talent en een grote hit.
1: Ja.
0: En dan bedoel je echt in de top 40 staan? Of
1: mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, of in elk geval gewoon echt op dat level zijn dat je 1000 kaartjes kan verkopen.
0: Ja, want daar heb je een hit voor nodig.
1: Ja.
0: Ja. Maar bedoel je daarmee dat je op een soort net niet niveau zat?
1: Ja, nee, dat is, weet je, dan zit je rond de 100.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Wat eigenlijk heel veel is. En dat is fantastisch. Dat zijn 100.000 mensen die maandelijks naar je muziek luisteren. Maar het is net niet genoeg om echt geboekt te worden op de festivals. En dan val je er net buiten. En dan heb je dus heel veel geld in zo'n album geïnvesteerd. Wat je dan niet terugkrijgt. En dan ben je ineens de lul.
0: Ja,
1: Sjaak.
0: De Sjaak. Nee, dat maakt niet uit. Dus jij bracht in eerste instantie een album uit bij een platenlabel.
1: Ja.
0: En daarna dacht je, ik ga het zelf doen.
1: Ja.
0: En hoe ging dat toen?
1: Nou, ik dacht echt, ik ga het nu helemaal doen zoals ik het wil. Ik heb helemaal de visie helder en ik ga ervoor.
0: Want ik ben veelbelovend.
1: Ik ben veelbelovend, ik ben supergoed. Iedereen, dat is het ook, weet je, dan in die backstages heb je natuurlijk ook allemaal mensen die dan
0: jouw
1: allemaal
0: talenten,
1: dat zeggen van, oh, jij gaat het helemaal, oh, volgende keer sta je op dat podium, weet je wel. Dan sta je daar, dit is een kwestie van tijd voor jij je hit hebt. En ja, je gaat het toch een beetje geloven misschien.
0: Ja, bijna aannemen als ik het zo hoor.
1: Ja. Ja, en ik denk dat artiest zijn in de kern een heel erg delusional vak is.
0: Maar toen ben je dus 2 albums gaan uitbrengen en dat ging fout.
1: Ja.
0: Financieel ook.
1: Ja.
0: Ja. Waar ging het mis?
1: Achteraf denk ik marketing. Ik denk dat toen ik net uitkwam, was dat nog een beetje de laatste fase van dat media echt bepaalde of je succesvol ging worden en je daar helemaal van afhankelijk kon zijn. En dat ik die albums uitbracht zonder echt een TikTok-strategie te hebben, zonder een marketingbeeld te hebben van wie ik zou zijn. Ik dacht juist van, ik ga alle kanten van mezelf laten zien. Maar dat werkt helemaal niet.
0: Je hebt jezelf onvoldoende geprofileerd.
1: Ja, misschien wel. Ja, mogelijk,
0: want,
1: hè?
0: Ja, want je noemt zelf TikTok, hè? Maar als je kijkt naar jouw generatiegenoten die het misschien wel zo ver hebben geschopt als dat jij ook zou willen. Wat hebben die dan anders gedaan? Is dat allemaal TikTok?
1: Nee, ik denk dat ze ook helderder één ding, dat ze meer gefocust waren. Ik denk dat ik elke keer weer iets anders zou doen. Weet je, dan ging ik weer depressieve volk maken en dan weer een rapliedje genaamd Kerstseizoen. Gewoon het, er was ook niet echt een lijn in.
0: Kerstseizoen?
1: Ja, het is een banger.
0: Oké. Okay. Ja. Maar kan je niet gewoon stellen dat je zoekende was? Dat hoort toch ook bij artiest zijn?
1: Ja, maar ja.
0: Of was je gewoon niet commercieel genoeg?
1: Misschien, weet het niet. Maar ja.
0: Wat heeft er uiteindelijk toe geleid dat je deze voorstelling bent gaan maken over hoe mislukt je bent volgens jezelf?
1: Nou, het begon met een ontzettend intense gebroken hart. Waarna ik gitaar ging spelen. En dat werd een soort obsessie. En na een half jaar gitaar spelen kwam ik erachter dat als je jezelf kan begeleiden, je in je eentje shows kan doen. En dus ging ik huiskamerconcerten doen. En daar ging ik steeds meer tussen liedjes door praten. En begon ik mezelf af te vragen van, hey, vanaf hoeveel praten tussen liedjes ben je een soort van cabaret aan het maken? De liedjes komen vanuit die eerlijke plek. Dus gingen de verhalen daar ook haast automatisch over. Ik denk dat mijn beste werk nooit een keuze is geweest. Dat was gewoon het spul wat eruit vloog.
0: Jouw muziek is sowieso altijd maatschappelijk, hè? Gaan we dat ook terug horen in deze voorstelling, de maatschappelijke boodschap?
1: Ik weet niet of ik mijn muziek maatschappelijk vind, eerlijk gezegd.
0: Er zit wel altijd een boodschap in.
1: Er zit een boodschap in, maar soms is de boodschap ook gewoon, jongen was gemeen tegen mij. Ik wil nooit iets geëngageerds provoceren of erin in pushen. Weet je, als het persoonlijke.
0: Als iemand het zo interpreteert?
1: Ja, weet je, als ik iets heel persoonlijks vertel en het is toevallig een maatschappelijk ding, het is toevallig iets wat heel veel mensen meemaken, cool. Maar ik wil nooit dat het prekerig wordt of overdreven geëngageerd.
0: Hoe gaat deze voorstelling het beeld dat je van jezelf hebt hopelijk veranderen?
1: Nou, ik denk dat deze voorstelling alleen maar kon ontstaan vanuit een relativering. En vanuit de afgelopen 3 jaar waarin ik een leven opbouwde dat niet draaide om views en streams en succes. En dat het ook wat minder uitmaakt. Want ja, ik ben niet meer compleet afhankelijk hiervan.
0: Linde Schöne is mislukt. Gaat woensdag in première op het Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Heel veel plezier en heel veel succes.
1: Bedankt dat ik mag komen.
0: Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Een heel fijne nacht.

0: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
0: NPO Radio 1.
6: Augustus, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens het Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. En Femke Broeders-Bol die liep niet mee. Ze doet morgen mee aan de series op de 800 meter. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten geworden. Met 20,73 meter gooide ze een nieuw record. Het weer nog. Vannacht is het helder in het oosten. Misschien een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
7: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als een arts op een verjaardagsfeest komt, dan vragen mensen dingen als: ik heb last van mijn schouder, hoe komt dat? Wat kan ik er tegen doen? Zo is het voor mij ook, zegt mijn gast van vannacht. Abdou Bouzerda zit naast mij. Mijn gast is journalist en presentator. Hij werkte voor het radioprogramma Bureau Buitenland. Hij maakte de podcastserie De Arabische Lente 10 jaar later. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer en NRC. Hij is regelmatig te zien als duider in programma's als Buitenhof en Nieuwsuur. Er is zijn nieuwsbrief, Bureau Bouzerda. En vanaf september is hij weer te horen als presentator van de podcast Achter de Frontlinie. Kortom, mijn gast weet veel, heel veel, van internationale ontwikkelingen. En zoals de arts gevraagd wordt naar pijntjes, moet mijn gast op feestjes uitleggen wat de geopolitieke stand van zaken is, of je moet geloven wat je hoort en of hij denkt dat er een derde wereldoorlog komt. Als een dokter op een partijtje. Gelukkig tref ik mijn gast vannacht als een journalist in Nooit Meer Slapen en mag ik hem alles vragen. Abdou Bouzerda is geboren in Arnhem in 1978. Welkom.
8: Dank, Femke.
7: Hou je nog van feestjes?
8: Ja, op zijn tijd. Ik vind het wel heel fijn om in mijn eentje een boek te lezen en na te denken. Ik raak ook heel snel moe als ik veel met mensen moet praten. Maar op zijn tijd vind ik het wel heel erg leuk. Maar dan moet ik niet de hele tijd over internationale politiek gaan praten.
7: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als er gepraat wordt over ditjes en datjes, huis, tuin en keuken,
8: ja,
7: dingen,
8: dat verveelt me ook
7: de auto
8: wel,
7: van de buurman.
8: Nee, dat vind ik niet leuk.
7: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, mensen, de wereld staat in brand.
8: Ja, dat heb ik wel. Kijk, ik moet mezelf corrigeren. Ik vind het wel leuk om over internationale politiek te praten. Ik vind het ontzettend leuk om ook uitgedaagd te worden. Dat mensen tegen mij zeggen van, nou, misschien zit het anders. Wat ik wel vervelend vind, de laatste tijd, en ik snap ook waar het vandaan komt, altijd diezelfde vraag. Gaan we recht in een derde wereldoorlog? Dat klopt toch niet, de journalistiek. Ze zaten er helemaal naast met Iran. Want kijk eens, Iran heeft gewoon gelijk en ze zijn aan het winnen. En ja, je moet zoveel lagen door voordat je dan de nuance kunt aanbrengen.
7: Dat lukt niet op een feestje.
8: En dat lukt nooit op een feestje. Nee, dat lukt nooit onder een bericht op Facebook of andere sociale media platformen. En zeker niet op een feestje. Nee.
7: Nee. Zullen wij vanavond in het binnenland beginnen?
8: Ja, laten we dat doen.
7: Bij Arnhem. Waar woonde je in Arnhem?
8: In Prezenkaaf, op de Grevelinnenstraat.
7: En hoe was het daar?
8: Ja, ik vond het geweldig. Ik zat de afgelopen dagen ook aan te denken in voorbereiding hiertoe. En het was echt een hele bijzondere tijd. Ik kan me heugen dat ik echt een gelukkig kind was. Ik vond heel veel leuk. Ik vond buitenspelen leuk, voetballen. Ik hield van voetballen. Ik ging heel graag naar school. Ik ging graag naar de bibliotheek. Ik keek ook heel graag naar het nieuws. Dat weet ik ook nog met mijn vader. Ik luisterde ook heel graag naar het nieuws met mijn vader op de radio. BBC of Cairo of Rabat. En Hilversum. Je had destijds in de jaren 80 heb ik het over een programma wat hier vanuit Hilversum werd uitgezonden. 7:50 altijd. Dat was voor Marokkaanse gastarbeiders. Dus daar ging het bijvoorbeeld over remigratie en andere zaken die toen, ja, toch top of mind waren binnen de Marokkaanse diaspora in Nederland.
7: En ook in jouw gezin?
8: Ja, in onze familie. Ja, mijn vader speelde altijd wel met het idee om terug te gaan naar Marokko. Sterker nog, toen ik 4 was, toen zijn we ook teruggegaan naar Marokko. Dat vond ik trouwens een mindere periode uit mijn leven, geef ik eerlijk toe. Ik kwam daar en ik was heel gelukkig. En Marokko zag ik toen nog steeds wel als mijn land, naast Nederland uiteraard. Maar ik kwam daar en ik moest naar school. En school in Marokko, als je 4 bent, is heel anders dan Nederland. Je komt op een kleuterschool, ga je spelen. En ik kwam daar en ik moest echt gaan lezen en schrijven. Nu kon ik wel een beetje Arabisch schrijven. Dat had ik van mijn vader geleerd. Maar ik had een docent en die sloeg mij. Ik weet ook niet waarom. En dat heb ik echt heel ervaren. Heel traumatisch ervaren. Ik begon weer bed te plassen. En uiteindelijk na een paar maanden, want het duurde een paar maanden voordat ze echt heel serieus mijn klacht gingen nemen thuis.
7: Want je vertelde het wel.
8: Ik vertelde het wel, ja. En het stomme is, het kan ook zijn dat ik een gereconstrueerde herinnering heb aan die periode. Dat ik zeg maar dat mezelf allemaal heb aangepraat. Maar ik weet wel dat het heel traumatisch was. En ik heb het ook vaak met mijn moeder over gehad. En die heeft het ook beaamd. En die zei, ja, het was niet zo heel erg leuk. En in het begin dachten ze, ja, hij moet gewoon wennen. En heeft het niet echt naar zijn zin. En daarom zeurt hij zo. Want ze zagen het echt als zeur in het begin. Maar het was niet leuk met die vrouw.
7: Hoe lang zijn jullie daar gebleven?
8: Ja, toch wel bijna een jaar. Ik moest toen ook weer de kleuterklas opnieuw gaan doen toen ik terugkwam in Nederland. Dat kan ik me ook nog herinneren. Want ik moest allerlei testjes doen met blokjes en rekensommetjes en zo om te kijken. Ze moesten mijn niveau weer gaan bepalen. Maar ja, het is ja, toch wel een schooljaar dat we weg zijn. Niet een echt een kalenderjaar, maar toch wel een hele schooljaar dat we weg zijn geweest.
7: Maar als jullie dan weer terug zijn gekomen, is dan de poging tot remigratie
8: mislukt? Nee, want mijn vader heeft het een paar keer geprobeerd en over nagedacht. Het is hem ook niet echt kwalijk te nemen. Mijn vader was het meest ik moet ook in tegenwoordige tijd praten, want hij leeft nog. Hij is dik in de 90. Maar hij is het meest gelukkig als hij in Marokko is. Dat merkte je ook vroeger als we in de auto zaten. We reden naar Marokko. Je moet je voorstellen, het was altijd stress. Je moet spullen allemaal bij elkaar in een auto wat veel te klein is voor de spullen wat je daar naartoe meeneemt.
7: Enorm eindrijden.
8: Enorm eindrijden. En het werd steeds gezelliger naarmate we naar Marokko kwamen. Mijn vader werd ineens heel relaxed. Mijn moeder werd relaxed. Ze begon ineens muziek uit de autoradio te klinken. Alles was leuker. Ik werd losser. op de achterbank. Ik mocht deze reis weer opnieuw gaan doen dit jaar met mijn vader, die dus dik in de 90 is, in de auto. Alleen dit keer reed ik. En ik zat dus in de auto. En naarmate we dichter naar Marokko kwamen, het was echt heel bijzonder, kregen we kippenvel van. Toen kwamen we weer dezelfde verhalen. Mijn vader begon te vertellen over zijn jeugd. Hij groeide op in een heel klein stadje toen destijds in het oosten van Marokko, onder Franse protectoraat. Frankrijk was toen de baas. Hij vertelde over de diverse wereld waarin hij opgroeide, met Algerijnse kinderen, Franse kinderen, Joods-Marokkaanse kinderen. En dat heeft hij mij al tientallen jaren niet verteld. Wel toen ik met hem als kind in de auto zat. En dat vertelde hij mij nu weer toen ik met hem in de auto zat. Alleen was ik degene die aan het rijden was. Dus dat was wel bijzonder.
9: Maar dus niet om weer permanent te gaan wonen?
8: Nee, ja, het ingewikkelde is, ik denk dat hij dat niet helemaal kan toegeven, is natuurlijk dat dit uiteindelijk ook zijn huis is geworden. Ook hier heeft hij vrienden die hem heel dierbaar zijn. Hij is inmiddels, ook natuurlijk omdat hij op leeftijd is, veel van zijn familieleden kwijtgeraakt. Daar beklaagt hij zich ook over. Hij zegt, ja, Marokko is niet meer het arme Marokko. Ja, wie zoekt mij nou op? En de familie kent mij niet eens. En veel van zijn vrienden zitten hier. Sommige van die vrienden zitten in een verpleeghuis. Die gaat hij ook plichtmatig, ook uit heel veel liefde, zoekt hij ze op. Hij neemt heel vaak eten voor ze mee. Want weer zijn vrouw voor hem moet gaan koken. Dat is een ander verhaal. Maar dit is eigenlijk ook zijn huis geworden. En ja, wij wonen hier, de kinderen wonen hier. Dus ja.
9: Wortels.
8: De wortels, ja. Nieuwe wortels.
9: Wat voor gezin kom je? Want ik begreep, je hebt een oudere zus.
8: Ja.
9: 18 jaar ouder.
8: Ja, een stuk ouder, ja.
9: Dus dan ben je eigenlijk in de praktijk enig kind.
8: Ja, dat was het ook. Ik groeide echt als enig kind.
9: En dan denk ik ook, oh ja, nu zit ik tegenover zo'n verwend prinsje.
8: Nou, ik denk dat ik wel verwend was, ja. Ik had natuurlijk om te beginnen een eigen kamer. Dat was heel bijzonder, want als we naar familie gingen in België of Duitsland of in Nederland, mijn neefjes en nichten hadden bijna nooit een eigen kamer, of eigenlijk nooit. Er werd heel veel met mij gepraat. Ik durf zelfs te zeggen dat er in mij geïnvesteerd werd. Mijn vader had ook echt een bord waarin hij opschreef. Koranteksten, Arabische alfabet. Hij sprak ook heel veel met me. Dus als we een documentaire keken. Mijn moeder sprak ook heel veel met me. Deed heel veel met me. Verwend. Ik bedoel, ik moest wel meehelpen met huishouden als kind. Ik werd natuurlijk ook gevraagd om te tolken. Dat zullen we heel gastarbeidergezinnen kennen.
9: Hoe vond je dat?
8: Als kind vond ik dat eigenlijk heel normaal.
9: Ja, het is zoals het is als kind. Hè?
8: Ja, en ik ontleen het er toch wel een status van. Het is natuurlijk eigenlijk heel onnatuurlijk. Hè? Als kind ben je vooral een kind. Je ouders zijn degene die jou beschermen en voor je gaan zorgen. En als je dan een snotneus bent van 7, 8 en jij moet dan ineens een heel belangrijk brief ontcijferen. Want dat was natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je spreekt natuurlijk Nederlands.
9: En je ouders hebben jou nodig.
8: En je ouders hebben jou nodig. Dus dat is heel onnatuurlijk. Dus dat vond ik altijd wel ook wel pijnlijk. Want die stoere man die je vader voor je is, die dan een soort van, ja, toch heel vragend jou aankijkt.
9: Ja, ouders moeten heel lang alles kunnen.
8: Ja, dat was toch wel heel, heel, heel gek eigenlijk. Maar ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Ik weet nog dat ik er was een keer een brief van een instantie, en dat was in zo ingewikkeld taal opgeschreven. Ik weet nog dat ik het toen ging opschrijven en met woordenboeken opzoeken. En ik maakte er ook een spel van. Dus het was ook voor mij, ja, toch een soort van sudoku puzzelstuk. Ik weet niet. Ja, ik vond het wel leuk. Ik vind taal nog steeds wel leuk. Ik vond het toen ook heel leuk. Dus het was ook een.
9: Ja, je leerde ook Arabisch als kind.
8: Zeker. Ja.
9: Ging 3 keer per week?
8: 3 keer per week. Dus woensdagmiddag, want zoals de meeste kinderen, ging ik een halve dag naar school, op de basisschool. Om 2 uur tot 1 uurtje of 6 gingen we naar de moskee. En zaterdag en zondag, ook 's ochtends, altijd heel vroeg, ook als het heel koud was, naar de moskee. En dat vond ik echt heel, heel erg leuk. Want ik vond Koran leren heel erg leuk. En dat deed ik ook heel graag. Het was voor mij ook magisch. De boek openslaan en de Koranverzen kunnen leren. Ik deed het ook met heel veel plezier.
9: Het klinkt voor mij in mijn westerse oren ook best wel streng.
8: Nee, het was ook heel streng. Ik zal nog iets grappigs vertellen. Mijn vader had op een gegeven moment bepaald dat ik 's ochtends niet moest ontbijten. Dat klinkt echt Spartaans.
9: Want je leert beter op een lege maag?
8: Ja. Ja, en dat zei hij altijd. En dat dacht ik, oh, weet je, dan zat je daar met een lege maag. Maar goed, ik kan me heugen dat ik het niet zo heel vervelend vond. Het stomme is, dus jaren later, echt misschien 15 jaar geleden, toen was ik gewoon, iets aan het lezen of aan het scrollen. Ik weet niet meer precies hoe het gegaan is. En ik zag ineens een onderzoek dat inderdaad mensen op een lege maag beter kunnen leren. Want dan komt er een hormoontje vrij. En dan kun je beter, je geheugen kan beter zaken opstaan. En mijn vader heeft het natuurlijk niet zomaar bedacht. Wel generaties lang, ook hij, toen hij vroeger naar Marokko, naar de moskee ging. Dan moet je op lege maag moet je de Koran leren. Want dan kun je het beste de stof tot je nemen. Maar ik heb nogmaals de Koranschool heb ik als heel leuk ervaren. Er was één klein dingetje. En dat vond ik wel toch wel heel traumatisch. Ik kon niet voetballen. Althans, ik kon wel voetballen
9: er
8: buiten.
9: Er was geen tijd om te voetballen.
8: Ja, ik heb het voorgesteld aan mijn vader. Ik heb als echt een volledig advocaat gepleit voor mijn zaak waarom ik moest gaan voetballen. Want iedereen voetbalde om me heen. En ik vond voetbal echt heel leuk. Maar mijn vader vond het onzin. Ja, dan moet je betalen terwijl je dat ook gewoon af en toe buiten kan gaan doen. Ja, en dan kun je ook niet meer naar een moskee. En dat was gewoon belachelijk. Dus dat was niet in vraag.
9: Maar paste dat gewoon niet in zijn investering?
8: Ja, dat paste niet in zijn investering. Hij vond het echt onzin. Dat weet ik nog wel. Dat hij het echt onzin vond om dat te gaan doen. En hij had ook zoiets van, ja, maar je moet ook naar de moskee. Want ja, je leert Nederlands en het op school, maar je moet toch ook een soort van band hebben. Kijk, voor hem was het Arabisch... mijn ouders hadden ook bepaald dat ik niet in thuis geen Nederlands mocht gaan spreken. Dus ik mocht wel boeken lezen, er werd aangemoedigd. Ik keek ook gewoon naar de Nederlandse televisie. Maar ze vonden heel erg belangrijk dat ik de eigen taal zo goed mogelijk beheerste. A, omdat ze altijd flirten met het idee van remigratie. En het idee dat ik mijn eigen cultuur en taal helemaal overboord zou gooien, was onbestaanbaar voor hen.
9: Nee, en los daarvan, het is gewoon waardevol om meertalig te zijn.
8: Ja, uiteindelijk wel, natuurlijk. Ja, ik heb er ook mijn werk aan te danken. Maar dat is helemaal waar. Nee, ik ben ontzettend blij met mijn opvoeding. Dus als ik één dingetje over zou mogen doen, dan toch misschien wel dat voetballen. Maar voor de rest was ik echt een heel gelukkig kind.
9: En school was fijn?
8: School was heel fijn.
9: En je schooladvies was kloten?
8: Ja, mijn CITO-toets was heel goed. Ik kon heel goed leren, dus ik scoorde heel goed. Ik kon gewoon naar het VWO-gymnasium. Maar mijn lieve meneer Joop, ik zeg lieve meneer Joop, want hij heeft mij echt heel veel jaren heeft hij mij goed verzorgd. Hij was een hele fijne docent. Maar die had wel bepaald dat VWO te hoog voor mij gegrepen zou zijn. Want ik zou in een omgeving komen waarin de kinderen veel verder waren met de taal. Ik denk dat hij daar ook wel gelijk in had. Ik denk niet dat ik de taal sprak zoals ik hem bijvoorbeeld nu spreek. Want ik zat in een op een zwarte school. Maar ik had wel natuurlijk alle instrumenten die had ik om gewoon een hele goede leerling te zijn. En bleek ook achteraf, ik heb het ook goed gedaan op school. Maar hij had dat advies gegeven. En ja, dat voelde toch wel echt als een vorm van verraad, als ik eerlijk ben. Dat heeft mij toch wel echt heel veel pijn gedaan. Ik weet nog dat ik als 16-jarige hem tegenkwam. Want ik gaf al aan, mijn basisschool zat in dezelfde straat waar ik opgroeide. En toen sprak ik met hem erover. Nou, hoe gaat het? Hij was echt oprecht geïnteresseerd. Hij was ook blij voor me dat het goed ging. Maar toen ik hem vroeg van, goh, maar u heeft mij destijds dat geadviseerd. Zei hij, ja, maar dat was toen. En dan zit natuurlijk, CITO-toets is niet de enige. Ik kreeg vrij een ambtelijke technische uitleg. Ik weet ook niet meer precies wat hij zei.
9: Had je een sorry nodig? Of een sorry, ik heb me vergist?
8: Toen wel, want ik ga natuurlijk mijn gelijk halen toen ik hem zag. Ik weet niet, kijk, nu ben ik natuurlijk vele jaren later, dus ik snap ook wel, kijk, mijn verhaal is niet zo uniek.
9: Nee, het is onder advisering.
8: Onder advisering komt helaas nog steeds heel vaak voor. En ik denk dat het eigenlijk, we zijn ook kapitaal aan het weggooien, denk ik. Ik bedoel, het is helemaal niet erg. Het is alleen maar goed als je ook een technische opleiding gaat doen. Maar ik denk dat er wel goed over nagedacht moet worden. Maar ik denk dat het ingewikkeld is. Want ik denk dat die man het echt wel goed bedoelde. Daar ben ik wel van heilig overtuigd. Want ik gaf al aan, lieve meneer Joop. Maar ook als je iets heel lief bedoelt, dan kan het heel verkeerd uitwerken.
9: Ja. Jij was eigenwijs of waren je ouders eigenwijs?
8: Nee, maar ik was eigenwijs. Want er was een andere klasgenootje en die besloot naar het VWO te gaan. En ik was daar verbaasd over. En die had ook een laag advies gekregen. Die heeft inmiddels echt heel ver geschopt. Die zit hoog in de boom bij een bekende bank hier in Nederland. En hij heet Osman, dat durf ik wel te zeggen. Maar Osman die zei tegen mij, ja, maar we kunnen toch gewoon naar de Tolbeck scholengemeenschap gaan. En toen heb ik ook maar heel snel die formulier aangevraagd, ingevuld. Mijn moeder laten tekenen. Mijn moeder zei nog tegen me van, vindt meneer Joop het goed? En ik zei, ja, meneer Joop vindt het goed. Dus ja, maar ook dat is ook, ja, ook wel weer heel lief van mijn ouders, hè, want zij geloven gewoon in het systeem en in de leraar. Die heeft het beste voor met de kinderen van zijn klas.
9: Die weet het gewoon beter.
8: Die weet het gewoon beter. Ja, ja.
9: Hoe was het om naar het VWO te gaan? Had meneer Joop ergens een punt?
8: Ja, uiteindelijk wel. Ik denk niet inhoudelijk met het leren, maar het was echt een cultuurschok voor mij. Ik stapte echt in een andere wereld. Ik kwam in een klas met leerlingen die meisjes, jongens gingen heel relaxed met elkaar om. Ik zei al, ik kom van een zwarte school en dat was echt segregatie. Niet van bovenaf gelegd, maar dat was gewoon, ja. Dat...
9: Met meisjes ging je niet om?
8: Nou ja, je sprak wel met ze, je speelde wel met ze. Maar naarmate we ouder werden, ja, dan ging je niet met meisjes spelen. Maar je ging, nou ja, wel met meisjes praten en zo. Maar dat een meisje jou vraagt om naar een verjaardagsfeestje te komen. Naar haar verjaardagsfeestje, dat was onwijs met elkaar om. Ik zei al, ik kom van een zwarte school en dat was echt segregatie. Niet van bovenaf gelegd, maar dat was gewoon, ja. Dat...
9: Met meisjes ging je niet om?
8: Nou ja, je sprak wel met ze, je speelde wel met ze. Maar naarmate we ouder werden, ja, dan ging je niet met meisjes spelen. Maar je ging, nou ja, wel met meisjes praten en zo. Maar dat een meisje jou vraagt om naar een verjaardagsfeestje te komen. Naar haar verjaardagsfeestje, dat was onbestaanbaar. En opeens ben je...

0: Wat ook meespeelde is dat ik... mijn ouders verzorgden mij heel goed. Ik gaf al aan, ik werd eigenlijk ook gewoon verwend. Of in ieder geval kreeg heel veel aandacht. Maar die kochten niet dure kleding voor mij. Mijn vader ging niet hele dure merkschoenen voor me kopen. En die kinderen bij mij in de klas, die hadden wel vaak merkkleding aan. Ik was er ook helemaal niet mee bezig. Behalve toen ik daar kwam en ik... merkte dat ik toch wel een beetje buiten de boot viel. Ja, toen ging ook het ook
1: een,
0: echt...
1: ook op een leeftijd waarop je vatbaar bent. Voor je
0: ja, ik was toch wel heel erg statusgevoelig in die periode. Ik heb het heel kort gehad. Ik ben ook toen gaan werken om echt te sparen. Om een mooie broek te kopen, merkschoenen. Maar toen ik ze had, dacht ik van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dus ik heb het ook wel een beetje... het ging ook wel weer over. Maar er is een periode geweest. Ik denk toch wel de eerste 2-3 jaar van mijn middelbare school... dat ik echt diep en diep ongelukkig was. Dat ik me echt schaamde voor mijn kleren, ja. Dat,
1: En dat maakt je ook alleenig dan?
0: Ja, alleenig ook omdat ik uit mijn natuurlijke habitat was vertrokken. Dus ik zat niet meer in Presikhaaf, ik moest de wijk uit. En ik zat in een klas met allemaal kinderen uit Velp. Dat de mensen die uit Arnhem komen, die zullen die gemeentes wel kennen. Mensen die vaak de ouders arts zijn of in ieder geval hoge beroepen. Of beroepen met een toch wel een sociaal-economische betere status hebben... dan de gemiddelde inwoner van Presikhaaf. Dus ik voelde me toch wel, ik zei het al, het was een cultuurshock... en er komt ook bij dat ik... kijk, ik heb wel de sociale vaardigheid... maar het is niet zo dat ik als kind heel veel en makkelijk vrienden kon maken. Ze konden wel redden en ik was ook wel verbaal. Maar het was niet zo dat ik echt heel snel vriendjes maakte. Dat kwam wel. Dat heb ik uiteindelijk mezelf al aangeleerd. Of dat, in ieder geval door met mensen om te gaan, leerde wel. Maar in die periode had ik daar wel allemaal moeite mee. Dus ik had één hele goede vriend, mijn beste vriend... tot op de dag van vandaag, Akman... die bleef ik zien, die bokste. En die zei op de gemeente, ja, jij moet ook maar mee gaan boksen. Dus we zijn toen samen gaan boksen. En dat waren momenten buiten school dat ik dan mijn vriendschap kon ontplooien. Maar op school, zeker de eerste jaren, was wel ingewikkeld, ja. Ja.
1: Ik las ergens over jou dat jij je eigenlijk tot 11 september 2001 Nederlander voelde. Mm-hmm. Zonder ook daar maar ooit bij stil te staan.
0: Waarschijnlijk zoals de meeste Nederlanders. Stel, je heet... Janneke, of je heet Piet en je wordt ergens geboren. Ja, het is een gegeven. Ik bedoel, je hebt er niet voor gekozen. Het is je overkomen en je bent gewoon Nederlander. Dus dat is helemaal geen politieke identiteit. En voor mij was het hetzelfde. Dus ik had niet de Nederlandse nationaliteit. Pas om mijn 18e heb ik voor de optierecht. Dat is wat anders dan naturalisatie. Ik was immers hier geboren. Dus ik kon bij de gemeenteambtenaar gewoon zeggen van... ik wil gewoon Nederlander zijn. En ik kreeg bij wijze van spreken à la minuut mijn paspoort mee. Maar ik voelde me gewoon Nederlander. En het was voor mij... onbestaanbaar dat mensen mij als een vreemdeling zagen. Ik had letterlijk een vreemdelingendocument in mijn broek. Namelijk een verblijfsvergunning. Want ja, die moest ik hebben. Maar ja, voor de rest, ik was gewoon Nederlander. Niemand die me aansprak op mijn Marokkaanse achtergrond. Ja, af en toe waren mensen nieuwsgierig. Van, goh, Abdou, waar komt die naam vandaan? Of ik heb ook een buurman die is Marokkaan. Ken je hem toevallig? Maar het had helemaal geen... het had helemaal verder geen betekenis. Maar naarmate, of ik moet eigenlijk zeggen... dat er echt een gebeurtenis was, want dat was 9-11. En opeens was identiteit heel politiek.
1: Ja, daar zei je over. Toen zat ik opeens in een actualiteitenrubriek.
0: Ja, dus ik kwam bij wijze van spreken... ik kwam letterlijk bij een verjaardagsfeestje... en ik weet nog, er ging iemand bij me staan... en die begon ineens te vragen, ja, en de Koran... en klopt het dat er dit staat? En ik zei, nou, ik heb de Koran gelezen... maar het is toch misschien iets ingewikkelder dan dat. En de ander kwam weer bij me. Ja, maar jongeren in Ede, die gingen feest vieren... toen die flatgebouwen naar beneden zijn gestort... En ik voelde me zo aangevallen. En dat bleef maar gebeuren. En ook op tv. Dus ik voelde dat echt als een aanval op mijn identiteit. En ik voelde me toch heel erg ontheemd. Dus ik weet dat ik echt heel vooropgesteld... ik kan heel obsessief zijn als ik iets heel interessants vind. Dus dan ga ik er echt over lezen. Ik ga het opzoeken. Maar in die periode sliep ik bijna ook niet meer. Ik nam 3 krantenabonnementen. Ik keek alle... actualiteitsprogramma's, dat was toen destijds Netwerk, Nova.
1: Is dat jouw oplossing, gewoon meer weten?
0: Nou, dat was, ik denk het wel. Als kind was mijn oplossing altijd meer weten. Dus letterlijk een woordenboek induiken... en proberen vat te krijgen op de materie. Ik denk dat ik dat nog steeds wel heb. Alleen, ik ben natuurlijk wel iets ouder... en ik denk dat dat ook met iets anders te maken heeft natuurlijk. Maar in die periode denk ik dat het wel een kwestie was van meer weten. Ik zocht het ook echt op door boeken te gaan lezen...

0: het verdiepen in het Arabisch, want ik had natuurlijk de basis Arabisch, maar niet op academisch niveau. En ik had echt zoiets van, ja, ik moet mij goed kunnen voorbereiden. Net zoals dat jij je gaat verdedigen, je scriptie gaat verdedigen, ga je daar natuurlijk echt goed induiken in de materie. Ik zocht het echt in kennis verwerven, dat het natuurlijk heel stom was. Je kunt ook connecten met mensen op emotioneel niveau. En mensen zijn misschien ook gewoon heel erg bezorgd. Die zijn niet in het aanvallen, je moet ze gewoon geruststellen. En ik zocht het echt in allerlei boeken en kranten. En ja.
1: En wat deed je dan met die kennis?
0: Nou, uiteindelijk die kennis heeft er wel toe bijgedragen dat ik ook natuurlijk politiek actief werd. Ik bezocht toen lezingen, ik ging naar partijbijeenkomsten. Ik heb overwogen om lid te worden van verschillende politieke partijen. En uiteindelijk ben ik ook activist geworden. Ik heb me aangesloten bij de Arabische Europese Liga. Eerst als betalende contributie en af en toe naar een lezing gaan. En bij de tweede politieke shock, dat was de spijtige moordaanslag op de moord van Theo van Gogh. Ik weet nog dat ik in die week ben ik lid geworden van de AIL. Of althans actief lid geworden van de AIL. Dat ik me ook echt geen activistisch opstellen. Ja.
1: En voor onze jonge luisteraars of voor de mensen mm-hmm. die denken, hoe zat dat ook alweer? Wat was de AIL?
0: De AIL, de Arabische Europese Liga, was een organisatie waarbij grotendeels, niet alleen, maar echt grotendeels de Marokkaanse jongeren die in de leeftijd zaten van 18 tot 25 ongeveer, ze zaten grotendeels op de universiteit, op het HBO, zich gingen organiseren. Een organisatie die oorspronkelijk zijn roots heeft in België, maar uiteindelijk veel groter werd in Nederland, omdat die groep ook veel... niet per se groter, maar je zag wel binnen de Marokkaanse gemeenschap dat in ieder geval de gedeelte waar ik ook onder viel, dus degene die studeerde en zich wilde organiseren, in ieder geval groter was, dus wat meer potentie. En het was een organisatie die, ja, we zeiden altijd een buitenparlementaire emancipatiebeweging. En dus niet een politieke partij, want dat wilden we ook heel expliciet niet zijn. Maar we hadden wel een politieke boodschap. En die politieke boodschap was emancipatie. Meedoen aan het publieke debat was eigenlijk het allerbelangrijkste. Assertief opstellen. En opkomen voor de eigen identiteit. Want met name in die periode ging het heel erg over integratie. Maar dat was een codewoord voor assimilatie. Althans, zo zagen wij dat altijd. We wilden ook heel graag onze eigen identiteit behouden. Nou, ik heb je net verteld over mijn jeugd. Dus het zal je niet zo heel erg vreemd voorkomen dat dat voor mij heel erg belangrijk was. Dus ik wilde heel erg Nederlander zijn en dat voelde me ook. Maar ik wilde ook heel erg mijn culturele identiteit behouden.
1: En wat haalde je daar?
0: Nou, ik begin een keertje niet over kennis. Ik heb daar echt ontzettend veel vrienden gemaakt. De periode daarvoor dat ik niet zo makkelijk was met vrienden maken. En daar zag ik heel veel herkenning. Voor het eerst kwam ik allemaal mensen tegen die min of meer dezelfde... of niet min of meer, dat was gewoon zo. Cultureel dezelfde identiteit hadden als mij. Maar zich ook Nederlander voelde, of Vlaming, of Belg. We deelden boeken met elkaar uit. Dat kon van, noem ze maar op. Dat, maar ook Marx bijvoorbeeld. Ik heb in die periode Karl Marx leren kennen. Echt, ik weet toch echt avondenlang discussiëren erover. Het was gewoon geweldig. Het was echt, het was tweede jeugd. Ik zei dat ik als kind me heel erg gelukkig voelde. Nou, in die periode voelde ik me natuurlijk ook heel erg gelukkig. En het was natuurlijk ook heel bijzonder. Want wij waren migrantenkinderen. Zonder subsidie, dat moet ik ook erbij zeggen. Gewoon echt zelforganisatie. Ja, konden wij ineens aan tafel zitten met al die hoge pieten die het altijd over ons hadden. En opeens zaten we daar, dan konden we een weerwoord geven. En dat was, ja, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Tot op de dag van vandaag kom ik nog altijd mensen tegen die mij dan herkennen van mijn optredens van die periode. En die zeggen dan tegen mij, ja, wat jullie toen hebben gedaan, dat was echt heel erg belangrijk. En dan weten ze misschien niet precies wat we gedaan hebben. Maar het feit dat we aan tafel zaten. En ik denk dat het toch even los... alles wat er gezegd is en niet gezegd is en of het allemaal klopt en zo, dat is een tweede discussie. Maar het feit dat burgers van dit land aan tafel komen zitten en meepraten, dat is natuurlijk al een hele grote winst. Dus dat ik ben wel blij dat ik onderdeel ben geweest van die generatie.
1: En hoe keek, laten we gewoon het witte deel van Nederland naar jullie?
0: Heel verschillend. Het was, ze verklappen dat het niet altijd leuk was. Ik werd ook heel vaak bedreigd. Dus dat betekent
1: vooral terug naar je eigen land bedrijf.
0: Ja, of dat je strontbrieven in de brievenbus kreeg. Of dat mensen met je willen vechten. Dat kwam ook wel eens voor. Dus het was niet per se altijd heel leuk. Het was vaak helemaal niet. Maar aan de andere kant, het was soms ook wel weer heel erg leuk. Want ik kreeg bijvoorbeeld ook wel echt van... Ja, soms van hoogleraar die ik helemaal niet kende, die mij dan een bericht stuurde en zeiden van, hé, wat goed dat je dit doet. Ik leerde ook gedurende mijn activistenbestaan ook bijzondere mensen kennen. Nou, twee van die mensen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds mijn vrienden. Die besloten uit het niets om mij een mail te sturen en met mij af te spreken. Dat zijn Joris Luijendijk en Roel Heertje. En met hen ontwikkelde ik een vriendschap. En ook met anderen. Dus ik zou niet zeggen van dat alle witte mensen heel negatief waren. Helemaal niet. Integendeel. Want ook heel veel witte mensen, zeg maar even witte medelanders, die mij tot op dag vandaag spreken en zeggen, oh ja, de AIA was toen wel bijzonder, ja, wat jullie deden. Heel verschillend.
1: Hoe is het afgelopen?
0: Nou, voor mij persoonlijk is dat echt een hoofdstuk wat ik heb afgesloten. Ik ben onderdeel van die organisatie geweest en ik ben heel blij dat ik dat ben geweest. Niet alles wat we gedaan hebben sta ik achter. Is één dieptepuntje waar ik al meerdere keren afstand van heb genomen. En dat blijf ik doen. Er was op een gegeven moment de Deense cartoonrel, zeg maar even. Meer dan een rel, want er is ook een aanslag geweest op de cartoonist. Nou, in ieder geval, heel veel mensen waren boos dat een Deense cartoonist een beeld had gemaakt van de profeet Mohammed. En wij stonden eigenlijk als vrijheid van meningsuiting fundamentalist een beetje ertussenin. We demonstreerden bijvoorbeeld bij de Jordaanse ambassade, omdat een Jordaanse hoofdredacteur die Deense cartoon op zijn krant had laten afdrukken, die was gearresteerd in Jordanië, omdat het een belediging was van de islam. Daar gingen wij bij de Jordaanse ambassade demonstreren. Dan gingen wij dan een opiniestuk schrijven en hoopten dat het in de Volkskrant of in Trouw of elders zou gepubliceerd worden. Dat kwam er helemaal niet in. En we vonden dat heel ingewikkeld. Uiteindelijk hebben wij ook cartoons gemaakt. Cartoons die heel grievend ervaren kunnen worden. Zeker bijvoorbeeld bij Joodse Nederlanders. Een cartoon bijvoorbeeld, wat uiteindelijk ook tot de rechtszaak heeft geleid, is een cartoon waarbij Anne Frank in bed ligt met Hitler, maar ook met de Holocaust. Nou, de rechter heeft uiteindelijk de AIL veroordeeld tot betalen van een som, van een boete. En die cartoonrel heeft uiteindelijk er ook toe bijgedragen dat de organisatie steeds, ik zeg niet daardoor, maar wel steeds meer gemarginaliseerd werd. Dat heel veel mensen, leuke meiden, leuke jongens die studeren, die wilden uiteindelijk ook gewoon gaan werken. Nou, we hebben vriendinnetje,
1: gewoon,
0: trouwen.
1: Gewoon.
0: Nou ja, gewoon hun leven. En dan werk je bij een ministerie en dan wil je natuurlijk niet, niet gezien worden als een AIL'er. Dus je zag in die periode ook wel een leegloop bij de organisatie.
1: Had jij door dat daar een fout gemaakt was met die cartoons?
0: Nou, in het begin was ik wel twijfelig. Maar ik dacht ook bij mezelf van ja, dubbele maat. Die kunnen we nu echt, echt duidelijk maken. Ik denk dat het twee fouten. Ik denk tactisch. Ik denk dat de organisatie daar een tactische fout heeft gemaakt. Dat het intellectueel misschien te verdedigen is, maar dat je ook moreel misschien wel gelijk kunt hebben, of dat je gelijk kunt hebben, maar moreel wel schade kunt berokkenen bij heel veel mensen die misschien zelfs heel positief staan tegen je of je boodschap. Stel je bent Joodse Nederland, denk ik van ja, maar waarom moet het op deze manier? Ik snap het punt wel.
1: Het is grievend.
0: Het is grievend. En ik denk ook met name dat. Ik denk dat ik bedoel. Ik geloof in activisme. Ik ben ook heel blij dat we nog altijd activist zijn. Vooral duidelijk, ik ben nu Nederlander. Ik ben nu een journalist. Ja, ik ben altijd een Nederlander geweest. Wat zeg ik nou allemaal? Ik moet mezelf even herpakken. Normaal lig ik altijd op de tijdstip in bed.
1: Heel verstandig.
0: Ja. Dus ik zal me niet meer activistisch uitlaten. Maar ik denk dat dat mijn karakter eigenlijk achteraf... ik had het niet op die manier moeten doen. Absoluut niet.
1: En was het pijnlijk dat het stopte of stuk liep of niet meer ging?
0: Ja, wat er gebeurde is, op een gegeven moment zat ik in de rechtbank en we hadden echt al over de wereld waren wij in het nieuws. Hè, BBC, Al Jazeera, noem het maar op. Mensenrechtenorganisaties namen contact met ons op om... we kregen ook echt steun, dat wil ik ook bij zeggen. Ook internationaal. Maar ik zat daar dus in de rechtbank, hoog beroep in Arnhem. In mijn stad. Ja, en ik was daar alleen. Er was verder helemaal niemand. Ik was heel sneu op een fiets er naartoe gefietst. En ik hoorde de uitspraak en ik ging weg. En ik dacht, ja, wat is dit nou precies? En dat was toch wel een anticlimax van een hele bijzondere periode activistisch bestaan. En dat was ook een moment waarin bij mij in ieder geval de gedachte bestond van, ja, ik wil wat anders met mijn leven, ik wil wat anders gaan doen. Dat wil niet zeggen dat ik spijt heb van mijn activistisch bestaan, maar ik denk wel dat het moment was aangebroken dat ik echt iets anders moest gaan doen.
1: Er zijn ook andere manieren om een doel te bereiken.
0: Ja, alhoewel ik wil wel bijzeggen, het feit dat ik journalist ben geworden is meer mijn passie. En het is niet zo dat ik echt bezig ben om... als activist was ik echt bezig om een bepaalde doel te bereiken. Dat heb ik nou niet als journalist, als ik eerlijk ben.
1: Informeren.
0: Ja, dat klinkt misschien heel klinisch. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is, zeker als het gaat om geopolitiek. Ondanks dat mensen misschien heel kritisch kunnen zijn over mijn vocabulaire en de keuze die ik maak daarin, in de invalshoeken. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om dat te onderstrepen.
1: Want ja, we moeten weten waar we het over hebben.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, vooral in deze tijden. Ja, ik kan het niet genoeg benadrukken.
1: Abdou Bouzerda is vannacht mijn gast. En Abdou is journalist en presentator. Hij werkt voor het radioprogramma Bureau Buitenland. Hij maakte de podcastserie De Arabische Lente 10 jaar later. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer en NRC. Hij is regelmatig te zien als duider in programma's als Buitenhof en Nieuwsuur. En er is zijn nieuwsbrief Bureau Bouzerda. En vanaf september is Abdou weer te horen als presentator van de podcast Achter de Frontlinie. Ja, wat hier dus niet bijstaat is dat jij eigenlijk gewoon eerst een keiharde commerciële functie had. Je was accountmanager bij een, nou ja.
0: Ja, ik was accountmanager bij een grote verzekeringsmaatschappij. Ik zit op de publieke raad. Ja, ik zat ook naar de tekstlijst, want Achter de Frontlinie moet ik wel even zeggen, ook natuurlijk omdat ik met een hele team maak, gaat gewoon weer verder vanaf september.
1: Ja, heb ik dat nog niet gezegd.
0: Oké, dan begrijp ik het verkeerd.
1: Ja, okay. Zeker. Nee, ja.
0: Ja, inderdaad. Ik had dus tijdens mijn activistisch bestaan, dat was een groot gedeelte van mijn activistisch bestaan, was ik ook werkzaam voor een verzekeringsmaatschappij. Ook andere bedrijven in de commerciële functies. Want ik gaf wel aan, ik kan goed praten. En ik vond ook echt relaties onderhouden en eigenlijk ook stiekem verkopen, vond ik toch wel eigenlijk best wel leuk. En dat deed ik ook heel graag, met heel veel plezier. Alleen na een tijdje ging het vervelen. Ik mocht bijvoorbeeld met klanten naar concerten gaan, voetbalwedstrijden. Het waren vaak bedrijven waar ik een goede relatie mee moest onderhouden. En ik deed dat met ontzettend veel plezier. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Omdat je natuurlijk ook gedrild wordt in het onderhouden van relaties.
1: Maar dan toch, op een gegeven moment lonkt de journalistiek?
0: Ja, nou ja, goed, ik gaf aan activisme. Dus ik was ook natuurlijk heel erg bezig met politiek. Ik leerde een aantal mensen kennen die in de journalistiek werkzaam zijn. En ik was begin dertiger. De Arabische Lente breekt aan. En ik dacht wel bij mezelf, dit is het moment, als ik journalist wil zijn, dan moet ik nu instappen. En dat heb ik toen ook gedaan. En dat,
1: maar was er altijd al iets in jou dat dacht?
0: Ja, zeker. Ja, nee, zeker al wel. Ik vond politiek en wereldgebeurtenissen altijd interessant. Dus ik als kind, daar in Prinsenkaaf, keek altijd in de oude krantenbak naar de laatste kranten. Die waren vaak van de dag daarvoor. En daar stond dan iets in over kabinet Lubbers en over AOW bijvoorbeeld en de massa-aanslagen van de fabrieken. En dat las ik altijd met heel veel aandacht. Ik luisterde, ik keek altijd naar Den Haag Vandaag. Nou, ik vertelde al dat ik met mijn vader naar het nieuws luisterde op de radio. Dus ik vond nieuws altijd fascinerend. En het concept van journalistiek vond ik altijd wel eigenlijk best wel indrukwekkend. Alleen ik heb er nooit als puber voor gekozen om journalist te worden. Achteraf weet ik ook niet waarom. Volgens mij was ik helemaal niet bewust van het idee dat ik journalist kon gaan worden.
1: Dat je dat een opleiding kon doen en dat je het dan was.
0: Ja, dat is een hele gekke gedachte, ja.
1: Maar, wat ook een gekke gedachte is dat een accountmanager in het verzekeringswezen zomaar opeens journalist is.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat voordat ik de journalistiek inging, deed ik ook nog steeds accountmanager, maar dan weer voor een heel grote telecombedrijf.
1: Maar dan is het wel logisch.
0: Nee, het is nog altijd minder logisch. Nee, voor mij was het heel logisch, want ik was nog altijd dezelfde persoon.
1: Ja, maar voor de mensen aan de andere kant die jou aannemen, die denken, nou, wat doen we met deze vreemde eend? heeft
0: nou ja,
1: geen
0: vooral
1: ervaring.
0: Ook activistisch
1: hij
0: verleden.
1: Is 30.
0: Ja, vooral activistisch verleden. Kijk, wat natuurlijk heel fijn was. Er was een traineeship bij de VPRO. En ik sprak de Arabische taal. En ze hadden gewoon... Ik ben gewoon... Ja, het resultaat, ik zeg het gewoon even hier op de Nationale Radio... van positieve discriminatie. Er was een subsidiepotje
1: prima.
0: Destijds. Ja, ik vind van wel. Er was een subsidiepotje waarin mensen... uit mijn culturele minderheid werden aangenomen. En ik werd aangenomen voor een periode van... nou ja, wat was het? 9 maanden, geloof ik. Maar toen ik werd aangenomen... ik heb natuurlijk mijn stinkende best gedaan. Het leuke was dat ook mensen op de vloer liepen daar. En ik wil één naam wel heel graag noemen, Sietske van Weren. Maar ook Ellen van Dalen, die helaas is overleden. Die hebben mij ontzettend gesteund en een kans gegeven. En ik heb natuurlijk heel veel mensen leren kennen bij de VPRO... en buiten de VPRO die mij gesteund hebben. Maar uiteindelijk kon ik erin komen omdat ze... ja, ze dachten, we hebben gewoon een... ja, misschien... ja, ik durf het wel te zeggen. Ik denk dat ze gewoon een hele goede kracht wilden hebben. Iets meer dan een stagiair. Die ook gewoon heel handig was met al dat nieuws. Want dat was ze toen in 2011 en later. Uit het Midden-Oosten. Ja, dus ja.
1: Nou ja, ik ga er soms meer van uit dat je er ook heel hard voor gewerkt hebt.
0: Oh ja, ik heb ontzettend hard. Zeker de eerste periode. Ik weet nog dat ik regelmatig tot 12 uur in de WPM zat. Dat is de studio waarin je monteert. Ik las echt alles. Ik probeerde ook continu de beste te zijn. Denk ook wel tot irritatie van sommige collega's, als ik eerlijk ben. Nee, het was voor mij ook echt een kwestie van bewijzen. En het stomme was natuurlijk dat ik daarvoor heel goed verdiende. En toen ik als trainee begon, ja, was ik bijna al mijn geld of mijn salaris kwijt aan reizen naar Hilversum. Dus financieel was dat niet zo heel leuk. En vrienden, vooral vrienden, maar ook relatie, die zeiden ook in het begin tegen mij van... moet je dit eigenlijk wel gaan doen? Die vonden mij echt zo stom en zo dom.
1: Maar jij wist het zeker?
0: Ja, en niet omdat ik ga ooit beroemd worden of heel veel geld verdienen. Ik had echt voor het eerst het gevoel van, ik word hier gelukkig van. Dit is, en ik had ook eindelijk door van dit is echt een vak. Klinkt heel stom, maar ik dacht, oh ja, nou, zo'n intro schrijven, hoe je een vraag stelt, hoe je research, hoe je opstelt als journalist. Ja, dat zijn allemaal vaardigheden, even los van de kennis wat je moet hebben van de materie wat je moet beheersen. En ik ben zo blij dat ik in die periode ben gekomen... dat ik nog net, denk ik, toch wel het beste van de oude VPRO heb meegekregen. Maar ook onderdeel ben geworden van een nieuwe journalistieke traditie... hier bij de VPRO, maar ook in Nederland, denk ik.
1: Waarom is buitenlandse journalistiek belangrijk?
0: Kijk, ik vond het altijd al leuk. Maar het is steeds belangrijker geworden. We zitten, ja, we zijn platgeslagen. We zitten in een globaliseerde wereld. Wat er in het buitenland gebeurt, zie nou bijvoorbeeld Straat van Hormuz. Dat heeft direct invloed. Je begon je intro al op zo'n verjaardagsfeestje. Mensen zijn er echt mee bezig. Toen ik in 2011 begon, waren mensen ook wel geïnteresseerd in het buitenland. Maar van, hé, wat gek, waarom nu weer een burgeroorlog in Libië? Ze zijn toch net van Gaddafi af? En dat was gewoon interessant en dan gingen ze gewoon door met hun leven. Nu niet. Het is alsof mensen echt willen weten... moet ik nu een huis kopen? Moet ik wachten? Wat gaat er gebeuren met de brandstofprijzen? Dus het heeft directe invloed op je leven. Er komt ook nog eens bij dat alles waar we in zijn gaan geloven... dat is allemaal op losse schroeven komen. Democratie, grote broer Amerika die ons even komt beschermen... is eigenlijk ook twijfelachtig, zo niet eigenlijk iets van de verleden tijd. En dat zorgt ervoor dat mensen echt het gevoel hebben... en dat is hetzelfde als dat je cv-ketel kapot is... dan moet je ineens gaan verdiepen in cv-ketels... en zoeken welke monteurs er zijn. En ik denk dat dat gebeurd is met geopolitiek. Het is zo'n onderdeel geworden van de harde realiteit waarin we leven... dat we er niet meer omheen kunnen.
1: En de binnenlandse politiek, zien we die dan niet vervolgens over het hoofd? Als we alleen maar kijken wat er daar buiten...
0: Ja, kijk, ik ben natuurlijk van team buitenland.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus ik zeg gewoon, team buitenland... Ja. Helemaal gelijk. Binnenlands nieuws is ontzettend belangrijk. Maar ook dat moeten we natuurlijk in het licht zien. Heel vaak zijn we over iets aan het discussiëren. Stikstof is een goed voorbeeld. Dat is beleid wat buitenland, binnen de Europese Unie, in Brussel bepaald is. Dat heeft ook te maken natuurlijk met gewoon met het buitenland. Dus ik zou zeggen van, ik kijk er vrij hybride in. Ik zou zeggen van binnenland, buitenland is eigenlijk gewoon de realiteit waarin we leven.
1: Ja. Of het onderscheid is er misschien niet eens meer zo erg.
0: Ja, kijk, er is gelukkig nog wel onderscheid. Want we hebben echt wel onze soevereine staat Nederland. Dus we hebben wel, ik bedoel, ik woon zelf in Duitsland, verklap ik. Je merkt dat ook echt als je het land binnenkomt. De straten zijn anders, alles is anders. Dus Nederland is echt Nederland. En daar mogen we ook best wel trots op zijn. Dus we hebben heel veel goed geregeld. Maar heel veel, het feit dat ik in Duitsland woon, heeft ook te maken met het buitenland. Ja, we zitten in de Europese Unie en daar hebben we ook ontzettend veel aan te danken. En dat is me goed ook. Dus, en ik denk dat het heel goed is om alles wat in het binnenland gebeurt ook in het licht te zien van buitenland. We hadden het over stikstof, maar het kan ook iets heel anders zijn. Bijvoorbeeld, nou ja, ik kan er even niet op komen, maar er zijn heel veel goede voorbeelden vast te verzinnen.
1: Ik begrijp hem. Ja. Iran is natuurlijk iets waar jij je nu heel erg veel mee bezighoudt.
0: Ja.
1: Oeh. Jij wordt 's ochtends wakker en het eerste wat je doet is... Ja, wat is het eerste wat je doet?
0: Nou, terwijl ik koffie aan het zetten ben, dan ben ik door de blog aan het lezen van een aantal internationale nieuwsagentschappen of media, om te kijken wat het laatste nieuws is. En terwijl ik koffie aan het drinken ben, dan ben ik alles aan het tikken. Dus ik hou gewoon ook continu bij van oké, dit is belangrijk voor mij om te weten. Bijvoorbeeld dit weekend had je de puntenuitbreiding van Iran. Nou, we hadden de Memorandum of Understanding eind juni, waarin dus Amerika en Iran een aantal afspraken met elkaar hebben gemaakt. Inmiddels eist Iran veel meer. Ze eisen ook bijvoorbeeld dat de vijandelijkheden in Jemen, in Palestina en in Irak moeten gaan stoppen. Iets wat ze niet in juni hadden geëist. Nou, dat ga ik dan opschrijven. Ik ga erover nadenken. Ik lees de nieuwsbrieven van bekende Iran-deskundigen. Kijk naar Iran-kenners op sociale media, wat zij hebben gezegd. En ben dus aantekenen. Dat duurt, dat klinkt heel ingewikkeld. Maar ik ben daar wel toch wel zo'n, in de ochtend als ik thuis werk, zo'n 3 kwartier mee bezig. Als ik in Hilversum werk, dan doe ik dat 's avonds.
1: Is dan de vraag die daar boven hangt voor jou, wat betekent dit?
0: Ja, soms is het gewoon echt de feiten opschrijven. En soms ben ik ook wel echt over... Ik had het net bijvoorbeeld over het weekend. Wat betekent het eigenlijk dat Iran nu ineens deze punten erbij zet? Waarom escaleren ze eigenlijk? Want je kunt ook denken van... Ja, ze hebben er baat bij om zo snel mogelijk een deal te sluiten. Dat is ook gewoon omdat in hun logica zijn ze aan het winnen. Zij kunnen dit namelijk gaan eisen op dit moment. En dat klinkt heel gek. En dan denk je, hoezo? Ze staan met de rug tegen de muur. Maar zij denken van dit is het moment om in ieder geval de onderhandelingspositie nu beter in te gaan. En ze kiezen ervoor. En dat is, ja, ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik denk echt oprecht dat zij denken van we kunnen nu veel verder gaan dan we bijvoorbeeld in juni waren. En dat is best wel raar, maar het gebeurt wel.
1: Je schreef je over en je haalde de documentaire The Fog of War aan. Wat voor documentaire is dat?
0: Die is van Errol Morris van 2003, The Fog of War. Dat is een documentaire, een film over Robert McNamara. Hij wordt ook geïnterviewd op een hele indringende manier. De camera is ook gericht op hem, dus we kijken hem recht in de ogen aan. En hij vertelt eigenlijk heel eerlijk. En
1: wie was Robert McNamara ook alweer?
0: Robert McNamara is de bekende, beruchte minister van Defensie. Die grote jaren, terwijl Amerika in Vietnam aan het vechten waren tegen de Vietcong, de minister was. En het was een wiskit. Iemand die heel slim was, statisticus. Die werkte ook bij Ford, werd door de toenmalige president Kennedy naar het Pentagon gebracht, het ministerie van Defensie. En hij zou met zijn cijfers, zijn techniek en rekenkracht zou dit allemaal gaan doen. En we kijken natuurlijk nu naar het almachtige Amerikaanse leger met AI en drones. Maar ook in die periode waren ze almachtig met hun satellietbeelden. Ze konden precies berekenen als we hier een bom lieten vallen, hoeveel mensen gingen dood. En wat interessant is, en in die film legt hij dat uit, is dat die cijfers... Ja, dat is bedrog, want die cijfers leggen alleen maar uit wat je wilt gaan zien. En het tweede was, is dat je denkt dat je heel logisch bent. Van, nou, als ik zoveel troepen neutraliseer, in zijn woorden, ja, dan zijn we dichter bij onze objectieven, onze doelstellingen die we hebben. Maar dat gebeurde helemaal niet. En dat legt heel goed uit, omdat je botsende logica's hebt. In de logica van de Vietcong waren zij aan het winnen en niet Amerika. En dat besefte hij helemaal niet in die periode toen hij minister van Defensie was. En ik denk eerlijk gezegd dat diezelfde parallel ook voor nu gelden. Want je zag toch Hegseth, dat is de minister van Defensie tegenwoordig onder Trump, maar ook Trump continu opscheppen over de cijfers. Van kijk hoeveel we hebben uitgeschakeld. Het was ook indrukwekkend. Hè? Op 28 februari waren bijvoorbeeld de eerste, tweede en derde laag van de leiding van Iran uitgeschakeld. Heel veel fabrieken waren uitgeschakeld, kazernes waren uitgeschakeld. En toch zag je dat Iran niet wilde toegeven. En
1: omdat in de logica van Iran er geen reden is om toe te geven?
0: In de logica van Iran, dit is een existentiële oorlog voor ze. Ze kunnen niet toegeven in hun logica. Want als ze dat wel doen, dan worden ze verzwakt. Ze moeten doorgaan tot het einde. Namelijk alle sancties moeten worden opgeheven. En dit regime, wat in Teheran zit, wat echt de eigen bevolking ook onderdrukt, die moet voortbestaan in hun ogen. En daarom kunnen ze niet stoppen. Dus ze kunnen niet met een deal komen van, oh ja, we zien dan wel. Nee, ze moeten echt tot de eindstreep moeten ze dat gaan doen. En daarom zullen ze nooit de Straat van Hormuz opgeven. En daarom zitten we nou in deze hele rare padstelling waarbij Trump geen ene kant kan. Ondanks dat zijn munitie op is voor een groot gedeelte. En zien we nu dat, net als met de Vietnamoorlog, Amerika in een situatie is teruggekomen. Weliswaar minder doden dan de Vietnamoorlog, maar strategisch een grotere catastrofe, denk ik zelfs, dan de Vietnamoorlog Trump in is verzeild.
1: Maar als we dan twee partijen hebben die allebei acteren naar hun eigen logica, is er dan iets over te zeggen waar dit heen gaat?
0: Uiteindelijk dicteert de logica, net zoals dat met Vietnam is gebeurd, dat er toch een memorandum of understanding moet gaan komen en een raamovereenkomst. Dat dicteert de logica. En het zou zomaar kunnen dat we in die tussentijd nog een verdere escalatie gaan krijgen, misschien zelfs een beperkte grondoorlog. Maar uiteindelijk, zoals het er nu voor staat, zal de oorlog gaan eindigen met een overeenkomst tussen dit regime en in Washington. Ik denk dat het echt een fantasie is om te denken dat dit Amerika, zeker met het gebrek van ammunitie, wat nu duidelijk begint te worden, erin zal gaan slagen om het regime in Teheran te verslaan.
1: En wat betekent dit voor Trump?
0: Dat zal nog moeten gaan blijken. Ik denk dat het heel goed is om een... ik heb natuurlijk geen glazen bol. Maar ik durf wel te stellen dat het wel echt ingewikkeld is. Je ziet nu al in Amerika, heel voorzichtig zeg ik maar even, toch wel echt een verschuiving binnen de MAGA. Dat is de Make America Great Again organisatie. Of organisatie, beweging die Trump steunt. Die eigenlijk ook de basis binnen de Republikeinse Partij. Daar zie je toch wel kritiek. Want naarmate deze oorlog voortduurt, betalen de Amerikanen de prijs. Ik denk dat ook heel veel Amerikanen denken toch bij zichzelf van, sinds 9-11 hebben wij 25 jaar of iets meer zoveel in defensie geïnvesteerd. En nu komen we erachter dat we niet genoeg Patriot-raketten hebben, niet genoeg anti-luchtafweer. Ik denk dat binnen de Democratische Partij, maar ook binnen de Republikeinse Partij, toch een vraag wordt gesteld over de bemoeienis van Amerika in het Midden-Oosten. Kortom, ik denk dat het voor Trump wel eens heel ingewikkeld zou kunnen gaan worden. Ik bedoel, ik kan geen harde voorspellingen doen. Dat is natuurlijk ook niet mijn beroep. Maar in ieder geval, alle seinen staan wel echt op rood, denk ik, voor Trump. Zeker.
1: In september komt de volgende achter de frontlinie.
0: Ja.
1: En het onderwerp wordt AI.
0: Ja, AI, inderdaad. Ja.
1: En waarom AI?
0: Ja. Ik dacht bij wel mezelf.
1: Ik dacht afgelopen twee weken
0: ik mezelf wel van opdoe, waarom nu pas AI? Ik dacht bij mezelf van, ik bedoel, je kunt niet alles in verdiepen. Ik bedoel, dus Iran.
1: Maar deze had je even gemist.
0: Nou, niet gemist. Ik wist natuurlijk dat ze heel machtig waren. Dat we kunnen niet om AI heen. Ik zal ook verklappen dat ik een AI early adapter was. Ik was een van de eerste die van alles en nog wat met AI doet. Dus ik zie ook er voordelen in. Maar we zitten echt in een hele bijzondere periode. Ik heb voor mijn eerste gast Paul Verhagen in september heb ik het boek Tectonic Shift mogen lezen. Een boek waarin dus de geopolitiek, de technologische omwenteling en eigenlijk gewoon nu wat er gebeurt aan elkaar verbonden worden en uitgelegd. En ik zal het heel kort uitleggen, maar de AI-bedrijven die nu de Big Seven die het nu eigenlijk voor het zeggen hebben op de markt en in de politiek. Het zijn er maar een paar. Maar als je kijkt naar een economische gewicht, neem een bedrijf als Nvidia, wat een chipfabrikant is. Dat heeft een beurswaarde wat meer is dan de bruto binnenlands product van Duitsland. Dat is gigantisch.
1: Dat is nogal een partij.
0: Nou, dat is, bedoel, we hebben in het verleden wel eens, meer dan 100 jaar geleden, hebben we bijvoorbeeld US Steel gehad. Die waren ook heel rijk en die hadden ook lobby. Maar dit keer zijn die mensen, waar ik dus net over had, de Big Seven, dus Alphabet van Google, Apple en noem ze maar op, en Musk uiteraard, en Peter Thiel van Palantir, die zijn zo machtig dat ze eigenlijk een samenklonterin van wat er in Washington gebeurt en privaat ondernemerschap. Je kunt niet meer hun zien als gewone ondernemers. Ze zitten vaak letterlijk op de stoel van bestuurders. Het zijn niet meer eens adviseurs. Denk aan Andreessen en anderen die daar in Washington rondlopen. En ten derde, en dat is ook echt iets wat heel bijzonder is, ze hebben gewoon overheidstaken die zij uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan, ICE kennen we natuurlijk. Dat hele proces dat wordt door Palantir, dat is het bedrijf van Peter Thiel, een AI-bedrijf, uitgevoerd. Dus die hebben het in handen. Dus infrastructuur, gevoelige infrastructuur, zijn in hun handen. Maar zelfs oorlog voeren, de hele kill chain van targets zoeken, dat is ook allemaal eigenlijk uitbesteed en dat soort bedrijven. En er komt ook nog eens bij dat ze de digitale ruimte, dus echt een territorium, net zoals dat landen een territorium kunnen hebben, dat bezitten zij. Ze zijn baas. We zijn eigenlijk ook als het ware hun onderdanen. We zijn geen burgers, we hebben geen politieke rechten.
1: Ja, alleen maar werken mogen we voor ze.
0: Nou ja, we mogen betalen en ze leveren diensten, maar we zijn als het ware hun onderdanen. En dat heeft me tot het besef gebracht van ja, waarom zien we hun als ondernemers? Want het zijn geen ondernemers meer. Ze zijn soeverein. Ze hebben vaak ook een ideologie die vaak ook ondemocratisch is. Of in ieder geval op zijn minst haak staat op onze democratische principes. En ik zei net al, van waarom nu pas dat ik me druk maak over AI? Omdat het besef ineens, zelfs heel alarmerend, net zoals een paar decennia terug, dat ik me ineens druk begon te maken over klimaat, wat ik nog altijd doe. Maar ineens maak ik me ook echt druk om democratie. Ik denk van ja, we hebben ook echt een nieuwe taal nodig. En een nieuwe focus om te begrijpen wat er nu gebeurt. En het is ook echt.
1: Want zeg jij van, zolang wij zo'n AI-boer een bedrijf blijven noemen, strooien we onszelf een beetje zand in de ogen?
0: Wel, dat lijkt me wel. Het is eigenlijk, ja, het is niet meer een bedrijf. Ze hebben echt relaties met buitenlandse landen. Als een Musk bijvoorbeeld in de Verenigde Arabische Emiraten komt, dan wordt hij met alle protocolaire ega's ontvangen. Ook als hij naar China gaat. Hij wordt ook geïnterviewd door de Economist, wat ook terecht is. Want net zoals over een president geïnterviewd wordt. En ze hebben echt macht. Macht die veel verder gaat van, oh ja, ze zijn rijk, dus ze kunnen politici steunen. Nee, ze zitten letterlijk aan de knoppen. Zij bepalen de kant waarop een land gaat. En dat maakt het allemaal toch fundamenteel anders dan het oude traditionele verhaal dat macht geconcentreerd wordt bij een bepaalde politicus en dat je instellingen hebt en checks en balances. Nee, we hebben echt te maken met een ander soort entiteit, een ander soort wezen waar we ook echt taal voor moeten ontwikkelen.
1: En wie gaat dat doen?
0: Het gebeurt al. Er zijn interessante artikelen ook afgelopen weken verschenen waarin dat gepoogd wordt. Dus je ziet een beweging binnen de journalistiek, maar ook binnen de academische wereld. Noem maar even Marietje Schaken, Paul Verhagen uit Nederland, die daar natuurlijk al veel langer en veelzinniger over kunnen praten. Overigens, vanuit de academische wereld al een tijdje, ik denk dat de journalistiek daar nog niet helemaal mee bezig is. Dus ze zitten heel erg in het algoritme verhaal, van ja, ze controleren de algoritme, wat een ander verhaal is, deels hierbij past. Over AI, we moeten onafhankelijk worden van Amerikaanse AI, wat ook belangrijk is, we moeten een Europese AI. Maar de discussie die waar ik het nu over heb, is wat anders. Namelijk dat die bedrijven nu al zo machtig zijn dat ze de democratie bedreigen en afknabbelen. En daar moeten wij ook echt een nieuwe taal. En waarom nieuwe taal? Zou je denken, wat gaat het probleem oplossen? Nee, het gaat het probleem niet oplossen. Maar je hebt die taal nodig om het probleem te kunnen tackelen.
1: Net zoals we de journalistiek nodig hebben om te weten wat er speelt.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er echt een taak is weggelegd voor de journaaien in deze, zonder meer. Ja.
1: Nou, goed dat jij die oppakt. Volgens mij sta je ook heel erg in de startblokken. Ja. Vanaf september, ik ben benieuwd. Dankjewel, Abdou.
0: Dank, Femke.
1: De podcast Achter de Frontlinie met mijn gast van vannacht, Abdou Bouzerda, is er weer vanaf september. Inschrijven voor zijn tweewekelijkse nieuwsbrief Bureau Bouzerda voor het lekprikken van je nieuwsbubbel kan online via de website van de VPRO. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps en abonneren kan daar in een klik of twee en is gratis. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan is Samira Rafaela mijn gast. Met haar ga ik in gesprek over haar boek Let's Talk About Our Bodies. Nog een rustige nacht.

0: Gevangenisstraffen die worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. En daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten geworden. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenoten, Jorinde van Klinken, die tweede werd en dus zilver pakte. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met de kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf gaan betalen. En dat is nogal duur in Oostenrijk. Het weer vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer, tot wel 30 graden of meer. Dit was het NOS-journaal.
1: Afgelopen donderdag overleed acteur Peter Faber. En daarom herhalen we vannacht het gesprek dat ik vorig jaar in mei met hem had.
2: NPO Radio 1. Afro Tros.
3: Ik kan het. Ik wil het. Ik doe het. Nu. Op mijn 16e hoorde ik: Faber, jij bent niks, je kan niks en je wordt niks. Ik ben werk in uitvoering. Ze kunnen me in stukjes hakken wat ze maar willen.
4: Peter Faber, acteur, regisseur, kunstenaar. Ooit was hij medeoprichter van het Werktheater. Speelde rollen in Max Havelaar, A Bridge Too Far, comedyserie Prettig Geregeld, Schatjes, Mama is Boos. Samen met Gerard Cox, Barry Stevens en Willy Brood-Frequent maakte hij het reisprogramma Beter Laat Dan Nooit. En sinds 2009 heeft hij de Peter Faber Stichting, die hangjongeren beter perspectief wil geven. En hij geeft workshops in gevangenissen om gedetineerden voor te bereiden op hun terugkeer naar de maatschappij. En hij is, zo werd hij laatst nog in Even Tot Hier genoemd, een Faber die wel aan de goede kant staat.
3: Faber die wel aan de goede kant staat?
4: Ja, dat zijn ze.
2: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, dat zeiden ze bij Even Tot Hier. Toen je die uitreiking, die onthulling deed van die gedenkplaat.
3: Ja.
4: De John Frostbrug, hè. Toen maakte ze als grapje een Faber die wel aan de goede kant staat.
3: Oh, je hebt Faber oorlogsmisdadiger had je. En Faber die minister is.
4: Ja.
3: En als ik vroeger mijn naam Faber op school hoorde.
4: Ja.
3: Hey Faber, dan stond ik al op en dan wist ik, ik moet eruit.
4: Het is weer zover.
3: Ja,
4: want
3: ja.
4: Gebeurde dat vaak?
3: Ja, kijk, ik ben erachter gekomen, ik heb één talent, dat is mijn energie.
4: Mm-hmm.
3: En die energie was op school natuurlijk. Ik werd al opgewonden als ik buiten de sneeuw zag vallen, of mooi weer, of stofdeeltjes. En dat kon me opwinden en ik kon ook niet stil blijven zitten. Een pain in the ass voor de leraar, denk ik.
4: En hoe zit het nu met je energie?
3: In de gevangenis zeg ik ook altijd, jongens en meisjes, je energie is je talent. En die energie is in jezelf voelbaar door je hart pompt elk moment. Hier, nu, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Ik blijf je trouw. Je longen geven het ritme aan, ontvangen, geven, ontvangen, geven. En je mind is gewoon je routeplanner. En die bestuurt die energie. Jij bepaalt wat de gevolgen zijn. Goede keuzes, goede gevolgen. Foute keuzes, foute gevolgen.
4: Mm-hmm. Ja, want ik zag je aan het werk in het programma Hell of Hotel. Een EO-programma waarbij mensen worden opgesloten, ook bekende Nederlanders in een gevangenis, om te ervaren wat het is. En jij kwam daar langs om een workshop te geven, ook aan echte gedetineerden. Wat vind je belangrijk om ze mee te geven als je die workshop geeft?
3: Kijk, je bent geen crimineel, je hebt criminele dingen gedaan. Ik ben geen acteur, doe het werk van een acteur. En zolang je leeft, ben je waardevol. Kijk, allemaal of je nou crimineel bent of acteur, we hebben allemaal hetzelfde begin. Jij ook gehad.
5: Ja.
3: Op je nul in een pikdonker hol. Met eigen ingebouwde know-how, ingebouwde wenskracht, ingebouwde creativiteit. Heb je 9 maanden tijd die vriend voor het leven gemaakt. Top tot teen, het lijf. En dan schiet je tevoorschijn en dan staan er 2 reuzen. En de ene zegt, ik ben mama. En de andere zegt, papa. En je wil zeggen, fuck you, ik, het kan maar niet schelen jullie zijn. Jullie liefde laat mijn hart niet pompen. Jullie liefde laat mijn longen niet pompen. Dat doet het leven. Dus het leven houdt van mij. En ik mag bepalen en de wereld wacht op wat ik te geven heb. Dat wil je allemaal zeggen, maar dat kan natuurlijk niet. Dus je komt in een drill, je opvoeding, en dat is eigenlijk het schema wat je ook gaat worden. Leren, leren, leren. Proberen, proberen, proberen. Herhalen, herhalen, herhalen. Presteren. Zo heb je leren praten. Zo heb je leren lopen. Zo heb je leren zwemmen, fietsen. En nu zit je bijvoorbeeld, ik op mijn 82e. Die know-how is er nog steeds. In de gevangenis zeg ik ook, wat je ook gedaan hebt, je lijf is onschuld. Je hart zegt nooit nee als je iemand wil liquideren of overvallen of een drugdeal doet. Helemaal niet. Dus je hebt een vriend die trouw in het hier en nu aan je is. Die op je nulde, die know-how, die heb je nog steeds. Die wenskracht heb je nog steeds. En je, ja, en die creativiteit nog steeds. En het is aan jou de keuze. Goede keuzes, goede gevolgen, foute keuzes, foute gevolgen. En dan zie ik je volgend jaar weer. Nou ja.
5: Ja, dus dat besef, dat kan jongeren of gedetineerden al heel erg helpen van, ik ben die crimineel niet. Ik doe criminele dingen, ja. Maar ik ben geen crimineel.
3: Nee, zolang je leeft blijf je mens. Heb je dus een krachtbron die de moeite waard is. En dan moet je dus thuis, in de gevangenis zeg ik ook, kijk. Je kan in de gevangenis zit je achter de tralies, achter de deuren, zit je gevangen als gevolg van je keuzes. Buiten de gevangenis kun je gevangen zitten in je woede, je jaloezie, je hebzucht, je geiligheid. Begrijp je? Je vrijheid is dat je contact maakt met die krachtbron die je hart laat pompen. Aan kinderen op school, dan vragen jongens en meisjes. Wie ademt in je? Oh meneer, dat gaat vanzelf. Aha, je hebt dus een zelf. Wat de hele motor in gang, daar hoef je niets voor te doen. Je hoeft gewoon te zitten. Wie laat je hart. Dat vanzelf. Dat is die krachtbron. En je diploma's. En alles wat je hoopt te bereiken. Of je beroemd wil worden. Of geld wil verdienen. Of een leuk huwelijk wil hebben. Dat komt er allemaal daarna. Daarna, daarna. Dus als het dat in de mist, in de soep loopt. Dan moet je weer terug. Naar het begin, die krachtbron die we allemaal hebben, daar zit je vitamine. En de rest is beter mens worden, van aardige mens worden. Dus allemaal gelul, dat lukt niet. Gewoon, aha. Iedereen kan, velen willen, enkele durven. Durf te worden wie je bent. En wat je bent. Kijk, ik word vaak herkend. Hé, bij de vader, precies, al die dingen. Dat is een gevolg van mijn werk, maar. Het werk is een gevolg van hoe ik met mijn energie ben omgegaan. Of nog steeds ga. Beetje lang gaan, hoor dit.
5: Nou ja, het ging inderdaad over energie. Want merk je dat naarmate je ouder wordt, dat die energie afneemt?
3: Ja, ik ben een wrak, 82. Ik ben 81, maar ik tel altijd ja wat je wordt. Hè? Dus als ze vragen hoe oud ben je, zeg ik, nou, 82. Ja.
5: Dus je moet er spaarzamer mee omgaan.
3: Ja, bewuster. Dus in de taxi hier naartoe.
5: Ja.
3: Dan zit ik, zeg de chauffeur, even babbel ik even met hem. En dan zeg ik, nu doe ik mijn ogen dicht en ik praat nu even niet. Dan wil ik gewoon naar nul. Gewoon, gewoon in mijn eigen lijf weer wegzakken.
5: Ja.
3: En als ik 's morgens 8 uur opsta, dan elke dag doe ik een training, duurt een kwartier. Alleen doe ik hem liggen in bed. Liggend in bed doe ik hem, dus ik kan er niet moe van worden. Maar het is een hele intensieve training. Behalve zondags, dan ben ik vrij, dan doe ik helemaal niks. Jawel, sta ik op en doe ik allemaal dingen. En dan is mijn ritueel, dan ga ik naar buiten en dan loop ik 10 minuten. En dan zit ik op mijn eerste terras, zo van 9 tot 10. En dan ga ik de weg en dan doe ik alle dingen die ik overdag wil doen. Of die workshop, de politie of in mijn atelier werken, schilderen. En om 4 uur stop ik weer met alles en dan ga ik naar andere terrassen. Ik noem het steeds gestichten. Ik noem de plek, de prettige plek waar ik steeds kom. Op de Herenmarkt, dat noem ik mijn oase. En de buurt eromheen is als het ware mijn huiskamer. En voor het gemak zeg ik even een gesticht. Het eerste gesticht is Haarlem of Nieuw-Amsterdam.
5: Het zijn allemaal cafés.
3: Allemaal cafés, maar ik zit nooit in het café. Altijd op het terras.
5: En vanaf welk moment in je leven had je dat je merkte van ik moet spaarzaam met mijn energie omgaan?
3: Nou, dat niet. Ik merkte wel, dat er een film, Radboud geloof ik, dat was in Duitsland. Mm. En dan moest ik vaak op een paard zitten. Maar ik heb zo'n rare pijn in mijn lies en dat ging niet over. En ik dacht, wat is dat nou toch raar? En aan de telefoon had ik een onsamenhangend gesprek dat ik niet uit mijn woorden kon komen. Dus ik ging in Duitsland naar een dokter, die onderzocht me. Toen werd er een hartfilmpje gemaakt. Bleek dat ik 5 verstopte aderen had en een lekkende hartklep.
5: Zo.
3: Ja, en dat was dus een hartoperatie. En ik dacht, nou, dat overleef ik niet. Of als ik het wel overleef, is ook leuk. En na die tijd, zoals nu, moet je dus per dag 's morgens 8 pillen nemen. 's avonds 3. Dat zijn variaties van bloedverdunners, maagzuurremmers. Ik ga niet hard rennen. Ik slenter eerder door de dagen. Als je mij ziet lopen, dan loop ik stap, stap. En als ik lang moet, verder als 500 meter moet lopen, dan tel ik van binnen ook rechts, links, rechts, links, in. Ik kom vanzelf aan. Zo doseer ik die energie dus eigenlijk ook. En die dokter zei, ja, maar wat drink je? Ik zeg, nou, per dag niet meer dan 4 glazen wijn. Hij zegt, nou, dat zijn er 28 als je de hele week dat doet. Ik zeg, dat geloof ik ook wel. Wat raadt u aan? Toen zei hij toch, nou, als jij je pletters bij voelt, en het lukt allemaal zo, en je lijf ziet er stabiel uit met die beperkingen van die hartklip, die doet het nu beter. En die alleen inspanningen, dat, ja.
5: Dat hoeft niet.
3: Nee, kijk, mijn lijf is mijn vriend. Dat verhaal, je hebt 1 vriend die dag en nacht altijd bij is. Dus daar ben ik ook trouw. Dus als ik voel wanneer ik in beweging moet komen en wanneer ik moet rusten.
5: Ja, vind ik mooi hoe je dat zegt, van je lijf is je vriend. Dus ook naar die vriend kijken van wat heb jij nu nodig? Gaat het goed met je?
3: En als je luistert naar je lijf, kijk, mediteren, dat zijn allemaal die zware woorden. Maar als je stil zit en je gaat met je aandacht even los van die gedachten en die gevoelens die je allemaal kan hebben, gewoon nog even meer, oh, lekker die adem komt in en die gaat er weer uit. Die adem komt in. En dan ben je thuis zijn, dan komt er een soort subtiele energie, want je lijf weet altijd wat het nodig hebt. Maar of je de signalen ontvangt, als je te druk hebt met ik moet dit regelen, ik moet dat regelen, ontvang je die signalen niet. Dus ik heb een paar keer per dag, nou, dat buiten zitten, met volle aandacht niks doen. Ja, het klinkt zo truttig, maar het is gewoon met volle aandacht niks doen. Bewust zijn. Zijnsaandacht is het.
5: En sommigen noemen dat mediteren.
3: Ja, mediteren. Zo de Humaniversity in een Egmond. Fantastisch gebouw. Opgericht door Fires. Geïnspireerd op Osho. Training geef ik daar. Mm-hmm. Het heeft zo'n, door toen de Bach, van de mensen het oranje en mediteren, dat je los van de werkelijkheid staat. Nee, mediteren is midden in de werkelijkheid staan. Hier en nu. En daar hamer ik liever op dan zeg, ga mediteren. Zit nu stil. Luister nu naar je ademhaling. Luister nu naar je hartslag. Voel luisteren. Ja, dat kun je dan overal doen. Of je nou verliefd bent, of je geldproblemen, of je relaties naar de knoppen, maak je ruk uit. En mediteren klinkt altijd een beetje voor mij weeg uit de werkelijkheid. Ja. Nee, het moet in de werkelijkheid. Wat zijn altijd zegt hier en nu.
5: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve punten van Peter Faber en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
3: Wie is dat dan aan wie het vraagt?
5: Ja, ChatGPT.
3: Chat. Heb ik er nooit iets mee te doen gedaan? Oké.
5: Ik heb het voorgelegd. Positieve punten. Peter Faber is een veelzijdig en gelauwerd acteur. Bekend om zijn vernieuwende bijdrage aan het Nederlandse theater en zijn maatschappelijke betrokkenheid via projecten voor jongeren en kwetsbare doelgroepen. Gelauwerd. Voel je je gelauwerd, acteur?
3: Nou ja, als mensen me herkennen, vind ik het leuk. Heb ik een ingang om met ze te praten, maar gelauwerd. Ik heb thuis geen één film van mezelf. Ik bewaar geen foto's van mezelf.
5: Prijzenkast?
3: Nee, ook, ik heb wel twee keer Louis d'Or gehad.
5: Eentje geweigerd. Waarom was dat eigenlijk toen?
3: Ja, als je in een collectief bent, dan is het een beetje lullig als er eentje.
5: Die maatschappelijke betrokkenheid. Jij kreeg een stichting. Dat was een cadeau, hè, dat je die stichting kreeg.
3: Ja, ik repeteerde in het Zonhuis, waar ik op mijn 16e auditie had gedaan voor de Midsomernachtdroom van Shakespeare. Waar ik in het plat Amsterdam Shakespeare stond voor te dragen. Wat is een mens als de voornaamste handelswaven zal even slapen en eten is een beest meer niet. Want de schepper die ons zo'n denkkracht gaf om vooruit en terug te zien, heeft om dat vermogen. Nou ja, zo net van Shakespeare. En ik werd aangenomen en toen begon mijn opvoeding. Acteren is ook leren, proberen, herhalen en creëren. En op mijn 65e stond ik in hetzelfde zaaltje de musical De Man van La Mancha te repeteren. En ik stond zingen, ik ben Don Quixote, de heer van La Mancha. Ik ga daar, komt er een wijkagent binnenlopen. Die zegt, kan ik je even spreken? Ik zeg, ik sta te zingen. Hij zegt, nou, als je het zingen wil noemen, wil ik het niet over hebben. Faber, jij woonde tot je 16e hier. Je deugde niet, heb ik een beetje uitgezocht, maar je hebt een switch gemaakt. Nu sta je hier als bekende Nederlander, sta je wat jij noemt zingen. Kom even mee in de politieauto. Ik zeg, pardon? Ik ben hier wijkagent, ik ben de vuist. En ik ben de fluwele hand. Rij even met me mee. Kun je even kijken naar die jongen? Nou, rij rond. En ik word herkend als we uitstappen. Hey, Peter Farmer, vader, sister, dat ga je een workshopje geven. Toen heeft degene die in de bestuur zat van de producent die de Man van de Mansion deed, Tjaart Zimbrer. Ja, Zimbrer. Die zei. Oké. Die hoorde dat verhaal van die politieagent. Je krijgt een stichting, dat betaal ik dan wel. Dat kost geloof ik 35.000, wat je moet. Ik weet niet, maar maakt het allemaal niet uit. Mm-hmm. En toen kreeg ik dat cadeau de stichting. En die heeft als motto iedereen ongeacht achterstand en beperking de switchelen te maken van passief naar actief in het leven staan. Zo is het begonnen eigenlijk.
5: Ik vond het mooi in dat programma Hel of Hotel zag ik dus. Jij kwam daar langs, je sprak voor zo'n groep jongeren. En je zei daar, die tweede zin, hè, die je hebt opgelezen. Op mijn 16e hoorde ik Faber, jij bent niks, kan niks, wordt niks. Eén jongen hoort dat, die wordt zo emotioneel, die loopt weg. Die moet heel hard huilen.
3: Ja, meteen die janken, ja.
5: Ja.
3: Ja, die bleef ook de hele dag janken. Maar maakt nou niet uit, maar goed.
5: Ja, maar die herkenning
3: triggerde dat, ja.
5: Ja.
3: Ik heb het programma niet gezien, ik heb het ook niet teruggezien. Ik kijk bijna nooit naar dingen die ik gedaan heb. Dus ik weet wel dat, ja, ik was ook verrast en. Ja, en toen heb ik hem daarna nog omhelst en gezocht en steeds betrokken bij allerlei dingen. Ik weet niet precies hoe het verder gegaan is in ieder geval.
5: Maar dan zie je dus dat het werkt, dat jij iets vertelt uit jouw verleden, dat iemand dat herkent.
3: Ja.
5: En daardoor wordt geraakt en denkt waarschijnlijk, het kan dus wel goed komen.
3: Ja, dat is wat ik in de gevangenis ook zeg. Hier zit een voorbeeld. Ik heb ook geen diploma, geen opleiding. Dus wat je doet met je energie en wakker blijven. In het hier en nu wakker blijven. En dat had ik ook als je vroeg de melkboer hielp, of de schillenboer of de visboer. Wat ik allemaal deed. Alleen het was ongeleid projectiel. Als ik dus met school in een museum was, kon ik niet stil naar een schilderij kijken. Ik zag nog een schilderij, nog een schilderij, nog. In een concertgebouw zat te leren, die zat met zijn ogen dicht en die valt in slaap. En ik werd helemaal opgewonden van al die instrumenten, die dirigent. Dus ik kon niet stil blijven zitten. Dus dan moest ik er ook uit. Museum moest er ook uit. Bij toneelverzameling moest ik er ook uit. Ik kon niet.
5: Maar kun je dat nu wel? Ben je daar beter in geworden?
3: Nee, ik kan nu gewoon stil zitten. Ja? Ik kan nu
5: moet
3: ook
5: je stil zitten af en toe. De verbeterpunten. De solovoorstellingen van Peter Faber kenmerken zich door enthousiasme en spontaniteit. Maar zijn neiging tot improvisatie kan soms leiden tot een gebrek aan samenhang in verhaalstructuur.
3: Ja.
5: Maar ja, dan denk ik tegelijkertijd, ja, maar dat is toch improvisatie? Dat hoeft niet per se een structuur te hebben. De verbeterpunten. De solovoorstellingen van Peter Faber kenmerken zich door enthousiasme en spontaniteit. Maar zijn neiging tot improvisatie kan soms leiden tot een gebrek aan samenhang in verhaalstructuur.
3: Ja.
5: Maar ja, dan denk ik tegelijkertijd, ja, maar dat is toch improvisatie? Dat hoeft niet per se een structuur te hebben.

0: leren. Als het mijn beroep is, dan moet ik ook een programma maken. Zelf bedenken. Zelf schrijven. Zelf de techniek doen. En dat ga ik 5 jaar doen. Als iets na 5 jaar niet lukt, dan moet je ermee ophouden. En het eerste programma heette Maat 45, mijn schoenmaat. En daar speelde ik een spin. Die voedt zich met bloed. Als hij in zijn web muggetjes krijgt die weer bloed gezogen hebben bij bejaarden, werd hij heel slap. En nou, enzovoort, tot hij opeens dacht, oh, ik maak een heel sterk web, ik verhuis. En komt hij bij petten bij kerncentrale, dan hebben die muggen superkrachten. Wauw. Of een flathond die wil reïncarneren. Die had in een Pekinese gehoord dat je na dit leven een ander leven hebt. En hij zat in een asiel. Die wilde niet geadopteerd worden. Was onhandig. Zo onaardig mogelijk. Want hij wilde reïncarneren in het Pekinese. Ja, dat zijn.
1: Ik mis nu ook wel de structuur, ja.
0: Ja, maar ik was. Stand-up comedy bestond toen nog niet. Hè? Dat was gewoon. Ik speelde een sigaret die lekker warm in het pakje zat. En toen werd die uitgekozen. Joep, zeilde de lucht. Warm begint te gloeien. Wow, hij gaat binnen, een lijf naar binnen. Wordt naar buiten geblazen. En eindigt in een aspak. Dat drama. Ik speelde situaties en dingen. Maar ondertussen dacht ik, nou, ik moet ook trucs leren. Dus ik leerde tapdansen, jongleren met triolos vitamines. Ik leerde in een losse ladder lopen. En allerlei dingen die ik dacht, kijk, als het in het theater niet lukt, kan ik nog altijd langs de terrassen optreden. Dus dat was om het 32e. En dat klinkt nu heel makkelijk. Alle try-outs, die programma's repeteerde ik niet. Als ik een begin, midden en eind wist, dan dacht ik, nou, ik heb nu 10, 12 situaties, begin, midden, eind, weet ik. Als ik dan naar de eerste try-out reed, had ik echt het gevoel, ik rijd naar mijn graf, dit overleef ik niet.
1: Zo eng.
0: Ja, eng. Dus kijk, doordat ik veel durf, dat wil niet zeggen dat ik niet bang en dit met. Maar de durf om het te proberen is groter dan de angst voor de uitkomst. Laat ik het zo zeggen.
1: En hoe was het dan uiteindelijk, als je dan daar stond? Was het dan ook wel eens dat je dacht, terwijl je op het podium stond, was ik maar ergens anders?
0: Nee, ik merkte wel, als het dan 9:30 of 9:15 begon, als tegen 11:30 dacht ik van, nou moet ik eigenlijk wel een keer stoppen of zo. En de mensen, dat oeverloze zat er wel in. Maar het vond het toch wel gezellig met mij. En ja, moet je zeggen, na een paar keer, hoe heet dat, kristalliseert wat je wil eruit, want ik hield me wel mee bezig. Ik herinner me het heel goed. En ik aantekende die ik later maakte. Zelfs in het begin, dit. En elke try-out groeide het programma. En de ramp was eigenlijk, dan deed ik het 5, 6, 7 jaar. Toen adviseerde iemand mij, je moet er meer lijn in brengen, meer inhoudslijn. Toen heb ik een programma gemaakt, De Optimist. Dus alle mensen die mij met die circus trucs hadden gezien, was volle zalen ook zo, programma Wonderen. De Optimist, die kwam er bedrogen uit. Zag je Fabra's ouwe hoer, die lulde een ene door. Dat hij naar een congres in Zwitserland ging en de ellende die hij ondertussen meemaakte. Een congres dat ging over de wereldverbetering, ik weet niet wat het was. Maar goed.
1: Maar dat improviseren, wat is de kunst van improviseren?
0: Nou, improviseren is creëren op het moment. Al mijn schilderijen weet ik vaak niet wat ik ga maken. Maar ik begin met lijnen, kleuren. En dan zie ik een structuur. En er komt nog wat bij. En soms herkenbare dingen. Dus heel veel schilderijen had ik in het begin altijd een slak als metafoor voor. Niet haast, don't hurry. Langzaamaan kom je ook aan. Een vlinder, ontpop je talent. En een ramp. Ontpop je talent om dat probleem te overwinnen. Een vogel, open je mind, is geïnspireerd op een gedicht van een levenslang gestrafte. Pak me, vang me, isoleer me. Plaats me achter de solide ijzergordijn van mijn tralies. Boei me, knecht me, neem me mijn ritme af. Ik gooi de poort

0: open in mijn hoofd, waar alleen ik woon, onbevangen, ongevangen, en ik verplaats mijn ziel waarheen ik wil. Dat is symbool van die vogel, dus vier van die... En een schildpad, vertrouw op je eigen wijsheid. Dat is die oerwijsheid. Een schildpad die kan 400 jaar worden. Dus die wijsheid, die zit er ook nu in, nu je 82 bent, bij wijze van spreken.
1: Ja, het geluid van je jeugd.
0: Kijk, lang verhaal kort te maken. Ik kreeg opeens... werd ontdekt. TBC-explosie was er. En mijn bed werd in de kamer gezet. Ik hoefde niet in het sanatorium, maar gewoon kuren. En om mij te troosten hebben mijn ouders toen op afbetaling een televisie gekocht. En als eerste in de hele buurt een zwart-wit televisie. En terwijl ik in bed lag te kuren, kwamen alle buren zo, s'avonds vooral met die Tour de France herinnering, zware check rokend, gewoon door zo roken.
1: Terwijl jij TBC had.
0: Ja, in die tijd was de verbinding niet net roken slecht. Dus, we rookten allemaal, een rooktafeltje met verjarigen.
1: Ja, maar ook qua besmettelijkheid, toch?
0: Nee, dat was niet besmettelijk.
1: Dat was niet besmettelijk.
0: Nee, was niet besmettelijk. Ik had geen open TB.
1: Oké, ik dacht al.
0: Want in het begin wist ik niet eens wat ik had. Maar ik ging naar de dokter, want ik had rare bulten op mijn benen. En toen werd een bed in de kamer gezet. En dan moest ik inliggen met natte lappen. En ik dacht gewoon, die dokter gaat het niet opensnijden. Want ik dacht, dat zijn steenpuizen. Nee, tot er een buurjongetje voor het raam zat. En die zegt, hey Piet, je hebt tering, hè? Je hebt natte pleuritis. En ik dacht, oh jee, ik ga dood. En mijn ouders waren ook toen net katholiek geworden. En de priester die ik ontmoet had in de bisdom, die had gezegd, God ziet alles. En je hebt misschien wel een doodzonde begaan en God zal je straffen. Maar nou, dat was daarvoor gebeurd. En die man komt op de rand van mijn bed zitten en die zegt, toch wel fijn dat God dit op je weggelegd heeft, hè? Komt alles toch nog in orde met je? Dus ik dacht, ik dood, maar ik ben niet dood gegaan. Maar in die televisie. En daarom, dat Eurovisie was gewoon... Dan zag je een reportage, zwart-wit, van de Tour de France. Dan hoorde je altijd deze tune.
1: Oh. Je ouders, je zegt in een bijzinnetje, die waren net katholiek geworden.
0: Ja, ik zat op een openbare school. En van de ene dag op de andere stond ik tussen mijn aartsvijanden, de papen. De buurt was communistisch en je vocht tegen die papen. En mijn vader kreeg een baan bij het NSM-terrein. En je moest ook naar de kerk en ook biechten. Moest je in zo'n rechtopstaande kist. En daar heb ik die man ontmoet. Die herkende mij ook, want voor ik katholiek was, haalden we uit de kerk altijd kijken in die offerblok of er nog wat geld in zat of zo. En kaarsen haalden we eruit vandaan. En dan betrapte hij ons. En een gestrische riem los, sloeg hij ons de kerk uit. En die man die had mij te pakken in die biechtstoel.
1: Ja.
0: En zei, biecht je zonde op zonde? God ziet alles. Dus ik vlucht die kist uit. Denk, nou, ik heb er een vijand bij die alles ziet en ik zie hem niet. Dat nam je toch letterlijk toen.
1: En waarom werden je ouders katholiek?
0: Ja, mijn vader kreeg werk en mijn moeder die had wel gevoel voor kerstnachten. Die ging wel eens met de buurvrouw mee naar die weihnachten en zo. En ik had een Duitse moeder en die had het hele leven een beetje het accent van... Maar Prins Bernhard, ik weet de Duitse accent.
1: Hoe was het verder bij jullie thuis?
0: Buiten was voor mij veilig, in huis onvoorspelbaar. Ik kan niet echt, geen knusse herinneringen. Ik kan bijvoorbeeld niet herinneren dat ik ooit het echt overtuigd gezegd werd van, ik hou van je. Of dat ik die ouders heb zien kussen. Het was altijd een beetje onvoorspelbaar. Die Duitse vrouwen, die man, ook een ongeleid projectiel. En als je zat te eten, dan begon het weer. Wist je niet wat de oorzaak was van die ruzie, maar uiteindelijk vloog de jupan door het raam. Of de gebakken vis tegen de muur. Ja, het is... Plus, door mijn gedrag kwamen er vaak wel eens mensen klagen dat ik...
1: Ondeugend was geweest.
0: En ondeugend, zo op de politie kwam er een deur. Ja, die had die machteloze vrouw, die wist niet anders dan een klap geven. Nog een klap, nog een klap, nog een klap. Het regende klappen, zo begrijp je. Waardoor in wezen altijd een beetje bang voor mijn moeder was. En toch mijn vader, toen hij mij ook voor het eerst sloeg, ook afscheid van genomen. Dus je maakte die eigenlijk niet raakbaar. Dus het is daarom dat ik nu elke dag die uren buiten kan. Buiten voel ik me veilig, altijd goed. In actie komen, bezig zijn. Dus veiligheid. Nu ben ik en buiten en stilzitten. Daar heb ik toch lang over gedaan om te ontdekken dat... Oh, dat is... Dus al die dingen hebben me nooit beroofd van mijn talent om in actie te komen. Laat ik het even zo zeggen. Het heeft wel gestimuleerd om niet te hechten. Want ik vraag me ook af, als ik hoor van iemand die 5 keer getrouwd is... ben je wel goed bij je hoofd? Ik bedoel, wat mist hier aan? Mm-hmm. En dat heb ik het over mezelf. Dus dat onderzoek, ja. Niet gehecht. Wel me volledig geven... zonder te hechten. Waardoor de gruwelijke pijn die ik bij anderen veroorzaakt heb... door scheidingen of relatie die ik verbroken heb... dat is weer het gevaar van het actiemodel. Dus als je met iemand vree en je was vreemd gegaan... dan wist ik, dan moet ik scheiden. Want dan hou ik niet genoeg van die ander. Dat...
1: Niet eventjes rustig afwachten, maar meteen conclusie die aan verbinden. En ja, door.
0: Of door, ja. Dat is... En dat je niet gehecht bent. En er was wel pas vriendin van mijn zoon, die was jarig, op een volle verjaardag. Mm. En daar hadden we het over jeugd, wat dan ook. Ik had wel eens gehoord dat alles wat je voor je 6e hebt meegemaakt, bepaalt je gedrag later. Dat vertel je tegen die therapeuten. Dat is heel erg boeiend. En. Hoe verklaar je dit? Wat is je antwoord als je iemand voor zijn 6e... zo'n beetje afscheid van die ouders hebt genomen? Nou, zei ze, dat kan nu nog steeds je gedrag bepalen. Maar wat kun je eraan doen? Nou, is één ding, is één van de dingen die je kan doen. Ga eens even terug naar voor je 6e in een situatie. En wat je toen had willen zeggen en niet kon zeggen. Ik zei, hoe bedoel je? Nou, gewoon... Oh, en dus midden in die verjaardag zei ik... Oh, dus had ik willen zeggen... Mama, je mag me niet slaan. Mama, je mag me niet... Papa, niet weglopen. Niet weg. De tranen liepen uit mijn ogen vandaan. Ik zei, God, zeg, dat werkt. Dat werkt. Dat was echt een hele ontdekking. En dat zei, kijk... Dat haal je die proppen weg. Ze zegt, soms moeten mensen 3 maanden in de therapie... voordat ze het even doen. Maar ik ben getraind thuis met mijn emoties. Ja. Maar het werkt als een trein. En dat heb ik nog een tijdje gedaan ook. En ik ben geen beter mens geworden. Maar het maakt wel weer... Het haalt een iets wat geworteld is... Maakt opener. Je begrip. Je begrijpt dan meer... Van jezelf.
1: Ja, want het valt me op als je over je ouders praat... dat je hebt een paar keer ook gezegd... Die vrouw en die man.
0: Yeah.
1: Een afstand, hè? En je zegt ook, ik heb afscheid van ze genomen. Ja. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat als kind?
0: Intuïtief.
1: Afscheid nemen?
0: Bescherming, zelfbescherming. Ja. Niet raakbaar zijn. Ja, je kan in jezelf terugkruipen. Dat moet ik intuïtief gedaan hebben. En ja. Buiten ging ik weer open. Dus, mijn buren ook. Ik wilde ook bij vrienden logeren. Bij de buren logeren.
1: Weg uit dat huis.
0: Altijd maar logeren.
1: Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En je zei Ramses Shaffi. Met Mens durft te leven.
0: Ja, nou kijk. Van Ramses Shaffi had ik het nooit gehoord. Ik heb het vroeger gehoord van een andere volkszanger. Het is een lied van Dirk Witte. Mm-hmm. En dat was op het moment dat ik besloot soloprogramma's te gaan doen. Dan moest ik alles loszetten. Ik nam geen films meer aan. Ik dacht, nu moet ik bewijzen. En dat gevoel van, ik rij naar mijn graf. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Zo gebruik ik in de gevangenis vaak. Als een rap, als een kadans. Ramsing, je leeft maar heel kort, maar een enkeling. En we gaan even uitbundigen. Ik gebruik het als cadans eigenlijk, als een soort rap. Maar laat maar horen.
2: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. vraagt niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet het mijn neef

de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen ook oei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een

maar vlieg uit de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durf te heven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind.

0: Ah, prachtig.
1: Ramse Shaffi, Mens durft te leven. Het is de wankelplaats van mijn gast Peter Faber. Ik vind vooral die zin zo mooi van... wat je zoekt, kan geen ander je geven.
0: Dat is heel belangrijk. Hou een hart vol van warmte en liefde in je borst... maar blijf op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt, kan geen ander je geven. In de gevangenis ook. De reclassering, je case manager, je advocaat. Daar komt je hulp niet vandaan. Het moet beginnen bij je eigen krachtcentrum. Waarom? Begrijp je... Ja, baas of jij. Nou, weer baas of je eigen lijf. Ja. Je eigen kernkracht.
1: Nou ja, kijk, en wat je dan zegt in het begin, hè, van op mijn 16e hoorde ik: Faber, je bent niks, kan niks, wordt niks.
0: Ja.
1: Maar als je dat altijd gehoord hebt, hoe draai je dat dan om voor jezelf?
0: Oh nee, maar daar was ik mee vertrouwd. Daar trok ik me niks van aan.
1: Nee?
0: Nee, ik zag de haat die ook in die persoon zat. De afkeer. En ik denk, nou, dat is. Een klote broeder is dat, die dat doet. Begrijp je? Dus,
1: want het zeiden niet je ouders, maar anderen.
0: Nee, je ouders, de leraar was dat.
1: Leraar.
0: Een broeder van liefde was dat. Op die katholieke ULO.
1: De broeder van liefde ook.
0: Ja, een broeder van liefde. Daarom, ja.
1: En het gaat ook een beetje over de liefde, hè? Van wat je zoekt kan geen ander je geven.
0: Nee, kijk, dat is dat onthechte. Maar dus altijd als iemand met mij wil zoenen... of ik met de ander ook zoenen. Ja, dan ging ik voor de bijlal. En wilde ik ook meteen trouwen. Dit voor altijd. Dit voor altijd. Dit gaf ik ook alles en alles. Totdat het opeens weer de werkelijkheid je inhaalde.
1: Mm.
0: Want dat hechten, als je niet hecht... dan blijft er... als dat niet smelt... Dat onthechte ding. Op een gegeven moment ga je weer saboteren je eigenlijk zonder het te weten. Hè? Want je weet niet, dat moet willig of zo. Maar dan is opeens, ben je in een film 3 maanden los van huis. En dan is die hechting helemaal... Dan komt er weer zo'n kus, zo'n omhelzing.
1: En dan begint er weer een nieuw avontuur.
0: En dan vecht je dan tegen en dat hou je geheim en dit en dat. Maar dan was er weer geen weg terug.
1: Nee, want wat je zelf ook al zei, hè, van als je dus 5 keer trouwt... en je gaat ook 5 keer scheiden... dat zegt heel veel over hoe je in de liefde staat.
0: Ja.
1: Dat je dus toch altijd ook nog die hoop en hebt gehouden... van nou ja, misschien gaat het deze keer wel slagen. Want er zijn ook heel veel mensen die na 1 keer trouwen denken... nou, dat ga ik dus nooit meer doen.
0: Ja, ik vind meer een fysieke natuurkracht... waar je geen intelligentie... geen gezinsleefintelligentie ontwikkeld. Wel heel erg mijn best doen en heel veel te doen. Dus, en als nu alle kinderen en kleinkinderen zijn heilig voor me, begrijp je? Als er met mij wat gebeurt, kan ik allemaal wel hebben. Maar als er hun iets zou gebeuren... ja... dus als zelfs in de gevangenis, dat zou iemand zijn... dan ben ik ook niet naar hoe heet het... Weet het, die klinieken waar mensen die gruwelijke dingen hebben gedaan. Pedofielen of...
1: Echt de TBS-klinieken.
0: TBS-klinieken. Ja. Dat ga ik niet doen, omdat... Ja, ik heb nog steeds de moord op Anne Faber. Dus, en als je die gozer ontmoet... Kijk, in de gevangenis staan allemaal weer gewoon mensen, begrijp je? Maar ik wil in deze gevallen waar ik ben ook... Ik wil nooit weten wat ze gedaan hebben. Het is... Of veelplegers, of levenslang, begrijp je? Dus, maar als het nu, in de geval ik weet... hij heeft iets gedaan met mijn kinderen... dan ga ik ook op killing power.
1: Hm.
0: Dus,
1: maar nog even over dat huwelijk. Je gelooft dus blijkbaar wel heel erg in het instituut huwelijk. Dat je toch steeds opnieuw wilde trouwen.
0: Ja, dat samen bevestigen, trouwen. En de laatste huwelijk... met Rosanne, dat is... Die woont in Londen en die kwam om de 2 maanden, zo 10 dagen. En door die corona, 2 jaar, ik had niet gezien. En toen terug, maar heel goed. En toen dacht ik toch, ja, ik ben zo gewend helemaal alleen. Dat ik tegen haar zei, Rosanne, jij bent een juicy woman... Je bent 17 of 18 jaar jonger dan mij. Je kan nog een heel leven hebben. En ik leef misschien nog 2, 3 jaar, 4 jaar, wat dan ook. En ik ga niet in Londen wonen. En je kan ook niet bij mij wonen. beste gewoon om als ik opeens zou overlijden, dat er geen problemen met schulden, weet ik van alle wettelijke dingen die er maar zijn, dat je daar geen last van hebt. Je gewoon nog een nieuw leven opbouwen. Je bent een heel aantrekkelijke vrouw. En ik heb het ook heel goed hier. En we houden contact. Dus dat was eigenlijk een scheiding zonder drama.
1: Uit liefde losgelaten.
0: Ja. En er komt nu ook niemand in mijn huis. Ja, en dus gehecht aan mezelf. Gehecht aan het gewoon zelf voor alle dingen zorgen en het plezier hebben.
1: Ja.
0: In mijn dagelijkse routine.
1: Maar mis je het? Ben je wel eens eenzaam?
0: Nee, dat ben ik eigenlijk. Ben ik eigenlijk nooit geweest. Nee, alleen zijn is zo vertrouwd dat het woord eenzaam heb ik nooit gevoeld. Nee. Het klinkt zo trutter. Maar vanmiddag zat ik in een stoel en kijk uit op al die dansende kaarsen van de kastanjeboom. En de zon scheen op de vensterbank. Zo'n strook licht die opeens over de vensterbank gleed. Nou, pure rijkdom. Dat ik daar alleen zit. Dus, maar...
1: Ja. Je zou toch hopen dat je in de liefde, dat je dan één relatie beëindigt, daar leer je dingen van.
0: Ja.
1: En dan ga je een volgende relatie en daar leer je ook weer dingen van. Dat je er steeds beter in wordt.
0: Ja.
1: Of is dat niet zo?
0: Nee, maar het leven... Kijk, je kan nog zo helder zijn met je besef.
1: Mm-hmm.
0: Het leven bespringt je altijd onverwacht op andere dingen. Dat kan allemaal weer dingen in de war gooien. Dus mediteren en rust in jezelf vinden beschermt je niet tegen wind van voren, storm van achter of warmte van opzij.
1: Mm. Want als jij weet van jezelf van, ik heb dus een ding met hechten. En ik ga de volgende relatie ga ik, dan weet ik dat. En dan ga ik...
0: Oh nee, dat denk ik, zo denk ik
1: nee.
0: Niet. Nee, die gedachten zijn er nooit gehad. Nee. Nu wel, nu ben ik heel open voor die laatste 4-5 jaar. Of korter of langer, weet ik niet. Maar ik stel me wel eens voor hoe zijn dan samen. Maar ik voel me zo samen met iedereen.
1: Ja. Nou ja, weet je waarom ik het zeg? Omdat ik daar ook een soort van tragiek in zie dat... Van een hele tijd geleden, volgens mij was het in 2008... Vaders en Zonen, met Hugo Borst, dat programma.
0: Ja, ja.
1: Was je in gesprek met je zoon, Jasper Faber. En dat ging eigenlijk over... Maar het was een heel eerlijk gesprek. Ik vond het heel mooi om te zien. Eigenlijk over het gevoel dat hij had van... Ja, ik voel me ook in de steek gelaten. Net zoals jij eigenlijk ook toen jij jong was... je in de steek gelaten voelde. En toen dacht ik, wat is het toch eigenlijk het tragische van het leven... dat Je maakt zoiets zelf mee. Je neemt je misschien voor van... nou, dat ga ik ervoor zorgen dat ik dat niet iemand anders aandoe. En toch gebeurt dat dan.
0: Ja, maar toen was ik 22, hè?
1: Ja. Maar er zit iets heel frustrerends in, toch? Van dat je dan toch weer in een soort van patroon zit.
0: Nou, en ik zou je zeggen, het patroon is natuurlijk... ze is in verwachting. Ik stop met alle artistieke dingen. Ik ga weg met de pantomime, met een toneel. Ik ga proberen dokter te worden. Ik ga naar de avondschool. En om geld te verdienen neem ik een bakkerswijk. Dan heb ik brood bezorgen, 's morgens. 'S middags tijd voor huiswerk. En we zoeken een huis. Ik heb een kraakhuis gevonden in de Pieter Vlamingstraat. En daar gaan we dan wonen ook. Dus allemaal helemaal dingen... En de werkelijkheid was dat gewoon de relatie niet werkte. En dat begon te wreken. En word ik bijna gewelddadig of zo met haar of zo. En dan ben ik ook op een avond ook weggegaan en nooit meer teruggekomen. En Jasper, die bleef bij zijn moeder... Nou, ik heb nu tegenwoordig steeds gesprekken, eens in de 2 weken. En gewoon al het oud zeer nog een keer benoemen en zo. Kijk, het gaat nooit over het oud zeer. Alleen je kan er leren anders mee om te gaan. Dat je gewoon warme contacten kan blijven houden.
1: Ja.
0: Interesse op elkaar hebben. Maar toen is dat gewoon geëxplodeerd. Dus mijn moeder ging ook met die man waar ze mee trouwde in Amerika wonen. Ik heb Jasper eigenlijk pas weer gezien na zijn 20ste toen hij terug in Nederland wilde zijn.
1: Ja.
0: Ja, dat was heel pijnlijk. Voor hem ook heel pijnlijk. Want ik heb ook toen nog een keer gezegd... het heeft ergens in een blad gestaan, of in de Playboy... dat ik dacht, we moeten abortus doen. Want zij is en ik, we hebben geen enkele baas, geen huis, geen dit en dat en dat. Dat had ik nooit moeten zeggen natuurlijk, dat die gedachte door je heen is gegaan, begrijp je? Dus hij heeft dat altijd gezien, ik was ongewenst, dat is helemaal niet. Het was zo twee hulpeloze mensen, zij met het persoonlijke drama en ik met mijn persoonlijk gebrek. Die wel liefde hadden voor elkaar, maar ook totaal gebrekkig in hoe je dit vorm kan geven.
1: Nou, weet je wat ik mooi vond in dat gesprek? Is dat op een gegeven moment zegt hij tegen jou, zegt Jasper tegen jou, weet je wat het met jou is? Je stapt overal overheen. En dan zeg jij, ik stap er niet overheen, ik ga verder.
0: Ja, ik wil het. Mijn andere zoon, Jesse, die pas in een slotding van een interview dat hebben we gedaan in de, ik geloof dat deed. Mijn vader zegt ja en amen op alle facetten van het leven. Het is hetzelfde eigenlijk. Ik accepteer elk ding.
1: Ja, het heeft met acceptatie te maken.
0: Ja, ja. Ja.
2: Wat ik heel bijzonder aan hem vind is dat hij zich niet laat afleiden door winst of verlies. Door succes of door tegenspoed. En hij is eigenlijk altijd blij met de situatie waar hij in zit. Ik heb hem ook nooit horen klagen. Hij is altijd bereid om wat er dan ook op zijn pad komt, om dat te omarmen. En daar weer een hele positieve draai aan te geven. Hij had ooit een heel groot huis laten bouwen in Eiburg. Echt een mega ding. En ja, dat ging toen toch niet door. Hij ging toen scheiden van zijn vrouw. En ja, hij kwam in een heel klein huisje terecht op Eiburg. En hij was zo ontzettend blij met dat huisje. Hij zei, dit is het mooiste huis waar ik ooit heb gezeten. Terwijl hij net een gigantische villa eigenlijk was kwijtgeraakt. Begon hij weer helemaal opnieuw in een appartement zo groot als een postzegeltje. En ook nu woont hij in een soort Onze Lieve Heer op zolder. Echt een heel klein huisje. En hij hecht helemaal niet aan luxe of aan heel veel geld of zo. Maar gewoon dat hij een lekker huisje heeft en waar die gewoon kan zijn. En dat vind ik echt heel bijzonder. Dat hij met die kleine dingen en hoe ze dan ook op zijn pad komen heel erg tevreden is.
1: Dat is ook toevallig, hè, dat je het net over hem had.
0: Ja, Jesse, ja.
1: Je zoon. De kunst van het omarmen.
0: Kunst van het omarmen?
1: Ja, dus het accepteren.
0: Oh ja, de kunst van het omarmen, ja. Voor mij is het een natuurlijke impuls. Zelfs hier stond ik in die man die het nieuwsbericht las. Mm-hmm. En die had ik straks gezien. Hij passeerde, zei, mag ik even iets zeggen? Jij las net het nieuws voor. En ik zat er te kijken hoe goed je je ademhaling doet. Blokje. Je haalt weer je energie en je blijft helder tot het eind. Dat vind ik toch echt heel knap. Nee, dat gelul, daar viel ik mee. Ik zeg, ja. Ik zeg, want je leest die tekst. Ja, hij zegt, maar ik heb ook een papier. Ja, ik zeg, dat maakt geen ruk uit, maar je mechanisme hier en nu doseert je energie, waardoor een bericht glashelder kwam. In al die huiskamers komt. Ja, knap.
1: Ze kunnen me in stukjes hakken, wat ze willen. Dat ging over het einde. Je zegt misschien nog vijf jaar.
0: Ik ben pas naar de dokter gegaan. Ja. Een hele schat van een mens ook. Ja. Ik zeg, je wil een euthanasieverklaring opzetten. En het liefst wil ik, mag ik, als ik dat euthanasie, dat ik ongemerkt naar het ziekenhuis ga en dat ik dat daar heb en dat ik al gecremeerd ben en dan mogen mensen pas weten dat ik weg ben of zo.
1: Oh.
0: En zei ze, dat is... Je moet toch iemand van je familie moeten weten. Ik zeg, ik zal het. Zo Jesse, die regelt echt fantastisch. Dat is echt een mensenman, Jesse. Het is fantastisch. In de gevangenis, hij kent alle namen van de mensen. Ik noem iedereen bandito, gangster, maestro. Maakt niet uit. Hij kent de namen en doet fantastisch. Dus Jesse, die regelt ook toen mijn hartoperatie was. Jesse, ik wil geen bezoek. Alleen jij mag regelen het bezoek. Ik wil geen exen, ook geen volwassenen, ook geen vrienden. Alleen de kinderen mogen komen. En dan moet je ze of een fototoestel geven of iets anders. Dat is iets. En dat heeft hij toen ook geregeld. Dus nu ben ik dokter, zei ik ook. Nou, die zoon van me, mag hij, kun je hem bellen? Maar toen is hij heel vredig en dit. Ja, maar ik ook. Ik slaap elke nacht heel vredig in. Alleen, dat is dan... Ik slaap in en ik ben er niet meer, begrijp je? En ik niet begraven word, maar gewoon... lichaam en de wetenschap, dat zei ik. En mag ze alles met me doen, dat maakt helemaal niks uit. Zei de dokter, ja, maar dat gaat niet zomaar, want... Want dat accepteert het ziekenhuis niet, want mensen willen dat doen. Om de begrafeniskosten te besparen. Ik zeg, ja, ik wil het wel betalen. wat het kost.
1: Maar waar ben je dan bang voor?
0: Ik ben helemaal niet bang voor.
1: Nee, maar wat lijkt je dan zo verschrikkelijk aan... dat andere mensen het eerst weten, dat je dan er niet meer bent?
0: Ik ga ook niet naar begrafenissen bijna toe van mensen. De stemmen, de mensen leven zo helder in me door... Ja, ze zijn weg. En ik, over een tijdje ben ik weg, kom ik ook in het heelal. Of waar dan ook, het maakt niet uit, in die eeuwige slaap terecht. Kom ik ze maar weer tegen. Dus het is...
1: En zie je dat zo? Een soort eeuwige slaap?
0: Ja, eeuwige slaap. Er is nooit iemand teruggekomen uit het land. Hè.
1: Maar je bent er niet bang voor?
0: Nee.
1: Voor de dood?
0: Nee. Ook met die hartoperatie. Ik dacht, nou, dit overleef ik niet. Ofwel. En toen ik bijkwam, ontroerde alles me. Alles wat ik zag. Als de mensen een hechting aan mijn been hadden... waarin in de adem waren, tranen liepen over vangen... en die mensen zeiden, doe me pijn. Ik zeg, nee, maar ze ontroert, zo lief jullie voor me zijn. Die onvoorwaardelijke zorg. Ik had heimwee naar het ziekenhuis. Een paar keer teruggegaan. Ik dacht, kom ik iets brengen en zo. En vragen, hoe was ik toen eigenlijk? Zo. Ik had gewoon heimwee naar die situatie bij je. Onvoorwaardelijke zorg heb, waar je niets voor hoeft te doen. Dus ik was blij met alles.
1: Maar weet je wat ik zo apart vind? Van je bent zo'n, je straalt zoveel levens vreugde uit.
0: Ja.
1: Vind je het dan niet erg dat dan stopt?
0: Nee. Dus,
1: nee?
0: Mijn lijf kan ook niet meer. Dan zou ik het erg vinden dat ik niet meer hard kan hollen of handstanden, koprollen doen. Vroeger. Op vakantie in Griekenland. Had mijn zoos mee waren. En ik kwam weer met een koprol bij een disco naar binnen rollen. En waar zij waren, vluchten ze eruit. En laten ze allemaal geld. Gaven ze geld en was ik in godsnaam niet naar Grieks ging dansen of zo. Waar zij waren. Nee, dat ja. Dat,
1: dus dat is ook weer die acceptatie van, nou ja, mijn lijf is zo. Ja, en ik accepteer dat het absoluut eindig is.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Als ik hier straks vandaag ga. Mm. Nou, vannacht wordt dit uitgezonden of zo. Mm-hmm. Ga ik ook niet wakker worden. 10:30, 11:00, klaar. Ik kijk ook geen televisie, ik lees geen krant. Nu.nl, kijk ik alles. En, ik heb de radio de hele dag, Radio 4 geloof ik aan. Ja, Radio 4. En dan hoor je ook de nieuwsberichten. Maar ik ga niet poeren in het ding. Ja. Ik accepteer, mijn lijf moet gewoon slapen.
1: Ja.
0: En dat is wel leuk als je ook oud wordt. Oud wordt, ik ben al oud. ik ben al oud. Ik slaap in en dan word ik wakker op het moment dat ik in een film zit. Eigenlijk een soort nachtmerrie niet, want soms zijn het hele prettige dingen, soms hele vervelende. Maar heel levensacht met kleur, dit heel beeld. Maar dan is er één moment dat ik in actie moet komen en dat kan niet in dromen. Dat is het moment, heb ik nu geleerd. Ah, ik moet wakker worden. En dan meteen diep zullen. Ah, Boeddha. In het hier en nu. Geluid en hier en nu. En dan weet ik dat het. Dan is het pisuur om het even plat te zeggen. En dan moet ik naar de wc. En het is om de 3 uur. Het is echt. Hoe laat ik het altijd? Om de 3 uur. Weer word ik wakker in een bizar verhaal. En om er niet in terug te komen nadat ik het pisuur weer gaan liggen en slaap. Dat ik niet in diezelfde bizarre wereld of droom terechtkom. Dus ik kan ook niemand bij me slapen, want die wordt dan gek. Die is debiel. En uiteindelijk Boeddha. Gewoon als toverwoord gebruikt het woord Boeddha. Of die Boeddha die lacht, omdat alles is welkom. Ja. Dus het is een soort sleutelwoord om weer terug in mijn lijf te zakken. En voor ik het weet, is het weer 3 uur verder. Zit ik weer in een ander verhaal. En dan ben ik, oh, het is weer pissen. Nou, goed.
1: We eindigen met de liefde. La
0: Laquette.
1: Laquette.
0: Jacques Brel die zingt Rêve l'impossible rêve. Zijn bewerking van The Impossible Dream. Mm. En hij heeft het allemaal vertaald naar de liefde. Aimer jusque la déchirure. Aimer même trop, même mal. Tenter sans force, sans armure. Zonder bescherming, zonder bewapening. Die onbereikbare sterf proberen te volgen. En het is in zijn woorden liefde.
1: Dankjewel, Peter Faber. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
0: Okay.
1: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.